0: veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied weiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: In juni is het weer Pride Maand. En vannacht sorteren we daar alvast even op voor. Want 2,7 miljoen mensen in Nederland zijn LHBTIQA+. Dan hebben we het dus over lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer, intersexe of aseksuele mensen. 18% van Nederland dus. En een grote groep mensen dus, wiens geschiedenis door de jaren heen verschillende vormen heeft aangenomen.
3: Nacht van NTR Wetenschap.
2: Ja, vannacht praat ik over de queergeschiedenis van Nederland, of beter gezegd over herinneringsactivisme. We gaan kijken naar verschillende homo-emancipatiebewegingen in de geschiedenis en bekijken hoe zij de geschiedenis inzetten om hun activisme te rechtvaardigen. En dat doe ik, hoe kan het ook anders, met een historicus, Marijke Huisman. Ze schreef het boek Queer Geschiedenis van Nederland, de strijd om een eigen verleden, uitgegeven door Atlas Contact. En dat ligt vanaf 2 juni in de boekhandels. Marijke, van harte welkom.
4: Dankjewel.
2: Ja, want vorige maand vierden we al in Nederland al 25 jaar het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor mensen van gelijk geslacht. Een mijlpaal waar we trots op kunnen zijn. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Ik vind het wel een ingewikkeld iets, want het wordt inderdaad heel erg geframed als en gevierd als een mijlpaal. En dat is het natuurlijk ook. Maar in mijn onderzoek ben ik er ook wel achter gekomen dat een deel van wat toen de homo- en lesbo-beweging heette, eigenlijk andere ambities had. Dus afschaffing van het huwelijk voor iedereen. En werken aan een heel nieuwe samenleving waarin het paar niet het ideaal is of de norm, maar het individu en we ook allerlei andere andersoortige relaties even gelijkwaardig tellen. Dus die openstelling van het burgerlijk huwelijk wordt soms ook wel gezien een beetje als een capitulatie of een integratie in een bestaande orde. Terwijl de wat radicalere beweging van toen ook voor ogen had, zou die heteroseksistische samenleving met als hoeksteen het huwelijk sowieso niet anders ingericht moeten worden. En ja. Ik ben genoeg kind van de jaren 70 om daar ook een beetje op die lijn te zitten.
2: Ja? Zit je persoonlijk ook als wetenschapper hoe kijk je daar zelf dan naar? Dat kan me voorstellen, hè? Je hebt een heel boek geschreven, je bent er jaren mee bezig geweest. Zit je zelf dan soms ook zo yes te roepen als je ergens iets leest? Of kun je dat wel heel goed scheiden, het persoonlijke en het wetenschappelijke?
4: Nou, het loopt denk ik door elkaar. Ik zie ook niet goed hoe dat te scheiden is. Kijk, ik heb dit onderwerp aangepakt, net zoals ik eerder andere onderwerpen heb aangepakt. En ik denk dat dat voor alle historici en alle wetenschappers geldt. Ja, je gaat je niet jarenlang verdiepen in iets dat je waar je helemaal geen belang aan hecht. Dus daar zit natuurlijk een soort autobiografische connectie op de een of andere manier. Maar ik heb zelf niet zo dat ik opspring bij als ik een bron uit de jaren 30 of de jaren 70 of wat dan ook vind, dat ik denk, oh wauw, deze was goed bezig en deze is slecht. Daarvoor ben ik denk ik te veel historicus, maar ik heb wel eerder vragen gehad ook over dat huwelijk. Ja, zeg maar, mensen van mijn vrienden trouwen niet. Maar dat is dus een generatieding. Mm-hmm.
5: Of bijna, ja, het komt heel weinig voor. Ik heb heel weinig bruiloft gehad met mijn vrienden.
2: Dus het is eigenlijk het huwelijk in het algemeen.
5: Ja, maar dat deed je gewoon niet. Nee. Of dat doe je niet.
2: Nee. En heb je ook dat in je onderzoek... kun je maar meenemen hoe dat onderzoek ging?
5: Ja. Het begon eigenlijk met een vraag van student die toen stage liep bij Atlas Contact, de uitgeverij. En die had onderzoek gedaan naar... ja, zijn er nou eigenlijk publieksboeken over queergeschiedenis? Dus van mensen, de LHBTIQA+ mensen. En zij kwam er toen op uit van ja, er is heel weinig. En wat er is en wat nog in de handel is, is... een beetje ouderwets in de zin van dat het gaat ofwel alleen over homo mannen, of alleen over lesbische vrouwen, of alleen over transgender mensen, of alleen over het huwelijk bijvoorbeeld. Samen met de uitgever dachten zij van ja, wordt het niet tijd voor een inclusieve queergeschiedenis van Nederland. En ze vroegen of ik dat kon doen. En
2: dat is een grote vraag.
5: Ja dat krijgen, vond ik ook. Mij. En ik was in eerste instantie ook wel, dacht ik, kan ik dit doen? Wil ik dit doen? Wat willen jullie eigenlijk? Wat zien jullie voor ogen? En toen ben ik weer gaan. Maar ik vond het ook wel interessant. En toen ben ik gaan praten. En toen bleek dat. Nou ja, dat zij vooral in eerste instantie dachten aan een soort regenboogkanon van Nederland. Dus het verhaal van Nederland, maar dan queer.
2: Ja.
5: En ik dacht, nou, dat zie ik niet voor me.
2: Waarom niet?
5: Dan zou ik sowieso heel ver buiten mijn tijdvak moeten gaan, want die...
2: Wat is jouw tijdvak?
5: Ja, ik ben een beetje van de moderne tijd. Dus zeg maar vanaf 1800 tot nu. En dat kunnen we wel een beetje ruim nemen. Maar ja, echt terug naar de prehistorie, dat kan ik gewoon niet in de middeleeuwen. En het leek mij ook ingewikkeld worden om termen van nu, zoals queer of non-binair of zelfs homoseksueel, ja, om die terug te gaan vinden bij de mensen van de hunebedden, zeg maar. Ja, hoe ga ik dat doen? En wordt dat niet ook een beetje ahistorisch?
2: Ja, precies. Je wilde wel echt waar je echt bronnen van had. Of moderne bronnen zelfs. Want wat heb je uiteindelijk gedaan?
5: Ja,
2: want dat was de vraag en je dacht, dat kan ik niet doen.
5: Ik heb het dus omgedraaid, want ik dacht... Zou ik niet onderzoek kunnen doen naar, hoe jij het aan het begin zei, hoe activisten, homo, LHBT, activisten geschiedenis hebben ingezet en dat ik dan ga kijken welke stukken verleden hebben zij geclaimd als dit is onze geschiedenis. En dan maakt het ook wat minder uit of ze die geschiedenis volledig hebben vervormd of met hun eigen begrippenkader hebben geïnterpreteerd.
2: Dus je hebt eigenlijk eigenlijk moeten we het zo zien, het boek is eigenlijk een metaboek. Het is eigenlijk een geschiedenisboek over hoe mensen in de geschiedenis hebben gebruikt om hun eigen standpunt bij te zetten.
5: Ja, en ook hoe dat gebruik een bepaald beeld opleverde van wat dan queer geschiedenis is.
2: Kan je een voorbeeld geven? Want dit is vrij abstract.
5: Ja, ik heb heel erg mijn best gedaan. Dit is inderdaad een beetje abstract, maar ik heb geprobeerd in een leesbare vorm te gieten. Bijvoorbeeld... de eerste generatie georganiseerde homo-activisten. Die kwamen rond 1900 in beweging.
2: In Nederland hebben we het dan over, hè?
5: Ja, een beetje in Nederland en Duitsland tegelijkertijd. Okay. En er was ook een heel sterke uitwisseling over. En hun punt was, homoseksualiteit is natuurlijk. Dus het is geen zonde, het is geen misdaad. Sommige mensen zijn gewoon zo gebakken. Het komt voor in de natuur. Ja, niks aan te doen. Je moet het gewoon accepteren. En dus niet criminaliseren of stigmatiseren, wat dan ook. Gelijkheid, emancipatie voor deze bijzondere groep mensen. En zij gingen dan kijken in de geschiedenis. En zij kwamen uit bij de oude Grieken en zeiden... Ja, de oude Grieken, die waren al homoseksueel. Zie Socrates, zie Plato, nou, allerlei voorbeelden. Ook latere beroemdheden, Shakespeare, Michelangelo, Walt Whitman, 19e-eeuwse dichter. Dus ze maakten zeg maar een soort kanon van beroemdheden die eigenlijk homoseksueel waren. En daarmee toonden zij aan, homoseksualiteit is natuurlijk... wat komt voor, het is biologisch zo. En het is ook heel oud. En daarom dus ook, dat bewijst dat het ook natuurlijk is. Dus het versterkt elkaar. Maar die eerste generatie homoactivisten zocht het begin van de geschiedenis, de queer geschiedenis, dus heel erg in de oudheid. Nou, dat zie je tegenwoordig eigenlijk niet meer. Populaire films of zo beginnen vaak in de jaren 60 met de grote protesten. Bijvoorbeeld de Stonewall Riots in New York. Die worden nu vaak als een begin van de queer geschiedenis gezien. Dus daar zie je twee heel andere beelden van.
6: Dan eigenlijk misschien wel ongeveer hetzelfde. Is dat wat jij bepleit?
5: Nou ja, het is hetzelfde in de zin dat het allemaal iets te maken heeft met de geschiedenis van mensen die afwijken van de normen op het terrein van gender en seksualiteit. Dus zo bezien is het hetzelfde, maar de framing en de inhoud van het verhaal is eigenlijk heel anders. Want die geschiedenis... Ja, die begon met de oudheid en over allemaal beroemdheden ging, was eigenlijk puur een mannengeschiedenis. Witte mannen, terwijl bijvoorbeeld in het Stonewall-verhaal de laatste jaren ook steeds meer aandacht komt voor de rol van transgender vrouwen van kleur. Sowieso mensen van kleur. In ieder geval veel meer soorten mensen dan alleen linkse witte homomannen.
6: Ja, precies.
5: Die lang het beeld hebben gedomineerd.
6: Ja. Laten we zo echt ingaan op die verschillende stromingen en welke geschiedenis ze keken. Ik ben nog wel benieuwd waarom het belangrijk is om dit te onderzoeken. Wat zegt dit over een emancipatiebeweging? Welke geschiedenis zij gebruiken? Of naar voren schuiven?
5: Wat zegt het? Ik denk dat het heel tekenend is. De historische beeldvorming onthult iets over de bril, de manier van denken over wie zijn wij eigenlijk als groep. En als je dus een historische beeldvorming hebt die alleen maar bestaat uit beroemde witte mannen die kunstenaar, filosoof of wat dan ook zijn. Dan dat zegt iets over je begrip van homoseksualiteit, denk ik. En vooral ook de dynamiek, de strijd om inclusie. Dat op een gegeven moment lesbisch, feministen en allerlei anderen kwamen. Ja, hoezo is dit onze geschiedenis? Er zijn toch meer soorten? Wij horen er toch ook bij? En dat is denk ik een strijd die nog steeds gaande is. En soms vind ik het ingewikkeld dat allerlei groepen die geschiedenis ook willen fixeren. Van onze kijk is het beste.
6: Ja, kom je dat veel tegen?
5: Niet per se in mijn onderzoek alleen, maar ook in het maatschappelijk debat zie ik dat best wel veel. Van sommige mensen zeggen weg met die standbeelden van kolonialen of wat voor figuren dan ook. Anderen zeggen houd er eens op met dat woke gedoe. We houden die standbeelden gewoon. En je kan de geschiedenis niet herschrijven. Je kan de geschiedenis wel herschrijven. Dat gebeurt ook de hele tijd. En dat geldt voor elke vorm van geschiedschrijving. Of die nou queer is of anders. Anders zou het verleden ook dood zijn als wij dat niet telkens opnieuw interpreteren en relevant maken voor nu. En dat betekent dus ook altijd dat er beweging in zit. En dat is denk ik ook gezond.
6: Heb je dat allemaal objectief bekeken als historicus? Of dacht je op een gegeven moment wel iets te zien van... jongens, iedereen is de hele tijd de geschiedenis aan het herschrijven. Of hoe keek jij naar die bronnen die jij bestudeerde?
5: Ja, zeg maar, daar keek mijn oog naar van... Hoe herschrijven ze de geschiedenis? Ik vind dat ook niet objectief of subjectief. Dat is eigenlijk een soort basisgegeven. Wat wij nu de 17e eeuw noemen, was tot voor kort de Gouden Eeuw. De beeldvorming over die Gouden Eeuw, die geen Gouden Eeuw meer is. Ja, dat is. Ja. Voortschrijdend inzicht zou je het kunnen noemen. Je kan het ook zeggen, het is een nieuw perspectief.

0: inzichtzijd kunnen noemen. Je kan het ook zeggen, het is een nieuw perspectief, waardoor nou ja, ook de schaduwkanten van de VOC en de ja, welvaart van de 17e eeuw in beeld komen. Ja, dat is een vorm van herschrijven. En dat, ja, dat kan denk ik niet anders. En, maar dat heb ik wel. Nou ja, objectief weet ik niet of dat het woord is. Maar ik, dat heb ik wel geprobeerd in kaart te brengen. Hoe verandert dat beeld? En ja, welke perspectieven zijn op welke momenten dominant? En ja, waar komt dat door?
1: Ja, en hoeveel van die, stroming heb je eigenlijk kunnen vinden? In wat?
0: Ja, ik heb geprobeerd. Ja, mijn boek begint een beetje bij de georganiseerde. Ja, homobeweging heette toen, of eigenlijk Uraniërs, maar goed, de homobeweging, rond 1900. Ja, en die georganiseerde beweging bestond aanvankelijk eigenlijk, nou ja, volledig uit mannen. En nou ja, in de loop der tijd komen er meer groepen bij, maar daar zit wel een soort, ja, zeg maar, transgender personen bijvoorbeeld. Die zijn er wel altijd geweest. Maar die zijn minder mondig of minder vooraan in, zeg maar, de georganiseerde LHBTQIA+-beweging en de voorlopers. En daar heb ik ook minder van dat herinnerings- of geschiedenisactivisme gezien. En dat is natuurlijk ook wel te begrijpen. Sommige groepen zijn, nou ja, heel lang bezig geweest om gewoon hun bestaan mogelijk te maken. Dus dat je dan niet ook nog tijd over hebt om de geschiedenis een beetje te gaan herschrijven. Dat snap ik wel.
1: Ja.
0: Maar in principe heb ik geprobeerd een inclusieve queer geschiedenis van Nederland te schrijven. Dus ik heb me gericht op de L van lesbische vrouwen, de H van homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersexe personen en in alle categorieën mensen van kleur. En maar mijn verhaal toont dezelfde, ja, disbalans die in het verleden ook zichtbaar is. En ik heb wel geprobeerd om naast de homoseksuele mannen, nou ja, die zeg maar de eerste helft van de 20e eeuw overheersen, ook die andere perspectieven te zetten. Maar daar moest ik wel echt voor speuren. En vaak kan ik hun alleen behandelen als een soort negatief of een soort afzetpunt. Maar dat heb ik dus wel gedaan.
1: Ja, en heb je het idee dat het gelukt is?
0: Ja, ik ben zelf heel tevreden. Ja, ik denk dat ik het niet beter had kunnen doen. Ja.
1: Goed, wat fijn.
0: Ja, dus ik weet niet wat andere mensen ervan vinden, maar ja, ik had mezelf zo'n doel gesteld om best wel een abstract boodschap over het voortdurend herschrijven van de geschiedenis op een leesbare manier over te brengen. En ja, ik denk echt, nou ja, ik denk echt dat het gelukt is.
1: Nou, wat goed. Vanaf 2 juni kunnen we dat boek, boek inderdaad lezen. We gaan er zo even nog wat dieper op in. Deze nacht neem jij ook muziek mee. Je hebt muziek meegenomen. Het eerste nummer dat je wil luisteren is Sorry dat ik besta van Willem Nijholt. Waarom heb je dat meegenomen?
0: Ja, het is een beetje een classic, denk ik. En ik vind het komt uit de musical Foxtrot van Annie M.G. Schmid. En ja, het is eigenlijk een soort aanklacht, het is uit 1977. Een aanklacht tegen de niet-zichtbaarheid of de niet-representatie van homoseksuelen, ja, in de cultuur. En ik denk dat het voor mensen van nu echt moeilijk is voor te stellen hoe erg dat is veranderd. In 1977, ja, zag je gewoon niks. Bijna.
1: Nee.
0: Op tv.
1: Nou, laten we het luisteren. Sorry dat ik besta van Annie M.G. Schmid, gezongen door Willem Nijholt.

0: Ja, Romeo en Julius. Vannacht praat ik met historicus Marijke Huisman over hoe homo-emancipatiebewegingen de geschiedenis hebben gebruikt om hun doelen te bereiken. Je had net eigenlijk al de introductie van je boek gegeven. Ik wil nu graag wat dieper ingaan op wat er dan precies in dat boek beschreven staat. Je zei net al, we hebben verschillende stromingen kunnen daaruit de geschiedenis kunnen halen. En dat begint in de 19e eeuw dus.
1: Ja, het begint in de late 19e eeuw, dat de eerste homorechtenorganisaties ontstaan. Eerst in Duitsland en dan verder. En de eerste Nederlandse homorechtenorganisatie ontstaat in 1911-12... als Nederlandse tak van dat Duitse comité. En
0: wat heeft ervoor gezorgd dat dat toen ontstond?
1: Ja, ik denk tweeledig. Aan de ene kant ontwikkelingen in de wetenschap. Dus medici, artsen, die later seksuologen zouden genoemd worden. Die kregen een andere kijk op wat toen homoseksualiteit ging worden genoemd. Dus niet meer sodomie of dat soort begrippen, maar homoseksualiteit. En dat de vernieuwing was dat dus homoseksualiteit werd gezien als een deel van de biologie. Een natuurlijke geaardheid die sommige mensen nou eenmaal hebben. Dus het is niet crimineel gedrag. Het zit gewoon in bepaalde mensen. Zorgde eigenlijk voor. Dat werd de basis voor een emancipatiebeweging. Van ja, wij zijn nou eenmaal zo gebakken. Dan moeten wij ook erkend worden als medemensen. Ja, ook al zijn we dan wat anders.
0: Echt wetenschappelijk, medisch gezien.
1: Ja, ja. Dus een mix van wetenschap en politiek eigenlijk. En problematiseerde vooral de strafwet. Dus die eerste Duitse homorechtenorganisatie keerde zich tegen een bepaald artikel in de Duitse strafwet tegen sodomie. En het Nederlandse comité, Nederlands Wetenschappelijk Humanitair Comité, ontstond in 1912. En dat is direct nadat de zedenwet in Nederland was vernieuwd. En daar was een wetsartikel ingezet, 248 bis. En dat ging over verleiding door ontucht en van minderjarigen. En dat was altijd strafbaar en een probleem. Maar in dit geval werd er een onderscheid gemaakt tussen homoseksuele ontucht en heteroseksuele ontucht. En voor heteroseksuelen werd de leeftijdsgrens op 16 jaar gezet en voor homoseksuelen op 21 jaar. En dat was toen volwassen. Dus als bijvoorbeeld een man van 21, volwassen man met een meisje van 16 ging seks hebben, dat was oké, want 16 was goed voor hetero's. 15 mocht niet, dat was te jong. 16 oké, maar voor een homoseksuele man van 21, die mocht niet met een jongen van 16. Dan moesten ze allebei 21 of ouder zijn. Of allebei jonger natuurlijk. Maar als bijvoorbeeld twee jongens een relatie hadden, en die waren allebei 20 en de ene was jarig en werd 21, dan was er dus een pedofiele situatie gaande volgens de wet. Formeel.
0: Ja, dus dat was een discriminerende wet.
1: Ja.
0: En we hebben een fragment over die wet van andere tijden. Daar wil ik heel even naar luisteren.
2: De demonstratie is gericht tegen het artikel 248 bis van het wetboek van strafrecht, dat homoseksueel contact tussen meerderjarigen en minderjarigen strafbaar stelt. En dit is een discriminerend artikel, omdat voor heteroseksueel contact de leeftijdsgrens op 16 jaar is gesteld. En bovendien zijn de mensen van de jeugdorganisaties die hier aanwezig zijn, dat is dus de Federatie van Studentenwerkgroepen Homoseksualiteit en van het Jeugd- en Jongerencentrum Ruimte, zijn van mening dat dit artikel de opvang van de jongere homofielen en ook van de minderjarige homofielen in de weg staat.
0: Ja, je hoort het al aan de mooie tongval dat dit niet nu is. Dit is 1969, 21 januari. Het was er protest op het Binnenhof tegen deze wet. Die dus in 1911 werd ingevoerd. Hoe is het nu met die wet?
1: Die is nu weg. Die demonstratie, wat je net hoorde, dat was inderdaad 1969. En toen was die al bijna uit de tijd. En dat heeft dan nog even geduurd tot 71 voordat die werd afgeschaft. Dus sinds 1971
0: twee jaar later, ja.
1: is die niet meer van kracht. En dan zie je ook onder zeg maar jongeren en studenten enorme bloei van die wat toen de homobeweging heette.
0: Ja. Ja, en hoe keken zij tegen de geschiedenis aan? Want dat is natuurlijk de vraag die je eigenlijk iedere keer stelt in een boek.
1: Ja, ja. Mensen van de jaren 60, zoals Joke Swiebel, die namens de studentenwerkgroep homoseksualiteit daar stond en aan het woord was. Dat waren mensen van de jaren 60 en die keken een beetje neer op die oudere activisten en hun geschiedenis, zoals zij dat inkleurden. Eigenlijk zag ik vanaf de jaren 50 al wel geluiden dat mensen zeggen, we hebben nou al een eeuw zijn we bezig om allerlei beroemde homoseksuelen op een rijtje te zetten, om maar te tonen dat wij ook wat waard zijn, dat wij ook goede dingen kunnen doen. Maar het werkt gewoon niet. We moeten het over een andere boeg gooien. En dan vond ik in mijn bronnen geluiden van mensen zeggen, wordt tijd voor een moderne geschiedenis. Dus we moeten die geschiedenis herschrijven, aanpassen voor de tijden, de moderne tijden waarin wij nu zitten in de jaren 50 en 60. En dat wordt dan meer een geschiedenis, een sociale geschiedenis over niet individuele homoseksuele genieën, maar over de klasse of de hele groep van homoseksuelen. En als gemeenschappelijk kenmerk wordt dan gezien van die groep is altijd gediscrimineerd. Vanaf het begin der tijden tot nu. En dat is ons probleem. Dus dan gaat die queer geschiedenis ook bestaan uit een aaneenschakeling van vervolgingen, dieptepunten eigenlijk.
0: Want over welk jaar, of welke periode hebben we het nu ongeveer?
1: Jaren 50 begint die kritiek op die eregalerijbenadering.
0: Ja, op de Shakespeare-benadering van hij was ook homo. Dus
1: vanaf de jaren 50, 60 komt er een moderne geschiedenis op. Die gaat dus over vervolging, maar ook verzet. Dus aan de ene kant, homoseksuelen zijn altijd al vervolgd vanaf dat het christendom ze intrede deed. Grote sodomieprocessen in de vroegmoderne tijd, rond 1730 in de 18e eeuw. De Tweede Wereldoorlog werd zeg maar direct na de oorlog ook door homoseksuelen. Wij zijn ook omgekomen. Vermoord. En die studentengroepen, die zetten die lijn eigenlijk voort. Benadrukken ook van eerder zijn er al wel verzetsorganisaties geweest, zoals dat Nederlands Wetenschappelijk Humanitair Comité van 1911, het COC dat rond de oorlog is opgericht. Maar dat is allemaal gezapig. Wij zijn het echte werk, want wij zijn maatschappij kritisch. En dan voor een deel van de beweging wordt het jaartal 1969 eigenlijk het begin van de echte queergeschiedenis. Want toen hadden we een demonstratie. De eerste openbare demonstratie van homoseksuelen.
0: In New York?
1: In Nederland.
0: Oh, maar ook in New York, toch?
1: Ja, maar 21 januari was Nederland.
0: Oké.
1: Dus die mensen van dat fragment stonden op het Binnenhof in Den Haag. En in de zomer waren toen die Stonewall-rellen in New York. Maar in beide gevallen is het dus het jaartal 1969. Maar ook hier zie je weer een veranderende beeldvorm. Dus 1969, daar heb ik een heel hoofdstuk aan gewijd, omdat dat een superbelangrijk jaartal werd in de historische beeldvorming van wat queergeschiedenis is. En dan in de jaren 70, 80 verwijst het in Nederland vooral naar die demonstratie op het Binnenhof, waar we dat fragment net van hoorden. Maar in de jaren 90 gaat het veel meer verwijzen naar de Stonewall-rellen in New York.
0: Okay.
1: En wordt het begin van de queergeschiedenis ook in Nederland dus gevonden in Amerika, bij de Stonewall-rellen. Terwijl sommigen soms ook zeggen, het begon eigenlijk al eerder in Nederland. Want het was
0: wat ik net eigenlijk deed. Ja, ja precies. Ja, het was dus al eerder op het Binnenhof.
1: Ja, ja,
0: ja. En dat is dan daarna ver-Amerikaniseert misschien ook wel de blik, überhaupt natuurlijk, in de jaren 90.
1: Ja, ja.
0: En dan is dat dus logisch dat je dan dus ook naar Amerikaanse geschiedenis gaat kijken. Is dat ook een beetje de lijn die je ziet?
1: Ik zie inderdaad. In mijn boek laat ik zien van die queergeschiedenis wordt eigenlijk steeds korter. Dus waar die eerste generatie nog begon bij de oude Grieken, maar ook de gekoloniseerde wereld, Midden-Oosten, van alles en nog wat. Wordt queergeschiedenis nu meestal gedefinieerd als het begint echt met Stonewall. Dus het wordt korter en het wordt Amerikaans.
0: Kun je kort vertellen wat Stonewall is? Want het is nu een begrip dat een aantal keer voorbij komt.
1: Het was een serie rellen. Stonewall was een café in New York, de stad New York, waar veel homoseksuele, transgender personen kwamen. Een queer café, zeg maar. En dat bestond in 1969, was net zoals in Nederland. Homoseksualiteit niet onproblematisch. Dus af en toe kwamen daar ook politie invallen, net zoals bij andere bars. En in de nacht van, ik geloof, 27 of 28 of 28 op 29 juni kwamen de bezoekers van die bar in actie. En die gingen in gevecht met de politie. En dat leidde tot dagenlange rellen. En tijdens die rellen is ook het Gay Liberation Front opgericht. En door die oprichters van die club hebben dat heel erg geframed als, dit is het eerste moment in de geschiedenis dat homoseksuelen van zich afbijten. Wij pikken het niet langer en wij gaan voor gay liberation, homobevrijding. En wij zijn het eerst die dat doen. Nou, dat was ook in Amerika helemaal niet het geval. Maar dat is wel, zij hebben een heel groot stempel op de geschiedenis gedrukt, mede omdat zij in 1970 zijn begonnen met een herinneringsritueel dat wij nu kennen als de Pride. Toen heette het anders en werd het alleen in een paar steden in Noord-Amerika gehouden. Maar dat heeft zich uitgespreid over de wereld. En is nu Pride geworden. En dat is dus heel erg gekoppeld aan dat jaartal 1969 en specifiek die Stonewall rellen. Maar in Nederland werd dat tot einde jaren 70 niet gevierd. En toen het wel werd gevierd, ging dat onder een eigen naam, Roze Zaterdag. De koppeling met Stonewall werd toen ook nog niet zo gelegd. Dus in 1980 stond de Roze Zaterdag van toen wel in het teken van geschiedenis. Maar dat was in het teken van 200 jaar sodomieprocessen in Nederland, of 200 jaar geleden, de sodomieprocessen van 1730. In de jaren 90 zijn die Stonewall-rellen echt doorgebroken.
0: Ja.
1: Hier ook in de herinnering.
0: En nu jij zo ontzettend veel kennis hebt over dit onderwerp. Hè, je zei net voor het gesprek al even tegen mij dat het ongeveer 5 jaar heeft geduurd, dit hele boek. Je bent in al die uitlatingen, al die bronnen ben je gedoken. Is er dan, hoe voel jij je dan zelf over hoe emancipatiebewegingen eigenlijk naar de geschiedenis hebben gekeken telkens weer? Want jij kunt nu misschien als een van de weinige mensen een soort lijn ontdekken, wellicht. Omdat jij natuurlijk de vogelperspectief hebt over deze geschiedenis?
1: Ja, er zijn wel meer mensen die dat kunnen. En ja, die eerder ja, ook, zeg maar, met die queergeschiedenis. Ja. Maar ja, ik denk wel dat ik met mijn eigen invalshoek inderdaad een eigen perspectief heb. Ja, ik heb me wel eens gefrustreerd gevoeld tijdens dit gesprek. Of tijdens het onderzoek.
0: Ja.
1: Dat ik dacht, jeetje, joh, hoe vaak kan je nou dezelfde persoon of dezelfde geschiedenis herontdekken? Ik zag heel erg een soort golfbeweging van, rond 1900, vroeger, 20e eeuw, waren mensen bezig allerlei figuren te ontdekken en te claimen als homoseksueel. Ja, en dan raken die weer in de vergetelheid. En dan na zoveel jaar komen er weer een andere generatie. En het begint eigenlijk het wiel weer opnieuw uit te vinden. En dus die overdracht van historische kennis die binnen de gemeenschap of de community wordt gemaakt, die is wel heel beperkt.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel soms wel tragisch.
0: Ja.
1: Ja. En frustrerend ook wel.
0: Ik snap dat ergens wel, maar ik vind het ook. Het zijn natuurlijk. Je bent natuurlijk ook bezig met je eigen identiteit. Dus je bent natuurlijk ook geen rationele wetenschapper als activist. Is het niet logisch dat je als activist juist echt zo je eigen persoonlijkheid?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Nee, je wilt natuurlijk je eigen club beginnen of je eigen onder een nieuwe term bijvoorbeeld. Of zeggen van, nou, ik zie het helemaal anders. We gaan het die boeg gooien. Dat snap ik wel. Maar ik hoor toch ook best wel vaak, en dat zag ik zeg maar in mijn onderzoek ook wel terug, dat telkens opnieuw mensen zeggen, onze geschiedenis is nog nooit geschreven. Die is onder de pet gehouden. Of niemand heeft dat nog ooit gedocumenteerd. Nou, dat slaat gewoon echt helemaal nergens op.
0: Maar is dat ook zo? Want ik kan me voorstellen, voor witte homomannen is dat niet zo. Maar ik kan me voorstellen dat als je nu bijvoorbeeld een zwarte transseksuele vrouw bent, dat er echt, wat je net ook aan het begin zei, echt veel minder over geschreven is. Ik kan me voorstellen dat zo'n vrouw zich misschien minder goed kan vinden in de witte homo-emancipatiebeweging uit 1911.
1: Ja, zeker. Maar ik heb een van mijn bronnen was het jaarboek voor seksuele Zwischenstufen van dat Duitse comité. En daar schreven ook Nederlanders en mensen uit andere landen in. En, daar zitten best wel veel artikelen in over meer dan alleen witte homo-mannen. Dus in mijn boek behandel ik een artikel, ik geloof het 1905 of 1902, nou, best wel vroeg, over uranisme was toen het woord. Zeg maar homoseksualiteit bij natuurvolken. Nou, natuurvolken is een term, ja, die gebruiken wij eigenlijk niet meer zo, maar het zijn eigenlijk niet-westerse mensen. En die auteur is een beetje een soort antropoloog, etnograaf. Die is over de hele wereld gaan kijken. Die maakt een soort overzicht van alle volken op aarde. En daar, zeg maar, het gaat in een taal die echt niet meer van deze tijd is. Maar daar vind je dus wel informatie over mensen die wij nu two-spirit zouden noemen, bijvoorbeeld. Dus die man, vrouw tegelijk non-binair zijn. Je moet wel even door de terminologie van toen heen. Maar dat zijn eigenlijk de verhalen die voor sommige mensen van nu relevant zijn. Dus het was er wel, alleen het was niet de hoofdmoot.
0: In de context van die tijd en ook niet de hoofdmoot.
1: Ja.
0: Nee, dus je zegt eigenlijk van, je moet eigenlijk één stapje misschien verder kijken, om de terminologie heen kijken. Ja. En dan kun je wel echt ook van jouw specifieke groep, zoals jij je identificeert, kun je informatie vinden in de geschiedenis.
1: Ja, ik ben zelf wel verbaasd geweest over hoeveel er toch ook is over andere groepen dan alleen die witte homoman. En tuurlijk, de representatie is niet volledig gelijk. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met ja, wie dan die beweging en die organisaties bevolkte. Maar toch, gegeven dat, zag ik best wel nou ja, diversiteit. Ook in de jaren 50. Maar ja, ja, je moet je wel je oog erop richten. En het spat druipt niet altijd van de bladzijde af, maar je moet even zoeken. Maar dan is er toch meer dan je denkt.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja. We gaan even nog naar een ander nummer luisteren. Dat is You Are My Sister van Anthony and the Johnsons. Waarom heb je dat meegenomen?
1: Ja, zij heet nu Anoni. Ik vind het ongelooflijk Anoni, ja. Mooi. Ja, dit lied is van een album uit 2005, als ik het goed heb. En de eerste keer, LP heet I'm a Bird Now. En Anoni is dus een transgender vrouw. En in die tijd van dit lied ging die nog, heette die Anthony. Zijn geboortenaam, maar hij, zij is altijd op zoek geweest. En maakt in die muziek dus ook ruimte voor, nou ja, mensen die niet in de man-vrouw hokjes passen. En You Are My Sister is een samenwerking met Boy George, die we gisteren ook ineens weer bij het Eurovisie Songfestival konden zien. En Boy George is een artiest uit mijn jonge jaren, uit de jaren 80. Iemand die ja, toen ook een uiterlijk had dat moeilijk te peilen was. Van wat is dit nou precies? Nou, dat was natuurlijk precies de point.
0: Ja. Dus. Is je het zelf vaak, dit?
1: Anoni, ja. Ik heb nu een nieuwste plaat op de repeat. Ja.
0: Leuk, You Are My Sister.

0: You Are My Sister van Anthony and the Johnsons. Welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. Ik praat met de historicus Marijke Huisman. En ze schreef het boek Queer Geschiedenis van Nederland. De strijd om een eigen verleden. Dat 2 juni in de boekhandels ligt. We hebben net uitgebreid besproken hoe emancipatiebewegingen ieder hun eigen geschiedenis hebben geschreven. Maar dat deze geschiedenis, als je iets beter kijkt, ook wel weer vaak opnieuw wordt geschreven. En ik ben nu wel benieuwd wat we tegenkomen als we met een kritische blik naar de huidige bewegingen kijken. Ik zei het helemaal aan het begin. Hè. Volgende maand is weer Pride maand. Het is genomineerd als immaterieel erfgoed.
1: Ja.
0: Pride Amsterdam. Maar aan de andere kant las ik ook een rapport van Movisi, een onderzoeksbureau, dat 65% van de LHBTQIA+ jongeren op school ervaring heeft met pesten of zelfs erger. Hoe duid jij de huidige tijd nu in Nederland?
1: Voordat ik hier naartoe kwam, zag ik allemaal rellen en toestanden in Loosdrecht. Ik weet niet precies hoe ik de hele actuele klimaat moet duiden. Maar nou, jij begon aan het begin over, we vieren 25 jaar openstelling, burgerlijk huwelijk. Ik vind het soms wel ingewikkeld dat aan de ene kant Pride is immaterieel erfgoed. Het hoort bij de Nederlandse identiteit. We vieren 25 jaar, nou ja, in de volksmond vaak homohuwelijk genoemd, als een soort teken, ja, van trots. En dat is denk ik ook terecht. Maar dat, ja, dat is misschien ook niet het hele verhaal. Dus tuurlijk, er zijn belangrijke resultaten geboekt. Maar als je dit soort cijfers langs ziet komen in zo'n rapport, dan schrik je eigenlijk te pletter.
0: Ja, 65% wordt gepest.
1: Ja, en nou, ik weet even niet meer wat erin staat over hoeveel LHBTQIA mensen te maken hebben met geweld. Maar dat is ook veel meer dan de mainstream hetero man-vrouw. Dat vind ik echt een grof schandaal. Dat vind ik echt schokkend eigenlijk. En ook wel moeilijk te rijmen met aan de ene kant, de emancipatie is hier helemaal op orde. Ja, die is dus niet op orde als je dit soort cijfers hebt. En ik denk dat je dat de afgelopen jaren ook wel steeds meer in de LHBT+ beweging of community ziet. In 2020 is er bijvoorbeeld een Black Pride georganiseerd als een soort tegenwicht tegen de Amsterdamse Pride. Van ja, hallo mensen, we zijn nog helemaal niet klaar. We hebben nog te maken met heel veel racisme binnen en buiten de beweging, transfobie. Die zanger van de plaat die net te horen was, Anoni en de band The Johnsons. Die Johnsons is vernoemd naar een transgender vrouw die een grote rol speelde in die Stonewall-rellen. En zij is de laatste jaren steeds meer in beeld gekomen als deel van die geschiedenis. En daar was zij dus lang, die Marsha P. Johnson, was lang een beetje onzichtbaar in het verhaal over de Stonewall-rellen. Dus ik denk, dat is op het terrein van historische beeldvorming in de geschiedenis herschrijven nu denk ik heel actueel, dat inderdaad transgender personen, intersex personen, queers van kleur zeggen, wij horen er ook bij. En dat zie je denk ik ook in mijn boek. Of ja, dat heb ik geprobeerd. Die geschiedenis open te breken. En die groepen ook vanaf het begin, of mijn begin in ieder geval, rond 1900, ja, daarin te schrijven. En te laten zien, nou ja, dat die geschiedenis deels ook wordt herschreven door een soort veranderende krachtsverhouding binnen de ja, georganiseerde beweging of community, waarin die stemmen van transpersonen bijvoorbeeld nu veel luider klinken dan eerder het geval was.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we weer in een enorme fase van herschrijven zitten, terwijl ja, jarenlang, zeg maar, ik merk het nu bij studenten, die zijn heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis van feminisme, van queer dingen. Nou, het kan niet op. Maar ik heb jarenlang zitten leuren met mijn specialisme. Zeg maar, niemand had hier belangstelling voor. Van ja, dit is allemaal wel een beetje passé. Kan je niet iets anders doen?
0: Ja,
1: of
0: precies.
1: Kan je dat niet wat abstraheren?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus het is nu ook een beetje, je merkt van, we zitten nu weer op een soort golf.
1: Ja.
0: Dat er weer ontzettend veel wordt onderzocht. En,
1: ja.
0: En je zegt van, er zijn dan dus steeds meer prides bijvoorbeeld. Dus, hoe kijk je daar dan naar? Heb je dan het idee van, versnippert dat dan niet juist daardoor? Of is het allemaal een teken van meer emancipatie? Of zou je zeggen van, alles moet eigenlijk, zou bij elkaar moeten. Om, wat je net ook zei, van als iedereen wat meer zou lezen in de geschiedenis en zeg maar om een paar dingen heen zou lezen en zou begrijpen dat de mensen vroeger eigenlijk al hetzelfde hebben meegemaakt als jij, maar wellicht in een andere vorm. Ik vraag me dan af hoe je daar naar kijkt als er nu weer heel veel eilandjes ontstaan.
1: Nou ja, ik denk die eilandjes zijn er altijd geweest.
0: Ja.
1: Ik zie wel het gevaar van versnippering, maar ik zie ook het gevaar van, zeg maar, iedereen bij elkaar vegen als één grote happy rainbow family. Wat het gewoon niet is. Zeg maar, sommige groepen in die lettercombinatie leggen gewoon meer gewicht in de schaal. Zeker als het gaat om herinneringsactivisme en het erkend krijgen van hun geschiedenis. Zie het homohuwelijk dat nu gevierd wordt. Ja, voor heel veel mensen is dat totaal geen issue. En zeker niet het belangrijkste issue. Dit is een geschiedenis die past in het verhaal van de bredere samenleving Nederland. Nou, ik wil niet per se helemaal negatief zijn, maar een beetje in het Trots op Nederland verhaal past dit. Terwijl, nou ja, transgendergeschiedenissen zijn daar denk ik minder makkelijk in te passen met een transgenderwet die nog steeds geparkeerd ligt in de Tweede Kamer.
0: Ja, dus het is goed om wel niet alles op één hoop te vegen natuurlijk en alsnog te kijken naar de meerstemmigheid binnen de beweging.
1: Ja, en ik zou dus ook niet het woord versnippering willen gebruiken. Ik denk die meerstemmigheid is van belang. En iedereen moet, zeg maar, meedoen aan, wat mij betreft, aan de discussie zonder eind die geschiedenis is. En het is een soort schijnverhaal als je zegt van ja, we doen gewoon een gezellige familie voor iedereen. Maar eigenlijk valt bijna iedereen erbuiten. Maar benoem je dat niet, dan denk ik ja. Gooi het dan maar open en zeg, we hebben het alleen over witte homomannen en witte lesbovrouwen. En de rest vinden wij gewoon niet belangrijk.
0: Duidelijk. Dan weet we gaan, je ook. Sorry dat ik je afbreek, want we gaan naar het journaal. Maar we hebben het hier zometeen nog even over.
2: NPO Radio 1.
3: 3:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. NTR.
0: Goedenacht, het is donderdag 14 mei en welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap.
4: Nacht van NTR Wetenschap.
0: Ja, vannacht praat ik met historicus Marijke Huisman over de queergeschiedenis van Nederland. En wil jij nou meepraten? Bel dan naar 0800-1121 of stuur een appje naar de NPO Luister-app. Heb je een vraag in het algemeen? Dat kan natuurlijk, maar je kan ook bijvoorbeeld denken, heb je een vraag over de rolmodellen die vroeger zijn gebruikt om homo-emancipatie te bewerkstelligen? Of wie vind jij dat een rolmodel in de huidige tijd is als het gaat om homo-emancipatie? Ik noem maar wat. Laat het ons weten. Ja, Marijke, we eindigden net eigenlijk midden in een hele mooie laatste zin van jou. Het journaal kwam er tussendoor. Maar ik denk dat het mooi en duidelijk is wat je vertelde. En ik zat zelf nog te denken aan een onderdeel van waar we het eigenlijk de hele tijd een beetje over hebben, over ook termen die veranderen en woorden. Hoe belangrijk zijn woorden eigenlijk in deze hele emancipatiebeweging?
1: Ja, ik denk heel belangrijk. Deze beweging kenmerkt zich door een enorme variatie aan woorden. En die woorden bepalen ook een beetje de blik van waar hebben we het over en waar kijken we naar, bijvoorbeeld in het verleden. Waar zoeken we naar? En bijvoorbeeld dat comité van Nederlands Wetenschappelijk Humanitair Comité van 1911-12, die sprak over homoseksualiteit in termen van uranisme, over mensen die urning of urninde waren.
0: Waar komt dat vandaan, dat woord?
1: Ja, zelfbedacht woord, een soort Grieks. Maar daarin zat een begrip van homoseksualiteit. Als sommige mensen zijn nou eenmaal zo gebakken. En dat komt omdat ze aan de buitenkant, qua lichaam zijn ze bijvoorbeeld man, maar aan de binnenkant zijn ze een vrouw. Dus dan is het logisch dat ze op een man vallen. Want ze zijn eigenlijk omgekeerd. Dat is best ver verwijderd van zeg maar een begrip als queer nu, maar mentaal ook weer niet zo. Er zijn wel raakvlakken. Die omgekeerdheid is op een gegeven moment meer gefixeerd geraakt in homoseksualiteit of homofiel. Van dan kijk je heel erg naar mensen van een bepaalde sekse die op een andere mensen van diezelfde sekse vallen. En dan zit zeg maar die genderdiversiteit is eigenlijk dan helemaal weggevallen. Dan ligt de focus op seksualiteit en liefde tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. En nu zitten we denk ik met alle begrippen weer in een soort ruimer veld van naast homo en hetero is er misschien meer. En misschien heeft het ook wel meer te maken met genderidentiteit. En dat daar ook weer meer variatie in zit dan in de woorden en dus ook de gedachten binnen de homo-lesbo-beweging heel lang. Ja, dan had je gewoon homo's en lesbo's. En dat waren eigenlijk twee mensen van verschillende planeten. Ja, die noodgedwongen bij elkaar zaten in dezelfde emancipatiebeweging. Maar eigenlijk super ver uit elkaar lagen.
0: Ja, precies. Ja, dus eigenlijk als je. Ik kan me voorstellen, als jij dat onderzoek hebt gedaan, dat als je eigenlijk aan bepaalde terminologie al heel goed kan zien hoe de vork in de steel zit op dat moment.
1: Ja, ja, ja. En dat was dus bij het schrijven ook best wel ingewikkeld. Van gebruik ik de termen van nu, gebruik ik de termen van toen. Ja, sommige termen van toen, ja, die begrijpt niemand. Of dan moet ik toch heel veel uitleggen. Nou ja, daar ben ik maar een beetje flexibel mee omgegaan. Maar ik heb wel. Ook termen van toen gebruikt in de hoofdstukken die over dat toen gaan. Om ook duidelijk te maken, ja, dit was dus de bril en de woordenschat waarmee zij naar seksualiteit, gender, dingen keken. En als ik alles zou vertalen naar de termen van nu, ja, dat kan eigenlijk niet, want dan mis je de specifiekheid van toen. En ook om de ontwikkeling te laten zien. Zeg maar, waarom een begrip als queer. Een radicale vernieuwing was in de jaren 90-0. Ja, moet je eerst snappen. Dat de homo-lesbo-beweging dus heel binair dacht in hetero-homo, man-vrouw. En bijvoorbeeld biseksuelen waren ook al heel moeilijk te plaatsen daarin. Want die, ja, dat waren mensen die eigenlijk homo of lesbisch waren, maar niet uit de kast durfden te komen. Of een soort verraders
0: zo misschien. Zo dacht men er toen over.
1: Ja, zo dacht men er toen over. En nou, dat ligt tegenwoordig, denk ik, heel anders. Maar ja, toen jaren 80, 90. Heb ik wel echt hele rare negatieve benaderingen gezien. Van ja, dit is vlees, nog vis en je moet kiezen. Hoor je nou bij ons de homo-lesbo-beweging of niet?
0: Ja, omdat het natuurlijk allemaal op scherp stond.
1: Ja,
0: toen.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja. Dus zo kun je eigenlijk steeds weer andere golven waarnemen. Ja,
1: ja, ja, ja,
0: interessant. Ja, we hebben een beller en dat is Bert.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bert.
5: Ja, ik ben misschien wat ouder dan die dame. Maar ja, ik wil het heel kort stellen. Als je naar de jaren 60, 55 toe gaat, toen was Nederland nog gewoon Nederland. En we gaan hier niet over politiek praten of zo. Maar toen werden er gewoon dingen geaccepteerd. Ik heb veel in het verenigingsleven gezeten. Ik heb ook medisch gewerkt. Maar als je tegenwoordig ziet, Nederland bestaat geloof ik uit 200 culturen. En ieder cultuur, die neemt zijn eigen cultuur mee. Ik zeg even bijvoorbeeld, als een Nederland stelletje, en hoe je dat nou noemt, LBTI of zo, op straat loopt of zo, dan denken ze, kijk, wat loopt daar nou? Maar loopt daar, zeg maar, een ander, waar een vrouw achteraan loopt, die helemaal gediscrimineerd wordt, dan zegt zo'n Hollander, nou, dat is ook een mooi zootje. En dat vind ik een punt, dat heb ik niet in de uitzending gehoord.
0: En wat bedoel je dan precies? Wat is je vraag aan Marijke als historicus?
5: Nou, kijk, het gaat hier dus vroeger, dus zeg maar in de jaren 60, toen dat begon op te komen, 55, dan ja, dat werd meer geaccepteerd. Ja, er werd wel wat tegen gedaan en zo. Maar Nederland is een heel vrijdenkend land. Dat werd gewoon geaccepteerd en het werd opgebouwd. Maar we zitten tegenwoordig met zoveel culturen in Nederland en die nemen hun eigen gedachten mee.
0: Ik ben wel benieuwd. Zie jij dat?
1: Ik denk dat Bert zeker een punt heeft dat Nederland multicultureler of diverser, of hoe je het ook wil noemen, is geworden. En dat inderdaad mensen met verschillende achtergronden, gedachtes, hoe zij de dingen doen, hier hebben. Ook op het terrein van man-vrouw verhoudingen of seksualiteit. Dat daar ben ik het mee eens. Ik weet niet precies wat de vraag van Bert aan mij is verder hierover.
5: Nou, ik bedoel, ik woon in Amsterdam in de multiculturele buurt. En we hebben het wel eens over die dingen. En er wordt er wel eens gezegd van zo. Maar als je dan hun eigen, zeg maar, of je nou Marokko, Algerije of Egypte, maakt niet uit wat je aansnijdt met wie je in gesprek bent. Kijk, dan is het dan allemaal aai en koek. Maar ze hebben altijd het op een Nederlander te vertellen. Maar dan zeg ik ook, jongen, je bent hier gekomen en neem de denkwijze van dit land aan.
0: Ja, dus vraag je eigenlijk af van hoe kunnen we samenleven in deze samenleving met verschillende perspectieven naast elkaar.
5: Hoe kunnen we samen één orkest maken, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat is,
1: dat
0: een
1: is
0: grote
1: de gouden vraag,
0: aan Marijke.
1: Denk ik.
5: Het is moeilijk, ik weet het wel.
0: Ja, maar ik ben in ieder geval blij dat je een vraag hebt ingezonden. Ik weet niet, ik kan me voorstellen dat Marijke misschien denkt, dit is een te grote vraag voor mij.
5: Het
1: is wel.
5: Marijke, ik heb wel gemerkt dat Marijke heb genoeg verstand om dat te begrijpen.
1: Ik begrijp het wel, maar ik weet niet of ik een totaal antwoord
5: ja, totaal
1: heb.
5: Ja, totaal plaatje ervan kan maken. Dat begrijp ik ook wel, natuurlijk wel.
0: Maar het zet inderdaad aan tot denken. En dankjewel Bert voor je vraag. Ik denk dat Marijke net ook al een goed antwoord heeft gegeven. Of in ieder geval wat binnen onze macht ligt. Want we kunnen ook niet alles.
5: Ja, dat begrijp ik. iedereen wil zijn eigen bewijzen. Zo is het gewoon.
0: Precies. Maar dank voor het bellen, Bert. En fijne nacht nog.
5: Ik wou even vragen hoe dit boek heette.
0: Ah.
1: Het heet Queer Geschiedenis van Nederland.
5: Ja.
1: De strijd om een eigen verleden.
5: Oh,
0: 2 juni in de boekwinkel.
5: Dat 2 juni in de boekwinkel, hè?
0: Ja. Fijne nacht, Bert.
5: Oké, bedankt. En een leuke uitzending, echt waar.
1: Oké, bedankt. Dag.
0: Ja. Nou, even kijken. Ja.
1: Op de vraag van Bert, ik heb het daar in het voorgesprek ook wel een beetje over gehad. Kijk, mijn insteek met dit onderzoek was natuurlijk, ik ben geïnteresseerd in geschiedenis en het gebruik van geschiedenis. Maar ik heb ook tegen de redacteur gezegd, soms maakt het zoeken naar gemeenschappelijke geschiedenis is ook ongelooflijk moeilijk. Dus soms denk ik ook, misschien kan je beter gewoon houden aan de 10 geboden of de richtlijnen uit de verklaring van de rechten van de mens. Zeg maar, als we daarover
0: in de geschiedenis.
1: Nou, in plaats van een geschiedenis zoeken die ons allemaal dekt.
0: Ja.
1: En waarmee we allemaal tevreden kunnen zijn en ons supergoed gerepresenteerd voelen. Soms is dat denk ik ook niet te doen.
0: Nee.
1: En moet je gewoon een paar gedragslijnen afspreken van in een land met allerlei verschillende mensen. Dit zijn onze basisprincipes en die hebben we natuurlijk.
0: Ja, maar dat hebben we toch? Dat is toch gewoon de grondwet?
1: Ja,
0: ja precies.
1: Ja. Maar goed, daar kan je natuurlijk ook wel iets beter naar kijken als Loosdrecht demonstrant of Defend Netherlands persoon.
0: Ja, want hoe kijk je eigenlijk nu naar onze grondwet? Zit dat gewoon goed in elkaar? ik ben wel benieuwd van. We hadden het net over al die artikelen die 248 bis en zo. Dat is natuurlijk. Er is natuurlijk altijd mogelijkheid tot het verankeren van andere. Van minderheden in de grondwet. Denk jij dat dat in principe gewoon wettelijk gezien goed is geregeld hier? Of is dat ook een te grote vraag? Ik ben eigenlijk wel benieuwd.
1: Nou, ik denk dat artikel 1 een heel goed basisprincipe is. En daar zit natuurlijk allerlei van discriminatie mag niet op allerlei gronden niet. En daar zit seksuele oriëntatie, heet het geloof ik, zit er ook bij. Dat vind ik een heel goed startpunt. En dat dat ook expliciet benoemd wordt. Wat ik eerder zei. Bijvoorbeeld de regeling rondom transgender personen. En zeg maar, wie bepaalt nou eigenlijk wie jij bent of hoe jij je identificeert en wat jij in je paspoort moet krijgen? Een deel van de transgender beweging zegt van wij willen dat zelf kunnen bepalen. Dat is genoeg. Als wij zeggen, we willen deze letter erin, dan moet dat genoeg zijn. En dat is nog niet genoeg. Er moet zeg maar een medische getuigenverklaring bij komen. Dus de expertise van een arts is noodzakelijk. Nou, er zijn wel Er is een voorstel om dat te versoepelen. Maar dat is door het vorige kabinet in de ijskast geschoven. Volgens mij is het daar nog niet weer uitgekomen. Dus ja, voor sommige groepen in de LHBTQIA-beweging is zeg maar de wettelijke toestand nog helemaal niet perfect. Zelf heb ik niet echt te lijden onder dit punt, zeg maar. Maar ja, sommige mensen dus wel. Ja, ja.
0: Ja. Ja, dus het is natuurlijk altijd.
1: Dus ja, ja, het is ja, ook een beetje. Ja. Is het glas half vol of is het half leeg? Of ja, wanneer is het?
0: Alles wat er is, is natuurlijk fijn en is goed. Ja. Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering.
1: Wel te wensen over. Ja.
0: Ja. Ja, je zei in de podcast Oud-Utrecht. Want je komt ook uit Utrecht. Ja. Hè? Ja, ja. Zei je: moet in een nieuwe tijd steeds betekenis blijven geven aan geschiedenis. Anders wordt het geschiedenis in de zin van dood. Betekent dit dat elke geschiedenis, ook zeg maar ook de queer geschiedenis van Nederland, dat die altijd herschreven zal blijven worden? Bedoel je dat daarmee?
1: Ja, ik denk een levende geschiedenis, daar moeten mensen zich voor interesseren, mee bezig zijn, zeggen: hé, dat hebben jullie verkeerd gezien, wij gaan eens even met nieuwe ogen het archief induiken. En dan vinden we inderdaad ineens allerlei non-binaire personen, of omdat wij daar nu met onze ogen op gericht zijn. Dus dat is goed, denk ik. Als dat niet gebeurt, ja, dan verzanden die bronnen, of ja, die gaan dan verstoffen. En dan is dat verleden weg. Ja, dat geldt voor elke geschiedenis. Dus dat is denk ik ook de grote. We hebben net 4, 5 mei gehad. Dat is ook de grote opdracht voor het.

0: Misschien is dus dat denk ik ook de grote. We hebben net 4-5 mei gehad. Dat is ook de grote opdracht voor het comité 4-5 mei. Hoe houden we die geschiedenis levend als de oogtuigen of de mensen die het hebben meegemaakt niet meer leven? En tuurlijk, je kan naar de wereld aan boeken. Mensen zoals ik kunnen naar de wereld aan boeken over schrijven. En ook als die niet gelezen worden, hebben wij nog werk, zeg maar. Maar ja, het doel is toch vaak om bepaalde geschiedenissen wel levend te houden of mensen ervan te doordringen. Dit is belangrijk en dat zit natuurlijk ook wel in mijn boek, ja.
1: Ja, ja. Heb je het? Wat zou je eigenlijk het liefst willen, nu je boek zo bijna in de winkels is, dat mensen erover praten, dat veel mensen het lezen?
0: Dat sowieso, dat natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar
1: wil je dat het iets teweeg brengt?
0: Ja, dat zou ik wel willen. Wat ik het liefst wil, of wat ik, ja, als ik het negatief formuleer, is: ik wil nooit meer horen dat queer geschiedenis nog nooit is geschreven en dat niemand daar wat van weet. Ik heb nou 200 bladzijden gevuld met het werk van eerdere generaties en getoond dat er echt veel is gedaan. En het is niet perfect, niet iedereen is even goed gerepresenteerd. Maar neem dan die handschoen op. Ja, vervolg de discussie. Ja, hou het levend en voeg je eigen perspectieven en interpretaties daaraan toe en zet die lijn voort. Maar voortzetten is dus wat anders dan opnieuw beginnen en het wiel opnieuw uitvinden. Ik denk, ja, kijk soms ook terug. En in die zin hoop ik ook dat mijn boek, je kan het gewoon lezen, maar je kan het ook gebruiken als een soort index of een soort, ja, ingang om, nou, termen te leren en om bronnen te vinden waarmee je naar de bieb of naar een archief kan gaan om eens even een oudere geschiedenis te lezen en te kijken, ja, hoe dat voor jou misschien toch nog best relevant kan zijn en hoe jij daarop kan voortbouwen. Dus dat hoop ik heel erg. Een soort continuïteit.
1: Ja, mooi. En is het dan, heb je het idee van dat dit het werk was dat je in jouw carrière wilde maken? Of heb je meteen, nu je dit hebt, dat je denkt, nee, maar het is nog niet volledig, ik moet door, ik moet iets anders nog doen. Je doet ook onderzoek naar andere onderdrukte groepen bijvoorbeeld. Intersectioneel onderzoek. Is daar, ik ben gewoon benieuwd van hoe sta je als wetenschapper eigenlijk nog. Hoe sta je in het leven hierna? Nou ja, eerst heb je natuurlijk dit boek, dus dat snap ik. Misschien denk je ook wel van even rust aan mijn hoofd.
0: Ja, ik wil eerst even rust. Maar. Ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in de boekbeweging. Dus zeg maar, veel van die emancipatiebewegingen zijn ook eigen boekwinkels en eigen uitgeverijen begonnen. Of het nou om de vrouwenbeweging gaat, om de queerbeweging. Dat had ik altijd nog voor ogen van, nou, dat wordt mijn magnum opus. Maar ik moet zeggen dat ik nu, ja, ik ga niet direct weer aan iets nieuws beginnen. We hebben op de universiteit ook best wel te maken met bezuinigingen en hogere werkdruk. Dus ja, de tijd die ik aan onderzoek kan besteden is gewoon ook minder de komende jaren. Wat ik nog wel voor me zie, ik heb nu de afgelopen jaren op verschillende manieren publieksgeschiedenis gedaan. En daar wil ik nog wel iets mee, een soort reflectieverhaal over maken. En daarvoor is dit ook wel interessant. Deze fase, om te merken hoe mensen op mijn boek reageren. En wat ik daarvan kan leren als historicus die zich in een, nou ja, het publieke domein begeeft. En waar soms ook de mismatch zit tussen wat dan een historicus heel normaal vindt en andere mensen niet.
1: Ja, ja. Dat zal blijken.
0: Ja.
1: Dat zal blijken.
0: Ja, ja, ja.
1: Dankjewel, Marijke. We gaan naar je laatste nummer luisteren. Dat is Holy.
0: Ah, mooi.
1: En kun je even vertellen, wat Chris Pareka, waarom heb je die meegemaakt?

0: genomen?
1: Nou, dat is weer een genderqueer artiest. En ik heb die leren kennen begin jaren 10. Toen ik een tijdje in Amerika, in Berkeley zat. En toen luisterde ik daar radio. En daar kwam Chris Perica langs. Dus ik was enorm gegrepen. En ja, ik heb dus allerlei artiesten meegenomen die zelf homo, queer, wat dan ook zijn. Omdat ik dacht, nou, ik werk aan de representatie en ook op muzikaal vlak dan. Dus, en ik vind het heel mooi.
2: Mooi, holy. En vergeet dus niet, hè, het boek van Marijke, Queergeschiedenis van Nederland, De strijd om een eigen verleden. Dat is 2 juni te koop. Dankjewel, Marijke.
1: Dankjewel.

0: Dat was Holy. We gaan nu luisteren naar een podcast. Lara Billy Rensen en Jetske Jongerius maakten voor de NTR en Radio 1 de podcast Waar slaap je? Over de toenemende dakloosheid onder vrouwen en kinderen in Nederland. De serie gaat over Eti, Saskia, Jessica, Floor en Carmen, die allemaal hun huis en thuis kwijtraakten. Waarbij er bij een aantal van hen ook sprake was van partnergeweld. Hoe zij hun kinderen beschermen, zoeken naar stabiliteit en botsen tegen een systeem dat niet op hen is ingericht, dat hoor je nu. We gaan luisteren naar aflevering 2 van deze serie met de titel Afhankelijkheid, het zwaarste van dakloosheid.
1: Dit is een journalistieke podcast van NTR voor NPO Luister.
2: Waar zou jij heen gaan als je thuis opeens wegvalt? Bijvoorbeeld door een scheiding. Een nieuwe woning vinden lukt niet zomaar met deze woningprijzen en de wachttijden. Naar het buitenland vertrekken kan niet vanwege je kinderen. Je kunt niet terecht in de opvang en je urgentieaanvraag wordt afgewezen.
3: Je weegt je overgebleven opties af en je kiest voor een vakantiepark. Je koopt een chalet van je laatste spaargeld. Je richt het gezellig in. Een knushoekje om te lezen, een tafeltje om aan te eten. En je plaatst ook een extra caravan voor de deur, zodat je kinderen een eigen plekje hebben.
2: Maar dan begin je op te merken dat er gekke dingen gebeuren op het park. En de eigenaar en parkmanagers lijken onderdeel van het probleem. Je kinderen voelen zich er niet meer veilig. De spanningen op het park lopen steeds verder op. En ook de gemeente wil je daar weg hebben. Uiteindelijk ga je nog dieper de dakloosheid in. Zoals Saskia, hoofdpersoon in deze aflevering. Dit is de podcast Waar slaap je? En wij zijn Lara Billy Rensen
3: en Jeske Jongerius, onderzoeksjournaliste bij Momus en de NTR.
2: Je luistert naar aflevering 2. Twee agressors.
3: In deze podcast duiken wij in de wereld van dakloosheid.
2: En Jeske, we vertellen straks natuurlijk meer over Saskia en haar bizarre ervaringen. Ik merk dat bij elk verhaal mijn beeld steeds verschuift. We hebben natuurlijk al meer gehoord dan we nu al kunnen delen met de luisteraars. Maar onze conclusie is: dakloosheid is een veel groter en diverser probleem dan gedacht.
3: Ja, en wat ons daarbinnen heel erg raakt zijn de vele vrouwen en kinderen zonder thuis die wij tegenkomen. Wie zijn zij? En wat is hun verhaal? Hoe raakten zij dakloos? Maar ook, wie neemt de verantwoordelijkheid voor oplossingen?
2: Ja, en in de vorige aflevering deelden we het verhaal van Eti, die tijdens haar scheiding van de ene op de andere dag dakloos raakte met haar twee zoontjes en sindsdien in een staakcaravan verblijft. Ik moet veel aan haar denken, met deze sneeuw en de kou. We hebben ook nieuws trouwens over haar situatie. En dat delen we aan het einde van deze aflevering. En daarnaast spraken we met experts uit het veld en wetenschappers. En ik ben wel benieuwd, Jeske, jij bent al lang met dit dossier bezig. Wat is nou jou het meest opgevallen?
3: Wat ik telkens terug zie komen is dat stereotype beeld van dakloosheid, hè, dat ook je veel in de media ziet, een oude, onverzorgde man die in de opvang verblijft of op een parkbankje zit, dat echt helemaal niet representatief is. Het blijkt namelijk dat 1/3 van de dakloze mensen een vrouw is, 1/3 jonger dan 28 jaar en 1 op de 7 zelfs minderjarig, een kind. En hun dakloosheid die ziet er ook anders uit dan die van mannen. En dat blijkt ook uit een nieuwe telmethode waar onderzoekers van de Hogeschool Utrecht ons over vertellen.
4: De leefsituaties van dak- en thuisloze vrouwen zijn ook anders dan die van mannen. Dus daar zit echt een aspect in van gender. Zo zie je dat vrouwen vaker bij familie, vrienden of derden verblijven of in een onconventionele woonruimte en minder vaak op straat of in de noodopvang.
2: Nou, dat was Annabel Schepers over hoe dakloosheid bij vrouwen er anders uitziet. Vrouwen die verblijven op andere plekken hebben andere overlevingsstrategieën en kennen ook andere risico's. En dat horen wij ook terug trouwens van Saskia. Zij staat centraal in deze aflevering.
5: Ik ken vrouwen, want ik bedoel, als je dakloos bent, dan ken je ineens ook veel van andere mensen. Die komen er dan ook voor uit als ze dakloos zijn. Want sommige mensen schamen zich daar dan ook nog voor. Die moeten vreselijke dingen doen om, nou ja, een woonplek te hebben, hè?
3: Ja, dat was dus Saskia. En net als Eti belandde Saskia na haar scheiding op een vakantiepark. Maar op dat specifieke vakantiepark, daar was echt van alles aan de hand. En uiteindelijk ging Saskia daar weg, maar zonder woonoplossing en zonder hulp. En nu, 6 jaar nadat ze dakloos raakte, heeft ze eindelijk weer een thuis. Maar dat is niet zonder slag of stoten gelukt.
2: Jij hebt de laatste maanden veel contact gehad, hè, met Saskia. Hoe is dat eigenlijk begonnen?
3: Saskia is op ons pad gekomen via Berry Penningwerd. En hij is belangenbehartiger bij Dakloosheid Voorbij. En dat is een landelijk samenwerkingsverband van organisaties die zich inzetten voor het voorkomen en het uitbannen van dakloosheid. En wij zouden met Saskia in gesprek gaan over gekke voorwaarden die in haar huurcontract staan omdat zij dakloos is geweest. En daarover vertellen we later meer.
2: Ja, ik denk wel dat het goed is ook om een beetje een beeld van haar te krijgen. En daarom laten we haar reactie op die voorwaarden nu alvast horen.
5: Mijn weg naar dit huisje, krankzinnig. De voorwaarden die aan mij gesteld worden, dehumanisering, noemde Berry dat. Ik denk, maar ik heb ook steeds gezegd, ook met dingen die ik getekend heb, met voorwaarden en zo. Ja, op zijn plat Rotterdam zeg ik dan van ja, zolang ik niemand voor hoef te pijpen, reken ik hem goed.
2: Ja, ik moet hier om lachen en tegelijk vind ik het ook wel heel pijnlijk hoor, om dit te horen.
3: Ja, Saskia die gebruikt galgenhumor ook wel om om te gaan met een pijnlijke realiteit. En hoe ik Saskia leer kennen, heeft ze humor, maar ook een heleboel pit. Ze maakt een krachtige indruk. En ik merk ook snel dat ze veel te vertellen heeft wat het delen waard is.
2: En het is ook dapper dat ze dat deelt, vond ik bij Eti ook al. In de vorige aflevering hebben we opgemerkt dat er veel onbekendheid is over dakloosheid, zeker onder vrouwen, en dat stereotypen en schaamte daar een rol in spelen.
3: Ja, en juist daarom deelt Saskia haar verhaal, want het staat oplossingen in de weg. En zoals we ook al concludeerden, dakloosheid kan heel veel mensen overkomen.
2: En dat is echt iets wat mij ook steeds duidelijker wordt. Naast de verhalen die we delen in deze podcast krijgen we berichten van mensen, veelal vrouwen, die off the record vertellen, het is niet de bedoeling dat we dat verder delen, dat ze zelf een ervaring hebben met dakloosheid. Of een dierbare die dat is overkomen. Het is dus voor heel veel mensen heel herkenbaar, hè, wat we vertellen. En sommige van hen hebben gelukkig ondertussen een thuis en anderen zitten er nog middenin. En Saskia, ja, dat is wel fijn eigenlijk om te vertellen, die is uiteindelijk aan een huis geholpen. Hoe lang woont ze daar nu?
3: Saskia zit daar nu ongeveer een half jaar. En de eerste keer dat ik Saskia sprak, toen had ze net de sleutels. En we waren aan het bellen. En ze was ondertussen nog heel erg druk in de weer om haar caravan voor de laatste keer op een tijdelijke plek leeg te halen. En kort daarna ging ik bij haar langs in haar nieuwe huisje.
2: Kan je omschrijven hoe haar huis eruit ziet?
3: Ja, iets wat mij heel erg opviel is dat de hele woonkamer vol hangt met diepgroen behang met plantenpatronen. En Saskia, dat ga je ook nog terug horen, die houdt van het bos. Dus haar huis voelt nog steeds een beetje groen. En in de hoeken, daar stonden nog allemaal dozen die wachten om uitgepakt te worden. En ook Saskia zelf zat nog heel erg in het proces om nou het een plek te geven wat ze allemaal heeft meegemaakt. En sindsdien hebben we veel contact en laatst ging ik opnieuw langs.
6: Dat is Jesse.
7: Ken je al? Kom maar.
8: Hallo.
7: Zo, wees welkom.
8: Dankjewel.
9: Ik wil een knuffel doen. Fijn om je weer te zien.
8: Ja, nou, dat is insgelijks. Zeker.
9: Top.
8: Ik had er helemaal zin in. Ik heb nog een beetje rommeltje, dus ik was nog een beetje aan het ruimen.
3: Ja, je hoort mij hier binnenkomen bij Saskia in een rustige woonwijk in Delft. En op de achtergrond speelt Prince, Saskia zegt, heerlijke opkomstmuziek. En ze schuift snel nog wat spullen aan de kant en dan geeft ze mij enthousiast een tour. En in de woonkamer, daar staat een grote eettafel, een slaapbank en een goed gevulde boekenkast. En daarover zegt ze, ik ben pas echt thuis als ik mijn boeken weer heb staan. Nou, daarna gaan we naar de keuken en daar wijst ze allemaal apparatuur aan die ze van vrienden heeft gekregen. En ze staat er echt even bij stil hoe fijn het is dat ze weer gezond en goed kan koken. Dat is namelijk ontzettend moeilijk als je dakloos bent, zegt ze. En hoe gelukkig ze werd toen haar zoon, die studeert in Rotterdam, helaas midden in de nacht thuis kwam en zij toen een bepaaltje voor hem kon maken. Ja, en haar dochter, LB, dat kan ze je beter zelf vertellen.
5: Nou ja, en mijn dochter, die heeft natuurlijk, die is weer thuis bij mama. Oh, hoe lang ben je al binnen? Dan ga ik al janken, weet je.
2: Hoe belangrijk is die rol als moeder voor Saskia?
3: Saskia's kinderen zijn haar wereld. En ze straalt ook echt vol trots als ze over hem praat. En zelf slaapt Saskia in de woonkamer op die slaapbank. En ze heeft één slaapkamer boven en die heeft ze in tweeën gedeeld met een grote kast, zodat haar kinderen allebei een eigen plek hebben als ze langskomen.
2: oermoeder. Dat is het eerste wat Saskia over zichzelf deelt, hè, als ze zich voorstelt.
5: Ik ben Saskia Koek. Ik ben 53. We zitten 72. Ja, 53. Ik weet niet zo goed in cijfers. Ik ben oermoeder, zeg ik altijd als eerste. Want dat is, denk ik, in mijn leven toch iets, een saus die er altijd zal zijn. Hè? Ik bedoel, op het moment dat je een kind krijgt, ja, dan is er iets belangrijkers buiten jou. Daarnaast ben ik vrouw. Met ambities. Verpleegkundig opgeleid. Ik ben heel dankbaar dat ik 9 jaar verpleegkundige training en scholing heb gehad. Voor ik mijn 2 kinderen kreeg.
2: Ze zegt, ik ben blij dat ik medisch geschoold ben. Waarom zegt ze dat?
3: Ja, Saskia's kinderen die hebben eigenlijk vanaf de start medische uitdagingen. Eerst wordt haar dochter Isa geboren in 2002.
5: Na 8 maanden kwamen we erachter dat zij bij de geboorte een herseninfarct kreeg. En daarna een kwaadaardig epilepsie-syndroom. En na 2,5 jaar, in 2005, januari, kregen we onze zoon Kai, Erik en ik. En die werd heel ernstig ziek, dus die belandde in het ziekenhuis met hele onbegrepen klachten. Waarbij ze echt niet wisten wat hij had, maar waarbij we wel gesprekken hadden. Wil je dat hij hier sterft of thuis?
2: En hoe gaat het nu met haar zoon? Wat een uitdagend begin, joh.
3: Ja, heel uitdagend, maar hij herstelt gelukkig heel erg goed.
2: En haar dochter?
3: De handicap van Isa, Saskia's dochter, die is permanent. En dat betekent niet alleen dat zij constante zorg nodig heeft, maar dat er ook een constante strijd plaatsvindt om die zorg te kunnen krijgen. Want je moet aan heel veel voorwaarden voldoen en dan ook nog de juiste hulp vinden, regelen, coördineren.
2: Mm-hmm. En naast die extra zorg die je als ouder al hebt natuurlijk, bij een kind met een handicap, heb je dus ook nog zoveel werk, hè, aan het regelen, aan de administratie, alles daaromheen.
3: Ja, Saskia houdt dat ook bij. En zij besteedt dus gemiddeld 16 tot 24 uur per week aan de zorgcoördinatie. Alleen de coördinatie voor hun dochter. En ze krijgt er wel een vergoeding voor, maar de prijs is hoog.
2: Ja, want ik denk dat het nu tijd is om in te gaan zoomen op de dakloosheid, hè, en de leefsituatie waarin zij terecht is gekomen. En wat dat doet, al die zorg met haar eigen leven en of het effect heeft op haar huwelijk.
3: Ja, er is eigenlijk veel te weinig ruimte voor haar eigen leven. Saskia gaat ook minder werken, maar alsnog heeft ze minder tijd voor zichzelf. En ook het huwelijk gaat eigenlijk niet langer goed.
5: Omdat je jezelf helemaal kwijtraakt, hadden we besloten van, nou, hij zijn eigen kant op, ik zijn eigen, onze eigen kant. Want dat man-vrouw gebeuren, dat was er gewoon niet meer. Kijk, wij hebben beloofd om de zorg voor onze kinderen samen te volbrengen tot de dood ons scheidt. En dat is wat we nog steeds doen, ook al is dat soms heel moeilijk.
3: Ja, in 2018 trekken ze de pijnlijke conclusie. Samen voor de kinderen zorgen betekent elkaar loslaten als partners. En Erik en Saskia die gaan dus scheiden. En ze hopen dat ze daarmee eindelijk weer wat ruimte voor zichzelf kunnen krijgen om even op te laden.
2: Tja, nou, wij weten dat dat helaas anders verloopt. En met de scheiding start natuurlijk een nieuw hoofdstuk voor haar. Het begin van Saskia's dakloosheid. En nou hebben wij geconstateerd in aflevering 1 dat vrouwen vaker dan mannen bij een scheiding aan het kortste eind trekken. Dat is een belangrijk patroon om te erkennen in deze samenleving. De scheiding van Saskia en Erik, wat ik daarvan hoor, verloopt liefdevol. Hoe zit het met de gevolgen?
3: Nou, ook in dit geval had Erik wel de middelen om hun koopwoning over te nemen en Saskia niet. Saskia heeft haar professionele werk in de zorg afgebouwd om meer in de zorg voor hun dochter te kunnen betekenen.
2: En een kind dat extra zorg nodig heeft, waardoor je minder kunt werken. Een scheiding, waardoor je een nieuwe woning nodig hebt. Dat zijn echt ingrijpende, maar ook veel voorkomende levensgebeurtenissen. En wij stelden het al vast in de eerste aflevering dat dat kan leiden tot dakloosheid. Omdat je in zeer onzekere leefsituaties terechtkomt. Ja, en ik herhaal het maar even hier. Vrouwen worden vaker en extra hard getroffen. Wat gebeurt er bij Saskia?
3: Nou, na de scheiding probeert Saskia eerst om een huurwoning te vinden in de buurt van haar gezin. Maar dat lukt niet, want wooncrisis en wachttijden. Nou, ze schrijft zich wel meteen in, maar ja, dan ben je er nog lang niet. Dus noodgedwongen zitten Saskia en Erik nog in één huis. En dat werkt eigenlijk niet. En uiteindelijk neemt Erik in 2020 de gezamenlijke hypotheek van het huis over en hij koopt Saskia uit. En Saskia die krijgt daarmee wat geld om haar droom waar te maken, namelijk een vakantiehuisje in het bos.
5: Ik woonde 400 meter van het strand, maar ik hoor in het bos, zeg ik altijd. En toen heb ik een huisje gekocht op een vakantiepark in Arnhem. En dat was het vakantiepark van Oostappen, van Peter Gillis.
3: Ja, LB, in de vorige aflevering vroeg ik je al of de naam Peter Gillis je iets zegt.
2: En toen gingen er gelijk alarmbellen af. En we zijn er samen even ingedoken, jij en ik. Saskia, die wist niets van Gillis toen ze in... Dat was het 2020, het chalet kocht. Maar ik denk dat ze niet de enige was die dat niet wist. Maar Gillis is een soort vakantieparkmagnaat. Ik denk dat ik hem zo wel kan noemen. Bekend van tv-programma Massa is Kassa. En zijn zaken lijken niet zo zuiver. Hij is namelijk veroordeeld voor belastingfraude. En in verschillende gemeenten worden en zijn vergunningen ingetrokken. En ook dwangsommen geëist vanwege allerlei problemen op zijn vakantieparken.
3: Ja, en dat specifieke vakantiepark waar Saskia zat, Oostappen, dat is heel veel in het nieuws geweest. Ik lees bijvoorbeeld over illegale huisvesting van arbeidsmigranten, prostitutie, drugs en zelfs een schietincident met een groep waar Gillis betrokken bij was.
2: Nou, dat is nogal een lijst, zeg. Ik schrok bij Eti al van de precaire woonomstandigheden waarin zij zit. De kou, de slechte isolatie. Ook de onzekerheid natuurlijk dat ze er op elk moment uitgezet kan worden. Maar dit zijn problemen op een heel ander niveau, hè? Zijn er veel mensen afhankelijk van die vakantieparken om te kunnen wonen?
3: Ik ben dat even gaan uitzoeken. En volgens het CBS staan er 60.000 mensen permanent ingeschreven op een vakantiepark.
2: Jij zei CBS. Haal je nou echt cijfers van het CBS aan? Dus in de vorige uitzending waren we heel kritisch over die cijfers.
3: Ja.
2: Of over het CBS, laat ik het zo zeggen.
3: Zeker, wat het CBS goed kan, is dingen bijhouden die geregistreerd staan. Dus ik heb het hier ook over registraties. 60.000 inschrijvingen op een vakantiepark, tellen zij.
2: Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen staan ingeschreven op die parken. Want ja, als ik het me goed herinner, is wonen op een vakantiepark in principe niet toegestaan, toch?
3: Dat legden we voor aan Annabel Schepers en Marten Kuipers, onderzoekers bij de Hogeschool Utrecht.
6: Nee, het is niet toegestaan om permanent te verblijven op een camping of in een vakantiewoning. We zien wel dat het gebeurt en dat camping- en vakantieparkeigenaren daar ook hun eigen belangen bij hebben als de klantitie in de winterperiode afneemt. Dat zij ook gebaat zijn bij hun inkomen. Dus om die reden mensen ook soms een oog dichtknijpen en mensen daar langere tijd laten verblijven.
3: Het mag dus niet, maar parkeigenaren laten het wel toe, vertelt Marten Kuipers. En ook gemeenten gedogen het geregeld, komen we achter.
2: Hey, ik kan me herinneren dat Mona Keijzer het ook wel best vond, toch? In haar rol als minister, als een van de oplossingen voor de wooncrisis.
3: Ja, meer dan oké. Minister Mona Keijzer die heeft eind 2024 gemeenten zelfs opgeroepen om niet te handhaven vanwege de woningnood. En mensen dus in hun vakantiewoning te laten zitten. We zijn nu ruim een jaar verder van die oproep en ik heb even gekeken. En in december 2025 heeft Pointer een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat ongeveer 38% van de gemeenten wel handhaaft.
2: Oké, dus dat betekent dat de meerderheid niet handhaaft? Lijkt me toch een belangrijke constatering. Vooral ook omdat het nog verder gaat. We hebben vermoedens dat daarbij veel meer speelt dan de oproep van minister Keijzer.
3: Ja, we hebben dus allebei geluiden gehoord dat gemeenten zelf wel eens mensen zonder woning naar vakantieparken doorverwijzen. Saskia vertelde daarover, maar ook Marten Kuipers benoemt het.
6: We zien dat gemeenten ook omhoog zitten en ook niet genoeg plekken hebben om mensen naartoe te verwijzen als ze bijvoorbeeld door een scheiding geen eigen plek hebben. Dus dat ze soms tussen neus en lippen ook wel informeel doorzeggen van bel eens aan daar bij de camping, kijken of zij een plek hebben. Dus het is een hele ingewikkelde kwestie in deze tijd waar er gewoon niet genoeg plekken zijn voor iedereen ook.
2: Het lijkt me ook wel een ingewikkelde kwestie. Er zijn geen woningen, grootste woningcrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Er zijn te weinig opvangplekken. Dus wat moet je dan ook? Liever een vakantiepark dan de straat? Of misschien zoals Eti het zei, om nou met je kinderen onder een brug te gaan liggen? En we hebben het in de vorige aflevering uitgebreid over Ethos Light gehad. Dus die nieuwe manier van dakloosheid definiëren. Ik vraag me af, mensen die op vakantieparken verblijven, vallen die binnen die klassificaties?
3: Jazeker, die vallen binnen Ethos categorie 5, onconventionele woonruimte.
2: Ja, dat vertelde ook Jan de Vries, hè? en de onderzoekers natuurlijk van achter Ethos Light. Ethos gaat uit van wel of geen volwaardige huisvesting. En dit lijkt mij inderdaad geen volwaardige huisvesting. Ja, dit is eigenlijk heel logisch, hè? Het zijn niet de beste omstandigheden en je hebt weinig rechten.
3: Zeker als je niet ingeschreven staat, want dan kun je ook minder aanspraak maken op voorzieningen. Dat legt Annabel Schepers van de Hogeschool Utrecht uit. En het is aannemelijk dat niet iedereen zich inschrijft, want dat mag eigenlijk niet. Dus die 60.000 inschrijvingen, dat zou niet alles vangen, om in de CBS-terminologie te praten. En als je wel ingeschreven staat en een gemeente die besluit toch te handhaven, dan weten ze je ook meteen te vinden. En dat gebeurt uiteindelijk op het park van Saskia.
2: Want hoe zat het bij Oostappen, dat park van Saskia? Wie verbleven daar zoal?
3: Ik vroeg het haar.
5: Ja, dat vond ik het leuke van alles.
3: dat is hoe zij het omschrijft. En als ik daarop doorvraag, zegt ze dit.
5: Kampers. Die lullen maar poetsen types, zeg maar. Ja. Dus die kampers. Maar ja, ook echt wel mensen die die de samenleving ontvluchten. Gewoon, weet je wel, veel beschadigde mensen. Een kudde vol beschadigde mensen. En dan beschadigd door de keiharde samenleving, zeg maar. Ja.
2: Ja, dus Saskia die merkt wel echt duidelijke patronen op het park.
3: Wat ze veel ziet zijn mensen die veel hebben meegemaakt. En ook mensen met een uitkering of bij jong, of in ieder geval een kleine beurs. En ook heel veel vrouwen zoals zij zelf. Vrouwen die na een relatiebreuk opeens thuisloos raakten. Daarnaast vertelt Saskia ook over de arbeidsmigranten op het park. Die komen en gaan. Ze zegt, ik heb heerlijk pols gegeten bij een hele lieve vrouw. En over de seizoensgangers die al decennia lang hun zomers op het park doorbrengen, maar wel 's winters naar huis gaan.
2: En Saskia, hoe doet zij dat? Woonde zij daar vast?
3: Ze zat daar vrij vast en ze ging wel veel op en neer nog naar het huis met Erik en de kinderen, omdat ze daar ook nog hielp. Maar ze zette ook een caravan naast haar eigen vakantiehuis neer voor haar dochter, zodat haar dochter in de weekenden bij haar kon zijn. En op een gegeven moment schrijft Saskia zich ook in op het vakantiepark. En ze organiseert er ook vanuit haar eigen zorgonderneming, die heeft ze ook nog, tijdens de COVID-periode activiteiten voor kinderen. En dat zijn kinderen met een zorgvraag voor wie hun normale routine opeens helemaal wegvalt. De ene parkmanager die geeft Saskia toestemming voor zowel de caravan als de activiteiten. Maar van een andere parkmanager ervaart Saskia tegenwerking. En met de tijd wordt dat echt steeds erger.
2: Het lijkt me ook heel dubbel voor Saskia. Want je bent aan de ene kant best wel gezetteld op het park. Tenminste, zo klinkt het. Hè, door activiteiten die ze allemaal onderneemt. Maar ja, ze merkt natuurlijk ook dat er iets niet klopt. Wanneer merkt ze voor het eerst dat dingen niet snor zitten op dat park?
3: Ja, in het begin is Saskia echt heel erg blij om daar te zijn. Om eindelijk dat eigen plekje te hebben in het bos, in de natuur. Maar ze hoort al vrij snel wel verhalen van andere parkbewoners dat er toch ook wel wat gekke dingen gebeuren. En na ongeveer een jaar ziet Saskia zelf een situatie, een vrij heftige situatie, waarbij ze vermoedt dat er misschien wel gedwongen prostitutie speelt.
2: Ja, het is natuurlijk lastig om dit specifieke geval bevestigd te krijgen. Maar goed, we kennen allebei allerlei journalisten. Ik ken er ook een hoop. Ik ben op zoek gegaan naar een verslaggever die op dat park is geweest. Liefst ook iemand die met Saskia heeft gesproken. En ik heb Hubert Vet gevonden. Hij werkt voor Omroep Gelderland. En hij volgt dit dossier over vakantiepark Oostappen al sinds 2018, vertelde hij me. En de problemen spelen al veel langer. Hij heeft er tientallen artikelen over geschreven. En ik mocht hem even bellen. Hij vertelde wat hij allemaal.
3: Over een jaar ziet Saskia zelf een situatie, een vrij heftige situatie, waarbij ze vermoedt dat er misschien wel gedwongen prostitutie speelt.

0: Nou, het is natuurlijk lastig om dit specifieke geval bevestigd te krijgen. Maar goed, we kennen allebei allerlei journalisten. Ik ken er ook een hoop. Ik ben op zoek gegaan naar een verslaggever die op dat park is geweest. Liefst ook iemand die met Saskia heeft gesproken. En ik heb Hubert Vet gevonden. Hij werkt voor Omroep Gelderland. En hij volgt dit dossier over vakantiepark Oostappen al sinds 2018, vertelde hij me. En de problemen spelen al veel langer. Hij heeft er tientallen artikelen over geschreven. En ik mocht hem even bellen. Hij vertelde wat hij allemaal hoorde over het park en ook met eigen ogen heeft gezien.
1: Dat ging om mensen, gezinnen met kinderen soms ook, die daar woonden onder erbarmelijke omstandigheden. Dan praat je over lekkages, schimmel, vochtplekken, tochtige woningen waarvan je eigenlijk met goed verzoen zou zeggen dat daar niet te wonen is. Ja, en mensen die daar ook leefden onder een stressvolle situatie. Die spraken van bedreiging, intimidatie en al dat soort zaken. Een verleden op het park als het gaat om drugshandel, drugsbezit en zelfs prostitutie. Ja, een situatie waarin niemand zou moeten wonen en zeker geen kinderen.
0: En de bewoners, waaronder Saskia, die vertellen hem wat zij allemaal hebben gezien en meegemaakt.
1: Dat gaat van schietpartijen die hebben plaatsgevonden. Een aantal mensen die bevestigen dat er is een schietpartij geweest. Daar was Peter Gillis zelf bij om iemand van het park weg te krijgen. Dat zou gaan om knokploegen met name Oost-Europese mannen, Polen, die daar dan rond zouden lopen met honden om mensen te bedreigen en te intimideren om gedaan te krijgen wat ze willen. Of ook weg te krijgen in sommige gevallen.
0: Dit is echt niet mis. Wat deed Saskia met alles wat ze meemaakte en zag?
2: Nou, misschien heb je al een beetje een indruk van Saskia gekregen ondertussen alweer, maar ze is niet op haar mondje gevallen. En ze kan ook echt niet tegen onrecht. Dus Saskia die laat van zich horen. Ze gaat ook vaker naar de parkmanagers toe om misstanden te melden. Maar of er wat mee gebeurt, dat is de vraag. En de spanningen op het park, die nemen wel toe. En Saskia die voelt zich niet helemaal veilig. En ze is daarin niet de enige.
3: Het ziekelijke van de cultuur op zo'n camping, waarbij ik eigenlijk al vrij snel doorhad hoe een angstcultuur daar is, dat het echt een koninkrijkje is van, in dit geval Peter Gillis en zijn kornuiten en zijn aangewezen parkmanagers.
0: Een eigen koninkrijkje met een angstcultuur, zo noemt Saskia het steeds. Ik begrijp van Hubert Vet dat de gemeente uiteindelijk heeft ingegrepen. Maar wij hadden vermoedens, zeiden we eerder, dat meerdere gemeenten mensen soms zelf naar vakantieparken doorverwijzen. En dat is iets dat Hubert over de gemeente Arnhem bevestigt.
1: Kijk, wat daar eigenlijk aan de hand is, is dat daar op dat park jarenlang ook gewoon mensen heen gestuurd zijn, ook door de gemeente, ook eigenlijk gewoon getipt zijn, gewoon mensen die eigenlijk nergens meer terecht konden. En die kregen eigenlijk ook gewoon bij de gemeente te horen van, daar kun je wel wat krijgen. Dus eigenlijk heeft de gemeente er ook jarenlang aan meegewerkt, aan toe bijgedragen dat daar mensen een beetje aan de onderkant van de samenleving, voor wie eigenlijk nergens meer een plekje was, dat die daar in ieder geval nog een huisje konden krijgen bij meneer Gillis. En in ieder geval iets van een dak boven hun hoofd hadden.
0: En ik hoor ook van Hubert dat het huidige college dit erkent en daarin nu ook anders opereert. Ze zijn echt een andere weg ingeslagen. Ze zijn op een gegeven moment toch gaan handhaven. Ook op Peter Gillis. Eigenlijk vooral op Peter Gillis. Maar het had wel effect op de bewoners. Maar voor Gillis hebben ze bijvoorbeeld na onderzoek zijn horecavergunning ingetrokken. En ze wilden de permanente bewoning op Oostappen stoppen. Maar dan vooral om richting de parkeigenaar iets te ondernemen. Nou, uiteindelijk is er een verordening gekomen die alleen betrekking heeft op de Kemperbergenweg 771. En dat is het adres van het Oostappenpark dat toen nog van Gillis was. En het heeft effect gehad, want Oostappen ging van 400 naar op een gegeven moment 100 mensen die daar woonden. Dus de gemeente gaat permanente bewoning opeens tegen, slaat een andere weg in. Permanente bewoning die ze al die jaren heeft toegestaan en zelfs ook gestimuleerd.
4: De nacht van NTR Wetenschap.

0: NPO Radio 1.
1: 4:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd eind januari door president Trump naar voren geschoven. Dat gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan nog ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 Zwolle richting Assen. Tussen afrit Westerbork en Assen-Zuid staat 4 kilometer file. De vertraging is daar 14 minuten. Dit was de verkeersinformatie.
2: De nacht van NTR Wetenschap. Renette Kwakkebos.
3: Ja, welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. Voor het journaal waren we aan het luisteren naar de podcast Waar slaap je? Van Lara Bilirense en Jetske Jongerius voor de NTR. En we pakken de draad weer op waar we gebleven zijn.
4: Ik ben wel benieuwd, ben jij er nog achter gekomen hoeveel mensen daar wonen?
5: Ik ben even gaan zoeken en wat ik heb gevonden is een raadsbrief uit juni 2025 over de voortgang van het tegengaan van die permanente bewoning. En ik zie hier staan, december 2020, 109 mensen staan ingeschreven op het vakantiepark. En daaronder zijn 13 gezinnen met in het totaal 24 kinderen. En in mei 2025 waren er nog maar 27 inschrijvingen over, waarvan 1 gezin bestaande uit 1 ouder en 1 kind. Het ontmoedigingsbeleid, dat lijkt dus te werken.
4: Ja, het gaat echt van 400 naar 100 en dan nog naar 27.
5: Inschrijvingen hebben we het
4: inschrijvingen,
5: dan over.
4: Inschrijvingen, ja.
5: In de raadsbrief daar staat ook dat mensen gewaarschuwd worden. Dat ze niet op het vakantiepark mogen wonen en dat als ze niet vertrekken, dat ze een dwangsom krijgen. En dat hoorde ik ook al van Saskia.
4: Ja, en daar heeft Hubert het ook over. Dat mensen steeds brieven krijgen met dit soort waarschuwingen erin. Het lijkt mij heel erg schrikken als je zo'n brief krijgt. Vooral als je nergens heen kunt, als je geen alternatief hebt. Weet jij waar die mensen terecht zijn gekomen, die weg moesten?
5: Dat weet ik niet, maar dat wilde ik wel weten. Dus met die vraag en andere zocht ik contact met de gemeente Arnhem en ik kreeg een woordvoerder te spreken voor een verkennend gesprek. Nou, we praten een tijdje en dan concludeert de woordvoerder dat mijn vragen zowel gaan over de handhaving op het park als over dakloosheid en het woonbeleid. Dat klopt, zeg ik, want dat heeft met elkaar te maken. Maar de woordvoerder geeft aan, ja, dit gaat wel over 3 verschillende wethouders. We praten verder en uiteindelijk komen we tot de overeenstemming dat ik met 2 van die wethouders in gesprek ga.
4: Dit is ook weer zo'n interessant gegeven en ook verontrustend ergens. We horen zo vaak dat al die gescheiden domeinen, communicatie en samenwerking in de weg staan. Ik ben wel benieuwd, hoe is dat gesprek gegaan?
5: Ja, niet. Dat ging niet door. Ik werd uiteindelijk toch doorverwezen naar een andere woordvoerder. De woordvoerder die over handhaving gaat. Nou, ook daar heb ik een verkennend gesprek mee. En ook die wilde heel graag meewerken. Juist ook omdat de gemeente werkt aan nieuw handhavingsbeleid.
4: Oké, daar wil ze het wel over hebben. En hoe is dat gesprek gegaan?
5: Het zal je misschien verbazen, maar ook dat gesprek ging niet door. Qua timing en beschikbaarheid paste het toch niet, kreeg ik te horen.
4: Oh, jij zat weer eens even vast in een bureaucratische draaimolen.
5: Ja, onderdeel van dit onderzoek is heel veel bureaucratische frustratie, kan ik wel zeggen. Ik heb uiteindelijk wel een paar antwoorden op mijn vragen over de mail ontvangen van die eerste woordvoerder, maar daar worden we niet heel veel wijzer van. Zo staat er: het merendeel van de vertrokken bewoners heeft een woning gevonden in Arnhem of in de regio. Maar ik mis om hoeveel mensen dat gaat, hoe dat is gelukt en wat er met de rest is gebeurd. En daar heb ik wel naar gevraagd. Dan, over de dwangsommen wordt er gezegd: er zijn dwangsommen opgelegd, maar nog niet geïnd. Maar mijn vragen om hoeveel dwangsommen het gaat, om welk bedrag het gaat, dat blijft onbeantwoord. En ik had ook een vraag van Saskia toegevoegd, namelijk: heeft de gemeente wel door wat die dwangsommen doen met de bewoners? Ook die vraag blijft open.
4: Ja, want Saskia deelde dat er best wat mensen op het park wonen die het moeilijk hebben, hè, die in kwetsbare situaties verkeren. Wat deden die dwangsommen met de mensen volgens haar?
5: Nou, volgens Saskia kon je meteen aan de mensen zien als er weer zo'n brief van de gemeente was binnengekomen. Echt, de angst stond in de ogen. En Saskia kreeg het gevoel dat mensen echt klem zaten. Ze beschrijft het als klem tussen twee agressors, Gillis en Arnhem, die eigenlijk met elkaar in strijd waren, maar waar de bewoners van het vakantiepark de dupe van werden. Het creëerde namelijk een angstcultuur daar.
4: Het is zo jammer, joh, dat de gemeente niet in gesprek kon, nog niet, hè, voor deze aflevering. Want we hebben zoveel vragen. Nou, ik hoop eigenlijk dat ze nog over de brug komen voor aflevering 4. We hebben nog even. Want ik begrijp ook van Hubert Vet dat het huidige college andere keuzes maakt, hè? Dat zei jij ook al. Nou, dat mogen ze wel even uitleggen wat ons betreft. Hoe is het verder gegaan met Saskia?
5: Saskia die heeft eigenlijk steeds meer problemen met het parkmanagement. En ook op het park zelf gaat er steeds meer mis. Nou, ze ligt in de clinch over die caravan die ze voor haar dochter heeft geplaatst en de activiteiten die ze organiseert. Maar het management heeft ook klachten over spullen die Saskia heeft staan en die zij niet afgevoerd krijgt, omdat zij geen afvalpas kan krijgen, omdat ze er niet mag wonen. Bureaucratie. Saskia vertelt dat zij pestgedrag ervaart en ook echt wordt uitgescholden door een van die managers. Voor haar dochter, die voelt dit allemaal en die wil niet meer naar het park komen.
4: Ach, die wil niet meer naar haar moeder dus eigenlijk, omdat ze op dat park woont.
5: Nee, en dat is wel ook een kantelpunt voor Saskia. Nadat Saskia daar zo'n 2 jaar zit, krijgt ze ook een brief van het parkmanagement dat de huur van haar plek wordt beëindigd. Saskia voelde zich dus al onveilig. Haar dochter ook. En Saskia ervaart ook niet voldoende steun van de gemeente. Dus naar eigen zeggen is ze het niet gaan aanvechten, maar is ze weggevlucht.
4: Ja, en dan zie je dat de periode die volgt exemplarisch is voor hoe dakloosheid zich bij vrouwen ontwikkelt. Ik heb trouwens kunnen luisteren naar het gesprek dat je hebt gehad met Saskia. Vele uren heb je met haar doorgebracht. En zij vertelt hoe ze 2 jaar lang heeft rondgezworven en dat ze grotendeels aangewezen is op haar eigen netwerk voor slaapplekken, voor overnachtingen.
5: Nou, Saskia heeft gelukkig een heel groot netwerk, omdat ze ook sociaal en ondernemend is. En ze vertelt over verschillende plekken waar ze verblijft. Zo slaapt ze een tijdje in de personeelskamer van een zorginstelling. Ze heeft verschillende logeerplekken waar ze terecht kan. En vrienden die helpen haar meermaals aan een seizoenplaats.
4: Ja, en dan zie je dat de periode die volgt exemplarisch is voor hoe dakloosheid zich bij vrouwen ontwikkelt. Ik heb trouwens kunnen luisteren naar het gesprek dat je hebt gehad met Saskia. Vele uren heb je met haar doorgebracht. En zij vertelt hoe ze 2 jaar lang heeft rondgezworven en dat ze grotendeels aangewezen is op haar eigen netwerk voor slaapplekken, voor overnachtingen.
5: Nou, Saskia heeft gelukkig een heel groot netwerk, omdat ze ook sociaal en ondernemend is. En ze vertelt over verschillende plekken waar ze verblijft. Zo slaapt ze een tijdje in de personeelskamer van een zorginstelling. Ze heeft verschillende logeerplekken waar ze terecht kan. En vrienden die helpen haar meermaals aan een seizoenplaats voor haar caravan. Het liefst in de buurt van haar gezin.
4: Dat is ook zoiets wat inmiddels voor ons steeds duidelijker wordt over dakloosheid, dat het heel dynamisch is. Hè? Dat vertellen ook de onderzoekers van de Hogeschool Utrecht. Mensen bewegen eigenlijk tussen de ethos-classificaties, de categorieën. En voor vrouwen is dat dan vaak tussen onconventionele woonruimte, bij vrienden, familie of derden. Dat is ook allemaal zo logisch, want De essentie van dakloosheid is het gebrek aan een vaste, veilige plek. Wat heeft Saskia gedaan in die tijd om zo'n vaste plek te vinden?
5: Nou, zoals ik net aangaf, Saskia die wil gewoon heel graag in de buurt van haar gezin zijn. Ook omdat de zorg nu veel te veel op Erik terechtkomt. En dat is ook voor hem heel zwaar. Dus Saskia die vraagt een woningurgentie aan in die regio. En ze probeert daarbij de reden mantelzorg. Want Saskia zelf, die wordt nog steeds als zelfredzaam gezien.
4: Hé, daar is die weer.
5: Yes. Net als Eti krijgt Saskia geen hulp bij haar dakloosheid, omdat ze op zorgvlak zelfredzaam wordt geacht.
4: Want dat leerden we in de vorige aflevering. Dakloosheid wordt in beleid meestal behandeld, veelal, als een zorgprobleem in plaats van een woonprobleem.
5: En daardoor word je dus ook niet geholpen met je dakloosheid. Nou, Saskia's dochter die heeft wel een langdurig heel graag in de buurt van haar gezin zijn. Ook omdat de zorg nu veel te veel op Erik terechtkomt. En dat is ook voor hem heel zwaar. Dus Saskia die vraagt een woningurgentie aan in die regio. En ze probeert daarbij de reden mantelzorg. Want Saskia zelf, die wordt nog steeds als zelfredzaam gezien.
4: Hé, daar is die weer.
5: Yes. Net als Eti krijgt Saskia geen hulp bij haar dakloosheid, omdat ze op zorgvlak zelfredzaam wordt geacht.
4: Want dat leerden we in de vorige aflevering. Dakloosheid wordt in beleid meestal behandeld, veelal, als een zorgprobleem in plaats van een woonprobleem.
5: En daardoor word je dus ook niet geholpen met je dakloosheid. Nou, Saskia's dochter die heeft wel een langdurige zorgindicatie. En daar heeft Saskia in het verleden ook echt hard voor gestreden. Nou, dus op basis van mantelzorg vraagt Saskia een urgentie aan.
4: Zodat ze dicht bij haar dochter kan zijn.
5: Ja, en dan krijgt Saskia te horen, hou je vast. Omdat haar dochter die langdurige zorgindicatie heeft, kan haar dochter in principe naar een instelling. En om die reden kan Saskia geen urgentie krijgen voor mantelzorg. Zorgvlak zelfredzaam wordt geacht.
4: Want dat leerden we in de vorige aflevering. Dakloosheid wordt in beleid meestal behandeld, veelal, als een zorgprobleem in plaats van een woonprobleem.
5: En daardoor word je dus ook niet geholpen met je dakloosheid. Nou, Saskia's dochter die heeft wel een langdurige zorgindicatie. En daar heeft Saskia in het verleden ook

0: echt hard voor gestreden. Nou, dus op basis van mantelzorg vraagt Saskia een urgentie aan.
1: Zodat ze dicht bij haar dochter kan zijn?
0: Ja, en dan krijgt Saskia te horen, hou je vast. Omdat haar dochter die langdurige zorgindicatie heeft, kan haar dochter in principe naar een instelling. En om die reden kan Saskia geen urgentie krijgen voor mantelzorg.
1: Oh ja, want als je in een instelling verblijft, is die mantelzorg niet nodig. Wow, dit is echt... Dit meen je gewoon toch niet?
0: Helaas wel. PTSS van de bureaucratie, zo noemt Saskia het.
1: Als ik dit zo hoor, ik krijg daar gewoon plaatsvervangende stress van. Hoe is Saskia deze periode doorgekomen?
0: Ja, niet goed. Dat is eigenlijk heel logisch. Niet goed. Saskia's bedrijf die is failliet gegaan. Het geld dat ze wel heeft, dat zit in een chalet dat ze niet verkocht krijgt. Ze heeft ook het idee dat ze daarbij wordt tegengewerkt door die parkmanagers. En op dat park zelf, daar durft ze niet meer te komen. En mentaal en fysiek gaat Saskia ook steeds verder achteruit. Dakloosheid is zwaar. En ze ontwikkelt aandoeningen. Aandoeningen waarvoor ze uiteindelijk ook geopereerd moet worden. Saskia zegt, ik ben helemaal op.
2: Dakloosheid is dodelijk. En ik was echt op weg om dood te gaan. Dat is wel echt ook de conclusie, fysiek gezien.
1: Weet je, ergens hoop ik het te kunnen afdoen als een uitzonderlijk heftig verhaal. Maar ik weet ook dat mensen soms verpletterd kunnen worden door de overheid. Denk natuurlijk meteen aan het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. En als het om dakloosheid gaat, weten we inmiddels ook dat mensen pas hulp krijgen als ze kapot gaan. Dat is waarom Eti ook niet wordt geholpen. Zij is te zelfredzaam, nog niet kapot genoeg, terwijl ze wel echt heel veel stress ervaart.
0: Ja, en als wij ondertussen één ding weten, is dat mensen niet helpen, niet helpt. En daar had ik het ook met Barry Venningwerd over, de belangenbehartiger bij Dakloosheid Voorbij, die Saskia mij heeft geïntroduceerd. En hij zegt, als je mensen niet helpt, dan is het heel voorspelbaar wat er gaat gebeuren.
3: Als mensen dakloos raken en je doet niks als samenleving, dan is het voorspelbaar wat er gaat gebeuren. Namelijk, de maatschappelijke kosten lopen op. De mensen en hun levens gaan kapot.
1: Het is misschien een pijnlijke vraag, maar wanneer ben je kapot genoeg om hulp te krijgen?
0: Nou, dat punt heeft Saskia uiteindelijk bereikt. In de periode 2023-2024 heeft ze ook veel contact met haar huisarts en hulpverleners.
2: En toen heb ik al gezegd, en dat staat zelfs nog wel in een mail, van ik heb housing first nodig, weet je wel. Ik kan niet meer. Mijn netwerk is uitgeput. Ik steven af op regelrecht schuldsanering, weet je wel.
1: Hey, housing first. Ik denk dat we dan naar Melanie Smit moeten gaan. Dat is de co-directeur van Housing First Nederland. Een stichting die zich inzet om de toepassingen en kennis over Housing First en Wonen Eerst in Nederland te vergroten. Zij is de oprichter, hè?
0: Ja, een van de twee oprichters. En ik ging met Melanie Smit in gesprek over wat Housing First is. En zij zegt, het gaat uit van een heel simpel idee. Dakloosheid, dat los je in eerste instantie op met, hier komt-ie, een woning. Dat klinkt natuurlijk heel logisch, maar het is echt een radicale breuk met het woonladdermodel wat lang dominant was in Nederland en nog steeds heel veel voorkomend is.
1: Wat is dat, woonladdermodel?
0: Als jij kapot genoeg bent om hulp te krijgen, hè, zoals Saskia uiteindelijk, dat je dan eerst de opvang in moet. Ook al is de complexe zorgvraag en de schulden ontstaan ten tijde van de dakloosheid. Je moet eerst die opvang in en daar moet je gaan werken aan het herstel. En dan moet je bewijzen dat je weer een woning waard bent. Dus je klimt eigenlijk die ladder omhoog richting de woning.
1: Mm-hmm.
0: Nou, Housing First die draait dat om.
4: Mensen hebben geen behandeling nodig om te kunnen wonen. Wonen is juist de basis voor herstel.
0: En die basis die moet veilig en stabiel zijn, voegt Melanie Smit toe. Dat betekent ook onvoorwaardelijk. Iemand krijgt wel zorg, maar dat is losgekoppeld van het huurcontract.
1: Mm-hmm. Een onvoorwaardelijke woning met aanvullende hulp. Dat klinkt als een goed idee. Heeft Saskia dit gekregen?
0: Nou, er gingen maanden overheen. Maar uiteindelijk treft Saskia een hulpverlener die zich hier hard voor wil maken. En dat is de eerste stap. Met die hulpverlener heeft Saskia samen een aanvraag gedaan. En Saskia was met haar dochter toen ze het telefoontje kreeg dat de aanvraag was goedgekeurd. Ze krijgt Housing First in Delft, in de buurt van haar gezin.
2: En toen belden ze op dat ze me gingen helpen. Dus ja, Isa en ik zaten allebei buiten. Ik met mijn pukkie zo van oeh.
1: Zo, je hoort de emotie nog in haar stemmen.
0: Ja, heel duidelijk. En ik vraag haar daarom ook, joh, wat raak je nou het meeste in dat moment? En dan zegt ze, het kopje van mijn dochter.

0: en ik vraag haar, wat zie je daarin?
1: Opluchting van, oh, mama komt naar huis, mama komt terug. Dat zei ze, dat is ook letterlijk wat ze zei. Oh, mama, je komt weer naar huis. Ik zeg, ja, ik zeg, Delft wordt het, hè, Delft. Want dat had ik dan inmiddels wel... Ja, zegt ze, maar daar zat ik op school, dat is dichtbij.
2: Oké, dus toen kreeg ze eindelijk weer een huis.
0: Nou ja, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Het duurde nog ruim 7 maanden, want bureaucratie. Maar toen kreeg ze een huis, ja. En bij dat huis kwam nog 1 laatste hobbel.
2: Oh ja, de voorwaarden. De reden dat we überhaupt met Saskia in contact zijn gekomen. Ik was het alweer bijna vergeten.
0: Ja, Saskia die krijgt een woning, maar het huurcontract dat is tijdelijk. Voor 2 jaar. En het is voorwaardelijk. Het loopt namelijk via een zorgpartij. En begeleiding van die zorgpartij, dat is een voorwaarde voor de woning. Dit is heel gebruikelijk bij voormalig dakloze mensen, leren wij. En ook staan er gekke eisen in het huurcontract. Bijvoorbeeld dat ze de buren niet mag aanstaren. En alleen als zij zich goed gedraagt en aan alle voorwaarden houdt, dan wordt dat tijdelijke contract omgezet in een vast contract.
2: Het is heel opmerkelijk dat je je buren niet mag aanstaren, dat in je huurcontract staat. Maar het is toch juist de essentie van Housing First dat er überhaupt geen voorwaarden zijn?
0: Nou, in theorie ja, maar in de praktijk gaat dat vaak anders. En Melanie Smit legt erover uit dat we nog wel in dat oude systeem zitten, met die oude kijk. En dat werkt bijvoorbeeld ook door in het denken van woningcorporaties die nog veel met risicobeperking bezig zijn.
2: Ja, dat valt me ook op in de gesprekken die wij hebben gehad met woningcorporaties. Die ga je trouwens in een latere aflevering horen. Dat zij zeggen, ja, we moeten ook draagvlak creëren in de samenleving. Want er is woningschaarste. Hè? Dus we zijn schaarste aan het verdelen. Iedereen wil een woning. Als die voorwaarden daarbij helpen, hè, dat je het verklaart, dat het duidelijk is, waarom is dat een probleem?
0: Nou, omdat het dus die stereotypes over dakloze mensen in stand houdt, zegt Melanie Smit. En wonen wordt ook opnieuw voorwaardelijk gemaakt. En dat staat juist herstel in de weg.
3: En dat creëert onzekerheid, vergroot stress en het versterkt het gevoel dat iemand zich voortdurend moet bewijzen.
2: Die vooroordelen, waarvan je constant moet bewijzen dat die niet op jou van toepassing zijn, dat is heel hardnekkig, hè, bij dakloosheid. Dat werkt echt in alles door. Wat heeft dat met Saskia gedaan? Wat zegt ze daarover?
0: Nou, je hoorde in het begin al wat ze erover zei. Het emotioneerde haar. Ze vertelde me ook dat het voelt alsof ze bij voorbaat veroordeeld is. En ook sliep ze onrustig, want ze was bang dat ze dit huis weer kwijt zou raken. Maar we zijn nu 1,5 jaar verder en dat is wel gezakt. En ze is er nu echt thuis en ze vertelt wat voor verademing dat is.
1: Ja, heerlijk. Ja. Het is, ik vergelijk het een beetje met als je nou een hele dag op schoenen te lopen hebt gelopen die de hele dag die een maatje te klein zijn. En als je dan je schoenen uitdoet. Nou, zo voelt het.
2: Merk jij het ook aan haar? Dat ze minder spanning heeft?
0: Ja, ik merk echt dat Saskia

0: het gaat goed met Saskia. Haar kinderen zijn er veel. Daar gaat het ook lekker mee. En ook heel belangrijk, Saskia voelt zich gesteund door haar hulpverlener. Ze werkt dus actief in haar herstel. En ze is ook bezig met een nieuwe start voor haar stichting in de zorg. Dus haar eigen leven is echt weer aan het opbouwen. Ondertussen blijft Saskia ook betrokken bij de ex-vakantieparkbewoners en bij andere dakloze mensen. En vooral voor vrouwen die te maken hebben met geweld en afhankelijkheidssituaties maakt Saskia zich hard. Ze heeft er namelijk nogal wat van ontmoet.
1: Ja, wij ook. En daar gaan we in de komende afleveringen meer van laten horen. Voordat wij afsluiten, nog even terug naar Eti, want ja, daar is veel gebeurd. We hoorden in de vorige aflevering hoe ze tijdens haar scheiding plotseling werd buitengesloten van haar huis. Dat ze een tent kocht en met haar zoontjes naar een camping vertrok. Ze heeft geprobeerd haar leven door te laten gaan. Ze bracht de kinderen naar school, ging zelf naar haar werk, alsof er niks was veranderd. En nu, 4 jaar later, zit ze nog steeds op een vakantiepark in een staakcaravan. En ze heeft onlangs te horen gekregen dat ze ook die moet verlaten. Ze dreigt dus opnieuw dakloos te worden. En tegelijkertijd is ze heel strijdbaar. Ze heeft echt een ijzersterke brief geschreven naar de wethouders van Hollands Kroon. En ze wil een nieuwe urgentieaanvraag doen. Dat geeft natuurlijk veel stress, maar ze wil weer een nieuwe poging wagen. En sociaal makelaar Pieter Boele, dat is een bijzonder mens, die ga je in de volgende aflevering ontmoeten, die heeft aangeboden om Eti daarbij te helpen. En Eti heeft al een adviesgesprek bij de gemeente daarover geregeld. Dat deelden ze begin deze week met ons.
2: Nou ja, te vroeg. Ik wacht er al 4 jaar op. Dus morgen, liever morgen dan helemaal nog langer wachten.
0: Ondertussen is dat gesprek geweest en meteen daarna belde Eti met slecht nieuws. Er is haar namelijk verteld, jij gaat geen urgentie krijgen. Je kinderen kunnen bij de vader wonen en jij bent te zelfredzaam. Je kan je dagelijkse boodschappen doen, je ziet er goed verzorgd uit. Dus verspil je geld en moeite niet aan een urgentieaanvraag, was de strekking van de boodschap. Want die wordt toch afgewezen. Dit kwam hard binnen voor Eti natuurlijk. En ze zei meteen dat zelfredzaamheid criterium, daar moeten we echt van af. En ze voegde toe, niet alleen voor mijzelf, maar voor alle dakloze moeders.
1: En Eti die is alweer aan het broeden op allerlei noodoplossingen en acties. En daarbij heeft ze ons gevraagd om haar oproep te delen met de luisteraars van deze podcast. Dus daar komt hij. Ben jij in de positie om Eti en haar kinderen aan een woning te helpen in Hollands Kroon? Neem dan contact met ons op. En dan geven wij dat door aan Eti.
0: Ja, en denk daarbij breed, hè. Of je nou een woningbezitter bent met een extra woning, bij een corporatie werkt en wel ruimte ziet, of als ambtenaar wel buiten de strakke lijntjes van de urgentieverordening durft te kleuren. Eti nodigt je uit om te kijken wat er wel in jouw mogelijkheden ligt. Want wat we ook echt leren in dit onderzoek is dat oplossingen ontstaan daar waar mensen dingen anders durven te doen.
1: Ja, en elkaar uit de wind houden. Hè? Dus ook eventuele risico's voor elkaar opvangen. Terwijl de weg van Saskia en Eti van dakloosheid naar een huis een hele lange reis is, zijn er gelukkig ook voorbeelden waarbij wel hulp is gekomen en ook sneller hulp is gekomen. Dat ga je allemaal horen in de volgende afleveringen. Ook vooral in aflevering 4. En in 3, die speelt zich af in Dordrecht. Dat geeft ook echt hoop op verandering. En want daar is het een lokale actiegroep gelukt om een voorrangsregeling voor dakloze mensen in de gemeente te krijgen. Jessica, dat is een moeder van 3 kinderen, die is onderdeel van die groep. Ook zij is lang dakloos geweest. En zij trof dus een hulpverlener die echt voor haar door het vuur ging, die naast haar bleef staan. En dan ga je horen hoe belangrijk dat is in haar verhaal. Volgende week in Vrouwen met Kinderen Eerst.
3: Ja, volgende week luisteren we inderdaad naar de 3e aflevering van de podcast Waar slaap je? Van Lara Billy-Rensen en Jetske Jongerius. Maar nu is het tijd om erachter te komen wat er eigenlijk allemaal gaande is in de wereld van de wetenschap. Want je luistert nog steeds naar De Nacht van NTR Wetenschap. Ik bel zometeen met Romina de Lima. Zij is onderwijswetenschapper aan de Erasmus Universiteit en schrijft haar promotieonderzoek over de leesvaardigheid van kinderen. Maar eerst bel ik met hoogleraar Maaike Endedijk. Goedemorgen, Maaike.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, want ik zal je nog even kort introduceren. Je bent gespecialiseerd in professioneel leren en technologie aan de Universiteit van Twente. En vorige maand verdedigde je je proefschrift op een hele bijzondere manier. Je speelde contrabas en

0: eindigde je oratie met een betoog over machtsmisbruik en intimidatie in de wetenschap. En over die dingen wil ik het graag met jou hebben.
1: Ja, heel graag. Ja, ik verdedigde dus niet mijn proefschrift, maar ik gaf mijn oratie. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan.
0: Ja, ook goed dat je het zegt. Ja, gaf je oratie. Ja, zeker. Daar wil ik het zo meteen over hebben, over dat betoog dat je hebt gehouden. Maar eerst, waar ging je onderzoek over? Waar ging je oratie over?
1: Ja, mijn onderzoek gaat, zoals je net al zei, over het leren van professionals. Het wordt ook wel lifelong learning genoemd. Heel veel mensen doen onderzoek naar leren, zoals je dadelijk met Romina zult spreken. Leren van kinderen, mensen die op school zitten. En ik kijk juist naar alles wat ernaast komt. Dus eigenlijk volwassenen in het werkzame leven. De wereld verandert snel. En dat betekent dat iedereen moet proberen bij te blijven, maar ook bij te dragen aan die veranderingen. En dat vraagt veel van mensen. We schatten in dat ongeveer 2/3 van de mensen in de komende jaren echt substantieel andere vaardigheden nodig heeft om het werk goed uit te oefenen, of misschien zelfs een andere baan nodig heeft. En daar moeten we hele slimme oplossingen voor bedenken. Want anders raken mensen hun baan kwijt.
0: Ja. Heb je een voorbeeld van zo'n ontwikkeling die dan nu plaatsvindt?
1: Ja, zeker. Nou, wij doen onderzoek ook vooral bij mensen die dit hard treft. En dat zijn dan mensen die vooral praktisch opgeleid zijn. Dus we doen bijvoorbeeld onderzoek naar productiemedewerkers. Waar vroeger dingen nog vooral heel veel handwerk waren. En dat is misschien ook wel de reden dat mensen daarmee aan de slag zijn gegaan. Zien we dat er nu heel veel digitalisering en automatisering plaatsvindt. Dus waar je vroeger nog iets met de hand aan het frezen was, programmeer je nu een CNC-machine. Dat vraagt substantieel andere vaardigheden. En misschien ook wel een andere blik op wat jij leuk vindt om te doen.
0: Ja, en richt dat zich dan voornamelijk op de mensen zelf, de praktisch geschoolde zelf? Of is het meer ook richten jullie meer op de organisaties, dat zij daar iets mee moeten?
1: Ja, allebei. Ja, want we weten eigenlijk juist door heel nauwkeurig onderzoek te doen naar hoe dat leren dan gaat, en vooral dat leren op en van het werk, dat dat niet alleen maar te maken heeft met bijvoorbeeld motivatie of wat voor persoonlijkheid iemand heeft. Dat hebben we heel lang gedacht en ook wel vaak gehoord en teruggehoord van bedrijven. Ja, maar misschien willen mensen wel helemaal niet leren. We zien eigenlijk dat het juist heel veel te maken heeft met hoe het werk is ingericht. Dus heb je een beetje extra tijd om iets uit te proberen? Mag je fouten maken? Mag je experimenteren? Is je werk ook wel interessant en uitdagend genoeg om je te blijven ontwikkelen? Dus we kijken heel erg naar de mensen, maar we spreken ook heel erg met de organisaties en leveren ook inzichten in wat je nou als organisatie anders kunt doen om te zorgen dat mensen bijblijven en bijdragen.
0: Ja, ik kan me ook ergens voorstellen dat de vakman die normaal gesproken gewoon zelf dingen slijpt en nu dus een gedigitaliseerde slijptool moet hanteren, bijvoorbeeld, is dat wel altijd dan dezelfde persoon die dat dan doet? Want ik kan me ook voorstellen dat bijna een soort een soort meer een programmeurachtig persoon wordt die dat gaat doen.
1: Ja, nou dat is een goede vraag. Het is nog steeds hetzelfde beroep, hè? Dus het zijn zeker dezelfde mensen die daarvoor opgeleid worden en ook wel dezelfde mensen, maar het betekent wel een grote verandering. En als je als organisatie daar op tijd mee aan de slag bent gegaan en mensen in dat proces ook hebt meegenomen en gezorgd hebt dat mensen zich daarin kunnen ontwikkelen, dan kan dat zeker dezelfde persoon zijn. Maar als je dat niet hebt gedaan, dan is het soms opeens een hele grote stap.
0: Ja, dus dat is het belangrijkste om dus te zorgen dat mensen echt kunnen leren, dat ze fouten mogen maken, zodat praktisch geschoolden zich ook gehoord blijven voelen in deze
1: zeker
0: transitie.
1: Ja. Ja.
0: En wat is jouw rol hierin? Ben jij, want je bent natuurlijk wetenschapper. Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ik ben wetenschapper. Dus dat betekent dat wij proberen na te denken over alle kennis die we nu al hebben over hoe leren plaatsvindt. Hoe we dat kunnen toepassen. En bijvoorbeeld om kunnen zetten in slimme interventies hiervoor. Maar ook dat we veel fundamenteler kijken naar hoe dat leren zich dan ontwikkelt in het werk. En gek genoeg weten we daar niet zoveel van. We hebben veel onderzoek gedaan met bijvoorbeeld vragenlijsten naar hoe mensen geneigd zijn om te leren. Maar we hebben, en dan zeker bij deze doelgroep, dus bij praktisch opgeleiden, nog niet zoveel onderzoek gedaan naar hoe dat leren nou ontstaat in de dagelijkse werkomgeving. En dat inzicht heb je wel nodig om ook te snappen hoe je gebruik kan maken van al die kansen die er al zijn. En niet vanaf de plank iets gaat bedenken waarvan je hoopt dat het werkzaam zal zijn. Dus we proberen heel erg te kijken. Dus de onderzoekers met wie ik samenwerk, mijn promovendi en postdocs, ja, die lopen dan ook echt maandenlang in zo'n organisatie rond om heel nauwkeurig te observeren. Ze doen zelfs ook een beetje mee soms met het werk om te zien hoe dit soort processen plaatsvinden.
0: Oké, ja, dus er is eigenlijk een heel team dat onderzoek doet, waaronder jij en jullie de wetenschappelijke bevindingen die rollen jullie zeg maar uit in die organisaties.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Over hoe groot, bij hoeveel organisaties doen jullie dat? Hoe groot is dit onderzoek op dit moment?
1: Nou, het specifieke onderzoek waar ik net naar refereerde, het is een groot NWA-onderzoek, dus het is van de Nationale Wetenschapsagenda gefinancierd. Dat is een 8-jarig onderzoek en dat doen we met ongeveer 30 onderzoekers. Er zijn een hele grote aantallen bedrijven bij betrokken. En ook veel brancheverenigingen die dit heel erg belangrijk vinden. Soms is het zo dat iemand echt maar in één onderzoek, in één bedrijf heel nauwkeurig onderzoek doet. En soms doen we juist onderzoek bij heel veel verschillende bedrijven om veel meer te kijken, hey, wat zijn dan verschillen tussen die bedrijven. Dus het onderzoek kan soms maar in één casus plaatsvinden, maar dan proberen we toch mechanismes te ontdekken die universeler zijn. Dat is natuurlijk voor de wetenschap belangrijk, maar ook weer voor andere organisaties. Want die kunnen daar weer van leren.
0: Ja, helder. Wat heeft jou eigenlijk gedreven om dit te doen? Om hierin verder te gaan in je wetenschappelijke carrière?
1: Ja, leuke vraag. Ik ben zelf heel nieuwsgierig en ik heb mij altijd afgevraagd, ik vind leren zelf heel leuk, maar ik heb me op een gegeven moment tijdens mijn opleiding afgevraagd, kun je nou eigenlijk ook niet leren? Als je kijkt, ja, ik heb zelf kinderen, kijk eens naar een peuter, dan zie je dat we eigenlijk gewoon gemaakt zijn om continu je te ontwikkelen en dingen te ontdekken. En hoe kan het dan dat als we in het werkende leven zijn, dat vaak de indruk ontstaat dat mensen niet meer zich ontwikkelen of niet meer willen ontwikkelen? Dus ik heb mij heel erg verbaasd daarover. Van hoe kan het nou dat eigenlijk zoiets natuurlijks er opeens niet meer lijkt te zijn? Nou, wat we ook ontdekt hebben is als we heel nauwkeurig gaan kijken, dan is het er zeker wel, maar vaak in een andere vorm. En ik vind het zelf heel belangrijk, zeker omdat we natuurlijk vaak onderzoek doen met belastinggeld, dat we ook dat echt inzetten voor de mensen die het hardst nodig hebben. Dus juist groepen die zelf niet zoveel toegang hebben tot leeroplossingen. Als we kijken naar theoretisch geschoolden, dan is het ongeveer 6 op de 10 mensen die jaarlijks een opleiding mag volgen. Maar bij praktisch geschoolden is dat slechts 1 op de 5 mensen. Dus we hebben gewoon echt een hele grote groep die we zowel in de praktijk, maar ook in de wetenschap heel lang over het hoofd hebben gezien. En dat motiveert mij.
0: Ja, mooi. Dus je pleit ook echt voor meer onderwijsmogelijkheden of doorleermogelijkheden bij praktisch geschoolden.
1: Ja, ja. Zeker. Ja. Ja.
0: Je bent natuurlijk zelf theoretisch geschoold.
1: Ja.
0: Je hebt een heel carrièrepad op de universiteit belopen. Je carrièrepad naar het hoogleraarschap. En ik zei net al, je eindigt je oratie met een pleidooi.
1: Ja, klopt.
0: Kun je daar een stukje van voorlezen van dat pleidooi?
1: Dat kan ik, zeker. Het heet Sta op. Sta op tegen een academische cultuur met ego's zo groot dat ze anderen overschaduwen, waar angst en werkdruk mensen langzaam kleiner maakt. Sta op als een hand te lang blijft rusten, te laag, te dichtbij. Als grenzen worden overschreden en vervolgens weer ontkend. Sta op als gezegd wordt dat melden slecht is voor je carrière. Dat jij je moet vermannen, moet leren nee te zeggen. Of dat het er nu eenmaal bij hoort. Sta op tegen het zwijgen, tegen het wegkijken, tegen de sound of silence. Sta op als wangedrag wordt afgewogen tegen iemands verdiensten. Want het is geen balans of rekensom. Geen prestigieuze grant, geen H-index van 85 mag een vrijbrief zijn voor het beschadigen van een ander. Sta op en spreek je uit. Omdat verandering nooit begint bij een systeem, maar altijd bij één iemand die opstaat.
0: Wow, dat is. Ik vind dat. Ik ben er door gegrepen. En ik kan me ook voorstellen dat het best atypisch is om dit tijdens een oratie te doen.
1: Ja.
0: Kun je uitleggen wat jouw idee achter deze tekst is?
1: Ik vond dat het gezegd moest worden. Ik heb dit zelf meegemaakt. Wel al ongeveer 10 jaar geleden. Dat ik in een situatie zat van machtsmisbruik en seksuele intimidatie. En wat ik toen heb ervaren is dat ik doordat je in zo'n afhankelijke positie zit, ik had een tijdelijk contract als UD, dat het heel moeilijk is om melding te maken en aan te geven dat het niet oké is wat er gebeurt. Want jouw leidinggevende is degene die uiteindelijk ook bepaalt of jouw contract verlengd wordt, maar is ook degene die je continu zal tegenkomen op allerlei internationale wetenschappelijke congressen, et cetera. En ik heb toen gemerkt dat voor mij was er één iemand die voor mij opstond en die uiteindelijk ervoor gezorgd heeft dat ik hier nu nog steeds zit. Want ik durfde pas te melden toen ik zeker wist, ja, ik kan niet meer, dan maar niet meer de wetenschap. En ik zie het nog steeds heel veel om me heen gebeuren. Mensen die me lief zijn, die in dezelfde situatie zitten. En ik verbaas me vooral, en nou, ik probeer er ook tegen te vechten, dat er zoveel omstanders zijn. Want natuurlijk, we kunnen eindeloos zeggen hoe verschrikkelijk het is wat mensen soms doen. Maar het is ook heel naar dat deze slachtoffers, deze mensen die hiermee te maken hebben, steeds het gevoel hebben dat ze helemaal alleen staan. Dat er niemand is die naar hen luistert en voor hen opkomt. En mijn sta-op-boodschap was juist gericht tegen ja, de grote meerderheid. Tegen iedereen. De wetenschap moet veranderen, maar wij zijn de wetenschap. Wij doen dit met elkaar. En deze oproep heeft ontzettend veel losgemaakt bij mensen. Het heeft ook geleid tot heel veel reacties. Ik heb heel veel verhalen te horen gekregen. En ook heel veel positieve verhalen over hoe mensen ervaren hebben dat als iemand voor hen opstond, al was het maar heel klein, iemand die zegt, ik zie je, ik zie dat het niet oké is. En dat geeft dan net de kracht, het gevoel hebben dat ze helemaal alleen staan. Dat er niemand is die naar hen luistert en voor hen opkomt. En mijn sta-op-boodschap was juist gericht tegen de grote meerderheid. Tegen iedereen. De wetenschap moet veranderen, maar wij zijn de wetenschap. Wij doen dit met elkaar. En deze oproep heeft ontzettend veel losgemaakt bij mensen. Het heeft ook geleid tot heel veel reacties. Ik heb heel veel verhalen te horen gekregen. En ook heel veel positieve verhalen over hoe mensen ervaren hebben dat als iemand voor hen opstond, al was het maar heel klein, iemand die zegt, ik zie je, ik zie dat het niet oké is. En dat geeft dan net de kracht om er wel iets van te zeggen of om hulp te vragen. Dus dat is mijn oproep geweest, omdat er echt iets moet veranderen. We raken veel te veel mooi talent, onderzoekstalent kwijt vanwege deze reden. En ik denk dat de kracht zit bij iedereen. Dat iedereen hier iets in kan doen. Dus dat is mijn oproep geweest.
0: Ja. Ja, heb je het idee dat we daar nog lang niet zijn in de academische wereld?
1: Je ziet echt dat er verandering plaatsvindt. Ik merk ook in mijn vakgroep waar we heel erg hier aan proberen te werken, dat er echt een nieuwe generatie is die zegt, het moet anders, het kan anders, we gaan het anders doen. Maar daarvoor heb je ook een omgeving nodig. Dus je moet het met elkaar gaan creëren. En traditioneel komen we natuurlijk uit een best wel masculine cultuur. Uit een cultuur waar het is echt een harde weg naar de top. De misvatting zou ik willen zeggen, dat daar ook harde maatregelen voor nodig zijn. Nou, ik denk dat we veel meer vanuit waardering moeten kijken. Er zijn heel veel beleidsinitiatieven voor. Maar als het op de werkvloer niet verandert, dan kun je nog zulke mooie beleidsstukken hebben, maar dan verandert de praktijk voor die promovendus, voor die postdoc, voor die jonge UD, verandert niet. En de wetenschap is natuurlijk een plek waar, omdat het zo'n smalle weg is naar de top en omdat het gaat over echt hoge prestaties en het één wereld is, het is heel moeilijk om dingen aan te kaarten. Want je behoort altijd weer tot hetzelfde groepje. Mensen kunnen je heel makkelijk dwars zitten. En daarmee is het wel echt moeilijk om het systeem te veranderen.
0: Ja, heb je een voorbeeld van van iemand die zeg maar bystander was en die positieve impact heeft gehad?
1: Ja, ik heb heel veel mails gehad en ik heb ook een oproep gedaan voor dit soort verhalen, omdat ik denk dat het delen van dit soort verhalen ook heel erg gaat helpen. Dus daar ga ik ook volgende week mee beginnen. dat iemand ja, in een dergelijke situatie zat en met echt zo'n toxische cultuur en steeds meer eigenlijk steeds kleiner werd zelf, maar dat ja, iemand als de secretaresse haar

0: in het kopieerhok trok en zei... ik zie je, ik zie dat het niet oké is, we gaan hier iets tegen doen. En dan is het dus de secretaresse die zo'n verschil kan maken. Die zegt, ik zie jou en ik zie dat, dat er hier iets moet gebeuren. Nou, dat kan al zelf gewoon een eerste stap zijn. Om iemand het gevoel te geven, ik ben niet gek aan het worden. Dat heb ik mezelf ook vaak afgevraagd. Ben ik nou gek? Gebeurt dit nou echt met me? Je gaat steeds meer aan jezelf twijfelen. En alleen al die erkenning dat iemand zegt... nee, je bent niet gek, dit is niet oké, dit hoort niet zo. Dat is al heel erg belangrijk.
1: Ja, mooi dat je dat in je oratie echt hebt duidelijk gemaakt. Nu zag ik een kort filmpje daarvan... dat je ook opeens contrabas aan het spelen was in je, tijdens je oratie. Het was echt van alle kanten verrassend eigenlijk. Waarom speelde je contrabas tijdens je oratie?
0: Als je het over kwetsbaarheid hebt, dan was dat wel een puntje. Want ik vind het eigenlijk heel spannend om in mijn eentje te spelen. Ik speel normaal altijd in een orkest. Maar eigenlijk past een oratie helemaal niet bij hoe we leren. Want iemand staat 45 minuten echt te oreren, hè, iets te vertellen. Dus ik wilde bepaalde dingen ook mensen laten ervaren, laten voelen. En omdat ik contrabas speel en ik heb aan de binnenkant van mijn toga ook een afbeelding van mijn contrabas en van een muziekstuk wat een bekende contrabas solo is. En ik dacht, ik wil die muziek gaan gebruiken om dingen duidelijk te maken. Dus ik vertelde aan het begin al even dat we vaak onderzoek doen, bijvoorbeeld met vragenlijsten. En dat betekent dat we vaak maar één keer meten. En als we maar één keer meten, dan weet je eigenlijk niet hoe iets kan ontwikkelen. En ook al zouden we 2 of 3 keer meten, weet je vaak nog niet hoe die ontwikkeling echt plaatsvindt. En in mijn onderzoek probeer ik heel erg te kijken naar die dynamiek van leren, die rhythm of learning, zoals je zou kunnen zeggen. En wat ik bijvoorbeeld met mijn contrabas heb laten horen, is, nou ja, als je dan 1 noot hoort, dan hoor je nog niet echt wat een liedje is. Dan heb ik 3 noten laten horen. Uiteindelijk heb ik 6 noten laten horen en dat was het begin van het liedje The Sound of Silence. Dus laten merken dat als je 6 keer meet, je eigenlijk al heel snel denkt, hé, dat liedje ken ik. Ik heb daar heel erg op zitten puzzelen, maar uiteindelijk laat ik dan zien dat die 6 noten van die Sound of Silence zijn ook de 6 noten van een fragment uit Mahler 1. Dat is Vader Jacob in mineur. Dus als je veel nauwkeuriger nog zou meten, dan hoor je eigenlijk een totaal ander liedje. Dan zou je allemaal nootjes ertussen kunnen zetten. Nou, mensen die dat leuk vinden, moeten misschien de oratie even terugluisteren. Maar ik heb dus zo met muziek willen laten horen dat we eigenlijk het liedje moeten snappen. Dus je moet snappen hoe de muziek is. Hoe dingen ontwikkelen over tijd. Om te begrijpen hoe dit soort processen werken. Maar ook te begrijpen hoe we dan goede interventies en goede ondersteuning kunnen bieden. Dus een hele fundamenteel andere manier van onderzoek doen dan we traditioneel vaak doen. Nou, dat is een van de dingen die ik bijvoorbeeld heb laten horen in mijn oratie.
1: Ja, mooi om als voorbeeld daarvan te laten horen. Dus het staat aan de ene kant gewoon voor de manier waarop we leren en aan de andere kant staat natuurlijk ook voor de stilte misschien die misschien nog te veel klinkt in de academische wereld. Ja. Mike, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je tijd.
0: En graag gedaan.
1: Hoe kan het ook anders? We gaan dus nu ook luisteren naar The Sound of Silence in een remixversie van Disturbed.

0: wetenschap is overal.
1: Ja, The Sound of Silence. Ik bel nu met Romina de Lima. Ik zei het net al even. Zij is onderwijswetenschapper aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En schrijft haar promotieonderzoek over de leesvaardigheid van kinderen. En we blijken al veel eerder te leren om te lezen dan we misschien wel denken. Goedemorgen, Romina.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik zat te denken van, ik kan me nog best wel goed herinneren. In groep 3 leerde ik lezen van juf Ine. Is dat eigenlijk wel zo?
2: Misschien, dat denken de meeste mensen in elk geval wel. Maar als je terugdenkt, heb je misschien ook wel daarvoor al heel wat dingen geleerd. Want zoals je net zelf al zei, leren lezen begint eigenlijk al heel vroeg. En al die bouwstenen die je nodig hebt voor wat je uiteindelijk in groep 3 gaat doen, dat begint al wanneer je een baby bent.
1: Oké. En hoe dan? Want je kan toch nog helemaal niks met de taal als baby?
2: Met de taal, dat begin je dus al vanaf je geboorte op te pikken.
1: Oké.
2: Je gaat dan vooral uit van geluiden, dus nog niet van geschreven teksten. Maar wat je doet, en dat noemen we in de wetenschap de ontluikende geletterdheid, dat is dat je al allemaal kennis en vaardigheden opdoet. Die je uiteindelijk dan gebruikt als je in groep 3 zit. Dan komen ze allemaal samen en dan kom je op het punt dat je leert lezen.
1: Okay.
2: En die ontluikende geletterdheid, dat zijn verschillende vaardigheden. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan dingen die je helpen om tekst, of dat nou gesproken of geschreven is, om dat te begrijpen. Dus dan heb je een woordenschat nodig, want als je niet weet wat de woorden betekenen, dan kom je al niet zo ver in het begrijpen van een tekst. En je moet leren hoe de structuur van een verhaal in elkaar zit. Dat zijn de begripsgerelateerde vaardigheden.
1: Mm-hmm.
2: Je hebt ook nog, dat heet het fonologisch bewustzijn. En daar gaat het om leren spelen met de klanken van taal. En leren manipuleren en weten dat als je verschillende klanken, als je een klank verandert, dat daar dan ook een andere betekenis bij hoort. En een concrete vaardigheid waar je dan aan kunt denken is rijmen. Daarom worden er met jonge kinderen zo vaak rijmende versjes en liedjes gezongen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk en dat vinden kinderen vaak ook heel leuk. Maar dat heeft ook echt een functie.
1: Ah.
2: En als laatste heb je dan de code gerelateerde vaardigheden. En dat gaat om, als je kijkt naar geschreven tekst of naar wat er staat in een boek, dan moet je bedenken dat dat eigenlijk een soort code is die je als kind op een gegeven moment leert raken. En die code, dat zijn dus de symbolen en daarvan ga je dus op een gegeven moment steeds meer leren dat je dat daar bepaalde klanken aangekoppeld zijn en dat daar dan een bepaalde betekenis bij hoort. En dan kun je denken aan, je leert de letters van het alfabet, maar ook wat dingen die voor ons heel vanzelfsprekend lijken, zoals als je een boek openslaat, dan lees je van links naar rechts. Dus de schriftconventies die we dan in onze taal kennen, die horen daar ook om bij.
1: Oké, dus dat zijn eigenlijk 3 componenten die je net hebt verteld. Hè? Dus je moet weten wat het betekent. Je moet kunnen spelen met taal, dus kunnen rijmen. En je moet de code begrijpen. Hoe werkt die? Waar lees je van links naar rechts? Wat is een letter? En als je al die 3 dingen, die kun je dus echt al voordat je in groep 3 terechtkomt eigenlijk trainen. Of gebeurt dat automatisch?
2: Nou, automatisch zou ik het niet noemen. Het lijkt misschien automatisch te gaan, omdat je het niet altijd in een schoolklas uit een boek leert. Maar leren, dat doe je niet alleen op school. Maar leren, dat doe je al vanaf de dag dat je geboren bent. En dan pik je een hoop op. In deze fase van je leven leer je vooral heel veel thuis van je ouders bijvoorbeeld. En eventueel broers en zussen als je die hebt en andere familieleden om je heen. Waardoor je leert is eigenlijk omdat je een omgeving hebt waaruit je al die dingen op kunt pikken, als het ware. Dus het is niet zo formeel als hè, je zit hier in de klas en we gaan nu leren wat deze woorden betekenen. Uiteindelijk komt school wel om de hoek kijken en dat speelt daar natuurlijk ook een rol in. Maar een groot deel van deze vaardigheden ontwikkel je al thuis.
1: Ja, en jij doet dus onderzoek naar die thuisomgeving. Hoe doe je dat?
2: Klopt. Wat wij doen is dat we proberen om ouders ondersteuning te bieden bij het creëren van zo'n, dat heet dan een rijke taalomgeving. Dus zodat zij voor hun kinderen de middelen en de omgeving kunnen creëren waarin hun kind dat zo goed mogelijk op kan pikken. Ik kijk wat er thuis gebeurt. Dus we hebben bijvoorbeeld interviews gedaan en observaties. Maar ik heb ook een aantal materialen ontwikkeld waarvan we wilden kijken of ze goed werkten in de thuisomgeving. Zoals bijvoorbeeld digitale prentenboeken. Om te zien van ja, wat gebeurt er als ouders en kinderen dat samen gebruiken. Pikken ze dat op? Vinden ze dat leuk? Gaan ze daar samen goed over praten? Dus dat is waar ik me in mijn onderzoek mee bezig hou.
1: Ja, en merk je dan ook echt grote verschillen tussen thuissituaties?
2: Er zijn grote verschillen tussen kinderen in de thuissituatie waarin ze opgroeien. En dat heeft met van alles te maken. Er zijn kinderen die continu in gesprekken betrokken worden en die heel veel praten en waarvan ouders ook regelmatig talige activiteiten met ze doen. En aan de andere kant heb je kinderen die maar weinig taal horen. En voor die laatste groep kinderen is het lastig om die vaardigheden, die ontluikende geletterdheid zoals we dat noemen, om dat goed te ontwikkelen. En op dat moment, als je dan op school aankomt of in groep 3 aankomt, dan wordt het lastig om het allemaal samen te brengen en echt te gaan lezen. En die verschillen die dan op die jonge leeftijd bij die kinderen thuis ontstaan, die zijn vaak heel lastig in te halen.
1: Ja, en richt jouw onderzoek zich daar wel op van hoe kan je dat wel inhalen? Of is het ook gewoon meer een gegeven? Of is inderdaad wat je zei, die digitale prentenboeken, dat soort dingen, dat werkt? En dat zouden we misschien breder willen uitrollen over de... Ja, ik zit gewoon te denken van hoe kun je dit dan oplossen met aan de hand van de wetenschap?
2: Ja, nou, wat we in mijn onderzoek specifiek doen is dat we niet kijken naar verschillen die al ontstaan zijn om die nog op te lossen. Er zijn andere onderzoekers die zich daarmee bezighouden, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
1: Ja.
2: Ik kijk in mijn onderzoek specifiek naar een stukje preventie. Dus wat je doet al thuis bij de kinderen als ze nog heel jong zijn. Dus eigenlijk voordat de grote meetbare verschillen er eigenlijk al zijn. Dat gaat dan bijvoorbeeld om het werken met digitale prentenboeken. Het mogen ook papieren prentenboeken zijn. Maar een voordeel van bijvoorbeeld een digitaal prentenboek is als een ouder het zelf lastig vindt om te lezen. Dan biedt zo'n digitale prentenboek misschien een uitkomst dat je samen toch van een verhaal kunt genieten, maar dan zit er een voorleesstem in het boekje verwerkt, zodat dat stukje lezen even uit handen genomen kan worden.
1: Ja.
2: En de reden dat wij naar deze hele jonge groep kinderen kijken in het onderzoek is dat we graag willen dat problemen in de eerste instantie niet ontstaan. En daarom zetten we dus in op vroege interventie. En dat is als je effect wil hebben met een programma of een interventie wat je hebt, is dat ook de meest effectieve plek om te beginnen.
1: Ja, dus echt als mensen nog, als kinderen nog heel jong zijn, dan kun je het best nog beginnen. En kijk, het is nu 5 voor 5. Er zijn misschien jonge ouders nu wakker geworden door hun hele jonge kind. En die zetten de radio aan en die denken, oh nee, ik moet nog iets doen. Ik moet zorgen dat de ontluikende taalvaardigheid van mijn kind op peil wordt gehouden. Wat zou je tegen die ouders willen zeggen?
2: Ja. Nou, als eerste zou ik willen zeggen, het klinkt veel spannender dan het allemaal is. Wij doen dit onderzoek met het idee van we moeten ook goed aan kunnen sluiten bij de ouders en wat de ouders hiervoor behoefte hebben. En het is echt niet zo dat op het moment dat je zegt van nou, ik ga niet elke dag boekjes voorlezen aan mijn kind, dat het dan fout gaat. Of dat als je een keertje een dagje overslaat, dat je kind dan sowieso heel veel moeite krijgt met leren lezen. Zo zwart-wit is het allemaal niet. Wat belangrijk is, is dat je als ouder doet wat je kunt en wat doet. En dat je doet wat past bij jullie gezinssituatie. Dus stel dat je zelf als ouder niet zoveel hebt met boekjes. Dat kan. Niet iedereen houdt daarvan. Of niet iedereen kan daar goed mee omgaan. Dat kan ook. Dan kun je bedenken dat er nog heel veel andere dingen zijn die je kunt doen. En wat de meeste mensen wel leuk en gezellig vinden is gewoon lekker kletsen. Met je kind aan tafel, bij het eten, praten over wat er die dag is gebeurd. Of als je samen boodschappen gaat doen, praten over wat je allemaal in de winkel ziet liggen. En praten over hoe het gaat met vrienden en familie. Daarvan leert een kind al heel veel. Want ook van gezellig kletsen, maar ook liedjes zingen bijvoorbeeld, leert een kind heel veel. De woordenschat gaat daarvan omhoog. Een kind leert de structuur van taal en van zinnen. Een kind kan meer rijmen als je bijvoorbeeld samen rijmende liedjes zingt. Dus vaak die wat simpelere dingen die gewoon soort van naadloos passen in je dagelijkse leven. Daarin kun je al veel verschil maken.
1: Ja. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter van dit gesprek. En ook een hart onder de riem van alle jonge ouders die nu wakker zijn geworden. Dankjewel, Romina de Lima, onderwijswetenschapper aan de Erasmus Universiteit. En een fijne ochtend nog.
2: Ja, jij ook. Bedankt dat ik er mocht zijn, Renette.
1: Dankjewel. Ja, en dat was het weer voor deze nacht van NTR Wetenschap. In het eerste uur sprak ik met Marijke en over queergeschiedenis. En als je dat gesprek wilt terugluisteren, dan kun je zoeken op De Nacht van in je favoriete podcast-app. Zometeen na het journaal van 5 uur hoor je het programma Vroeg met Merel Wilaert. Leuk dat je luisterde naar De Nacht van NTR Wetenschap en tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag al uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. En Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en ook is 1 man overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Een hele goede morgen. Dit is Vroeg van donderdag 1 januari 2026. Op deze nieuwjaarsdag hebben we een ander soort uitzending voor je klaarstaan, die we namelijk van tevoren hebben opgenomen. Dit jaar hebben Jan, Anna en ikzelf, ik moet afgelopen jaar zeggen, Merel, ik dus, tientallen gesprekken gevoerd. En dit uur blikken we terug op een gesprek dat ons is bijgebleven. We trappen af met de keuze van Anna. Veel luisterplezier. Vroeg. Een half jaar geleden op 27 juni werd de tentoonstelling Rotterdamse vrouwen die het hebben gemaakt geopend in de Maastunnel in Rotterdam. 40 Rotterdamse vrouwen die veel hebben betekend voor de stad waren te bewonderen. Ik sprak met conservator Lisbeth van der Zeeuw en samen lichten we 3 vrouwen uit de tentoonstelling uit. En waarom ik dit heb uitgekozen is om de vrouwenrechten op de kaart te zetten. Want ook in 2025 kampen vrouwen met discriminatie, geweld en onveiligheid. Het nieuws en de cijfers liegen niet. 40 tot 50 vrouwen worden jaarlijks vermoord omdat ze vrouw zijn. 1 op de 8 vrouwen is verkracht in Nederland. En bijna 70% van de vrouwen voelt zich niet veilig op straat. Daarnaast is er nog steeds een loonkloof en zien we nog steeds dat de meeste CEO's in Nederland man zijn. Daarom vind ik het nog steeds belangrijk om stil te staan bij vrouwenrechten en ook uit te lichten wat vrouwen kunnen bereiken. Dit gesprek is daar een mooi voorbeeld van. Het verhaal van 3 inspirerende vrouwen uit Rotterdam. Veel luisterplezier.
3: Vroeg. Anna Pleizier.
4: Dit jaar het Rotterdamse jaar van de vrouw. En dat is door historicus Marjan Beijering en ontwerper Anouk van Mil in het leven geroepen of uitgeroepen. Mm-hmm. En dit de aanleiding was dat in 1975 hebben de Verenigde Naties het internationale jaar van de vrouw uitgeroepen. En zij willen dit jaar, hè, Marjan en Anouk willen dit jaar eigenlijk de balans opmaken. Terugkijken naar wat is er allemaal bereikt met de vrouwenemancipatie. Mm-hmm. Maar ook de Rotterdamse vrouwen weer in de spotlight zetten. De netwerken opbouwen, het versterken van de stemmen van de vrouwen en een gelijkwaardige samenleving voor alle Rotterdammers nastreven. Dus dat 50 jaar geleden, 1975, was een heel belangrijk moment. Er zijn ook veel initiatieven voor de emancipatie uit voortgekomen. En ja, nog steeds moeten we kijken en streven naar wat is er bereikt en wat is er voor de toekomst nog nog te halen.
2: En ik voelde de opmerkingen al binnenkomen straks in de app, dat mensen zeggen, moet het nou weer over vrouwenrechten gaan? Waarom is het dan ook specifiek dan even in Rotterdam, als we het over deze tentoonstelling hebben, nog steeds van belang om aandacht te besteden aan dit onderwerp?
4: Ja, nou, ik verbaas me een beetje over dat daar nog zoveel... Maar goed, laat ik zo stellen. Rotterdamse vrouwen en vrouwen in het algemeen nog steeds zijn ondervertegenwoordigd in bepaalde sectoren als politiek, wetenschap, bedrijfsleven.
2: Ja, er is vooral de sectoren waar ze macht kunnen uitoefenen, toch? Op die posities.
4: Precies. En onbetaald. Er is onvoldoende veiligheid in de openbare ruimte. Er zijn nu boetes voor seksuele straatintimidatie. Kan je nagaan dat je dat dus moet instellen. Er zijn nog steeds ongelijke kansen voor vrouwen in onderwijs en op de arbeidsmarkt. Er is geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld tegen vrouwen en femicide. En juist ook in Rotterdam is dat helaas is dat een hoog cijfer. Dus deze vier punten lijken me toch wel heel sterk rechtvaardigen dat we 40 vrouwen in de spotlight zetten, in de Maastunnel. En dat we in Rotterdam dat jaar van de vrouwen uitroepen om de balans op te maken. Wat is het bereikt, maar wat moeten we eigenlijk nog steeds... Waar moeten we nog steeds voor strijden, helaas.
2: Ja. Jullie hebben de Maastunnel gekozen als locatie voor dit project. Het is natuurlijk supermooi, want er komen superveel mensen langs elke dag.
4: Nou, ik heb het opgezocht. 7000 fietsers komen per dag komen er langs. En je ziet mensen kijken. Het zijn hele kleurige, kleurrijke portretten. We hebben een prachtig ontwerp. En het is heel, het is met ook een kleine tekst van wie de vrouw is natuurlijk, de naam. En ook haar verdiensten, haar beroep of haar inspanning. En je ziet mensen gewoon heel nieuwsgierig kijken van, oh ja... Goh, wist ik niet. Wist ik wel. Wat leuk, wat aardig. Dus dat is wel heel leuk om te zien.
2: Het oudste verhaal van de eerste vrouw, dat komt eigenlijk uit de 16e eeuw. Dus dat is ook wel heel mooi dat je een soort tijdspad kan zien. Om even te schetsen, hoe zag Rotterdam er toen uit? Waar is het startpunt?
4: De eerste vrouw in ons verhaal, Anneke Jans, is geboren in 1509. En dan is Rotterdam een klein stadje met iets minder dan 5000 inwoners. We hebben in de... ik zal geen lang geschiedenisverhaal opdichten, maar de eeuw daarvoor, in de 15e eeuw, heb je de Hoeks en de Kabeljauwse twist. Nou, misschien weet je het nog van de lagere of de middelbare school van je geschiedenisles. Dat waren vetes tussen de adel en die hebben enorm veel impact gehad op het graafschap Holland, ook in Rotterdam. Er zijn veel aanvallen geweest in de stad. En Rotterdam heeft daar heel erg onder geleden. Economie stagneerde, de bevolkingsgroei stagneerde. Dus Rotterdam is zo begin 16e eeuw een klein stadje, minder dan 5000 inwoners. Maar het grappige is wel dat er in 1445 beginnen ze al met het bouwen van de Sint-Laurenskerk. Een gigantische kerk eigenlijk voor een relatief kleine gemeente. Dus je moet je voorstellen, een klein stadje, misschien 1000 huizen en dan een enorme kerk, de Sint-Laurenskerk daar in het midden. De belangrijkste bron van inkomsten is de haringvisserij. Rotterdam ligt natuurlijk, heeft toegang tot de zee, de waterverbindingen. Dat is eigenlijk het begin van de handel, het handelsknooppunt van Rotterdam.
2: Ja, en er is dus ook een vrouw die centraal staat uit de 16e eeuw. Dat is Anneke Jans.
4: Anneke Jans, yes.
2: Ja. Die is onderdeel van de tentoonstelling. Kan je kort wat over haar vertellen? Wat is haar verhaal?
4: Nou, ik zei al dat er een Sint-Laurenskerk is, een katholieke kerk. De reformatie moet nog komen, de hervormingen. Maar in die tijd was er veel kritiek op de kerk. De kerk was machtig, was rijk. En er waren steeds meer religieuze bewegingen die zich afkeerden van het katholieke geloof. En Anneke werd wederdoper, een van die religieuze stromingen. En de wederdopers waren best wel fanatiekelingen. Ze erkenden niet het gezag van kerk en staat. Ze geloofden trouwens niet in de doop van baby's, daarom ook wederdopers. Ja, alleen maar als je volwassen bent, dan kun je echt een bewuste keuze maken voor het geloof. Nou, de Rotterdamse stadsbestuur die maakte zich steeds meer zorgen en werd een beetje bang voor die wederdopers. En moet je nagaan, in 1535 worden wederdopers ter dood veroordeeld. Dus hoe zeg je dat? Ze worden
2: gedood vanwege hun geloof eigenlijk.
4: Vanwege hun geloof, inderdaad. Ja. Nou, Anneke Jans wordt opgepakt. Zij wordt een maand vastgehouden. Ik weet het niet precies, maar het kan zijn dat ze hebben gevraagd, wil je bekeren of niet? Maar in ieder geval is zij ter dood gebracht door verdrinking in de Delftse Schie. En dus het is gewoon onvoorstelbaar dat in Rotterdam, in Nederland hier gebeurde. Zij had een kindje bij zich van 14 maanden. En op het moment dat zij wordt vastgebonden en ze wordt die schie ingegooid door de beul, geeft ze haar kindje af aan een bakkersknecht die staat aan de kant toe te kijken. En het bijzondere aan het verhaal is dat dat kindje, Esaias, die wordt 40 jaar later onder meer burgemeester van Rotterdam.
1: Wauw.
4: Het is een waanzinnig verhaal. Ja. Dat gebeurde dus als je een ander geloof had. En die wederdopers die ontwikkelden zich wel tot een secte, zou je nu zeggen eigenlijk. Maar het is ook onvoorstelbaar dat je daarvoor ter dood wordt gebracht, vermoord eigenlijk.
2: Ja, en haar levensverhaal laat dan ook inderdaad echt iets zien van dat tijdsbeeld van toen.
4: Klopt. En niet lang daarna krijg je de hervorming, de reformatie, de beeldenstorm. Rotterdam wordt protestant. Dus het is eigenlijk het begin, zeg maar, van de aanloop naar die hele reformatie en naar de katholieke overheersing in Europa.
2: Ja, nou dan gaan we even een sprongetje in de tijd maken. Want we hebben ook nog het verhaal van Catharina Roodzand Glimmerveen. Dat is ook iemand die we hebben besloten om uit te lichten. Heel kort, uit welke periode komt haar verhaal?
4: Nou, Catharina wordt geboren in 1896 in Rotterdam. En ze is 103 geworden. 1999 overleed zij. En dat is een heel erg mooi verhaal. De man van Catharina was schaker voor hobby. Fervent schaker. En Catharina die keek wel eens mee met zijn schaakspel. En het verhaal is dat hij op een gegeven moment kwam hij maar niet uit een bepaalde stelling. En zij keek altijd mee. Dus inmiddels kon ze wel een beetje schaken. En toen zei ze, joh, je moet dat doen. Dan kun je van je andere teamgenoot winnen. En hij was helemaal verbaasd. En hij sprong op, helemaal razend enthousiast. En hij zei, joh, je moet lid worden van mijn schaakvereniging. Dat was de Pion in Rotterdam. Nou, Catharina wilde eerst niet, maar uiteindelijk werd ze lid. En binnen no time heeft ze alle 58 mannen, want net wel, de vrouwen waren nog geen lid van de schaakvereniging. Nee. Ze was de eerste.
2: Ja, zo bijzonder.
4: Binnen een paar weken was zij de beste van alle 58 spelers. Nou, 6 jaar later krijg je de eerste officiële Nederlands dameskampioenschap schaken. Nou, die wint ze natuurlijk en het jaar erop ook. Ze speelt uiteindelijk ook internationale toernooien. Ze gaat zelfs naar Brazilië. En dat wordt haar ook nog kwalijk genomen. Ze heeft kinderen. Dat zijn dus een paar weken. Je gaat met de boot natuurlijk. En dat is een paar weken van huis is om te schaken.
2: En, en die arme kinderen dan, Lisbeth?
4: Ja, verschrikkelijk. Ja, kan je nagaan. We hebben het over 1939.
2: Ja.
4: Dus andere tijden, om zo maar uit te drukken. Maar het is ook verschrikkelijk eigenlijk. En haar man heeft haar dan gesteund natuurlijk. En na de oorlog is Catharina door blijven schaken. Ze behaalde nog steeds succes in binnen- en buitenland. En er is zelfs een toernooi naar haar genoemd. Het Catharina Roodzand toernooi. En ze is heel lang door blijven schaken. En ik heb een heel leuk citaat van haar. Als ik dat even mag voorlezen.
2: Ja, tuurlijk, ja.
4: In een interview. Ze zegt, ik ben geboeid door het vechten, de strijd. De mensen denken als je zo 5 uur tegenover elkaar zit, wat een wezenloos spel. Niets is minder waar. Je maakt alle emoties door, dezelfde als in het gewone leven. Hoop, verslagenheid, blijdschap en verdriet. Nou, dat tekent Catharina denk ik wel.
2: Ja, prachtig. En ook heel bijzonder dat je dan als eerste vrouw lid wordt van een schaakvereniging. Ik kan me dat nu niet meer voorstellen hoe uniek dat in die tijd was.
4: Nee, we hebben toch wel wat bereikt, denk ik.
2: Ja, inderdaad. Maar, gelukkig.
4: Het zijn toch wel vrouwen die dan inderdaad daarmee doorgaan en een aansporing nodig hebben, maar gewoon vanuit zichzelf inderdaad. Ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon naar Buenos Aires een paar weken. Ik ga winnen. En dat spreekt me heel erg aan.
2: Ja, en dat heb je toch ook wel nodig, ook voor die vrouwenemancipatie, dat er gewoon ook vrouwen zijn die de weg bereiden voor ons eigenlijk. Ja. We hebben ook nog een fragmentje van dat eerste officiële Nederlandse dameskampioenschap waar je het net over had, schaken. Dus laten we nog heel even luisteren. Die zijn uit de krochten van het archief gehaald.
4: Oh,
3: in Emmen, waar op de 64 velden gedurende 3 weken gestreden werd om het wereldkampioenschap schaken voor dameslandenteams. De beste 16 schaaksters, waaronder zich ook de Nederlandse dames Van der Veen en Roodzand bevonden, vochten op de laatste dag onder het kennersoog van opperarbiter grootmeester O'Kelly om de hoogste eer.
2: Ja, dat is toch leuk om te horen?
4: Ja, wat ontzettend leuk dat je dat hebt gevonden.
2: Ja, dan moet ik Nienke, onze redacteur, wel even de credits voor geven, hoor. Want die heeft het helemaal opgeduikeld in de archieven van Beeld en Geluid.
4: Nou, dan komt het echt tot leven. Dat vind ik ontzettend leuk.
2: Ja, dat is wel grappig. Ja, want als je Rotterdam zegt, dan zeg je natuurlijk ook de haven. En als je het over de haven hebt, dan heb je het over havenarbeiders. We gaan terug naar begin vorige eeuw. Hoe was het toen om in de havens te werken?
4: Nou, kijk, laten we zo zeggen. Het lijkt mij, het was toen begon eigenlijk de mechanisering. Eind 19e eeuw, dan ontwikkelt Rotterdam zich echt tot een havenstad. Dan heb je nog steeds wel arbeiders die met de handen werken, maar de mechanisering neemt toe. Maar het is gewoon nog steeds heel zwaar werk. Rotterdam is wat dat betreft een stad van arbeiders. Het is zwaar werk. Dat kan ik mij wel voorstellen.
2: Ja, het was zwaar werk. Er was toen nog niet echt een actieve vakbondbeweging actief voor de gastarbeiders. Maar gelukkig kwam er hulp uit onverwachte hoek. Laten we even luisteren.
5: Ik was een lerares Spaans. Ik heb dus Spaans gestudeerd. En toen kwamen hier de eerste Spanjaarden. En toen vanuit het ministerie werd ik benaderd of ik Nederlandse les wilde geven. Ik heb een poosje gedaan. En, maar ja, ik zag zoveel misstanden. En ook mijn ex-man. Nou, we ergerden ons kapot. Dit werd niet gedaan en dat werd beloofd. En toen kwamen ze niet na. En... dus hij zei tegen mij, dan moet je nu pikken, van moet je tegenin gaan. Dat kostte me wel mijn baan bij het onderwijs. Want ik gaf dus Spaanse les op middelbare scholen. En u zat er veel in de krant, werd er toen gezegd.
2: We hoorden hier Nel Soetens, ook onderdeel van de tentoonstelling. Kun je iets vertellen over haar verhaal?
4: Ik wou even zeggen, Nel Soetens is van 1930, ze is 95 en ze leeft. Ze woont vlak bij mij in de buurt. Ik ben bij haar op bezoek geweest toen we deze selectie maakten. En ze komt aanstaande maandag bij de opening en ze mag de hand van de burgemeester schudden.
2: Oh, wat bijzonder.
4: Ik herken haar stem ook helemaal. Het ontroert me ook weer. Nel Soetens, wat ze zegt is inderdaad, we hebben het nu wel over de periode 1960-1962, dat Nel Soetens leraar Spaans is en gevraagd wordt door het ministerie om les te geven aan Spaanse gastarbeiders. Wij hebben het dan over arbeidskrachten. Kijk, na de oorlog ligt Nederland en Rotterdam ligt sowieso in puin. Nederland moet weer opgebouwd worden, Rotterdam ook. Er zijn arbeidskrachten nodig. Anderzijds emigreren een heleboel mensen naar Canada, Australië. Er zijn tekorten aan arbeidskrachten. En om die reden worden er dus mannen gehaald uit andere landen, vooral rond het gebied van de Middellandse Zee. En de Italianen waren de eerste en de Spanjaarden waren de tweede groep, waarmee Nederland een wervingscontract ook had. Van deze periode spreken we eigenlijk van Nel Soetens, waarin zij dus wordt gevraagd om Spaanse les te geven. En dan geconfronteerd wordt, al pratende met die mannen, erachter komt hoe ze wonen in pensions. Vaak door particulieren uitgebuit natuurlijk. Slechte arbeidsomstandigheden, onderbetaald. Kortom, er zijn allemaal misstanden. En Nel Soetens en haar man trekken zich dat aan. En zij richt dan het actiecomité pro-gastarbeiders. En het leuke is dat dat comité, dat spelt ze ook heel leuk op zijn 1960, namelijk met K-O-M-I-T-E-E. Dus wij dachten eerst van, is dat een spelfout? Nee, het is echt actiecomité pro-gastarbeiders op die manier gesteld. Nou, zij voeren actie, taallessen geven ze. En zij willen gewoon bij de gemeente aan de deur kloppen voor betere arbeids- en leefomstandigheden. Dat is ook een enorme strijd geweest. En dat heeft ze bijna 30 jaar gedaan. Maar uiteindelijk, wat er precies is afgespeeld tussen de gemeente en de AKPG, dat is niet zo goed te achterhalen. Ik heb haar gesproken, daar was ze niet heel erg duidelijk over. Maar ik vond een interview met haar uit het Hollands Dagboek. Dat is volgens mij de Vrij Nederland geweest destijds, in 92. En dan schrijft zij, als ik nog een keer een citaat mag maken...
2: Ja.
4: Dan zegt zij namelijk, mijn idealisme heeft het onderspit gedolven na 23,5 jaar vechten tegen de bureaucratie, de macht, de fantasieloosheid, de onderhuidse discriminatie, het seksisme, ja zeker ook dat. Nou, dit zegt zij natuurlijk in haar woede, vanwege het stopzetten van een subsidie van haar actiecomité. Maar er moet wel iets gespeeld hebben wat misschien ook met haar vrouw zijn te maken heeft gehad. Ja. En de gemeente, die

0: misschien ook met haar vrouw zijn te maken heeft gehad. Ja. En de gemeente, ja, die uiteindelijk is, we hebben het over zoveel jaar geleden. Er zijn natuurlijk hele andere tijden. We spreken ook helemaal niet meer van gastarbeiders natuurlijk, maar van migranten. En het is heel anders geregeld. Maar het was best wel schrijnend wat daar zich ontwikkeld afgespeeld in Rotterdam.
1: En dan gaan we nu luisteren naar een toepasselijke plaat: Vrijheid, Gelijkheid en Zusterschap van Sophie Straat.

0: Merel hier. Ik heb het hele jaar door prachtige gesprekken mogen voeren, maar ik moest er één uitkiezen. Het is natuurlijk een ontzettend politiek jaar geweest. Dat is eigenlijk altijd zo, maar in een jaar van verkiezingen, een vallend kabinet, moet je het daar natuurlijk over hebben. En een van mijn favoriete gasten van dit jaar was Jouke Huizer. Hij is hoofdredacteur bij Jacobin, een links georiënteerd blad. En we hadden het daar over de term vrijheid. Hoe kunnen we nou de term vrijheid gebruiken, inzetten, zien, framen? Is het een linkse term? Is het een rechtse term? Over al dat soort vragen hebben wij het met elkaar gehad. Vroeg. Merel Wilaert. Jullie hebben denk ik ook niet voor niks het hele nummer van Jacobin in het teken gezet van vrijheid. Wat was daar de keuze voor?
1: Nou, ik heb eigenlijk verleden jaar dit gepitcht. En ik dacht, ja, in Nederland hebben we het heel veel over vrijheid. En heeft rechts vrijheid bijna gemonopoliseerd. Ze hebben, je hebt de VVD, de PVV, die spreken allemaal vanuit een bepaald begrip van vrijheid. Maar ik geloof dat vrijheid eigenlijk een bevrijdingsstrijd, een hele linkse strijd is. Dus ik wilde eigenlijk onderzoeken van wat is dan linkse vrijheid en hoe kunnen we dat terugclaimen, hoe kunnen we dat heroveren op rechts om te zeggen linkse vrijheid, dat is eigenlijk onze vrijheid en dat is een andere vorm van vrijheid, maar is net zo goed moet dat een centraal thema worden in linkse politiek, in mijn optiek. En dat wilden we eigenlijk intellectueel onderzoeken hier en journalistiek.
0: Okay. Nog niet te veel weggeven, want we hebben er nog een uur voor. Je noemde de VVD en de PVV natuurlijk al. Bij de PVV zit vrijheid gewoon eigenlijk in de naam.
1: Zeker.
0: En daarmee pak je wel het frame überhaupt meteen naar je toe natuurlijk. Partij voor de Vrijheid.
1: Ja, en dat hebben ze heel slim gedaan. En dat is historisch heel veel eerder gebeurd. Dat er uit naam van de vrijheid wordt een bepaalde groep zegt dat is onze vrijheid dit, onze vrijheid dat. Ik denk dat Dylan Jessogus daar ook op doelde. Van een bepaalde conceptie van vrijheid. Maar er zijn vanuit de conceptie vrijheid ook hele andere dingen gedaan. Het algemeen kiesrecht werd ook ooit onder vrijheid geschaard. Dus het is maar net wat je eronder schaart. En ik denk dat we dat, dat we dat terug kunnen pakken.
0: Is het in die zin dus een soort van filosofische discussie wat vrijheid is? Of is het eigenlijk toch wel te vatten in iets heel concreets?
1: Nou, het is een filosofische discussie, maar het is een hele krachtige term. En het is een hele politiek geladen term die heel vaak gebruikt wordt. En heel veel concepten, als je die de wereld in slingert en daarmee bedenkt, dan maak je het ook mogelijk om over bepaalde zaken te spreken zoals je er eerder niet over kon spreken. Dus veel politieke partijen, als we dat. Dus het is niet alleen een filosofisch gebouw, het is ook inzet van een politieke

0: strijd. Je ziet nu heel veel
1: Het is een middel, je kan het echt inzetten.
0: En je ziet dat het veel gebeurt. Het CDA presenteerde vandaag verkiezingsprogramma dat over een vrijheidsbudget. Bijdrage of
1: ja,
0: zo.
1: Vrijheidsbijdrage.
0: De PVV heeft in de naam, de VVD heeft in de naam. Als we het over huizencrisis hebben, hè, mensen zitten gevangen in hun huis. Dat is een hele grote vorm van vrijheidsberoving. Dus je kan al die kanten op, je kan van alles.
1: Aan
0: vrijheid ophangen. En nu is de vraag, ja, wat willen wij eraan ophangen?
1: Ja. Oké, we gaan het zo meteen bijvoorbeeld hebben over hoe dat dus wordt toegepast. Je noemde het CDA al even kort, waarin zij het een vrijheidsbijdrage noemen. Ja, je kan het ook andersom labelen, namelijk gewoon een bijdrage voor defensie. Aanval, onveilig. Het is maar net hoe je dat allemaal ziet. Blijf vooral dus hier. Heb je een vraag, dan kan je die stellen in de NPO Luister-app. Zijn we zo bij terug. Vroeg. Merel Wilaert. Even kijken, Jouke, we hebben net al een soort tipje van de sluier gegeven. Maar we gaan er wat dieper op in. Vrijheid is natuurlijk politiek gezien een ingewikkeld begrip. Hè? Want waar de een het over vrijheid heeft, heeft de ander het misschien al van totale andere invulling van dat woord eigenlijk. Op welke manieren wordt die term vrijheid dus toegepast in het politieke debat?
0: Nou, je kan vaak wordt in het vrijheidsdebat, zeker sinds na de oorlog, het verschil gemaakt tussen een vorm van positieve vrijheid en een vorm van negatieve vrijheid.
1: Uh-huh.
0: Nou, dat is dat zich zo gevestigd heeft, daar hebben we vandaag toevallig een stuk over op Jacobin geplaatst. Maar dat gaat eigenlijk over. De vrijheid tot en de vrijheid van. En de vrijheid van, dat wordt dan negatieve vrijheid, is vrijheid van externe inferentie, van een staat, van een overheid. Dus de externe belemmering op dat jij je leven wil leiden zoals je dat wil leiden. Want ik denk dat voor mij is vrijheid heel erg autonomie en je leven kunnen leiden zoals je dat wil leiden. Nu kan je heel weinig belemmering hebben van buitenaf. Dan heb je die heel veel negatieve vrijheid. Maar als je vervolgens 16 uur per dag moet werken of 12 uur per dag moet werken om überhaupt te kunnen eten, dan hoeveel vrijheid blijft er dan nog over? En dan heb je een soort van de vrijheid tot, de vrijheid om dingen te kunnen doen. En dan hebben we het veel meer over verschillende soorten voorzieningen, zoals een goede zorg, goed onderwijs. Een baan, toegang tot inkomen en werk.
1: Mm.
0: Zodat je en huizen dus, dat je daar in en uit kan verhuizen.
1: De vrijheid om eigenlijk gedragen te worden. Dus in een soort community waar je dan misschien tijd voor terugkrijgt.
0: Exact, dat is hoe je dan nu dus meer ruimte vinden eigenlijk om je eigen leven in te richten, omdat bepaalde voorzieningen nu eenmaal een gegeven zijn. En daar hebben we natuurlijk heel hard voor gewerkt, zeker vanuit links, om verschillende dingen te krijgen.
1: Mm.
0: Maar dat is historisch, dat onderscheid is helemaal niet zo oud. En vroeger had men het, als men het over vrijheid had, dus nou, zoals ik al zei, over hele andere dingen, maar bijvoorbeeld over gewoon de afwezigheid van oppositie bijvoorbeeld. Dus dan gaat het eigenlijk misschien veel meer over macht. Over wat kan je doen en wie heeft macht, wie heeft vrijheid en wie heeft niet die macht. Dus in zekere zin kan je die term ook in heel veel kanten op herdefiniëren.
1: Ja, dus waar voor de een vrijheid echt daadwerkelijk is, gaat dat ten koste van de vrijheid eigenlijk van de ander. Dus waar die van mij begint, kan het bij een ander ophouden.
0: Ja, je ziet vaak als je dat politiek vertaalt, dat rechts heel veel wegloopt met die negatieve vrijheid. Een vrijheid van overheidsbelemmering. Vrijheid misschien ook van een kerk of van een andere instellingen die jou belemmeren of die verwachtingen ten opzichte van jou hebben. Of dat nou om belasting gaat of bepaalde normen die je moet erbiedigen.
1: Ja, dus geen inmenging van een overheid, geen inmenging van een kerk, geen inmenging van staat, überhaupt iets in die richting. Ja.
0: Exact. En bij positieve vrijheid, dat wordt dan vaak met links geassocieerd, gaat het dus om goede voorzieningen regelen. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. Als je kijkt teruggaat naar de jaren 60, 70, en daar kan je heel veel kritiek op aanmerken. dan ging het toen veel meer over gevestigde normen in vraag stellen. De vrije liefde, bepaalde seksuele normen in vraag stellen. En dat soort elementen, dat is dus eigenlijk een vorm van externe belemmeringen opheffen. Maar dat was wel heel links. Dus ook links heeft een bepaald negatief vrijheidsbegrip. Je ziet dat ook bijvoorbeeld als we nu allemaal Free Palestine roepen. Mm. Dat gaat ook over Palestina, dat vrij wil zijn van een externe oppressor, of dat nou Israël of de Verenigde Staten of Europa is. Maar dan gaat het dus om het weghalen van die externe interferentie van buitenaf.
1: Oké, ik ga een stukje voorlezen uit jouw voorwoord, wat in de Jacobin staat. Nederlanders houden van vrijheid. Al 15 jaar is een partij met vrijheid in de naam de grootste partij in het parlement. Maar vrijheid is in Nederland niet alleen heel belangrijk, het is ook heel rechts. Rechts is er in Nederland ingeslaagd om vrijheid gelijk te stellen aan met 130 over de snelweg scheuren, ongegeneerd het vliegtuig pakken en met vlees overladen barbecue organiseren en kunnen roepen wat je wilt tegen wie je wilt. Links speelt hier consequent de rol van moraalridder, dominee, regelneuker of partypoeper. Rechts staat voor vrijheid van gezeur van bovenaf, voor kunnen doen wat je wilt, en links staat voor de beknotting daarvan. En als je het zo opzomt, moet ik zeggen, dan klinkt het ook echt in het voordeel van rechts.
0: Ja, dat is een beetje het vertrekpunt wat je neemt. We hebben de vorige verkiezingsuitslag gezien, en ik denk dat een deel daarvan is omdat links inderdaad zich ook gelijk heeft laten stellen met die dominee, met partypoeper. Mm. Heel zelf van, nou ja, het gaat wel erg ver wat jullie vinden. Terwijl rechts heel bot, krachtig vooruitstapt en zegt, nee, we gaan ons niet aanpassen, we gaan ons levensstandaard niet aanpassen. En dat is een doctrine. Hè? Dan zeg je eigenlijk van, nou ja, goed, klimaatverandering, al dat soort problematiek. We zijn in Nederland misschien niet als eerste aan de beurt. Ook niet als laatste, want we leven onder zeeniveau, maar laten we ons tot de tand toe bewapenen en ons niet aanpassen aan alles wat anderen zeggen. Maar links kan dat natuurlijk ook. Hè. Die hoeft niet alleen maar te zeggen, nou, we moeten wel een beetje meegaan met de tijd. We kunnen ook zeggen van, nou ja, doordat zij zich niet aanpassen, doordat het hele kleine groepje van, bankiers en veevoerbedrijven, de Rabobank,
1: het grote kapitaal
0: zich niet aanpast aan de veranderende wereld, mogen wij nu geen 130 meer rijden overdag? Mogen wij nu allemaal dingen waarvan links de zogenaamd af zou hebben gepakt, worden nu afgepakt, zodat de veestapel op peil kan blijven, zodat huisjesmelkers, investeerders enorm veel geld uit onze huizen kunnen trekken waar wij voor aan het werken zijn, terwijl
1: dus
0: zij aan het rentenieren zijn.
1: Het linkse frame zou wel degelijk ook een partij moeten uitsluiten van vrijheid, namelijk het grootkapitaal.
0: Zeker. En er is heel lang op links gedacht, wij zijn er voor iedereen. Iedereen hoort erbij, we moeten iedereen aanspreken. En ik denk dat dat een hele foutieve benadering is. Mm. Want als je zegt iedereen hoort erbij, dan hoort dus ook jouw uitbuitende baas, de huisjesmelker, jouw huisbaas. Nou, sommigen hebben een hele goede band met een huisbaas, maar heel veel mensen hebben dat niet.
1: En dus de verdeling van machtsposities.
0: En welke kant staat links nou? Staan ze nou aan de kant van hun of van mij? En ik denk dat rechts heel duidelijk begrijpt van, we moeten het tegenstander. Dat definiëren ze dan vaak in termen van de moslim of in termen van de asielzoeker. Maar links heeft ook een historische tegenstander. En dan moet je duidelijk maken, ja, als wij vrijheid voor ons allemaal hebben, dan moeten we dat wel ergens halen. Ja. Dan moet het geld halen waar het zit. En dat is nu eenmaal bij die miljardairsklasse.
1: Ik moet je zeggen dat vrijheid aan de rechterkant van het politiek spectrum, correct me if I'm wrong, ook heel erg op het spreken zit. Hè? Ook Donald Trump ging er natuurlijk zijn campagne flink in. Freedom of speech, hier hoor je het ook. Je mag tegenwoordig ook niks meer zeggen, waarin rechts dan staat voor wel alles kunnen zeggen. Alsof zeggen, alsof dat de vrijheid is. Hoe komen we erbij dat wel lekker valt? Het is politiek, is het wel iets wat aanspreekt blijkbaar?
0: Nou ja, kijk, zolang je tot een deel van die dominante groep behoort, kijk, uiteindelijk zie je dat bepaalde partijen vooral de gevestigde status quo zoals het is in stand willen houden. En zoals het is, betekent dat onze planetaire crisis, dat we die catastrofe zich voltrekt en dat we tolereren dat een klein groepje, handjevol mensen met miljarden blijft zitten en helemaal niet in de weg wordt gelegd. Ja. Dat is de vrijheid.
1: En dat wij vervolgens gaan bekvechten over papieren rietjes.
0: Ja, en of inderdaad over wat je wel en niet hebt gezegd en of je iets verkeerd hebt gezegd. En dat is natuurlijk een hele effectieve manier om een grotere groep aan je te binden. Te zeggen van je mag bij ons alles zeggen, maar je moet wel tolereren dat wij ons eigendom houden. Ook al hebben we miljarden of meerdere miljoenen. En ik denk dat je daarin misschien kan kijken van, nou moeten we die hele obsessie met vrijheid van meningsuiting en al dat soort dingen, want op sommige fronten heb je helemaal geen vrijheid van meningsuiting. Als het over Palestina gaat bijvoorbeeld, zie je dat er bepaalde dingen in de Kamer gecensureerd worden. Dus links kan dat ook claimen. Verdacht gecriminaliseerd van bepaalde leuzen. Links kan dat ook claimen, maar we moeten ook gewoon zeggen van, misschien gaat vrijheid wel over iets heel anders. Gaat het gewoon over of het geld stroomt naar een klein groepje aandeelhouders die het waarschijnlijk al genoeg hebben, of dat dat terugstroomt naar de mensen. En gaat het veel meer over kapitaal en hoeveel geld je op je rekening hebt staan en of je een beetje invulling kan geven aan je leven zoals je dat zelf wil. Want ik denk dat na jaren van rechtsbezuinigingsbeleid en nu extra importheffing en weet ik veel, economisch staan we er niet geweldig voor in Europa, veel meer mensen zoiets voelen van, laten we de koek wat eerlijker verdelen. En misschien is dat wel echt de vrijheid. Dus misschien moeten we het ook gewoon niet te veel op geobsedeerd zijn met dat rechtse frame en onze eigen ideeën pushen.
1: Ja, hoe vrij ben je als je geen toegang hebt tot zorg? Hoe vrij ben je als je krom moet liggen voor een huis? Hoe vrij ben je als je je binnen nu en een paar jaar moet afvragen of je land niet onder water komt te staan? Daar zou het hem dan in moeten, zonder dat als repressief voelt.
0: Zeker, en ik zou hem ook meteen gelijkstellen met veiligheid. Want we hebben het net over vrijheidsbijdrage, geld naar defensie gehad. Veiligheid is ook dat je zeker weet dat je bij de zorg terechtkomt als er iets gebeurt. Veiligheid. Dus dat kan je meer inleggen. Maar inderdaad, vrij zijn gaat over een mogelijkheid hebben om controle te hebben over je eigen leven. En een steeds grotere groep heeft heel weinig controle over zijn eigen leven. En die moeten dan ook nog extra belasting betalen voor allerlei milieuheffingen. Terwijl hele kleine groepen die met private jets en grote jachten over onze wereld vliegen en varen, helemaal niet hun bijdrage leveren daaraan. En dus moet je die tegenstelling creëren, denk ik. Dat is heel belangrijk als links. En zeggen, het is of hun vrijheid om te plunderen en uit te buiten, of onze vrijheid om ons leven te leiden zoals we dat willen. Maar dat vergt wel dat we die confrontatie aandurven te gaan. En dat betekent dus ook dat we een afstand moeten nemen van het bruggen bouwen en het iedereen hoort erbij links, wat we ook in Amerika van een Biden, van een Harris, van een Clinton kennen. En ja, dat werkt niet meer.
1: Het werkt niet, zeg je eigenlijk.
0: Je wint er geen verkiezingen meer mee.
1: Ja, nee. Ja. Maar misschien heeft het gewoon überhaupt nooit gewerkt, omdat het gewoon niet kan. Je kan er niet voor iedereen zijn binnen die termen. Er moet altijd iemand, zeker zolang we in het kapitalisme leven, moet iemand op de stapel liggen, zeg maar. Iemand betaalt de prijs. En in de linksoptiek, of als ik jou goed kan volgen, zijn dat op dit moment nou niet de aandeelhouders en degene die de superjachten kunnen kopen. Zei je nou net, als je aan de rechterkant van het spectrum kijkt, hebben ze dat eigenlijk heel goed door. Dus ze hebben dat vijandsbeeld van voor wie is vrijheid eigenlijk bedoeld. Dat hebben zij wel degelijk gepolariseerd. Dus zij zijn heel duidelijk over, wij, de Nederlander, moet zichzelf kunnen blijven. En de buitenstaander, wie dat dan ook mogen zijn, dat is in sommige gevallen de migrant, in andere gevallen de asielzoeker, in ander geval de ander überhaupt. Daar zit dus een heel slim frame in.
0: Ja, en ze hebben daar ook heel goed over nagedacht hoe ze dat frame media inkrijgen. De kranten, de talkshows en de tv-journaals. Dus ze hebben, er zit in zekere zin een grote strategie achter. En ik denk dat we als links ook wat strategischer na moeten denken van, nou ja, wij hebben ook gewoon onze frames. Wat zijn die? Wat zijn de juiste? Nou, dat proberen we in Jacobin te doen. Maar ook, hoe krijgen we die vervolgens, ventileren we die de wereld in? Wat zijn onze kanalen? Wat zijn onze outlets? Hoe bouwen we onze eigen tv-zenders, omroepen? Nou ja, Jacobin is dan een schriftelijk blad, maar we kunnen groter denken. Left Laser is daar een goed voorbeeld van. Op Instagram zie je dat het al net wat anders is, die verhouding, dan op de Nederlandse televisie. Dus ja, er zit natuurlijk meer dan alleen maar het goede verhaal hebben. Het is ook kanalen vinden om dat verhaal te pushen. Maar,
1: en we hadden het helemaal aan het begin, want waar is dit eigenlijk gekanteld? Even even los van de conclusie. Rechts heeft hier gewoon goed over nagedacht. Weten heel goed hoe ze het moeten verkopen. Maar we zeiden net al even, in de jaren 60, 70... lag het, ja, de stempel vrijheid veel meer aan de linkerkant.
0: Ja, dus ik denk dat het een deel is natuurlijk dat we een aantal verworvenheden verworven hebben. Zeker als het gaat over partnerkeuze, over genderkeuze. Dat wil niet zeggen dat er nu een gelijke behandeling is of dat je even vrij bent op het moment. Maar goed. Dat is één ding. En natuurlijk, ja, er is in de jaren 80 een nieuwe doctrine binnengekomen. Waarin we zeiden van, nou ja, om Thatcher te quoten. Hè, als het bedrijf, if the company goes down, we all go down. Als het bedrijf failliet gaat, gaan we allemaal failliet. Dus bedrijven moeten enorm veel ruimte krijgen. Ook om over de hele wereld te kunnen groter te worden enzovoort. En dan hopen we dat we een goed geschoolde arbeiderskracht hebben die daar dan een redelijke positie binnen kan nemen.
1: Een trickle-down system eigenlijk. Ja.
0: Precies. En dat in elk geval voordat we realiseerden dat inderdaad helemaal niet werkt. Was er al heel veel doorgevoerd wat zeg maar een verschaling van sociale voorzieningen betekenen. En ik denk dat we nu steeds meer realiseren, de prijs daarvoor aan het bepalen zijn. En dan komt het er nu op aan om weer niet diezelfde fout te maken. En gewoon te denken van oké, we moeten dus strijden. We moeten altijd de druk erop houden. Want zodra we even meegaan in dat frame. En in de jaren 90 heeft ook links dat natuurlijk gedaan. Ook een beetje door de val van de Sovjet-Unie. Van wat werkt er dan wel? Enzovoort. Dus er was heel veel vertwijfeling ook op links. Maar we zien nu als je kapitalisme, ongebreideld kapitalisme, alleen zijn gang laat gaan. Dan krijg je dit. Mm. En dan krijg je planetaire crisis. En dan krijg je nog meer ongelijkheid en veel meer miljardairs. Dus ik geloof dat die strijdbaarheid, zeker bij nieuwe generaties, zie je ook wel weer echt terugkomen. Omdat ze gewoon zien van dit kan ook anders. En we kunnen ook gewoon het geld dat verdiend wordt, hoeft niet naar aandeelhouders te gaan. Dat kan ook. Dat is een politieke keuze. Kunnen we ook gewoon terug naar gewone mensen laten gaan. Naar werkende mensen, naar mensen die zorg nodig hebben.
2: Hoi, Jan hier. Ik heb een fragment meegenomen van mijn gesprek met strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. We hadden het over het internationaal strafhof, in hoeverre dat nog functioneert, over het ontstaan van dat strafhof, maar ook over de kritiek die er is van onder andere Donald Trump en Benjamin Netanyahu. In hoeverre was die kritiek terecht? Moet je je daar iets van aantrekken als strafhof? Nou, al dat soort vragen. Misschien was het niet mijn beste interview hier op NPO Radio 1. Maar ja, ik vond het wel ontzettend cool, om eerlijk te zijn, dat we zo vroeg in de ochtend in dit programma gewoon, ja, toch de bekendste strafrechtadvocaat van ons land te spreken kregen. Een uur lang. En we gaan luisteren naar een fragment uit die uitzending met niemand minder dus dan Geert-Jan Knoops.
3: Nou, dit was op dat moment natuurlijk voor een advocaat die werkzaam is in het internationaal strafrecht het hoogst behaalbare, als je het zo zou kunnen zeggen, wat je kunt bereiken in je vak. Het werd toen ook wel genoemd de Champions League van het internationaal strafrecht.
2: Een gevaarlijk begrip, meneer Knoops.
3: Het is een heel gevaarlijk begrip, zeker. En de vraag is ook of het strafhof dat heeft waargemaakt, maar daar komen we misschien zo nog op te spreken. Maar het was toen natuurlijk een enorme uitdaging. Dat strafhof bestond nog niet zo lang. Er waren allerlei zaken in ontwikkeling. En het was een ander tribunaal dan waar ik werkte voorheen. Joegoslavië-tribunaal en Rwanda-tribunaal. Dat waren echt tribunalen gericht op een bepaald conflict. Ja. En het strafhof is natuurlijk niet voor niets, we noemen het ook wel het wereldtribunaal geworden. Wat veel breder was. En ja, ik had net zoals vele advocaten daar geen ervaring mee. De procesregels weken ook enorm af van de procesregels bij het Joegoslavië en het Rwanda-tribunaal. Ja. Dus we moesten ons daar ook in verdiepen. En alles wat je deed was nieuw. En dat geldt nog steeds.
2: Eigenlijk was u een beetje aan het pionieren ook, voor uzelf.
3: Ja, de advocaten hebben daar eigenlijk nog een hele belangrijke taak, omdat je voor een groot deel met een onontgonnen gebied bezig bent. Ja. Kijk, het Nederlandse strafrecht, dat is inmiddels zodanig uitgekristalliseerd dat je eigenlijk wel weet in welke richting een strafzaak kan gaan. Maar bij dat strafhof, en dat geldt eigenlijk vandaag de dag nog steeds, dat is allemaal nog een rechtsgebied dat in ontwikkeling is. Dus je kunt als advocaat daar een enorme stempel op drukken. Omdat de rechters ook die daar werken, die uit allerlei landen komen met verschillende juridische achtergronden, dat recht dus nog moeten creëren.
4: Ja.
3: En dat maakte het ook voor mij een enorme uitdaging. En ja, ik heb tot op heden, na 11 jaar, daar nog steeds, iedere dag leer ik daar. Omdat je te maken hebt met procedures die afwijken van de voorgaande. Ja. Kijk, de ervaring die ik meenam uit de zaak Charles Blecoudet, kon ik in mijn tweede zaak, die nu nog loopt, tegen de.
4: Ja, gaan we het straks ook over hebben, over die zaak?
3: Ja,
4: ja.
3: Maar voor een advocaat die dus ambitie heeft om in dat internationaal strafrecht verder te gaan, is dat strafhof natuurlijk een enorme ervaring.
4: Dan is dat voor u een ervaring. Dat is anders dan voorheen. Het is onontgonnen gebied.
3: Ja.
4: Was het internationaal strafhof in uw oog op dat moment ook broodnodig? Vroeg de maatschappij om zo'n internationaal strafhof toen het werd opgericht?
3: Ja, ik denk dat de tijd was wel rechtspolitiek rijp voor dat strafhof.
4: En wat maakte dat het rechtspolitiek rijp was?
3: Nou, omdat we natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog in toenemende mate te maken hebben gehad met internationale en intern gewapende conflicten, waar eigenlijk nauwelijks aan werd gewerkt, hè, juridisch gezien, de verantwoordelijkheid voor internationale en interne gewapende conflicten, dat werd vaak gewoon maar overgelaten aan de landen zelf. En er was echt behoefte aan een overkoepelend orgaan dat ook een soort uitstraling had. Let wel, als het misgaat, dan is er een risico dat je vervolgd wordt. Er was in dat opzicht politiek gezien wel een behoefte aan. De ervaringen bij het Joegoslavië en het Rwanda-tribunaal hebben dat versterkt. Daar is ook geleerd, men heeft lering getrokken uit die twee tribunalen, hoe belangrijk die accountability, die verantwoordelijkheid afleggen, hoe belangrijk dat is. En dat heeft gemaakt dat het strafhof dus wel een leemte vervulde die er op dat moment bestond. We hadden natuurlijk toen wel het internationaal gerechtshof al in Den Haag, in het Vredespaleis, maar dat ziet op procedures tussen de landen zelf.
4: Ja.
3: En dat ziet niet op strafrecht, maar in het kader van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid was er een lacune, een leemte, en die heeft het strafhof wel opgevuld of bedoeld op te vullen. De vraag is inderdaad, waar we net mee begonnen, is het effectief gebleven?
4: Ja, want als u 11 jaar geleden begon u bij dat strafhof, het is nu 2025, ik zat even te kijken, u heeft afgelopen mei op deze zender bij de collega's van het Radio 1 Journaal gezegd dat het internationaal strafhof bijna niet meer kan functioneren. Dat is dan wel van een leegte die opgevuld wordt naar het kan bijna niet meer functioneren. Dat is een flinke stap in 11 jaar.
3: Ja, dan moet ik wel bij zeggen dat dat niet langer goed kunnen functioneren verband hield natuurlijk met ook de toenemende druk die op het strafhof komt te staan, de toenemende kritiek en ook de sancties van Amerika.
4: Maar laten we het daar dan eens over hebben, over die toenemende druk. Want u heeft natuurlijk in mei samen met politicoloog Robin Ravensberg het boek Als de rechtsstaat faalt uitgebracht. Daar heb ik het net al kort even over gehad.
3: Ja.
4: Daar uit u ook zorgen over die toekomst van dat internationaal strafrecht. Als we even kort op een rijtje zetten, wat voor zorgen zijn dat?
3: Nou, de belangrijkste zorg is dat strafhof in toenemende mate kritiek ondervindt over hoe men de zaken selecteert. De transparantie van waarom wordt deze politieke leider aangeklaagd en die leider niet. Daar is veel kritiek op. Dus het beleid, hoe transparant is dat? En wat zijn de keuzes die men maakt om diegene te vervolgen en die andere persoon niet te vervolgen? Het tweede probleem is voor het strafhof dat het onvoldoende in staat is geweest tot dusverre om ook waar te maken wat het pretendeert. Dat het een afschrikwekkende werking heeft naar de buitenwereld, omdat ondanks het strafhof zien we eigenlijk dat het aantal internationale conflicten blijft bestaan en zeker niet afneemt. Dus de effectiviteit daarvan. En een ander groot en toenemend zichtbaar probleem is geworden natuurlijk de kwestie dat het strafhof eigenlijk een tandeloze tijger lijkt te zijn, omdat het geen eigen politiemacht heeft. Het heeft geen eigen dwangmiddelen om uitspraken af te dwingen.
4: Dus even de illustratie, als een Nederlandse rechter... Of een Nederlandse officier van justitie zegt... oké, we moeten deze persoon aanhouden... dan hebben wij de Nederlandse politie die persoon op kan pakken... En een proces kan beginnen tegen die persoon. Dat is bij het internationaal strafhof ligt dat dus anders. Die kunnen niet met hun eigen mensen uit een willekeurig land oppakken... omdat diegene oorlogsmisdaden heeft begaan.
3: U heeft het heel goed samengevat. Dat is exact het probleem. Dat strafhof is afhankelijk van de politiemacht in het land zelf... om een arrestatiebevel bijvoorbeeld uit te voeren.
4: Ja.
3: Je zag dat dus vrij recentelijk met de aanhouding... van de ex-president van de Filipijnen, meneer Duterte. Zonder dat de eigen overheid daar in de Filipijnen... die arrestatie niet had verricht op dat vliegveld... toen hij terugkwam naar Manila... had het strafhof hem niet in handen kunnen krijgen.
4: Ja.
3: En dat geldt dus ook nu bijvoorbeeld voor de arrestatiebevel tegen premier Netanyahu en president Poetin... Men heeft de medewerking van Rusland en Israël nodig... om deze mensen aan te houden en over te brengen. Als die er niet is, die medewerking... dan kan het strafhof dus eigenlijk niets doen.
4: Maar dan hoor ik u zeggen... transparantie is een probleem. De effectiviteit is een probleem. Efficiëntie noemde u het. Vleugel lam zijn wat betreft het mensen oppakken. Dat zijn best wel kernachtig. Dat zijn bijna de kerntaken van een strafhof, toch? Om mensen uiteindelijk te berechten.
3: Ja. Ja, dat is zeker zo. Maar aan de andere kant, en dat vergeten we vaak... het verwachtingspatroon is misschien te overspannen geweest... omdat het strafhof is in feite een overeenkomst tussen landen... op grond van vrijwilligheid. Men denkt nog steeds dat het strafhof een soort van almachtig orgaan is... maar de structuur van het strafhof is zodanig... dat het gebaseerd is op vrijwilligheid. Het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal... dat waren tribunalen die waren opgezet door de Veiligheidsraad van de VN.
4: Ja.
3: Dus het systeem van die tribunalen was veel sterker. Een voorbeeld is dat Servië dat jarenlang niet bereid was... om de toenmalig president Milosevic en politiek leider Karadzic... en generaal Mladic uit te leveren. Is uiteindelijk gezwicht als land... vanwege dus de economische sancties die er dreigden te komen. Omdat de Veiligheidsraad had besloten dat tribunaal moet er komen. En dus de Veiligheidsraad had een enorme macht in zich... om die uitleveringen daarmee af te dwingen.
4: Ja, omdat er ook politieke druk uitgeoefend kon worden.
3: Exact. Ja, exact. Dat strafhof heeft die grondslag niet. Het strafhof is gewoon een afspraak tussen... in dit geval 125 landen, die afspreken... wij gaan akkoord dat onze eigen mensen...
4: Ja.
3: door jullie strafhof berecht mogen worden.
4: Maar als we het dan hebben over die vrijwilligheid... u noemde net de sancties van Donald Trump... die heeft opgelegd aan mensen van dat internationaal strafhof. Waarom doet Donald Trump dat dan? Want de VS is niet eens aangesloten bij dat internationaal strafhof. Van waar die sancties dan? Van waar die angst eigenlijk ook?
3: Kijk, het strafhof was voor Amerika op een gegeven moment ook een bedreiging... omdat er een onderzoek plaatsvond een aantal jaar geleden in Afghanistan. Daar bleken aanwijzingen te zijn voor oorlogsmisdrijven... ook gepleegd door Amerikaanse soldaten. Toen heeft de hoofdaanklager, omdat Afghanistan wel aangesloten is bij het strafhof... was dus bevoegdheid... om de situatie in Afghanistan te onderzoeken bij het strafhof. Dat werd gedaan. Daar kwam dus naar voren dat ook Amerikaanse militairen... mogelijk beschuldigd zouden kunnen worden van oorlogsmisdrijven. Daarvan heeft toen de Hoge Beroepkamer gezegd van het strafhof... dat onderzoek moet er komen. En dat was tegen de zere been van Amerika... Dat is trouwens ook de reden dat twee van de vier rechters... die nu op de sanctielijst zijn gekomen van de heer Trump... die waren betrokken bij de beslissing van de Hoge Beroepkamer van het strafhof... om onderzoek te gelasten in de situatie in Afghanistan.
4: Ja.
3: Dus eigenlijk kwam dat strafhof dus ook veel dichterbij de Amerikaanse... rechtssfeer, om het zo te zeggen.
4: Ja.
3: En dat was voor Trump dus ook reden om die sancties in te stellen.
4: Ja, precies. Dat is dan de reden om die sancties in te stellen. Overigens de reden dat de Verenigde Staten geen onderdeel is van dat internationaal strafhof werd toen ook als reden genoemd van ja, maar wacht eens even, dan kunnen bijvoorbeeld onze militairen berecht gaan worden door een strafhof. Dat willen we niet. Dat is bijna één op één het voorbeeld wat er dan nu zou gebeuren, eventueel. Hè, dat is dan een ver toekomstbeeld. Is dat dan ook de reden dat er zo heftig wordt gereageerd?
3: Ja,
4: en dan heftig bedoel ik even, sancties voor rechters vind ik vrij heftig.
3: Ja, dat is ongekend. Dat is niet eerder gezien in het verleden. En dat geldt ook voor de hoofdaanklager van het strafhof zelf. De heer Kaan, die ook op die lijst is komen te staan. Waardoor hij in theorie natuurlijk niet onderzoek kan doen in bijvoorbeeld gebieden die geleerd zijn aan Amerika.
4: Ja.
3: Dat gaat heel ver, die sancties. Met name ook omdat, u zei terecht, Amerika heeft dat strafhof weliswaar destijds onder Clinton. Clinton wilde nog wel het statuut ondertekenen. Maar toen het puntje bij paaltje kwam, heeft Amerika gezegd, we gaan het niet bekrachtigen, want wij vinden toch dat die macht van die hoofdaanklager die in staat is om als één persoon te beslissen over vervolging of niet, die positie vinden wij veel te machtig en veel te gevaarlijk. Dus dat Amerika is om die reden, het geldt ook voor China en Rusland, niet tot het strafhof toegetreden. Maar de sancties gaan in dat opzicht heel ver. En de vraag is natuurlijk ook of je inderdaad met sancties kunt bereiken wat je wilt bereiken. Want als je ziet dat het strafhof nog steeds functioneert.
4: Ja.
3: En zeker niet moet worden opgegeven door die sancties. Dan is het wel de vraag, zijn die sancties niet veel meer symboliek?
4: Ja.
3: Bijvoorbeeld, een van mijn collega's bij het strafhof is een aanklager, een Amerikaanse aanklager, die is tegen die sancties opgekomen bij de federale rechter in Washington, D.C. En heeft daar uiteindelijk voor elkaar gekregen dat de sancties niet worden uitgevoerd. Dus de federale rechter heeft hem in het gelijk gesteld. En dat betekent ook dat de sancties van Trump, denk ik, veel meer een symbolische waarde hebben.
4: Okay.
3: Wij dachten toen de sancties werden uitgevaardigd van nou, dit is al heel heftig vergeleken met de eerste termijn van Trump. Want toen heeft hij ook sancties uitgevaardigd. Maar gelukkig valt het nu nog mee. Ja.
4: Maar we kunnen denk ik wel concluderen dat in ieder geval het uitroepen van die sancties, of ze nou daadwerkelijk in werking gaan treden of niet, dat is natuurlijk een klap. En dat is ook een soort van publicitaire klap voor dat internationaal strafhof. Ook als het gaat om het maatschappelijk draagvlak, lijkt mij, van zo'n strafhof.
3: Dat zegt u heel goed, want wat je dus ziet gebeuren is dat de sancties hebben dus een uitwerking op andere organisaties die zeggen, nou, als Trump sancties oplegt en wij blijven meewerken, kunnen wij ook door sancties worden getroffen. Een voorbeeld is dat Microsoft heeft de relatie met het strafhof toen verbroken. Dat betekent dus dat de aanklagers dus niet meer gebruik konden maken van die service. Er zijn ook een aantal organisaties, NGO's, dus niet-governementele organisaties, die zich hebben afgevraagd, ja, kunnen wij nog meewerken? Kunnen we nog wel informatie blijven geven aan het strafhof? En dat betekent dus dat veel faciliterende organisaties waar dat strafhof van afhankelijk is, uit angst voor sancties, dus niet meer hun medewerking verlenen. Dus in die zin heeft het wel effect, een verlammende werking.
4: Ja. Dit gaat dan om sancties, hè, vanuit de Verenigde Staten. U noemt ook al een paar keer tussen de regels door van, nou ja, grote landen als de Verenigde Staten, India, China, Pakistan, Israël, sinds dit jaar ook Hongarije binnen de Europese Unie. Allemaal landen die zich niet of niet meer hebben aangesloten bij dat internationaal strafhof. Hoe zorgelijk is dat?
3: Ja, dat is dus inderdaad een hele zorgelijke ontwikkeling, omdat het de vraag is waarom dat nu gebeurt. Kijk, de landen die u noemde, die waren al vanaf het prille begin geen voorstander van de strafhof.
4: Maar Hongarije sinds afgelopen april.
3: Ja, je ziet nu ook dat Italië heeft ook een probleem. Want het strafhof heeft gezegd, Italië heeft niet meegewerkt aan de uitlevering van een Libische verdachte, vrij recentelijk. Duitsland en Frankrijk hebben al schoorvoetend aangegeven dat het nog maar de vraag is of men zal meewerken aan de uitvoering van het arrestatiebevel tegen premier Netanyahu. Dus je ziet dat ook Europese landen steeds in toenemende mate
4: maar,
3: uit...
4: Sorry dat ik u onderbreek, maar dat vind ik wel interessant. Dat landen die, die wij denk ik in Nederland zien als landen van waar de rechtsstaat toch hoog in het vaandel staat, dat als er een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd wordt, en dat is een vrij heftig arrestatiebevel, als ik het maar even in simpele taal moet samenvatten, dat een land dan zegt, of een regering dan zegt, nou, we moeten nog even zien of we daaraan mee gaan werken. Dat is toch niet hoe het recht werkt?
3: Nee, dat is inderdaad het probleem. Dat is de Achilleshiel van op dit moment de strafhof die wordt blootgelegd. Dat wil zeggen dat landen kunnen zich dit permitteren. Ik noemde al Mongolië. Om politieke, economische redenen. De pijplijn die Rusland wil aanleggen naar China.
4: Ja.
3: Mongolië is daarvoor nodig. Nou, Poetin kon daar onbelemmerd op bezoek gaan. Mongolië is een ICC-land. We hebben het gezien met Hongarije. We zien het nu met andere Europese landen. En dat is omdat het strafhof dus niet het systeem heeft om die landen te bestraffen.
4: Ja.
3: Er zijn geen dwangmiddelen. En ten tweede, dat je ziet, en dat hebben we ook in ons boek Als de rechtsstaat faalt uitgelegd, dat in toenemende mate toch politiek-economische afweging, als het erop aankomt, de boventoon voeren. Eigenlijk voorrang krijgen boven de medewerking aan de strafhof. En dat is in de laatste jaren toenemende mate zichtbaar.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Premier Jette sluit vandaag zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk af op Curaçao. En opnieuw is een protest tegen asielzoekers in Loosdrecht uit de hand gelopen. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet, 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. Agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël heeft sinds het bestand met Libanon duizenden woningen daar verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn vernield. Nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren kwamen er nog 12 mensen om door Israëlische aanvallen. Andersom voert Hezbollah drone-aanvallen uit op Israël. Alle diesel en stookolie in Cuba is op. Dat zegt de minister van Energie en Mijnbouw van het land. Op de staatstelevisie vertelde hij dat alle reserves op zijn. Het elektriciteitsnet draait nu volledig op binnenlandse ruwe olie, aardgas en duurzame energie. Volgens de minister zitten veel wijken in de hoofdstad Havana tot 22 uur per dag zonder elektriciteit. Cuba kampt met de grootste brandstoftekorten in jaren sinds de VS olieleveringen aan het land blokkeert. Met de blokkade probeert de VS het communistische land onder druk te zetten om hervormingen door te voeren. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op hem, omdat hij wilde dat de bank de rentes lager zou maken. Trump schoof Warsh naar voren. En in de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Wie dat is, is nu nog niet bekend. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Premier Rob Jet is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van het bezoek van de premier aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Politiek verslaggever Jorn Compeer is ook op het eiland. Hij vertelt hoe het met de premier is nadat hij op Bonaire in het ziekenhuis terechtkwam.
4: Ja, inmiddels goed, maar dat was zo'n anderhalve dag geleden op Bonaire echt wel even anders. Het was de eerste keer, vertelde ze me vandaag, dat hij deze reis in de zee zwom. En hij werd gelijk ergens door geprikt. Hij lag zo'n 3 uur daarna opeens in het ziekenhuis van Bonaire. En sindsdien weten denk ik een stuk meer mensen van zijn bezoek af aan de Caraïbe dan dat ze daarvoor wisten, want het haalde overal het nieuws. En dit is wat hij er zojuist over zei.
5: Ja, ik heb gisteren even zelf ervaren dat het ziekenhuis op Bonaire in ieder geval heel goed functioneert. Dank aan de arts en verpleegkundigen daar die me heel snel weer hebben opgelapt.
6: Wat is daar gebeurd?
5: Ja, ik heb een enorme heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
6: Dus nu niet meer de zee in?
5: Nou, ik houd het even bij het land, dat klopt, ja.
2: Dat was dus op Bonaire. Inmiddels op Curaçao. Wat gaat hij daar doen?
4: Ja, het bezoek is vooral een kennismaking met eigenlijk op elk eiland hetzelfde patroon. Er is een bezoek aan de premier of de gezaghebber van het eiland. Er is een bezoek aan het parlement of de eilandsraad. Maar er zijn vooral heel veel werkbezoeken. Denk aan woningbouwprojecten voor kwetsbare mensen of een bezoek aan een natuurpark. Hier op Curaçao gaat hij straks langs, morgenochtend voor ons, bij het Tula Museum over de slavernij. Een heel druk programma. Ik heb het draaiboek gezien, daar zeg je echt u tegen. Er is geen minuutje rust. En ik denk dat Jette de afgelopen dagen zomaar echt honderden handjes heeft geschud.
2: Maar wat vinden Curaçaoers ervan dat hij er nu is?
4: Op zich vinden ze dat heel goed. Ze vinden het ook een goed teken dat de nieuwe premier al binnen 3 maanden nadat hij geïnstalleerd is op bezoek gaat. Bij premier Rutte moesten ze daar echt 3 jaar op wachten. Daar hoor je hier nog steeds veel kritiek over. Ook Schoof deed er een stuk langer over. Tegelijk zijn ze ook wel kritisch hier. Curaçao is een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Mag zelf dingen beslissen. Maar Nederland regelt dan weer wel defensie en buitenlandse zaken. En houdt ook nog eens toezicht op het bestuur en de financiën. En vooral over dat laatste blijft die relatie wel echt gespannen, hoor je hier ook op straat. En ik ging het even polsen bij de bekende Pontjesbrug in Willemstad.
6: Wist u dat premier Jette naar Curaçao komt?
7: Ja, natuurlijk. Dat hebben we gehoord.
6: Wat vindt u daarvan?
7: Wat is hij komen doen? Dat is belangrijk. Is hij plakken komen brengen? Geld? Dan is hij welkom.
8: Het is niet echt het gespreksonderwerp van de dag eigenlijk. Ik weet niet eens of iedereen weet dat hij komt naar Curaçao.
6: Wat vind jij ervan dat hij komt?
8: Ja, ik denk dat het wel goed is dat hij zich gaat mengen hier met Curaçao. Zodat mensen ook leren kennen, een beetje connectie houden met Nederland.
6: Wat zou je hopen dat Jette komt regelen hier?
9: Ik denk meer geld. Misschien om de wegen van Curaçao meer te fixen. En dat we gewoon normale wegen hebben, want sommige wegen zijn echt niet goed.
10: Toen ik klein was, dacht ik dat Nederland kan hebben. Maar nu, ik zie dat het gaat niet. We verwachten niks. Ze praten veel en niks gebeurt.
4: Ja, deze laatste meneer was misschien slecht te verstaan, maar hij zegt dat hij vroeger dacht dat Nederland wel kon helpen op de eilanden, maar dat dat dan niet gebeurde. Hij verwacht dus helemaal niks meer van Nederland, vindt vooral dat ze heel veel praten en er dus intussen helemaal niks gebeurt.
2: Hoe is de relatie op dit moment tussen het Europese en het Caribische deel van het Koninkrijk?
4: Nou, die zat wel in een dipje, kan je zeggen. Vooral het kabinet Schoof was hier echt niet populair, omdat de PVV daarin zat. Dat kwam door uitspraken van PVV-leider Wilders jaren geleden. Die zei dat Nederland de eilanden beter te koop kon zetten op marktplaats. Nou, daar hebben ze het hier nog steeds over. Nou, het nieuwe kabinet Jette heeft in ieder geval heeft het veel vaker over de eilanden. Ook in het regeerakkoord. Er zijn allerlei plannen om veel meer samen te gaan werken, wat te doen aan de armoede. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal goed. Maar het schept hier ook echt wel verwachtingen bij de mensen. Ik vroeg Jette aan wat hij dan anders wil gaan doen dan vorige kabinetten. Omdat die ook allemaal wel zeiden dat die eilanden belangrijk vonden.
5: 2 dingen. We hebben als Nederland echt de verantwoordelijkheid voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius als bijzondere gemeenten. Daar hebben we ook extra geld voor uitgetrokken. Maar met Aruba, Curaçao en Sint Maarten, onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk, gaan we echt naar een nieuwe relatie toe. Veel meer gelijkwaardig, waar we kennis en expertise kunnen uitwisselen. En dat ook echt vanuit de eilanden zelf laten ontstaan.
4: Nu zeggen ze hier, eerst zien dan geloven.
5: Dat snap ik. En zo hoort het ook, denk ik, als je de afgelopen jaren ook zowel in Nederland als hier op de eilanden heel veel politieke wisselingen hebben gehad. Maar deze reis is een mooie nieuwe start voor de onderlinge samenwerking.
4: Ja, een nieuwe start. Nou, het is hier nu nacht. Vanaf morgenochtend vroeg staan er nog zo'n 5 werkbezoeken gepland in een paar uur tijd. En daarna om 6 uur Curaçaose tijd, middernacht bij jullie, gaat hij er weer vandoor en vliegt Jette weer terug naar Nederland.
2: Zijn politiek verslaggever Jorn Kompeer.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:09. In Nieuwsuur zat Sharon Dijksma als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ze sprak over Loosdrecht, waar het al dagen onrustig is door rellen vanwege de komst van 70 asielzoekers. Volgens Dijksma is de explosie van geweld de afgelopen dagen een kantelpunt.
11: Het is zoals de burgemeester zelf ook zei, dat je een pand in brand steekt waarvan je weet dat er mensen zijn. En je ook nog eens een keer de brandweer tegenhoudt om het te komen blussen. Ja, dan is dat eigenlijk een vorm van terreur.
12: Dat is ook de term die u als voorzitter van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, vandaag gebruikt hebt in een brief aan premier Jette.
11: Ja, dat klopt. En dat is omdat wij zien dat hier intense vormen van geweld ingezet worden door bepaalde mensen om politieke standpunten af te dwingen. En ja, ik kan het niet anders kwalificeren.
2: Dijksma wil van het kabinet een duidelijke afkeuring van het geweld en meer hulp.
11: Politiek is daar vaak eigenlijk heel ambivalent in. He, er komt bijna altijd na zo'n explosie van geweld een ja maar. En dat kan hier niet. Er is geen ruimte voor nuance. En het tweede is dat we ook op het terrein van de uitvoering van beleid echt nog tegen een heel aantal problemen aanlopen. En die worden nog niet opgelost. Dus het is voor ons nu als gemeente ook wel zaak dat als wij zo in de frontlinie staan, dat we ook geholpen worden om ons werk goed te doen.
2: Vorig jaar overleden 100 mensen door verdrinking, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De meeste slachtoffers vielen onder 60-plussers. Hoogleraar klinische neuropsychologie en bewegingswetenschapper Erik Scherder vertelde in het radioprogramma Met het oog op morgen dat hart- en vaatziekten een rol spelen bij verdrinkingen onder ouderen. En er zijn meer factoren.
13: En het gebruik van medicijnen wordt genoemd. De PAM, het oxazepam, het temazepam, dus zeg maar waar je dus door rust gebracht wordt, ja, dat is, kan ook van invloed zijn. Alcohol wordt genoemd.
3: Ja, dat oude van een borrel houden.
13: Ja, ik denk dat maar een beetje aan vakanties bijvoorbeeld. Mensen denken bij de lunch, nou ja, een glaasje wijn erbij, nog één. En dan 's middags weer gaan zwemmen, ik noem iets. Dat moet je eigenlijk niet doen, omdat je natuurlijk toch ook, dat heeft ook invloed op je spierkracht, op je coördinatie, op het feit dat je misschien denkt, ach, dat lukt me allemaal wel. Ja, dat lukt misschien allemaal net niet.
2: Volgens Scherder is een zwemtest of een zwemdiploma voor ouderen niet zo'n gek idee.
13: Als je toch denkt, ik zwem graag, want we zien natuurlijk best wel veel ouderen die ook in het open water zwemmen nu. Echt wel een hype een beetje. Dan denk ik, nou ja, slim om ook je hartvaatstelsel te laten onderzoeken, maar ook misschien om zo'n zwemdiploma nog een keer te halen. Waarom niet?
2: In Langs de Lijn en Omstreken ging het over het 17e-eeuwse over 17e-eeuwse barokmuziek uit Boxmeer. Daar componeerde Benedictus a Sancto Josefo muziek die in heel Europa werd geprezen, maar die later in de vergetelheid raakte. De zussen Judith en Tineke Steenbrink deden jarenlang onderzoek om die muziek terug te vinden. Tineke Steenbrink legde eerst uit waarom juist Boxmeer in die tijd zo bijzonder was.
14: Het katholicisme was verboden en er waren wel een paar plekken, wat we nu enclaves noemen, waarin kloosters nog wel konden zijn, waarin geestelijke katholieken de eredienst wel konden beleven. Maar in principe was het allemaal verboden. Dus de kloosters werden afgebrand, de monniken werden gedood of er werd gedreigd daarmee in ieder geval. Dus het was een hele onrustige, bedreigende situatie voor het religieuze leven en daardoor ook voor de kunst die daarmee verbonden was.
3: Ja.
14: En Boxmeer was daar een uitzondering.
2: Het vinden van de muziek was een heel gedoe.
14: Er is literatuuronderzoek, daar kan je op dat onderzoek wat in de 80e jaren is geweest, dat is een uitgangspunt. Er is lokaal veel hulp, maar er is vooral heel veel contact met universiteiten in Wenen, in Uppsala. Eigenlijk over heel Europa is die muziek verspreid, die ligt daar in die archieven. Die muziek vragen we dan op, dat zijn stemboeken, dus nog niet de partituur, maar losse stemmen. Die zetten we vervolgens in een partituur. Dus het is een enorme zoektocht in archieven, in universiteiten.
2: En dan klinkt het zo. Het herontdekte werk van Benedictus Sancto Josefo. Die gaat vandaag in première tijdens Het Wonder van Boxmeer.

0: Bobby Fuller voor I Fought the Law. Het is Hemelvaartsdag en papieren kranten zijn er niet, maar online zijn ze er wel.
1: Bij NRC vinden we een analyse van de oorlog in het Midden-Oosten. De krant praat met Midden-Oosten-expert van Klingendaal, Mate Zala. Hij zegt dat de Verenigde Arabische Emiraten een waarschuwing hebben afgegeven. Deze week werd bekend dat het land Iran heeft aangevallen. Dat is niet alleen een signaal aan Iran zelf, maar ook aan de VS. De Emiraten varen een eigen koers. Ze zijn de Saoedische dominantie in de regio beu en overwegen uit een handelsblok van de Golfstaten te stappen, de Samenwerkingsraad. Eerder stapte de Emiraten ook al uit het oliekartel OPEC. En Trouw kijkt vanochtend naar onze olieverslaving. De prijzen stijgen al weken en de wereld kijkt machteloos toe. Ja, er is meer herbruikbare energie, maar het olieverbruik is toch gestegen omdat de totale energieconsumptie zo gegroeid is. De krant praat met onder meer de Amerikaanse hoogleraar Michael Clare over de kennelijke onmogelijkheid om van onze verslaving af te komen. In 2006, 20 jaar geleden, zei zelfs de toenmalige president van Amerika, een republikein uit het olierijke Texas, George W. Bush, in het congres dat Amerika verslaafd is aan olie. Dat wordt vaak geïmporteerd uit instabiele delen van de wereld en hij vond dat het anders moest. 20 jaar later wordt dus alsnog een recordhoeveelheid olie verbruikt. De Volkskrant schreef deze ochtend over een zeldzame tegenslag voor president Trump. De Republikeinen in South Carolina weigeren de kiesdistricten in de staat zo te hertekenen dat die partij er voordeel van heeft. In veel andere staten met een Republikeinse meerderheid worden kiesdistricten opnieuw ingedeeld om de kans te vergroten dat die partij als winnaar uit de bus komt bij tussentijdse verkiezingen, zogenoemde gerrymandering. In South Carolina wordt het geblokkeerd door 5 partijgenoten van de president. Zij zijn bang dat de aanpassingen juist nadelig zullen zijn. Door de herindeling zou juist 1 of zelfs 2 republikeinse districten naar de Democraten kunnen gaan. En de Telegraaf heeft gebeld met Henny van der Most. De ondernemer werkte 12 jaar in pretpark Rivoli in Rotterdam, wat de kroon op zijn carrière had moeten worden. Hij is er sinds 2012 mee bezig, maar het kwam maar niet af. De gemeente Rotterdam was het al langer beu en stelde een deadline die inmiddels een jaar achter ons ligt. De huur is opgezegd, geldschieters liepen weg en het park is verkocht aan een andere ondernemer. Van der Most, 76 jaar oud inmiddels, blijft achter met een grote schuld. Tegen de Telegraaf zegt hij: ik ga nooit meer een project doen. Ik moet nog maar zien dat ik deze ramp overleef.
2: NPO
3: Radio 1. Dit is tot 9:30.
2: Het NOS Radio 1 journaal.
0: Het is de koudste hemelvaart van de afgelopen jaren, maar dat weerhoudt het fanfarekorps Forst niet van de traditie: douwtrappen. Slaggever Josephine Trehi, dat wordt dus een uitdaging, die instrumenten bespelen in de kou. Zijn ze wel gestemd?
4: Ja, en vooralsnog gaat het best wel goed. Net vertrokken om 6 uur hier bij het koffiehuis. Ik loop achteraan staan met Bert Hissink, want die is de voorzitter van het Varenkorps. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Tuba om de nek, maar eventjes gestopt nu, want je moest natuurlijk even met mij praten. Gaat het goed met die kou en die instrumenten, of is dat toch al lastig?
5: Ja, nee, dat gaat wel goed. Ja. Je moet er toch in blazen, ze wordt vanzelf wel warm, hè?
4: Ja, snap.
5: Dus als ze maar een beetje doorblazen, dan gaat het helemaal goed.
4: Daar zitten we wel net tussen 2 nummers in, hè?
5: Ja.
4: Of iets van een aanwijzing geven, of niet? Of
5: ja,
4: is dat lastig?
5: Als er eentje kijkt, dan kan ik even zeggen dat ze door moeten gaan.
4: Kijk helemaal niet om. We lopen hier door de straten van Empen. Dus met verschillende marsen die hier gespeeld worden. Het is eigenlijk ontzettend leuk om te zien. De gordijnen worden opzij geschoven door de mensen. Er wordt gezwaaid, iedereen in pyjama.
5: Ja.
4: Het valt niet slecht op zich bij de mensen, hè, dat wakker maken.
5: Nee. Iedereen ziet er de plezier er wel van in natuurlijk. Hè. Even de boel een beetje wakker schudden, dat is altijd belangrijk. Is dat.
4: Ja, want waarom doet u het?
5: Ja, het is een traditie, is dat gewoon. Dat is bijna

0: dat?
1: Dat is voor de, ja, het is een traditie, is dat gewoon. Dat is, nou ja, bijna 70 jaar is dat al zo dat het doet met de fanfare. En dat is gewoon, ja, een traditie om de mensen wakker te schudden dat het touw getrapt moet worden natuurlijk. En de touw is 's morgens, is dat.
0: Ja.
1: En dan moet je op tijd eruit.
0: Ja, want sommige mensen gaan wandelen 's ochtends vroeg of fietsen. Ja. Weet u eigenlijk waar het vandaan komt, het touw trappen, ooit 100 jaren geleden?
1: Nou, dat weet ik dan niet precies wat het is. Ik denk dat het misschien voor touw gewerkt moest worden of weet ik veel wat. Maar,
0: vieren ook van de nieuwe natuur.
1: Het nieuwe jaar begint erop. Alles begint te groeien, te bloeien natuurlijk.
0: Ja, en later was het juist zo vroeg omdat daarna iedereen naar de kerk moest, hè, om 9 uur.
1: Dus ja, dat klopt, ja. Nou ja, dat is dan, dat ken ik al niet meer. Dus het is gewoon heel leuk om te doen, met mensen gewoon wakker te maken.
0: Ja, precies. En ook wel eens vervelende reacties gehad van mensen die wakker werden gemaakt?
1: Nee. Heel af en toe een chagrijnig gezicht achter de gordijn natuurlijk. Maar dat is maar heel sporadisch natuurlijk. Maar die is gewoon een beetje met een slechte been uit bed gestapt, denk ik. Ja.
0: Maar het moet een beetje aansluiten dat je nog ondertussen een aanwijzing kan geven? Of,
1: Nou, er komt al het volgende nummer aan, als het goed is. Want ze praten nu, slaan de 16 maten en dan weet iedereen van de volgende nummer moet geblazen worden.
0: Maar dat doen ze uit zichzelf, zonder jouw aanwijzing?
1: Ja, is goed geregeld. Ja, goed geregeld, hè?
0: Wat is nu verder het plan? Want we lopen dus door Empen.
1: Ja. We lopen nog een stukje door en dan keren we om, want het is maar één straat in principe.
0: Ja.
1: En dan gaan we weer terug. En dan doe ik denk nog wel even dat kleine wijkje nog eventjes.
0: Ja.
1: En dan gaan we terug naar stations Koffiehuis en dan gaan we daar ontbijten met z'n allen. Dus,
0: Ik ga straks nog even met wat anderen praten en misschien met wat wakker gemaakte omwoners ook. Dank u wel.
1: Ja, alsjeblieft.
2: Het fanfarekorps Vorst al volop op pad. In Zuid-Italië proberen ze van alles om de leegstand in dorpen tegen te gaan. Eerder werden huizen voor 1 euro aangeboden. Nu komt de Italiaanse regering met belastingvoordelen. Verhuis je naar een klein dorp, dan betaal je nog maar een klein beetje belasting over je pensioen. Correspondent Angelo van Schaik zocht uit of die maatregelen iets doen tegen de leegloop van dorpen in Zuid-Italië. En kwam uit bij een gepensioneerde in het dorp Castropignano in de regio Molise. 3 uur rijden ten zuidoosten van Rome.
3: Dit is haar huis dat ze helemaal gerestaureerd heeft. Wauw.
4: Cecilia komt oorspronkelijk uit Rome, maar zocht na haar pensioen de rust in Molise. Ze heeft inmiddels een heel huizenblok gekocht in Castropignano. Een dorp van zo'n 850 inwoners in the middle of nowhere.
5: Quella è la mia casa. Io ho ristrutturato tutte queste case.
4: Anche là.
5: Io abito lì.
4: A fianco. Het huis heeft Cecilia dus gekregen. En ze heeft het helemaal gerestaureerd. En een enorm balkon met uitzicht over de vallei buiten. Ja, het ziet er fantastisch uit. Maar u hebt zich een beetje op als redder van het dorp. Lei, un po' la salvatrice del paese.
5: Tu vieni qui solo se ti innamori.
4: Ze zegt, je kan alleen hier komen wonen als je verliefd wordt op het dorp. Anders niet. Voor veel oorspronkelijke bewoners is de liefde voor Castropignano danig bekoeld. In 50 jaar tijd is de bevolking meer dan gehalveerd. In de jaren 70 van de vorige eeuw woonden er nog zo'n 2500 mensen in het dorp. Nu zijn dat er nog 850. Het postkantoor is dicht, er rijden geen bussen meer en de lagere school sluit volgend jaar. Met maar 7 leerlingen is het niet meer vol te houden.
6: In tutti questi anni il paese è stato completamente svuotato per mancanza di lavoro.
4: Het dorp is compleet leeggelopen vanwege gebrek aan werk, zegt burgemeester Rodolfo D'Onofrio. Het gevolg is dat er heel veel huizen staan te verkrotten, omdat er niemand meer woont. D'Onofrio's voorganger lanceerde in 2020 de campagne Case per un euro. Oftewel, in Castropignano kan je een huis kopen voor 1 euro.
7: Sì, però. Questa cade veramente a pezzi, però.
5: Sì, certo, se lei la vuole prendere a 1 euro.
7: Dit is een van de huizen die dus te koop zijn voor 1 euro. Midden in een dorp, in een heel smal straatje. Overwoeken deels met onkruid. Daar moet wel heel veel aan gebeuren. Het ziet er prachtig uit, hoor. Maar ik denk dat je hier wel 30, 35...

0: Naar Miel, je bent om de boel weer enigszins bewoonbaar te maken.
1: Fino lì tutto in vendita. Tutto in vendita. Anche questa casa è messa.
0: Dus ook dit huis is ook helemaal te koop. Het staat allemaal. Het hele dorp is eigenlijk zo goed als
1: de
0: casa ristrutturata. Het waait heel hard, deze boven die berg. Voor een happenkrats kan je dus een huisje kopen in een prachtig, maar winderig bergdorp in Zuid-Italië. De gemeente stelt je dan ook nog vrij van gemeentebelastingen. En van de overheid in Rome hoef je maar 7% belasting te betalen over je pensioen. Maar de vraag is, staan rijke buitenlanders te dringen om in Castropignano te komen wonen?
2: Non ha funzionato, no, assolutamente. Sono delle cose di spirito.
0: Nee, het heeft niet gewerkt, geeft burgemeester D'Onofrio toe. Het is een beetje een desperate poging van dit soort dorpen om mensen aan te trekken. Ik hoop dat de nieuwe 7% belastingregel wel gaat werken. Tot nu toe hebben, behalve Sicilië uit Rome, 2 mensen van buitenaf een huis gekocht in Castropignano. Een Amerikaan met roots in het dorp en een stel uit Apulië. Moet je een beetje gek zijn om hier zo'n huis te kopen? Je bent een beetje matto per comprare una casa del genere in un paese qua.
1: Io sono matta.
3: Ja, dus je moet een beetje gek zijn. Zo hoorde Cosnet Angelo van Schaik vanuit Castropignano. Het is 7:04. Op hemelvaartsdag past natuurlijk een hemelse plaat. Enorm cliché is dan natuurlijk Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Ja, je kunt ook zeggen dat clichés al lange tijd bewezen hebben dat ze werken.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Asielminister Van den Brink gaat in overleg met gemeenten over de asielrellen, waar verschillende gemeenten mee te maken hebben. De Vereniging van Gemeenten heeft het onder meer over vormen van terreur. Bij een protest gisteravond in Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt. Een Libanese onderzoeksraad zegt dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds een maand geleden een bestand inging. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. Andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij reclames te zien zijn. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel zo'n abonnement bij Netflix gaat kosten. Het weer. Vanochtend vallen verspreid over het land buien, maar vanuit het noorden wordt het in de loop van de dag steeds vaker droog en breekt de zon door. Het wordt 9 tot 13 graden.
1: Na 9 jaar is de Amerikaanse president Trump weer in China. Zometeen vertelt onze correspondent hoe de eerste dag verliep.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
9: Creon kozijnen.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
17: EuropaKinderhulp.nl.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: De eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Het staatsbezoek is een belangrijk diplomatiek moment tussen de twee grootmachten. China-correspondent Gabi Verberg. Gabi, de leiders ontmoeten elkaar vandaag voor het eerst deze reis. Hoe zag het eruit?
21: Ja, de live-uitzending opende met Xi Jinping die de trappen afdaalde van de grote hal van het volk om Trump aan de voet van de trap te ontvangen. En ik dacht eventjes dat het een beetje een afstandelijk welkom zou worden. Maar dat had ik mis, want Xi die groette Trump met een hele open houding, een hele enthousiaste handdruk, breed lach, heel ontspannen. En vervolgens werd Trump welkom geheten met een zeer uitgebreide ceremonie. Er stonden juichende kinderen met vlaggetjes en bloemen. Er werden saluutschoten afgevuurd. Het Volksbevrijdingsleger speelde de volks volksliederen. En Trump werd getrakteerd op een kleine militaire parade. En we weten dat hij er gek op is, zeker op de Chinese parades. Die zijn ook indrukwekkend en strak. Dus het begin is goed en het is heel duidelijk ook dat China wil laten zien dat het de VS respecteert. Dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
0: Ja, en het waren ook wat toespraken, openingstoespraken. Wat is daarin gezegd?
21: Ja, dat klopt. Ja, Xi's speech ging vooral over het belang van stabiliteit in de Chinees-Amerikaanse relatie. Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van. Maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi. Daarnaast legde hij ook heel erg de nadruk op de rol van beide landen als grootmachten, vond ik. Dat stabiliteit tussen hen niet alleen goed is voor China en de VS, maar voor de hele wereld. En ik vond ook dat hij de Amerikaanse president hier indirect ook wel een beetje aansprak op zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de rest van de wereld. En het is heel duidelijk dat China met dit bezoek zichzelf wil presenteren als verantwoordelijk, stabiel en betrouwbaar. En wat dat inhoudt, ja, daar hebben we in het Westen een ander idee over. Voor China staat economische ontwikkeling boven politieke vrijheid. Maar het heeft in ieder geval dit podium gepakt om te laten zien dat het zich realiseert dat deze ontmoeting om meer gaat dan alleen China, Amerika. En dat geeft het bezoek ook wel de zwaarte die het verdient, denk ik.
0: En wat zei Trump daarop?
21: Ja, en daar zie je dan wel een groot contrast. Trump had het toch vooral over zijn relatie met Xi. Dat hij zo goed was, dat ze vrienden waren, dat ze elkaar altijd kunnen bellen en dat ze dan ieder probleem zo aan de telefoon op kunnen lossen. Hij had het over de CEO's van Amerika's beste bedrijven, dat hij die allemaal mee had genomen uit respect voor Xi. En hij eindigde met de zin, ja, ik hoop dat we hele goede vrienden kunnen worden. En hierin zie je dan toch wel heel duidelijk het verschil tussen de manier waarop deze twee mannen zichzelf in deze setting willen presenteren. Xi echt met een uitkijk op de wereld en Trump vooral, ja, met een uitkijk op zichzelf en zijn relatie met Xi Jinping.
0: Wat gaat er verder nog gebeuren, dit staatsbezoek?
21: Ja, vanavond is er nog een staatsbuffet. En morgen is Trump uitgenodigd om thee te komen drinken op het kantoor van Xi Jinping in Zhongnanhai. Dat is wel bijzonder, dat gebeurt heel weinig. Dat zijn de formele ontmoetingen. En daarnaast wijst alles erop dat de twee leiders straks een bezoek zullen brengen aan de Tempel van de Vrede hier in Peking. Dat stond niet op het programma dat wij van Amerikaanse zijde hebben gekregen. Maar de tempel is gesloten en geruchten gaan dat de pers die mee is gereisd met de Amerikaanse president zojuist die kant op zijn gestuurd. En ik denk dat dat iets is wat China heel graag wil. China laat graag zijn culturele, zijn historische rijkdom zien. Die is daar heel trots op. De Tempel van Vrede is ook heel mooi. Dus het is een hele mooie kans om schitterende plaatjes daarvan de hele wereld over te sturen.
0: Gabi, dankjewel. China-correspondent Gabi Verberg.
3: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
15: Mail naar r1jn@nos.nl.
3: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: Je kapotte telefoon laten repareren of een nieuwe kopen? Vervang je de accu van een elektrische fiets wanneer de actieradius terugloopt? Nou, in veel gevallen kiezen mensen voor kopen in plaats van repareren, terwijl dat laatste op termijn vaak goedkoper is. Zo concludeert TNO in een nieuw rapport. Jelmer Lennarts van TNO heeft die berekeningen gemaakt. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: Om de voorbeelden van de fietsaccu en de mobiele telefoon maar meteen bij te pakken, waarom is het op termijn goedkoper om het te laten repareren?
22: Ja, vaak zien we dat mensen de fietsaccu of de telefoon, dat er een gebrek optreedt na 3-4 jaar voor een telefoon. Waarna mensen denken, nou, dat product die kan ik ook wel nieuw verkopen. Maar als we juist die schermlaag gaan vervangen, kunnen we ervoor zorgen dat het product weer 2 jaar meegaat. En zo zorgen we ervoor dat je niet direct een nieuwe hoeft te kopen. En als we kijken naar het gehele plaatje, kan dat voor een telefoon zo'n 23% aan kosten reduceren voor een consument.
0: En hoe zit dat dan met bijvoorbeeld een wasmachine?
22: Nou, voor een wasmachine is het over het algemeen na 9 jaar... als er gebreken optreden, dan gaat hij stuk. Maar juist daar zien we dat we tot wel 5 extra jaren de wasmachine kunnen gaan gebruiken. Zo zorgen we ervoor dat de producten langer meegaan, we de kosten kunnen reduceren, maar ook de materialen weer langer kunnen gebruiken. Wat natuurlijk niet alleen voordelig is voor de consument, maar voor ons allemaal.
0: En blijkbaar kiezen mensen dan toch inderdaad vaker voor kopen. Waarom niet die reparatie?
22: Ja, als we naar de onderzoeken kijken, en dat is ook de aanleiding waarom wij dit onderzoek hebben gedaan samen met de Nederlandse Vereniging Circulaire Economie, is dat reparatie vaak wordt gezien op het moment dat je moet kiezen voor reparatie als duurder. En het niet kopen van nieuwe producten hebben veel mensen nog niet door dat dat goedkoper kan zijn. Ook omdat ze niet exact weten hoe lang het gerepareerde product dan meegaat. Ons onderzoek laat juist wel zien dat wanneer we naar het hele plaatje kijken, naar de hele levensduur, dat de kosten ook voor de consument lager zijn en we zo geen nieuwe producten in huis hoeven te halen.
1: Ja, dus ze staan voor die reparatie, krijgen te horen hoeveel het kost en denken dan ja, dat is best veel geld voor een termijn van ik niet weet hoe lang die gaat duren. Maar uit onderzoek van u blijkt dus dat het echt wel bijna al de moeite waard is?
22: Ja, in de meeste gevallen is het de moeite waard. En met name omdat producten, bijvoorbeeld de wasmachine, er verwachten dat die 12 jaar meegaat. Maar al na 9 jaar treden er gebreken op. En dan kan je ervoor zorgen dat ze nog wel de hele duur meegaan. Dus het is best wel een significante verlenging van de gebruiksduur die we uiteindelijk kunnen bewerkstelligen.
1: Ja, het is dus gedaan inderdaad in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Circulaire Economie. Daar zat natuurlijk een idee achter dat het ook beter is voor het milieu.
22: Nou, onze insteek is met name om te laten zien dat producten en materialen, dat we die langer mee kunnen laten gaan. En vaak hebben we het dan over recyclen. Maar we willen juist laten zien dat we met ook reparatie ervoor kunnen zorgen dat we minder afhankelijk worden van primaire en schaarse grondstoffen. Dus milieu heeft ook een reden. Maar ook de materialen als magneten in onze wasmachines, kritieke materialen in onze telefoons en batterijen. Daar willen we ook minder afhankelijk van worden. We willen minder primaire grondstoffen importeren. Ja. En dat kunnen we doen door middel van recyclen. Maar zeker reparatie zal daar ook een rol de komende jaren meer in gaan spelen.
1: Ja, want als het dan echt niet meer te maken is of niet meer de moeite waard is, dan moet je dus op een goede manier vanaf komen.
22: Ja, dat is natuurlijk de laatste stap. En dat willen we natuurlijk het liefst niet. Het afdanken van onze producten. Maar als het dan gebeurt, kijk eerst voor jou als consument natuurlijk, valt het nog binnen de garantie, kan ik nog terug naar de producent. En daarna is het natuurlijk nog zorg ervoor dat die naar de juiste milieustraat gaat, zodat we die materialen ook weer terug kunnen gaan winnen. En we een circulaire economie kunnen bewerkstelligen.
1: Dank, Jelmer Lennarts, onderzoeker van TNO. Het gaat slecht met onze nationale vogel, de grutto. Veel kuikens gaan dood in de eerste weken van hun leven. Om uit te zoeken waardoor dat komt, doet Rijksuniversiteit Groningen onderzoek. En daarvoor worden bij Avifauna 160 grutto-eieren uitgebroed. Inmiddels zijn de eerste jonge grutto's uit het ei gekropen. Verslaggever Roel Pauw ging op kraambezoek.
2: Marisa Mangal, aan jou de eer om deze kuikentjes groot te brengen.
5: Ja, een hele eer. Zeker omdat het onze nationale vogel is. Dan voelt het extra speciaal.
2: Ja, we staan hier bij een paar omheinde stukjes gras. Met een hokje waar de vogeltjes kunnen schuilen. Een bak met water en wat voer. Mm-hmm. En dan natuurlijk de kuikentjes. Deze zijn nog heel klein. Ja. Ze hebben zich nu eventjes verstopt. Ja. Hoe lang is het geleden dat deze uit het ei zijn gekropen?
5: Nou, ze komen ongeveer 6 dagen komen ze naar buiten. Dus deze zullen vandaag dan 6 dagen zijn.
2: Dit is voor het eerst dat ze buiten zijn?
5: Ja, dit is de eerste keer dat zij dit ook meemaken. Dus voor iedereen heel spannend.
2: En deze zijn dan iets groter?
5: Ja, dit was de eerste groep die wij buiten hebben gezet. Dus die zijn al een stuk ouder. Die zijn nu rond de 8-9 dagen.
2: En hoe doen ze het?
5: Ja, heel goed. Ja? Ze eten zelf, ze krijgen genoeg beweging. En je merkt nu ook dat ze gaan verstoppen in het hoge gras. En dat is natuurlijk gedrag wat je wil zien.
2: Het zijn hele leuke kuikentjes op hoge pootjes waar een klein plakkertje aan zit.
5: Ja, dat heet een vlag. En daarmee kunnen we eigenlijk zien welk kuiken dit is. Dus met wegen en meten, dat soort dingen, weet je altijd welk kuiken je hebt.
2: En hoe vaak gebeurt dat meten en wegen?
5: Nou, wegen doen we elke dag, omdat we willen weten of zij genoeg eten.
2: Er staat hier zo'n bak met korreltjes, maar beginnen ze ook al een beetje in de grond te prikken?
5: Ja, de oudste wel, de jongste nog niet, die moeten dan nog een beetje uitzoeken. Maar die oudste beginnen wel een beetje te pikken in de grond en dat soort dingen. Wat gas weg te plukken, dat soort dingen. Dus dat is alleen maar heel goed nieuws.
2: Ja. Hoe lang mogen ze hier blijven?
5: Nou, dat verschilt per groep. Deze groep die nu buiten zit, die gaan bij ongeveer 8-9 dagen naar Friesland. Voor het experiment en het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. En de andere groep zal bij rond de 20 dagen gaan en de andere rond de 24 dagen.
2: Oké, dus met een paar dagen gaan ze naar de wildernis. Hoe gaat dat aflopen?
5: Nou, niet helemaal de wildernis. Zij zullen daar ook gewoon nog even in grote verblijven zitten. En op die manier kan de rug hun onderzoek uitvoeren. En dan zullen ze daarna released worden.
2: Maar het is wel de bedoeling dat ze in het volgende station meer zelfstandig hun ding gaan doen. Zelf voedsel gaan zoeken en zo.
5: Ja, we hopen natuurlijk dat ze zelf insecten gaan zoeken. Maar we zullen ze altijd nog een beetje helpen en steunen met wat voedsel aanbieden.
2: Want dat is wat ze eten, insecten.
5: Ja.
2: We weten natuurlijk allemaal dat het heel slecht gaat met de insecten in Nederland. Is dat de verklaring waarom het ook slecht gaat met de gutto?
5: Dat is een van de redenen. We weten niet helemaal zeker of het komt door te weinig voedsel vinden of door predatie.
2: Predatie, ze hebben last van reigers, kraaien, ja, wezels, vossen, noem het allemaal maar op.
5: Ja, dus daarom is dit onderzoek juist heel belangrijk. Omdat je dan eigenlijk kan zien welke van de twee zwaarder weegt. Ja. En dat is waarom er nu onderzoek wordt gedaan naar het voedsel vinden.
2: Ja. Het is misschien niet zo'n goed idee geweest om de gutto als nationale vogel te kiezen. Want die gaat. Nou ja, ik zeg maar wat, de houtduif, de ekster. Dat zijn allemaal vogels die het prima doen. Maar de gutto sterft langzaam maar zeker uit.
5: Ja, en des te belangrijker om er goed voor te zorgen, denk ik dan alleen maar, toch?
2: Gaat dat lukken dan? Op de lange duur?
5: Ik heb hoop. Ja. Ik weet dat in Engeland hebben ze een vergelijkbaar onderzoek. En daar gaat het een stukken beter. Dus. We houden hoop en we zijn heel goed bezig ervoor. Dus ik zou zeggen van wel.
2: Dat wat hier gebeurt, eieren uitbroeden, kuikentjes laten opgroeien onder gecontroleerde omstandigheden, dat is een puur wetenschappelijk experiment. Het is niet een soort voorstadium van het fokken van grutto's op grote schaal om ze dan in het wild los te laten om de populatie te ondersteunen.
5: Nee, daar heeft het eigenlijk niks mee te maken. Het is echt voor het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. En ja, om deze kuikens een grotere overlevingskans te geven.
1: Binnenkort dus te zien in Friesland. Te horen in een bijdrage van Roepauw. Gemeenten en provincies hebben geïnventariseerd op welke plekken ze vervuiling met PFAS verwachten. Dat lezen we bij ambtenarenplatform Binnenlands Bestuur.
6: In totaal zijn er nu 4000 plekken in beeld waar ze de grond willen onderzoeken, staat in een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het aantal zal nog groeien, omdat de gemeenten en provincies nog lang niet klaar zijn met inventariseren. Bovendien gaat het nog maar om een klein deel van de gemeente. Alleen de 29 die onder de voormalige wet bodembescherming vallen. Het gaat onder meer om plekken waar textiel, papier of kunststof wordt of werd gemaakt, om scheepsbouw, verzinkerijen en chemische wasserijen. Ook zijn er 225 plekken in beeld waar schuimparties zijn gehouden of brandweeroefeningen, want in blusschuim zit ook PFAS. Follow the Money doet zijn naam eer aan en schrijft over een opmerkelijke belastingtruc van het bedrijf achter onder meer Albert Heijn. Ahold Delhaize heeft 0 winkels in Zwitserland, maar boekt daar op papier toch honderden miljoenen euro's winst. Beeldmerken die worden gebruikt in de zaken zijn geregistreerd in Zwitserland en dus moeten er daar royalties betaald worden. Bijvoorbeeld voor het V-logootje voor vegetarische of veganistische producten. Ook betalen bedrijfsonderdelen in andere landen rente- en herverzekeringspremies aan de Zwitserse tak. De reden is volgens Follow the Money simpel: belastingontwijking. De Zwitserse winstbelasting is laag en dus wordt er weinig afgedragen over geld dat via dat land stroomt. Het gaat de laatste tijd, ook vandaag weer, veel over anti-asielprotesten. Onder meer in Loosdrecht wordt gedemonstreerd tegen de komst van noodopvang voor asielzoekers. Bij RTL Nieuws lezen we over een tegengeluid. Dirk van 78 en zijn vrouw schrokken van de protesten en gingen naar de supermarkt. Ze kochten daar 70 chocoladerepen, 1 voor elke asielzoeker die in Loosdrecht zal worden opgevangen, om ze dus een welkom te heten. Dirk had al een slecht gevoel bij de demonstraties. Toen er eerder deze week brand werd gesticht, was dat voor hem de druppel. Ze zijn tegen misdaad en plegen het zelf, zegt hij over de relschoppers. En over de asielzoekers, ze zijn hier niet voor de lol en we zullen er wat mee moeten. Lange strepen smurrie zijn er te zien op het asfalt van de N36 bij Almelo. Beelden daarvan zijn te bekijken bij Hart van Nederland. Een beetje wit, lichtroze lijkt die rommel waar de auto's bandensporen doorheen trekken. Het is slachtafval en veel ook. Een vrachtwagen is een flink deel van de lading kwijtgeraakt. Hoe dat kwam is niet duidelijk. Het hoogtepunt van de onsmakelijkheid is misschien de veegwagen die dapper probeert de smurrie van het asfalt te krijgen, maar het vooral verder lijkt uit te smeren.

0: Angèle, en Romeo, Elvis, met tout oublié. Het is 7:08. Vandaag begint in Breda het jazzfestival. Naast de muziek die er wordt gemaakt, hoopt het festival zoveel mogelijk instrumenten in te zamelen voor de Stichting Leerorkest. Zij knappen de instrumenten op en gebruiken ze op basisscholen, waar muziekonderwijs niet vanzelfsprekend is. Vaak omdat het voor ouders te duur is. In Amsterdam doen ze dat al langer, hoorde verslaggever Onno Beukers.
1: Zullen we beginnen?
2: Ik doe voor, jullie doen na. Komt-ie.
3: Vandaag zitten 5 leerlingen van groep 5 van de Indische Buurtschool in Amsterdam tegenover leraar Raphaël. Ze doen eerst een soort warming-up.
2: Goed, hartstikke mooi. Goed gedaan.
3: Dan worden ook de mondstukken erbij gepakt om trompet te kunnen gaan spelen.
2: Michiel. Alia. En Jamai. Even proberen. Even een geluidje maken. Iedereen. Goed hoor.
3: Loop ik ondertussen heel even de klas uit.
4: Ja, ik ben Jacco Minnaert, directeur van het Leerorkest Nederland. U heeft net de trompet gehoord. Ze zijn dit jaar gestart met 4 instrumenten uit te proberen. En dit is het 4e instrument, want we zitten een beetje einde van het schooljaar. Dus dit is het 4e instrument wat zij gaan uitproberen. En voor deze groep, voor dit groepje van groep 5, is dat de trompet.
3: Waarom is het nou belangrijk dat deze kinderen die muzikale lessen krijgen?
4: Niet iedereen heeft makkelijk toegang tot cultuur, tot het bespelen van een muziekinstrument. Dus door op een school, onder schooltijd, instrumentale les aan te bieden, creëren we gelijke kansen voor iedereen. Zodat iedereen op een instrument leert spelen. En je ziet wat voor lol dat geeft. En het samenwerken, het luisteren naar elkaar, het jezelf presenteren. Dus daar komen zoveel vaardigheden naar boven in een muziekles. Dat is goed voor iedereen.
3: En het zijn dan op specifieke scholen, op specifieke plekken?
4: Zeker, we doen dat over heel Nederland. Maar we zoeken wel een beetje de scholen waar cultuur, beleving, cultuurparticipatie niet heel vanzelfsprekend is. Dat heeft met geld te maken, heeft met aandacht te maken, heeft met overtuigingen te maken. Muziek of muziekinstrument spelen is niet voor mij, zijn overtuigingen. Maar door dit aan te bieden op een school, onder schooltijd, bereik je iedereen. En voelen kinderen en zien ouders wat muziek met je doet.
2: 1, 2, 3.
3: En inmiddels is aan de mondstukken ook het volledige instrument gekomen, de trompet.
5: Ik heb geen instrument thuis, maar ik doe wel hier. En dat vind ik wel leuk.
3: Wat kun je ervan leren bijvoorbeeld?
5: Noten spelen en hoe hard je geluid ongeveer kan maken. Ja, moet je zo... Of zo... En dat... Ja, dat is lastig.
3: En jullie doen allemaal dierengeluiden na, hoorde ik net al. Ja, welke vind je zelf het leukst om te spelen?
5: Giraf. Ja. Of leeuw.
3: Ja. Hoe moet de giraf, hoe speel je die?
5: Dan moet je het meestal zo doen of prrr. En dan moet je met de trompet, en dan heb je zo knopjes. Heb je 3, maar dan moet je 2 knopjes indrukken en dan moet je zo de prrr.
2: Je hebt het, goed gedaan, mooie leeuw.
3: Wat vind je ervan eigenlijk?
5: Leuk, omdat het zo hard geluid maakt.
3: wat is dan het lievelings wat je kan spelen?
5: Ada, de slang en de giraf.
3: Wat kun je er nu allemaal van leren?
5: Hoe je het maakt, hoe je het speelt. En het is cool om het te doen en leuk.
6: Bij hobo kan je veel liedjes spelen en bij trompet ook.
3: En nu snel weer naar binnen. Wat hoop je dat je nog gaat doen deze les?
5: Gewoon blij zijn.
3: Okay. Want dat word je er wel van muziek maken?
5: Ja.
2: 1, 2, 1.
7: De plek van de giraf is ontzettend leuk.

0: goed zo.
1: Ja, en als er genoeg instrumenten worden opgehaald, hoopt de Stichting Leeronderwijs ook in Breda en omgeving kinderen in de klas te helpen om op deze manier kennis te maken met muziek.
2: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
3: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
4: Is dat een schrijver?
5: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het hoofd.
6: Op een dag zal ik weg zijn.
7: En wat dan?
6: En wat dan?
5: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts Joti beter te leren kennen.
8: En ik zat daar een beetje te kijken. Stond daar iemand achter een toog met gelakte nagels?
5: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Ster.
10: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
13: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
14: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: NPO Radio 1. 7 uur.
18: Astrid Kersenboom.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Legale medicijnen worden doorgesluist naar de zwarte markt, blijkt uit onderzoek van Zembla. En Libanon zegt dat het Israëlische leger sinds het bestand duizenden huizen heeft geraakt. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
19: Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Het hoofd van de Libanese Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. Nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Andersom voert Hezbollah drone-aanvallen uit op Israël. De politie heeft gisteravond een eind gemaakt aan een protest tegen asielopvang in Loosdrecht. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Ook in Apeldoorn werd geprotesteerd tegen asielopvang. Daar zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Alle diesel en stookolie in Cuba is op. Dat zegt de minister van Energie en Mijnbouw van het land. Op de staatstelevisie vertelde hij dat alle reserves op zijn. Het elektriciteitsnet draait nu volledig op binnenlandse ruwe olie, aardgas en duurzame energie. Volgens de minister zitten veel wijken in de hoofdstad Havana tot 22 uur per dag zonder elektriciteit. Cuba kampt met de grootste brandstoftekorten in jaren sinds de VS olieleveringen aan het land blokkeert. Met de blokkade probeert de VS het communistische land onder druk te zetten om hervormingen door te voeren. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al werd veroordeeld tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. De man is de 4e die is veroordeeld in de zaak. In totaal zijn er 5 verdachten. En Netflix komt volgend jaar ook in Nederland met een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Als je reclamevrij wil kijken, moet je meer betalen. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten is nog niet bekend. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden.
1: Zwaar verslavende pijnstillers worden volop verhandeld op de zwarte markt. Hoe ze daar terechtkomen horen we zo.
0: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
7: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
9: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
6: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
9: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
17: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komen uit het reguliere farmaceutische circuit. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. Eerder kwam de handel in namaakmedicijnen en designerdrugs al het nieuws en werden websites offline gehaald die daarin handelden. Maar uit onderzoek van Zembla blijkt nu dat ook legale, bestaande medicijnen worden doorgesluist naar de zwarte markt. Tom van der Ham van Zembla, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Om wat voor medicijnen gaat dit?
20: Ja, wij hebben ons in ons onderzoek gericht op de zogeheten opiaten. Dat zijn zeer verslavende, zware pijnstillers zoals fentanyl en oxycodon. Dus dat zijn medicijnen die je normaal gesproken alleen van je dokter mag krijgen. Omdat ze, ja, als je ze verkeerd gebruikt, levensgevaarlijk kunnen zijn. Hè. Het risico op overdoseringen ligt op de loer. Dus dit zijn medicijnen die je heel weinig moet gebruiken, zo weinig mogelijk. En als je ze gebruikt, natuurlijk alleen van de dokter mag krijgen.
1: Maar die komen dus blijkbaar op die websites terecht. Hoe kan dat dan?
20: Ja, wij deden al een tijdje onderzoek naar de risico's van opiaten. Want steeds meer mensen gebruiken die pijnstillers en raken daaraan verslaafd. En op een gegeven moment krijgen ze dan bij de dokter, hebben ze niet meer genoeg aan. En wij spraken mensen die zeiden, ja, wij zijn uiteindelijk ook op de zwarte markt terechtgekomen. Daar zijn we ons heil maar gaan zoeken, want we hebben ze gewoon keihard nodig, die pillen. En dat vonden wij vreemd, want ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. En wij wilden weten, waar komen ze dan vandaan? Dus wij zijn op een gegeven moment, hebben we besloten om zelf ook undercover te gaan en op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
1: Maar dat betekent dat ze dan door ja, ik zit even te denken.
20: Ja, dat kan
1: door medewerkers?
20: Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk dan de grote vraag. Hè. Hoe komen ze dan op die zwarte markt terecht? Want officieel is dit allemaal heel goed beveiligd. Is de administratie helemaal in orde? En die medicijnen liggen ook keurig opgeborgen in een kluis. En daar mag je natuurlijk niet zomaar bij. Maar die handelaren vertelden ons van ja, maar wij hebben contact met corrupte medewerkers. Sommigen krijgen het komen aan deze medicijnen omdat ze het uit de afvalfase halen, dat kan ook nog. Anderen vertelden van nee, maar wij krijgen het gewoon ergens tussen fabriek en apotheek. En de doosjes die wij zijn gaan kopen, dat waren ook hartstikke echte doosjes met echte QR-codes. En toen wij die gingen scannen, zagen we ook dat sommige van die doosjes helemaal nooit bij een patiënt zijn terechtgekomen. Dus ergens tussen fabriek en balie worden ze ontvreemd. En dat is natuurlijk een groot raadsel.
1: Het wordt achterover gedrukt eigenlijk. Merken ziekenhuizen en apotheken dat dan niet?
20: Dat zou je wel zeggen, maar waar we dus achterkomen en wat betrokkenen ook wel zeggen is, ja, eigenlijk is het kinderlijk eenvoudig om die medicijnen achterover te drukken. Maar ja, als je erachter komt dat het is gestolen, dan moet je er natuurlijk wel, ja, dan moet je daar meteen aangifte mee doen, want dit is een super ernstige zaak, dat is strafbaar. En dat vertelde bijvoorbeeld ook een criminoloog die wij hebben gesproken, Henk Verwe daar, die al in 2018 die illegale medicijnhandel onder de loep nam.
21: Ik vind gewoon, ja, daar hoor je als ziekenhuis aangifte voor te doen. Maar ik vrees dat het ziekenhuis dat heel ingewikkeld vindt. Omdat als je een aangifte doet, loop je ook het risico dat het oude niet openkomt. Dus ja, dit los je natuurlijk het liefst intern op.
20: Ja, dat is natuurlijk, deze Verwe daar, die refereert ook in onze uitzending aan een zaak die wij op het spoor zijn gekomen. Er is in december, jongsleden, is er een anesthesiemedewerker van het Haagse Haga ziekenhuis is tegen de lamp gelopen. Wat bleek nu? Hoorden wij van bronnen binnen het ziekenhuis. Deze man zou jarenlang zware opiaten zoals morfine en het nog veel sterkere fentanyl achterover hebben gedrukt. En ze zagen ook dat hij versuft was. Maar wat ze vooral heel erg vonden, toen de diesel aan het licht kwam, deed het ziekenhuis in eerste instantie niks. Het werd niet gemeld bij de politie. Er werd geen aangifte gedaan. Er werd niet gemeld bij de inspectie. De man werd in eerste instantie ook niet ontslagen. En het risico is natuurlijk dan, als je niet onderzoekt wat hier aan de hand is, dat je niet weet of het op de dat het doorgaat en dat hij ergens anders misschien weer door kan gaan. Dus dat is dat is best wel een pijnlijke kwestie. En je zag hier dus ook dat het ziekenhuis in eerste instantie niet deed wat ze zouden moeten doen. En dat, zo horen wij, gebeurt wel vaker. Dus wat naar buiten komt, is mogelijk het topje van de ijsberg.
1: Ja, en weet de inspectie daar dan van?
20: Ja, de inspectie is op de hoogte van dit probleem. Ze zeggen ook tegen ons dat een groot deel van de medicijnen die op de zwarte markt verhandeld wordt uit de reguliere keten komt. Wij hoorden ook van een oud-inspecteur dat ze ook behoorlijk regelmatig meldingen krijgen over medewerkers die in een ziekenhuis medicijnen stelen.
22: De inspectie geeft aan dat ze elke 2 weken 1 melding krijgen, waarbij er dus sprake is van ontslag. van een medewerker, waarbij de medewerker zelf aangaf medicatie te hebben weggenomen.
2: Vindt u het dan belangrijk om te weten of dit is gebruikt voor illegale handel?
22: Dat denk ik zeker, ja. Want? Omdat je absoluut niet wil dat medicatie uit jouw ziekenhuis in de illegale keten terechtkomt. En ik denk dat je daar ook echt wel een verzwaarde verantwoordelijkheid hebt.
3: Ton, de inspectie kan natuurlijk ook websites uit de lucht halen, maar dan vinden criminelen vaak weer een andere weg. Hoe kan dit wegsluizen van echte medicijnen dus gestopt worden?
20: Nou, je moet eerst goed weten hoe groot is het probleem. En de inspectie zegt nu tegen ons van ja, wij willen de kwetsbaarheden in de keten ook goed in kaart gaan brengen. En ze zeiden, we willen eigenlijk net als jullie ook met een fictieve identiteit proefaankopen kunnen doen. Dus ze willen eerst meer zicht krijgen. Nou, dat lijkt me belangrijk, maar ik denk dat het vooral ook nu aan de politiek is om na te denken hoe je dit grote probleem, dit gezondheidsprobleem kan oplossen. Want dat zware medicijnen op de zwarte markt het probleem zijn, dat zien we in Amerika. En daar zijn artsen ook bang voor dat dat in Nederland ook gaat gebeuren.
3: Ton, dankjewel. Ton van Ham van Zembla. Vanavond is die uitzending 9:15 op NPO 2. In Turkije is de rechtszaak tegen oud-burgemeester İmamoğlu van Istanbul bezig. Hij is het gezicht van de grootste oppositiepartij en werd ruim een jaar geleden opgepakt. İmamoğlu wordt beschuldigd van corruptie, afpersing en het leiden van een criminele organisatie. En met hem staan nog 400 andere mensen terecht. Een megazaak dus, die nu al een paar weken loopt. Turkije-correspondent Kusha Ercetin. Kusha, jij sprak bij een zitting met familieleden. Wat maken ze allemaal mee?
8: Ja, alleen al om er te komen, hè. Dus waar de oud-burgemeester vastzit, dat is in Silivri. Dat is zo'n 80 kilometer rijden van Istanbul. Dus veel van die familieleden zijn soms uren onderweg om daar naartoe te komen. Want daar is dus dan ook die rechtszaak bezig. En veel mensen kennen natuurlijk de zaak van İmamoğlu, van de burgemeester. Maar er zijn natuurlijk ook honderden andere familieleden, dus die iedere keer daar naartoe moeten komen. Eén moeder vertelde me bijvoorbeeld dat haar dochter een tijdje werd overgeplaatst naar een andere stad. En dat ze dus 5 uur moest rijden om überhaupt de dochter te kunnen zien. En wekelijks houden ze dan daar op die plek een persconferentie om zo aandacht te vragen voor de zaak, de familieleden dan. En voor één van die moeders werd het dan ook tijdens haar toespraak op die persconferentie even te veel.
23: Dayanamıyorum artık. Lütfen elinizi kalbinize merhameti koyun. Empati yapın.
8: Ja, ze zegt dus hier, ik kan er niet meer tegen. Leg uw hand alsjeblieft op uw hart neer en toon medeleven en probeer empathie te hebben. En zij zegt dus ook, er zijn moordenaars in Turkije die vrij rondlopen. En mijn dochter zit in een van de zwaar beveiligde gevangenissen van Turkije.
3: En hoe is de situatie in die gevangenis?
8: Ja, ze zeggen dus zwaar, hè, wat ik van die familieleden ook hoor, dat het bijvoorbeeld heel erg moeilijk is om voor iets kleins alleen al pijnstilling te krijgen. Een van die moeders vertelde me dus dat haar dochter een infectie had onder haar nagel. Nou, dat moest echt behandeld worden en dat heel moeizaam gaat. Ik hoorde daar van anderen dat er een man vastzit die heeft een hartoperatie gehad. Volgens de familieleden moest hij echt nog langer blijven in het ziekenhuis om te herstellen, maar die hebben ze dus ook teruggebracht en die zit dus nu ook in de gevangenis. Bezoek vinden ze heel zwaar, hè. Een van die moeders zei, ik zag dat altijd in films, dat er dan geen fysiek contact mogelijk is. Dat noemen ze dan bezoek achter glas. Dat communiceren ze dan via de telefoon. En ze zegt, dat is nu mijn werkelijkheid geworden. En ik mag haar dan 1 keer per maand fysiek zien. Dan krijg je dus 40 minuten. Maar ja, ze heeft 2 kinderen. Mijn man wil haar spreken. Ze zegt, die tijd gaat zo voorbij. Je kan eigenlijk ook niet echt praten, zei ze, van hoe het met haar gaat daar in de gevangenis, omdat die tijd dan ook zo snel voorbij gaat.
3: Jij volgt dit proces tegen deze mensen, dit wat je rustig een politiek proces kunt noemen. Hoe eerlijk verloopt het?
8: Ja, ik sprak dus een advocaat, hè, en zij verdedigt. Zij zit in het team van haar man. Haar man is oud-parlementariër en die zit dus ook vast. En ik vroeg bijvoorbeeld aan haar, is iedereen onschuldig? En toen zei zij, kijk, als je een hele gemeente gaat screenen, hè, dus dat leg je dan onder een vergrootglas, daar zullen wel altijd rotte appels bij zitten. Ze zegt zeker in een land als Turkije, hè, om even context erbij te geven. Erdogan, de Turkse president, kwam ooit aan de macht in Turkije omdat hij zei dat hij de corruptie in Turkije zou aanpakken. Nou, ze zegt, er zitten altijd wel rotte appels bij. Ze zegt, maar niemand van de AK-partij wordt meegenomen. Het zijn alleen maar mensen die gelieerd zijn aan de grootste oppositiepartij van het land, of lid zijn van de grootste oppositiepartij van het land. Ze zegt dus, het wordt misbruikt, zegt ze, in mijn ogen, om andere mensen uit te schakelen. Zoals bijvoorbeeld de populaire burgemeester, die het ook goed heeft gedaan tijdens de regionale verkiezingen, en zijn partij ook de grootste werd.
3: Kunnen deze mensen openlijk met jou praten hierover?
8: Ja, dat wisselt dus echt. Ik was daar dus, hè. En soms zeggen ze dan, we willen wel praten. Maar dan zeggen ze, nou, toch liever niet. Want de zaak tegen mijn man loopt nog. Of tegen mijn dochter loopt nog. En ik ben dan bang dat als ik wat tegen jou zeg, dat het dan effect kan hebben misschien op de uitspraak. Dus daar zijn ze heel erg bang voor. Die advocaat die ik bijvoorbeeld heb gesproken, waarvan haar man dus in de gevangenis zit. Nou, zij zegt, je hoort gewoon spreekrecht te krijgen in de rechtszaal. En dat kreeg ik gewoon niet. Ja, en toen zei ze dit.
5: Böyle çok acı duyduğum bir yerden yüksek bir sesle söyledim. Çünkü gerçekten isyan ettim yani. Yani
8: isyan ediyorum ben. Ja, ze zegt dus, ik heb mij uitgesproken vanuit diepe pijn. Ik kon het niet meer verdragen. Mijn hart zit vol woede. En een jaar geleden zat ik al vol woede. En nu is dat nog steeds zo. Zij heeft dus een uitspraak gedaan tijdens een persconferentie. Daar heeft ze heel veel uitgehaald over het verloop van het proces. En nu loopt er dus ook een onderzoek tegen haar. Om maar even aan te geven wat voor gevolgen het dus kan hebben als je dus uitspreekt.
3: Kortom, beladen processen zijn het. Dankjewel, Gusha Ersedin. Bij de South China Morning Post is meer te lezen over president Trumps bezoek aan China.
10: Het bezoek wordt van minuut tot minuut gevolgd, want er staat natuurlijk nogal wat op het spel. Hoorden we Gabi Verberg vanochtend ook al over vertellen. Bij de South China Morning Post zien we ook de welkomstceremonie. Die plofjes die er doorheen zitten, dat zijn welkomstschoten. Een beetje opmerkelijk dat dat niet wat beter is gecoördineerd, zou je zeggen. Maar goed, volgens de krant zijn inwoners van Beijing gefascineerd door het vliegtuig van de Amerikaanse president, de Air Force One. Een vliegend witte huis wordt het genoemd. Op de foto houden toeschouwers bij het overvliegen van het toestel massaal hun telefoon omhoog om een foto of video te maken. Bij de Britse kustplaats Brighton zijn gisteren 3 vrouwen overleden uit het water gehaald. In de vroege ochtend werden de hulpdiensten gealarmeerd omdat er iemand in het water zou liggen. Toen ze aankwamen werden er nog 2 lichamen ontdekt. De 3 vrouwen van tussen de 20 en 30 jaar oud werden gezien bij de pier en dreven richting de haven. De politie zoekt uit wat er gebeurd is. Mogelijk zijn ze de zee ingegaan en daar in de problemen gekomen. Groot gebied werd afgesloten voor onderzoek, maar in de loop van de dag weer vrijgegeven. Tegen de BBC zeggen omwonenden dat ze geschokt zijn. Een vrouw die vlakbij woont en geregeld in zee zwemt, zegt dat ze nog nooit zoiets heeft meegemaakt. Bij het Belgische televisieprogramma Pano ging het over BMW's die in brand vliegen door een constructiefout. Ook met de auto van Cindy ging het mis toen ze met haar dochter onderweg was.
11: Ik merkte aan mijn gaspedaal dat er iets niet goed was. Maar de dochter langs mij zei, mama, dit is niet oké, stoppen meteen. Dus ja, ik ben meteen gestopt. Zij heeft de 4 pinkers opgezet, ik heb de auto uitgezet, ik ben uitgestapt. Dat was pittig, ik denk, ja, op een kwartier was je weg. Weg, niks meer. Bye bye BMW.
10: En ze heeft er nog slapeloze nachten van.
11: Vooral voor mij als mama, een dochter die daar toch als reus van onder een indruk is. Ja, daar lig je echt wel deftig van wakker. Daar had de nachtmerries van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
10: Pano kwam honderden vergelijkbare zaken tegen. Al 8 jaar loopt er een terugroepactie, maar nog altijd gaat het dus mis. De Belgische minister van Consumentenbescherming...

0: Al 8 jaar loopt er een terugroepactie, maar nog altijd gaat het dus mis. De Belgische minister van Consumentenbescherming vindt dat het Europese waarschuwingssysteem voor terugroepen producten niet goed werkt. Want omdat Duitsland het probleem bij de BMW's niet ernstig genoeg vond voor een melding in het systeem, werden andere Europese landen niet geïnformeerd. En dan nog een opmerkelijke waarschuwing van de politie in het Franse departement Saône-et-Loire. Pas op voor dronken herten. In de lente eten de dieren bloemenknoppen, gefermenteerd fruit en andere rotte planten. En daarvan worden ze een tikkie tipsy. Le Parisien deelt een video van de gendarmerie. Daarin zie je een hert door een veld lopen. Dier zwalkt wat rond en draait rondjes om zijn eigen as, tot het door de poten zakt. Daarna probeert Bambi op te staan en weg te lopen met dat niets aan de hand loopje dat we denk ik allemaal wel kennen. Dat is heel grappig natuurlijk, maar zegt de Franse politie erbij ook gevaarlijk, want de dieren zijn suf en onvoorspelbaar. Ze kunnen zomaar oversteken of midden op een weg stilstaan of in slaap vallen.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
2: Willem II is een stapje dichterbij gekomen bij een terugkeer in de Eredivisie. In de eerste halffinale wedstrijd van de play-offs versloegen de Tilburgers Almere City.
3: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
2: Zijn verslaggever Anne de Jong, sportcommentator Suze van Kleef. Wat zegt dit over resultaat over de return?
4: Nou, ik denk precies wat je zei. Een stap dichter bij promotie uit bij Almere City met 1-0 winnen is gewoon een heel prima resultaat voor Willem II. En de manier waarop geeft, denk ik, ook vertrouwen. Want Willem II was beter, kreeg de kansen, kwam na een aantal missers, na ruim een half uur ook op voorsprong. Had overigens wel een bijzondere doelpuntenmaker. De aanvaller Samuel Bamba had het hele reguliere seizoen nog geen doelpunt gemaakt. 30 wedstrijden zonder goal. Maar gisteravond maakte hij dus deze hele belangrijke. Dat heet piek op het juiste moment. Meneer El Alucci had Willem II overigens een comfortabelere voorsprong en betere uitgangspositie moeten geven. Maar hij miste nog een penalty. Maar goed, ik denk dat we niet op de zaken vooruit hoeven te lopen. Er is maar 1 helft eigenlijk gespeeld. Zaterdag is de return in Tilburg. Dan hoeft Almere City maar 1 doelpunt goed te maken. Er zijn wel gekkere dingen gebeurd in de nacompetities. En daarnaast, als Willem II over 2 wedstrijden de sterkste blijkt, dan is promotie nog steeds geen feit. Want dan volgt de finale van de play-offs tegen de nummer 16 van de Eredivisie. En wie dat wordt, dat weten we zondag aan het einde van de middag. Want dan is de laatste speelronde in de Eredivisie.
2: Kijken we naar het handbal, want de Nederlandse handbalmannen zijn met Griekenland in een strijd verwikkeld om plaatsing voor het wereldkampioenschap. We moeten doorkomen, anders hebben we gefaald. Dat zei Luc Steins van de handbalmannen vooraf. Maar gefaald, want ze verloren met 29-27. Is het nog wel recht te zetten?
4: Jawel hoor, het is natuurlijk niet lekker zo'n begin. Maar ook deze play-offs gaan gewoon over 2 wedstrijden. Zondag in Rotterdam kan Oranje gewoon winnen van Griekenland. De manier waarop er werd verloren, daar zitten wel lessen in. Daar kunnen lessen doorgetrokken worden. Zo werden er 3 strafworpen gemist in de eerste helft door Nederland. Dus nou, daar mogen ze misschien nog wel heel even extra op trainen de komende dagen. Mede daardoor stond Nederland bij rust met 14-12 achter. Maar de ploeg toonde ook wel karakter. Veerkracht kwam in het tweede bedrijf zelfs ruim op voorsprong. 5 doelpunten was de marge op een gegeven moment. Dat mag dan niet meer fout gaan. Dat ging het wel. Die voorsprong werd dus helemaal weggegeven. Ging in de laatste 5 minuten een hele hoop mis. Dat kan eigenlijk echt niet. Dus uiteindelijk verloren ze met 2 doelpunten verschil voor de Grieken. Ja, ik zei het gisteren al. 2 jaar geleden stond precies deze ontmoeting in de WK Playoffs op het programma. Toen verloor Nederland ook de eerste wedstrijd uit in Griekenland. En thuis maakte ze het vervolgens helemaal goed. Dus nou, laat dat het scenario van blauwdruk zijn voor de handbalmannen.
2: En vandaag beginnen bij het hockey de play-offs om de landstitel. Met bij de mannen toch wel opvallend 2 grote clubs die er niet bij zijn.
4: Ja, dat kan je wel zeggen. Toch het grote Bloemendaal, het grote Kampong. Die laatste dat in april nog de EHL, de Euro Hockey League, won. Die slaagde er niet in om de laatste 4 en dus de play-offs te halen. Het zijn toch altijd clubs die erbij zijn. In de laatste 8 finales stond er altijd in minimaal 1 van deze 2 in. Nou, dat gaat dit jaar dus niet gebeuren, dat is duidelijk. Wie er wel bij zijn, de regerend landskampioen Amsterdam, die vandaag begint tegen Oranje Rood. En Pinoquet, ook uit Amsterdam, treft Rotterdam. Bij de vrouwen de bekende namen. Den Bosch,

0: neemt het op tegen Kampong en SCAC moet Amsterdam verslaan. En mocht dat lukken, dan is de finale voor de derde keer op rij SCAC tegen Den Bosch. Eerst maar eens die halve finales vandaag. Eén wedstrijd is trouwens live te zien bij ons op NPO 1, op NOS.nl en in de app. Amsterdam SCAC. En nou, ik denk van één iemand weet ik al zeker dat ze gaat kijken.
1: Ik zit op Astrid de tribune Kersenboom? In Amsterdam. Ja, zeker.
0: Kijk, okay. Ja. Zij kijkt gewoon live en ergens op je telefoon mee met die andere wedstrijd waarschijnlijk. Ja. Heel goed.
1: En voor de duidelijkheid, dat is voor mij een uitwedstrijd. Ja.
0: Voor haar, ja, SCAC.
1: Suze, dank je wel.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.

0: Stay, The Kid LAROI and Justin Bieber.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
7: Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 anderen raakten gewond. Ook andere plaatsen in Oekraïne zijn vannacht aangevallen door Rusland. In Peking hebben de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Trump 2 uur met elkaar gesproken. Dat ging onder meer over Taiwan. Peking ziet Taiwan als onderdeel van China en hoopt de VS af te houden van nieuwe wapenleveranties aan het eiland. Libanon zegt dat Israël 1000 huizen heeft verwoest sinds een bestand half april inging. Het zou gaan om 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens 5000 beschadigde huizen. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond liep een protest ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht.
0: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, het wordt een frisse hemelvaartsdag.
8: Ja, klopt. Een frisse dag met talrijke buien. Zeker in de ochtend. En ja, als je naar vanmiddag kijkt, dan hangt het een beetje af waar je woont. Noorden van het land is de buiigheid vanmiddag wel beperkt. Veel zonneschijn daar in de loop van de middag. In de tweede helft van de middag komt ook in het westen de zon steeds vaker tevoorschijn. Dan zit je wat verder in het binnenland, oosten van Brabant, Limburg, delen van Gelderland. En dan blijft het tot het begin van de avond buiig. En inderdaad lage temperaturen, maximaal zo tussen 10 en 13 graden. Bij een matige wind uit het noorden of noordwesten.
0: En hoe gaat het de komende dagen?
8: Nou, er volgt nog een frisse nacht met temperaturen in het binnenland zelfs dicht bij het vriespunt. Brede opklaringen, maar later in de nacht vanuit het noordwesten weer wat buien. En ook morgen zien we weer toch behoorlijk wat buien. En ook een frisse dag morgen weer met 10 tot 11 graden en ook weer een wind uit het noordwesten. In het weekend ook een aantal buien, maar wel vaker zonneschijn en duidelijk minder buien dan vandaag en morgen. Temperatuur gaat wat omhoog. Zaterdag een graad of 13, zondag zo'n 15 graden. Maandag nog een aantal buien, maar vanaf dinsdag is het veel vaker droog en gaat de temperatuur echt omhoog. In het midden van volgende week wordt het weer zo'n 20 graden.
0: Johnny, dankjewel. Na de rellen in Loosdrecht buigt de politiek zich over de oorzaak van het geweld. Maar de partijen denken er nogal verschillend over. Zo onze politiek verslaggever.
9: Ster. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
6: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Trulies met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
17: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrelhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel. Morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
16: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
18: Geweld tegen hulpverleners, brandstichting en vuurwerkbommen zijn schering en inslag geworden bij de protesten tegen de komst van opvangplekken voor asielzoekers. Onder andere in Loosdrecht en IJsselstein. Ook gisteravond weer werden agenten bekogeld met vuurwerk in Loosdrecht. De politiek is verdeeld over de oorzaak. Is het rechtsextremistisch geweld? Zijn het oprechte zorgen? Of zijn het puur relschoppers? Politiek verslaggever Wilco Boom. Hoe denken die verschillende partijen erover?
19: Nou kijk, als het gaat om geweld, in Loosdrecht trouwens niet alleen tegen hulpverleners, maar ook tegen asielzoekers en COA-medewerkers, dan wijzen alle partijen in de Tweede Kamer dat af. Maar daar houdt de overeenstemming ook wel zo'n beetje op. Want de verdeeldheid is groot als het gaat om wat er nou precies achter zit. En wat je ziet is dat de rechtse oppositiepartijen zoals JA21, Groep Markensower, Forum, het geweld afkeuren, maar veel begrip hebben voor de protesten. Ze wijten de demonstraties aan falend asielbeleid. Het kabinet zou te weinig doen aan de komst van asielzoekers. En bijvoorbeeld PVV-leider Wilders zei eerder deze week nog te hopen op zoveel mogelijk protest tegen de spreidingswet. Nou, en aan de andere kant staan de linkse oppositiepartijen zoals de Partij voor de Dieren en DENK. Daar zijn ze het erover eens dat rechtsextremistische groepen achter die protesten zitten en vooral achter het gewelddadige karakter ervan. En dat is een gevaar voor de democratische rechtsstaat, waarschuwt GroenLinks-PVDA-leider Jesse Klaver.
20: Dit heeft niks te maken met mensen die zich zorgen maken. Dit is gewoon rond het geweld wat wordt gebruikt. En daarmee is het niet een incident in Loosdrecht of in een andere stad, maar een regelrechte bedreiging voor onze democratie. En als politici niet meer staan voor die democratie en dat benoemen en daar zich over uitspreken, dan gaat er iets mis.
21: Maar er lopen daar toch ook heel veel mensen die niet bij extreemrechtse groeperingen horen?
20: Dat klopt. Ik zeg ook niet dat iedereen die daar staat dat dat geval is. Maar dit is wel de drijvende krachten hierachter. Zijn wel deze defense-groepen. En die hebben als oogmerk om de samenleving te ontwrichten. En daarom zeg ik, hier is sprake van extreemrechts geweld. Er wordt geweld gebruikt, bijvoorbeeld tegen een asielzoekerscentrum, maar ook tegen gemeentehuizen. Bestuurders, burgemeesters worden bedreigd. Dat is onacceptabel. En als we als politici niet eens meer kunnen benoemen wat we zien, dan gaat er iets mis.
21: Wat vindt u van de reactie van uw collega's die dit niet zo benoemen?
20: Ik vind dat je dan wegkijkt. En ik vind dat zorgelijk. Als politici hebben we de taak om voor onze standpunten te staan, om uit te dragen wat we vinden. Maar we hebben een collectieve verantwoordelijkheid om te staan voor onze democratie. En als burgemeesters worden bedreigd, als er brand wordt gesticht, als er vuurwerkbommen afgaan, als we zien dat dit georganiseerd wordt, dat het geen toeval is, maar georganiseerd wordt door extreemrechtse groepen, dan moet je dat benoemen. En als je dat niet doet, dan sta je niet voor die democratie.
18: Dat zegt Klaver dus. Hoe denken de regeringspartijen erover?
19: Nou, die zijn het niet helemaal met elkaar eens. CDA-leider Henry Bontebal bijvoorbeeld zat gisteravond op tv bij Eva. En volgens hem is er sprake van rellen waar rechtsextreem zich mee vermengt. Einde citaat. En hij wil dat niet normaliseren, noemt het verwerpelijk. Fractievoorzitter Jan Paternotte van D66 schreef op sociale media een stuk waarin hij het geweld scherp afkeurt. En hij noemt het daarin wel extremisme, maar geen rechtsextremisme. Volgens een woordvoerder is dat moeilijk vast te stellen welk motief er precies achter de rellen zit. Maar hij sluit ook weer niet uit dat Paternotte het op een ander moment wel rechtsextremisme gaat noemen. Nou, en ook D66-premier Rob Jetten heeft die kwalificatie nog niet zo gebruikt. En dat geldt ook voor vicepremier en VVD-leider Jezelgus. En zij kreeg gisteren op tv de vraag waarom ze dat niet doet.
1: Ik kan dat niet. Ik weet niet wie erachter zit. Dit is wel gericht in ieder geval op dat pand geweest. Mensen hebben een verhaal erbij dat dan zou gaan over asiel. We hebben dit helaas in Nederland, zie je op verschillende plekken, bij verschillende onderwerpen die voor heel veel emoties zorgen in het land, zie je dan dat er altijd types tussen zitten die dan grijpen naar geweld. En dat ook als aanleiding ongeveer gebruiken om onze hulpverleners te belagen. Ja, voor mij maakt dan echt niet meer uit welk verhaal erachter
2: maar,
1: zit.
2: Maar de vraag toch, want het is duidelijk gericht tegen asielzoekers die daar naartoe komen. Waarom noemt u het dan geen extreem rechts?
1: Nee, maar ik vind het helemaal prima om het extreem rechts te noemen. Maar waar het mij om gaat is dat er onderzoek gedaan moet worden vanuit justitie om dat ook echt in kaart te brengen en die mensen voor de rechter te brengen. En ik heb geleerd op het moment dat je als bewindspersoon er allerlei uitspraken over doet, dan kan het betrokken worden bij een rechtszaak. En ik wil helemaal niet dat mijn woorden een rechtszaak belemmeren. Ik wil dat die mensen hoogst mogelijke straf krijgen. Maar ik loop absoluut niet weg voor het feit dat er mensen tussen zitten die zeggen, mensen die niet op mij lijken, die moet ik hier niet. Kijk, als je oprechte zorgen hebt over een AZC als burger, dan moet je die zorgen kunnen uiten. Maar op het moment dat jij naar geweld grijpt, vervalt al het voorgaande en ben je een relschopper die onze hulpverleners in gevaar brengt, en dan pak ik je aan.
18: Maar al met al is dat dus toch best wel voorzichtig. Zou dat nog kunnen veranderen?
19: Nou, dat ligt niet heel erg voor de hand. Net als de samenleving is ook de politiek en de Tweede Kamer en de partijen die daaraan zitten heel erg gepolariseerd en staan partijen lijnrecht tegenover elkaar. Wat misschien nog wel uit kan maken is dat de AIVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, een onderzoek heeft ingesteld naar georganiseerd extremisme achter de anti-asielprotesten. Dat maakte asielminister Van der Brink deze week bekend. Nou, als dit onderzoek leidt tot informatie waarmee politie en justitie de betrokkenheid van rechtsextremisten kunnen gaan bewijzen, nou, dan kan dat beeld misschien nog gaan kantelen. Maar de kans daarop lijkt me niet zo heel erg groot, gelet op de polarisatie die er is.
18: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Ban.
22: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
23: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
22: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
24: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
22: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
25: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
22: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
26: Misschien interessant om te vermelden.
18: Verslaggever Josephine Treje is bij het douwtrappen in Empen in de buurt van Zutphen. Josephine, we hoorden de fanfare rond 6:15 vanochtend al volop spelen. Zijn inmiddels alle buurtbewoners, vrijwillig dan wel onvrijwillig, wakker?
27: Ja, dat kan echt niet anders, want die fanfare ging dus dwars door het dorp hier. Ruim 20 leden van de fanfare. Keihard gespeeld, maar ik moet zeggen, de mensen reageerden ook wel vrolijk, hoor. Dus van achter de gordijnen of sommigen ook op straat. Het was echt wel een vrolijke traditie. Nu inmiddels in het koffiehuis hier in het dorp, waar iedereen zit te ontbijten. De fanfare dus, omdat het je bent er snel doorheen, zeg maar, door het dorp. Binnen een uur waren we hier alweer terug. Maar ik liep mee achteraan de fanfare samen met iemand die voor het eerst een hele lange tijd weer meeliep.
28: Goedemorgen. Ja, ik loop inderdaad ook gezellig even mee.
27: Wat vindt u ervan?
28: Ja, het is fantastisch. Zo opgewekt te worden, dat mag iedere ochtend wel van mijn part.
27: Want woont u hier of wat is uw connectie?
28: Nee, mijn vriend speelt mee in de fanfare.
27: En wat speelt hij?
28: Hij speelt de bugel. Ken je het?
27: Nee.
28: Nee? Het lijkt eigenlijk een beetje op een trompet, maar dan minder schel.
27: En de eerste keer dat u ook erbij bent, of niet?
28: Ja, de eerste keer, want wij zijn uit Rotterdam komen verhuizen. Ja.
27: Import,
28: ja.
27: Dus ook voor het eerst echt douwtrappen?
28: Voor mij niet, ik kom hier uit de omgeving. Maar voor mijn vriend wel, die komt uit Zuid-Beierland, sorry. En daar heeft hij altijd bij de fanfare gezeten, bij Crescendo. En ja, hij miste het toch. Dus ja, fanfare Forst.
27: Als de fanfare dan het dorp uit is, wat best wel snel gebeurt eigenlijk, want het is maar klein hier, draaien ze om. Het is wel leuk om te zien dat de huizen waar de fanfare langs loopt, de gordijnen af en toe opengaan. Mensen in pyjama wat foto's maken. Zwaaien. Bert Hessink, u bent de voorzitter ook van de fanfare, hè?
0: Ja, sinds kort, ja.
27: Hoe lang doen jullie dit al?
0: Ja, bijna 70 jaar volgens mij. Ik denk dat het rond 1955 ontstaan is. En ik denk ook door een beetje gekkigheid, denk ik. Want als je zo met zo'n vereniging met elkaar bezig bent, en dan zal een beetje met gekkigheid misschien wel thuis zijn gekomen. Van, goh, los, op mijn doodtrap muziek maken om 6 uur. Dus,
27: En nog nooit vervelende reacties gehad van mensen?
0: Nee.
27: Die wakker gemaakt zijn?
0: Eigenlijk niet. Nee. Iedereen ziet de lol er wel van in, dus ja.
27: Hebben jullie het dan ook over de traditie en waar het uiteindelijk vandaan komt, de doodtrappen?
0: Nee. Het is echt voor muziek maken en de boel wakker schudden. Dat is eigenlijk de meeste reden. Dus,
27: Het komt echt uit de Germaanse tijd nog, hè? Het opstaan, het vieren van nieuw leven, de lente.
0: Ja, want ik merk wel dat in het westen van het land kennen ze dat helemaal niet, hè? Het is echt je oorste gericht, zeg maar.
27: Mevrouw staat hier ook met de hond en het hele gezin, of niet?
3: Nou, niet het hele gezin. Dit is wel een neefje en... en dat is ook een neefje. Speciaal uit Zweden zijn er niet gekomen.
27: Hallo.
3: Dus, die heeft ons vanmorgen even wakker gemaakt van, moeten we even luisteren.
27: Oh, dus ze was niet eens wakker geworden door de fanfare.
3: Ik hoorde het al aankomen.
27: Oh. En niet vervelend?
3: Nee hoor, dat is altijd leuk. Ja. Elk jaar, of één keer in 3 jaar komen ze in Empen.
27: Ja, want de andere 2 jaar dan in de andere dorpen hier in de omgeving.
3: Forst en Gietselo. Dus, dus ik word altijd wel wakker en ik ga er altijd even uit. Wij gingen vroeger om 6 uur 's morgens aan het fietsen met hele groepen.
27: Ja.
3: En dan fietsten we naar Markelo, naar de disco. En dan waren we de hele dag onderweg.
27: En dan overdag 's ochtends naar de disco daar?
3: Ja, dan gingen we om 6 uur gingen we weg met hele groep met vrienden. En dan belanden we bij Dika in Markelo. En daar was de disco al open. En dan weer terug.
27: Wat heerlijk.
3: Ja.
27: Ja. Maar en vandaag een beetje disco of niet?
3: Nee, vandaag niet. Niet meer.
27: Houd het hierbij.
3: Ja, hoor.
27: Dankjewel.
4: Doodtrappen met de fanfare Voorst en verslaggever Josephine Trehi. De wegenbelasting gaat omhoog in Overijssel. Dat is te lezen bij RTV Oost.
5: De zogeheten provinciale opcenten gaan voor een gemiddelde automobilist met een paar tientjes per jaar omhoog. Met dat geld moeten de oplopende kosten voor onderhoud en vervanging van onder meer wegen en bruggen worden betaald. De komende jaren is daar zo'n 15 miljoen euro per jaar voor nodig. Oost komt wel met een kleine nuance. Overijssel heeft momenteel na Noord-Holland de laagste provinciale opcenten van alle provincies. Dordrecht is in de ban van een inmiddels dode wasbeer, is te lezen bij Rijnmond. Maandagavond werd het dier gezien bij winkelcentrum Maas Plaza, waar hij rondscharrelde tussen het afval. Winkelmedewerkers schakelen een bedrijf in dat het beest vangt en afmaakt. Maar in de lokale politiek worden vragen gesteld over het afmaken. Was dat nou wel echt nodig? De zoogdiervereniging zegt dat het de juiste stap was. Het Natuurhistorisch Museum ziet er een goed verhaal in en zou het dier graag hebben voor de collectie. Dat verzoek ligt nu bij het RIVM, waar het kadaver naartoe is voor onderzoek. En de manier waarop steenstrips op bruggen bij de Ring Zuid in de stad Groningen zijn opgehangen is levensgevaarlijk, zegt een deskundige tegen RTV Noord. Jan Harms is de voorzitter van de Stichting Kenniscentrum Gevelisolatie Steenstrippen.
4: Ook wist niet dat die bestond.
5: Bij deze. Volgens hem horen de steenstrips aan een peurplaat vastgegoten te worden.
6: Die worden dus op het beton aangebracht en dan worden met deze pluggen, dat hangt af van welke dikte, worden die pluggen die worden hier weer doorgedrukt en die worden dus helemaal bevestigd aan weer het beton. Dus daar kan gewoon niks meer mee gebeuren.
4: Bij Ring Zuid is dat dus niet gebeurd?
6: Nee, bij Ring Zuid hebben ze gewoon dus zeg maar de steenstrip rechtstreeks op verse beton geplakt. En op zeker ogenblik gaat dat niet goed. Nou, dat hebben ze dus ook vernomen.
5: De aannemer die de strips heeft geplaatst herplaatst loslatende steenstrips nu. Maar volgens Harms is dat niet genoeg. Ook de strips die nog niet loslaten moeten opnieuw bevestigd worden. Want volgens hem is het niet de vraag of die los gaan laten, maar wanneer. En het is natuurlijk wel link als je er net onderdoor rijdt en je krijgt zo'n steen op je kop.
1: En dan nog een makkie voor de politie in Zoetermeer. Die kreeg eerder deze week een melding over een woninginbraak en ging kijken. Soms zijn er dan speurhonden of de politiehelikopter nodig om de dader te pakken. Maar die hoefde er dit keer niet aan te pas te komen, want de verdachte had zich verstopt in de tuin. Een beetje zoals kinderen van 2 zich verstoppen voor verstoppertje. Hij was in een hoekje op de grond gaan zitten en had zo'n zak voor tuinafval over zich heen getrokken. Omroep West deelt een foto van de politie. Daarop is te zien dat de benen en de handen van de insluiper niet in de zak passen en dus duidelijk zichtbaar daaronder vandaan komen. Ik heb hier een foto staan voor je als je wil kijken. Dit is gewoon, hij zit achter een stoel, staat zo'n zak. En daar steken gewoon, ja, kan het niet anders brengen, 2 benen uit. De politie laat weten dat de man geen vaste verblijfplaats had en een plek zocht om de nacht door te brengen. Na een gesprek kon de situatie rustig worden afgehandeld, schrijven ze op Facebook.

Those were the days van de Teske Brothers. Een bijzonder moment voor Omroep Zeeland. Daar straks voor de 20e keer de Zeeuwse top 40 te horen.

0: deze compilatie geeft al een beetje aan. Muziek in het Zeeuws of gemaakt door Zeeuwen. Presentator van de Top 40 is Stefan Daanen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En horen we deze nummers die we net hoorden terug in de lijst vandaag?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dit zijn wel allemaal liedjes die er iedere editie nog in hebben gestaan. Dus ja, best kans.
0: Ja. Wat maakt een liedje Zeeuws?
1: Nou, voor ons, de Zeeuwse Top 40, hoort de artiest gewoon uit Zeeland te komen. En ja, dan maak je al kans om in die lijst te komen eigenlijk. Zo simpel is het.
0: Nou, dan hebben jullie best ook wel wat kwaliteit in huis.
1: Ja, we mogen zeker niet klagen. We boffen wel met artiesten als Bluff, Raccoon, Danny Vera, Emma Easters. Ja.
0: Maar ik hoorde ook wat lokale mensen, denk ik tenminste. Een liedje, ik heb hier de titels, ik vind hem al geweldige titels. Titel, een bodus bieden koffie.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat er wat liedjes tussen zaten. Die zijn hier heel bekend. Ik denk dat veel Zeeuwen die allemaal mee kunnen zingen. Maar ja, dat de rest van Nederland het allemaal niks zegt. En dat maakt die lijst denk ik ook wel zo leuk. Het zijn die bekende Zeeuwse liedjes met wat echte Zeeuwse klassiekers die vooral Zeeuwen kennen en opkomend Zeeuws talent.
0: En vind je dan stiekem die liedjes met het Zeeuwse dialect eigenlijk het leukste aan de lijst?
1: Ja, persoonlijk denk ik wel. Ik vind vooral de afwisseling natuurlijk hartstikke leuk, maar ja, die liedjes in het dialect, dat maakt die lijst natuurlijk wel echt Zeeuws. Ik bedoel, Engelse liedjes, Nederlandse liedjes, die hoor je overal. En als er dan liedjes in het Zeeuws tussen zitten, dat maakt het wel speciaal, denk ik, ja.
0: Jullie draaien, neem ik aan, bij Omroep Zeeland door het jaar heen sowieso ook wel. Maar staat er dan nu een beetje extra de spotlight op?
1: Zeker. We hebben het hele jaar door natuurlijk wel aandacht voor Zeeuwse muziek. Maar tijdens die Zeeuwse Top 40 en de periode daarnaartoe, de stemperiode, hebben we nog eens extra aandacht voor muziek uit Zeeland. En dat zijn die bekende artiesten, maar ook die minder bekende.
0: En vinden Zeeuwen dat dan ook belangrijk, dat er liedjes in het eigen dialect zijn?
1: Ja, dat denk ik wel. Want wij krijgen natuurlijk, er komen heel veel stemmen binnen met ook motivaties. En ik denk wel dat liedjes in dialect, dat wel zorgt bij sommige artiesten en in sommige gebieden voor een soort trots en verbinding. We hebben bijvoorbeeld een band Van Talut uit Goede, dat is bij Breskens in West-Zuid-Vlaanderen. Ja, dan zie je dat er heel veel stemmen natuurlijk uit West-Zuid-Vlaanderen komen, dat is logisch. Maar ik denk omdat het ook in het dialect van daar is, dat toch zorgt voor een soort verbondenheid.
0: Dus de luisteraars hebben ervoor kunnen stemmen?
1: Ja, zeker.
0: Wat is jouw persoonlijke favoriet?
1: Ja, ik heb altijd, want ja, ik stem natuurlijk ook, en over één liedje wil ik wel meer wat zeggen. Dat is Nuf Zet. Die band is niet meer zo actief, maar dat is meer gewoon een beetje persoonlijke herinneringen. Want toen ik, wat is het? Ja, of 12, 13 denk ik. Toen had je zo'n muziekzender, de Box, waar muziekclipjes werden getoond, net als MTV en TMF. Alleen kon je die aanvragen. En daar kwam dan een lied van Nuf Zet. En dat heet Lekker Dien. En dat was de soundtrack van Wilde Mossels. Die film met Frank Lammers. Mm-hmm. Heel veel in Zeeland. En ja, ik vond het waanzinnig dat die clip op een landelijke zender kwam. Met Zeeuwse beelden in het Zeeuwse dialect. Dus daar heb ik die herinnering bij. Dus dat vind ik altijd wel speciaal.
0: Ja, voor mensen die denken, welk nummer is het? Even luisteren. Hey, lekker ding. Ja.

0: Nou, iedereen is wakker nu, hoor.
1: Ja, het is weer eens wat anders, hè. Ja, en het heeft trouwens niks uitgehaald, mijn lobby. Want de afgelopen jaren heeft hij de lijst niet gehaald. Ach. Maar ja, ik vind het gewoon heel leuk.
0: Maar je weet nu al of hij er wel in staat.
1: Voor deze editie weet ik dat, maar daar laat ik nog niks over los, Astrid.
0: Wat maakt het zo'n succes? Al 20 jaar lang dus?
1: Ja, ik denk, het is op Hemelvaartsdag, veel mensen zijn vrij. Het is een soort traditie geworden. Je merkt ook in aanloop naar die Zeeuwse top 40... dat heel veel artiesten echt serieus lobbyen voor een plekje in die lijst. Oproepen op social media. Laatst hoorde ik ook een artiest die tijdens een festival echt het publiek opriep om te stemmen voor die Zeeuwse top 40... Ja, en nu is het zover. Straks om 8 uur beginnen we met die nummer 40. En ik weet zeker dat er heel veel artiesten en fans toch al met een beetje spanning die uitzending volgen om te weten te komen of ze in die lijst staan.
0: Veel plezier in ieder geval vandaag weer met deze uitzending.
1: Komt helemaal goed, dankjewel.
0: Dankjewel. Dat zei uiteraard de presentator, Stefan Dane. Die top 40 is te luisteren vanaf 8 uur, zoals hij al zei, bij Omroep Zeeland.
2: NPO Radio 1.
3: Jongens waren we, maar geen aardige jongens. Eerder geile jongens. Dit schrijft Ernest van der Kwast in zijn nieuwe roman Schooljaren. Hij is onze gast. Flip van Duin komt vertellen over de taalschat Beertje Pippeloentje van zijn moeder Annie M. G. Smit. En taalwetenschapper Christel Doreleers duikt in haar boek Super Brabants in de wereld van het Brabants dialect. Ook zij is onze gast. René Appel bespreekt de TNA van Lenny Koer.
2: NPO Radio 1.
3: Zaterdag vanaf 11 uur.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
10: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
15: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
16: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa Draait Door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
15: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
2: NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het langverwachte bezoek van de Amerikaanse president Trump aan de Chinese president Xi is begonnen. En een grote Russische aanval op Kiev. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
12: Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 anderen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen. De Oekraïnse president Zelensky meldt dat Rusland vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. In Peking hebben de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Donald Trump ruim 2 uur met elkaar gesproken. Het ging onder meer over Taiwan. Volgens het Chinese staatspersbureau heeft Xi tegen Trump gezegd dat als er niet op de juiste manier met deze kwestie wordt omgegaan, de relatie tussen de VS en China groot gevaar loopt. Peking ziet Taiwan als deel van China en hoopt de VS af te houden van nieuwe wapenleveranties aan het eiland. Voor de ontmoeting had Trump gezegd dat de relatie tussen de VS en China beter is dan ooit tevoren. Volgens persbureau AP was Xi somberder en sprak hij de hoop uit dat de twee landen verdere conflicten kunnen vermijden. De politie heeft gisteravond een eind gemaakt aan een protest tegen asielopvang in Loosdrecht. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. In India zijn zo'n 90 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat van India. Enkele sterfgevallen werden veroorzaakt door vallende bomen en ingestorte huizen. Tientallen mensen raakten gewond, ruim 80 huizen zijn beschadigd. Zware stormen als deze komen in deze tijd van het jaar vaker voor in het noorden van India. Een Libanese onderzoeksraad zegt dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand half april inging. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. Andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. En Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Het weer, vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. En morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris.
0: De handen zijn geschud. President Xi en Trump praten vandaag met elkaar. Onder andere over de economie en Taiwan.
17: Ster. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
18: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
19: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
20: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
21: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
23: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrenhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel. Morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
22: Nu bij Dirk. Vita Kraft kattensnacks of drink voor €1,99.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is bezig. Het staatsbezoek is een belangrijk diplomatiek moment tussen de twee grootmachten. correspondent Gabi Verberg over de eerste ontmoeting van de twee wereldleiders.
1: De live-uitzending opende met Xi Jinping die de trappen afdaalde van de grote hal van het volk om Trump aan de voet van de trap te ontvangen. En ik dacht eventjes dat het een beetje een afstandelijk welkom zou worden. Maar dat had ik mis, want Xi die groette Trump met een hele open houding, een hele enthousiaste handdruk, breed lachs, heel ontspannen. En vervolgens werd Trump welkom geheten met een zeer uitgebreide ceremonie. Er stonden juichende kinderen met vlaggetjes en bloemen. Er werden saluutschoten afgevuurd. Het Volksbevrijdingsleger speelde de volksliederen. En Trump werd getrakteerd op een kleine militaire parade. Nou, we weten dat hij daar gek op is. Zeker op de Chinese parades. Die zijn ook indrukwekkend en strak. Dus het begin is goed. En het is heel duidelijk ook dat China wil laten zien dat het de VS respecteert. Dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS. En dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
0: Ja, en er waren ook wat toespraken, openingstoespraken. Wat is daarin gezegd?
1: Ja, dat klopt. Ja, Xi's speech ging vooral over het belang van stabiliteit in de Chinees-Amerikaanse relatie. Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van. Maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi. Daarnaast legde hij ook heel erg de nadruk op de rol van beide landen als grootmachten, vond ik. Dat stabiliteit tussen hen niet alleen goed is voor China en de VS, maar voor de hele wereld. En ik vond ook dat hij de Amerikaanse president hier indirect ook wel een beetje aansprak op zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de rest van de wereld. En het is heel duidelijk dat China met dit bezoek zichzelf wil presenteren als verantwoordelijk, stabiel en betrouwbaar. En wat dat inhoudt, daar hebben we in het Westen een ander idee over. Voor China staat economische ontwikkeling boven politieke vrijheid. Maar het heeft in ieder geval dit podium gepakt om te laten zien dat het zich realiseert dat deze ontmoeting om meer gaat dan alleen China, Amerika. En dat geeft het bezoek ook wel de zwaarte die het verdient, denk ik.
0: En wat zei Trump daarop?
1: Ja, en daar zie je dan wel een groot contrast. Trump had het toch vooral over zijn relatie met Xi. Dat hij zo goed was, dat ze vrienden waren, dat ze elkaar altijd kunnen bellen en dat ze dan ieder probleem zo aan de telefoon op kunnen lossen. Hij had het over de CEO's van Amerika's beste bedrijven, dat hij die allemaal mee had genomen uit respect voor Xi. En hij eindigde met de zin, ja, ik hoop dat we hele goede vrienden kunnen worden. En hierin zie je dan toch wel heel duidelijk het verschil tussen de manier waarop deze twee mannen zichzelf in deze setting willen presenteren. Xi echt met een uitkijk op de wereld en Trump vooral met een uitkijk op zichzelf en zijn relatie met Xi Jinping.
0: Wat gaat er verder nog gebeuren, dit staatsbezoek?
1: Ja, vanavond is er nog een staatsbuffet. En morgen is Trump uitgenodigd om thee te komen drinken op het kantoor van Xi Jinping in Zhongnanhai. Dat is wel bijzonder, dat gebeurt heel weinig. Dat zijn de formele ontmoetingen. En daarnaast wijst alles erop dat de twee leiders straks een bezoek zullen brengen aan de Tempel van de Vrede hier in Peking. Dat stond niet op het programma dat wij van Amerikaanse zijde hebben gekregen. Maar de tempel is gesloten en geruchten gaan dat de pers die mee is gereisd met de Amerikaanse president zojuist die kant op zijn gestuurd. En ik denk dat dat iets is wat China heel graag wil. China laat graag zijn culturele, zijn historische rijkdom zien. Die is daar heel trots op. De Tempel van Vrede is ook heel mooi. Dus het is een hele mooie kans om schitterende plaatjes daarvan de hele wereld over te sturen.
0: Zijn China-correspondent Gabi Verberg. Het is bijna 8:09. Een hofje met luxe appartementen en alle voorzieningen in de buurt, speciaal voor ouderen. Veel senioren zien dat best zitten. En het zou een oplossing kunnen zijn voor de krapte op de woningmarkt. Want ze laten vaak ook een veel groter huis achter. Maar ondanks mooie beloftes komt het er op veel plekken nog niet van. In Zutphen is wel zo'n knarrenhofje, zoals ze worden genoemd. En economieverslaggever Aydebrand ging er langs.
3: Hey, hi. Mooi dat je er bent.
4: Ja, zeker.
3: Dus, het hof is die kant op, de rondleiding.
4: Okay. Ik ben heel erg benieuwd.
20: Peter Prak, u bent initiatiefnemer van het Knarrenhof. En vandaag staan we dus in Zutphen. Mm-hmm. Wat is dit nou eigenlijk vandaag?
3: Het is onze landelijke coöperatiedag. Dat doen we 1 keer per jaar. En dan zijn de mensen die in hofjes wonen, een paar mensen ervan, die komen hier om elkaar te inspireren en te enthousiasmeren.
20: Het is dus een beetje gluren bij de buren vandaag.
3: Dat is mooi gezegd. Het is eigenlijk gluren bij de buren wat we hier doen. En ook heel erg leren van elkaar. Want de bewoners in die hofjes zijn over het algemeen zo blij dat ze zeggen, joh, kom maar even binnenkijken. Dus we delen hier gewoon de ervaringen van hoe leef je met elkaar in zo'n hof.
20: En nou doet u dit al zeker 15 jaar. Gaat het een beetje goed?
3: Nou, op zich als Knarhof gaat het fantastisch. Maar als je kijkt naar de taakstelling voor meer seniorenwoningen bouwen, dan blijft er echt gruwelijk achter. Op dit moment is maar 6,5% van alle nieuwbouwwoningen van vorig jaar, die zijn voor senioren. 6,5%.
20: En hoeveel zijn er nodig?
3: Het beleid is minimaal 30%. En als je kijkt dat op dit moment in Nederland nog weer 80% van de woningen bestaat uit eengezinswoningen. En dat maar 24% van alle gezinnen inwonende kinderen heeft. Ja, dan snap je wel dat het gewoon misgaat. We bouwen gewoon het verkeerde.
20: En waar zit op dit moment echt het grootste struikelblok? Wat moet er gedaan worden dat er veel meer van dit soort woningen gebouwd gaan worden?
3: Nou, ik heb gemeld dat in elk geval in de 10 nieuwe steden, daar zou je een substantieel deel levensloopbestendig geklusterde woningen kunnen doen. Verder kost het meer geld om een goede seniorenwoning te maken. Dus kan je minder voor de grond betalen. Dus zou je ook als Rijk gemeenten moeten compenseren die juist de mogelijkheid bieden voor seniorenwoningen. Omdat dat brengt minder op voor de gemeente. Dat heb ik ook al jarenlang geadviseerd aan de verschillende ministers die langs kwamen. En die horen dat allemaal met liefde aan en die doen het eigenlijk niet of nauwelijks.
20: U bent hier in Zutphen om ook eens even te kijken naar het Knarrenhof hier.
5: Ja. Inderdaad, ik woon in Hardenberg in een Knarrenhof. Dat bestaat nog zes jaar, dacht ik. En hartstikke fijn. Ik heb alleen pech gehad. Ik woonde er net 3 maanden toen. Laat mijn vrouw dood in bed. Daar heb ik veel moeilijk mee.
20: Ja.
5: Maar nog gaat het op zich wel goed.
3: Ja. Maar de groep heeft je goed opgevangen, Bernd-Jan, of niet?
5: Ja. Ja, heel goed.
3: Ja. Nee, dat is ook een van de mooie dingen, hè? Dus,
5: ja, ik ben ontzettend blij dat ik daar woon.
3: Je ziet gewoon dat als er inderdaad rouw is of sterfte, dat de groep om mensen heen gaat staan. Steeds meer mensen zijn alleen. We hebben geen partner. En eenzaamheid is schadelijker dan roken.
6: Jullie komen voor de Knarrenhof. Ja. We hebben een hele route eromheen, maar ik geloof dat mensen...
20: Jullie wonen hier sinds het begin, hè? Hoe is het om hier te wonen?
7: Geweldig. Ja? Fantastisch, ja.
20: Want dit is dan 5 jaar geleden is het helemaal opgeleverd. Ja, ja. Maar hoe lang heeft het geduurd voordat dit complex er stond?
9: Nou, dat is heel verschillend. Degenen die hier het langste mee bezig zijn, die zijn al 13 jaar geleden begonnen.
20: 13 jaar geleden?
9: Met een heel oud project wat niet meer bestaat en niet doorging wegens gebrek aan financiën.
7: Gun gewoon iedereen om zo te kunnen wonen als je ouder wordt. En ja, als je meer mensen nodig hebt om gewoon zo met z'n allen te wonen. Ja. Die gelegenheid te hebben.
20: Ja. Nou, ik hoop dat jullie hier nog heel, heel lang van kunnen genieten zo met z'n allen.
7: Ja, dat hopen wij ook. Ja. Dat willen we ook. Ja.
0: Minister Boekhout O'Sullivan van Volkshuisvesting heeft 40 miljoen euro vrijgemaakt voor de bouw van meer van dit soort knarrenhofjes. Daarvan zouden dan 200 huizen kunnen worden gebouwd. Een druppel op de gloeiende plaat, erkent de minister.
24: Het is nooit genoeg en dat zullen we zien in de hele woningmarkt, dat het nooit genoeg is wat we doen. Maar dit is wel een eerste stap die we gaan zetten. En dat samen met ook een bepaalde mate van verplichting aan gemeentes om hier invulling aan te geven, heb ik goede hoop dat we in ieder geval weer een stap vooruit gaan kunnen zetten.
0: Binnenlands Bestuur schrijft dat er 4000 plekken in beeld zijn waar mogelijk PFAS in de grond zit.
25: 4000 en het worden er waarschijnlijk flink meer, want de inventarisatie is nu alleen gedaan in de provincies en 29 gemeenten die onder de voormalige wet bodembescherming vallen. Het gaat onder meer om plekken waar textiel, papier of kunststof wordt of werd gemaakt, om scheepsbouw, verzinkerijen en chemische wasserijen. Op alle verdachte plekken moet onderzoek gedaan worden. Bij de Britse kustplaats Brighton zijn gisteren 3 overleden vrouwen uit de zee gehaald. De lichamen van de slachtoffers van tussen de 20 en 30 jaar oud werden voor het eerst gezien bij de pier en dreven richting de haven. De politie zoekt uit wat er gebeurd is. Een vrouw die vlakbij woont en geregeld in zee zwemt zegt tegen de BBC dat ze nog nooit zoiets heeft meegemaakt. In het Franse departement Saône-et-Loire, net boven Lyon, in het midden van Frankrijk, waarschuwt de politie voor dronken herten. De dieren eten bloemknoppen, gefermenteerd fruit en andere rotte planten en worden een tikkie tipsy daarvan. Bij Le Parisien is een video te zien van een hert dat door een veld zwalkt, rondjes draait en uiteindelijk door de poten zakt. De Franse politie waarschuwt dat de dieren suf zijn en zomaar kunnen oversteken of midden op een weg stil kunnen gaan staan of liggen. Of later bij de terugroepactie in België van Nutrilon babymelk die besmet is met een gifstof, cerulide. Als een baby die binnenkrijgt, leidt dat in de meeste gevallen tot braken en waterige diarree. Door een leveringsfout zijn verpakkingen die waren teruggehaald opnieuw in winkelrekken terechtgekomen.
0: Nee.
25: Jazeker. De VRT berichtte dat het gaat om leveringen aan winkelketen Medimarket en een bedrijf dat levert aan apotheken.
0: Hoe dan? Vraag je dan echt af.
25: Ja.
0: Ongelooflijk.
25: Dat is een goede vraag. Het wordt in ieder geval allemaal natuurlijk wel weer opnieuw nu teruggehaald. Dus ja, voor een tweede keer. En mensen die dat spul hebben gekocht moeten natuurlijk even goed checken wat ze dan in huis hebben gehaald. De N36 bij Almelo, dat is een beetje een smakeloos verhaal, dus excuses als u zit te ontbijten, was gisteren mogelijk de onsmakelijkste weg van Nederland, nadat een vrachtwagen een flinke berg slachtafval verloor. Dierlijke resten werden door de rest van het verkeer tot een lichtroze smurrie gereden en uitgesmeerd over een groot wegvlak. Bij Hart van Nederland zijn de beelden te bekijken. Moet je wel zin in hebben natuurlijk. Ja. Prachtig is ook de veegwagen die dapper probeert de smurrie van de weg te krijgen, maar het alleen maar uitsmeert.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het gaat slecht met onze nationale vogel, de grutto. Veel kuikens gaan dood in de eerste weken van hun leven. En om uit te zoeken waardoor dat komt, doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek. Daarvoor worden bij Avifauna 160 grutto-eieren uitgebroed. Inmiddels zijn de eerste jonge gruttootjes uit het ei gekropen. En verslaggever Roepauw ging op kraambezoek.
10: Marisa Mangal, aan jou de eer om deze kuikentjes groot te brengen.
11: Ja, een hele eer. Zeker omdat het onze nationale vogel is. Dan voelt het extra speciaal.
10: Ja, we staan hier bij een paar omheinde stukjes gras. Met een hokje waar de vogeltjes kunnen schuilen. Een bak met water en wat voer. Mm-hmm. En dan natuurlijk de kuikentjes. Deze zijn nog heel klein.
11: Ja.
10: Ze hebben zich nu eventjes verstopt. Ja. Hoe lang is het geleden dat deze uit het ei zijn gekropen?
11: Nou, ze komen ongeveer 6 dagen komen ze naar buiten. Dus deze zullen vandaag dan 6 dagen zijn.
10: Dit is voor het eerst dat ze buiten zijn?
11: Ja, dit is de eerste keer dat zij dit ook meemaken. Dus voor iedereen heel spannend.
10: En deze zijn dan iets groter?
11: Ja, dit was de eerste groep die wij buiten hebben gezet. Dus die zijn al een stuk ouder. Die zijn nu rond de 8-9 dagen.
10: En hoe doen ze het?
11: Ja, heel goed. Ja? Ze eten zelf, ze krijgen genoeg beweging. En je merkt nu ook dat ze gaan verstoppen in het hoge gras. En dat is natuurlijk gedrag wat je wil zien.
10: Het zijn hele leuke kuikentjes op hoge pootjes waar een klein plakkertje aan zit.
11: Ja, dat heet een vlag. En daarmee kunnen we eigenlijk zien welk kuiken dit is. Dus met wegen en meten, dat soort dingen, weet je altijd welk kuiken je hebt.
10: En hoe vaak gebeurt dat, dat meten en wegen?
11: Nou, wegen doen we elke dag, omdat we willen weten of zij genoeg eten.
10: Er staat hier zo'n bak met korreltjes, maar beginnen ze ook al een beetje in de grond te prikken?
11: Ja, de oudste wel, de jongste nog niet, die moeten dan nog een beetje uitzoeken. Maar die oudste beginnen wel een beetje te pikken in de grond en dat soort dingen. Wat gas weg te plukken, dat soort dingen. Dus dat is alleen maar heel goed nieuws.
10: Ja. Hoe lang mogen ze hier blijven?
11: Nou, dat verschilt per groep. Deze groep die nu buiten zit, die gaan bij ongeveer 8-9 dagen naar Friesland. Voor het experiment en het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. En de andere groep zal bij rond de 20 dagen gaan en de andere rond de 24 dagen.
10: Oké, dus met een paar dagen gaan ze naar de wildernis. Hoe gaat dat aflopen?
11: Nou, niet helemaal de wildernis. Zij zullen daar ook gewoon nog even in grote verblijven zitten en op die manier kan de rug hun onderzoek uitvoeren. En dan zullen ze daarna released worden.
10: Maar het is wel de bedoeling dat ze in het volgende station meer zelfstandig hun ding gaan doen. Zelf voedsel gaan zoeken en zo.
11: Ja, we hopen natuurlijk dat ze zelf insecten gaan zoeken. Maar we zullen ze altijd nog een beetje helpen en steunen met wat voedsel aanbieden.
10: Want dat is wat ze eten, insecten.
11: Ja.
10: We weten natuurlijk allemaal dat het heel slecht gaat met de insecten in Nederland. Is dat de verklaring waarom het ook slecht gaat met de grutto?
11: Dat is een van de redenen. We weten niet helemaal zeker of het komt door te weinig voedsel vinden of door predatie.
10: Predatie, ze hebben last van reigers, kraaien, ja, wezels, vossen, noem het allemaal maar op.
11: Ja, dus daarom is dit onderzoek juist heel belangrijk. Omdat je dan eigenlijk kan zien welke van de twee zwaarder weegt. Ja. En dat is waarom er nu onderzoek wordt gedaan naar het voedsel vinden.
10: Ja. Het is misschien niet zo'n goed idee geweest om de grutto als nationale vogel te kiezen. Want die gaat. Nou ja, ik zeg maar wat, de houtduif, de ekster. Dat zijn allemaal vogels die het prima doen. Maar de grutto sterft langzaam maar zeker uit.
11: Ja, en des te belangrijker om er goed voor te zorgen, denk ik dan alleen maar, toch?
10: Gaat dat lukken dan? Op de lange duur?
11: Ik heb hoop. Ja. Ik weet dat in Engeland hebben ze een vergelijkbaar onderzoek. En daar gaat het een stukje beter. Dus we houden hoop en we zijn heel goed bezig ervoor. Dus ik zou zeggen van wel.
10: Dat wat hier gebeurt, eieren uitbroeden, kuikentjes laten opgroeien onder gecontroleerde omstandigheden, dat is een puur wetenschappelijk experiment. Het is niet een soort voorstadium van het fokken van grutto's op grote schaal om ze dan in het wild los te laten om de populatie te ondersteunen?
11: Nee, daar heeft het eigenlijk niks mee te maken. Het is echt voor het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. En ja, om deze kuikens een grotere overlevingskans te geven.
0: En zo klinken ze nu nog. Binnenkort zijn ze dus te zien in Friesland. Ze waren te horen in een bijdrage van Roel Pauw.

0: Stereophonics. Maybe tomorrow. Wat in ieder geval vandaag weer gaat gebeuren is Stand.nl. Kan je wel?
1: Ja, goedemorgen Astrid.
0: Goedemorgen.
1: De stelling is, de ontmoeting tussen Xi en Trump is ook voor ons belangrijk. Ik zie hier bovenaan teletext staan. Weinig resultaat, top Trump en Xi. Ja, want alle ogen zijn wel echt gericht op Beijing. Waar dus Trump voor het eerst in 9 jaar een staatsbezoek aan de Chinese president brengt. Veel gevoelige onderwerpen liggen er op tafel. Zoals natuurlijk de handelsoorlog tussen beide landen. De spanningen rond Taiwan, de straat van Hormuz en de oorlog met Iran van Amerika natuurlijk. Ja, Xi benadrukte al het wereldwijde belang van stabiele Chinees-Amerikaanse betrekkingen. En de uitkomst van deze top kan echt wel ook gevolgen hebben voor andere wereldwijde inflatie, de stabiliteit van toeleveringsketens. Kortom, het gaat ook echt ons wel aan. En daarom praten we vandaag over de stelling, de ontmoeting van Xi en Trump is ook voor ons belangrijk. Ik ben benieuwd, volgt u dit bezoek van Trump aan China op de voet? Of voelt het heel ver weg? Dat kan natuurlijk ook. Bel 0800-1101 of reageer via stand.nl op de stelling, de ontmoeting tussen Xi en Trump is ook voor ons belangrijk. Ster.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaart.

0: kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrelhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
3: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
4: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In een regie van Daria Boekwitsch. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
9: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
8: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
9: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
10: NPO Radio 1.
11: De hoofdpunten, Thomas.
12: Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev een van de doelwitten. Volgens de burgemeester daar viel er zeker 1 dode en raakte 16 anderen gewond. De Chinese president Xi Jinping heeft tijdens zijn ontmoeting met president Trump gewaarschuwd voor botsingen en zelfs conflicten als verkeerd wordt omgegaan met Taiwan, melden Chinese staatsmedia. Peking ziet Taiwan als afvallige provincie, terwijl de VS als bondgenoot wapens levert aan Taiwan. In India zijn zo'n 90 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat in het noorden van India. Een aantal mensen werd dodelijk getroffen door vallende bomen en instortende huizen. Een protest tegen opvang van asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond opnieuw uit de hand gelopen. De demonstratie begon vreedzaam. Later op de avond werden agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. De politie zette onder meer een waterkanon in. 4 mensen zijn opgepakt.
11: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, hier in Hilversum zie ik donkergrijze wolken hangen.
13: Ja, dat zal op veel plaatsen het geval zijn. Trekken buien over Nederland. Zelfs af en toe is er ruimte voor de zon. Het geldt eigenlijk op dit moment voor het hele land. Maar in het uiterste noorden, ja, daar wordt het eigenlijk al droog en breekt de zon al wat vaker door. Dus in de loop van de ochtend zien we in het noorden op meer plaatsen de zon verschijnen. Vanmiddag het binnenland, het zuiden, het midden en ook het oosten houden geregeld buien. Maar het noorden heeft geregeld zon en ook in het westen breekt dan de zon vaker door. Het is wel een frisse hemelvaartsdag met een middagtemperatuur van 1 graad of 12 bij een matige wind uit het noordwesten.
11: Gaat die temperatuur in de komende tijd wel omhoog?
13: Ja, die gaat omhoog, maar morgen nog niet. Ook morgen wordt het slechts 10 tot misschien lokaal 13 graden. En ook morgen staan er talrijke buien op het menu en waait er een frisse wind uit het noordwesten. Zaterdag komt er een graadje bij met 12 tot 14 graden en zondag kan het al 15 graden worden. In het weekend wel een enkele bui, maar veel minder dan vandaag en morgen en ook vaker zonneschijn. En na het weekend gaat de temperatuur verder omhoog. Maandag met wat buien nog 1 graad of 17. En vanaf dinsdag temperaturen in de buurt van 20 graden met geregeld zon.
11: Johnny, dankjewel. Apparaten vervangen in plaats van laten maken. Veel mensen doen het, maar het is niet de goedkoopste keuze. Zometeen de onderzoeker van TNO die dat uitzocht.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: Ik krijg een vakantiebroertje.
18: Huh?
17: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
18: Cool, wil ik ook.
19: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
20: EuropaKinderhulp.nl.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
22: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
23: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
11: Een kapotte telefoon laten repareren of een nieuwe kopen? Vervang je de accu van een elektrische fiets als de actieradius terugloopt? Nou, in veel gevallen kiezen mensen voor kopen in plaats van repareren, terwijl dat laatste op termijn vaak goedkoper is. Zo concludeert TNO in een nieuw rapport. Jelmer Lennarts van TNO heeft die berekeningen gemaakt en hij vertelt waarom die fietsaccu of mobiele telefoon laten repareren op termijn goedkoper is.
24: Nou, vaak zien we dat mensen de fietsaccu of de telefoon, dat er een gebrek optreedt na 3-4 jaar voor een telefoon. Waarna mensen denken, nou, dat product die kan ik ook wel nieuw verkopen. Maar als we juist die schermlaag gaan vervangen, kunnen we ervoor zorgen dat het product weer 2 jaar meegaat. En zo zorgen we ervoor dat je niet direct een nieuwe hoeft te kopen. En als we kijken naar het gehele plaatje, kan dat voor een telefoon zo'n 23% aan kosten reduceren voor een consument.
11: En hoe zit dat dan met bijvoorbeeld een wasmachine?
24: Voor een wasmachine is het over het algemeen na 9 jaar... Als er gebreken optreden, dan gaat hij stuk. Maar juist daar zien we dat we tot wel 5 extra jaren de wasmachine kunnen gaan gebruiken. Zo zorgen we ervoor dat de producten langer meegaan, we de kosten kunnen reduceren, maar ook de materialen weer langer kunnen gebruiken. Wat natuurlijk niet alleen voordelig is voor de consument, maar voor ons allemaal.
11: En blijkbaar kiezen mensen dan toch inderdaad vaker voor kopen. Waarom niet die reparatie?
24: Ja, als we naar de onderzoeken kijken, en dat is ook de aanleiding waarom wij dit onderzoek hebben gedaan, samen met de Nederlandse Vereniging Circulaire Economie, is dat reparatie vaak wordt gezien op het moment dat je moet kiezen voor reparatie als duurder. En het niet kopen van nieuwe producten hebben veel mensen nog niet door dat dat goedkoper kan zijn. Ook omdat ze niet exact weten hoe lang het gerepareerde product dan meegaat. Ons onderzoek laat juist wel zien dat wanneer we naar het hele plaatje kijken, naar de hele levensduur, dat de kosten ook voor de consument lager zijn en we zo geen nieuwe producten in huis hoeven te halen.
11: Ja, dus ze staan voor die reparatie, krijgen te horen hoeveel het kost en denken dan ja, dat is best veel geld voor een termijn van ik niet weet hoe lang die gaat duren. Maar uit onderzoek van u blijkt dus dat het echt wel bijna al de moeite waard is?
24: Ja, in de meeste gevallen is het de moeite waard. En met name omdat producten, bijvoorbeeld de wasmachine, er verwachten dat hij 12 jaar meegaat. Maar al na 9 jaar treden er gebreken op. En dan kan je ervoor zorgen dat ze nog wel de hele duur meegaan. Dus het is best wel een significante verlenging van de gebruiksduur die we uiteindelijk kunnen bewerkstelligen.
11: Ja, het is dus gedaan inderdaad in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Circulaire Economie. daar zat natuurlijk een idee achter dat het ook beter is voor het milieu.
24: Nou, onze insteek is met name om te laten zien dat producten en materialen, dat we die langer mee kunnen laten gaan. En vaak hebben we het dan over recyclen. Maar we willen juist laten zien dat we met ook reparatie ervoor kunnen zorgen dat we minder afhankelijk worden van primaire en schaarse grondstoffen. Dus milieu heeft ook een reden. Maar ook de materialen als magneten in onze wasmachines, kritieke materialen in onze telefoons en batterijen. Daar willen we ook minder afhankelijk van worden. We willen minder primaire grondstoffen importeren. Ja. En dat kunnen we doen door middel van recyclen. Maar zeker reparatie zal daar ook een rol de komende jaren meer in gaan spelen.
11: Ja, want als het dan echt niet meer te maken is, of niet meer de moeite waard is, dan moet je dus op een goede manier vanaf komen.
24: Ja, dat is natuurlijk de laatste stap. En dat willen we natuurlijk het liefst niet. Het afdanken van onze producten. Maar als het dan gebeurt, kijk eerst voor jou als consument natuurlijk, valt het nog binnen de garantie, kan ik nog terug naar de producent. En daarna is het natuurlijk nog zorg ervoor dat die naar de juiste milieustraat gaat, zodat we die materialen ook weer terug kunnen gaan winnen. En we een circulaire economie kunnen bewerkstelligen.
11: Zei Jelmer Lennarts van TNO. In Zuid-Italië proberen ze van alles om de leegstand in dorpen tegen te gaan. Eerder werden al huizen voor 1 euro aangeboden. Nu komt de Italiaanse regering met belastingvoordelen. Verhuis je naar een klein dorp, dan betaal je nog maar een klein beetje belasting over je pensioen. Correspondent Angelo van Schaik zocht uit of die maatregelen wat doen tegen de leegloop van dorpen in Zuid-Italië. En hij kwam uit bij een gepensioneerde in het dorp Castropignano in de regio Molise. 3 uur rijden ten zuidoosten van Rome.
0: Dit is haar huis dat ze helemaal gerestaureerd heeft. Wauw.
1: Cecilia komt oorspronkelijk uit Rome, maar zocht na haar pensioen de rust in Molise. Ze heeft inmiddels een heel huizenblok gekocht in Castropignano, een dorp van zo'n 850 inwoners in the middle of nowhere.
2: Anche là.
3: Io abito lì.
2: A fianco.
1: Dit huis heeft Cecilia dus gekregen. En ze heeft het helemaal gerestaureerd. En enorm balkon met uitzicht over de vallei buiten. Ja, het ziet er fantastisch uit. Maar u hebt zich een beetje op als redder van het dorp. Lei, un po' la salvatrice del paese.
3: Tu vieni qui solo se ti innamori.
1: Ze zegt, je kan alleen hier komen wonen als je verliefd wordt op het dorp. Anders niet. Voor veel oorspronkelijke bewoners is de liefde voor Castropignano danig bekoeld. In 50 jaar tijd is de bevolking meer dan gehalveerd. In de jaren 70 van de vorige eeuw woonden er nog zo'n 2500 mensen in het dorp. Nu zijn dat er nog 850. Het postkantoor is dicht, er rijden geen bussen meer en de lagere school sluit volgend jaar. Met maar 7 leerlingen is het niet meer vol te houden.
18: In tutti questi anni il paese è stato completamente svuotato per mancanza di lavoro.
1: Het dorp is compleet leeggelopen vanwege gebrek aan werk, zegt burgemeester Rodolfo D'Onofrio. Het gevolg is dat er heel veel huizen staan te verkrotten, omdat er niemand meer woont. D'Onofrio's voorganger lanceerde in 2020 de campagne Case per un euro. Oftewel, in Castropignano kan je een huis kopen voor 1 euro. Sì, però. Questa cade veramente a pezzi, però.
3: Ah, certo, se lei la vuole prendere un euro.
1: Dit is een van de huizen die dus te koop zijn voor 1 euro. Midden in een dorp, in een heel smal straatje. Overwoeken deels met onkruid. Daar moet wel heel veel aan gebeuren. Het ziet er prachtig uit, hoor. Maar ik denk dat je hier wel 30, 35 mil kwijt bent om de boel weer enigszins bewoonbaar te maken.
3: Fino lì tutto in vendita. Tutto in vendita. Anche questa casa è messa.
1: Dus ook dit huis is ook helemaal te koop. Het staat allemaal. Het hele dorp is eigenlijk zo goed als
3: het.
1: Non la sento. Het waait heel hard, deze boven die berg. Voor een happenkrats kan je dus een huisje kopen in een prachtig, maar winderig bergdorp in Zuid-Italië. De gemeente stelt je dan ook nog vrij van gemeentebelastingen. En van de overheid in Rome hoef je maar 7% belasting te betalen over je pensioen. Maar de vraag is, staan rijke buitenlanders te dringen om in Castropignano te komen wonen?
18: Non ha funzionato, no, assolutamente. Sono delle cose disperate.
1: Nee, het heeft niet gewerkt, geeft burgemeester D'Onofrio toe. Het is een beetje een desperate poging van dit soort dorpen om mensen aan te trekken. Ik hoop dat de nieuwe 7% belastingregel wel gaat werken. Tot nu toe hebben behalve Sicilia uit Rome 2 mensen van buitenaf een huis gekocht in Castropignano. Een Amerikaan met roots in het dorp en een stel uit Apulië. Moet je een beetje gek zijn om hier zo'n huis te kopen? Je bent een beetje matto per comprare una casa del genere in un paese qua.
3: Io sono matta.
11: Ja, dus je moet een beetje gek zijn, zegt ze. Hoorde correspondent Angelo van Schaik vanuit Castropignano. In de Malediven zijn 2 journalisten veroordeeld tot 10 en 15 dagen cel. Ze werden opgepakt nadat ze een documentaire over het privéleven van de president publiceerden. Pijnlijk voor de leider van de eilandengroep, want daarin komt een vrouw aan het woord die zegt dat ze een affaire met hem heeft. Dave Boerema, correspondent Zuid-Azië. Dave, waarom ligt het zo gevoelig, die documentaire?
4: Ja, je zou denken, dit is roddelsjournalistiek, maar de Malediven is een streng islamitisch land dat gedeeltelijk ook de sharia ingevoerd heeft. Dus vreemdgaan is gewoon strafbaar. Mojzo is getrouwd, vader van 3, dus dit is een strafbaar feit.
11: Maar ze zijn dus meteen na publicatie ook echt opgepakt. Gebeurt het dan vaker, dit soort misschien wel aanvallen op de pers, kun je het noemen?
4: Ja, je denkt natuurlijk bij de Malediven aan een fijn tropisch paradijs. Mensen gaan er op vakantie om die reden. Maar voor inwoners van de Malediven is het toch een andere situatie. En de pers, de laatste jaren eigenlijk al, ligt steeds verder onder druk. Sinds 2008 zijn er pas vrije verkiezingen. Het was heel lang een dictatuur. En je ziet dat de weg naar een stabiele democratie echt heel hobbelig is. En de afgelopen jaren is de pers daarvan ook slachtoffer geweest. Er zijn meerdere journalisten vermoord, achtervolgd. Er zijn journalisten het land uitgevlucht. Dus nee, het is niet, voor hen is het niet een tropisch paradijs.
11: Wat zegt dat dan over überhaupt de politieke situatie in de Malediven?
4: Nou ja, onder deze president is het weer moeilijker geworden, omdat hij eerst populair was en nu zijn populariteit neemt af. Hij heeft in september een wet doorgevoerd waardoor het voor de regering mogelijk wordt om media te sluiten en te vervolgen. Dat laat hij dus nu ook zien dat hij dat doet. Deze journalisten werden opgepakt, konden niet op tijd goede advocaten krijgen. Deze rechtszaak is binnen achtergesloten deuren heeft dit plaatsgevonden. Dus het laat zien dat nu zijn populariteit minder wordt, dat hij zijn greep verstevigt. En mensenrechtenorganisaties en organisaties die journalisten beschermen of zich zorgen maken over de rechten van journalisten zijn daarom ook heel erg bezorgd over wat er nu weer op de Malediven gebeurt onder deze president.
11: Nou, maar deze journalisten die hebben dat natuurlijk wel geweten, dat ze met vuur speelden. Hebben ze, denk jij, dat dan toch expres naar buiten gebracht via deze documentaire? Die affaire bijvoorbeeld van de president?
4: Ja, wat je ook moet weten, de Malediven zijn heel klein. Het zijn maar iets van, het zijn heel veel eilanden, maar Malé is maar klein. 200.000 mensen wonen er. Iedereen kent iedereen. Die banden zijn heel nauw. Wat er ook wordt gezegd, dat deze mediaorganisatie banden heeft met de oppositie. En onder journalisten is er ook gewoon woede over het feit dat deze wet is ingevoerd. Dus hij is minder populair onder de bevolking, mooi zo. Maar hij is ook bij journalisten steeds minder populair. Dus er zullen ook politieke redenen meegespeeld hebben.
11: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerema. Het einde van het voetbalseizoen nadert en dus beginnen de beslissingen te vallen.
5: Zo staan de Franse kranten vol met Paris Saint-Germain. De club werd gisteren voor de 5e keer op rij kampioen van Frankrijk. Het is de 12e landstitel in 13 jaar tijd. De ploeg van Luis Enrique won met 2-0 van de directe concurrent Lens en daardoor konden ze niet meer ingehaald worden. Ook in Italië was het feest. Daar pakte Internazionale naast de landstitel gisteren ook de nationale beker. In de finale van de Coppa Italia won Inter met 2-0 van Lazio. Een Nederlands randje aan de overwinning, want de 2-0 kwam voort uit een assist van Denzel Dumfries, was te horen bij Italiaanse media.
6: Nuno Tavares, gli porta via palla Dumfries, entra in area, la piazza, Lautaro, gol, gol, gol, gol, gol, gol, il Toro, e sono due.
5: De dubbel daar dus.
11: Blijft toch altijd mooi, hè? Dumfries.
5: Jazeker. Een nieuwe waarschuwing voor extreme hitte tijdens het WK voetbal in Amerika, meldt de Telegraaf. De World Weather Attribution, de WWA, waarschuwt na een analyse dat spelers en fans in Canada, Mexico en de VS te maken kunnen krijgen met extreme hitte en hoge luchtvochtigheid. Wereldvoetbalbond FIFA maakte eerder al bekend dat er iedere wedstrijd 2 verplichte drinkpauzes van 3 minuten worden ingelast. Volgens het WWA verschilt de kans op extreme hitte per stadion. Zo is de kans in Miami en Kansas City heel groot dat het daar te warm wordt. En Engelse media zijn nog altijd in de ban van Spygate. Ik vertelde daar vorige week vrijdag over. Een medewerker van voetbalclub Southampton zou zijn betrapt op spioneren bij de tegenstander. Een foto van de vermeende spion zwerft nu rond in Engelse media. Je ziet een jonge jongen half verscholen achter een boom, terwijl hij filmt of foto's maakt met zijn telefoon. Southampton plaatste zich dinsdagavond voor de finale van de play-offs voor promotie naar het hoogste niveau in Engeland. Toen de coach na afloop werd gevraagd of hij een valsspeler is, liep hij weg.
7: This whole matter is, overshadowing, two games that are an advert for the championship.
8: Are you a cheat?
7: Thank you very much. Let's
8: show some respect. Let's show some respect.
5: Ze noemen het respectloos, zoals te horen bij Sky Sports. Inmiddels is er een onderzoek gestart naar de kwestie. De finale van de play-off staat gepland voor 23 mei. En het is een grote dag vandaag voor de Brikkenmikkers uit Drenthe. Zo'n 350 shoelers uit landen over de hele wereld melden zich vandaag in Zwarte Meer voor het wereldkampioenschap shoelen. Jawel. Voor de shoelvereniging is het de eerste keer dat ze een mondiaal toernooi organiseren. Dus wordt alles tot in de puntjes voorbereid. Zo vertelt voorzitter Erik Mensen bij RTV Drenthe.
9: Dit is de pannenkoekenzaal. Hier hebben wij afgelopen zaterdag de eerste soort van try-out gespeeld. Een van die dingen waar we zaterdag achter kwamen, dat de tafels niet helemaal vastgeklikt waren. En dan gingen de pootjes wel even schuiven en dan knikte die bijna dubbel. Dus dat moet allemaal gecontroleerd worden.
5: Inmiddels staat alles waterpas en zijn er geen af- of oplopende shoelbakken meer. En zijn ze dus helemaal klaar voor de start van het toernooi vandaag, liet Erik Mensen weten aan RTV Drenthe.

0: Miles Smith, Wait For You. Het is 9:09. Vandaag begint in Breda het jazzfestival. Naast de muziek die er wordt gemaakt, hoopt het festival zoveel mogelijk instrumenten in te zamelen voor de Stichting Leerorkest. Zij knappen de instrumenten op en gebruiken ze op basisscholen waar muziekonderwijs niet vanzelfsprekend is. Vaak omdat het voor ouders te duur is. In Amsterdam doen ze dat al langer. Hoor de verslaggever Onno Beukers.
1: Zullen we beginnen?
2: Ik doe voor, jullie doen na. Komt-ie.
3: Vandaag zitten 5 leerlingen van groep 5 van de Indische Buurtschool in Amsterdam tegenover leraar Raphaël. Ze doen eerst een soort warming-up.
2: Goed, hartstikke mooi. Goed gedaan.
3: En dan worden ook de mondstukken erbij gepakt om trompet te kunnen gaan spelen.
2: Geel. Alia. En Jamai. Even proberen. Even een geluidje maken. Iedereen. Goed hoor.
3: Loop ik ondertussen heel even de klas uit.
4: Ja, ik ben Jacco Minnaert, directeur van het Leerorkest Nederland. U heeft net de trompet gehoord. Ze zijn dit jaar gestart met 4 instrumenten uit te proberen. En dit is het 4e instrument, want we zitten een beetje einde van het schooljaar. Dus dit is het 4e instrument wat zij gaan uitproberen. En voor deze groep, voor dit groepje van groep 5, is dat de trompet.
3: Waarom is het nou belangrijk dat deze kinderen die muzikale lessen krijgen?
4: Niet iedereen heeft makkelijk toegang tot cultuur, tot het bespelen van een muziekinstrument. Dus door op een school, onder schooltijd, instrumentale les aan te bieden, creëren we gelijke kansen voor iedereen. Zodat iedereen op een instrument leert spelen. En je ziet wat voor lol dat geeft. En het samenwerken, het luisteren naar elkaar, het jezelf presenteren. Dus daar komen zoveel vaardigheden naar boven in een muziekles. Dat is goed voor iedereen.
3: En het zijn dan op specifieke scholen, op specifieke plekken?
4: Zeker, we doen het over heel Nederland. Maar we zoeken wel een beetje de scholen waar cultuur, beleving, cultuurparticipatie niet heel vanzelfsprekend is. Dat heeft met geld te maken, heeft met aandacht te maken, heeft met overtuigingen te maken. Muziek of muziekinstrument spelen is niet voor mij, zijn overtuigingen. Maar door dit aan te bieden op een school, onder schooltijd, bereik je iedereen. En voelen kinderen en zien ouders wat muziek met je doet.
2: 1, 2, 3.
3: En inmiddels is aan de mondstukken ook het volledige instrument gekomen, de trompet.
5: Ik heb geen instrument thuis, maar ik doe wel hier. En dat vind ik wel leuk.
3: Wat kun je ervan leren bijvoorbeeld?
5: Noten spelen en hoe hard je geluid ongeveer kan maken. Ja, moet je zo... Of zo... En dat... Ja, dat is lastig. Ja,
3: en jullie doen allemaal dierengeluiden na, hoorde ik net al.
5: Uh-huh.
3: Ja, welke vind je zelf het leukst om te spelen?
5: Giraf. Ja. Of leeuw.
3: Ja. Hoe moet de giraf, hoe speel je die?
5: Dan moet je het meeste zo doen of prrr. En dan moet je met de trompet, dan heb je zo knopjes. Heb je 3, maar dan moet je 2 knopjes indrukken. En dan moet je zo de prrr.
2: Je hebt het, goed gedaan, mooie leeuw.
3: Wat vind je ervan eigenlijk?
5: Leuk, omdat het zo hard geluid maakt.
3: wat is dan het lievelings wat je kan spelen?
5: Ada, de slang en de giraf.
3: Wat kun je er nu allemaal van leren?
5: Hoe je het maakt, hoe je het speelt. En het is cool om het te doen en leuk.
6: Bij hobo kan je veel liedjes spelen en bij trompet ook.
3: En nu snel weer naar binnen. Wat hoop je dat je nog gaat doen deze les?
5: Gewoon blij zijn.
3: Oké, okay. Want dat word je er wel van muziek maken?
5: Ja.
2: 1, 2, 1.
7: De weg van de giraf is ontzettend.

0: Goed zo.
1: En als er genoeg instrumenten worden opgehaald tijdens de jazzdagen, dan hoopt de Stichting Leeronderwijs dus ook in Breda en omgeving kinderen in de klas te helpen kennis te maken met muziek.
2: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
3: Voetbal.
2: Zondag.
3: De laatste speelronde van de Eredivisie.
4: Alle 9 wedstrijden.
3: Tegelijkertijd.
2: Plaatst Twente, Ajax of NEC zich voor de voorronde van de Champions League?
3: En wie moet de na-competitie spelen? Volendam of Telstar? Ze spelen tegen elkaar.
2: De laatste speelronde van de Eredivisie.
3: NOS langs de lijn.
2: Zondag, 2 uur.
3: Wie luistert, weet meer. Ster.
5: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa Draait Door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
10: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs, maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
11: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
12: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Medicijnen die uit apotheken en ziekenhuizen verdwijnen en daarna te koop zijn via internet. Zembla kwam daarachter. En het staatsbezoek van de Amerikaanse president aan China is in volle gang. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
13: In Peking hebben de Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Donald Trump ruim 2 uur met elkaar gesproken. Dat ging onder meer over Taiwan. Volgens het Chinese staatspersbureau heeft Xi tegen Trump gezegd dat als er niet op de juiste manier met deze kwestie wordt omgegaan, de relatie tussen de VS en China groot gevaar loopt. Peking ziet Taiwan als deel van China en hoopt de VS af te houden van nieuwe wapenleveranties aan het eiland. Voorafgaand aan de ontmoeting had Trump gezegd dat de relatie tussen de VS en China beter is dan ooit tevoren. Volgens persbureau AP was Xi somberder en sprak hij de hoop uit dat de twee landen verdere conflicten kunnen vermijden. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev een van de doelwitten. Volgens de burgemeester daar viel er zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. Een Libanese onderzoeksraad zegt dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds half april een bestand inging. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. Andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In India zijn zo'n 90 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat in het noorden van India. Een aantal mensen werd dodelijk getroffen door vallende bomen en instortende huizen. Tientallen mensen raakten gewond, ruim 80 huizen raakten zwaar beschadigd. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen. Maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een man die drugs kocht en bracht naar Friends-acteur Matthew Perry heeft 2 jaar cel gekregen. Hij kocht 51 flesjes ketamine en bracht het naar de villa van de acteur. Hij zegt dat de dood van die acteur een nachtmerrie is waar hij niet uit wakker wordt. De man is de 4e persoon die is veroordeeld voor de moord van Perry. De dood van Perry, moet ik zeggen. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris.
1: Zware pijnstillers op de zwarte markt zijn voor een groot deel afkomstig uit apotheken en ziekenhuizen. Zometeen horen we hoe ze daar terechtkomen.
0: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komen uit het reguliere farmaceutische circuit. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. Eerder kwam de handel in namaakmedicijnen en designerdrugs al in het nieuws. Er werden websites offline gehaald die daarin handelden. Maar uit het onderzoek van Zembla blijkt nu dat ook legale bestaande medicijnen worden doorgesluist naar de zwarte markt. Tom van der Ham van Zembla vertelt dat het vooral gaat om zware pijnstillers en opiaten die uitsluitend onder begeleiding van een arts mogen worden gebruikt.
17: Ja, wij deden al een tijdje onderzoek naar de risico's van opiaten. Want steeds meer mensen gebruiken die pijnstillers en raken daaraan verslaafd. En op een gegeven moment krijgen ze dan bij de dokter, hebben ze niet meer genoeg aan. En wij spraken mensen die zeiden, ja, wij zijn uiteindelijk ook op de zwarte markt terechtgekomen. Daar zijn we ons heil maar gaan zoeken, want we hebben ze gewoon keihard nodig, die pillen. En dat vonden wij vreemd, want ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. En wij wilden weten, waar komen ze dan vandaan? Dus wij zijn op een gegeven moment, hebben we besloten om zelf ook undercover te gaan en op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
1: Maar dat betekent dat ze dan door ja, ik zit even...
17: Ja, dat kan natuurlijk
1: door medewerkers?
17: Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk dan de grote vraag. Hè. Hoe komen ze dan op die zwarte markt terecht? Want officieel is dit allemaal heel goed beveiligd. Is de administratie helemaal in orde. Maar die handelaren vertelden ons van ja, maar wij hebben contact met corrupte medewerkers. Sommigen komen aan deze medicijnen omdat ze het uit de afvalfase halen. Dat kan ook nog. En de doosjes die wij zijn gaan kopen, dat waren ook hartstikke echte doosjes met echte QR-codes. En toen wij die gingen scannen, zagen we ook dat sommige van die doosjes helemaal nooit bij een patiënt zijn terechtgekomen. Dus ergens tussen fabriek en balie worden ze ontvreemd. En dat is natuurlijk een groot raadsel.
18: Het wordt achterover gedrukt eigenlijk. Merken ziekenhuizen en apotheken dat dan niet?
17: Dat zou je wel zeggen, maar eigenlijk is het kinderlijk eenvoudig om die medicijnen achterover te drukken. Maar ja, als je erachter komt, dan moet je daar meteen aangifte mee doen. Want dit is een super ernstige zaak. Dat is strafbaar. En dat vertelde bijvoorbeeld ook een criminoloog die wij hebben gesproken, Henk Verwerda, die al in 2018 die illegale medicijnhandel onder de loep nam.
19: Ik vind gewoon, ja, daar hoor je als ziekenhuis aangifte voor te doen. Maar ik vrees dat het ziekenhuis dat heel ingewikkeld vindt. Omdat als je een aangifte doet, loop je ook het risico dat het oude niet openkomt. Dus ja, dit los je natuurlijk het liefst intern op.
17: Ja, dat is natuurlijk, deze Verwerda die refereert ook in onze uitzending aan een zaak die wij op het spoor zijn gekomen. Er is een anesthesiemedewerker van het Haagse Haga ziekenhuis is tegen de lamp gelopen. Wat bleek nu? Hoorden wij van bronnen binnen het ziekenhuis. Deze man zou jarenlang zware opiaten achterover hebben gedrukt. En ze zagen ook dat hij versuft was. Maar wat ze vooral heel erg vonden, toen de diefstal aan het licht kwam, deed het ziekenhuis in eerste instantie niks. Er werd aangifte gedaan, er werd niet gemeld bij de inspectie. De man werd in eerste instantie ook niet ontslagen. En je zag hier dus ook dat het ziekenhuis in eerste instantie niet deed wat ze zouden moeten doen. En dat, zo horen wij, gebeurt wel vaker. Dus wat naar buiten komt, is mogelijk het topje van de ijsberg.
18: Ja, en weet de inspectie daar dan van?
17: Ja, de inspectie is op de hoogte van dit probleem. Ze zeggen ook tegen ons dat een groot deel van de medicijnen die op de zwarte markt verhandeld wordt uit de reguliere keten komt. En wij hoorden ook van een auto-inspecteur dat ze ook behoorlijk regelmatig meldingen krijgen over medewerkers die in een ziekenhuis medicijnen stelen.
20: De inspectie geeft aan dat ze elke 2 weken 1 melding krijgen, waarbij er dus sprake is van ontslag van een medewerker, waarbij de medewerker zelf aangaf medicatie te hebben weggenomen.
21: Vindt u het dan belangrijk om te weten of dit is gebruikt voor illegale handel?
20: Dat denk ik zeker, ja.
21: Want?
20: Omdat je absoluut niet wil dat medicatie uit jouw ziekenhuis in de illegale keten terechtkomt. En ik denk dat je daar ook echt wel een verzwaarde verantwoordelijkheid hebt.
18: Ton, inspectie kan natuurlijk ook websites uit de lucht halen, maar dan vinden criminelen vaak weer een andere weg. Hoe kan dit wegsluizen van echte medicijnen dus gestopt worden?
17: Nou, je moet eerst goed weten hoe groot is het probleem. En de inspectie zegt nu tegen ons van ja, wij willen de kwetsbaarheden in de keten ook goed in kaart gaan brengen. En ze zeiden, we willen eigenlijk net als jullie ook met een fictieve identiteit proefaankopen kunnen doen. Dus ze willen eerst meer zicht krijgen. Nou, dat lijkt me belangrijk, maar ik denk dat het vooral ook nu aan de politiek is om na te denken hoe je dit grote probleem, dit gezondheidsprobleem kan oplossen. Want dat zware medicijnen op de zwarte markt een probleem zijn, dat zien we in Amerika. En daar zijn artsen ook bang voor dat dat in Nederland ook gaat gebeuren.
18: Zei Ton van der Ham van Zembla. Vanavond is de uitzending. Premier Rob Jetten is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is de laatste dag vandaag van het bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Politiek verslaggever Jorn Kompeer is ook op het eiland en hij vertelt hoe het met de premier is nadat hij op Bonaire in het ziekenhuis terechtkwam.
22: Ja, inmiddels goed, maar dat was zo'n anderhalve dag geleden op Bonaire echt wel even anders. Het was de eerste keer, vertelde ze me vandaag, dat hij deze reis in de zee zwom. En hij werd gelijk ergens door geprikt. Hij lag zo'n 3 uur daarna opeens in het ziekenhuis van Bonaire. En sindsdien weten denk ik een stuk meer mensen van zijn bezoek af aan de Caraïbe dan dat ze daarvoor wisten, want het haalde overal het nieuws. En dit is wat hij er zojuist over zei.
23: Ja, ik heb gisteren even zelf ervaren dat het ziekenhuis op Bonaire in ieder geval heel goed functioneert. Dank aan de artsen en verpleegkundigen daar die me heel snel weer hebben opgelapt.
22: Wat is daar gebeurd?
23: Ja, ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
22: Dus nu niet meer de zee in?
23: Nou, ik houd het even bij het land. Dat klopt, ja.
18: Nou, dat was dus op Bonaire. Inmiddels op Curaçao, wat gaat hij daar doen?
22: Ja, het bezoek is vooral een kennismaking met eigenlijk op elk eiland hetzelfde patroon. He, dus er is een bezoek aan de premier of de gezaghebber van het eiland. Er is een bezoek aan het parlement of de eilandsraad. Maar er zijn vooral heel veel werkbezoeken. Denk aan woningbouwprojecten voor kwetsbare mensen of een bezoek aan een natuurpark. Hier op Curaçao gaat hij straks langs, ja, morgenochtend voor ons, bij het Tula Museum over de slavernij. Een heel druk programma. Ik heb het draaiboek gezien, daar zeg je echt u tegen. Er is geen minuutje rust. En ik denk dat Jette afgelopen dagen zomaar echt honderden handjes heeft geschud.
18: Maar wat vinden Curaçaoers ervan dat hij er nu is?
22: Op zich vinden ze dat heel goed. Ze vinden het ook een goed teken dat de nieuwe premier al binnen 3 maanden nadat hij geïnstalleerd is op bezoek gaat. Bij premier Rutte moesten ze daar echt 3 jaar op wachten. Daar hoor je hier nog steeds veel kritiek over. Ook Schoof deed er een stuk langer over. Tegelijk zijn ze ook wel kritisch hier. Curaçao is een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Mag zelf dingen beslissen. Maar Nederland regelt dan weer wel defensie en buitenlandse zaken en houdt ook nog eens toezicht op het bestuur en de financiën. En vooral over dat laatste blijft die relatie wel echt gespannen, hoor je hier ook op straat. En ik ging het even polsen bij de bekende Pontjesbrug in Willemstad.
5: Wist u dat premier Jette naar Curaçao komt?
6: Ja, natuurlijk. Dat hebben we gehoord.
5: Wat vindt u daarvan?
6: Wat is hij komen doen? Dat is belangrijk. Is hij plakken komen brengen? Geld? Dan is hij welkom.
7: Het is niet echt het gespreksonderwerp van de dag eigenlijk. Ik weet niet eens of iedereen weet dat hij komt naar Curaçao.
5: Wat vind jij ervan dat hij komt?
7: Ja, ik denk dat het wel goed is dat hij zich gaat mengen hier met Curaçao. Zodat mensen ook leren kennen, een beetje connectie houden met Nederland.
5: Wat zou je hopen dat Jette komt regelen hier?
8: Ik denk meer geld. Misschien om de wegen van Curaçao meer te fixen. En dat we gewoon normale wegen hebben, want sommige wegen zijn echt niet goed.
24: Toen ik klein was, dacht ik dat Nederland kan helpen. Maar nu, ik zie dat het gaat niet. We verwachten niks. Ze praten veel en niks gebeurt.
22: Ja, deze laatste meneer was misschien slecht te verstaan, maar hij zegt dat hij vroeger dacht dat Nederland wel kon helpen op de eilanden, maar dat dat dan niet gebeurde. Hij verwacht dus helemaal niks meer van Nederland, vindt vooral dat ze heel veel praten en er dus intussen helemaal niks gebeurt.
18: Hoe is de relatie op dit moment tussen het Europese en het Caribische deel van het Koninkrijk?
22: Nou, die zat wel in een dipje, kan je zeggen. Vooral het kabinet Schoof was hier echt niet populair, omdat de PVV daarin zat. Dat kwam door uitspraken van PVV-leider Wilders jaren geleden. Die zei dat Nederland de eilanden beter te koop kon zetten op marktplaats. Nou, daar hebben ze het hier nog steeds over. Nou, het nieuwe kabinet Jette heeft in ieder geval heeft het veel vaker over de eilanden. Ook in het regeerakkoord. Er zijn allerlei plannen om veel meer samen te gaan werken, wat te doen aan de armoede. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal goed. Maar het schept hier ook echt wel verwachtingen bij de mensen. Ik vroeg Jette aan wat hij dan anders wil gaan doen dan vorige kabinetten. Omdat die ook allemaal wel zeiden dat die eilanden belangrijk vonden.
23: 2 dingen. We hebben als Nederland echt de verantwoordelijkheid voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius als bijzondere gemeenten. Daar hebben we ook extra geld voor uitgetrokken. Maar met Aruba, Curaçao, Sint Maarten, onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk, gaan we echt naar een nieuwe relatie toe. Veel meer gelijkwaardig, waar we kennis en expertise kunnen uitwisselen. En dat ook echt vanuit de eilanden zelf laten ontstaan.
22: Nu zeggen ze hier, eerst zien dan geloven.
23: Dat snap ik. En zo hoort het ook, denk ik, als je de afgelopen jaren ook zowel in Nederland als hier op de eilanden heel veel politieke wisselingen hebben gehad. Maar deze reis is een mooie nieuwe start voor de onderlinge samenwerking.
22: Ja, een nieuwe start. Nou, het is hier nu nacht. Vanaf morgenochtend vroeg staan er nog zo'n 5 werkbezoeken gepland in een paar uur tijd. En daarna om 6 uur Curaçaose tijd, middernacht bij jullie, gaat hij er weer vandoor en vliegt Jette weer terug naar Nederland.
18: Zijn politiek verslaggever Jorn Kompeer.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Het is de koudste hemelvaart van de afgelopen jaren, maar dat weerhield het fanfarekorps Vorst vanmorgen niet van een oude traditie. Ze gaan al 70 jaar op hemelvaartsdag in alle vroegte de straat op om mensen met hun muziek wakker te maken voor het douwtrappen. Verslaggever Josephine Trehi was al vroeg in Empe in de gemeente Vorst, waar het korps vrolijk werd ontvangen.
1: Goedemorgen. Ja, ik loop inderdaad ook gezellig even mee.
2: Wat vindt u ervan?
1: Ja, het is fantastisch. Zo opgewekt te worden, dat mag iedere ochtend wel van mijn part.
2: Want woont u hier of was uw connectie?
1: Nee, mijn vriend speelt mee in de fanfare.
2: En wat speelt hij?
1: Hij speelt de bugel. Ken je het?
2: Nee.
1: Nee? Het lijkt eigenlijk een beetje op een trompet, maar dan minder schel.
2: En de eerste keer dat u ook erbij bent, of niet?
1: Ja, de eerste keer, want wij zijn uit Rotterdam komen verhuizen. Ja.
2: Import,
1: ja.
2: Dus ook voor het eerst echt douwtrappen?
1: Voor mij niet, ik kom hier uit de omgeving. Maar voor mijn vriend wel, die komt uit Zuid-Beierland, sorry. En daar heeft hij altijd bij de fanfare gezeten, bij Crescendo. En ja, hij miste het toch, dus ja, fanfare Vorst.
2: Als de fanfare dan het dorp uit is, wat best wel snel gebeurt eigenlijk, want het is maar klein hier. Draaien ze om. Het is wel leuk om te zien dat de huizen waar de fanfare langs loopt, de gordijnen af en toe open gaan. Mensen in pyjama wat foto's maken. Zwaaien. Bert Hessink, u bent de voorzitter ook van de fanfare, hè?
3: Ja, sinds kort, ja.
2: Hoe lang doen jullie dit al?
3: Ja, bijna 70 jaar volgens mij. Ik denk dat het rond 1955 ontstaan is. En ik denk ook dat een beetje gekkigheid, denk ik. Want als je zo met zo'n vereniging met elkaar bezig bent, en dat zal een beetje met gek.

0: Ja.
1: Hebben jullie het dan ook over de traditie en waar het uiteindelijk vandaan komt, de douwtrappen?
0: Nee. Het is echt voor het muziek maken en de boel wakker schudden. Dat is eigenlijk de meeste reden. Dus,
1: Het komt echt uit de Germaanse tijd nog, hè? Het opstaan, het vieren van nieuw leven, de lente.
0: Ja, want ik merk wel dat in het westen van het land kennen ze dat helemaal niet, hè? Het is echt je oosterse gericht, zeg maar.
1: Mevrouw staat hier ook met de hond en het hele gezin, of niet?
2: Nou, niet het hele gezin. Dat is wel een neefje en... En dat is ook een neefje. Speciaal uit Zweden zijn er niet gekomen.
3: Hallo.
2: Dus, die heeft ons vanmorgen even wakker gemaakt van, moeten we even luisteren.
1: Oh, dus ze was niet eens wakker geworden door de fanfare?
2: Ik hoorde het al aankomen.
1: Oh. En niet vervelend?
2: Nee hoor, dat is altijd leuk. Ja. Elk jaar, of één keer in 3 jaar komen ze hier in Empe.
1: Ja, want de andere 2 jaar dan in de andere dorpen hier in de omgeving?
2: Worst en Gietselo. Dus ik word altijd wel wakker en ik ga er altijd even uit. Wij gingen vroeger om 6 uur morgens aan te fietsen met hele groepen.
1: Ja.
2: En dan fietsten we naar Markelo, naar de disco. En dan waren we de hele dag onderweg.
1: En dan overdag 's ochtends naar de disco daar?
2: Ja, dan gingen we om 6 uur gingen we weg met een hele groep met vrienden. En dan belanden we bij Dika in Markelo. En daar was de disco al open. En dan weer terug.
1: Wat heerlijk.
2: Ja.
1: Ja. Maar en vandaag een beetje disco of niet?
2: Nee, vandaag niet. Niet meer.
1: Houd het hierbij.
2: Ja, hoor. Fijne
1: dag
3: nog. Ja, dankjewel.
4: Reactie. Aan de redactie. Een protest tegen opvang van asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond opnieuw uit de hand gelopen. De demonstratie begon vreedzaam. Later op de avond werden agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. De politie zette een waterkanon in en heeft 4 mensen opgepakt. Het is al weken onrustig in Loosdrecht, maar ook op andere locaties wordt flink geprotesteerd. Luisteraar Michel vraagt ook aandacht voor de 15 vluchtelingen die al in die noodopvang zitten in Loosdrecht.
5: Ja, gisterochtend hadden we ook meteen contact met vluchtelingenwerk hierover. Nu Bart Loret van Vluchtelingenwerk Nederland. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Wat doen die rellen met asielzoekers die in zo'n AZC zitten?
6: Ja, wat het precies met deze mensen heeft gedaan, dat weten wij nu op dit moment nog niet, omdat wij ook nog geen contact met hen hebben kunnen leggen. Wij proberen dat op korte termijn te doen. De mensen worden in eerste instantie opgevangen door het COA. Maar wat wij wel uit ervaring weten is dat... Dat dit soort gebeurtenissen impact hebben op de mensen die daar verblijven. Het is natuurlijk ook op andere locaties geweest. Het is verschrikkelijk dat het daar gebeurt. Je bent op de vlucht voor oorlog en geweld. En dan heb je dit pandemonium voor je deur. Dus dat raakt mensen hard.
5: Dank u wel. Bart Loret van Vluchtelingenwerk Nederland.
4: GroenLinks PvdA heeft een nieuwe naam gekozen. Progressief Nederland, kortweg Pro, maar toch wordt vaak nog GroenLinks PvdA gezegd. Valt luisteraar Kees op. Hij zegt, Wilco Boom had het in zijn bijdrage vanochtend over GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver. Moet dat niet pro-leider Jesse Klaver zijn?
5: Nou, Wilco Boom, dat weet jij natuurlijk zelf het beste. En ik denk dat je het niet voor niks over noemt.
7: Nee, dat klopt inderdaad. We gebruiken het bij de NOS allebei. Maar in de context van de Haagse politiek kiezen we meestal voor GroenLinks PvdA. En dat komt doordat het presidium van de Tweede Kamer de naam Pro nog niet heeft officieel geaccepteerd. Daar wachten ze nog op een besluit van de Raad van State hierover, dat naar verwachting binnen een paar weken komt. En dat heeft dan weer te maken met bezwaren van lokale partijen die Pro in hun naam hebben tegen die naam van Progressief Nederland. Maar goed, dat besluit komt dus binnen een paar weken. En als de Tweede Kamer het voortaan over Pro gaat hebben in plaats van GroenLinks PvdA, zal de NOS dit ook gaan doen.
5: Maar het zou dus in theorie kunnen sneuvelen?
7: In theorie kan het sneuvelen, maar de verwachting is dat dat niet gebeurt. En de verwachting is dat de Raad van State zal instemmen met het besluit van de kiesraad. Want daar gaat het dan uiteindelijk om die naam Pro officieel te gaan registreren als de nieuwe naam van GroenLinks PvdA.
5: Wilco, dank je wel.
4: Het gaat slecht met onze nationale vogel, de grutto. Veel kuikens gaan dood in de eerste weken van hun leven. En om uit te zoeken waardoor dat komt, doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek. Daarvoor worden bij Avifauna 160 grutto-eieren uitgebroed. Verslaggever Roel Pauw ging op kraambezoek bij de kuikens. En luisteraar Yvonne vroeg zich alleen af, ja, waar komen die eieren eigenlijk vandaan?
5: Ja, in de reportage werd wel verteld dat ze naar Friesland gaan.

0: uiteindelijk. Maar ja, misschien was niet duidelijk, daar komen ze ook vandaan.
1: Ja.
0: Dus gaan terug. Ze zijn namelijk verzameld door vrijwilligers van de Bond Friese Vogelwachten. Uit nesten met wat ze dan noemen een lage slagingskans. Dat zijn eigenlijk nesten met waar veel natuurlijke vijanden in de buurt zijn. Waar de ouders bijvoorbeeld ook heel moeilijk aan eten kunnen komen. En die eieren in Avifauna die worden uitgebroed dan met broedmachines. En die kleine kuikens die gaan dus terug naar waar ze eigenlijk vandaan komen.
1: Ja.
0: Friesland.
2: 3 voor de dag.
0: Premier Jette is op de Caribische eilanden en bezoekt vandaag Curaçao. Rond middernacht keert hij weer terug naar Nederland. Bij het staatsbezoek in China zijn de handen geschud. President Xi en president Trump praten vandaag verder met elkaar nog. Onder andere over de economie, over Taiwan, de oorlog in het Midden-Oosten. China-correspondent Gabi Verberg over wat er verder nog op programma staat.
3: Het eerste gesprek tussen Xi Jinping en Trump is inmiddels achter de rug. En als we de Chinese staatspers moeten geloven, dan is dat goed verlopen. Beide mannen zijn het eens dat de landen er baat bij zouden hebben als ze meer met elkaar zouden samenwerken, meer zouden handelen. Na dat gesprek zijn ze de auto ingestapt en hebben ze een flitsbezoek gebracht aan de Tempel van de Hemel hier in Peking. Vanavond volgt er nog een staatsbanket en dan zit het er voor vandaag in ieder geval op.
0: En vandaag beginnen bij hockey de play-offs om de landstitel met bij de mannen toch wel opvallend twee grote clubs die er niet bij zijn, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
4: Het grote Bloemendaal, het grote Kampong, die laatste dat in april nog de EHL, de Euro Hockey League, won, die slaagde er niet in om de laatste vier en dus de play-offs te halen. Het zijn toch altijd clubs die erbij zijn. In de laatste 8 finales stond er altijd in minimaal 1 van deze 2 in. Nou, dat gaat dit jaar dus niet gebeuren, dat is duidelijk. Wie er wel bij zijn, de regerend landskampioen Amsterdam, die vandaag begint tegen Oranje-Rood. En Pinoquet, ook uit Amsterdam, treft Rotterdam. Bij de vrouwen de bekende namen. Den Bosch neemt het op tegen Kampong. En SCAC moet Amsterdam verslaan. En mocht dat lukken, dan is de finale voor de derde keer op rij SCAC tegen Den Bosch.
0: Maar eerst die halve finales dus. En Amsterdam SCAC, bij de vrouwen dus, is vanmiddag te volgen via NPO1, NOS.nl en in de app. Zometeen spraakmakers, Carl Johan.
5: Goedemorgen Astrid, de stelling vanochtend is: de ontmoeting tussen Xi en Trump is ook voor ons belangrijk. Ja, ik hoorde het net ook bij jullie. De handen zijn geschud, het eerste gesprek is geweest. De verwachtingen zijn niet heel hoog. Maar wel alle ogen zijn toch wel gericht op deze ontmoeting tussen Trump en Xi. Het eerste staatsbezoek in 9 jaar. En ik ben benieuwd of u thuis of u dit ook volgt. Want de stelling is ook voor ons belangrijk. Op welke manier? En houdt u het goed in de gaten? Of denkt u, het is wel erg veel van mijn bed, dan wil ik dat ook best horen. 0800-1101 of reageer via stand.nl op de stelling: de ontmoeting tussen Xi en Trump is ook voor ons belangrijk.
0: Dat bij Carl Johan. Thomas heeft de hoofdpunten. Fijne dag.
2: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
6: Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev een van de doelwitten. Volgens de burgemeester viel er zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. In India zijn zo'n 90 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat in het noorden van India. Tientallen mensen raakten gewond, ruim 80 huizen raakten zwaar beschadigd. Het kabinet investeert dit jaar 40 miljoen euro in knarrenhofjes. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. In knarrenhofjes wonen ouderen zelfstandig, maar doen samen klusjes en delen bijvoorbeeld een tuin. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes in Nederland. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. En Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land blokkeerde. Zo wil president Trump Cuba onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Het weer: verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt maximaal 13 graden.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Johan de Zwart.
5: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is filmjournalist Gabi Keizer. Goedemorgen, Gabi.
7: Goedemorgen, leuk om hier te zijn.
5: voor jou zijn films niet alleen je werk of vermaak. Films zijn je leven. Of je levenscoach zelfs.
1: Zeker.
5: We gaan er straks een paar films bijhalen. Inclusief de levenslessen die ze jou en misschien andere mensen ook wel te bieden hebben. Bas van Sluis is hier ook, journalist bij het Dagblad van het Noorden. Goedemorgen, Bas.
1: Goedemorgen.
5: Je bent hier voor het Mediaforum. En daarin komt deze uitspraak van burgemeester Sharon Dijksma voorbij.
7: En het feit dat wij voortdurend in schablonen blijven praten over vluchtelingen, alsof ze allemaal, en dat zie je in de filmpjes ook langskomen, problemen veroorzaken, mensen verkrachten of vermoorden, dat is natuurlijk niet zo.
5: We praten te veel in schablonen, zegt ze. En hoe en of wij dat in de media anders kunnen en moeten doen, bespreken we na 10 uur. En voor Stand.nl reizen we af naar Beijing, waar de Amerikaanse en de Chinese president de relatie proberen te herstellen. De stelling is vanochtend: de ontmoeting tussen Xi en Trump is ook voor ons belangrijk.
2: Deel uw ervaring op 0800 1101.
8: De Amerikaanse president Trump is in China. Daar ontmoet hij de Chinese president Xi Jinping. Here he is arriving.
9: Het is een belangrijk moment dat tussen dat land en de VS.
10: Het ging onder meer over Taiwan.
11: Xi zou hebben gezegd dat als er niet op de juiste manier met Taiwan wordt omgegaan, de relatie tussen de VS en China in groot gevaar kan komen.
9: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS.
12: Maar het heeft in ieder geval dit podium gepakt om te laten zien dat het zich realiseert dat deze ontmoeting al meer gaat dan alleen China, Amerika. En dat geeft het bezoek ook wel de zwaarte die het verdient, denk ik.
5: Spraakmaker Gawie Keizer, filmjournalist. Ik zoek wanhopig naar een koppeling met de film of iets. Maar die vind ik niet.
1: Je bedoelt met China of Loosdrecht?
5: Ja, nee, deze hele ontmoeting. En of daar een soort van filmscriptachtige vraag
1: dat is
5: over
1: absoluut
5: te stellen is.
1: Ik bedoel, het hele beeld van de Amerikaanse president. Dat is natuurlijk een film, een belangrijke. Maar Trump is zijn eigen film geworden.
5: Ja.
1: Elke dag is het bijna een media freak show. We zitten te wachten op wat hij gaat zeggen, wat hij gaat doen.
5: Mm-hmm.
1: We beleven er plezier aan, volgens mij ook een klein beetje. Iedereen heeft een eigen mening over Trump. En dat is omdat hij een freakshow is geworden. Een beetje een tragische freakshow, moet ik zeggen. De laatste weken sinds de Iran-oorlog. En wat er nu gaat gebeuren in China is een georchestreerde freakshow, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, de uitslag ligt bij voorbaat vast. Dus wat er nu overblijft aan nieuwswaarde, ik heb geen idee.
5: Nee, nou ja, dat is de grote vraag inderdaad. Jou viel een detail op over een Chinese interesse ook, hè?
1: Ja, ik heb gehoord dat de Chinezen gefascineerd zijn door Air Force One.
5: Mm-hmm.
1: Nou ja, de luxe.
5: Het vliegtuig.
1: Een vliegende Witte Huis, blijkbaar. En ik vroeg me af of daar afgunst speelt.
5: Oh.
1: Heeft Xi wel zo'n vliegtuig?
5: Ja,
1: dat weet ik eigenlijk niet.
5: Nee, dat weet ik ook niet. Bas van Sluis, volg jij dit met grote interesse? Of is het een beetje, is het natuurlijk wel buiten jouw vakgebied?
13: Ja, ik interesseer mij vooral in Drenthe en Groningen natuurlijk. Daar focus ik mij op.
5: Ja.
13: Dus om nou hier op Radio 1 dit hele spektakel te gaan duiden. Maar ik ben wel geïnteresseerd. Want de machten zijn aan het verschuiven. De wereld wordt opnieuw verdeeld. Ik zeg dit niet omdat ik hier verstand van heb, maar omdat ik dat gewoon hoor vanuit ook andere journalistieke programma's, et cetera.
5: Ja.
13: En natuurlijk moet je dan dat goed volgen. Alleen al het onderdeel Taiwan. Wat gaat daarmee gebeuren? President Donald Trump. Hoe hij dan inderdaad een beetje met zijn freakshow bezig is. En hoe de Chinezen daarmee omgaan. Ja, het is een fascinerend gebeuren. Dus je zou wel gek zijn als journalist als je daar niet naar kijkt.
5: Ja, en wat betekent het voor ons, de uitkomst van deze top? De ontmoeting tussen Xi en Trump is ook voor ons belangrijk. Dat is daarom ook de stelling vanochtend. Jan Schrijver, goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen.
5: U reageerde in onze community en zei, ja, zeker in potentie. Waar zit die potentie in volgens u?
14: Ja, een potentie, dat is de theoretische mogelijkheid dat ze het gaan hebben over het allerbelangrijkste strijdpunt waar ze mee bezig zijn. Namelijk, wie gaat de wedstrijd over kunstmatige intelligentie winnen?
5: Oh ja.
14: Dat is. En ja, het theoretische winst voor ons zou je kunnen zeggen, zou erin zitten als zij afspreken met elkaar. Wij gaan de AI niet gebruiken voor autonome wapensystemen. Want dan zijn we namelijk allemaal de klos. Hè?
5: Ja, ja.
14: Maar goed, dit is allemaal theorie. In praktijk zal het wel gaan over Taiwan en zo.
5: Mm-hmm, ja.
14: En ik denk eerlijk gezegd, Ik heb niet de indruk dat Nederland daar wakker van ligt. Ik heb nog geen demonstraties gezien destijds toen Hongkong werd verkwanseld.
15: Mm-hmm. Ja.
14: Dus,
15: maar als je het hebt over de wereldeconomie en de kaarten worden geschud, dan gaat het ons natuurlijk wel aan.
14: De wereldeconomie in het algemeen, ja, maar die wordt door deze heren niet in positieve zin beïnvloed, ben ik bang. China die wil natuurlijk steeds meer verkopen aan ons. Nou, allemaal spullenboel eigenlijk die we niet meer zo nodig hebben. En die ons klimaat alleen maar naar de galamiezen helpt. Dus, en dat geldt voor Trump nog erger misschien. Dus, nee.
15: Goed, u gaat het wel volgen nog ook? De komende, tot en met morgen dan?
14: Ja hoor. Ja? En niet speciaal vanwege het theater aspect, wat net werd genoemd.
15: Ja. Oké, hartelijk dank, Jan Schrijver. Er wordt gereageerd op de stelling: de ontmoeting tussen Xi en Trump is ook voor ons belangrijk. Christina die appt: Trump heeft alweer laten horen dat hij niet in staat is tot werkelijke communicatie in China. Hij wil beste vrienden worden met Xi en dan alle problemen tussen China en VS over de telefoon met Xi oplossen. Hans Nachtegaal reageert via de community, die zegt: de ontmoeting tussen beide heren kan geen kwaad en is voor de hele wereld belangrijk, dus ook voor ons. Maar eerlijk gezegd stel ik mij daar heel weinig van voor. Kenneth Manusama, Amerika-deskundige, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Vooraf werd gespeculeerd over hoe hartelijk de ontmoeting zou zijn, maar dat lijkt wel een beetje snor te zitten, als we berichten mogen geloven. In ieder geval vanuit de kant van Trump, is dat ook jouw indruk?
16: Ja, zeker. Als ik de beelden zo bekijk, dan lijkt Trump echt veel plezier te hebben. En ik weet niet of we het een freakshow kunnen noemen, maar je ziet Trump in ieder geval ontzettend vriendelijk doen richting Xi. Veel zalvende woorden.
15: Ja.
16: Maar tegelijkertijd gaat daar een beetje achter schuil de wat zwakkere positie die Amerika heeft, die Trump heeft, als het gaat om een reizend China.
15: Ja.
16: Dus in die zin geeft deze show wel wat weer.
15: Ja, dat hele vriendelijke, die toon, en hem ook Xi een vriend noemen, dat is wat Trump al heeft gezegd, is dat eigenlijk ook een uiting van zwakte?
16: Kijk, aan de ene kant is het wel een kenmerk van Trump natuurlijk. Die denkt dat hij met dit soort woorden, soort theater, dit paaien willen steunen en leunen op een persoonlijke relatie, dat hij daarmee heel veel voor elkaar krijgt. Maar wat hij voor elkaar moet krijgen is vooral een stabiele handelsrelatie en een eind aan een Iran-oorlog waar China een grote rol in kan spelen. En dus probeert hij China en Xi met name te paaien op zijn manier. Maar het verhult een beetje de zwakkere positie waarin Amerika zich bevindt. Mm-hmm. En ik denk ook dat als we de woorden van minister van Buitenlandse Zaken Rubio, die ik ook vandaag hoorde, die zegt van ja, we willen China niet tegenhouden als het gaat om de positie die het inneemt in de wereld, maar het moet Amerika niet in de weg zitten.
15: Ja, het moet niet in onze invloedssfeer komen.
16: Precies, het gaat veel meer om ervoor te zorgen dat die situatie, de relatie tussen China en Amerika gelijkwaardig wordt, daar waar Amerika voorheen de bovenliggende hand had en China opkomt, is Amerika nu eigenlijk uit op een stabiele, gelijkwaardige relatie. En dat zal China denk ik ook wel goed in de oren klinken.
15: Ja, want Trump wil graag dat China zich gaat bemoeien met Iran, hè, vooral, en daar de druk op gaat voeren. Wat is nou een typische Trump-manier om dat voor elkaar te krijgen? Dan gaat hij dan een deeltje maken? Gaat hij daar iets voor in de verkoop doen, zeg maar? Of hoe moet ik me dat voorstellen eigenlijk?
16: Nou ja, ik denk dat hij eerst zal gaan benadrukken de belangen die China zelf heeft als het gaat om de import van olie uit het Midden-Oosten.
15: Ja.
16: China haalt een groot deel van de olie uit dat gebied en Amerika veel minder. Maar goed, ze worden allebei geraakt door de hoge prijzen. Dat zijn ook allebei gezamenlijke belangen. Maar hij zal zeker ook proberen China ervan te overtuigen dat die stabiele handelsrelatie die het belangrijkste is en dat die wereldeconomie die nu zo geschaad wordt ook in beide belang is. Dus ik denk dat de druk aan de ene kant zal worden opgevoerd, maar ja, er is weinig leverage als het ware voor Amerika om het alsnog om China daarmee onder druk te zetten.
15: Ja, ja. Trump had het dus inderdaad vooral over de persoonlijke band die hij heeft met Xi. Dat komt ook een beetje naïef over, net als opmerkingen over de militaire parade. Daar is hij natuurlijk ook dol op, op dat soort vertoon. Ja. Is er ook een beetje de angst in Amerika dat hij zich laat inpalmen?
16: Nou, ik denk dat we eigenlijk hebben we het nu telkens over de manier, de persoonlijke manier waarop Trump inderdaad naar dit soort onderhandelingen kijkt. En daar is men denk ik ook wel bang voor. Het is zijn manier, transactionele manier van doen. Aan de ene kant echt leunen op het aanwijzen van belangen. Heel erg vriendelijk zijn, goede persoonlijke relaties. Maar ik denk dat Amerika bang is dat inderdaad Amerika te veel gaat weggeven als het gaat om Taiwan bijvoorbeeld, maar zeker ook als het gaat om bijvoorbeeld de importheffingen. Mm-hmm. Amerika en Trump hebben toch een deksel op de neus gekregen als het gaat om de importheffingen van de rechter in Amerika.
15: Ja.
16: Dus er moet weer een nieuwe onderhandelingen plaatsvinden tussen China en Amerika om die importheffingen omlaag te krijgen. Want die importheffingen die brengen toch veel schade toe in Amerika. Bijvoorbeeld bij de boeren die veel naar China exporteren.
15: Ja.
16: Dus het is er is geen gelijkwaardige relatie op dit moment. Amerika staat er echt zwakker voor. En dus zal China veel concessies willen trekken. Ja, en daar is men de vraag is of die persoonlijke stijl van Trump daar iets aan kan doen.
15: Ja, en daartegen bestand is ook natuurlijk inderdaad. Ja. En wordt er dan in Amerika ook op die manier naar gekeken, naar deze ontmoeting? Is het voor Trump ook een soort examen opnieuw?
16: Nou,
15: even gezien zijn populariteit natuurlijk.
16: Ja, precies. Kijk, aan de ene kant is er nog steeds het beeld dat China de grote rivaal is, de grote competitie is in de wereld. Tegelijkertijd voelt men ook wel in Amerika zelf dat Amerika in een zwakkere positie zit. Dus men denkt, kan ik wel deze manier van deze aanpak van Trump waarderen. Ik denk eerlijk gezegd niet dat we moeten denken dat er een grote deal of zoiets op tafel komt.
15: Nee.
16: Maar eerder dat er gewoon weer een stabiele relatie komt, waarna inderdaad de details van importheffingen op welke dossiers wel producten en zo dan uitgevogeld kunnen worden. Het is goed dat Rubio erbij is, laat ik het zo zeggen.
15: Het is het begin van een diplomatiek traject. Hè? Zo,
16: dat denk ik wel, ja.
15: Dat is de gedachte. Oké, hartelijk dank, Kenneth Manusama, Amerika-deskundige. Fred Sengers, China-deskundige, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Carl-Johan.
15: Het is een driedaagse top, maar niet de eerste keer dat de beide heren elkaar spreken. Is je nog wat opgevallen aan die eerste momenten nu die we achter de rug hebben? De aankomst, de ontvangst?
17: Nou ja, we verwachten natuurlijk allemaal een strak geregisseerde show. En die hebben we gekregen met de rode loper en de fanfare en kinderen met vlaggetjes en saluutschoten. Maar twee dingen sprongen er wat mij betreft uit. Trump had van tevoren natuurlijk gezegd dat hij zo'n uitstekende relatie met Xi heeft. En dat hij verwachtte dat Xi hem een big fat hug zou geven. Een grote knuffel als hij aan zou komen. Nou is Xi niet een hele knuffelbare man. Maar dat heb ik niet zien gebeuren. Het was een keurige handdruk die hij kreeg. En ja, ik zeg net al, het was een hele geregisseerde show. Er was één ongeregisseerd moment. Dat was toen bij die ontvangst in de grote hal van het volk, waar de camera's nog bij waren. Trump was heel complimenteus over Xi en China, noemde hem een grote leider. En toen zag je Xi even glimlachen toen Trump eraan toevoegde dat hij zei dat hij het echt meende, omdat hij nooit loog. Dus dat vond ik wel een grappig moment.
15: Moest hij lachen omdat hij nooit loog of omdat hij een groot leider werd genoemd?
17: Nou, dat laatste had hij wel verwacht, denk ik. Maar en daar zal hij het zeker mee eens zijn. Maar het eerste dat Trump zei dat hij nooit liegt, ja, dat is natuurlijk wel grappig.
15: Ja, hij lachte daar een beetje geringschattend bij, denk ik. De vorige keer dat Trump bij Xi op bezoek ging, was in 2017. Toen was dat een echt staatsbezoek, inclusief historisch diner in de verboden stad. Daar zitten we nu niet, hè, eigenlijk, op dat soort versiersel eromheen.
17: Niet in de verboden stad. Ze zijn wel vanmiddag, althans Chinese tijd vanmiddag, naar een andere betekenisvolle plek geweest. De Tempel van de Hemel.
15: Ja.
17: En daar heeft Trump en Xi een persoonlijke rondleiding gekregen. En dat is natuurlijk in de Chinese geschiedenis een hele belangrijke plek, omdat daar de keizers het hemelsmandaat ontvingen.
15: Ja.
17: En daar zijn in de geschiedenis is alleen Kissinger in 71 daar geweest en later Gerald Ford. Dus het is toch wel weer een bijzondere plek, zeg maar, waar ze hem naartoe hebben gebracht.
15: Ja, we gaan zo meteen kijken hoe je met een deskundige hoe je onderhandelt met Chinezen. Wat je wel en niet moet doen, eigenlijk, zeg maar, een soort gebruiksaanwijzing in dat soort gesprekken.
17: Ja.
15: Maar nu even, als we even kijken, kun jij uitleggen hoe op diplomatiek niveau deze topontmoeting ingewikkeld is voor de Chinezen? Dus even vanuit Chinees naar Amerika kijkend.
17: Ja, kijk, de Chinezen die zijn twee dingen heel belangrijk. Dat is stabiliteit en gezicht. Dus ze willen niet in een situatie komen waarin die onvoorspelbaar is en die mogelijk tot gezichtsverlies voor de president kan leiden.
15: Nou,
17: dus normaal gesproken. Ja, precies. Dus normaal gesproken worden dit soort bezoeken van onderaf naar boven voorbereid. Dus het begint op lagere niveaus en het wordt steeds gedetailleerder. En het wordt naar een hoger niveau gebracht waar mensen een beslissing kunnen nemen. En tegen die tijd dat er iemand op bezoek komt bij Xi, dan is eigenlijk alles al rond. Ja. En dan kan hij glimlachend de schouderklopjes in ontvangst nemen en stralen als grote wereldleider. Nou, de Chinezen hebben zich in dit geval toch bij neergelegd dat het met Trump niet zo werkt. Want ja, er is weinig deskundigheid over bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. Trump wil zelf stralen, presenteert zich als de grote dealmaker. Dus ze hebben zich toch een beetje bij neergelegd dat het op de Amerikaanse manier nu gebeurt, maar wel met Chinese vangrails. Dus een belangrijke vangrail is dat deze ontvangst in China plaats heeft. Ja, dat betekent dat de Chinezen de regie hebben. En dat zij kunnen bepalen waar en wel en niet de camera's bij zijn. En dat verkleint natuurlijk de kans dat Trump van zijn draaiboek afgaat en de losse pols begint te praten. Ja. We herinneren ons allemaal dat bezoek van de Japanse premier Takeuchi, waarin Trump opeens over Pearl Harbor begon. Nou, zoiets zou natuurlijk een nachtmerrie zijn voor de Chinezen.
15: Ja, precies. En er is ook een persconferentie, komt er ook niet echt, hè? Om dit soort vlekken te voorkomen.
17: Exact, dat is natuurlijk. En dat vindt niemand in China ook gek. Hè? Als dit in de Verenigde Staten was geweest, dan hadden we dat gek gevonden. Als er journalisten geen enkele vraag hadden kunnen stellen. Maar in China vinden we dat helemaal niet gek. En dat is ook zo'n vangrail voor de Chinezen. Dat ze zeggen van dan gaat Trump tenminste niet uit de losse pols oreren.
15: Ja, precies. Ja. Kun je zeggen, en dat is wat we met Kenneth Manusama net ook een beetje constateerden, dat Xi eigenlijk op dit moment wel wat sterker staat en de touwtjes in handen heeft?
17: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Kenneth gelijk heeft als hij zegt dat Trump op een succesje zit te wachten. En dat realiseren de Chinezen zich natuurlijk wel. Dus ze zullen het zo spelen dat Trump er ogenschijnlijk goed uitkomt. En met een aantal concrete dingen naar huis kan. Terwijl in werkelijkheid de echte concessies van de Amerikanen zullen moeten komen. Dus waar we straks naar gaan kijken is niet wat er in de communiques of reach-out staat. Maar wat er niet in staat. Daar ben ik vooral benieuwd naar. En dat zal dan in de periode na het bezoek langzaamaan wel duidelijk worden.
15: Ja, precies. Hartelijk dank, China-deskundige Fred Sengers. Joan Veldkamp, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
15: Oud-China-correspondent en weet veel van Taiwan, want daar gaan we het even over hebben. Daar gaan we even op inzoomen nu. Zeer waarschijnlijk, althans wel zeker, een van de agendapunten. En daar wordt met argusogen naar deze top gekeken als het gaat over Taiwan. Waar zie je dat aan vooral?
18: Het is nu overal groot nieuws, hè. Ik bedoel, niet alleen de Taiwanese kranten, maar ook CNN opende ermee vanochtend.
15: Ja.
18: Dat Xi eigenlijk voorafgaand aan de top heeft gezegd dat voor hem, wat hem betreft, is Taiwan het belangrijkste issue in de relatie tussen China en de VS. En als er niet goed mee wordt omgegaan, kan dat een hele gevaarlijke situatie opleveren. Nou, ik vind dat, we hadden wel verwacht dat Taiwan ter sprake zou komen, maar dat het meteen zo hard ingeschoten wordt, eigenlijk voorafgaand aan de top, wil wel zeggen dat het echt heel serieus is. Een hele serieuze zaak voor China.
15: Het heeft natuurlijk alles te maken met de regering. Trump heeft een wapenpakket van $11 miljard voor Taiwan goedgekeurd eerder. Een tweede wapenpakket wacht nog op goedkeuring.
18: Dus vorig jaar heeft Taiwan inderdaad een wapenpakket van 11 miljard gekocht. Ja. Nu hebben ze een wapenpakket van 14 miljard ook gekocht. Hè? Want Amerika is de grote wapenleverancier aan Taiwan. En heeft ook gezegd, als jullie voor je eigen, jullie moeten meer opkomen voor je eigen verdediging. Jullie moeten meer aan defensie besteden. Nou, dat doen ze. Mm-hmm. Maar wat is er nou gebeurd voorafgaand aan die top? Trump die houdt die goedkeuring van dat laatste wapenpakket houdt hij al maanden tegen.
15: Ja.
18: Om Xi, denk ik, niet tegen de schemen te trappen. Een groep van Amerikaanse senatoren van beide partijen, Republikeinen en Democraten, drong er eigenlijk in een brief voorafgaand aan de reis bij Trump op aan om het congres formeel te informeren dat de levering goedgekeurd wordt. Ja. Dat heeft hij nog niet gedaan.
15: Nee, het zou ook, ja, ik weet niet, maar misschien even vanuit een strategisch oogpunt niet zo heel handig zijn om dat te doen, klopt, vlak voordat je met Xi gaat praten. Maar hoe beleven de Taiwanese dit? Dat is een soort, ze zijn eigenlijk gewoon wisselgeld, toch, in dit verhaal?
18: Ja, nou ja, ze maken zich echt wel zorgen. En dan heb ik het natuurlijk vooral over de regering en de mensen die het land besturen. Omdat ze inderdaad bang zijn dat Trump allerlei toezeggingen gaat ontfutselen. Ja. Hij weet dat Trump er best zwak voor staat. Dat Trump Xi meer nodig heeft dan Xi Trump. En daar maken zich in Taiwan grote zorgen over. Ook omdat dat zou betekenen, dat is ook moreel gezien een klap voor de Taiwanese. Want het stond altijd als een paal boven water. Als wij worden aangevallen, dan kunnen we altijd rekenen op steun van Amerika. En toch, ze proberen uit te stralen. Zoiets van, nee, er kan niets tussen, de goede relatie tussen Amerika en Taiwan komen. Die is onverwoestbaar. Maar dan zie je dat bijvoorbeeld een vice-minister van Buitenlandse Zaken, François Wu, toch tegen Bloomberg heeft gezegd, ja, wij maken ons zorgen dat wij echt ter sprake komen tussen Xi en Trump en dat een ongewisse uitkomst heeft.
15: Ja, ja. Goed, het is interessante materie. En inderdaad, niks is zeker. Dat is toch ook wel weer wat je heel erg voelt, hè, boven de markt hangen de hele tijd. Joan Veldkamp, dank je wel. Ronnie Kuppens, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
15: U doet zaken voor
19: Nederland. Goedemiddag hier.
15: Ja, precies. Want u bent in China op dit moment?
19: Ja, vanuit Shanghai.
15: Ja, u doet zaken voor Nederlandse bedrijven, hè? Medische apparatuur ook vooral. Hoe leeft dit bezoek eigenlijk op de handelsmarkt of in het bedrijfsleven?
19: Ik denk dat ze vooral op zoek zijn en hopen dat er niks geks gebeurt. Dat het vooral geen slecht nieuws is. Dus dat het vooral rustig gaat, dan zijn ze al heel erg tevreden.
15: Ja.
19: Misschien wat lichte hoop dat ze iets wat verlichtingen kunnen krijgen voor de semiconductorindustrie.
15: Nou ja, ja. Kunt u uitleggen hoe je zaken doet met Chinezen? Wat moet je niet doen?
19: Je moet heel goed weten wat je eigen positie is. Weten wat je eigen krachten zijn. Maar ook weten wat de mogelijke zwaktes van de tegenstander zijn. En weten waar ze naar op zoek zijn en waar ze jou voor nodig hebben.
15: Ja. En hoe groot is het gevaar? Wanneer maak je ze boos? Wanneer zeg maar, gooi je eigenlijk je glazen in?
19: Ik denk vooral als je denkt dat je een positie hebt die je niet hebt.
15: Ja.
19: Dus als je denkt dat je een positie hebt die je kracht hebt en dat je vanuit die kracht speelt, maar dat ze hun dat niet zo ervaren, dan gooi je vooral je eigen ruit in.
15: Ja, precies, ja. Is het zaken doen eigenlijk veranderd door de houding van Trump? Hè? Als je een buitenlander bent, de man die zich soms zelf van zaken weinig lijkt aan te trekken?
19: Nee, ik denk dat voor de Chinese markt niet veel veranderd is. We zien wel vooral verandering bij onze Nederlandse klanten, die door de onzekerheid op de Amerikaanse markt nu meer naar de Chinese markt aan het kijken zijn.
15: Ja, ja, precies, ja. Wat bent u op dit moment eigenlijk aan het doen in Shanghai?
19: Ik ben nu op mijn kantoor een aantal klanten aan het helpen.
15: Ja.
19: Die willen kijken wat hun kansen in China zijn.
15: Ja. En houdt u dit in de gaten ook, of volgt u het?
19: Het komt veel op de social media, hier ook veel voorbij in China. En dan is het vooral kijken naar of er iets geks gebeurt.
15: Ja.
19: Dat je nooit meet met Trump. En al het andere is goed nieuws.
15: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Ronnie Kuppens, hartelijk dank en hou het in de gaten. En succes daar met de zaken. Tom van der Lee, goedemorgen. Tweede Kamerlid van GroenLinks PvdA.
20: Goedemorgen.
15: Ja, de stelling is, de ontmoeting tussen Xi en Trump is ook voor ons belangrijk. Waarom eigenlijk?
20: Ja, nou, zowel om allerlei veiligheidsredenen. Als er een conflict ontstaat rond Taiwan of de straat van Taiwan alleen al geblokkeerd zou worden, heeft dat een enorme impact op de wereldeconomie. Die zal heel snel 10% krimpen, is berekend. Specifiek voor Nederland. Wij zijn heel groot in de halfgeleidersindustrie. ASML, NXP. We hebben recent ook heel veel gedoe gehad over Nexperia. Dat is in handen van Wingtech, een Chinees bedrijf. Dat probeerde alle technische kennis en ook het kapitaal van Nexperia naar China te sluizen. In zelfs dat specifieke conflict had de ontmoeting tussen Xi Jinping en Trump in het najaar al een impact. Omdat ze toen eigenlijk een jaar de handelsstrijd even hebben stilgelegd. Waardoor er toch weer chips vanuit niks, Peria, China, mondjesmaat naar Europa kwamen. Dus de economische impact van de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en China zijn altijd relevant voor Europa. Gaat het moeilijk met de handel met de Verenigde Staten? Zien we dumpingverschijnselen ontstaan op de Europese markt vanuit China? Kijk, niemand heeft een volledig wederkerige handelsrelatie met China. Het is, Xi Jinping is een autocraat. De Chinese Communistische Partij is almachtig. Onderdrukt Oeigoeren, Tibetanen, Hongkong-Chinezen. Intimideert en bedreigt Taiwan. Het is een systeemrivaal, ondanks de woorden van Xi Jinping tegen Trump, dat we partners zouden moeten zijn en geen rivalen. China is een rivaal. Tegelijkertijd is de bluff van Trump rond handelstarieven ontmaskerd. En staat hij inderdaad zwakker. En moet hij nu zoete broodjes bakken.
15: Ja. Hartelijk dank tot slot voor deze politieke analyse. En in hoeverre het ook bij ons in de buurt komt. Tom van der Lee, Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA. Tot zover deze stand.nl. Naar aanleiding van de stelling, de ontmoeting tussen Xi en Trump is ook voor ons belangrijk. U kunt het blijven volgen en meepraten natuurlijk. Dan moet u zich even aanmelden via spraakmakerscommunity.nl.
3: NPO Radio 1. Corruptie, fraude, arbeidsuitbuiting en ontbossing van het Amazonegebied. Het is een lange lijst waar de Braziliaanse vleesgigant JBS zich schuldig aan maakt.
21: Eigenaren die vast hebben gezeten vanwege dubieuze praktijken, omkoping.
3: Het vleesverwerkingsbedrijf is inmiddels in Nederland neergestreken.
22: Nu ze in Nederland zitten, betekent dat ze nog meer geld kunnen ophalen voor hun destructieve groeiplannen.
3: En opvallend, de vleesgigant heeft ook de vegetarische markt in Nederland grotendeels in handen.
23: Het zijn de echte machthebbers op deze planeet, zonder dat heel veel burgers dat eigenlijk in de gaten hebben.
24: KRO NCRV.
3: Zaterdag in Pointer. Om 14:00 op NPO Radio 1.
24: Wie luistert, weet meer. Ster.
25: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
28: Start je dag zonder barst.
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
31: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
32: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
33: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
34: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
33: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
35: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: NPO Radio 1. 10:00.
36: Carl-Johan de Zwart.
15: Weet u nog, asielminister Faber, die herhaaldelijk beweerde dat ze de dragende juridische motivering voor de inzet van het noodrecht bijna rond had? Dat voelt als lang geleden. Nu is eindelijk openbaar hoe dat achter de schermen werkelijk ging. Gaan we zo bespreken in het Mediaforum. Het NOS Journaal nu met Katrien Straatman.
3: Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In die resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. De Chinese president Xi Jinping ontving Trump hartelijk met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. In zijn toespraak benadrukte Xi onder meer het belang van stabiliteit tussen de VS en China voor de hele wereld. Trump sprak vooral over zijn relatie met Xi, vertelt correspondent Gabi Verberg.
0: Dat hij zo goed was, dat ze vrienden waren, dat ze elkaar altijd kunnen bellen en dat ze dan ieder probleem zo aan de telefoon op kunnen lossen. Hij had het over de CEO's van Amerika's beste bedrijven, dat hij die allemaal mee had genomen uit respect voor Xi. En hij eindigde met de zin, ja, ik hoop dat we hele goede vrienden kunnen worden. En hierin zie je dan toch wel heel duidelijk het verschil tussen de manier waarop deze twee mannen zichzelf in deze setting willen presenteren. Xi echt met een uitkijk op de wereld en Xi en Trump vooral, ja, met een uitkijk op zichzelf en zijn relatie met Xi Jinping.
3: Xi en Trump spraken daarna ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar dat wilde Trump niet bevestigen. De president blijft 2 dagen in Peking. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met meer geld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Loosdrecht heeft de politie gisteravond een einde gemaakt aan opnieuw een protest tegen asielopvang. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft een groot brandstoftekort sinds de VS olieleveringen blokkeerde om zo het Cubaanse regime ertoe te dwingen om hervormingen door te voeren. En streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan per maand wel minder. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komen gewoon uit ziekenhuizen en apotheken, blijkt uit onderzoek van Zembla. Het tv-programma onderzocht vooral de handel in opiaten, zware verslavende pijnstillers, die alleen de dokter mag voorschrijven. Zembla kwam meer te weten toen gebruikers van de medicijnen vertelden dat ze die vaak op de zwarte markt kopen zodra artsen en de pijnstillers niet meer voorschrijven, zegt journalist Tom van der Ham.
1: Dat vonden wij vreemd, want ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. En wij wilden weten, waar komen ze dan vandaan? Dus wij zijn op een gegeven moment hebben we besloten om zelf ook undercover te gaan en op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
3: Volgens handelaren op de zwarte markt sluizen medewerkers van ziekenhuizen en apotheken de medicijnen door. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan nu op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor die knarrenhofjes en dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Omdat het hemelvaart is vandaag, gingen veel mensen weer dauwtrappen, vooral in het oosten en het zuiden van het land. En bij dit gebruik staan mensen vroeg op en gaan ze wandelen of fietsen. Voor de fanfare in Empe was het een reden om iedereen om 6 uur vanochtend wakker te schudden.
4: Dat is gewoon, ja, een traditie om de mensen wakker te schudden, dat het dauw getrapt moet worden natuurlijk. En de dauw is 's morgens is dat.
5: Ja.
4: En dan moet je op tijd eruit.
5: Gaat het goed met die kou en die instrumenten of is dat toch al lastig?
4: Ja, nee, dat gaat wel goed. Ja. Je moet er toch in blazen, ze wordt vanzelf wel warm. Hè? En als ze maar een beetje doorblazen, dan gaat het helemaal goed.
3: Vroeger was dauwtrappen op Hemelvaartsdag vooral bedoeld om mensen wakker te maken, zodat ze vroeg naar de kerk zouden gaan.
6: Het weer verspreidt over het land. Vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon ook schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Ster.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
8: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
16: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
17: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
19: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
20: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
19: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
20: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV.
28: Karl-Johan de Zwart.
2: Spraakmakers.
28: Met nu het Mediaforum.
15: Nieuwsuur kreeg na anderhalf jaar wachten inzage in de plannen van asielminister Faber voor het invoeren van het noodrecht, dat er niet kwam. Edwin de Roy van Zuiderwijn krijgt geen inzage, maar dan in het script van de serie Mabel en Margarita. En moet je jongeren in beeld brengen die drugs gebruiken en misschien de gevolgen voor hun toekomst niet kunnen overzien? Dat gaan we bespreken in dit mediaforum met Bas van Sluis, onderzoeksjournalist bij het Dagblad van het Noorden. Roos Slikker, columnist en schrijver. Goedemorgen, Roos.
36: Goedemorgen.
15: En spraakmaker is Gabi Keizer, filmjournalist bij De Groene Amsterdammer. We beginnen met de aanhoudende rellen in Loosdrecht, waar eerder deze week zelfs brand werd gesticht bij de noodopvang. In Nieuwsuur sprak Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, over terreur. En ze had het ook over de opstelling van politici en over hoe die over vluchtelingen praten.
37: Het blijft wel een kleine groep, dus het is niet de hele groep. En het feit dat wij voortdurend in schablonen blijven praten over vluchtelingen, alsof ze allemaal, en dat zie je in de filmpjes ook langskomen, problemen veroorzaken, mensen verkrachten of vermoorden, dat is natuurlijk niet zo. Dus politici die alsmaar zeg maar dat beeld blijven voeden, zijn net zo goed probleemveroorzakers als diegenen die niet in staat zijn om de hand aan de ploeg te zetten als het om het beleid gaat.
15: Bas van Sluis, van Dagblad van het Noorden. Het aanmeldcentrum in Ter Apel behoort tot jouw achterland, zou je kunnen zeggen.
38: Achtertuin, ja.
15: Ja, heeft Dijksma hier een terecht punt?
38: Ja. Ze heeft een terecht punt. Ze deden het ook heel goed bij Nieuwsuur, vond ik. Ik heb het gisteravond ook gezien. Echt heel sterk. Maar, er is altijd een maar natuurlijk. We moeten onze ogen ook niet sluiten voor de problemen die we die worden veroorzaakt door een smal deel van de mensen die hier asiel aanvragen. En mensen in Ter Apel en omgeving.
15: Zeker, in Ter Apel is echt overlast.
38: Nou ja, daar kun je je ogen gewoon niet voor sluiten. Ik geloof ook niet dat mevrouw Dijksma dat doet, hoor.
15: Nee, dat is
38: maar,
15: ook wat ze hier
38: bedoelen. Maar we moeten ook niet doen van, goh, het is zo'n smal deel. Het stelt eigenlijk niet zo heel erg veel voor. Tegelijkertijd, er zijn gewoon veel meer vluchtelingen die het beste voor hebben. Die gewoon rust en vrede zoeken. Die willen integreren. Laten we dat ook vooral vasthouden. Dus in die zin vind ik dat... Ik vond het een goed optreden, maar ik wilde toch wel even een punt van Ter Apel maken.
0: Dat ben ik ook met je eens. Alleen er is een groot verschil tussen Loosdrecht en Ter Apel. Moet een enorme hoeveelheid eigenlijk uiteindelijk opgevangen worden. Ja. In Loosdrecht gaat het...
15: Nou, en die loopt dan vast omdat de rest van het land niet meewerkt.
0: Exact, die loopt
15: dus
0: vast.
15: Het probleem in Ter Apel is mede veroorzaakt door de onwil.
0: Zeker. Maar kijk, wat er in Loosdrecht gehuisvest uiteindelijk gaat worden, is natuurlijk van een veel kleinere orde. En ik ben het wel eens met je ziet het ook in de filmpjes. Hè, dus dan worden er opeens hele algemene dingen geroepen. Ze verkrachten onze vrouwen. Ze pakken onze banen. Ze pakken onze huizen. En dat is wel degelijk een politiek frame dat gemaakt wordt door behoorlijk rechtse partijen. En dat hoor je ook de hele tijd.
15: Ja, dat is het politieke frame inderdaad. Wat we ook veelvuldig horen terugkomen de hele tijd is mensen met terechte zorgen.
1: We zeggen dan heel snel er zijn terechte zorgen voor mensen.
4: Maar er is ook een groep met terechte zorgen, toch?
5: Zeker.
4: Dan moeten we ook
5: zeker.
4: Daar zit natuurlijk ook heel veel woede bij mensen die dan wel echt terechte zorgen hebben. Ja. Het wordt ook niet opgelost.
12: De mensen die we net horen hebben misschien wel terechte zorgen. Alleen politici spelen heel erg in op die zorgen.
15: Ja. De cijfers zijn op zich vrij duidelijk. Werden deze week nog eens klinkklaar verwoord door hoogleraar Arjan Blokland, hoogleraar criminologie aan de Universiteit Leiden. In de hockeykantine lopen vrouwen meer gevaar dan als ze langs het AZC fietsen. Worden dit soort feiten genoeg verteld? Met andere woorden, zijn het terechte zorgen of oprechte zorgen?
0: Het zijn oprechte zorgen.
15: Ja.
0: Dat is waar de taal doet ertoe. En dat is waar het misgaat. Het zijn oprechte zorgen. Die zorgen moeten we van mensen ontzettend serieus nemen. Maar inderdaad, uit cijfers blijkt, terecht is maar de vraag.
15: Nou, uit de cijfers blijkt dat dat niet terecht is. Dat
0: nee, goed, kijk, er kan altijd iets gebeuren en dan is je zorg alweer terecht, zou ik maar zeggen. Dus er kan natuurlijk altijd een misstand zijn of iets verkeerd gaan. Mm-hmm. Maar inderdaad, het gaat om oprechte zorg.
15: Ja, Bas van Sluis, is het ook een beetje de rol voor traditionele media om dat beeld ook wel in de gaten te houden? Dat het wordt, het is niet terecht, het is misschien oprecht.
38: Lijkt mij
15: als
38: wel.
15: Het oprecht is, dan moet je uitleggen dat het niet nodig is misschien.
38: Hoe dat werkt.
15: Namelijk het blijven benoemen van de feiten en de cijfers. Gebeurt het genoeg?
38: Ik heb een concreet voorbeeld. Wij hadden in afgelopen jaar in Coevorden, dat ligt aan de grens met Duitsland, zouden 14 minderjarige meisjes worden opgevangen, gevlucht uit oorlogsgebied. En het frame was daar opeens, onze kinderen zijn niet meer veilig. En dat werd heel erg volgehouden door de omgeving. Onze kinderen lopen gevaar. Daar ligt natuurlijk een rol voor A, de overheid, maar B, ook voor verslaggevers. Wat komt daar dan eigenlijk?
0: Ja.
38: Ik vind wel dat de overheid daar, in de gemeente Coevorden in dit geval, eerder had moeten communiceren van jongens, het gaat om meisjes en dit.
0: Ja.
38: Zo worden ze begeleid en ze komen hier en hier vandaan. Dat gebeurde in Loosdrecht natuurlijk ook niet op tijd. Tegelijkertijd denken van soms krijgen ze een paar uur van tevoren van kijk, deze mensen moeten hier opgevangen worden. Dus ga er maar aan staan als overheid. En ook als verslaggever trouwens. Hoor.
15: Ja, maar moet je als verslaggever op het moment dat jij mensen in Loosdrecht die daar staan bij dat hek, die staan te schreeuwen daar, die staan van alles te vertellen, moet je dan eigenlijk niet ook een beetje tegengas geven met de feiten en de cijfers komen?
38: Nou, die moet je dan op dat moment...
15: Wat ze zeggen klopt
38: niet. Maar die moet je op dat moment wel hebben. Wat Nieuwsuur bijvoorbeeld gisteravond
15: die mag
38: goed
15: je toch
38: deed.
15: Verwachten als verslaggever dat je die wel paraat hebt?
38: Ja, maar ook daar is het, je wordt geconfronteerd met een situatie en je weet natuurlijk nog niet alles. Je bent informatie aan het verzamelen. Als je dan een persoon tegenover je kerst zegt, ze maakt een keelgebaren. Ja. Nou, dat is rechtgezet in de uitzending van Nieuwsuur. Wij hebben het niet gezien, we hebben het COA voorgelegd, die hebben het niet gezien. Die meneer die zegt dat is gebeurd. Ja, ik was er zelf natuurlijk ook niet bij. Ik schets alleen maar even hoe dat werd benoemd. Ik vond dat heel sterk van Nieuwsuur.
0: Ja.
38: Zo hoort het ook.
22: Ja. Wat ik me afvraag is of er niet
15: Gavi Keizer,
22: de afgelopen dagen inderdaad een enorme mediaframe is ontstaan rond de asielzoekerscentra. Dus wat je terecht zei, wat zijn de cijfers? Ik hoor daar te weinig over. De laatste dagen heb ik helemaal niets over gehoord. Trouwens, toen je het nu oplast, dacht ik, oké. Nu zegt iemand wat de cijfers zijn. Dus ik vraag me af, waar hebben wij het
0: over?
22: Ik
0: ben die cijfers wel tegengekomen. Die staan echt ook wel in stukken en in artikelen.
15: Zeker.
0: Het lullige is alleen met dit soort dingen, we kijken naar de brandende fakkels.
15: Mm-hmm.
0: Die zien we.
15: Ja.
0: We kijken naar de mensen die zich heel erg druk maken, die heel erg schreeuwen, die de boel in de hand steken. Dat is een plukje van de mensen die zich oprecht de zorg maken.
15: Ja, maar onterecht.
0: Maar weet je, dus, maar het dat is op het moment van nieuwsgaring, dat is het nieuws.
38: Maar
0: dat is het lullig.
38: Ook dat is de rol van verslaggever. Ik kan mij een verhaal herinneren van Chris Klomp en Diana Romaschuk. Die zijn naar een asielzoekcentrum in Onnen gegaan, hebben ze een jaar lang gevolgd. Onnen ligt vlakbij Haren, Groningen, zeg maar. En hebben beschreven hoe goed dat daar is gegaan. Hoe de omgeving dat heeft opgevangen. Mijn collega Maaike Borst heeft daar geweldige verhalen over. Er zijn voldoende verhalen. En nogmaals, ik wil mijn ogen niet sluiten voor de problemen. Die zijn er. Absoluut. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden van Nederlanders die samen met organisaties, overheid en asielzoekers er het beste van maken. En volgens mij is dat, moet dat ook juist een rol zijn van journalistiek. Ook.
15: Ja. En is de rol van nog even die verslaggever daar te plekken, moet hij ook niet vragen, ja, maar waar baseer, als je de cijfers dan niet paraat hebt, hè, dat kan, moet je dan niet de vraag stellen, maar waar baseert u die zorg op?
38: Absoluut.
15: Ja, dat lijkt me een vrij essentiële vraag.
0: Is toch? Een prima vraag.
38: Ja. Een prima vraag.
22: Ja. Zo iemand is natuurlijk niet voor reden vatbaar op zo'n moment.
15: Nee, dus, maar toch, laat dat dan maar zien.
22: Laat hem dan tot reden komen.
15: Zitten we een beetje vast in het erkennen van de zorgen van mensen, bang om ze te bagatelliseren misschien?
0: Ja, ik denk ook dat je moet zorgen nooit bagatelliseren, denk ik. Dus in die zin moet je mensen ook serieus nemen.
15: Je kunt ook in een kramp terechtkomen, waardoor je ze bijna te serieus neemt en kritiekloos wordt.
0: Ik vind dat er net als Sharon Dijksma gisteren in het wordt wel degelijk ook tegengeluid gegeven. Maar nogmaals, de hele harde schreeuwers en het hele harde nieuws van wat er nu gebeurt, voert de boventoon. Ik denk... Ja, ik vooral geef veel aandacht aan inderdaad de positieve geluiden. Maar we horen ze momenteel minder hard.
15: Ja nogal. Ja. In het gesprek met Dijksma ging het trouwens ook over de communicatie van het COA. Ja.
3: Als wij het vragen, komt het COA met uitleg daarover. Moet het bestuur dat niet zelf, niet veel eerder doen?
37: Ik ben altijd zelf voor zoveel mogelijk transparantie. Vertel wat je weet, zeg hoe het zit, leg uit waarom je iets doet. Ja, maar je weet niet altijd heel lang van tevoren wie er precies komen.
15: Ja, ligt daar een deel van de oplossing?
0: Het had wel geholpen, denk ik. Ik denk dat een gedeelte van de mensen die heel hard riepen, ze pakken onze banen, ze pakken onze huizen, ze verkrachten onze vrouwen, toch misschien anders had gekeken als ze hadden gehoord, het gaat niet om gelukzoekers, maar om mensen die uit Soedan vluchten voor de oorlog.
15: Maar een argument dat je ook veel hoort is, er wordt slecht gecommuniceerd, hè? We zijn niet ingelicht. Het is wel een heel slap argument als je ziet wat voor geweld daar wordt.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk...
15: Dat lijkt me niet helemaal
0: in balans. Dat staat in geen enkele verhouding. Maar ik kan me wel voorstellen dat hoe meer je weet, hoe minder snel de vlam in de pan ligt.
15: Bas?
38: Communicatie. Kijk, dat is in elke organisatie zo. En ook naar de buitenwereld. Communicatie is alles. Ik bedoel, je moet niet altijd de kaarten tegen de borst houden. Sharon Dijksma zegt terecht. Transparantie helpt heel erg. Ook voor begrip, zeg maar. Als het gerucht rondgaat van ja, er komen criminelen uit de Rapel en die worden hier geplaatst. En jij kunt gewoon met één simpele boodschap zeggen van ja, maar ze komen eigenlijk uit Soedan. Weet u wat er in Soedan gebeurt? Dat is verschrikkelijk. Daar wilt u niet zijn. Dit zijn mensen die hebben hulp nodig.
0: En er zijn altijd mensen natuurlijk die niet te overtuigen zijn. Je zit vast in een woedend frame. Dat moet je dan maar even laten.
15: Maar het is misschien wel mensen... Het blijft je taak misschien om toch met de feiten en de cijfers dan te blijven komen.
0: Zeker.
38: Toch vind ik het grappig het is niet eens grappig, maar Sharon Dijksma, een heel goed burgemeester uit Utrecht, die zegt transparantie is zo belangrijk. Ja. Ik haal Koevoorde toch nog maar even aan. Ik zit al samen met een collega van RTV Drenthe al... een jaar zijn we bezig om informatie te verkrijgen van hey, waarom heeft de burgemeester daar toen de tijd voor gekozen om die meisjes daar niet op te vangen, omdat er een paar aanhangers in de fik werden gestoken en mensen daar boos waren. Ja. Wij proberen daar duidelijkheid over te krijgen. We krijgen snippers informatie. We hebben een wet open overheid verzoek gedaan. Het levert te weinig op. Dus transparentie is ook maar een hol begrip.
15: Nou, en is zeg maar transparantie ook opgewassen tegen de misinformatie die op sociale media rondgaat? Hè? Of gewoon mond op mond in zo'n dorp? Ik denk even ook aan die snijbewegingen. Die zijn.
0: Nee, dat is er niet helemaal tegen opgewassen, maar geen transparantie sowieso niet.
15: Nee, dus dat moet je sowieso wel doen. Ja. Gaan we naar jullie mediamomenten. En beginnen we bij jou, Roos. Jij wil het hebben over een uitspraak van de rechter gisteren rondom het verzoek van Edwin de Roy van Zuiderwijn om inzage te krijgen. Ja. In het script van de aangekondigde videolandserie Mabel en Margarita, een spin-off van de populaire serie Maxima. Ja. De rechter heeft dat verzoek afgewezen en jij bent daar heel blij mee.
0: Ja, nou kijk, we beginnen al te lachen, want je zit in de films natuurlijk. Maar nee, kijk, we zijn een beetje geneigd om deze rechtszaak en het probleem van de heer de Roy van Zuiderwijn niet helemaal serieus te nemen. Omdat de heer de Roy van Zuiderwijn niet door iedereen heel erg serieus meer genomen wordt. Vanwege de geschiedenis die hij heeft. Ja. Maar er is hier wel degelijk iets belangrijks aan de hand. Vragen om inzage in scripts van een serie die gebaseerd is op een echt leven, maar wel degelijk script zijn en dus fictie, gaat echt wel alle perken te buiten. Ik schrijf zelf ook scenario's, ook soms over mensen die bestaan, of hebben bestaan. Mm-hmm. En op het moment dat je iedere keer dan je script zou moeten laten moeten overleggen, als ware het een journalistiek product of een reportage, dan komt er heel veel niet meer uit.
15: Ja.
0: En ik kan me echt voorstellen, als een film of een serie over je wordt gemaakt, dat je misschien niet blij bent met het beeld dat er
15: Dat zegt de rechter ook, hè? Gezien ook de ongewenste media-aandacht in het verleden.
0: Ja, ik begrijp het wel. Ja. Maar daarmee kun je nog steeds niet een scenario-schrijver, zeker niet op voorhand, censureren.
15: Nee, dat zou ingewikkeld worden. Ja. Heb je personen scripts over geschreven, zeg maar fictie dus, dan, maar over bestaande personen, begrijp ik?
0: Ik vind dit onderwerp echt interessant. Ik heb ooit in een theaterstuk gespeeld als actrice, en dat heette Emily of het Geheim van Huis ten Bosch. En dat ging over Emily, toenmalig vriendinnetje van prins Willem-Alexander, die niet geheel welkom zou zijn geheten als standaardsdochter zijnde. Mm-hmm. En uiteindelijk het paleis uit zou zijn gebonjourd door in het stuk
15: Beatrice.
0: Bernard. Stuk was het Bernard. Okay. Anyway, het was fictie. Er was een hoop om te doen. Het Koninklijk Huis schijnt niet blij te zijn geweest. Zeiden de geruchten. Mm-hmm. Maar het is er natuurlijk wel gekomen. Want het was gebaseerd op. Ja. En het publiek begrijpt dat ook echt wel.
15: Ja, mensen het is wel achterlijk, het is wel tricky, toch?
0: Het is tricky, het is spannend. Ik begrijp soms bezwaren echt wel.
15: Ja.
0: Maar

0: dat is fictie.
1: Het is fictie.
0: Het is niet feit. Ja. Maar ik vind het grappig.
2: Maar daar word jij wel in gebruikt.
1: Ja, maar The Crown is
0: dat doen
1: toch?
0: We allemaal, toch?
2: Ja, ja. Maar daar is toch ook een hoop kritiek op? Ja.
1: Nou, ik denk dat er meer lof is dan kritiek op de Crown, eerlijk gezegd.
2: Ja, de balans was positief.
0: Daar was het gat tussen werkelijkheid en fictie veel. Maar wat ik wou zeggen is, opvallend, Nederlandse series Nederlanders maken heel graag series over de werkelijkheid.
2: Ja. Ja.
0: En dan moet het één op één zijn. Dus over het Koningshuis is er nu een belachelijke serie op de publieke omroep. En ze proberen zo dicht bij de werkelijkheid als mogelijk te blijven. Dus alsof de verbeelding geen ruimte krijgt.
2: Mm-hmm.
0: Dus Van Roy van Seidewijn zou eigenlijk moeten zeggen, Oké, doe wat je wil. Mm-hmm. Laat de verbeelding de vrije teugel. Dat is hoe het gaat in fictie.
2: Ja.
0: Dat is de definitie van fictie.
2: Maar, ja,
0: dat
2: nee,
0: is
2: maar
0: niet
2: goed.
0: Één op één.
2: De Roy van Seidewijn is geen filmmaker. Dus
0: aan de
2: heeft
0: andere
2: dat
0: kant
2: helemaal niet.
0: Kun je ook zeggen, de Roy van Seidewijn hoeft helemaal. Hij is al fictie. Zo ridicuul is het hele verhaal van het Koningshuis. Dat is al
2: fictie. Dat is dan weer aan jou. Ja. Waarom zijn de Amerikanen hier wel goed in en doen daar minder moeilijk over? Of niet? Of
0: ik zal een voorbeeld noemen, Hollywood.
2: Ja.
0: De hele geschiedenis van Hollywood. De Amerikanen hebben een fantastische relatie tot de werkelijkheid. De meeste Amerikanen geloven bijvoorbeeld dat buitenaardse wezens al lang zijn geland op aarde. En dat het een kwestie van tijd is voordat we de waarheid te horen komen. Hun presidenten zijn ook zo, soms zo ver verwijderd van de werkelijkheid.
2: Ja, toch speelt er in Amerika nu ook een zaak. Hè? Want twee Amerikaanse politieagenten hebben de acteurs Ben Affleck en Matt Damon aangeklaagd voor smaad. Omdat hun film The Rip zou te veel lijken op een zaak waaraan zij in het echte leven hebben gewerkt.
1: Ik kan me niet voorstellen dat tot een veroordeling leidt.
0: Met een sisser aflopen,
2: ja,
0: inderdaad.
2: Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, dat zegt wel wat over dat we zijn hier niet helemaal uniek in. Dat we ons hier druk om maken.
0: Jawel, jullie zijn absoluut uniek.
2: Ja?
0: Geloof me, ik ben een tijd lang in Amerika gewoond. Nederlanders hebben een unieke relatie tot de werkelijkheid.
2: Oké.
1: Okay. Nou, punt.
2: Ja, nou, fascinerend. Uniek namelijk.
0: Nou ja, Nederlanders kunnen heel moeilijk tegen de verbeelding. Tegen fictie. Dat is een lastig iets. Dat zie je ook in de literatuur en vooral in de film.
2: Ja.
0: Het is heel moeilijk om hier de vrije verbeelding of de verbeelding de vrije teugel te laten.
2: Okay.
0: Zoiets als de Nederlandse science fiction, om een extreem voorbeeld te noemen,
2: ja,
0: bestaat niet.
2: Nee. Oké, ja, verbeelding. Ik ga er even mee aan de slag in mijn hoofd. Zijn we bij jouw media moment gekomen, Bas. Dat gaat over een WO-verzoek, de Wet Open Overheid, waar gisteren dan uiteindelijk na meer dan anderhalf jaar toch op werd gereageerd. Fris even ons geheugen op, waar ging dat verzoek over?
3: Er was eens een minister, Marjolein Faber, van asiel. En die wilde een noodwet doordrukken om de vluchtelingenproblematiek erdoor te jassen, of niet de vluchtelingenproblematiek, om maar op te lossen. En dan ging ze om de Eerste en de Tweede Kamer heen. Daar werden maatregelen voor genomen, een noodwet. Ambtenaren zeiden van, dat kan niet, mevrouw Faber, dat moet u niet doen. Het ANP en Nieuwsuur deden een wet open overheid. Daar kun je informatie opvragen. En dan moeten ze binnen 4 weken, met 2 weken uitloop, dus 6 weken, 1,5 maand, moeten ze een beslissing, een inhoudelijke beslissing nemen op jouw verzoek.
2: Ja.
3: Heel vaak gebeurt dat niet bij WO-verzoeken. Sterker nog, daar gaan jaren overheen.
2: Mm-hmm.
3: Het frappante vind ik, Nieuwsuur en ANP maakten hier nu opeens een punt van. Want die zeiden van, ja, in juni hebben wij van de rechter te horen gekregen van, jullie hebben recht op een schadeclaim. €100 per dag, maximaal tot €15.000. Maar dat maakt het ministerie niks uit. Dat maakt de overheid niks uit. Want het is geld van een ander. Het is niet geld van hunzelf. Dus kan hen die 15.
1: Het is 15... ook wel een vrij lage dwangsom, als ik het even mag zeggen.
3: Ja, maar dat is de standaard dwangsom.
2: Het is ook een beetje een principe ding misschien.
1: Ja, misschien.
3: Ja, maar ik vind het opvallend. En daarom was het mijn mediamoment, of is het mijn mediamoment, dat ze er nu een punt van maken. Terwijl, dit is de verslaggevers die hier gewoon veel mee doen. Die weten niet anders dan, ik doe zoveel WO-verzoeken. Het is altijd.
1: Maar word
3: vertraagd.
1: Je daar niet woedend van?
3: Gek word ik ervan.
1: Oh, gelukkig.
3: Gek.
1: Ja, nee, gek. Toch? Het is toch wel gekmakend?
3: Ik ben niet iemand die heel snel boos wordt. Ik ben een bescheiden noordeling. Maar dit is echt, hier moeten we echt wat aan doen. Die wet open overheid, de overheid zelf.
2: Is er dan tijdens, als je zo lang moet wachten en je hoort ook niks, dan onderneem je zelf ook wat, denk ik, zo gedurende het traject, toch?
3: Weet je wat het probleem is? Ik wantrouw de overheid niet, maar ik begin de overheid wel te wantrouwen. Omdat ik gewoon zie dat er gewoon expres vertraging optreedt.
2: Het wordt getraineerd.
3: Ik noemde net koevoorden. Daar ben ik dus een jaar mee bezig. Het verhaal is eigenlijk al niet meer relevant. Ja, het wordt weer relevant, maar
2: want dat is het nadeel, hè? Dat duurt zo lang dat de urgentie in de actualiteit.
3: Ik wil weten waarom de burgemeester Bergsma van Koevoorde heeft gezegd, die meisjes mogen daar niet komen. Waarom heeft hij dat gedaan?
2: Ja.
3: Hij is

0: geschwicht voor terreur. Dan wil ik weten, dan wil ik de burgemeester controleren, waarom is dat gedaan? Maar dat willen we, dat doen we niet meer.
1: Jij wil weten hoe dat besluit tot stand is gekomen.
2: Ja. Ja, maar het is ook in de perceptie, want nu het nieuws gisteren over Faber. Ja, de meeste mensen denken, oh ja, Faber, dat was een beetje een malle mevrouw daar, die is al lang weg, boeien. En dat is, terwijl het er wel toe doet natuurlijk. Ja,
1: waarom doet het er toe nu nog?
2: Nou, een minister die haar ambtenaren zo dwars zit en zo niet luistert naar wat er haar wordt gezegd.
1: Dat
2: en op die manier een wetten doorheen probeert te jassen, waar we nu nog steeds last van hebben. Dat doet ertoe, alleen in de publieke opinie. Ja, dit is anderhalf jaar geleden.
0: Ja, mensen zijn alweer verder. En terecht ook, hoor. Maar nogmaals, er komt wel heel veel informatie altijd boven tafel van wel. En soms levert dat ook verhalen op dat je denkt van, hoe is het mogelijk? In dit geval had ik dat niet bij Marjolein Faber. En ze hadden
1: meer in op zich niet.
0: De verbazing zit er meer in de termijnen die weer wederom worden overschreden. Ja. Ja. Daar moeten we echt mee aan de gang. Ja. Echt.
1: We gaan naar het toetje van dit mediaforum. Ik had nog een gesprek over drugsgebruikende jongeren beloofd, maar daar hebben we helaas geen tijd meer voor. Wel snel nog even dit.
3: Renze Brink tegen de paal. Oh, het Volksparkstadion is van Oranje.
4: We spelen nog officieel 20 seconden. Dennis Bergkamp.
5: Robben gaat 5-1 maken. 5-1. 5-1. Zegt het voort. Zegt het voort. 5-1.
1: Voetbalwedstrijden krijgen natuurlijk ook hun eeuwigheidswaarde in het commentaarhokje. Of overdrijf ik dan een beetje, Rooslinger?
2: Nee, love it. Het is toch heerlijk. Je wordt toch heel vrolijk van Dennis Bergkamp. Iedereen hoort dit toch steeds.
1: Toch weer kippenvel, hè?
2: Ja, het doet mij ook wat. Nou goed, ik ben een liefhebber. Maar ik bedoel, nee, heerlijk. Ja. Liever dat dan een kleurloze man die zegt, joh, de bol gaat van links naar rechts, boeien.
6: Ja. Zoals de meeste tijd gebeurt, hè?
2: Ja, ik vind het best wel veel voetbalcommentaris ook echt wel een beetje saai. Ja. En ik vind zeker bij een groot internationaal toernooi, nou, er mag wel wat kleur op, hoor, vind ik. Ja.
1: Hierop, omdat Jeroen Gruter de eer heeft gekregen van de WK-finale deze zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Waar moet een goede commentator aan voldoen, wat jou betreft, Bas van Sluis?
0: Enthousiast, kleurrijk, neutraal. Of neutraal, nee, natuurlijk niet. Als je voor
1: bij het Nederlands elftal niet.
0: Nee, niet neutraal. Ik bedoel, zelfs mijn kinderen kennen het commentaar nog van Jack van Gelder met Dennis Bergkamp. Ja. Dat is natuurlijk briljant. Ik moet wel zeggen, daar zijn wij journalisten dan wel weer goed in om elkaar spiegeltjes voor. Oh, kijk, hij mag dit doen. Het is geweldig voor hem, hè. Goede commentator, dus geweldig. Maar ja, het zal mijn moeder echt worst zijn wie het commentaar levert bij de finale.
6: Als ze maar winnen.
0: Ja. Als ze maar winnen.
1: Ja, Gavi Keizer, hier hebben we wel verbeelding, hè, toch?
6: Als het nee, absoluut niet.
1: Moet je ophouden, hoor.
6: We hadden het over de Nederlandse voetbalcommentatoren zijn de saaiste van de wereld. Nou. Bedoel, dit zijn, wat je hebt laten horen, dit zijn uitzonderingen.
2: Ja, als je het vergelijkt
6: met de Engelsen en de Zuid-Amerikanen vooral.
1: Ja, maar dat wordt opgelet ook op
0: van de hele tijd.
2: Nee, hoor,
6: dus wat ik wil heel graag horen, iemand met passie, zoals jij net zegt. Heel graag, maar ik wil ook daarnaast een bijvoorbeeld een ex-speler die technisch commentaar levert.
1: Ja, maar die zijn er.
2: Maar die zijn vaak niet, wel een beetje saai.
6: Niet tijdens de wedstrijd.
1: En zwijgen de hele tijd ook.
2: Ja, heel veel gezwijgen.
1: Ben je nou koffie aan het halen? Of
6: ze zijn er niet tijdens de wedstrijd. Dat wil ik graag.
1: Nee, dat is de analyse achteraf meestal.
6: Dat is een beetje passie graag.
1: Oké,
2: graag.
1: Jeroen Gruter neemt het vast ter harte. Hartelijk dank, Bas van Sluis en Roos Slikker. Straks na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen? Vandaag op deze Hemelvaartsdag over Jezus. En dan bedoel ik de historische figuur Jezus en niet de Bijbelse. Bel ons met vragen die u heeft. 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Katrien Straatman.
7: NPO Radio 1.
8: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een belangrijke VN-resolutie in maart. Daarmee werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk, terwijl dat formeel wel had gemoeten. Andriy Yermak, de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, is aangehouden. Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Hij zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. In Peking hebben de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump ruim 2 uur met elkaar gesproken. Volgens China is het ook over de kwestie Taiwan gegaan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het enige dat hij na afloop kwijt wilde aan de pers was dat de ontmoeting geweldig verliep. En in India zijn bijna 100 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat in het noorden van India. Een aantal mensen werd dodelijk getroffen door vallende bomen en instortende huizen.
7: Tot
9: Tot half 12. Carl Johan de Zwart.
1: Voor filmjournalist en spraakmaker Gabi Keizer zijn films zijn leven. Een soort van levenscoach zelfs. Hij selecteerde voor zijn nieuwe boek 101 films... waarvan we iets kunnen leren over liefde, wraak, hartstocht en nog veel meer. Gaat u straks horen. Het is vandaag Hemelvaartsdag. De dag waarop christenen stilstaan bij de tenhemelvaring van Christus naar zijn vader, God in de hemel. Hoe dat ging, valt te lezen in de Bijbel. In 4 evangelies staat daarin het leven van de profeet Jezus beschreven. Maar wie was hij nou echt? Wie is de historische figuur Jezus? Uw vragen daarover kunt u zo stellen aan Hendrik Spiering, historicus en journalist bij NRC. Goedemorgen, meneer Spiering.
10: Goedendag. Hallo.
1: Ja, allereerst hemelvaart. Welke dag neemt dat in de christelijke kalender in? Het wordt ook wel de 40ste paasdag genoemd, toch?
10: Ja, het vult eigenlijk een gat op in het verhaal. Het is volgens mij pas in de 4e eeuw na Christus echt een officiële feestdag geworden.
1: Ja.
10: Toen dat hele liturgische jaar natuurlijk steeds beter in elkaar gezet werd. En ja, het zijn een paar losse opmerkingen in Lucas en Handelingen.
1: Ja.
10: Dat hij ten hemel gaat. En dan zegt hij over, straks komt de Heilige Geest jullie beschermen.
1: Ja.
10: Er zit dan 10 dagen tussen, dat is dan Pinksteren.
1: Ben zo weer terug.
10: Ja, dus ik denk dat de christenen toen dit werd opgeschreven verwachten dat Jezus heel snel terug zou komen. Dus het is ook niet zo gek dat veel later een grote feestdag kwam. Want ja, Jezus werd eigenlijk steeds meer een god in de hemel. En er zullen nog steeds mensen zijn die verwachten dat hij ieder moment terug kan komen.
1: Ja, ja.
10: Maar de kans wordt toch steeds kleiner na 2000 jaar.
1: Nou ja, weet ik niet. Ja, misschien wel. Ja.
10: Ja, dat is een goede kansberekening.
1: We hebben het over de historische figuur, Jezus. Ja. Is er eigenlijk historisch bewijs dat er ooit een hemelvaart heeft plaatsgevonden?
10: Nee.
1: Nee, dat dacht ik al.
10: Kijk, er is één verwijzing in de historische bron van Lucas, die ook Handelingen heeft geschreven. De auteur van Lucas is ook de auteur van Handelingen.
1: Ja.
10: En ja, één bron is geen bron. Het is net journalistiek, de geschiedenis, geschiedschrijving. Maar ja, er zijn natuurlijk wel feiten die wel heel erg duidelijk zijn over Jezus.
1: Mm-hmm. Noem er eens één die echt gewoon onomstotelijk, geen twijfel.
10: Nou, de allerbelangrijkste feit over Jezus is dat hij gekruisigd is.
1: Ja.
10: Dus zeg maar dat centrale idee van het christendom, dat is ook echt historisch onvermijdelijk. Om
1: uitgebreid gedocumenteerd ook, toch?
10: Ja, er zijn eigenlijk twee redenen waarom dat waar is. Of in ieder geval historisch waarschijnlijk. Je moet altijd de slag om de arm houden. Maar dit staat eigenlijk volkomen vast. En dat is dat het in heel veel bronnen staat. Alle evangelies spreken erover. En dat zijn, sommige evangelies zijn weer afhankelijk van elkaar. Maar goed, het is een ingewikkeld verhaal. Maar er zijn meerdere bronnen in de Bijbel die erover schreven. Ja. Paulus, als zelfstandig schrijver van zijn brieven, heeft het ook eigenlijk alleen maar over die kruisiging. En het komt ook voor in een aantal niet-christelijke bronnen. Zoals de schrijver Tacitus, dat is 100 jaar later, maar toch.
1: Ja.
10: En Suetonius, ook zo'n historicus, die noemt geloof ik de kruisiging niet, maar wel Christus.
1: Mm-hmm.
10: En heel belangrijk, Flavius Josephus, een Joods-Romeinse historicus, ja, rond het jaar 90 schrijft hij. Die noemt Jezus ook en noemt ook die kruis.
1: Ja, ja, dus dat is echt wel gedocumenteerd. Na zijn dood stond hij weer op om 6 weken later dus definitief het aardse bestaan te verlaten. Over die laatste fase is weer weinig bekend, hè? Is dat wel vrij makkelijk te verklaren misschien dan?
10: Nou, die kruisiging is wel een heel centrale rol. En wat je ziet is dat daarna komt dat geloof in die opstanding.
1: Ja.
10: En ja, de opstanding uit de dood als fysiologisch onmogelijk feit behoort niet tot de zaak van de geschiedenis.
1: Nee.
10: Iedereen mag denken
1: wat
10: hij wil, maar het is geen historisch feit. Maar tegelijkertijd zie je dus dat een beweging van Jezus, die een bepaalde boodschap had over het Koninkrijk der Hemelen, geknakt wordt.
1: Ja.
10: En dan wordt hij gekruisigd en dan ontstaat er een soort nieuwe beweging. En waar komt dat vandaan? En het staat eigenlijk wel vast dat die eerste christenen toch echt geloofden in die opstanding.
1: Ja.
10: En als je naar de verhalen in de Bijbel over die opstanding kijkt, in de verschillende evangeliën, dan valt ook op hoe vaag die verhalen zijn. Jezus loopt door muren. Ja. Ze herkennen hem niet, de Emmausgangers. Ze lopen met hem op, zijn discipelen of zijn volgelingen, een paar.
1: Ja.
10: En ze herkennen hem niet. Maria Magdalena gaat naar het graf. denkt dat het de tuinman is, de opgestane Christus. Er zitten heel veel gekke dingetjes in die verhalen. Dus het heeft ook een soort... Dat maakt het eigenlijk waarschijnlijker dat het een soort... Ja, je zou... Ik zou persoonlijk zeggen, een soort inbeelding, een soort diep geloof.
1: Ja. Zoals je ook daarom heet het ook geloof.
10: Ja, ik zie mijn overleden vader ook wel eens ergens. Ja, dat ik denk, dat is hem.
1: Ja.
10: Dus dat is, en dat heeft waarschijnlijk de kracht van dat vroege geloof enorm sterk. Dat zie je bij Paulus. Ja. Het gaat alleen maar over de opstanding en de kruisiging.
1: Ja.
10: En Paulus is de oudste auteur die we kennen over Jezus.
1: Ja, mooi. Verbeelding, hè, Gabi Keizer.
6: Ja, zeker.
1: Over wat we nou wel en niet precies weten van het leven van Jezus, daar kunt u vragen over stellen. Moeten we even bellen met 0800-1101. Of stuur een bericht, dat kan ook via de Radio 1 luisterapp.
11: KRO NCRV. Platen van spraakmakers.
1: Ja, Gabi Keizer, jij mag bepalen naar wat voor muziek we gaan luisteren. En vooral waarom dan ook. Wat had je meegenomen?
6: Gaan we dat nu doen?
1: Ja, dat gaan we nu doen.
6: Ja. Ik heb meegenomen Charlene.
1: Ja?
6: Met I've Never Been To Me.
1: Oh ja, dat is even
6: jaren 80 nummer.
1: Speel jij wel eens Hitster?
6: Nee.
1: Ken je het Hitster, het spel?
6: Nee.
1: Nou, dan moet je raden. En dan je
6: welk nummer het is.
1: Voor of na dat jaartal. Ja. Dit is echt zo'n voorbeeld. Ik herken het nummer meteen, maar ik weet niet wie of wat en welk jaar.
6: Een mooi nummer, hè?
1: Ja. Maar vertel even het verhaal.
6: Het komt uit een film van Lynn Ramsey. Staat ook in mijn boek. Onder het hoofdstuk Wraak. You Were Never Really Here. Het is een... Ja, het is een thriller met Joaquin Phoenix in de rol van een huurmoordenaar. Die wraak neemt op de moord van zijn moeder. En een van de moordenaars krijgt hij dan te pakken. En hij neemt hem ook te grazen in een keuken van zijn moeders huis. En ze liggen allebei op de vloer naar een gevecht. Helemaal bebloed. En dan komt dit nummer op de radio. En dan ontstaat er een heel rare sfeer tussen deze twee mannen. Eindelijk kunnen ze echte emotie voelen. En dat vond ik zo mooi aan de scène. Die twee harde mannen die opeens worden geconfronteerd met de zachtheid van dit nummer.

0: En daar gaat ze, Charlene. I've never been to me.
1: Spraakmakers.
0: We pakken de draad weer op met Hendrik Spiering, historicus en journalist bij NRC. Het is namelijk vandaag Hemelvaartsdag, de dag waarop Jezus is opgevaren naar de hemel. En zo moeilijk is het niet. De Bijbelse figuur Jezus is goed beschreven, maar wat weten we over de echte Jezus, de historische figuur?
2: Als je weten wilt wie Jezus was.
3: De Passion. Het verhaal van Jezus, die zei, ik wijs je de weg.
4: En dit is dan de plek waar Jezus geboren zou zijn.
5: Ja, in het begin is hij gewoon kind.
6: Ik geloof zelf ook in Jezus, dat hij echt bestaan. Hij heeft ook echt bestaan, maar dat hij ook echt wonderen heeft verricht.
7: We don't know if he was married and had children, or even what he looked like.
8: We weten zeker dat hij rondgetrokken heeft als een genezer.
9: Maar ik ben niet per se waar ik denk van ja, dit is 100% waar.
10: Ja, oh nee, als Jezus nu over water heen zou lopen, gewoon zo voor mijn neus, dan zou ik sowieso een keer gekoppeld tot gewoon christendom. Maar ik zie het nog niet gebeuren, dus...
0: We gaan meteen naar de eerste bellen. Chris Seideveld, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Wat wilt u weten?
11: Ik heb de kleuterschool met de Bijbel bezocht. En mijn moeder was van origine katholiek. Ik heb dus heel wat verhalen gehoord over toverkunsten die uitgehaald zou hebben. Heb nu begrepen dat er wel een figuur heeft rondgelopen die iets op hem leek en de naam had. Maar mijn vraag concreet is, van al die toverkunsten die gedaan zou hebben over waterloop, mensen genezen, zijn daar nou echt duidelijke beschrijvingen van te vinden, anders dan recyclede Egyptische mythologie die wij christendom noemen? Ja. Ik ben gefascineerd door brood, waar je één brood voor honderden mensen kan gebruiken en hoe je vissen kunt vermenigvuldigen, maar Wat weten we nou echt van andere verhalen dan de Bijbel als er dat soort dingen gebeurd zouden zijn? Ja. Ik ben daar razend sceptisch over.
0: Ja, dat hoor ik een beetje, geloof ik. Ja, Hendrik Spiering.
12: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. En dat is volstrekt een goed recht om daar niet in te geloven. Want vanuit een historisch standpunt is het heel duidelijk, wonderen bestaan niet. Dat is over de grens van wat je waarschijnlijk zou vinden. En ik denk eerlijk gezegd, we hoorden net dat fragment van die jongen die zei, als ik nu hem over water zou lopen, dan zou ik onmiddellijk geloven. Ik denk het eigenlijk niet, want je gaat eerst denken, loopt hij niet toevallig over stenen? Word ik belazerd? Is het een hologram? Is het een illusie? Je gaat er toch over nadenken. En dit soort verhalen, in die tijd geloofden mensen in wonderen. Niet iedereen geloofde in alle wonderen natuurlijk, want er is ook altijd kritiek op. Maar een hele charismatische figuur die indruk maakt op mensen, ja, dan komen die verhalen over die wonderen. En het zijn verhalen, en die worden doorverteld. Precies zoals u zegt, ze lijken ook op andere verhalen. En ik herinner me bijvoorbeeld van vroeger, een nichtje van mij, die was fan van een popgroep, het doet er niet veel toe welke. En die zwoer dat 's nachts die posters in haar kamer bewogen. En dat die helden van haar naar haar keken. Ja, zo ontstaan verhalen over wonderen. Ik was er niet bij. Misschien heeft het postertje echt bewogen. Ik denk het niet. Nee. Dus de skepsis over wonderen is prima.
0: Ja.
12: Maar je hebt die wonderen wel nodig om te begrijpen hoe hij toen optrad. Ik denk dat mensen echt geloofden dat iemand uit de dood kon opstaan. Het zijn ook heel vaak wonderen, blindheid genezen. Mensen die weer opstaan, nemen hun bed op en wandel. Dat zijn ook vaak dingen die kunnen gebeuren. Als iemand verlamd is door een psychosomatisch iets en dan begeesterd wordt door een geloof dat hij wel kan lopen, dan kan dat soms gebeuren.
0: Als je nou meer over Jezus te weten wil komen, heb je dan eigenlijk aan de Bijbel genoeg? Wat voor bronnen zijn er verder?
12: Nou, de historische bronnen is natuurlijk de Bijbel punt 1, want er is eigenlijk niemand in de eerste eeuw waar we zoveel bronnen over hebben als over Jezus. Dat wordt vaak vergeten, want over die keizers is eigenlijk minder bekend. Het is wel misschien betrouwbaarder, omdat je dan ook inscripties hebt van zijn wetten of zo. En ja, verder in een historische bron heb je Flavius Josephus, zo'n historische Joodse historicus. Dat zijn fragmentjes waar hij in voorkomt. Dan het leukste vind ik dat hij eigenlijk veel meer geïnteresseerd is in de broer van Jezus, Jacobus. Ja. Die ook in de Bijbel voorkomt, later als leider van de gemeente in Jeruzalem.
0: Ja, want even, er zijn een paar dingen, die weten we echt zeker. Hè? Hij is geboren in Nazareth, hij had een broer Jacobus, 12 discipelen en hij is gekruisigd.
12: Ja, ja. Je kan er nog aan toevoegen dat hij predikte voor de Joden.
0: Ja.
12: Maar dat is toch wel het belangrijke. En dat hij opriep tot inkeer en het koninkrijk der hemelen, whatever that may be, is nabij en zit eigenlijk al in ons. Dat was toch zijn boodschap.
0: Ja. Zijn er eigenlijk de afgelopen jaren, even onder, in de historische wereld, bij historici, nieuwe inzichten ook nog bijgekomen? Over de historische figuur Jezus?
12: Nou, wat je wel ziet in de loop van de, ja, maar dan heb je het over de decennia, is dat er natuurlijk vroeger het geloof zo groot en sterk was, dat het eigenlijk verbijsterend is dat bijvoorbeeld de volgorde van de evangelies pas in de 19e eeuw goed doordacht werd. En dat er ook allerlei analyses mogelijk waren. Dus dat mensen een beetje loskwamen van, om het allemaal als één verhaal te zien. Het zal, iedereen heeft in zijn hoofd het verhaal van Johannes. Het evangelie van Johannes. Dat is altijd het belangrijkste evangelie geweest om die andere evangelies te lezen. Als je ze nou apart leest, wat natuurlijk veel mensen doen, maar het is heel moeilijk om je los te maken van die, ja, van die grote heilige die zegt, ik ben het woord, de zoon van God en kom tot mij. En als je in mij gelooft, zal je gered worden. Dat zegt hij alleen maar in Johannes. Dat zegt hij niet in al die andere evangelieën. Dan doet hij die wonderen, trekt hij rond. Het zijn allemaal verschillende aspecten.
0: Ja. Hartelijk dank, Chris Seideveld. U kunt uw vraag stellen dus over de historische figuur Jezus, 0800-1101. Franciska Wagenmakers, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
0: U heeft een vraag over het karakter van de historische Jezus.
13: Ja, is er iets bekend over het karakter van de historische Jezus? Hij is er, hè? Wat weten we erover? En wat dat betekend moet hebben voor de mensen die zo van hem onder de indruk waren?
0: Ja, want hij heeft iets, hij deed iets waardoor mensen, hè? Hij won mensen voor zich.
12: Hij absoluut invloed.
0: Hij is niet voor niks boven komen
12: drijven. Hij is ook niet voor niks.
0: Er waren meer predikers toen.
12: Ja. Ja. Ja, het karakter, daar is eigenlijk heel weinig van bekend. Want je moet je dus verhalen hebben die door meerdere bronnen worden bevestigd. En dat zijn gewoon niet zoveel feiten. Want er zijn dus, je hebt bijvoorbeeld het fascinerende feit, verhaal, ik ben even vergeten in welk evangelie het staat. Maar dat is het gaat als volgt, dat is ongeveer de tekst. Jezus heeft honger, hij gaat naar een vijgenboom, maar vindt geen vijgen aan die boom. En vervolgens vervloekt hij die boom. En de volgende dag komen de discipelen er weer langs en dan zien ze dat die vijgenboom helemaal verdord is. Ja. En dan, ik geloof dat het uit Marcus is. En heeft Matthäus er nog aan toegevoegd. Het was niet de tijd dat er vijgen aan de boom zaten. Ja.
0: Ik lees hier vooral uit dat hij een beetje driftig was.
12: Ja, dat hij dus behoorlijk driftig kon zijn. Maar het is niet een historisch vastgesteld feit. Het is een verhaal wat toen verteld werd. En het drama van de historische Jezus is dat er eigenlijk een heel mager figuurtje is. Omdat je alleen maar kan pakken wat echt zeker is. En iedereen wil meer weten. Iedereen, wat voor kleur ogen had hij? Wat voor kleren droeg hij? Nobody knows.
0: Ja.
12: Maar dit soort verhalen zitten wel in. Er is ook een passage dat hij zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen of zoiets, maar ik ben gekomen om het zwaard te brengen. En zijn discipel Petrus, die had een zwaard bij de arrestatie. Het zijn allemaal van die rare dingen. Dus hij is niet de man met de witte jurk die zalvend rondliep.
0: Nee.
12: Hij stoot tegen mensen aan. Anders word je ook niet terechtgesteld.
0: Nee.
12: Dus er moet een politieke dimensie bij geweest zijn.
14: En als je de Bijbel als fictie leest, krijg je dan een beeld van, kun je dan een karakterschets maken van Jezus als personage?
12: Ja, maar in Johannes is die totaal anders dan in Marcus. In Marcus is die echt, dat is het oudste evangelie. Dat is ook het kleinste eigenlijk. En Matthäus en Lucas hebben heel veel van Marcus overgenomen. Daarom is ook, als iets in Matthäus staat en in Marcus, is niet een bewijs dat er twee bronnen zijn.
0: Mm. Ah,
12: ja. Johannes is een onafhankelijke traditie. Maar Johannes is die een bijna onaangedane alweter.
0: Ja.
12: Als je dat leest, dan is het echt totaal anders van karakter. Maar in Marcus is het een hele levendige figuur.
0: Mm-hmm.
12: En een echte wonderdoener. Daar ligt de nadruk enorm op die wonderen die hij doet. Als bewijs hoe geweldig die is.
0: Franciska Wagenmakers, hartelijk dank. Ank van der Sterren, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Wat wilt u weten?
15: Ja, korte inleiding. BBC-documentaire, al een oude ook. Jesus was een Buddhist monk. En het begint met de inleiding dat hij tekort aan het kruising om daar gestorven te zijn. Vervolgens blijft hij dus in leven. En gaat hij in plaats van naar de hemel weer terug naar Nepal. En daar wordt ook een monnik geïnterviewd. En hebben ze geschriften dat Jezus daar de abt van het klooster was. Ze hebben er zelfs een graf waarin de voetsporen van Jezus in het beton gedrukt zijn. Wat is de realiteitswaarde van die documentaire van de BBC?
12: Nou, ik ken die documentaire niet. Maar er zijn natuurlijk de hele dominante verhalen dat Jezus ook in India is geweest. Omdat er ook al heel vroeg christenen waren in India. Maar ja, de historische bewijzen die zijn ongeveer nul.
0: Ja. Dus misschien meer de wens, de vader van de gedachte.
12: Ja, en er zijn over dat hij niet in het echt aan het kruis gestorven is. Dat staat bijvoorbeeld ook in de Koran. Hmm. Dat hij dus als een soort schim aan het kruis heeft gehangen, maar in werkelijkheid dus niet vermoord is. En dat, je hebt ook een hele grote groep christenen gehad in de Romeinse tijd, de gnostische christenen, die geloofden dat ook. En dat het een hele theologie omheen gebouwd. Hmm. Maar er is geen historisch bewijs voor. Dan zit je weer op dat iedereen wil verhalen. Ik ook. Ik vind die verhalen fantastisch. Maar als je naar de historische feiten kijkt, dan hou je toch een mager figuurtje over. En daarom moet je heel goed onderscheid maken tussen de historische Jezus. Dat is iemand anders dan, laten we zeggen, de Jezus die in, laat ik het zalvend zeggen, in onze harten leeft. Of in de verhalen die mensen vertellen. Ja, ja. Of dat ze denken, ja, dat zwaard, dat betekent dit of dat. Ja,
0: maar daarom is het ook zo leuk om naar die historische figuur te kijken, toch? Van ja, waar is een en ander dan op gebaseerd? Lia, die appt ons bijvoorbeeld, die vraagt zich af: klopt het dat Jezus van zwart-Afrikaanse afkomst was en dat zijn figuur is overgenomen door het christendom?
12: Nee. Hij is volkomen helder van Joodse afkomst. Het is een volkomen Joodse profeet die voor Joden predikte. En over zijn huidskleur, ja, dat is eigenlijk, ja, dat mag je raden. Ja. Donkerder dan die meestal wordt afgebeeld op West-Europese afbeeldingen.
0: Oh ja, natuurlijk. Ook interessant. Ja. Ja, ja. Wat is in essentie het grootste verschil tussen de Bijbelse en figuur Jezus en de historische?
12: De historische Jezus is voor een heel belangrijk deel natuurlijk gebaseerd op analyse van die Bijbelse verhalen. Dus hij staat er niet los van.
0: Nee.
12: Het is niet zo dat die Bijbel allemaal flauwekul vertelt en dat alleen Tacitus het juiste verhaal heeft. Dat is helemaal niet waar.
0: Nee.
12: We hebben dus zelfs fantastische bronnen die al heel vroeg na Jezus zijn opgeschreven. Paulus is 20 jaar na Jezus dood. Het drama voor de historici is dat Paulus helemaal niet geïnteresseerd is in het leven van Jezus. Dat gaat alleen maar over de dood van Jezus en de theologische consequenties.
0: Ja, en wat daarna kwam.
12: Ja.
0: Ja, ja, fascinerend. Hartelijk dank, Hendrik Spiering, voor het beantwoorden van deze vragen. Tot zover deze editie ook van de rubriek. Morgen gaat het over het Jeugdjournaal. Het programma brengt al 45 jaar nieuws voor kinderen. En is daarvoor deze week beloond met een ere zilveren Nipkoff-schijf. Plaatsvervangend chef Wouter Zwart zit hier morgen om al uw vragen over het Jeugdjournaal te beantwoorden. En er kan overal over gaan, over het format, over de nieuwskeuzes, de presentatoren, toekomstplannen, allemaal goed. Heeft u dus nog vragen over het Jeugdjournaal, mail ons dan spraakmakers@kro-ncv.nl. En u kunt ook nog even bellen met 0800-1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
16: NPO Radio 1.
17: Deze week in de perstribune van Max. Cornald Maas, jarenlang commentator bij het Eurovisie Songfestival. Dit jaar kijkt hij toe.
18: Ter plaatse zijn mis ik het meest.
17: En presentator Erik Dijkstra. Hij schreef een boek over zijn grote fascinatie.
19: Ik hou natuurlijk heel erg van sport.
17: Druk in de topsport.
19: Maar ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd dat topsporters onder zo'n ongelofelijke druk staan.
17: Margreet Rijntjes. In gesprek met Cornald Maas en Erik Dijkstra. Zondag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
16: NPO Radio 1.
17: Wie luistert, weet meer.
20: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
21: Oh, wat betekent dat voor mij?
20: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
21: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
20: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
21: En moet ik verder nog ergens op letten?
20: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
23: Mama.
22: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
24: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
26: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
27: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
28: Dynamisch.
27: Maar in de winter wil ik zekerheid.
29: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
30: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
31: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
32: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
33: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
34: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
17: NPO Radio 1. 11 uur.
35: Johan de Zwart.
0: We hebben wel eens mooie weer gehad op Hemelvaartsdag. Nou, een mooi moment om lekker weg te zakken in de bank en een goede film te kijken. Welke films je dan kunt kiezen om ook nog wat levenslessen op te doen, gaan we zo meteen bespreken. Nu het NOS Journaal met Katrien Straatman.
36: De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. En dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Ondertussen waren er vannacht opnieuw grootschalige Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. In Turkije is de rechtszaak tegen oud-burgemeester İmamoğlu van Istanbul aan de gang. Hij is het gezicht van de grootste oppositiepartij en werd ruim een jaar geleden opgepakt. İmamoğlu wordt verdacht van corruptie, afpersing en het leiden van een criminele organisatie. Ook 400 andere mensen staan terecht in de zaak. Turkije-correspondent Gülsa Ersetin sprak een advocaat over de kwestie.
37: Ze zegt, er zitten altijd wel rotte appels bij. Ze zegt, maar niemand van de AK-partij wordt meegenomen. Het zijn alleen maar mensen die gelieerd zijn aan de grootste oppositiepartij van het land of lid zijn van de grootste oppositiepartij van het land. Ze zegt dus, het wordt misbruikt, zegt ze, in mijn ogen, om andere mensen uit te schakelen. Zoals bijvoorbeeld de populaire burgemeester die het ook goed heeft gedaan tijdens de regionale verkiezingen en zijn partij ook de grootste werd.
36: Volgens familieleden van de Turkse verdachte is de situatie in de gevangenis zwaar voor hen. De medische zorg zou er slecht zijn. Ook krijgen gevangenen weinig tijd om hun familie te spreken. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurster raakte niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. In India zijn bijna 100 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat in het noorden van India. Tientallen mensen raakten gewond en ruim 80 huizen raakten zwaar beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft tijdens zijn ontmoeting met president Trump gewaarschuwd voor botsingen en zelfs conflicten als verkeerd wordt omgegaan met Taiwan, melden Chinese staatsmedia. Peking ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl de VS wapens levert aan het eiland. En Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd met de krapste meerderheid ooit voor een dergelijke benoeming. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat hij weigerde de rente te verlagen. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Beersen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met de betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor zogenoemde knarrenhofjes. Bijna twee keer zoveel is dat als vorig jaar. Op deze plekken wonen ouderen zelfstandig, maar doen ze samen klusjes en delen ze bijvoorbeeld een tuin. Er zijn nu ongeveer 500 seniorenwoningen in zulke hofjes, maar het moeten er veel meer worden. Van de subsidie kunnen rond de 200 woningen worden bijgebouwd. En dat is toch een druppel op de gloeiende plaat, zegt woonminister Boekholt O'Sullivan.
3: Het is nooit genoeg en dat zullen we zien in de hele woningmarkt, dat het nooit genoeg is wat we doen. Maar dit is wel een eerste stap die we gaan zetten en dat samen met ook een bepaalde mate van verplichting aan gemeentes om hier invulling aan te geven, heb ik goede hoop dat we in ieder geval weer een stap vooruit gaan kunnen zetten.
36: 70.000 ouderen in Nederland staan nu op de wachtlijst voor een plek in zo'n knarrenhof. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, om de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. En het WK Voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer dan nog. Verspreid over het land vallen nu nog enkele buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon ook vaker schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden.
0: De verkeersinformatie in de naam van de Vader, de Zoon en Helene de Geest.
4: Ja, er staat 80 kilometer file. Behoorlijk druk dus al op de weg. Onder andere een lange file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 20 minuten. Op de A27 van Breda naar Utrecht een drie kwartier extra reistijd tussen de brug bij Gorkum en Lexmond. Staat er een auto met pech, er zijn twee rijstroken dicht. Verder zijn ze bezig met een spoedreparatie op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Oegstgeest. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit, kost je ook ruim 10 minuten. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg ook alweer bijna 20 minuten oponthoud tussen Best en Moergestel door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En een opvallend lange file op de N318 Varsseveld-Winterswijk. Tussen Miste en Winterswijk 20 minuten vertraging.
5: Ster. Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan.
2: Bijvoorbeeld 9 nachten Westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com.
8: Mindshift.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
11: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
10: En voor de sta-opstoel van Toon.
12: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
4: Karel-Johan de Zwart.
5: Het is bijna 10 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend. Netflix komt volgend jaar met een abonnement met daarin wat?
6: Voilà.
5: Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Dan kan dat. Dan moet u even bellen. 0800-1101. En dan zit u hier gezellig bij mij aan tafel. Voor onze spraakmaker, Gawi Keizer, is film oneindig veel meer dan entertainment. Al vanaf zijn vroege jeugd in Zuid-Afrika werd hij getrokken naar het grote doek. Cinema, om het even chic te zeggen. Kan je iets leren over jezelf, de ander, liefde, wraak, kortom, het leven. Wekelijks schrijft hij over film in de Groene Amsterdammer. En deze week verschijnt zijn boek 101 Film. Voor het leven, met als ondertitel Het Witte Doek als levenscoach. Gawi, we gaan straks een paar bepalende films uit jouw leven bespreken.
7: Leuk.
5: Het begon allemaal bij de bioscoop Stokkies Draai in Zuid-Afrika.
7: Klopt.
5: Waar je bent opgegroeid.
7: Ja, dat is een drive-in. Weet je nog, even uitleggen wat de drive-in was. Een openluchtbioscoop.
5: Ja.
7: Maar net iets anders, want het was Afrika, dus in de bush. In mijn herinnering was het natuurlijk allemaal veel kleiner, maar was het heel groot. Dus je had een enorm filmdoek vooraan. En op een braakliggend terrein waar je met je auto naartoe reed. En daar stonden allemaal paaltjes met andere paaltjes. Ja. Speakers, luidsprekers.
5: Oh ja.
7: En die luidspreker moest je dus zat aan een kabel vast. Moest je in je auto zetten als je het geluid van de film wilde horen. Dus zo begon het bij mij. En toen ik opgroeide in Zuid-Afrika was er geen, tot 1977 was er geen televisie. Het apartheidsregime vond televisie uit den boze.
5: Ja. Verspreidt de rebellie zich natuurlijk. Maar
7: nee, precies. Dan gingen mensen hun verbeelding gebruiken. En dat kunnen we niet hebben.
5: Beter maar van niet.
7: Op zo'n grote schaal.
5: Mm-hmm.
7: Dus toen ik opgroeide was er de bibliotheek. Er was de radio waar ik hoorspelen op luisterde. En er was de bioscoop.
5: Ja.
7: En dat stadje bij Johannesburg waar ik opgroeide. Ja, er waren wel 4 van die drive-in, van die openluchtbioscopen.
5: Mm-hmm.
7: Dus we gingen zeker ieder weekend met mijn ouders naartoe.
5: Ja.
7: En dat was altijd heel gezellig. Maar vooral ging het om die film.
5: Ja.
7: En wat ik al zei, op dat enorm grote scherm, donkere nachtlucht, zag ik dus de film.
5: Kun je nog 1 film aanwijzen waarbij je voor het eerst dacht, hier moet ik mijn leven aan wijden. Deze kunstvorm grijpt mij meer aan.
7: Ja,
5: wat dan ook.
7: Nou, volgens mij was ik... Ik wist niet beter toen ik opgroeide natuurlijk. Maar ik zag op een gegeven moment een film getiteld Where Eagles Dare. Het is een Tweede Wereldoorlogsfilm met Clint Eastwood en Richard Burton in hoofdrol. Een avonturenfilm,
5: mm-hmm.
7: Gebaseerd op ook een hele leuke thriller van Alistair MacLean, de koning van de thrillerschrijvers. In deze film vond ik zo geweldig. Iedere keer als ik hem weer zie, het is gewoon Clint Eastwood en Richard mm-hmm. Burton vecht tegen de nazi's.
5: Ja.
7: Daar gaat het over. Ik hoef je verder niks over te vertellen.
5: Nee, ik heb
7: dat
5: al beeld.
7: Ja. Dat is het. Maar ik vond het zo geweldig. Ik vond het is het mooiste wat ik ooit heb gezien. En eerlijk gezegd vind ik dat eigenlijk een beetje nog steeds.
5: Oh ja? Ja.
7: Ja, het heeft iets magisch. Weet je, al die strijd.
5: Maar ook om een beetje trouw aan jezelf te blijven, denk ik, of niet?
7: Ja.
5: Dat je dat nog steeds vindt.
7: Nee, ik vind het oprecht een geweldig verhaal.
5: Mm-hmm.
7: En als ik die film weer zie, het is nog steeds fantastisch. Clint Eastwood in de sneeuw. Met Richard Burton, de beroemde Shakespeare-acteur. Weet je wel, de fantastische acteur. Die nazi's neerknalt. Of met z'n tweeën neerknallen.
8: Lekker man.
7: Ik hou ervan.
5: Ja, Hendrik Spiering, lekker.
8: Nou, ik ben wel een fan van oorlogfilms, maar Ik kan er niet zo mooi over praten als Gavin.
7: Ja, nou ja. Ja. Je weet wat ik bedoel.
8: Ja, Gavin, zit er gelijk voor me.
5: Zit er ook enige zendingsdrang in jouw boek? Ik bedoel, je schrijft dat films ons kunnen helpen met het verwerken van onze angsten en onzekerheden, dromen en obsessies.
7: Ja, zeker. Nou ja, zendingsdrang, misschien onbewust, maar dat is wel belangrijk om te benoemen. Het gaat niet alleen om mij. Ik denk dat iedereen die met films omgaat, en eigenlijk met alle vormen van fictie, van de verbeelding, doet dat onbewust om er iets wijzer van te worden. Natuurlijk, als je een boek gaat lezen of je ziet een film, daar ga je niet zo over nadenken, maar het gaat onbewust. Mm-hmm. Er is een reden waarom we boeken lezen en films kijken. We willen gewoon weten hoe het werkt.
5: Ja.
7: We willen gewoon weten wie we zijn überhaupt. En hoe wij ons moeten verhouden tot deze wereld waarin we zitten.
5: En we willen gevoed worden. Ik weet nog wel dat ik als kind de bioscoop uitkwam. En dat ik was dan, zeg maar, de hoofdrol.
7: Speelde
5: dat
7: je het na?
5: Ja, dat ging ik helemaal nadoen. Ja, ja, ja. Dus dat is wat film ook doet, toch?
7: Ja, ik deed het ook. Toen ik opgroeide was Tarzan, weet je? Het oude Tarzan-verhaal. En toen ik klein was, dan deed ik ook al mijn kleding uit. Dan doe gewoon een lende doekje aan.
5: Ja, ik was altijd Korak, de zoon van Tarzan.
7: Oh, wat goed. Ja. Wat goed.
8: Nou, het ideale duo zit hier aan tafel.
7: Ja, Korak. Oh, wat goed dat je Korak kent. Korak de killer.
5: Ja, toch? Ik weet ook niet. Je komt opeens in mijn hoofd. Ja. Als we de lijst er eens bij pakken. Dat zijn heus niet alleen maar. Want we hebben het niet over arthouse films per se, toch?
7: Dat is een beetje
5: stigma op, hè? Hollywood blockbusters zijn pulp. En arthouse is ingewikkeld.
7: Dat is maar één ding. Arthouse bestaat niet. Dus we moeten ophouden om arthouse. Dus er bestaat maar één ding, dat is film.
5: Ja, ja. jij wil die schuttingen niet daartussen zetten.
7: Die bestaat ook niet.
5: Nee. Goed, een lang weekend voor de boeg met slecht weer. Dus fijn om even wat films misschien ter inspiratie te bespreken, waarvan we iets kunnen leren. Ja. 101 films, zoals besproken in je boek, dat gaan we niet helemaal redden. 101. Moet ook nog een quiz spelen. Dus een kleine selectie. We beginnen met echt wel een klassieker. Casablanca uit 1942. Even voor de sfeer.
6: I'm a saloon keeper. The problems of the world are not in my department.
9: You are our last hope. If you don't help us, Victor Laszlo will die.
10: I was willing to shoot Captain Reno, and I'm willing to shoot you.
11: A kiss is just a kiss.
5: Ja, Gavi, film uit 1942. Wat kunnen we van deze film leren? Welke levensles zit hierin verscholen?
7: Nou ja, hoe wij empathie kunnen hebben met de ander in tijden van oorlog. Het gaat over Humphrey Bogart. Rick speelt de hoofdrol. Hij is een caféhouder in Marokko. Vlak na de Tweede, of tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar iedereen uit Europa naartoe komen op zoek naar vluchtroute vanuit Europa naar de vrije wereld. En dan ontmoet hij een oude vlam van hem, gespeeld door Ingrid Bergman. En dan moet hij op een gegeven moment kiezen tussen zijn relatie met haar, zijn liefde voor haar, en het verzet helpen. En hij kiest dat tweede. En dat vond ik altijd, heb ik altijd zo een. Want alles in je schreeuwt. Je bent een romantische held. Kies nou voor die liefde.
5: Ja.
7: Maar nee, hij kiest gewoon voor om het verzet te helpen. Ten koste van zichzelf.
5: Ja.
7: Dat vond ik echt prachtig.
5: En van haar.
7: Ja, ja, en een beroemde quote uit de film. Ilsa heet ze. I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of three little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Nou ja, dat vind ik echt een fantastische les ook voor ons, weet je wel. We zijn zo bezig met ik de hele tijd. Dat je gewoon eens een stapje terug doet, zoals Humphrey Bogart doet in deze film. Dan zie je hoe gek de wereld is. En dan zie je dat er ook zoiets bestaat als een stapje terug doet.
5: Ja.
7: En de ander voor laten gaan.
5: Was dat bewust ook het thema van die film? Was dat de boodschap die de film echt wilde uitdragen?
7: Het is een beetje propaganda.
5: Ja.
7: Ik moet zeggen, je moet het ook zien in het kader van de tijd. Het is een
5: propaganda voor wat dan?
7: Nou ja, voor het Westen. De
8: geallieerde zaak.
7: De geallieerde zaak. Ja. Het is, heel veel films in die tijd werden zo gemaakt. Maar per ongeluk werd het een meesterwerk.
5: Ja.
8: Ja. Ongelegd, zeg.
7: Ja, de film is vol met clichés. Umberto Eco heeft deze film beschreven als de clichés vieren een feestje.
5: Met elkaar.
7: En als dat gebeurt, dan kom je dichter bij de buurt en de meesterwerk. En dat is wat deze film, deze film is.
5: Tweede film die je wilde meegeven is Ferris Bueller's Day Off.
7: Ja, van John Hughes.
12: How could I possibly be expected to handle school on a day like this?
13: What are we going to do?
14: What aren't we going to do? Yeah!
15: Life moves pretty fast.
16: You're crazy!
15: If you don't stop and look around once in a while, you could miss it.
17: Ferris Bueller's Day Off. One man's struggle to take it easy.
5: Een redelijk lichtvoedige comedy, maar daar moeten we ook weer niet te lichtzinnig over doen, hè?
7: Nee, het is het zware filosofische boodschap aan deze film.
5: Ja, wat?
7: Nee, je hebt gelijk, het is een lichtvoetige comedy, maar dat hele idee van dat het leven zo snel gaat, dat we vergeten gewoon stil te staan bij wat belangrijk is. Misschien dat de jongere generatie dat beter kunnen, want ik merk het bij mijn kinderen ook. Ze zijn beter ertoe in staat om gewoon even te chillen op zo'n dag. Zoals in deze film gebeurt, te spijbelen. En met je vriendinnetje naar de stad te gaan en daar gewoon leuke dingen te doen de hele dag.
5: Ja.
7: Mijn kinderen zijn van de jaren 20 zijn beter ertoe in staat om dat te doen dan ik.
5: Om even afstand te nemen.
7: Om afstand te nemen, ja. Want zij worden natuurlijk geconfronteerd elke dag met al die moeilijke boodschappen. Angstwekkende boodschappen. En dat kan je niet handelen als mens. Dus het is belangrijk om even te chillen, snap je?
5: Ja.
7: En dat doet Ferris in deze geweldige film.
5: Ja, ja. Hendrik Spiering, ooit zo naar films gekeken op deze manier?
8: Ja, nou wat ik heel erg heb, en dan moest ik ook heel erg denken toen jullie het over die films ook uit je jeugd hebben. Maar dat heb ik nog altijd, dat een goede film die blijft een soort spoor in je geest achterlaten. Ja. Die pas na een aantal dagen uitdooft, dat je dan 's ochtends wakker wordt en dan het is bijna een smaak in je mond. En
5: ja.
8: Het is natuurlijk het complete verhaal, de boodschap, de beelden.
5: Inspireert ook, hè? Wel, echt.
8: Ja.
5: Kan het.
8: Ja, ik had dat bijvoorbeeld. Ik zat die staat misschien ook in jouw lijstje. De Unbearable Lightness of Being.
7: Net niet.
8: Oh, net niet.
7: Komt in een sequel.
8: Oké. Okay.
5: Deel 2.
7: Ja.
8: Ja. Ik noem hem maar. Er zijn zoveel van dat soort
5: zeker. Films. Volgende film: The Island of Dr. Morrow, zeg je?
7: The Island of Dr. Morrow, ja.
5: Ja, een relatief onbekende film.
7: Ja.
5: 1977. We hebben het niet over die uit 1996.
7: Nee,
5: dat is helemaal niks natuurlijk. Nee, maar wat is dit voor film?
7: Island of Dr. Morrow is een onbekende film. De jaren 77. Maar het is gebaseerd op een verhaal van H.G. Wells. En hij beschreef het vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Dus in die tijd toen het idee van de massaslachting. Dus de slachting van mensen op grote schaal.
5: Ja.
7: Realiteit werd.
5: Mm-hmm.
7: En hij voorspelde eigenlijk dat de mens zijn eigen vernietiging zal veroorzaken.
5: Mm-hmm.
7: Met de atoomtijdperk en het verschiet. En het gaat over een malle wetenschapper die ergens op een eiland een kruising van mens en dier aan het telen is om te kijken wat er gebeurt.
5: Mm. Wow.
7: Zo simpel is het.
5: Zullen we even een stukje luisteren?
7: Ja.
13: What happened, Mr. Braddock? Well, those creatures, what are they?
16: The island of Dr. Moreau. No! You see, it's happening already.
13: No!
16: You are an animal. This is the chillingly prophetic story of the genius who tore down the walls that separate man and beast.
17: We haven't met officially, that is. I'm Dr. Moreau.
7: Ja, heerlijk. En wat je dus prachtig ziet in deze film, de dierwezens die Moreau creëert... zijn uiteindelijk meer menselijk dan de mensen in de film. En dat is datzelfde boodschap in Frankenstein. Hè? Het monster is uiteindelijk meer mens dan de mensen. Dus de film gaat eigenlijk over de vraag, wat is een goed mens? En H.G. Wells' visie op wat een goed mens is heel zwart, is heel duister.
5: Ja.
7: Hij komt er eigenlijk niet uit. Hij zegt eigenlijk, ja, als je wil weten wat goed is, ja, moet je niet bij de mens zijn. Dat kan eigenlijk.
5: Je moet er wat dier doorheen mixen, dan wordt het beter eigenlijk.
7: Ja, de natuur is moeten we meer, dat is meer een definitie van goedheid dan de mens met zijn technologieën. Want het gaat hier over technologie eigenlijk. De getechnologiseerde mens is het kwaad. Daar gaat het eigenlijk om. Dat is natuurlijk heel actuele resonantie heeft dit.
5: Ja, mooi. Wat ga je nou vandaag zelf? Ga je zelf nou ook nog een film kijken? Of ben je zeg maar zo filmgek?
7: Ja, ik kijk vaak diep in de nacht films.
5: Oh.
7: Ja, vanaf uur of 1. Ik slaap heel weinig.
5: Ja.
7: Wat ik vannacht ga kijken, waarschijnlijk een film noir, denk ik.
5: Oh ja.
7: Ik heb daar zin in.
5: Ja.
7: Of wacht eens even. Het is
5: film noir denk ik altijd aan hoge kooltruien, zwarte kooltruien. Klopt dat?
7: Niet helemaal.
5: Een gitaansigaret.
7: Dat zou kunnen. Dat is een Franse versie daarvan.
5: Okay.
7: Klopt.
5: Ja.
7: Maar het is hemelvaart, dus ik ga natuurlijk kijken naar een

0: Dat zou kunnen. Dat is de Franse versie daarvan.
1: Okay.
0: Klopt. Ja. Maar het is hemelvaart, dus ik ga natuurlijk kijken naar een hemelvaartfilm.
1: Oh.
0: The Passion of the Christ, geregisseerd door...
1: Niet te verwarren met The Passion.
0: Nee, Passion of Christ, geregisseerd door Mel Gibson. Dat is wel leuk om te zeggen. Deze hemelvaart, de allerbeste Jezusfilm ooit gemaakt.
2: Oké, okay. Dat zou best wel zwaar kunnen.
1: Ja?
2: Oké, okay. Let vooral op het einde ook.
0: Ja.
2: Enorme energie die dan vrijkomt.
1: Want dan wordt hij gekruisigd.
2: Nee, dan
0: staat hij op.
1: We gaan quizzen. Dankjewel, Gabi Keizer.
0: Graag gedaan.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Herwin van Holten uit Groot-Ammers. Goedemorgen en welkom.
4: Goedemorgen.
1: Jij bent internationaal vrachtwagenchauffeur. Je hebt veel in Rusland en Afrika gereden. Interessant. Pas nog naar Kreta geweest met de vrachtwagen.
4: Ja, was voor de Evertsen, voor het marineschip.
1: Oh, wauw. Ja, wat moest je vervoeren?
4: Ja, onderdelen.
1: Ja,
4: dat houden we stil.
1: Oh ja, dat mag je niet zeggen.
4: Nee,
1: oké. Okay. Onderdelen voor aan boord.
4: Ja.
1: Oké. Okay. Je bent er dus wel veel van huis, maar volgt ook het nieuws wel.
4: Zoveel mogelijk,
1: ja. Ja, precies. Dus eens kijken, want de score is, even kijken hoor, dinsdag neergezet. 54 punten, de hoogste score tot nu toe, door Jan-Willem Koch uit Zwijndrecht. 54 punten, dat moet toch kunnen. Zullen we kijken of het ook... de realiteit kunnen maken?
4: We gaan ons best doen.
5: De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China.
6: Bringing with him a delegation of top executives, including Apple chief Tim Cook.
7: The beast has slowed down and the man has stepped out of it.
8: That is President Trump.
9: De twee gaven elkaar een handdruk.
10: The handshake that he will have with the president Xi Jinping of China.
11: And so there is a huge excitement, anticipation.
12: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS.
13: Trump had het toch vooral over zijn relatie met Xi.
14: The two leaders ready for the meet and greet. Here we go.
1: Met een warme handdruk tussen de twee presidenten begon het staatsbezoek van Donald Trump aan China. Vraag 1. Wanneer bezocht een Amerikaanse president China voor het laatst? Welk
4: 2016.
1: Jaar? 2017. En dat was destijds president Donald Trump, die toen zijn vrouw Melania wel mee had genomen. Wel mee had genomen, moet ik zeggen. Vraag 2. In zijn kielzog neemt Trump een stoet CEO's van Amerikaans beste bedrijven mee. Hoe heet de bekendste en meest omstreden ondernemer in deze handelsdelegatie?
4: Dat weet ik echt niet.
1: Elon Musk. Naast de topman van Tesla zijn ook CEO's van Apple, Boeing, chipmaker Nvidia mee. Bij elkaar zijn de mannen goed voor meer dan $1 biljoen. In vraag 3 komt er een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
15: Het H-woord, de hypotheekrente aftrekken.
16: Er zijn al mensen thuis die zich afvragen, hoe lang mogen ze de hypotheekrente nog aftrekken?
17: Die ambtenaren die hebben vandaag verschillende opties op tafel gelegd. En die opties hebben eigenlijk één ding gemeen. Ze zijn allemaal ontzettend ingewikkeld. En ze kosten ook allemaal ontzettend veel geld.
1: In Politiek Den Haag is het weer onrustig rondom het H-woord. Binnenkort loopt namelijk de termijn af waarna huizenbezitters de hypotheekrente niet meer kunnen aftrekken. Vraag 3. Na hoeveel jaar is die hypotheekrente niet meer aftrekbaar?
4: 8 jaar?
1: Nee, 30 jaar. Het blijkt echt ingewikkeld om te achterhalen bij welke huizenbezitter de hypotheek dan afloopt. Wanneer het kabinet niet ingrijpt, kan dit de schatkist zo'n 100 miljoen kosten. Waarschuwen ambtenaren van Financiën in een rapport. Vraag 4. Welke coalitiepartij is voorstander van niet ingrijpen?
4: VVD.
1: Ja, nou, dat is niet zo heel ingewikkeld, hè? Niet aan de hypotheekrenteaftrek komen was een verkiezingsbelofte van de VVD. En Jezilgus zei gisteren dat een volgend kabinet hier maar over moet beslissen. Maar de D66-staatssecretaris heeft beloofd nog deze regeerperiode met een oplossing te komen. Dus dat wordt interessant. Vraag 5. Er komt weer een fragment voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
18: Maar we zullen ook allemaal individueel onze verantwoordelijkheid moeten nemen, ook in de landelijke politiek, om in wat we zeggen en wat we doen olie op de golven gooien in plaats van olie op het vuur. Want ik merk ook in de samenleving een groeiend besef dat de escalatie die hier gaande is echt niet kan.
4: Korpschef?
1: Nee, ja, dat had zomaar gekund inderdaad. Nee, het is Pieter Heerma, minister van Binnenlandse Zaken, reageert op de onrust in Loosdrecht rondom de asielnoodopvang. Bij de volgende vraag is er een extra puntje binnen te slepen. Dan moet je kiezen voor de moeilijke variant. Dan krijg je namelijk 2 punten als je hem goed hebt. En voor de makkelijke variant krijg je maar 1 punt als je het weet.
4: Laten we voor moeilijk gaan.
1: Moeilijk. In Loosdrecht was het ondanks een noodverordening toch weer onrustig. In welke andere plaats verliep een informatiebijeenkomst over noodopvang juist wel rustig?
4: Apeldoorn?
1: Nee, IJsselstein. Die andere plek waar het eerder onrustig was. Bij de volgende vraag kun je 4 punten verdienen. We zoeken namelijk een persoon uit het nieuws. Daar krijg je cryptische aanwijzingen over. Ook wel hints geheten. Dus de vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Over wie gaat dit? Hoe sneller je het weet, hoe meer punten.
19: 4. Ik wil een warme band met alle Nederlanders.
3: 3.
19: Hoewel het niet op mijn programma stond, heb ik ook kennis gemaakt met de lokale gezondheidszorg.

0: Jette.
1: Voor 2 punten is de aanwijzing. Ik ben daarna met hernieuwde energie weer aan de slag gegaan. Aan de slag. Voor 1 punt. Vandaag sluit ik op Curaçao mijn werkbezoek af aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. En dan komen wij inderdaad uit bij Rob Jette. Even kijken. Een factor, zoals dat heet, na deze eerste ronde. Die bepaalt uiteindelijk je eindscore ook. Van 4. Even kijken. Hoeveel vragen moet je dan goed hebben om als winnaar uit de bus te komen? Ik denk 15. Of 14. Ja, 14. Dan heb je 56 punten. En er stonden 54 punten op het scorebord. We gaan eens kijken of dat ook gaat lukken.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Welk land zegt volledig zonder diesel en stookolie te zitten?
3: Cuba.
1: Dat is goed. Welke plaats werd gisteren getroffen door een windhoos?
3: Eersel.
1: Eersel is goed. Welke chocoladefabrikant is door een Duitse rechter op de vingers getikt vanwege krimpflatie?
3: Drosten.
1: Milka. In het parlement van welk land klonken gisteren schoten?
3: Pas.
1: Filipijnen. Netflix komt volgend jaar met een abonnement met daarin wat?
3: Reclameblok.
1: Jazeker. Welke stad gaat als eerste het smartphonegebruik onder jongeren te lijf?
3: Groningen.
1: Arnhem. Welke voetbalclub werd voor de 5e keer landskampioen in Frankrijk?
3: Paris Saint-Germain.
1: Zeker. Eindexamenkandidaten klagen dit jaar opvallend veel over geluidsoverlast door welk vervoermiddel? Ja, de fatbike. In welke Amerikaanse staat stemmen Republikeinen tegen de herindeling van kiesdistricten?
3: Georgia.
1: South Carolina. Welk dier werd deze week gevonden in het magazijn van een supermarkt in Dordrecht?
3: Rat.
1: Een wasbeer. Willem II won gisteren in de play-offs met 1-0 van welke voetbalclub?
3: Eindhoven.
1: Almere City. En wie wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank?
3: Powell was het en het wordt...
1: Puntje Sorry. Van de tong. Het wordt Kevin Warsh. Heel eerlijk, had je dat geweten?
3: Nou, toevallig heb ik het wel nog gelezen, ja.
1: Oké.
3: Okay. Dus ik wist dat Powell niet meer was.
1: Je komt uit op een score van 20 uiteindelijk. Dus dat is te weinig, helaas. Hartelijk dank, Gawie Keizer en Hendrik Spiering. Tot zover. Morgen zijn we er weer.
4: Dit was een programma van KRO-NCRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
5: De premier van Letland treedt af nu haar coalitie de meerderheid kwijt is. Een linkse partij stapte gisteren uit de coalitie uit onvrede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van premier Silina opstappen omdat er opnieuw uit koers geraakte Oekraïnse drones in Letland waren terechtgekomen. En bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar vooraf niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk, terwijl dat formeel wel had gemoeten. En de organisatie van het WK voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, om de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy.
6: ANWB Verkeersinformatie. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar bijna 100 kilometer file. De meeste files leveren niet meer dan een minuut of 5 vertraging op, maar er zijn wel wat uitzonderingen. Zoals op de A7 Den Oever-Heerenveen tussen Breesanddijk en Kornwerderzand bij de afsluitdijk richting Friesland, 20 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven, 25 minuten oponthoud. En door bezoekers aan een evenement ook veel vertraging op de N318 Varsseveld-Winterswijk. Vanaf Miste tot Winterswijk ruim een kwartier vertraging.
2: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
7: Dames en heren, goedemorgen. Wie heeft er als eerste een gesmolten zoutreactor in Europa? Er is een ware wedloop aan de gang om als eerste die kleine nieuwe generatie kerncentrale te kunnen bouwen die draait op gesmolten zout. Dat zout is zowel de brandstof voor de centrale als het koelmiddel en leeft verder van nucleaire afval. Zo'n centrale zou 250.000 huizen van stroom moeten kunnen voorzien, of 1 of 2 grote datacenters. Thorizon is het Nederlandse bedrijf dat nu daadwerkelijk gaat bouwen aan het eerste prototype, het zogenoemde genoemde demonstrator-type, zo groot als een grote Amerikaanse koelkast, te bouwen in Petten. Ooit begonnen als start-up is het bedrijf inmiddels flink gegroeid. Een voorbeeld van hoe het moet in het rapport van Peter Wennick. Inmiddels liggen er afspraken om de eerste echte grote centrale te gaan bouwen in Borselen, in de buurt van de grote ouderwetse centrale die daar al staat. Althans, dat verhaal, dat lezen we. En dan zou het gaan om de eerste gesmolten zoutreactor van Europa. Alles bij elkaar een paar voetbalvelden groot. In de termen van een kernreactor een betrekkelijk kleine centrale. Maar let op, ook de Fransen zitten op het vinkentouw. Kiki Lauwers is CEO van Thorizon, de baas dus. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
7: Bent u het ei van Columbus?
0: Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Nee, ik denk, wij zijn natuurlijk niet de complete oplossing, maar ik denk wel dat we een groot verschil kunnen maken.
7: Ja, klopt het dat u eigenlijk in het begin helemaal geen zin had om hiermee aan de slag te gaan? Geen haar op uw hoofd die eraan dacht om hier aan te beginnen?
0: In het begin, toen ik voor die rol benaderd werd, toen dacht ik, ja, nucleair, dat klinkt niet heel sympathiek.
7: Nee, gevaarlijk, vervuilend, al die gedachten gingen door uw hoofd,
0: die
7: toch?
0: Die gingen door mijn hoofd en toen dacht ik, oké, ik ga toch praten. En toen ging ik mij verdiepen in die technologie. Ja. Ja, en het is in de eerste plaats gewoon heel veel emissievrije energie die kernenergie kan leveren.
7: Ja.
0: En daarnaast werken we aan een oplossing die ook heel veel van de issues met kernenergie kan oplossen.
7: Juist.
0: We maken gebruik van bestaande nucleaire brandstof. Het is een technologie die passieve veiligheid levert en daarom ook tegen heel concurrerende kosten geleverd kan worden.
7: Ja, dus de weerzin is weg.
0: Ja.
7: Dus u gaat niet meer met tegenzin richting de toekomst.
0: Nee.
7: Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe staat het met die testlocatie, die demonstrator, die Amerikaanse koelkast?
0: Ja, afgelopen weken hebben we naar buiten gebracht dat die eerste demonstrator gerealiseerd zal worden bij NRG Pallas in Noord-Holland in Petten.
7: Ja, daar staat dus een nucleaire installatie voor medische doeleinden, hè, voor de duidelijkheid.
0: Ja, daar staat ook nu een onderzoeksreactor waar wij al onderzoek doen, dus waar ook ons zout bestraald wordt. Om uiteindelijk te valideren voor de grote centrale. Mm-hmm. En daar gaan we dus ook die Amerikaanse koelkast, die demonstrator bouwen, wat ook voor ons een belangrijke onderzoeksreactor is.
7: Is dat de lakmoesproef?
0: Het is één van de lakmoesproeven. Wij doen dus die nucleaire demonstrators, maar daarnaast doen wij heel veel niet-nucleaire validatie. Dus als we kijken naar de componenten in die reactor, de warmtewisselaar, de pomp, die kunnen wij eigenlijk al testen zonder de nucleaire ingrediënten in het zout, maar wel met gesmolten zout.
7: Ja.
0: En dat doen we al. Dat doen we in Brabant en in Zeeland. En ook dat is onderdeel van de lakmoesproef.
7: Juist, bij deze hele technologische ontwikkeling hoort dus ook dat je andere producten die je nodig hebt ook ontwikkelt, zoals zo'n wisselaar en een warmtepomp bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk bijkomende restproducten, maar die wel voor andere technische doeleinden te gebruiken zijn, toch?
0: Ja, en dat is ook iets waar de Nederlandse industrie heel goed in is. Dus wij werken met Nederlandse partijen.
7: Ja, VDL bijvoorbeeld.
0: VDL is een belangrijke speler die onze warmtewisselaar ontwikkelt, maar ook vandaag de dag al meekijkt. Kan die reactor keer op keer op een zo goed mogelijke manier gebouwd worden?
7: Ja.
0: Om ervoor te zorgen dat dit een schaalbaar product wordt, kijken zij nu al mee.
7: Juist. Ja. Goed, die demonstrator moet er dus komen. Er moet eerst nog papierwerk voor rond zijn. Het zal weer eens niet in dit land. 2027 is het jaar, dus volgend kalenderjaar, dat allemaal van handtekeningen, stempels en goedkeuring zou moeten worden voorzien. En dan gaat de bouw in 2028 van start, toch? Hoe lang duurt het voordat die koelkast er staat?
0: Ja, wij houden rekening mee. Het mooie aan die locatie bij NRG Pallas in Petten is dat daar al een aantal nucleaire vergunningen liggen. Dus dat is een nucleair bestemmingsplan. Er is al een nucleaire vergunning voor die locatie en een onderzoeksvergunning bij NRG Pallas en al bestaande infrastructuur om die analyses te kunnen doen.
7: Ja.
0: Moesten we dat niet hebben, dan zouden we nog 2-3 jaar langer bezig zijn.
7: Ja. Nou, dus vandaar dus ook de keuze van deze locatie.
0: Dat is de beste
7: Is ook een omgeving die al gewend is aan nucleaire activiteit natuurlijk.
0: Ja.
7: Voordat we verder gaan over dit project en waartoe gaat leiden, uiteindelijk dus tot zo'n SMR, zo'n Small Modular Reactor.
0: Ja.
7: Die kleine dingen die sommige provincies en gemeenten heel graag in de buurt van hun achtertuin willen hebben om de netcongestie uiteindelijk te lijf te gaan. Eerst even naar het proces. Want u smelt zout.
0: Ja.
7: En dat doet u in een soort vat.
0: Ja.
7: En bij dat zout, heb ik begrepen, doet hij dan uranium, verrijkt uranium. En dat zout is met dat uranium samen, ja, de brandstof, maar tegelijkertijd ook de koeling, waardoor u geen hele grote waterreservoirs nodig hebt, zodat u niet in de buurt van groot water, open water, hoeft te zitten voor de koeling. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Dus dat zout is zowel de brandstof als het koelmiddel. Het voordeel daarvan is dat we hele hoge temperaturen kunnen halen met lage druk. En doordat dat zout het koelmiddel en de brandstof is, corrigeert het zichzelf. Als de temperatuur toeneemt, dan verandert die dichtheid en dan neemt de splijtingsreactie af. Dus er zit van nature een dempende werking, natuurkundig een dempende werking in die reactor, waardoor je geen escalatie kan hebben in de nucleaire reactie of geen drukopbouw kan hebben.
7: Dus geen explosiegevaar?
0: Ja, de risico's zijn vele malen lager, dus je hebt veel minder actieve veiligheidssystemen nodig bij dit soort reactoren.
7: Juist. Ik las dat dit type nucleaire techniek gebruik maakt van nucleair afval. Als het ware eten die centrales dus nucleair afval op. Klopt
0: ja,
7: dat?
0: Ja, ja, we kunnen.
7: Hoe werkt dat?
0: In dat zout kunnen we verschillende elementen gebruiken. Dus inderdaad, we kunnen uranium gebruiken, we kunnen octorium gebruiken, we kunnen plutonium gebruiken, wat dus het langlevende element is in die restproducten van nucleaire centrales.
7: Ja.
0: En die kunnen wij als brandstof gebruiken. En als we kijken naar Europa, dan zijn er nog enorm veel voorraden van die gebruikte kernbrandstof beschikbaar. Nederland heeft dat, Frankrijk heeft dat, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België. In heel Europa is er voldoende van deze brandstof beschikbaar om het continent voor 40 tot 100 jaar van energie te voorzien. Dus dit is een grondstof.
7: Met alleen al de kernafval?
0: Ja, dit is die gebruikte nucleaire brandstof is een grondstof die we in Europa hebben.
7: Dus
0: ja,
7: we hoeven het niet meer op te slaan in zoutmijnen. Wat is dat trouwens met zout en nucleair materiaal? Dat zout iedere keer om de hoek komt krijgen?
0: Ja, daar wordt ook een link met zout. Maar dat is een totaal ander zout uiteraard.
7: Ja, nee, maar de bedoeling was om dat in zoutmijnen op te slaan. En ja, dan moet het daar langdurig, heel erg langdurig.
0: Ja, en dat is zonde, want het is natuurlijk uranium is een grondstof die Europa zelf niet heeft.
7: Nee.
0: Het is ook een grondstof waar in de afgelopen 3 jaar de prijzen 3-4-voudigd zijn.
7: Ja. En de landen dus die wel uranium produceren, dus opgaven, dat zijn niet per se altijd de meest gezinde regimes.
0: Inderdaad. Dus het is ook slim om met die grondstof beter om te gaan.
7: Ja. Goed, dus we hebben straks kokers van metaal, denk ik.
0: Ja.
7: Met
0: ja,
7: daarin zout.
0: Ja.
7: En uranium. Ja. Over thorium komen we zo meteen nog te spreken. Nou heb ik één ding geleerd. Zout en metaal is niet per se de beste combinatie. Want dat metaal gaat roesten.
0: Ja, ja, het gaat corroderen. Dat is ook voor gesmolten zoutreactoren eigenlijk de grootste ontwikkelingsuitdaging.
7: Ja.
0: En wij lossen dat op door dat zout in plaats van in één groot vat in verschillende modules te bewaren.
7: Verschillende kokers.
0: Ja, verschillende kokers, verschillende cilinders in de kern van onze reactor. En die samen die vormen een kritieke configuratie. Dus die neutronen die gaan over die kokers heen. Er ontstaat splijtingswarmte. Die warmte wordt omgezet in energie. En het mooie aan ons ontwerp, en dat is een wereldwijd patent wat we hebben, is dat we die kokers elke 5 jaar vervangen.
7: Zoals een cartridge van een printer.
0: Zoals een cartridge van een printer, ja. En die kokers kunnen ook in bestaande transportcontainers, nucleair vergunde transportcontainers, vervoerd worden.
7: Ja.
0: Wat ook maakt dat het voor de operator van die centrale een aantrekkelijke toepassing is. Die kokers blijven ook gesloten. Dus ook vanuit een operationeel oogpunt is het aantrekkelijk. Het is eigenlijk vergelijkbaar met de brandstofstaven die nu in de traditionele lichtwaterreactoren of in Borselen gebruikt worden.
7: Ja.
0: Die moeten elke 18 maanden vervangen worden. En wij hebben eigenlijk een brandstofelement wat elke 5 jaar vervangen moet worden. Dus we zorgen ook eigenlijk voor een hogere uptime van de centrale.
7: Dus je kunt eigenlijk met hetzelfde met het nucleaire materiaal langer doen dan dus ook, of niet? Of begrijp ik dat verkeerd?
0: Ja, wij halen meer energie uit uranium sowieso. En we kunnen ook een langere uptime van de faciliteit garanderen. Ja.
7: Nou noemde u al thorium. Dat is ook een stof die vaak vrijkomt bij mijnbouw.
0: Ja.
7: Waarvan deskundigen zeggen, spreek me vooral tegen als ik het verkeerd gelezen heb, als je alles wat we in 1 jaar aan thorium als restproduct winnen, als je dat kan inzetten, dan kun je 40 jaar vooruit voor de hele wereld met je energievoorziening. Klopt dat?
0: Ja, thorium is eigenlijk een bron van energie die we vandaag de dag nog niet gebruiken. Het is ook een nucleair element, dus het is ook een splijtingsreactie die
7: het
0: we
7: hoort
0: daarmee...
7: in de familie van uranium, plutonium en thorium dus.
0: Ja. Dus het zou heel mooi zijn moest je in de toekomst echt thorium als brandstof kunnen gebruiken. Daarvoor is wel nog meer innovatie nodig. De thoriumreactie is een moeilijke reactie om op gang te houden. Om een pure thoriumreactor te bouwen moet je je zout de hele tijd zuiveren. Dus je hebt een nog complexer systeem nodig wat continu het zout zuivert. Dat is wel iets wat we in de toekomst zouden willen doen. Maar wat wij nu ontwikkelen is eigenlijk iets wat wij sneller naar de markt kunnen brengen. Ja. En wij denken ook vanuit een operationeel oogpunt beter is. Ja. Omdat je minder lastige processen op je lokale site hebt.
7: De Chinezen claimen zo'n thoriumcentrale al te hebben.
0: Ja.
7: Lopen wij hier weer achter de feiten aan?
0: Ja, wat je ziet, en er is ook een rapport van MIT dat zegt dat China wat betreft nucleaire innovatie echt 10 jaar voorop loopt. Dus het gaat daar snel. Ze doen veel technologieontwikkeling. We zien dat ook terug in de patenten. Daar hebben ze Europa en Amerika echt hard ingehaald. Ja. Tegelijkertijd is dit een technologie waarin ik denk dat we echt nog voorop kunnen gaan lopen. Ja. De eerste is natuurlijk in Amerika gebouwd. Ja. Maar dit is juist een technologie waar Nederland al heel veel onderzoek naar gedaan heeft. TU Delft, NRG Pallas. Je ziet ook het Europese
7: Pallas
0: onderzoeksinstituut.
7: Petten,
0: ja, Petten. Ja. Die hebben ook best wel veel ervaring met gesmolten zout.
7: Ja.
0: Dus ik denk juist dat dit een technologie is. We moeten tempo maken, maar waarmee we nog kunnen winnen.
7: Ja, maar dan komen we op het cruciale punt. Wie is er eerder, Nederland of Frankrijk?
0: Ja, nee, wij gaan eerder zijn. Ik denk als je kijkt nu...
7: Zeker weten?
0: Ja.
7: Of is het een vorm van zelfoverschatting?
0: Nee, ik denk de locatie in Petten is de snelst mogelijke manier om deze demonstratie te kunnen doen.
7: Ja.
0: Als wij in Nederland kijken naar de ervaring die er is, die ook de ANVS heeft, die de maakindustrie heeft, de steun van de verschillende provincies om dit voor elkaar te krijgen, dat is iets wat onze Franse counterparts niet hebben. En ik denk daarnaast de mindset... Kijk, Frankrijk heeft veel nucleaire ervaring, maar de mindset hier om dit met een ingenieursmentaliteit zo goed mogelijk en zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, dat is echt uniek.
7: Ja, ja. Goed, dus wij gaan dat winnen van de Fransen. Dan gaan ze daar vast weer chagrijnig kijken naar ons. Toezoekers het Bataven, altijd die Bataven. Toch? Zo zijn de verhoudingen over het algemeen. Maar dan moet u het wel voor elkaar krijgen. Hebt u genoeg geld al binnen eigenlijk, ook om die koelkast te bouwen?
0: Ja,
7: dus
0: dat loopt
7: die demonstrator.
0: Stap voor stap. Ja? Wij hebben ondertussen natuurlijk al veel financiering opgehaald om die eerste componenten te kunnen maken.
7: Ja?
0: Voor de demonstrator is echt wel nog meer nodig. Hè.
7: Dus
0: dat is een object van ongeveer 150 miljoen. Dat moet een combinatie worden van publieke en private financiering.
7: Daarover... InvestNL zit erin.
0: InvestNL is een van onze investeerders. De twee provincies, Noord-Holland en Zeeland, zijn investeerders in Torizon. En daarnaast Positron Ventures, een Nederlands deep tech fonds.
7: Ja.
0: En wij zijn nu op zoek naar investeerders voor de volgende fase.
7: Dat is wat Peter Wenning concludeert, maar wat ook het IMF gisteren nog concludeerde in zijn rapportage over Nederland. Private equity, durfkapitaal, zeker in de scale-up fase. Start-up gaat nog wel, maar scale-up fase is een probleem in dit land. Hebt u daar ook mee te maken?
0: Ja, je ziet dat er weinig grote fondsen zijn. Innovation Industries is in Nederland bijvoorbeeld een groot fonds, maar zo zijn er eigenlijk te weinig. Je wil meer van dit soort grote fondsen hebben.
7: Ja.
0: Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de pensioenfondsen, die ook langzaamaan in dit soort technologieën gaan investeren.
7: Ja.
0: Wat wij wel zien is dat er nu veel bedrijven geïnteresseerd zijn om mee te doen, die dit strategisch interessant vinden.
7: Mm-hmm.
0: Je moet dan denken aan energiebedrijven waarmee we in gesprek zijn, maar ook datacenterspelers. Die zijn natuurlijk allemaal op zoek naar grote hoeveelheden emissievrije energie, schone energie.
7: Ja. En dat doen ze in Amerika al. Hè?
0: In Amerika,
7: de Googles en de Microsofts, die zijn al in gesprek met de producenten van die kleine modules nucleaire reactoren in Amerika.
0: Ja, en ze zijn nu ook in gesprek met partijen zoals ons voor die Europese oplossingen. Ja. En natuurlijk, dit duurt wat langer, maar je ziet toch dat zij zien dat dit een oplossing is voor de toekomst.
7: Ja, en dan heb je het dus over samenwerking. Amerika is een groot land, high-tech georiënteerd, daar zit ook veel durfkapitaal. Hoe zit het met de samenwerking binnen Europa en met andere landen? Ik las dat wij intensiever gaan samenwerken met de Belgen, uw land van geboorte.
0: Ja, dat klopt. Ja, wij werken ook samen met de Belgen. Tractabel bijvoorbeeld is voor ons een belangrijke partij. Zij zijn een onderdeel van het oude Electrabel Engie in België en hebben ook veel gedaan voor de vergunningsverlening van de Belgische reactoren. Ja. Zij helpen ons in het ontwerpen en in de vergunningsverlening. Ja. Maar ook VDL bijvoorbeeld, een van de afdelingen van VDL waar wij veel mee werken, zit dan weer in Mol in België. Dus daar zie je eigenlijk dat we over de landgrenzen heen gaan. En voor ons is natuurlijk Frankrijk ook een heel belangrijke partij, ja, waar uiteindelijk die brandstof gemaakt zal moeten worden.
7: Ja, dus niet alleen concurrent, maar ook straks preferred supplier.
0: Zeker.
7: Ja. Wanneer staat die centrale in Zeeland er? Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Die koelkast is natuurlijk een testmodel.
0: Ja.
7: Uiteindelijk gaat het om de werkelijke centrale. Een paar, ik geloof 3 voetbalvelden groot, hè?
0: 3-4 voetbalvelden is de footprint die we nodig hebben.
7: Ja.
0: Doel is om te starten met de bouw daarvan in 2032.
7: Ja. En wanneer moet die klaar zijn dan?
0: 2034, operationeel is ons doel.
7: Maar die koelkast gaat pas in elkaar gezet worden, het demonstratiemodel dus, het prototype, in 2028.
0: Ja, en we houden rekening mee dat we die 2 jaar kunnen opereren, om ook voldoende data te hebben van de nucleaire reactie en ook om volledig te checken of onze berekeningen exact zijn zoals wij denken dat ze zijn, ja, om die veiligheidscase ook voor de ANVS zo goed mogelijk te onderbouwen.
7: Ja.
0: En dan kunnen we starten met die bouw van de grote.
7: U hebt 150 miljoen nodig voor die koelkast.
0: Ja.
7: Hoeveel hebt u nodig voor de eerste echt dus commercieel geëxploiteerde,
0: ja,
7: smalle, of ja, hoe zeg je dat, kleine modulaire kernreactor, ja, draaiend op gesmolten zout?
0: Ja, de kosten uiteindelijk voor de bouw van die centrale gaan tussen de 750 miljoen en de 1 miljard liggen.
7: Maar dat is een fractie van een grote kerncentrale.
0: Ja, nou, we leveren natuurlijk iets minder energie, dus die grote, hè, die leveren, 1,5 gigawatt. Wij leveren 100 megawatt, dus ongeveer 10% daarvan.
7: Ja.
0: Je moet dat ook qua kosten zo terugrekenen.
7: Ja.
0: Op het moment dat we die gaan bouwen, gaan we natuurlijk stroom leveren. Dus je gaat dan zien dat er een eindgebruiker is die stroom afneemt, die ook betrokken is bij de financiering.
7: Ja.
0: Je kan dan ook al veel meer schuldfinanciering daarvoor regelen. We lopen nu ook al gesprekken met de Europese Investeringsbank om bij te dragen aan dat project.
7: Ja, is dat miljard al binnen?
0: Nog niet, maar we zien wel hoe dit samen kan komen.
7: Maar, kijk, dat geld gaat natuurlijk pas stroom als de vergunningen ook binnen zijn.
0: Ja.
7: Nou heeft de provincie Zeeland gezegd, kom maar langs, dat vinden we fijn. Je bent hier van harte welkom. U hebt contact met de staatssecretaris, Johannes de Bat. Maar de vergunningen zijn die er ook al of niet?
0: Nou, die processen, die voorbereiding daarvan, die loopt. Dus wij zijn bijvoorbeeld al sinds de lente van 2024 in gesprek met de Nederlandse regelgever ANVS, de Belgische FANC en de Franse ASNR.
7: Ja.
0: En nu, ook deze week, zijn de eerste gesprekken geweest om het vergunningsproces van die demonstrator te starten. Dus we zijn nu al aan het kijken.
7: Maar die demonstrator die moet in 2028 er zijn. Vergunningsprocessen in dit land duren jaren soms.
0: Ja. Maar we zijn al in gesprek. Daardoor zorgen we dat onze case zo goed mogelijk aan alle eisen voldoet.
7: Ja.
0: Dit is ook een oplossing met een hoge mate van passieve veiligheid. En wij zien dat wij aan die bestaande regelgeving kunnen voldoen.
7: Ja.
0: En dat maakt ook dat het traject realistisch is. Als je
7: maar
0: kijkt naar de Verenigde Staten.
7: Ja, sorry,
0: ja. En ook voor de eerste commerciële.
7: Ja.
0: Als je kijkt naar de Verenigde Staten, dan zijn daar al ontwerpen op basis van gesmolten zout vergund. Er zijn 2 reactoren, demonstratiereactoren ook,
7: ja,
0: waarvoor een bouwvergunning al verleend is.
7: Waarmee u
0: dus
7: wil
0: we
7: zeggen?
0: Zien dat het kan.
7: Ja.
0: Ja.
7: Dus eigenlijk zegt u het zo voor, als ik u goed begrijp, schiet eens op.
0: Dat zou het mooist zijn, maar daar kunnen wij natuurlijk zelf ook heel veel aan doen, door te zorgen dat het ontwerp zo goed mogelijk is,
7: ja,
0: en dat ook uiteindelijk die analyse die naar de ANVS gaat,
7: ja,
0: van een hele hoge kwaliteit is. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons.
7: Ja, nou, ja, is natuurlijk veel vraag naar die kleine modulaire reactoren. Provincies hebben al aangegeven, we willen zo. Hoeveel kunt u er kwijt in Nederland eigenlijk?
0: Ja, als we kijken, Het mooiste zou zijn als we met die datacenterspelers echt kunnen zorgen
7: dat die huishoudens
0: we
7: die
0: stroom
7: niks
0: kunnen
7: aan.
0: Leveren.
7: Want die gaat de stroom naar de nieuwe datacenters. Behalve dat je kunt zeggen, dan wordt het net wat ontlast en dan hebben we minder congestie.
0: Ja, kijk, ik denk zelf, wil je kunnen concurreren, dan heb je die datacenters ook nodig. We hebben AI-processen nodig om uiteindelijk te kunnen blijven concurreren. Mm-hmm. Dat geldt ook voor de industrie die ook uiteindelijk emissievrije energie zal nodig hebben.
7: En waarom hebt u geen netcongestieproblemen als u een modulaire reactor zet naast een datacenter?
0: Ja, wij kunnen daar direct energie leveren naast het grid. Dus we kunnen met die reactor eigenlijk naast het datacenter staan. Of
7: u legt
0: op
7: gewoon een kabel in de grond.
0: Site staan, en die kabel gaat er rechtstreeks naartoe.
7: Dus maakt helemaal geen gebruik.
0: Geen aansluiting voor het net voor te hebben. Dus op die manier kunnen eigenlijk investeringskosten in het elektriciteitsnet kunnen vermeden worden. En als we kijken naar Nederland, dan zijn er volgens mij geplande investeringen van richting de 200 miljard om het net te verstevigen en uit te breiden. Dat is nodig. Ja. Maar als we dan kijken naar de investeringen die nodig zijn in deze centrales, dan is eigenlijk alles relatief. En wij kunnen op die manier naast het grid direct energie leveren. Dat zouden we kunnen doen voor steden, dat zouden we kunnen doen voor industriële sites en dat zouden we rechtstreeks kunnen doen voor die datacenters.
7: Juist. En mijn vraag, hoeveel van die modulaire zoutcentrales zou u dan kwijt kunnen in dit
0: jaar? Ja, ik denk zoveel we willen. Het mooiste zou natuurlijk zijn als ik kijk naar alle industriële locaties, als we daar één zouden kunnen zetten en bij een aantal datacenters, dan denk ik tussen de 5 en de 10 reactoren. Ja.
7: En wanneer zijn we zover dan?
0: Ja, start van de bouw van de eerste 2032, energie in 2034.
7: Krijgt u dat voor elkaar om dat ding in 2 jaar te bouwen?
0: Met alle voorbereidingen en ook het feit dat de lastigste nucleaire systemen die worden op een centrale locatie gebouwd. Hè, dus daar kunnen we al veel voorwerk doen. Ja. Het is een veel minder zware constructie omdat we die lage druk hebben en minder actieve veiligheidssystemen nodig hebben. Ja. Dat maakt dat we met de bouw ook veel sneller kunnen gaan en ook moeten gaan. Hè. Wij moeten onszelf uitdagen om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.
7: Juist. Dus dan zou 2034 met haast moeten lukken. Maar bedoel, bij de grote, traditionelere kerncentrales weten we dat er altijd vertraging optreedt, toch, bij de bouw?
0: Ja, dat zijn natuurlijk ook veel grotere projecten. Ja. Dus als we kijken dat daar een vertraging weegt natuurlijk al veel meer door. Ja. Dat zijn ook veel grotere bouwprojecten, veel grotere investeringen.
7: Ja. Dus eigenlijk als u in 2034, dat is dus over 8 jaar, dus binnen 8 jaar zo'n centrale neerzet, dan hebt u natuurlijk de kennis en de ervaring om zo'n centrale te bouwen. Gaat het dan in de volgende rondes ook wat sneller, denkt u?
0: Ja, daar houden we wel rekening mee, maar nog steeds is dit een bouwproject. Hè. Dus je ziet veel mensen denken dat SMR's een soort container is voor in de achtertuin.
7: Nee, dat is
0: uiteindelijk heb je toch een vergunningsverlening nodig, een gebouw nodig. Dus daar moeten we wel rekening mee houden.
7: Juist.
0: Het is geen 3D-printen machine.
7: Binnen hoeveel jaar zijn we uit de energieproblemen?
0: Goh. Dat hangt er denk ik vanaf hoe hard we er de schouders onder zetten met z'n allen.
7: Ja.
0: Ik denk wat we nu zien met het nieuwe kabinet, ook in het verlengde van het Wenning-rapport, dat er heel veel drive is om dit voor elkaar te krijgen.
7: Dus haast is.
0: En in 10 jaar is er enorm veel mogelijk.
7: Kiki Lauwers, de baas van Thorizon. Hartelijk dank. Hier gaat Suzanne Bosman verder met de 1 Vandaag. Wij spreken elkaar morgen. Ik wens u een fijne hemelvaartsdag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
8: NPO Radio 1.
2: Podcast.
8: In de podcast Kunststof, verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
9: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag, wat betekent dit nu?
8: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
10: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk, als ik niet zou schrijven, zou ik het wel door gewoon een crisis belanden.
2: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
11: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
13: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
14: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
16: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
19: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij LefArbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
20: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
19: LefArbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
21: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
22: Museum Huis Doorn. De laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland. Waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen. En het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
23: NPO Radio 1. 12 uur.
24: Susanne Bosman. Goedemiddag. De olievoorraden nemen wereldwijd in rap tempo af. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt. Wat als de olie straks echt op is? Is er dan een plan? Dat zometeen in één vandaag. Nu het NOS-journaal. Maar niks Ampersen.
25: De voormalige stafchef van de Oekraïnse president Zelensky is gearresteerd. Andriy Yermak werd al een aantal keer verhoord. Nu is hij op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Contact met correspondent Christian Pauwen. Er waren al lange verdenkingen richting die Yermak. Komt deze arrestatie dan als een verrassing?
26: Nou, eigenlijk niet echt, want dit hangt al maanden in de lucht. In november moest Yermak opstappen als stafchef nadat steeds verder duidelijk werd wat zijn rol was in een groot omkoopschandaal rond een staatsenergiebedrijf. Onderaannemers zouden smeergeld betaald hebben voor contracten en ja, daarmee zou ook de bouw van luxe villa's buiten Kiev betaald zijn. En één van die huizen zou voor Yermak bestemd zijn. Nou, rechtbank heeft hem nu dus in hechtenis laten plaatsen met een borgsom van omgerekend 2,7 miljoen euro. Nou, Yermak zegt dat hij dat geld niet heeft, dus dat betekent dat hij vast blijft zitten.
25: Ja, wat zegt hij zelf over die witwasbeschuldigingen?
26: Ja, hij ontkent alle aantijgingen. Yermak zegt dat hij als advocaat met meer dan 30 jaar ervaring zich altijd heeft laten leiden door de wet. En ook zegt hij dat hij maar één appartement heeft en dat hij verder niks weet over al die luxe villa's. En ja, ook houdt hij met zijn advocaat vol dat de verschillende codenamen die in de documenten en gesprekken rond die corruptie terugkomen, ja, dat die niet naar hem refereren. Het onderzoek zou grotendeels gebaseerd zijn op aannames. Maar goed, daar ging de rechtbank dus niet in mee.
25: Nee, hij is al eventjes weg als stafchef van Zelensky, maar straalt dit op de een of andere manier nog af op de Oekraïense president?
26: Ja, zeker wel. Zowel in binnen- als buitenland is het zeker niet goed voor de president. Want Yermak was toch de grote man achter de schermen. Als belangrijkste adviseur beïnvloedde hij besluitvorming op allemaal verschillende plekken. Hij schoof aan bij onderhandelingen. En dan komt dus zo'n verhaal naar boven over vergaande corruptie, terwijl het land in de tussentijd strijdt voor het eigen voortbestaan. En bovendien gaat het niet alleen om Yermak, maar ook om voormalige ministers en andere mensen uit de omgeving van de president. Wel voor de duidelijkheid, volgens corruptieonderzoekers zijn er geen aanwijzingen dat Zelensky zelf betrokken was. En je merkt dat de president zich verder niet uitspreekt nu over Yermak en over de zaak. Hij probeert er zo ver mogelijk van weg te blijven.
25: Ondertussen gaan de Russische aanvallen op Oekraïne door. Afgelopen nacht waren er opnieuw zware aanvallen. Wat is daarover bekend?
26: Ja, weer dus tientallen raketten, honderden drones die vooral op Kiev afgevuurd waren. Daarbij werd een flat aan de oostkant van de stad geraakt. Er vielen zeker 4 doden, tientallen gewonden. Er zitten mensen vermoedelijk nog vast in het puin. En bovendien is de watervoorziening aan de linkeroever beschadigd, zegt de burgemeester. En deze aanval volgde op een andere grootschalige aanval overdag op heel Oekraïne gisteren. Nou, het laat zien waar ze in Oekraïne bang voor waren. Die gedeeltelijke wapenstilstand die Rusland afgelopen weekend wilde hebben voor hun militaire parade. En die ze uiteindelijk ook kregen na een oproep van Trump. Ja, dat verandert verder niks aan de strategie van Moskou. De raketten en drones worden die dagen simpelweg opgespaard om Oekraïne vervolgens weer keihard aan te vallen. En dat zien we nu.
25: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Palen. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen, omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich met 51 andere landen van stemming, omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer, zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip had vee aan boord en zou na de aanval zijn gezonken. De bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. De premier van Letland treedt af omdat haar coalitie de meerderheid kwijt is. Een linkse partij stapte gisteren uit de coalitie uit onvrede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van premier Celina vertrekken omdat er opnieuw uit koers geraakte Oekraïnse drones in Letland waren neergekomen. Een vrouw is vanochtend met haar auto een supermarkt binnengereden in Wateringen in Zuid-Holland. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond. De supermarkt raakte beschadigd, maar is vandaag wel open. Madonna, Shakira en de Zuid-Koreaanse boyband BTS gaan optreden in de rust van de finale van het WK voetbal. Het is voor het eerst dat er bij het evenement een halftime show wordt georganiseerd. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. De finale is ruim een maand later. Spullen die kapot gaan, zoals telefoons en elektrische fietsen, worden vaak niet gerepareerd. De meeste mensen kopen een nieuwe, blijkt uit onderzoek van TNO. Terwijl reparatie volgens de onderzoekers vaak veel geld scheelt.
0: Ja, vaak zien we dat mensen de fietsaccu of de telefoon, dat er een gebrek optreedt na 3-4 jaar voor een telefoon. Waarna mensen denken, nou, dat product die kan ik ook wel nieuw verkopen. Maar als we juist die schermlaag gaan vervangen, kunnen we ervoor zorgen dat het product weer 2 jaar meegaat. En zo zorgen we ervoor dat je niet direct een nieuwe hoeft te kopen. En als we kijken naar het gehele plaatje, kan dat voor een telefoon zo'n 23% aan kosten reduceren voor een consument.
25: Volgens TNO denken veel mensen dus dat een reparatie duurder is, maar is dat vaak niet zo. De onderzoekers benadrukken ook dat bij reparatie de producten en materialen langer meegaan. 12:06, het weer nog. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden.
24: Marnix, dank je wel. Voor het verkeer naar Helene de Geest bij de ANWB de Geleen.
1: Goedemorgen, middag zeggen hoor. Het is alweer middag, ja. Het is heel erg druk op de weg door recreatieverkeer. Onder andere vielen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoofddorp en de Schipholtunnel. Daar is de vertraging een half uur. Heeft te maken met een te hoge vrachtwagen die daar is gestrand. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen tussen Tolen en Hogerheide een kwartier oponthoud. Verder hebben er wat sluizen opengestaan bij de afsluitdijk. Daardoor nu op de A7 van Den Oever naar Friesland bij Kornwerderzand 25 minuten oponthoud. En op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 11 kilometer file en 25 minuten vertraging.
3: Ster. Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: nog last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
2: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrelhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel. Morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
13: NPO Radio 1. Avro Tros.
14: De Amerikaanse president Donald Trump is in China op staatsbezoek. Xi Jinping pakt hem helemaal in en heeft een duidelijke agenda. En die heet Taiwan. Lammert, gedoe is er over een sluis.
15: Ja, in Zwartsluis liggen mensen overhoop met de Rijkswaterstaat. Omdat die de sluizen niet onderhoudt, besloten de bewoners en ondernemers het dan maar zelf te doen. Rijkswaterstaat is niet dankbaar, maar boos en dreigt nu met hoge boetes.
14: En nu, wat als straks de olie op is?
16: Suzanne Bosman.
14: Vandaag. Ja, gaan we dan terug naar de rantsoenbonnen en de autoloze zondag. Liggen er überhaupt draaiboeken klaar in een kluis in Den Haag voor een Nederland zonder olie? Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden in recordtempo afnemen door de oorlog in het Midden-Oosten. We duiken in de mogelijke scenario's met Arjen Boyn, hoogleraar publieke instituties en openbaar bestuur aan de Universiteit Leiden. Meneer Boyn, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
14: Bij olie dan denk je, ja, benzine, maar het zit natuurlijk in allerlei ketens. Hè, ziekenhuizen, gsm, masten, plastic, het zit vrijwel overal. We zijn erg afhankelijk ervan. Is er nou echt een landelijk crisisplan olie?
17: Zeker, dat is precies de naam van het plan. Kun je ook gewoon vinden op internet. Dus voor mensen die dat willen lezen, die kunnen dat intypen en dan kun je dat helemaal nalezen.
14: Oké, maar wordt er ook daadwerkelijk wat mee gedaan al?
17: Jawel, het is bij het ministerie van Economische Zaken, want die hebben dat plan gemaakt en die gaan hier ook over. En die zeggen, nou, we zitten nu in een soort voorfase. En dat betekent dat we de plan eens even aan het actualiseren. En dan gaan we kijken, alles bijhouden. Dan zitten we eigenlijk bovenop. Ik zit er niet bij, maar daar kunnen we wel van uitgaan.
14: Oké, maar we zitten er bovenop. Dat is, we houden het in de gaten. Maar dat betekent dat er nog niet daadwerkelijk concrete dingen in gang gezet zijn?
17: Voorbereidingen. Dus ja. Je kunt in dat plan eens nalezen. Dus als de tekorten acuut worden, Dan kun je dus overgaan tot maatregelen. Dus eerst vrijwillig, dan vraag je mensen of ze minder willen consumeren. De kans dat dat gebeurt is misschien wat klein. En dan kun je op een gegeven moment dat gaan afdwingen door de maatregelen in te gaan voeren. Dat is een soort glijdende schaal. En dat kan helemaal tot ransonering.
15: Maar er is dus een soort escalatieladder. Dat woord kennen we nog van de coronacrisis.
14: Ja, precies.
17: Daar lijkt het op eigenlijk. Ja. Het heet de escalatiefase, heet dat in het rapport. Dus het is precies wat het is, zo'n ladder. En je houdt erbij. Kijk, we hebben natuurlijk strategische reserves. Dus het is niet dat het morgen in één keer op is. Wat eerst gebeurt is dat het vooral heel duur wordt. En dat betekent weer dat bepaalde industrieën dat zich misschien niet meer kunnen veroorloven. Of dat andere landen heel veel opkopen en dan krijg je schaarste. Dan ga je verder op die escalatieladder, zoals jullie dat zeggen.
14: Ja, en kun je dan ook aflezen van waar Den Haag dan de prioriteiten legt? Wat zij nou het meest belangrijke vinden dat er uiteindelijk door moet gaan?
17: Ja, dat staat er allemaal in. Dus de zorg.
14: Wat vindt Den Haag dan heel belangrijk?
17: De zorg.
14: Ja.
17: Dus die mag er. Defensie, politie, voedselketen. Dus dat zijn de dingen die iedereen zo een beetje kan verzinnen, wat belangrijk is. Dus die worden geprioriteerd. En dat betekent dus dat vakantiereizen, die vallen dan van die lijst af. En het kan
15: dat
17: ook
15: betekent
17: zijn
15: dat dan dat we niet meer met vakantie mogen, of dat het gewoon heel duur wordt?
17: Ja, in eerste instantie wordt vooral alles heel duur. Want als schaarste, als je niet subsidieert, dan doen we al niet in Nederland, dan ga je gewoon steeds meer betalen. En dat betekent dat steeds minder mensen daar gebruik van kunnen maken. Dus dat regelt zichzelf als het ware.
14: Nou, dus op die manier kun je in feite ook al enigszins sturen. Dit alles naar aanleiding van de waarschuwing van het Internationale Energieagentschap, Lammert. Waar waarschuwen zij dan precies voor?
15: Voor de grootste noodgreep uit de geschiedenis, zeiden ze gisteren. Strategische reserves worden massaal opengezet om een gat van 1 miljard vaten olie te dichten. Het is de grootste vrijgave van de voorraden ooit. En nodig omdat de straat van Hormuz sinds februari al op slot zit. Met een wekelijks verlies van 100 miljoen vaten is de vraag niet of de tekorten ons raken, maar hoe lang we dit tempo nog volhouden voordat de boel echt helemaal vastloopt. Het was een vrij alarmerende waarschuwing.
14: Ja, en klinkt dat alarm, meneer Boyen, dan ook als zodanig door in Den Haag? Want u zegt, ja, we zijn aan het kijken en ze zijn het aan het actualiseren, ze houden de boel in de gaten. Maar als je dit zo hoort, weet je
17: in dat plan wordt dan gesproken over waarschuwingen en over crisiscommunicatie en wanneer ga je dat doen. Maar het is natuurlijk ook een beetje strategische keuze. Dus als je te vroeg op het orgel gaat, maar we hebben allemaal nog olie, dan denken mensen, jeetje, wat een paniekzaaiers. En natuurlijk moet je niet te lang wachten, dus het is een beetje timing. Maar er komen wel steeds meer berichten dat we ons zorgen moeten gaan maken over het scenario van tekorten en dus hogere prijzen.
14: Ja, en misschien uiteindelijk, als er helemaal geen olie meer is, want daar moet je toch ook over nadenken. Wat gebeurt er dan? Dan valt ook de stroom uit, dan is er geen communicatie. Dan escaleer je toch al gauw naar het niveau ramp?
17: Ja, maar dat is wel heel ver, want er is natuurlijk wel olie. Want de Verenigde Staten exporteert olie, Noorwegen exporteert olie. We halen uit het Noordzee olie. Dus het is niet dat het verdwijnt, het wordt gewoon minder.
14: Ja, maar energieagentschap is best wel alarmerend dus.
17: Ja, maar die spreken niet over Nederland, die spreken over de wereldmarkt. Okay. Dus andere landen zullen die hier geen beroep op kunnen doen, geen eigen voorraden hebben, die komen het eerst aan de beurt. Bijvoorbeeld in Azië. India heeft al gewaarschuwd dat het nog voor 2 maanden heeft. Dus, en dat heeft natuurlijk ook weer gevolgen voor ons. Als die economieën vastdraaien, krijgen we economische gevolgen. Dus langs een hele andere kant krijgen we het dan ook voor ons kiezen.
14: Mm-hmm. Ja, maar toch nog eventjes, stroom.
17: Nee, het licht gaat voorlopig niet uit.
14: Nou ja, misschien niet door de olie, maar men moet natuurlijk rekening houden met allerlei dingen die ons kunnen overkomen. Hè? Dus er kunnen ook hacks zijn en dat soort dingen. Dan kan ik me voorstellen dat op een gegeven moment ook draaiboeken in elkaar kunnen schuiven.
17: Ja, we hebben natuurlijk een landelijke crisisregeling. Dus een crisisstructuur. Dus als de departementen, dus als het scenario olie, en dan komt een ander scenario bij, dan gaan we over naar een landelijke crisisstructuur. En dan, ja, dan wordt het ook in een. Dan moet je maar gaan improviseren natuurlijk. Want je kunt niet voor alles een plan maken. Omdat je niet weet hoe dat gaat uitpakken.
15: Nou, nou. Met de plannen die er liggen, vindt u dan dat wij goed voorbereid zijn als land?
17: Op een oliescenario denk ik wel.
15: Ja.
17: Maar alles is eindig natuurlijk. Hè. Als het dus maar eindeloos duurt, dan kom je natuurlijk in een fase waar je je niet op kunt voorbereiden, omdat we het nog nooit hebben meegemaakt. En dan moeten we gewoon gaan meebewegen en dan maar kijken hoe ver we komen.
14: Ja.
17: Dat is de realiteit.
14: Ja, wat dat betreft, zijn we in Nederland kwetsbaar? We zijn niet zo gewend aan crisis en dat dingen uitvallen.
17: Er zijn andere landen echt veel kwetsbaarder dan wij zijn. Dus ja, we zijn natuurlijk kwetsbaar. Omdat we gewend zijn aan een bepaalde levensstandaard. Waar olie een hoofdonderdeel van is. Dat realiseren we ons niet. Dus alles wordt heel veel duurder. We zijn dus vooral kwetsbaar voor economische malaise.
14: Goed, maar als ik u zo beluister, dan denk ik, nou ja, het Internationaal Energieagentschap, dat kan inderdaad de noodklok luiden, maar in Nederland hebben we nog wel even wat ruimte.
17: Ja, zo zou ik het wel samenvatten.
14: Oké, dank u wel, meneer Boyen. Arjen Boyen was dat. Hoogleraar publieke instituties en openbaar bestuur in Leiden. En zometeen in Europa rijden duizenden auto's rond die eigenlijk terug naar de garage zouden moeten. En de vraag is, hoe kan dat?
4: Eén vandaag.
14: Maar eerst Zwartsluis, Lammert, want daar is gedoe om een sluis.
15: Ja, de inwoners en ondernemers van Zwartsluis zijn er helemaal klaar mee dat de sluizen daar al maanden dicht zijn, omdat ze niet goed zijn onderhouden door Rijkswaterstaat. En daarom nam ondernemer Jeroen van Hasselt het heft in eigen hand. Hij begon met het schoonmaken van de sluis en daarna sloten tientallen bedrijven zich aan en werd de hele sluis geschilderd en opgeknapt. Of nou ja, voor de helft. Want Jeroen van Hasselt, goedemiddag.
16: Ja, goedemiddag.
15: Jullie zijn gesommeerd te stoppen?
16: Ja, klopt. We zijn gesommeerd te stoppen door de provincie. En omdat we niet veilig zouden werken. Maar we hebben gewoon in de nacht hebben we de werkzaamheden uitgevoerd met wegwerkers erbij. En 's nachts is het allemaal rustig op de weg hier in Zwartsluis. En we werken 8 meter boven de weg op een brugvlak. Dus, en we staan niet eens met de hoogwerker op de weg. Dus ja.
14: Maar u stond daar bovenin met de schilderskwast?
16: Ja, klopt.
14: En toen zeiden ze ophouden. Dus nu is nog maar de helft van de bovenkant van de brug geschilderd.
16: Ja, de helft is klaar. Er moet nog een stukje de primer en dan alles moet nog in de aflak, zeg maar. En we mogen helaas niet verder.
15: En om welke sluis gaat het en waarom is die zo belangrijk voor Zwartsluis?
16: Ja, de koolsluis is eigenlijk de slagader van het dorp, zeg maar. Dat is echt de weg voor de kleine bootjes. Want als die kleine bootjes door de grote sluis gaan, varen vrachtschepen geladen met containers. En dat is gewoon levensgevaarlijk.
15: Ja. En er zijn ook bootjestoeristen die dan Zwartsluis inkomen om een terrasje te pakken of een winkeltje te bezoeken.
16: Ja, dat is de plek nummer 2 natuurlijk. De veiligheid gaat voor, maar ook voor de toerisme, zeg maar, in Zwartsluis. Het is gewoon, het is gewoon een gat straks wat gewoon dood is, zeg maar.
15: Ja.
16: Ja, en dat moeten we voorkomen.
15: En nu hebben 42 bedrijven zich bij jouw actie aangesloten om die sluis op te knappen. De gemeente steunde jullie ook. Maar de provincie en Rijkswaterstaat dus niet. Die laatste dreigt nu zelfs met boetes. Hoe zit dat?
16: Ja, als ik nu verder ga, zeg maar aanstaande maandag. En ze komen en ik moet stoppen. Dan kunnen ze een boete opleggen via het gerechtelijke hof. Ik ben zo iemand, ik ga gewoon door. Dus ja, mij houden ze niet gauw tegen.
15: Maar waarom zijn ze niet blij dan met jullie hulp? Ik begrijp het niet.
16: Nee, ik zeg, het is kosteloos. We hebben 65.000 euro zijn we kwijt aan kosten, zeg maar. Gesponsord door bedrijven en gemeenten. En ook een potje, we gaan een crowning oprichten. Om het te onderhouden, zeg maar, de komende jaren. Dat we uit de pot kunnen werken, zeg maar. Dus ze hebben zelf geen kosten meer. Ze hoeven alleen maar ja en nee te zeggen. En het liefst ja. Maar dat doen ze helaas niet.
15: Maar is het dan helemaal niet gevaarlijk om die dingen op eigen houtje te doen? Rijkswaterstaat zegt, ja, ze hebben er geen verstand van. Straks staat heel Meppel onder water als die sluis niet meer dicht kan.
16: Ja, nee, de sluisdeur op zich. Kijk, wij hebben heel veel bedrijven, het is allemaal maritiem hier. En we hebben duikers, we hebben plaatwerkers, lassers, we hebben alles hier in het dorp. En iedereen weet van wanten, zeg maar. Ze hebben zelfs duikers die in zo'n sluis aangeroepen worden om de boel te controleren. En die zeggen ook van, er markeert er maar niks aan, de hele sluis niet. Dus het is gewoon met de sleepboedagen mocht hij open. En binnen 5 minuten waren de deuren open. Maar ze waren ook binnen 5 minuten weer dicht. Ja. We hebben ze getest. Dus er markeert helemaal niks aan.
14: Ja, maar goed, u zegt in feite, ik ga straks gewoon verder schilderen. Dan komen ze van Rijkswaterstaat en de provincie. En dan?
16: Ja, ik ga gewoon verder. En ze zijn echt een knappe jongen als ze mij eraf halen. Want ik ga gewoon door.
15: Heel veel succes daarmee. Dank u wel, Jeroen van Hasselt uit Zwartsluis over de illegale sluisrestauratie.

0: Everyday People van Sly and the Family Stone.
1: BMW's die al rijdend in de fik schieten.
2: Ik kan het niks aan doen, lieve schat.
1: De voorbije jaren zijn honderden diesel-BMW's in Europa uitgebrand.
3: Mijn auto is opgebrand. Voor mijn ogen, met mijn kinderen langs mij. Als ik dat had kunnen vermijden, had ik daar zeker aan vastgedaan.
0: In Europa blijft 1 op de 4 auto's rondrijden terwijl er een terugroepactie openstaat. Dat was gisteren op de Belgische televisie. We hoorden net een stukje uit, een item over BMW-diesels die in brand vlogen door een defect dat al jaren bekend was. In Nederland zou het om ruim 1 miljoen auto's gaan die eigenlijk teruggeroepen hadden moeten worden. Ja, hoe kan dat, dat auto's met gekende veiligheidsproblemen toch op de weg blijven? Journalist bij Autoweek Frank Jacobs, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: U hebt dat BMW-verhaal ook tot u genomen. Was u daar verbaasd over?
4: Nou, eigenlijk niet zo, nee. Het is een vrij bekend euvel bij, niet speciaal BMW, maar algemeen dat er met terugroepacties wat gemakkelijk om wordt gegaan door de consumenten, door eigenaren van auto's.
0: Oké, nou ja, ik vond het nogal spectaculair uitzien, hoor. Zo'n auto die in één keer helemaal uitbrandt.
4: Ja, dit is wel een heel ernstig geval, hoor. De meeste terugroepacties gaan het om minder griezelige dingen. Maar ja, zo'n auto, dit met die BMW's, dat is 8 jaar geleden zijn die dingen al teruggeroepen. Dat is de EGR, dat is een soort van uitlaatgasregeneratiesysteem wat te heet wordt. En dan kan hij in de brand vliegen.
0: Ja, maar wat je dan in de zijlijn hoort, dat is dat 1 op de 4 auto's in Europa blijft met een bekend defect rondrijden. Nou zegt u al van ja, het ene defect is erger dan het andere. Maar ja. In Nederland zouden zo dik 1 miljoen auto's rondrijden, dat staat in uw blad. Ik vind dat wel een beangstigende gedachte, dat als ik even om me heen kijk op de snelweg, dan denk ik, voor je het weet, boem.
4: Ja, het zijn 9 miljoen auto's in Nederland, dus 1 op de 9 heeft ergens een openstaande terugroepactie. Dus het feit dat een fabrikant weet dat ze ergens een constructiefout gemaakt hebben, daar iets mee willen ondernemen, maar van de eigenaar op een of andere manier daar geen gehoor aan geeft.
0: Maar dan is autorijden een soort Russisch roulette geworden?
4: Ja, dat is eigenlijk alles in het leven, maar het valt ook wel mee, hoor. In de meeste gevallen zijn het niet zo extreme dingen als een auto die in de brand vliegt. Hoor. Het kunnen ook het gevalletje zijn dat er over 10 jaar de radio er mee ophoudt, of het rechterachterraam niet meer open of dicht wil. Er zijn er heel veel verschillende dingen in, maar dit zijn heel extreme gevallen.
5: Maar als het gaat om iets wat echt voor de veiligheid staat, waarom wordt dat dan niet bij de APK meegenomen? Dat die gewoon niet goedgekeurd wordt als hij niet teruggeroepen is?
4: Ja, nou, een grote misvatting van de APK is dat een APK goedgekeurde auto is goed. Dat is niet per se zo. De APK telt een strikt aantal punten die op dat moment gevaarlijk zijn. Het zijn echt momentopnamen. En dat zit daar niet bij. Het is heel raar bij de APK. Als je achteruitwissel hebt, dan moet je het doen. Anders word je afgekeurd. Zal je het helemaal niet nodig hebben, een achteruitwissel. Niet per se verplicht. Maar dit soort dingen zit daar gewoon niet in. Het is al een idee voor de toekomst. Maar op dit moment wordt een terugroepactie is een potentieel technisch probleem. En de APK gaat van feiten uit.
0: Oké, maar ik kan me toch voorstellen, zoals je ook een verkeersboete moet betalen, bijvoorbeeld als je naar het buitenland vliegt, dat er bij de APK, je komt daar met je auto en dan tikken ze hem in en dan zeggen, die had eigenlijk teruggeroepen moeten worden.
4: Ja, als je zo'n systeem hebt. Dat zou op zich heel goed zijn. Het probleem is gewoon dat enerzijds zijn mensen vaak wat laks met die dingen, maar het is ook maar de kunst om mensen te bereiken. Hè? Dus je moet al die mensen waar er zo'n probleem bij is, bij die auto, zien te bereiken. Mensen worden overspoeld met mailtjes en reclames en mailings en dat soort dingen meer. De kans is groot dat het prullenbak verdwijnt.
0: Maar

0: Zou je dan niet de verantwoordelijkheid toch bij de dealer of de garage moeten leggen dat die ervoor zorgt dat er in ieder geval contact is?
1: Ja, dat zou juridisch een oplossing kunnen zijn inderdaad, dat je dat verplicht stelt. Maar op dit moment is het helaas zo dat de klant kan zeggen, ja, wat een flauwekul, en de kans is 1 op 100.000 dat mijn auto in brand vliegt, of de kans is 1 op 100.000 dat mijn richtingenwijzer het niet meer doet op een gegeven moment. Ja, wat zou ik me druk maken? Mensen zijn ook vaak van eigenlijk, komt wel een keer. Ik moet naar de garage, ik heb geen tijd voor, komt wel een keer. En dan wordt die auto verkocht en de volgende eigenaar weet van niks.
0: Ja, een verplichting.
1: Ja, nou, het zou denk ik een goed advies zijn voor als je een tweedehands auto koopt, dat je eventjes checkt of er geen terugroepactie op zitten.
0: Ja, maar zijn de merken er wel streng genoeg op zelf? Want ik kan me voorstellen, je staat er ook niet al te best op, hè, met een terugroepactie.
1: Nee, dat is een beetje dubbel is dat. Je staat niet best op een terugroepactie. Vanuit de ogen van de consument denk je, ja, heb je ze weer, hoor. Weer iets niet goed gemaakt en zo. Ja. Maar je kunt ook bedenken dat een fabrikant met veel terugroepacties blijkbaar heel scherp is op de kwaliteit van zijn producten, ook nadat hij verkocht is. Dus je moet een auto bouwen. Het is een ontzettend complex apparaat, weet je, wat je maakt. Het wordt steeds complexer, dus ook de kans op fouten wordt groter. Moet ook sneller gebeuren, want de concurrentie zit ook in je nek te hijgen. Die heeft alle nieuwe dingen die jij ook wilt hebben. Ja, en dan kan het gebeuren dat er een of ander klein foutje tussendoor glipt, met soms grote gevolgen. En als je fabrikant daar bovenop zit en ook denkt, er gebeurt iets met zo'n auto. Hoe is dat gebeurd? Hoe komt dat? En dan blijkt dat in je eigen constructie zitten. Dat zo'n fabrikant zegt, hup, terug met die auto's en we gaan het alweer herstellen. Dat pleit alleen maar voor fabrikanten, denk ik.
0: Nou, maar in de tussentijd rijdt 1 op de 9 auto's om ons heen, toch met ergens een defect. Ja. U gaat toch nog de weg op, meneer Jacobs?
1: Mijn auto zit zonder defect. Dus ja hoor, ik wel. Nee, het zijn niet dingen. Het zijn heel extreme gevallen. Er zijn heel in het verleden gevallen geweest met auto's waar de besturing defect raakte of de remmen of zo. Er is een probleem geweest met Japanse airbags. Die echt waar letterlijk als een soort van fragmentatiebom ontploft en daarmee mensen gedood heeft. Maar het zijn hele extreme gevallen. In de meeste gevallen gaat het om kleinere problemen. En ja, als je auto ineens in brand vliegt, dan kun je niet echt een klein probleem noemen. Nee. Maar ik ben niet bang om er sneller op te gaan. Nee, als er een BMW of wat dan ook achter me rijdt.
0: Oké, journalist bij Autoweek, Frank Jacobs. Dank u wel. 3 maanden is de Straat van Hormuz nu dicht en de economie zucht. Econoom Marieke Blom maakt zich grote zorgen. Zij is straks de gast in 1 vandaag. Nu het nieuws.
2: NPO Radio 1.
0: Maar niks anders.
3: De opvarenden van het cruiseschip Hondius die begin deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het hantavirus, meldt het RIVM. Het gaat om 26 mensen, onder wie zeker 1 Nederlander. Ze kwamen in de nacht van maandag op dinsdag aan in Eindhoven. Voor de zekerheid moeten ze wel 6 weken in thuisquarantaine. Het dodental van de Russische aanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen van 2 naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens Oekraïne werden er door Rusland meer dan 700 raketten en drones afgevuurd. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen en gezonken, zeggen de Indiase autoriteiten. Het commerciële schip voer onder Indiase vlag en had vee aan boord. De bemanning zou zijn gered. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Een Amerikaanse schrijfster is veroordeeld tot levenslang voor de moord op haar man. Ze schreef na zijn dood een kinderboek over omgaan met rouw. Later bleek dat ze haar man had vergiftigd. Ze zat in de schulden en was uit op het geld van de levensverzekering.
0: Voor de files naar Helene.
4: Het zijn er een heleboel, bij elkaar precies 100 kilometer op dit moment. Op de A2 heb je behoorlijk wat vertraging van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen een kwartier. Bij de afsluitdijk op de A7 vanuit Noord-Holland naar Friesland bij Koornwerderzand een kwartier extra reistijd. Op de A12, Duitse grens Arnhem, is het heel erg druk. Tussen de Duitse grens en Duiven nu een half uur vertraging. En op de N318 Varsseveld-Winterswijk 20 minuten vertraging tussen Miste en Winterswijk.
5: 1 vandaag. Suzanne Bosman.
0: Met veel ceremonieel en militair vertoon is Donald Trump in China ontvangen door president Xi Jinping. Het is niet voor het eerst dat Trump lammert in China is?
6: Nee, in 2017 ontmoetten Trump en Xi elkaar al eens. Toen was eerst Xi bij Trump in Mar-a-Lago. Daarna ging Trump naar China, waar hij onder meer een rondleiding kreeg in de verboden stad. De sfeer was toen bijzonder goed en er werd voor miljarden aan handelsdeals gesloten. En ook nu hoopt Trump met goede deals weer terug naar huis vuisten keren voor de soja- en de vleesindustrie en voor de vliegtuigbouw. Amerikaanse media spreken daarom over beans, beef en Boeings. Maar ook Iran en Taiwan zijn onderwerp van gesprek. Het is belangrijk dat alles vandaag en morgen goed gaat, omdat de tijdelijke wapenstilstand in de tarievenoorlog tussen China en de VS in november afloopt.
0: Ja, sinds 2017 is er veel veranderd in de relatie tussen de VS en China. China-deskundige Ardy Bouwers, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Mevrouw Bouwers, u bent directeur van China Circle. Dat is een bureau dat gespecialiseerd is in de communicatie en strategie tussen China en het Westen. Ja, Trump die wil dus graag naar huis met goede soja, vlees en een Boeing-deal. Denkt u dat dat gaat lukken?
7: Ja, op zich is Xi Jinping bereid om daar grote toezeggingen op te doen. Waarbij het wel eigenlijk altijd de vraag is of alles wat tijdens zo'n top wordt beloofd. En dat is, er zouden 500 Boeings aangekocht worden door China. Enorme hoeveelheden sojabonen en vlees, zowel beef als varkensvlees. Mm. Het is de vraag of het allemaal wel ook inderdaad uitgewerkt gaat worden. Dus het zijn hele mooie woorden. Voor een deel zal het uitgevoerd worden, maar het is de vraag of het helemaal uitgevoerd wordt.
0: Ja, maar Xi Jinping spreekt, en de mensen om hem heen, deze mooie woorden uit, omdat ze zelf natuurlijk ook van alles uit die ontmoeting willen halen.
7: Ja, wat interessant is dat Trump die zegt, ja, we gaan vandaag praten over handel, over de trade, en we moeten zorgen dat het allemaal goed gaat. En Xi Jinping legt de grote nadruk op Taiwan, dus die heeft het eigenlijk alleen maar over geopolitiek en niet zozeer over die handelsoorlog. Dus een van de dingen die hij vanochtend heeft gezegd is, Taiwan is voor ons het allerbelangrijkste issue. Eerder heeft hij ook gezegd, het is de kern van alle kernissues en het is een rode lijn en de VS moet daar niet slecht mee omgaan. En nou, vanochtend klonk het zelfs een beetje dreigend van als de VS daar op een slechte manier mee omgaat, dan kunnen de beide landen in conflict komen. Dan zou de hele relatie gevaarlijke manier zich ontwikkelen.
0: Ja, dat Taiwan, dat hangt voortdurend natuurlijk over die relatie, hè, tussen de Verenigde Staten en China. Dat ligt allemaal heel gevoelig, is heel ingewikkeld. Want wat wil ze dan nu van Trump horen?
7: Nou, officieel hebben China en de Verenigde Staten die agree to disagree over de status van Taiwan. China zegt Taiwan is onderdeel van onlosmakelijk onderdeel van China. En de Verenigde Staten heeft gezegd, laat boven de markt hangen dat als China de Taiwan aanvalt, dat de Verenigde Staten dan militair gaat helpen. In ieder geval zeggen ze tot nu toe dat ze niet erg voor onafhankelijkheid. Ze willen eigenlijk de status quo bewaren. Dus onafhankelijkheid van Taiwan is niet iets wat de VS propageert. En wat Xi nu wil bereiken, is dat de Verenigde Staten eigenlijk veel meer toezegt dat Taiwan als onlosmakelijk onderdeel van China daar iets meer naartoe opschuift. En veel afkeurender zal zijn op mogelijke onafhankelijkheidsuitspraken vanuit Taiwan.
0: Ja, een oud-president Joe Biden, Lambert, die maakte de kwestie Taiwan een paar jaar geleden wel heel erg spannend. Hè?
6: Ja, want de VS hanteert inderdaad al heel lang die één-China-politiek. Taiwan en China horen bij elkaar. Maar in 2022 leek Biden gedraaid.
8: To be clear, sir, U.S. forces, U.S. men and women, would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion.
6: Yes. Yes, zei Biden. De VS is bereid Taiwan militair te verdedigen als China het land aanvalt. De Chinezen waren woedend en toen ging daarna ook nog eens de toenmalig voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden naar Taiwan, Nancy Pelosi, en die sprak met de Taiwanese president.
9: Today our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan. And we were proud of our enduring friendship.
6: Ja, en toen waren de rapen gaar. China begon met grootschalige militaire oefeningen om Taiwan heen.
0: En mevrouw Bouwers, dat leidde tot een hele serieuze crisis toen, hè?
7: Ja, dat was niet kinderachtig. Dus daarin zag je dat China echt bereid is om ver te gaan in enorm veel vliegtuigen, marine, echt een hele grote militaire oefening. En eigenlijk sinds die tijd zijn er bijna dagelijks overschrijdingen vanuit China van wat de grenzen van Taiwan. Dus China is eigenlijk sinds die tijd enorm de druk aan het opvoeren. En probeert op die manier de wereld en de Verenigde Staten voor een voldongen feit te stellen. Namelijk, zie je wel, Taiwan moet onlosmakelijk onderdeel worden van China.
0: Nou kan ik me ook voorstellen dat China denkt van, nou ja, Trump die, zoals hij kijkt naar Groenland, naar Canada, het kan best dat hij op een gegeven moment ergens, ik weet niet, in een vliegtuigdeur staat en zegt, ah joh, dat Taiwan, dat is van jullie.
7: Nou, sterker nog, zoiets heeft hij al wel zo'n beetje een keer gezegd. Dus dat is ook iets waar op Taiwan enorm grote zenuwen over bestaan. Trump heeft al gezegd tegen Xi over Taiwan van, ja, ik weet dat het voor Xi heel belangrijk is en eigenlijk is het ook iets wat hij maar moet regelen. En zoals alles met Trump is dat op verschillende manieren te interpreteren en kan het ook zijn dat het een dag later weer anders is. Maar zowel in Taiwan als in omliggende, Japan bijvoorbeeld, Korea, maar ook Filipijnen, worden de woorden van Trump op een schaaltje gewogen en is er de angst dat Trump, omdat hij zo ontzettend mooi met veel theater en ontvangen wordt door Xi Jinping, dat hij dat gaat weggeven.
0: Ja, daar zit u natuurlijk ook gespannen naar te kijken.
7: Ja, dat gaat absoluut. Hij doen.
0: Ja, zeker. Dank u wel voor uw uitleg. Sinoloog Arnie Bouwers was dat. En zometeen, leed dat je niet direct ziet. Dieren in de stad die verstrikt raken in zwerfafval. In Leiden maakt ze dat leed nu wel zichtbaar.

0: break my heart. Dua Lipa, Break My Heart. Plastic draadjes, vislijn of rietjes. In de stad raken dieren verstrikt in zwerfafval. En dat wordt ze nogal eens fataal. In Leiden vraagt bioloog Lieselotte Rambonnet aandacht voor dit probleem met opruimacties en een klein zwerfafvalmuseum. Verslaggever Joris Kreugel wandelt samen met Lieselotte door de stad.
1: Als je hier nou zo in de gracht kijkt op de oude singel, wat zie je dan allemaal?
2: Ja, toch wel wat afval. Af en toe een chipszak die voorbij drijft of een plastic koffiebekertje. Ja, te veel afval in ieder geval. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, nou, elke zondag vissen vrijwilligers er zo'n 10 tot 12 vuilniszakken uit met een klein rondje varen.
1: Vrijwilligers, en daar ben jij er een van. En dat doe je al jaren.
2: Ja, we doen dit al zo'n 7 jaar inmiddels met Stichting de Grachtwacht.
1: Word je verdrietig als je elke keer het water opgaat?
2: Verdrietig als je vooral aan het eind ziet hoeveel het is. Maar heel, heel positief en enthousiast van alle mensen die helpen om het eruit te halen. En ook op straat mensen met grijpers die bezig zijn. Daar word je toch wel weer positief van.
1: Wat maak je zoal mee als je aan het varen bent?
2: Ja, de gekste dingen. De studentenstad Leiden die heeft heel veel gekke dingen af en toe in de gracht. We hebben ook een dagboek van een student gevonden. Dus dat maakt het ook wel weer grappig af en toe wat je vindt. We hebben ook een tentoonstelling nu in onze ramen van het brughuisje over badeendjes. Alle gekke eendjes die we vinden. En dat zijn inmiddels in al die jaren zo'n 50 gele eendjes.
1: Die staan hier opgesteld, want we staan hier op de brug.
2: Ja, de Marebrug, midden in Leiden.
1: En daar heb jij in, nou zo'n beetje, ik denk, het kleinste museum van Nederland.
2: Ja, misschien wel, hè. Ja, het is groter dan je denkt. Nou. Het is een tiny house, ja. Maar wel het beste uitzicht in Leiden misschien.
1: Fantastisch, hè, zo over de grachten met al die panden.
2: Het is echt een huis boven de gracht, op de gracht. En veel dieren die er ook zwemmen. Futen, meerkoeten, aalschoffers, reigers inmiddels ook.
1: En die dieren die liggen hier nu ook, hè?
2: Ja, helaas.
1: Een andere zwaan.
2: Ja, een zwaan.
1: Echte zwaan?
2: Ja, een echte zwaan.
1: Ja, is er meer dan?
2: Deze is helaas verstrikt geraakt in een vishaak. Ik zal hem even laten zien voor jou. Bij zijn kop, net onder zijn kop in zijn hals.
1: Gadver.
2: Ja. En deze heeft het helaas niet gered. De dierenambulance in Amsterdam heeft hem geprobeerd te vangen. Maar deze kon nog heel goed zwemmen en wegkomen. Maar helaas zat de haak echt in de slokdarm. Kwamen ze bij het opzetten van het dier achter. Dus die is gewoon verhongerd.
1: Het ziet er niet heel feestelijk uit, dit allemaal.
2: Nee, we proberen ook die verhalen van de dieren die het niet hebben gered te laten zien aan mensen. Om ze erop te wijzen dat één stuk afval al een dierenleven kan kosten. En ze een beetje te enthousiasmeren dat ze het vooral moeten opruimen. Dames, jullie misschien even binnenkomen?
1: Jullie lopen voorbij en je roept, dit is een museum. Ja, dat klopt inderdaad. Het is een heel klein museum. Ja.
2: Dus je ziet daar wat schuimpjes die afgelopen zondag zijn gevonden. Dat is van de Leiden Marathon. Oh, ja. En ook een bowlingbal. Ja, die drijven blijkbaar ook. Oh. En elke week wisselt deze expositie met de gekste vondsten. Ja, we laten dus ook helaas zien wat afval kan doen met dieren. Oh. Dus helaas ook een vishaak die verstrikt raakt in een zwaan. Om te laten zien dat één stuk afval oprapen dus al een dierenleven kan helpen, kan redden.
3: Ja. Dode dieren wel confronterend, ja. Ik vind dat wel zielig dat je gewoon ziet van, oh ja, dat is gewoon zo'n eend met een ring om zijn nek. En ja, waarom zijn we toch allemaal de hele tijd van die flesjes aan het drinken en gooien we het niet fatsoenlijk in de prullenbak?
2: Ja.
1: Doen jullie dat altijd?
3: Ik ben heel braaf met mijn statiegeldflesjes. Maar het is misschien wel iets waar we nog bewuster mee bezig moeten zijn. Van ja, neem nou gewoon altijd een vuilniszak mee, ook aan boord als je gaat varen. Om het bij je te houden en gewoon weg te gooien.
1: En deze zwaan ligt hier uitgestald. Ik wilde bijna zeggen, wat heb je nog meer in de aanbieding? Ja, dat klinkt al vreemd. Ja, helaas. Ja.
2: We hebben ook nog een eend. Een mooie mannetjes eend. Komt uit regio Alphen. Dierenambulance Alphen heeft hem gevonden.
1: Wat heeft hij nou zijn bek?
2: Ja, hij heeft dus helaas in een zwarte ring, een soort jerrycan ring, heeft hij gehapt. En die is over zijn kop geslagen. En die zit vast in zijn snavel en om zijn hals. Ja, en dan kan hij dus niet meer vliegen, niet meer eten. En deze was helaas niet tam genoeg om hem te vangen. Dus hij is ook uiteindelijk overleden toen ze hem eindelijk te pakken kregen, toen hij echt te zwak was.
1: Buiten dat jij vrijwilliger bent bij de grachtwacht, ben je ook bioloog en werk je ook bij de dierenambulance. Heb je er in het dagelijks leven veel mee te maken?
2: Ja, helaas wel. En mijn collega's ook. Allemaal vrijwilligers bijna. Die zien de ergste dingen. Ook dieren die in aalschoffers, die muskusratten klemmen, duiken en die vastzitten met een hele grote zware klem op de kop, maar nog wel leven en die je dan te pakken moet zien te krijgen om te bevrijden. Maar ook heel veel duiven die draadjes en haartjes om de tenen hebben en toch gelukkig kunnen overleven als we ze maar vangen en als we ze kunnen helpen. Het is vooral heel erg pijnlijk voor al die dieren. We proberen de verstrikkingen met dierenambulances en opvangcentra in kaart te brengen. En dan in gesprek te gaan met Sportvisserij Nederland bijvoorbeeld over al die vishaken en die vislijnen. En andere groepen die daar iets aan kunnen doen om het te voorkomen.
1: Sommige landen kan het wel, hè? Goed opruimen.
2: Ja, dat is interessant. Ik weet ook een voorbeeld uit Japan dat er geen prullenbakken op straat te vinden zijn. Ik vrees dat dat een hele moeilijke is om gedrag te veranderen van mensen. En cultuurverandering vraagt dat. Dat gaat heel lang duren. We weten helaas ook dat opruimen niet genoeg is. Maar dat de fabrikanten vooral ook een rol kunnen spelen. Dus echt bij de voorkant voorkomen dat de materialen schadelijk zijn voor de natuur. Dus waspapiertjes om snoepjes doen in plaats van plastic papiertjes. Ik denk dat dat een makkelijkere omslag is dan gedrag veranderen van mensen.
0: Bioloog Lieselotte Rambonnet was dat in gesprek met onze verslaggever Joris Kreugel. De straat van Hormuz is al bijna 3 maanden dicht. Eerst merkten we dat aan de hoge brandstofprijzen. Inmiddels begint de hele Nederlandse economie de druk te voelen. Marieke Blom is hoofdeconoom bij de ING-bank. Goedemiddag, mevrouw Blom.
4: Goedemiddag.
0: Aan het begin van de crisis was u ook bij ons in de uitzending. En toen waarschuwde u voor een worst-case scenario, waarbij een vat olie de $140 zou aantikken. 3 maanden verder zijn we nu. Hoe dicht zitten we nu bij dat rampscenario van u?
4: Ja, nou, wat betreft de olieprijs, die is nog best wel wat lager dan dat rampscenario. Die ligt nu net iets boven de $100 per vat. En dat valt eigenlijk nog wel een beetje mee ten opzichte van wat ik toen verwacht had. En hoe dat komt is dat er is bijvoorbeeld een pijpleiding en daarmee wordt heel veel olie wordt omgevoerd om die straat van Hormuz heen. Waren toch eigenlijk wel heel veel overschotten voordat die oorlog begon. En wat je ziet is dat landen zoals China en de Verenigde Staten, die hadden gewoon hele grote reserves om op dit soort situaties voorbereid te zijn. En die zijn ze ook enorm aan het inzetten. En al met al fluctueert die prijs nu zo'n beetje ergens rond de $100. Dus dat is tot nu toe relatief met de omstandigheden nog goed nieuws. Het vervelende is dat dat dus wel ook echt gebaseerd is op het opmaken van voorraden. Ja, en dat kan je natuurlijk niet oneindig doen. Dus ja, wat je voor de komende tijd, niemand weet wat er nou precies in de onderhandelingen gaat gebeuren. Maar als dat nog weer veel langer duurt, dan kan die prijs alsnog wel op die niveaus terechtkomen. Ja, nogmaals, omdat die voorraden dan op beginnen te raken.
0: Ja, en hoe ga je dat dan merken in andere sectoren?
4: Ja, nou, het allerbelangrijkste is echt die brandstofprijs. Dit is echt een transportkostencrisis. Dus dit merk je aan de pomp. Dit merk je aan de als je een vliegticket wil kopen. Maar het is natuurlijk ook zo dat goederen worden ook allemaal vervoerd. En de agrarische sector maakt natuurlijk gebruik van diesel. Maakt ook gebruik van kunstmest, wat ook in die regio gebruikt wordt. En dan zal je bijvoorbeeld zien, de chemie maakt natuurlijk plastics van olie. En je zult zien dat die producten dus allemaal ook langzamerhand duurder gaan worden als gevolg hiervan. Dat gaat veel trager. Dus dat komt eigenlijk pas in de loop van het jaar. Komt dat ook in de inflatie terecht. En dan ga je bijvoorbeeld in de supermarkt dus voor voeding ook meer betalen als gevolg hiervan. Ja, en tot slot die energierekeningen. Het gaat nu niet zoveel over de gasprijs, maar die is natuurlijk ook opgelopen. Ook dat gaan mensen merken in de loop van de tijd. En bedrijven hebben hier dan weer vooral last van, omdat consumenten moeten dan iets anders laten liggen. Een luxe product wat ze anders misschien zouden kopen naar de kapper of een bloemetje halen of een restaurant.
0: Dus geen plek waar je het niet merkt?
4: Nee, je zult het echt aan alle kanten in de economie wel gaan merken. Ja.
0: Onder meer ook, Lammert, doordat veel kostbare en essentiële spullen via de lucht worden vervoerd.
5: Ja, en juist de luchtvracht kampt nu met enorme onzekerheden, omdat kerosine zo duur is. En het kan inderdaad verregaande gevolgen hebben, zegt Maarten van As van brancheorganisatie Air Cargo Netherlands.
6: Wij zien kerosineprijzen omhoog gaan. We zien capaciteit daardoor potentieel afnemen. En daar maken we ons wel ongerust over. Die vracht is heel belangrijk voor in Nederland gevestigde bedrijven met een internationale waardeketen. En op dit moment zien we dat die capaciteit die er is, potentieel onder druk staat door de crisis in het Midden-Oosten. Alles wat in luchtvracht zit is of kostbaar, of het is snel bederfelijk. Dus het gaat vaak om medicijnen, medische hulpmiddelen, high-tech, maar bijvoorbeeld ook verse vis.
0: Ja, we horen microchips, mevrouw Blom, medische spullen, andere belangrijke producten die allemaal per vliegtuig gaan. Terwijl, dat vliegen, dat horen door de kerosinetekorten ook hartstikke duur is. Er zijn hier en daar ook luchtruimen gesloten. Daardoor zie je ook dat sectoren vast kunnen lopen. Moeten er dan niet keuzes gemaakt worden?
4: Ja, nou eigenlijk doet de markt dat vanzelf. Wat je dus ziet is dat die kerosineprijzen omhoog gaan. En dan is de vraag, wie is de hoogste bieder? Wie wil uiteindelijk nog wel voor die overgebleven luchtvrachtruimte het hoogste bedrag betalen? Omdat ze weten dat hun afnemers die extra kosten eventueel ook op zich willen nemen. Of soms ook omdat de contracten al afgesloten zijn. Hè? Dat zal in sommige gevallen ook zo zijn. En op die manier gaat de markt dit eigenlijk oplossen. En ik verwacht niet dat bijvoorbeeld een overgebleven hier keuzes over zal gaan maken.
7: Ja, maar als het dan bijvoorbeeld om hartkleppen gaat, moeten die dan heel duur worden?
4: Ja, nou ja, dat is een voorbeeld waarbij de relatieve prijs van die luchtvrachtkosten ten opzichte van al het andere natuurlijk weer relatief klein zal zijn. Dus als het van essentieel belang is om die hartkleppen ergens op het goede moment te krijgen, dan is de kans vrij groot dat die afnemers ook bereid zullen zijn om dat ervoor te betalen.
5: Ja, mevrouw Blom, nu horen we al maandenlang experts als u waarschuwen. En dat is natuurlijk wel heel goed, waarschuwen voor wat er aankomt. Maar praten we elkaar ook niet een beetje een crisis aan zo?
4: Ja, nou het is best als econoom best lastig om goed de woorden te vinden om dit uit te leggen. Want je ziet ook dat het consumentenvertrouwen in Nederland heel sterk is teruggevallen. Een beetje vergelijkbaar met hoe sterk het terugviel tijdens corona of bijvoorbeeld tijdens de oorlog in Oekraïne. Ja. En daarvan denk ik, ja, dat is misschien toch weer iets een te ernstige inschatting. Hè. Er is volop reden om bezorgd te zijn hierover. We merken dit gewoon in de koopkracht, want ja, het is gewoon extra inflatie. Hè, dus extra geld uitgeven aan de pomp wat je niet aan iets anders kan uitgeven. Maar hè, we verwachten nu dat de inflatie ergens gaat pieken tussen de 4 en misschien in een erg geval 6%. Maar die lag echt dik boven de 10%. In het eerste half jaar na die oorlog in Oekraïne. Dus dat is echt een hele andere orde van grootte. Het is niet een reden om te wanhopen.
7: Nou, dat doen toch wel mensen, want dat zien we ook bijvoorbeeld terug in het opiniepanel, dat mensen zich heel veel zorgen maken, maar u zegt van, ja, dat moet je dan doseren, maar dat is lastig.
4: Ja, nou en het is ook, het is ook best moeilijk voor mij om precies aan te geven, hè, van nou ja, hoe groot is dat verschil nou eigenlijk? En ik begrijp ook wel dat ze die ervaring uit het recente verleden ook heel erg meenemen in hoe ze tegen deze situatie aankijken. En ook iedere huishoudportemonnee is anders. Hè, want ik bedoel, er zullen natuurlijk mensen zijn die bijvoorbeeld inderdaad moeten rijden voor het werk. En die hier gewoon veel last van hebben. Dus ja, ik kan me die zorgen wel voorstellen. Ik kan alleen zeggen, dit is waarschijnlijk wat je een energiecrisis of een transportkostencrisis zou noemen, maar dat is nog niet hetzelfde als een economische crisis.
7: Oké, vooralsnog.
5: Ja. Nee, Susanne, nee.
7: Ik wil helemaal geen crisis.
5: Oh, heel goed.
4: Nee, dat snap ik. En zekerheid kun je nooit bieden. Ja. Maar ik kan wel zeggen dat de orde van grootte hier van dit effect naar alle waarschijnlijkheid kleiner is dan wat we toen gezien hebben.
7: Dank u wel. Marieke Blom was dat, hoofdeconoom van ING Bank. Vanavond ook aandacht voor de zorg op Schiphol en in de havens over, een crisis toch maar, die niet lang zou duren, maar dat intussen toch wel al een tijdje doet. Dat is om 6:30 op NPO 1. En zometeen in 1 vandaag. In Groningen moeten niet alleen de huizen versterkt worden. Er is subsidie voor mooie plannen, voor dingen waar mensen blij van worden. In 7 huizen staat de bewoners een waar spektakel te wachten.
8: NPO Radio 1. Human.
9: Mensen die maanden, soms jaren dood in huis liggen. Niemand die ze mist. Hoe kan het dat sommige mensen zo eenzaam zijn en vaak zo vervuilen? Wat zijn de verhalen achter deze tragiek? In veel grote steden zijn initiatieven om deze mensen toch te bereiken en iets van hun eenzaamheid te verlichten. En hen, als het eigenlijk al te laat is, toch een mooie uitvaart te geven. In de publieke tribune praat Koen Verbraak met mensen die zich het lot van deze Einzelgängers hebben aangetrokken.
8: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor voor een beter werkend Nederland.
12: TrueLease met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
17: Zoveel money!
16: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: NPO Radio 1. 1 uur.
0: Susanne Bosman.
7: Rusland, is dat een agressor of een slachtoffer? Nou, zelf spelen de Russen nogal eens de slachtofferkaart. Maar VVD-europarlementariër Bart Groothuis zegt dat zij het Westen wel 10 keer vaker hebben aangevallen dan het Westen hen. Is dat feit of fictie? Dat horen we zo meteen in 1 Vandaag. Nu het NOS Journaal. Maar niks anders.
18: De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Nadien werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de anders variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de opvarenden voor de zekerheid nog 6 weken thuis in quarantaine. De voormalige stafchef van de Oekraïnse president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Hij zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en daarmee was hij een van de machtigste mannen van Oekraïne. De aanhouding straalt dan ook af op Zelensky, zegt correspondent Christian Pauwen.
19: Zowel in binnen- als buitenland is dit zeker niet goed voor de president. Want Yermak was toch de grote man achter de schermen. Als belangrijkste adviseur beïnvloedde hij besluitvorming op allemaal verschillende plekken. Hij schoof aan bij onderhandelingen. En dan komt dus zo'n verhaal naar boven over vergaande corruptie. Terwijl het land in de tussentijd strijdt voor het eigen voortbestaan. En bovendien gaat het niet alleen om Yermak, maar ook om, ook om voormalige ministers en andere mensen uit de omgeving van de president. Wel voor de duidelijkheid, volgens corruptieonderzoekers zijn er geen aanwijzingen dat Zelensky zelf betrokken was. En je merkt dat de president zich verder niet uitspreekt nu over Yermak en over de zaak. Hij probeert er zo ver mogelijk van weg te blijven.
18: Yermak spreekt de beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet hij een borgsom betalen van omgerekend €2,7 miljoen. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt, zeggen de lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort wooncomplex. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 drones en raketten op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een vrachtschip aangevallen en gezonken, zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip voer onder Indiase vlag. De bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Over wie verantwoordelijk is voor de aanval is niets bekend. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een eeuwenoud zwaard ontdekt. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. Uit onderzoek is gebleken dat het wapen zo'n 1300 jaar oud is. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens een staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij zei ook dat de VS en China partners moeten zijn in plaats van rivalen. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. Veel medicijnen die illegaal verkrijgbaar zijn via internet komen uit het reguliere farmaceutische circuit, blijkt uit onderzoek van Zembla. Het gaat dan bijvoorbeeld om opiaten, zware pijnstillers die alleen mogen worden gebruikt als een arts ze voorschrijft. De grote vraag is hoe deze medicijnen op de zwarte markt belanden, zegt journalist Ton van der Ham. Van
17: die handelaren vertelden ons van ja, maar wij hebben contact met corrupte medewerkers. Sommigen komen aan deze medicijnen omdat ze het uit de afvalfase halen, dat kan ook nog. Anderen vertelden van nee, maar wij krijgen het gewoon ergens tussen fabriek en apotheek. En de doosjes die wij zijn gaan kopen, dat waren ook hartstikke echte doosjes met echte QR-codes. En toen wij die gingen scannen, zagen we ook dat sommige van die doosjes helemaal nooit bij een patiënt zijn terechtgekomen. Dus ergens tussen fabriek en balie worden ze ontvreemd. En dat is natuurlijk een groot raadsel.
18: Volgens Zembla willen ziekenhuizen het liefst intern oplossen als er medicijnen verdwijnen, in plaats van aangifte te doen. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon vaker door. Temperatuur ligt tussen de 10 en 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui. Het is dan iets kouder dan vandaag.
7: En van Marnix naar Helene voor het verkeer.
20: Ja, het is druk op de weg door recreatieverkeer. Onder andere merk je dat op de A2 van Eindhoven naar het zuiden. Tussen knooppunt Leenderheide en Leende 10 minuten oponthoud. Tussen Born en Meers een stuk zuidelijker ook nog 10 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem een lange file. Tussen de Duitse grens en Duiven 20 minuten oponthoud. Het is ook weer druk richting de outlet in Roermond. Dat merk je op de N280 Duitse grens Roermond. Vanaf de Duitse grens ook 20 minuten vertraging. En op de N318 Varsseveld-Winterswijk tussen Miste en Winterswijk ook ruim 20 minuten extra reistijd.
8: NPO Radio 1. Avro Tros.
7: In Groningen moeten natuurlijk huizen gerepareerd en versterkt worden. Er moet ook worden getimmerd aan de samenleving. En daarom is er subsidie voor plannen om Groningers dichter bij elkaar te brengen. In 7 huizen waren ze er als de kippen bij. En zometeen horen wij wat ze daar bedacht hebben. Lammert, feit of fictie?
5: Ja, Rusland heeft ons vaker aangevallen dan wij hen. Dat zei VVD-Europarlementariër Bart Groothuis op tv. Wij zijn gaan tellen.
7: En nu liever geld dan goud?
21: Vraag 1 vandaag.
7: Nederland heeft een flinke goudvoorraad. In totaal gaat het om ruim 600 ton goud. Komt neer op zo'n 34 gram per Nederlander. Die goudstaven die liggen niet alleen in Zeist, maar ook in Londen, in Ottawa en in New York. Michel Poort uit Amsterdam, goedemiddag.
22: Hele goede middag op deze mooie middag.
7: Nou ja, en u vraagt zich af of wij niet een deel van dat goud kunnen verzilveren.
22: Ja, ik heb het een beetje opgezocht. We hebben in eind de jaren 90 hebben we een deel van ons goud meer dan de helft verzilverd. Daarvoor hebben we 11 miljard teruggekregen. Sinds 1922 is zeg maar het resterende partijtje goud wat we hebben van 33 miljard gestegen naar maar liefst 72 miljard. En mijn vraag is eigenlijk, wat zou er gebeuren als we een deel van die winst eigenlijk zien als een bijdrage in defensie?
7: Oh, dus u zegt dat een deel van het goud moet naar defensie?
22: Ja. En waarschijnlijk kan het niet direct, dus we gaan het begrotingstekort gaan we hiermee opvullen. We hebben dat rond 2000 ook gedaan En de vraag is dus eigenlijk, waarom zou dat nu niet kunnen? Want dan kunnen we de geld nu al waar steeds uit wordt getrokken door de overheid dus een keer met rust laten. Dus in dit geval de AOW, okay. De WW, de WIA. Dus dat is mijn vraag aan Arnoud.
20: Ja, Arnoud is Arnoud Boot, hoogleraar in ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Boot, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
20: Ja, er wordt al voor u gedacht, hè, door meneer Poort. Maar laten we eens eventjes naar die goudvoorraad gaan. Waarom heeft Nederland zo'n enorme goudvoorraad?
1: Ja, kijk, dat is inderdaad de belangrijke vraag. En dan kom je eigenlijk, hè, want het tweede antwoord is eigenlijk, als we het niet hadden, zouden we nog steeds vrolijk rondlopen. Hè. Dus de essentie is niet heel groot. Waarom hebben we goud? Dat heeft te maken met dat goud voor een of andere reden een vertrouwensaspect heeft gekregen. En het vertrouwensaspect is dat vroeger was de munt, de gulden, gekoppeld en de dollar gekoppeld aan het goud. En eigenlijk zit nog steeds in het hele hoofd van de wereld dat goud een soort vertrouwen is onder het hele geldsysteem.
20: Oké, dus het is een psychologische geruststelling, dat goud. Maar u zegt, als we het niet zouden hebben, zouden we ook nog, nou ja, voor het geval dat al doen, hè, vrolijk rondlopen, dan kun je het toch net zo goed verkopen.
1: Ja, kijk, dat vertrouwensaspect, dat bestaat. En dat is ook precies de reden dat in periodes dat vertrouwen eigenlijk niet ter discussie staat, wordt er goud verkocht. Dat werd net ook, de vraagsteller bracht het ook naar voren, we hebben veel goud verkocht. Sinds wanneer wordt er weer goud gekocht eigenlijk? Sinds dat er onrust is. Dus in de hoofden, en we kunnen daar heel lang over discussiëren, zit van goud heeft een bepaald vertrouwenselement. Dus laten we dat accepteren, dat nou eenmaal zo is. Nou, waarom voor Nederland, zeg ik eigenlijk, als we het niet zouden hebben, zou er geen haan naar kraaien? Dat heeft te maken met het feit dat wij een heel sterk land zijn. En in de grootste noodsituaties, waarbij wij volledig van het buitenland afhankelijk zouden zijn, dan kunnen wij altijd nog dingen kopen in het buitenland. En dat geldt niet voor sommige landen. Die kunnen dan niks meer kopen in het buitenland. En als die dan nog goud hebben, hebben ze een appeltje voor de dorst. Ah, okay. Want dat goud wordt geaccepteerd.
20: Ja, maar dat goud is steeds meer waard geworden de afgelopen tijd. Hè? Want ja, ook als het slecht met de wereld gaat, dan wordt dat goud meer waard. Dan kun je toch een beetje van die overwaarde verkopen.
22: Correct.
1: Maar dat, ja, dat kan. Het mag van mij ook, hè. Je zult geen poster van mij aan de muur vinden van, als we goud verkopen, gaan we ten onder. Absoluut niet. Maar dan is eigenlijk mijn hoofdantwoord is, wij hebben geen gebrek aan geld. Als wij in defensie of waar ook moeten investeren, kunnen wij gewoon investeren. Dan hoeven we tafelzilver niet te verkopen. Het goud is dus niet het probleem.
20: Oké, de politiek is het probleem, want daar maken ze de keuzes voor defensie ten koste van, meneer Poort, ja, toch die andere dingen die u net noemde, die meer in de sociale hoek zitten. Dus dat is het.
22: Ja, maar ik vind het altijd wel weer makkelijk gezegd, want ze blijven maar uit die muur trekken en van de belastingbetaler, om het zo maar te zeggen. Van de mensen die altijd heel hard hebben gewerkt en nu willen genieten van een AOW. Arnoud zegt dat heel erg mooi. We hebben het geld en dergelijke. Nou, schijnbaar niet, want het moet wederom gehaald worden bij de burger. En het zou nu eens een keer een mooie geste zijn van de overheid door te zeggen van we gaan de overheid zelf afslanken. Dus we gaan kijken bij onszelf of we het geld op een andere manier kunnen terughalen. Dan wel het voorstel wat ik nu neerleg. Ja. Eigenlijk is het doodkapitaal. We hebben een prachtige...
20: Ja, nee, het is vertrouwen. Dat hebben we net gehoord van meneer Boot. En dat is ook
22: maar een prachtige
20: wat waard.
22: Dienst, hè?
20: Ja, kijk, dat is waar. Ja, nee, het is duidelijk, meneer Poort. U hebt het punt gemaakt. Het is uitgelegd door meneer Boot waar het vandaan komt. En misschien moet u maar posters gaan hangen. Ik denk dat misschien nu aan u is. Michel Poort was dat. Hartelijk dank voor uw vraag. En dank ook voor het antwoord, Arnoud Boot. Hebt u nou een vraag? We zoeken graag naar antwoord. Ga naar onze website eenvandaag.nl/chat. Of stel die vraag via de NPO Luister-app.
2: Deze kabinetsreactie bevat 27 maatregelen om het schadeherstel en de versterking beter te maken. Sorry, ik heb even. Het kabinet hoopt dat deze reactie een nieuw begin is op weg naar beter.
20: Ja, een nieuw begin voor Groningen, zo presenteerde toenmalig staatssecretaris Hans Veilbrief. Wat emotioneel, de plannen van het kabinet Rutte 4. En dat Nijbegun, zoals dat in het Gronings heet, dat gaat door.
7: met geld bijvoorbeeld voor initiatieven die buurten en dorpen mooier, leuker, socialer of fijner maken. 10.000 euro per project is er beschikbaar, met een maximum van 6 miljoen per jaar. En dat dan voor de komende 30 jaar. Nou, de allereerste aanvragers, 50 minuten na het openen van de site, waren Harm Otto Tjulker en zijn dorpsgenoten uit Zevenhuizen. Goedemiddag, meneer Tjulker.
3: Ja, goedemiddag, Harm Otto Tjulker. Ja, hallo Susanne.
7: Ja, dag. Hallo. Zeg, want u zei, wij gaan een jaarlijkse vuurwerkshow omzetten in een lasershow. En dat werd gehonoreerd.
3: Ja, ja, dat klopt. We willen eigenlijk, zeg maar, zorgen dat de mensen, zeg maar, ja, toch met elkaar gaan verbinden. En we merkten, zeg maar, dat vuurwerk toch wat overlast gaf. En ja, je moet dan denken aan, ja, voor de dieren, zeg maar, overlast voor de dieren, milieu, noem maar op. Dus vandaar dat we hebben gekeken van, goh, het zou mooi zijn dat we een duurzaam alternatief kunnen doen. En toen hebben we gekeken naar een lasershow, dat klopt.
7: Ja, een lasershow, want dan in plaats van het vuurwerk, want u geeft al aan waarom vuurwerk misschien op termijn niet zo'n goed idee is. Hè? Dat wordt sowieso landelijk over nagedacht. Hè? Dat moet anders. Ja. Dus u dacht een lasershow, maar u bent meteen in actie gekomen. U bent meteen hup naar die website gegaan, hè?
3: Dat klopt. Dat heeft te maken met het feit dat we dit plan eigenlijk al, zeg maar, zo'n 6-7 maanden ongeveer hadden. En we hebben eigenlijk 2 maanden daarvoor hebben we contact gehad met Loket Leefbaarheid Groningen. En die gaf als tip mee dat in mei waarschijnlijk een nieuwe regeling kwam.
7: Ja, ja.
3: Dus vandaar dat wij gelijk, zeg maar, op 12 mei, 9 uur in de ochtend, zeg maar, die stukken doorgestuurd hebben.
7: Oké, okay, ja, u zat er alsof het kaartjes voor een groot concert waren. Zat u er bovenop?
3: Ja, ja.
7: Precies. Ja, nou, en dat is gelukt. Ja. En het is dan de bedoeling om met die lasershow, dat is de bedoeling van het geld uit het potje, buurt te verbeteren, sociale samenhang te vergroten. En u denkt dat dat met zo'n lasershow lukt?
3: Ja, klopt. We willen eigenlijk zorgen dat de mensen, zeg maar, zeg maar, komen kijken. En je merkt toch, als er een vuurwerkshow is, dat bepaalde groepen van mensen dan eigenlijk gewoon niet komen. Hè, want die vinden dat toch misschien eng vanwege de knallen. En we denken met een ledenshow dat het in feite anders is. En ook met een ledenshow kun je ook nog iets doen, zeg maar, met thema's. Je kunt iets doen met figuren. Je kan een verhaal vertellen misschien over het dorp. Dus dat heeft eigenlijk allemaal wel voordelen ten opzichte van een normale vuurwerkshow.
5: Ja, dat snap ik. Maar hoe vergroot het dan de sociale cohesie in jullie dorp?
3: Ja, ik denk dat je toch moet kijken dat er toch veel meer mensen gewoon komen kijken.
5: Ja, ja.
3: Je merkt toch, zeg maar, als er een vuurwerkshow is, dat bepaalde groepen mensen met een bepaalde, ja, traumatische ervaring, die komen gewoon niet kijken. Of die hebben gewoon dieren thuis, die gaan gewoon niet weg. In de middel van die lasershow gaan mensen eerder gewoon wel naar buiten toe om die show gewoon bij te wonen.
7: Nou, en koopt u die show dan in? Of betrekt u ook de mensen uit Zevenhuizen bij Van?
3: Ja, beiden eigenlijk, zeg maar. Een deel wordt in feite ingekocht. En daarnaast gaan we eigenlijk met een soort projectgroep bezig om een bepaald thema om dat te laten zien.
7: Ja. Zeg, wat zijn er nou nog meer voor projecten waarvan u zegt van, nou, daar zou dat potje echt zeer geschikt voor zijn?
3: Ik denk dan zelf, zeg maar, om met name ook de jeugd te kunnen helpen. Op de mentale vlak vind ik wel belangrijk, een absoluut een aandachtspunt. Je zou kunnen denken aan bepaalde workshops qua schilderen misschien. Ja, en ik denk met name dat de dorpsverenigingen, die zouden eigenlijk op korte termijn bij elkaar moeten komen om te kijken van wat is in feite nodig.
7: Ja, ook wel mooi, hè, toch om eens met iets opbouwends bezig te zijn.
3: Absoluut waar. Ja, zeker weten.
7: Goed, zaterdag 15 augustus, dan is de lasershow. Dat is de afsluiting van de Feestweek Zevenhuizen live. Harm Otto Tjulker, dank voor het vertellen daarover. En als er nou nog Noordelingen onder de luisteraars zijn, meer informatie over dat subsidiepotje, dat is te vinden op inwonersbudget.nl.

0: Caribou en Home.
1: Feit of fictie?
0: En we duiken de geschiedenis in, Lambert, want de stelling is: Rusland zou ons, zou het Westen, vaker aangevallen hebben dan andersom.
2: Ja, want in ons favoriete programma WNL op zondag was VVD-europarlementariër Bart Groothuis te gast. Volgens hem is dat niet één keer, niet twee keer, maar
3: factor 10 vaker, hè, dat de Russen tegen ons zijn begonnen dan wij tegen de Russen. Ja. In de hele geschiedenis. 10 keer vaker.
0: Ja, 10 keer zo vaak dus.
2: Ja, en dat zijn we natuurlijk gaan checken. Om te beginnen bij Beatrice de Graaf van de Universiteit Utrecht. En er gaat bij haar wel een belletje rinkelen.
4: De uitspraak is eigenlijk letterlijk een citaat van een uitspraak die de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Radoslav Sikorski, deed in februari 2024, dus 2 jaar geleden. En toen sprak hij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toe. En toen ging hij in op dus de aantijgingen van Rusland, dat Rusland altijd het slachtoffer is. En dat het Westen met de Tweede Wereldoorlog, met Napoleon, met de NAVO, dat het Westen altijd Rusland heeft geïntimideerd.
2: Ja, nu zijn wij even gaan zoeken in onze archiefkasten. En inderdaad, ergens in de onderste la hebben we die speech gevonden. En dit zegt die minister.
5: The truth is that for every time that Russia has been invaded, she has invaded 10 times.
0: Ja, Groothuis is dus niet de eerste die het zegt.
2: Nee, het klopt. Het is een uitspraak die volgens Hubert Smeets bedoeld is om de slachtofferrol van Rusland te bestrijden.
6: De Russen zelf, althans het Kremlin, betoogt altijd dat zij volledig geweldloos en agressieloos zich jegens Europa hebben verhouden. En dat alleen Europese grootmachten Rusland hebben aangevallen en dat Rusland vervolgens ook Europa heeft bevrijd, zou je kunnen zeggen, van die agressie.
2: Ja, en het probleem is dat een aantal mensen, ook in Nederland, die slachtofferrol van Rusland gelooft.
0: Ja, maar dat beeld, dat klopt niet.
2: Zeker niet, zegt Smeets, en hij somt een uitgebreide lijst op van aanvallen van Rusland op Europese landen.
6: Dan heb ik het bijvoorbeeld over de aanval op Finland in 1940, de Grote Winteroorlog. Dan heb ik het over de aanval op de Baltische landen, Estland, Letland, Litouwen in 1940, als gevolg van het Hitler-Stalin-pact van 1939. Dan heb ik het over de aanval op Polen in 1939-1940. Dan heb ik het over de aanval van Moskou op Bessarabië, huidige Moldavië in 1940, op West-Oekraïne in 1939 en uiteindelijk ook weer in 1945.
2: Ja, zo gaat Hubert Smeets nog een hele tijd door met voorbeelden. Overigens hebben wij Rusland ook wel eens een keer aangevallen.
0: Oké, maar de uitspraak was dat de Russen Europa 10 keer zo vaak hebben aangevallen.
2: Ja, nou, dat is heel moeilijk te zeggen, want ja, hoe lang ga je terug in de tijd? Wat hoort bij Europa? Wat is Rusland? En er spelen nog meer definitiekwesties, weet Wim Klinkert. Hij is militair historicus.
7: De definitie is moeilijk, omdat de eerste vraag is: wat is oorlog? Wat versta je onder een oorlog? Moeten dat tussen twee staten zijn met een formele oorlogsverklaring? Ja, dat zou kunnen, maar dan beperk je het. Is een oorlog altijd een agressieoorlog? Een oorlog kan ook een verdedigingsoorlog zijn. En dan wordt het weer lastig om te kijken wie van de twee nou eigenlijk de aanvaller is. Ook dat is niet altijd eenvoudig.
0: Ja, het is dus niet goed te zeggen.
2: Eigenlijk niet, nee. Maar Beatrice de Graaf heeft nog wel wat duiding.
4: Je kunt ook zeggen dat als je kijkt naar het oer-Russische grondgebied, zoals dat in de 17e eeuw eruit zag, dat is sinds de 17e eeuw alleen maar gegroeid tot en met de 20e eeuw. En dat was niet omdat al die landen zeiden: hallo, hiep hoi, wij willen graag lid worden van Rusland of van de Sovjet-Unie. Dus dat die uitbreiding van het grondgebied van Rusland moet wel gepaard zijn gegaan met veroveringen.
0: Maar is het dan feit of fictie? Heeft Rusland Europa 10 keer vaker aangevallen dan Europa de Russen?
2: Ja, ik vind het een ingewikkelde. Ik laat Hubert Smeets het antwoord geven.
6: Als je helemaal gaat inzoomen op die factor 10, dan is er een hele discussie mogelijk over het getal factor 10. Maar als je inzoomt op de vraag of Rusland ook agressief is geweest in het verleden, ten opzichte van Europa, en niet alleen maar het slachtoffer is van Europese grootmachten, dan is het een feit.
0: Oké, het is 6 minuten voor 2:30, zometeen hier op NPO Radio 1. Nadia Moussaid met Bureau Buitenland. Dag Nadia.
8: Hi Suzanne. Ja, wij gaan onder andere naar China. En de VS natuurlijk, de belangrijke ontmoeting tussen de twee grootmachten.

0: Ja, wij gaan onder andere naar China en de VS natuurlijk. De belangrijke ontmoeting tussen de twee grootmachten. En op de agenda staat Taiwan natuurlijk.
1: Zeker. Goed, dat zometeen in Bureau Buitenland. Bijna het einde van deze Eén Vandaag. Lambert, wat hebben wij nog?
2: Ja, die 6-jarige jongen uit Noorwegen die vorige week iets heel bijzonders heeft gevonden tijdens een schoolreisje. Hij liep met zijn klasgenoten over een veld, zag ineens daar een stuk ijzer uit de grond steken. En dat bleek het handvat te zijn van een zwaard dat naar schatting 13.000 jaar oud is. Dus nog voor de tijd van de Vikingen. En hij zegt, ja, het uitstekende stuk viel op. Het was roestig en vies, dus ik dacht, ik pak het op om te kijken wat het is. Nou ja, toen bleek het dus dit. En het ligt inmiddels in het Museum voor Cultuurgeschiedenis in Oslo.
1: Zo, goed spul maakten ze het
2: heel goed spul, ja.
1: Nou, absoluut. Goed, dat was het. Zometeen is Bureau Buitenland hier. Ik wens u nog een fijne middag.
3: Avro Tros, de omroep voor ons.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
20: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
21: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
22: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid.

0: Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
4: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
5: De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar, onder meer over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken nog naar mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. En een Amerikaanse schrijfster is veroordeeld tot levenslang voor de moord op haar man. Ze schreef na zijn dood een kinderboek over omgaan met rouw. Later bleek dat ze haar man had vergiftigd omdat ze in de schulden zat en uit was op het geld van de levensverzekering.
4: NPO Radio 1. VPRO.
6: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
7: Welkom bij Bureau Buitenland. Politici die hun kiezers kiezen in plaats van kiezers die hun politici kiezen. In de Verenigde Staten gebeurt het steeds vaker en het heeft zelfs een naam: gerrymandering. Het slim hertekenen van kiesdistricten zodat de eigen partij er beter van wordt. En deze week leidt de strijd daarover op in 3 staten tegelijk: Louisiana, Virginia en South Carolina. En met de tussentijdse verkiezingen in aantocht kan die strijd grote gevolgen hebben voor de macht en de speelruimte van president Trump. Maar eerst de ontmoeting tussen China en de VS. Voor het eerst in jaren dat een Amerikaanse president China bezoekt. En de grote vraag: laat Trump Taiwan vallen? Tijd voor Buitenland. Wij gaan de grens over.
8: This is a level of meticulousness that the world has come to expect from China when it welcomes world leaders here. This moment marking the official greeting between President Trump and China's leader Xi Jinping, kicking off 2 days of very consequential meetings.
7: Ja, internationaal veel aandacht voor de ontmoeting tussen de machtigste wereldleiders vandaag: Donald Trump en Xi Jinping. Op de agenda staan handelsdeals, de onderlinge competitie en de oorlog in het Midden-Oosten. Maar voor Xi is de meest kritieke kwestie ook de Amerikaanse steun aan Taiwan. Een verkeerde omgang daarmee kan leiden tot een heel gevaarlijke situatie, aldus China. En Taiwan houdt ondertussen zijn adem in. Jasper Roktus is China- en Taiwan-expert aan het Egmond Instituut en ook aan de Universiteit van Gent. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
7: Ja, de ene hele machtige man die de andere ontving. Wat valt jou op aan de ontvangst?
9: Nou, de ontvangst was zeer groot. Trump werd opgehaald op het vliegveld door de vice-president. Wat iemand is met een hogere rang dan in 2017... toen die opgehaald werd door iemand van de staatsraad. Dus dat geeft aan dat China hem met hogere egaars ontvangt. Het moet wel bijgezegd worden dat, als je het toch vergelijkt met de bezoeken van Obama, toen Xi Jinping, toen nog vice-president, maar ook toen al aangewezen als de opvolger die eraan zat te komen, dat het nog altijd een iets lagere ontvangst is, maar het is duidelijk beter dan 9 jaar geleden.
7: Er is een hiërarchie. En wat ook interessant is dat de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Marco Rubio, mee is. Maar hij staat eigenlijk op een sanctielijst.
9: Ja, dat klopt. Sinds 2020, vanwege zijn uitspraken over onder andere Hongkong, Taiwan, de Oeigoerse kwestie in Xinjiang, staat hij op de sanctielijst. Nu is er wel iets heel aparts gebeurd. Is er een uitzondering voor hem gemaakt? En heeft China al aangegeven dat het hem nu ziet, dat het Secretary of State Rubio ziet als iemand anders dan senator Rubio destijds die uitspraken maakt. maakte. En dat is ook heel goed zichtbaar, bijvoorbeeld in het feit dat ze zijn naam licht veranderd hebben, in het Chinees voor alle duidelijkheid. Lu Biao, dat het eerste karakter is veranderd in een ander karakter met dezelfde uitspraak, om maar aan te geven, deze Rubio staat niet onder sancties.
7: Oké, dat is ook een manier om ermee om te gaan. En wat willen, even terug naar deze top, hè? Wat willen deze grootmachten daaruit halen?
9: Ja, van Chinese kant is zichtbaar dat ze een vrij, in mijn ogen dan toch, realistische opstelling hebben genomen. Er was al een editorial in het Volksdagblad, het Staatsdagblad, verschenen, waarin stond
7: van China.
9: Dat ze niet meer terug kunnen naar die oude gouden tijd. Dat vond ik heel opvallend, want ik had het idee dat bij de vorige ontmoeting toch een soort hoper was dat ze weer terug konden naar die optimistische jaren 90, 2000. Mm-hmm. Dat werd nu toegegeven dat dat niet mogelijk is. Nou, zei Xi Jinping vandaag zelf, tenminste in het statement dat door dat is vrijgegeven door de staatsmedia, dat inderdaad het gaat om een controleerbare verschillen managen. Mm-hmm. En ja, dat is een realistische opstelling inderdaad. En ik denk ook niet dat er veel meer dan dat mogelijk is. Een hotline opstellen, zorgen dat de handelsoorlog niet verder escaleert. Ja, een paar symbolische toegiften die vandaag al gedaan zijn, zoals op het gebied van rundvlees, dat de VS weer wat meer mag leveren. En ja, dat zijn misschien de meeste resultaten die we kunnen verwachten, realistisch gesproken.
7: Dat is dus wat China eruit wil halen eigenlijk. En vanuit en de VS?
9: De VS hoopt ook van de andere kant, wederom, ze hebben op dat gebied een gemeenschappelijk belang, te zorgen dat die handelsverwikkelingen niet verder escaleren. Maar ook op het gebied van Iran hoopt Trump dat Xi kan optreden als een soort van Iran-fluisteraar. Mm-hmm. Zorgen dat die straat van Hormuz open geraakt. Nou, dat is inderdaad een gemeenschappelijke positie die de VS en China om verschillende redenen wel hebben. China is heel afhankelijk van Iraanse olie. Natuurlijk zou Trump en ook Rubio graag zien dat China een stap verder gaat. Echt harde druk op Iran uitoefenen.
7: Maar gaan ze dat doen?
9: Nee, in ieder geval de straat van Hormuz open krijgen, dat zal wel gebeuren. Maar geen Iraanse, zoals gevraagd werd eerder, geen Iraanse olie meer kopen door Chinese staatsbedrijven. Dat zit er echt niet in.
7: Nee, maar je verwacht wel dat China verder druk gaat uitoefenen op Iran. Om de straat van Hormuz
9: is een groot woord. Maar ja, de straat van Hormuz dicht, dat doet ook de Chinese economie pijn. Dus ja, indirect zal tenminste tegen Iran worden gezegd, escaleer niet verder. Ja. Dat was ook zichtbaar. Bij wijze van spreken toen de verwikkelingen nog bezig waren. Uit het feit dat China de acties van de VS natuurlijk veroordeelde. Maar ook de Iraanse aanvallen op de Golfstaten. En dat was toch vrij opvallend gezien.
7: Ja. En als je nou nu moet kijken naar deze twee grootmachten, wie heeft dan eigenlijk de beste kaarten?
9: Goh, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik zou toch zeggen, China heeft op dit moment wel meer dat het aan Trump kan leveren dan andersom. Maar niettemin, het is geen zwart-wit verhaal. China heeft de VS ook nodig. De exportmarkt, de VS, is nog altijd niet geheel onafhankelijk op gebieden zoals microchips. Ze hebben daar grote stappen gezet de afgelopen jaren. Maar ze hebben nog altijd de VS nodig. Ja. En tegelijkertijd is de legitimiteit van de Chinese regering de laatste jaren gebaseerd op economische groei. Verdere sancties zou die groei onderuit trekken. Dus ik denk inderdaad dat er ook voor China genoeg te halen is in de VS. Maar China ontvangt nu Trump met alle egaars. Ja. De Trump komt op bezoek. En dat is natuurlijk een teken van sterkte.
7: En tegelijkertijd wordt in de Chinese staatsmedia uitgelegd dat Trump gewaarschuwd wordt.
10: We only know about that behind closed doors portion from Chinese state media at this point. As you laid out, the Chinese were very quick to say that they believe Taiwan is the most important issue between the US and China. With Xi warning President Trump that this is an issue that could ultimately lead to conflict.
7: Hoe luister jij hiernaar dan?
9: Ja, dit was te verwachten. Inderdaad, in het statement stond van, we moeten verschillen managen, maar één verschil dat heel moeilijk gemanaged kan worden en kan escaleren tot een echt totaal conflict is Taiwan. Op zich is dat niet nieuw. Dat is altijd, heeft dat wel in alle statements gezeten bij dergelijke bilaterale bezoeken. Maar inderdaad...
7: Is het een waarschuwing dan aan Trump?
9: Het is een waarschuwing om in ieder geval niet verder te gaan met de wapenleveringen. die gaan verder gaan, maar in ieder geval geen modernere wapens en meer wapens te verkopen dan nu gebeurt. Mm-hmm. Stiekem hoopt China dat ze misschien de retoriek van de VS zouden kunnen aanpassen. En nu is de officiële positie van de VS dat ze Taiwanese onafhankelijkheid niet steunen, not support. China zou stiekem wel willen dat dat zou veranderen in oppose, tegen zijn. Mm-hmm. Of dat gaat gebeuren lijkt mij sterk. Maar in ieder geval dat de VS door zal krijgen dat ze in ieder geval die wapenleveringen niet verder moeten opvoeren en de daadwerkelijke steun aan Taiwan in ieder geval niet moeten escaleren.
7: En waarom is Taiwan zo'n kwestie voor China eigenlijk?
9: Ja, dat heeft deels met historische redenen te maken. Hè, de Koude Oorlogsredenen, toen destijds de nationalisten verslagen door de communisten daar naartoe zijn gevlucht. Vandaag de dag ligt de situatie nog anders. Taiwan is gedemocratiseerd. Veel jongeren zien zichzelf niet meer als Chinees. Xi Jinping heeft er een enorm punt van gemaakt van Taiwan. Het lijkt haast of dat zijn doel is. Als je zijn boek aan het begin van zijn regering leest, Taiwan terug naar huis krijgen, dat is het grote doel. Uh-huh. Ja, en het is bijna intrinsiek verbonden aan de legitimiteit van de CCP. Dat hebben ze zelf veroorzaakt. Ze hebben het zelf zo hoog opgespeeld. En een onafhankelijkheidsverklaring van Taiwan zou volledig tegen alles ingaan. Dus dat proberen ze natuurlijk te voorkomen. En ze hopen dat de VS daaraan meewerken. Ja, om de Taiwanese autoriteiten binnen de grenzen van wat mogelijk is te houden.
7: En wat is dan andersom gezien het belang voor de VS van Taiwan?
9: Ja, ook daar zijn die belangen behoorlijk geswitcht. Hè? De Koude Oorlog. Ronald Reagan zei ooit Taiwan een onzinkbaar vliegdekschip in de Koude Oorlog. Vandaag de dag gaat het meer om een fellow democracy verdedigen. Zeker zo iemand als Rubio heeft daar altijd zeer fel over gesproken. Het tweede belang is economisch. 10 jaar geleden zou het onmogelijk worden geacht. Maar intussen zijn de handelsbelangen die de VS in Taiwan heeft bijna net zo groot als de handelsbelangen van de VS in China. Dat komt bijna geheel door de microchips. Dus er zijn ook enorme handelsbelangen, geopolitieke competitie. Het is ook natuurlijk een beetje stel dat China Taiwan zou aanvallen en de VS helpt Taiwan niet. Nou, dan zitten we wel in een soort veld waarin we kunnen stellen van de VS zijn niet meer de nummer 1 op de wereld als ze dat niet kunnen tegenhouden. Dus ja, er is voor de VS ook veel te verliezen.
7: Ja, en ondertussen wordt in Taiwan natuurlijk met argusoog gekeken naar deze ontmoeting. Waar zijn zij bang voor?
9: Ja, dat inderdaad Taiwan als een onderhandelingschip door Trump zou worden gebruikt. Bewijs van spreken, een doemscenario dat in ruil voor zeldzame aardmetalen Trump zou zeggen tegen Xi Jinping: we stoppen alle hulp, we stoppen alle wapenleveranties aan Taiwan. Wat ik niet zie gebeuren, voor alle duidelijkheid. Maar zulke doemscenario's zitten ze natuurlijk wel mee in het hoofd. Want Trump is heel onvoorspelbaar. Dat hebben we gezien op alle vlakken. Maar ik denk dat zie je in Taiwan, tenminste de Taiwanese die ik ook spreek, dat er meer vertrouwen is in bepaalde leden van Trumps regering. Zoals wederom Rubio, die altijd
7: dan
9: heel...
7: Dan
9: in Trump zelf, inderdaad.
7: Trump zei voorafgaand dat hij wapenleveranties aan Taiwan zou bespreken met president Xi.
11: Do you think we should still be selling them weapons?
12: Well, I'm going to have that discussion with President Xi. President Xi would like us not to. And I'll have that discussion. That's one of the many things I'll be talking about.
7: Ja, er staat dus nog een miljoenenorde aan wapens van Taiwan uit in de VS. Die is al betaald, maar nog niet geleverd. Is deze levering in gevaar, denk jij?
9: Ik denk het niet. Ik denk dat hij inderdaad strategisch gewacht heeft tot na de meeting om die order door te voeren. Niettemin is het heel opvallend dat hij openlijk gezegd heeft dat ze gaan praten over de wapenleverantie. Sinds 1982, dat was een van de garanties aan Taiwan die destijds zijn gegeven, werd beloofd dat ze niet met Peking zullen onderhandelen over die wapenleveranties. Dus aan zich dat Trump dat hier openlijk toegeeft, dat is wel opvallend inderdaad.
7: Ja. En andersom heeft president Lai van Taiwan bedankt, vlak voor de top. Hij bedankte de VS voor de wapensteun en de onvoorwaardelijke steun.
13: I would like to thank the United States for helping us strengthen our defense capabilities as a part of its unwavering commitment to security.
7: Ja, is die steun voor Taiwan van Trump onvoorwaardelijk?
9: Ja, voor Trump denk ik zelf totaal niet. Hij zou graag een grand deal maken met China. En ik denk dat niet dat hij Taiwan meteen zou opgeven, maar Taiwan is zeker ook onderhandelbaar voor hem. Mm-hmm. Maar ik denk voor veel mensen in zijn regering niet. Wederom, er is ook een brief naar Trump uitgegaan van beide partijen, de Democraten en de Republikeinen, waarin opgeroepen werd om Taiwan inderdaad niet als onderhandelingschip te gebruiken en die wapenleverantie gewoon door te laten gaan. Dus mocht Trump inderdaad het wel doen, dan dreigt hij ook een enorm deel van van de steun binnen zijn eigen partij te verliezen. Dus ik denk dat het effectief niet gaat gebeuren, ondanks dat Trump het misschien stiekem wel zou willen.
7: Goed, dankjewel Jasper Rock, de China- en Taiwan-expert.
4: Bureau Buitenland.
6: Nadia Moussaïd.
7: Ja, nieuws vanuit de staat Louisiana. Daar wordt vandaag een nieuwe indeling voor kiesdistricten goedgekeurd. En dit betekent dat de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen in november benadeeld worden.
14: The Senate Governmental Affairs Committee approved a bill with a new electoral map. The bill eliminates one of Louisiana's two black majority districts following the U.S. Supreme Court's ruling that struck down the district currently represented by Democrat Cleo Fields.
7: In de hele VS worden grenzen van kiesdistricten politiek gemanipuleerd. Het is geen nieuw fenomeen, maar loopt het niet uit de hand? Daarover Lou Ernst, die aan de UvA is gespecialiseerd in Amerikaans recht, en correspondent Thomas de Graven vanuit Washington. Goedemiddag beiden.
15: Goedemiddag.
7: Ja, Thomas, eerst naar jou. Jij was erbij in Louisiana. Wat is daar nou eigenlijk gebeurd?
15: Wel, ik was eergisteren bij een senaatscommissie waar inderdaad gestemd werd over twee nieuwe kaarten eigenlijk. Er was een democratische kaart en een republikeinse kaart. Die democratische kaart had eigenlijk als bedoeling om die democratische zetel te behouden. Dan zouden de democraten twee zetels hebben in het Amerikaanse congres, de republikeinen vier. Maar die kaart heeft het uiteindelijk niet gehaald. De republikeinse kaart is naar de senaat gestuurd, waardoor de democraten eigenlijk één zetel verliezen. Dan wordt het een 5-1 kaart. 5 voor de republikeinen en 1 voor de democraten. En dat leidde daar tot heel erg veel ontgoocheling, omdat in Louisiana de gelieerdheid tussen democraten en zwarte bevolking heel erg nauw is. In feite komt dit erop neer dat de zwarte bevolking in Louisiana een vertegenwoordiger zullen missen in het Amerikaanse congres. En ze vinden dit een stap terug in de burgerrechtenbeweging. Ze hebben jaren na jaren, decennia lang gevochten voor vertegenwoordiging in het congres. De Voting Rights Act van 1965 heeft hen dat gegeven. En nu voelen ze alsof ze hun rechten opnieuw aan het kwijtraken zijn. Dus de emoties liepen daar wel hoog op.
7: Ja, ontgoocheling en hoge emoties dus in Louisiana. Lou, we hebben het over het begrip, hè, gerrymandering. Misschien kun je kort uitleggen wat het is en hoe het werkt.
16: In Amerika, in het kiessysteem, hebben we de districten die getekend worden. En daar hebben we dan nu net over gehoord, inderdaad, dat een van de districten in Louisiana die voor de Democraten viel, dat weg zal vallen. Maar je hebt ook de gerrymandering. En bij de gerrymandering gaat het eigenlijk over waar lopen dan de grenzen van zo'n district. En in dit systeem kennen we al langer het fenomeen dat die grenzen af en toe opnieuw getekend worden. Bijvoorbeeld omdat de populatie veranderd is of omdat er meer mensen zijn komen wonen in een bepaald gebied. Mm-hmm. Dus er kunnen redenen zijn om die grenzen dan aan te passen. Dat gebeurt normaal gesproken 1 keer in de 10 jaar ongeveer, na de census, de volkstelling. Maar nu zien we het opeens na 5 jaar na de laatste census gebeuren. Omdat de politieke spanning in de VS zo hoog oploopt dat de gerrymandering, wat vaak eigenlijk meer een technisch onderdeel van de verkiezingen was, nu echt ingezet wordt als politiek wapen.
7: En wat betekent dat, manipulatie?
16: Het wordt daarmee, je beschreef het in de opening van de uitzending al, je zou kunnen zeggen dat je hiermee als politicus veel makkelijker kunt kiezen wie er op jou gaat stemmen, in plaats van dat mensen andersom kunnen gaan kiezen op wie zij hun stem willen uitbrengen.
7: Ja, dus eigenlijk de lijntjes zo bijtekenen dat de meerderheid gegarandeerd blijft. Begrijp ik het zo goed?
16: Ja. Ja. Ja, helemaal.
7: Dit doen beide partijen, Republikeinen en ook Democraten.
16: Ja, het gerrymandering is voorbehouden aan iedereen. Dus je zag nu in Louisiana ook dat de Democraten ook een voorstel hadden gedaan voor een nieuwe grenzen aan de districten. Dus het is voorbehouden aan iedereen. Mm-hmm. Maar de staten waarin de Republikeinen aan de macht zijn, die heel graag hun Republikeinse meerderheid willen bewaken, bijvoorbeeld en met name in de zuidelijke staten, die hebben in de Senaat ook veel meer stemmen die zij uit kunnen brengen voor de kaart die hun het beste uitkomt.
17: Ja.
16: Dus in Californië zie je dat de Democraten sneller hun eigen kaart er doorheen krijgen in de Senaat, en in Louisiana is dat het omgekeerde.
17: Precies. En Thomas, dit gebeurt dus aan de lopende band. Louisiana is niet de enige staat. Waar gebeurt dit nog meer?
15: Wel, het is eigenlijk begonnen vorig jaar in Texas. Op aangeven van president Trump, die vorige zomer gezegd had, alle staten moeten er eigenlijk voor gaan zorgen om zo agressief mogelijk te gaan gerrymanderen. En hij had het dan natuurlijk over republikeinse staten. Texas heeft daar het eerst gehoor aan gegeven. Zij hebben 5 extra republikeinse districten gecreëerd. En dan kreeg je een soort van golf van allerlei republikeinse staten, Ohio, Missouri, die hun kaarten aanpaste. Toen zei California, ja, dat gaan wij niet zomaar laten gebeuren. En zij hebben toen ook hun kaarten aangepast, hebben meer democratische kiesdistricten gecreëerd. Dus je kreeg een soort van golf, en ze noemen het hier een race to the bottom. De bottom dan eigenlijk, ja, omdat je steeds ondemocratischer wordt. Je gaat steeds meer staten hebben die gewoon gaan bepalen welke partij daar het voor het zeggen kan hebben, of wie ze naar het congres sturen, zonder dat de kiezers eigenlijk nog iets te zeggen hebben. Dat was eigenlijk het eerste. Het tweede wat nu gebeurd is dat het Hoge Rechtshof heeft beslist dat de Voting Rights Act eigenlijk wordt uitgehold. Ja. Dat was eigenlijk iets wat in de zuidelijke staten heel belangrijk was. Zij moesten eigenlijk sinds de jaren 60 altijd ervoor zorgen dat de minderheidsgroepen daar ook een stem hadden. Dus die zuidelijke staten moesten altijd, als ze hun districten uittekenden, ervoor zorgen dat de minderheidsgroepen, en dan gaat het over de zwarte Amerikanen, dat zij niet onderdrukt werden, dat hun stem niet verwaterd werd. Wel, nu heeft het Hoge Rechtshof gezegd van dat is in deze tijd allemaal zo belangrijk niet meer. Er mag eigenlijk niet, de lijnen mogen niet getrokken worden op basis van ras. En daarom zie je nu in onder andere Louisiana, maar ze zijn ook bezig in Tennessee, ze kijken er ook naar in Alabama en South Carolina. Al die staten zijn nu bezig met hun districten te hertekenen. Ja, ja. En dat valt op dit moment voornamelijk in het voordeel van de Republikeinen uit.
17: Ja, en dat gebeurde nu dus in Louisiana. Het gebeurde in Tennessee, zoals je al net zei. Maar gisteren in South Carolina werd het geblokkeerd, dankzij de steun van enkele Republikeinen. Laten we even luisteren naar een van hen.
18: A handful of Republicans voted against allowing it, including Senator Shane Massey.
19: Our map is perfectly constitutional right now. We are not Louisiana. We are not Alabama. We are not Mississippi. Our map is not unconstitutional.
17: Ja, Thomas, hij zegt dus, onze kaart voldoet gewoon aan de grondwet. Maar er is dus ook binnen de Republikeinen weerstand.
15: Ja, omdat Republikeinen, ja, er zijn nog steeds Republikeinen die ook gehoor geven aan die Voting Rights Act, die ook vinden dat zo'n districten wel eerlijk moeten getekend worden en dat ze de mengeling van de staat goed moeten weergeven. Ze voelen ook wel aan dat dit zeer onpopulair is bij de kiezers en dat het wel eens tot een terugslag kan zorgen, ook bij de midterms, dat mensen hier zodanig door gedegouteerd zullen worden, dat ze ofwel niet meer naar de stembus trekken, of in democratisch geval dan net wel naar de stembus gaan trekken. Dus je hebt inderdaad nog weerstand, maar die weerstand is vrij beperkt binnen de Republikeinse partij.
17: Dus dit is een South uitzondering Carolina, wat we nu net hoorden eigenlijk.
15: South Carolina is eerder een uitzondering. Voorlopig geven de meeste Republikeinse staten wel gehoor aan de oproep vanuit het Witte Huis.
17: Ja. En Lou, mag dit eigenlijk zomaar? Deze race to the bottom, zoals het net genoemd werd.
16: Ja, in principe wel. De gerrymandering is toegestaan. En wat er met... Kijk, er zijn grofweg 2 manieren om te gerrymanderen. En dat was 1 voor de partijen, dus partisan gerrymandering. En de tweede was racial gerrymandering. En daarvan heeft het Hoge Rechtshof dus gezegd, dat mag je niet meer doen. Het congres mag wetten maken. Dus je mag niet meer... Precies, je mag niet meer op basis van ras mag jij geen gerrymandering. meer doen. En wat dus in die laatste uitspraak heeft het Hoge Rechtshof gezegd van eigenlijk kun je helemaal niet meer spreken van racisme. Dus de reden waarom de Voting Rights Act daar allemaal beschermingen voor gaf en het congres daar wetten voor heeft gemaakt, dat is eigenlijk niet meer aan de orde. Dus dat halen we weg. En sterker nog, als jij wil aantonen dat de gerrymandering niet zuiver gebeurt omdat het voor partijgedreven is bijvoorbeeld, of geografisch, dan moet jij aan kunnen tonen dat het de intentie was om te discrimineren op basis van ras. En dat is extreem moeilijk. Dus dat het in de praktijk erop neerkomt dat zwarte Amerikanen en mensen van kleur nu hun stem minder waard zien worden en voor wie het moeilijker wordt om iemand te verkiezen die zij willen kiezen, dat is niet genoeg meer. Daarvan zeggen zij, dat is gewoon toegestaan. Dus zo'n race to the bottom kan ontstaan omdat er dat de vangrails die er altijd juridisch waren, die zijn nu uitgehold. En dat is ook waarom veel mensen zeggen, dit is ondemocratisch. Het wordt hier niet beter van.
17: En is dat ook zo in jouw ogen als specialist in Amerikaans recht?
16: Ja, zeker. Ik denk vooral omdat, kijk, je moest sowieso ook onder de Equal Protection Clause in de 14th Amendment. Dus je moet volgens de grondwet moet je sowieso altijd wel kunnen laten zien dat er ook een intentie is om te discrimineren. Maar als de drempel daarvan heeft het congres in de jaren 80 al gezegd, ja, maar wij willen dat als de impact zo is dat er gediscrimineerd wordt, dat dat voldoende is. Dat voldoende bewijs is dat er discriminatie plaatsvindt. En daarvan zegt het Hof nu, Dat is helemaal niet zo. Dus dan kun je nooit meer spreken van onderscheid op basis van ras.
17: Ja, en waarom is het dan zo populair voornamelijk in de zuidelijke staten?
16: Nou, het is het gerrymanderen in de zuidelijke staten, zoals we eerder al hoorden, dat bijna 80-95% van de zwarte en gekleurde Amerikaanse kiezers stemmen democratisch. Dus het is heel makkelijk voor partijen om dan te zeggen, we trekken de grenzen in het voordeel van de partij. En partijen of politieke voorkeur is geen discriminatiegrond in Amerika. Dus ze kunnen daar gewoon onderscheid op maken. Maar in feitelijk betekent het dus dat je de zwarte kiezer benadeelt.
17: Ja, en Lou, de indruk bestaat ook dat de Republikeinen er beter in slagen dan de Democraten om op deze manier zetels te garanderen. Is dat ook zo? Is dit waar het op uitkomt als je het op bekijkt?
16: Nou, ik denk dat we nog moeten gaan afwachten hoeveel negatief effect het heeft voor de midtermverkiezingen in november. Daarover lopen de aantallen en de speculaties enorm uiteen of het nou voor 2026 zoveel uit gaat maken. Maar we hebben in 2028 nieuwe presidentsverkiezingen. En dit gerrymandering kwestie is niet het enige. Er wordt op andere manieren moeilijker gemaakt om stemmen uit te brengen waardoor zwarte Amerikanen benadeeld worden. En die optelsom kan er zeker toe leiden dat de Republikeinen hier veel beter in zijn dan de Democraten. Ja.
17: Ja, en of het weg is als Trump bijvoorbeeld niet verkozen wordt, dat is dus ook maar de vraag eigenlijk.
16: Ja, er is heel veel werk nodig om te herstellen welke schade er dan is aangericht. Ja.
17: Goed, dank correspondent Thomas de Graven en Lou Ernst. Zometeen na de ster het NOS Journaal met Jurgen van den Berg. Nee, het NOS Journaal en Jurgen van den Berg met Villa VDB. Dit was Bureau Buitenland. Wij zijn er morgen weer om 14:30.
20: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
21: Voetbal.
20: Zondag.
21: De laatste speelronde van de Eredivisie.
20: Alle 9 wedstrijden.
21: Tegelijkertijd.
20: Plaatst Twente, Ajax of NEC zich voor de voorronde van de Champions League?
21: En wie moet de na-competitie spelen? Volendam of Telstar? Ze spelen tegen elkaar.
20: De laatste speelronde van de Eredivisie.
21: NOS langs de lijn.
20: Zondag, 2 uur.
21: Wie luistert, weet meer. Ster.
22: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
23: Leon Kozijnen.
24: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
25: Ah, chips.
24: Maak er een potje van.
25: Ah.

0: We starten goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
4: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
4: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
3: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
4: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
3: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
4: Proost.
3: Op sunweb.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: NPO Radio 1. 2 uur.
11: Jurgen van den Berg.
12: Goedemiddag allemaal, Hemelvaartsdag. En een speciale aflevering van Villa VDB over het thema schoonheid. Met 4 gasten aan tafel. Filosoof Doortje Lenders, fotograaf Frank Boske, programmamaker Jurgen John Afong en zanger Dani Jellesma. Dat zometeen, nu eerst het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampersen.
13: Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling, schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Het staatsbezoek van Amerikaanse president Trump aan China is in volle gang. Het bezoek is een belangrijk diplomatiek moment tussen Trump en de Chinese leider Xi. Correspondent Gabi Verberg vanuit China. Gabi, de leiders hebben elkaar vanochtend voor het eerst gesproken. Wat is daar uitgekomen?
14: Er zijn wat voorzichtige toezeggingen gedaan op het gebied van handel vooral. Xi beloofde dat hij de Chinese markt verder zal openstellen voor Amerikaanse bedrijven. En dat deed hij nadat hij een aantal Amerikaanse CEO's die meegereisd zijn met Trump had ontmoet. Dat is ook iets wat Trump graag wil. Wat Trump ook graag wil is dat Chinese bedrijven in de Amerikaanse industrie gaan investeren. Daar heeft China nog geen beloftes op gedaan.
13: Ja, en economie is dan ook het belangrijkste agendapunt van dit bezoek?
14: Voor Trump wel, voor Xi niet. Volgens Xi is de kwestie Taiwan. Taiwan, dat China als onderdeel ziet van China zelf, het belangrijkste onderwerp in de betrekkingen. En hij zei ook dat het bewaren van vrede en stabiliteit in de straat van Taiwan het grootste gedeelde belang is dat de twee landen met elkaar hebben. Kijk, wat Xi het liefst wil is dat VS de wapendeal die de VS en Taiwan op het punt staan om die met elkaar te sluiten, om die te cancelen. Hij waarschuwde de Amerikaanse president ook dat als de VS niet juist handelt, zonder verder in te gaan op wat het dan precies inhoudt, dat de Chinees-Amerikaanse relatie mogelijk in gevaar komt. Dus het waren best wel flinke woorden. En kijk, daar was het altijd wel op de agenda als leiders van de VS en China met elkaar spreken. Maar het is wel, Xi heeft er dit echt een keer tijd voor uitgetrokken, lijkt het.
13: Wat staat er verder nog op de planning bij Xi en Trump?
14: Ja, ze zitten nu met elkaar aan het diner. Dat is bijna afgelopen en dan zit het programma er voor vandaag op. Morgen gaat Trump nog thee drinken bij Xi en daarna stapt hij in het vliegtuig terug naar huis. Kijk, ik verwacht dat er nog wat handelsdeals gesloten zullen worden, maar oplossingen voor structurele problemen, hè. Dingen als Chinese exportbeperking op kritieke aardmetalen, het handelsoverschot dat China met de VS heeft, de Amerikaanse neiging om heffingen in te voeren. Ja, voor al dat soort problemen zullen er deze dagen geen oplossingen gevonden worden. Ik denk dat China dat ook niet zo erg vindt. Ik heb het idee dat zij dit bezoek echt zien als een soort ijsbreker. Een kans om een beetje vertrouwen op te bouwen, zodat de landen later dit jaar, als ze elkaar zien, hopelijk wel tot wat meer concrete oplossingen kunnen komen.
13: Dankjewel, correspondent Gabi Verberg. De voormalige stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andriy Yermak, is gearresteerd op verdenking van witwassen. Hij zou van smeergeld een huis hebben laten bouwen. Yermak spreekt de beschuldigingen tegen. Hij vertrok in november als stafchef van Zelensky. Een Amerikaanse schrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Ze schreef na zijn dood een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Later bleek dat ze haar man had vergiftigd. Ze had grote schulden en was uit op het geld van de levensverzekering. Een jongen van 6 uit Noorwegen heeft tijdens een schooluitje een eeuwenoud zwaard gevonden. Hij was met zijn klas op stap toen hij iets vreemds uit de grond zag steken. Uit onderzoek blijkt dat het zwaard zo'n 1300 jaar oud is. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Nadien werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Anders variant van het hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in thuisquarantaine. Rusland heeft opnieuw grootschalige luchtaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn afgelopen nacht zeker 5 doden gevallen en ook veel mensen gewond geraakt, vertelt correspondent Christian Pauwen.
15: Daarbij werd een flat aan de oostkant van de stad geraakt. Er vielen zeker 4 doden, tientallen gewonden. Er zitten mensen vermoedelijk nog vast in het puin. En bovendien is de watervoorziening aan de linkeroever beschadigd, zegt de burgemeester. En deze aanval volgde op een andere grootschalige aanval overdag op heel Oekraïne gisteren. Nou, het laat zien waar ze in Oekraïne bang voor waren. Die gedeeltelijke wapenstilstand die Rusland afgelopen weekend wilde hebben voor hun militaire parade. En die ze uiteindelijk ook kregen na een oproep van Trump. Ja, dat verandert verder niks aan de strategie van Moskou. De raketten en drones worden die dagen simpelweg opgespaard om Oekraïne vervolgens weer keihard aan te vallen. En dat zien we nu.
13: Volgens Oekraïne vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 drones en raketten af op Kiev. Het weer nog. In het midden en zuiden van het land buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het maximaal 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel.
12: ANWB Verkeersinformatie dan. Hier is Helene de Geest.
16: Ja, er staan wat korte files hier en daar. Vooral veel recreatieverkeer is er onderweg. Op de A12, Duitse grens Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en Duiven, daardoor ongeveer 10 minuten vertraging. Op de N35, Duitse grens Enschede, tussen de grens en Enschede ook 10 minuten. Verder is het druk in Zeeland op de N57, Middelburg-Rotterdam, tussen Hellevoetsluis en Oudenhoorn, 10 minuten vertraging. De andere kant op, richting Middelburg, tussen de aansluiting met de A15 en Rokanje, ook 10 minuten extra reistijd.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
19: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
20: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
19: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
21: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: NPO Radio 1. Max.
11: Jurgen van den Berg.
12: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Hemelvaartsdag en u bent dat intussen van ons gewend. Op dit soort dagen is er een speciale villa. Met de vier gasten hier aan tafel ga ik praten over het thema schoonheid. En ja, dat gaat alle kanten op. En daarom is het natuurlijk ook interessant. Of om met de Chinese filosoof Confucius te spreken. Alles heeft zijn schoonheid, alleen ziet niet iedereen dat altijd. Ik ga de vier gasten van vanmiddag aan u voorstellen. Zanger Dani Jellesma. Dani, goedemiddag.
22: Goedemiddag.
12: Om jouw transitie van vrouw naar man af te ronden, heb jij een duet opgenomen met jezelf eigenlijk. Dus aan de ene kant je oude stem, de andere stem. En dan de andere kant de nieuwe mannenstem. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. We gaan het ook laten horen natuurlijk. Wat is schoonheid voor jou?
22: Als ik aan schoonheid denk, denk ik wel echt aan heel puur en heel open zijn. Wanneer je echt 100% jezelf en dat ook durft te laten zien, dat vind ik wel echt de schoonheid.
12: Ja. Dus dat is ook iets van mensen dus in dit geval.
22: Ja.
12: Ja. Programma maker Jurgen Tjong Avong, collega bij Max, gaat voor het nieuwe programma Kunst in het Wild op zoek naar de verhalen achter kunstwerken in de openbare ruimte. Jurgen, welkom.
23: Hallo.
12: Jurgen.
23: Ja, fijn om hier met mijn naamgenoot te zijn.
12: Ja, je schrijft het alleen anders. Jij bent met O en puntjes en ik ben zonder puntjes en alleen maar de U.
23: Alleen maar de U. Jij bent wat simpeler, zou je dat kunnen zeggen?
12: Ja, dat kan je zeggen. Mag je zeggen. Als ik zeg schoonheid, wat zeg jij dan? Moet je niet zeggen gelijk Jurgen van den Berg?
23: Ja, dat was mijn eerste gedachte natuurlijk en dat weet je ook. Maar als ik dan even doordenk, kom ik op ontroering. Als ik ergens naar kijk of als ik ergens aanwezig ben en ik zie bijvoorbeeld een kunstwerk of een voorstelling en het raakt me, dan word ik onmiddellijk ontroerd. En dat heet ook wel in sommige gevallen het syndroom van Stendhal. En dat betekent dus dat je soms in tranen uit kan barsten en zo ontroerd kan raken door een kunstwerk. En als dat kunst dat voor elkaar krijgt, ja, dan ben ik ultiem gelukkig. En dat vind ik schoonheid.
12: Is het ook zo, ik herken dit wel, maar is het, ik heb dat op latere leeftijd, heb ik het idee meer dan vroeger.
23: Ja, ik vind het grappig dat je dat zegt. Ik heb ook dat ik het idee dat ik op latere leeftijd veel emotioneler ben. En veel meer opensta voor dat soort gevoelens. Gevoelens van emotie, dus vrolijkheid, verdriet en ontroering. En ik denk dat de levenservaring die we beide hebben ervoor zorgt dat je dan toch weer je beseft hoe waardevol een aantal dingen zijn.
24: Ja. Sentiment komt ook wel met de leeftijd.
23: Met de jaren.
12: Ja, nee, zeker. Ik ken het er al van. Dit is de stem van Frank Boske trouwens, fotograaf. Was hij, zeg ik erbij. Want hij raakte zijn...
24: nog wel.
12: Je bent nog steeds fotograaf?
24: Wel en niet praktiserend.
12: Ah, oké. Okay. Ja, precies. Je bent tot je dood fotograaf.
24: Ja, eigenlijk wel.
12: Raakte zijn zicht kwijt. Daar heeft hij het heel moeilijk mee gehad. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Tot hij besloot om zijn beperking te omarmen. Frank, goedemiddag even officieel.
24: Ja,
12: wat betekent schoonheid voor jou?
24: Nou, ik heb erover nagedacht onderweg. Dat ik denk, schoonheid is volgens mij in het kader van een bepaalde context ervaren... vreugde of positieve emoties. En voor mij ligt vooral de nadruk van schoonheid op de innerlijke mens. Waar ik veel meer mee geconfronteerd of veel meer mee te maken heb... sinds ik slechter zie.
12: Ja, want dan doet dat uiterlijk eigenlijk niet meer zoveel toe.
24: Nee, helemaal niet.
12: Nou, het is een grappig mooi bruggetje naar Doortje. Filosoof Doortje Lenders. Je bent een beetje het cement eigenlijk tussen al deze... andere gasten, want jij weet alles over schoonheidsidealen en waar zij vandaan komen. Hartelijk welkom.
25: Dankjewel.
12: En als ik dan zeg schoonheid, wat zeg jij dan?
25: Ja, het is natuurlijk niet voor niks een vraag waar filosofen al duizenden jaren over nadenken. Dus het is nogal wat om zo mee binnen te komen.
12: Er ligt veel druk op je schouders.
25: Ja, ik voel ze echt. Plater draait zich om in zijn graf als ik hier nu het verkeerde antwoord geef. Maar wat ik wel zou willen aanvullen op wat er al gezegd is, dat, nou ja, we denken vaak over schoonheid in iets wat we ervaren. Dus je ziet iets wat mooi is, het neemt je mee, het doet iets met je. Maar het is vaak natuurlijk ook iets wat we doen. Onszelf mooi maken of onze omgeving mooier maken, kunst maken. En dat denk ik daarin plezier ook een hele grote rol kan spelen. Ja,
12: ja. We gaan er uitgebreid over praten met jullie vieren zometeen.

0: babe. You're driving me crazy. Couldn't it reach and whip all the bar?
1: Terry Lee Lewis.
2: Tot 4 uur.
3: Villa VDB.
1: Met een villa dus over schoonheid. En ja, ik zeg wel, ik wou dat ik rijk was en niet zo knap. maar dat is een grapje. Even serieus, de een is misschien wat knapper dan de ander, maar waar baseren we dat eigenlijk op? En wie of wat bepaalt ons schoonheidsideaal? Filosoof Doortje Lenders doet onderzoek naar deze thema's en is bezig met een boek over dit onderwerp. Waar komt jouw eigen fascinatie vandaan eigenlijk?
4: Het is eigenlijk gewoon een onderwerp waar heel veel in samenkomt. Dus het lijkt vaak een beetje een oppervlakkig thema, schoonheid. Het is toch een beetje, een beetje frivol. Niet echt waar het uiteindelijk echt om gaat. Terwijl als je er serieuzer naar gaat kijken, dan zien we dat het echt een reflectie is van de tijdgeest. Dat bijvoorbeeld allerlei vormen van ongelijkheid. Dus bijvoorbeeld klassen of ideeën over etniciteit, ideeën over hoe een man en een vrouw eruit hoort te zien, dat die daar allemaal in terugkomen. Digitalisering komt er natuurlijk in terug. Dus je hebt allerlei steeds meer bewerkte foto's, filters om jezelf steeds mooier te maken. Natuurlijk ook technologie zoals cosmetische ingrepen en botox. Dus het is eigenlijk een onderwerp waar gewoon heel veel in zit. Heel veel filosofische thema's in.
1: Ik begreep, je hebt in de film The Substance gekeken. Hè? Dat is die film met, hoe heet ze nou ook weer?
4: Demi Moore.
1: Demi Moore, fantastisch, ja. Bizarre film.
4: Hele bioscoop zal zitten te walgen.
1: In het begin gaat het nog wel een beetje zo dat je denkt, ach, ja. En dan ineens gaat het helemaal over de top. Maar goed, mensen moeten het gaan kijken. Maar het gaat heel erg ook over uiterlijkheden. Is dat een trigger geweest ook?
4: Ja, klopt, zeker. Ik heb daar ook een artikel over geschreven. Wat in die film natuurlijk naar voren komt, is hoe ver we gaan om mooi te zijn. Hoe graag we dat willen. En in die film is dan een mysterieuze substantie waardoor je de helft van de tijd in een perfect, jong, knap lichaam kan leven en de andere helft van de tijd in je imperfecte, verlepte zelf moet zijn. Dat is natuurlijk niet in het echt hoe het werkt, maar er is wel van alles wat we kunnen doen om aan het ideaalbeeld te voldoen. En dat gaat ook steeds verder. Ja.
5: Mag ik daar wat over vragen? Want in The Substance betekent het ook, of zie je ook, dat mannen hoeven zich niet aan het schoonheidsideaal te houden en vrouwen dan weer wel. Wat vind jij daarvan?
4: Volgens mij zit in The Substance ook een mannelijk personage die ook The Substance gebruikt.
5: Maar die directeur, die televisiedirecteur die onsmakelijk zit te eten, die er heel walgelijk uitziet en die tegen Demi Moore zegt, die prachtig is, ja, je bent eigenlijk wel te oud. Dat zegt natuurlijk ook iets over die verhoudingen.
4: Ja, zeker.
1: En dat is ook wel de echte wereld natuurlijk. Want journaallezeressen bijvoorbeeld, die werden dan eerder van het scherm gehaald omdat ze dan zogenaamd te oud waren.
4: Ja, tot op zekere hoogte zeker. Dus je ziet ook echt in films bijvoorbeeld dat acteurs tot op veel latere leeftijd rollen krijgen, ook als ze kaal worden, ook als ze rimpels hebben, dan noemen we dat karakter. Ja. En bij vrouwen worden ze afgeschreven. Ja. Tegelijkertijd zie je ook dat het schoonheidsideaal voor mannen ook wel steeds nauwer wordt, dat er steeds meer wordt verwacht. Dat bijvoorbeeld kaal worden is denk ik voor veel mannen wel echt een issue. En je ziet ook steeds meer producten op de markt voor mannen, huidverzorging bijvoorbeeld. Mm. Je hebt natuurlijk de hele looksmaxing, wat weer een hele, dat is meer in de mannersfeer, het perfecte uiterlijk.
1: Mensen met hamers onderkin en zo proberen weg te timmeren. Eigenlijk kom je op de filosofische vraag, wat is schoonheid?
4: Ja, absoluut. Zoals ik al zei, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat we vaak over schoonheid nadenken als een soort checklist van als je aan deze en deze dingen voldoet, dan voldoe je aan het schoonheidsideaal. En deels is dat natuurlijk ook zo. Bijvoorbeeld slank zijn is wel echt een ideaal.
1: Ik geloof door de jaren heen ook echt, hè? Dit is al van heel
4: al lang. Ja, dus er is natuurlijk ook wel een fase geweest dat dik zijn een teken was van welvaart en van geen zwaar fysiek werk hoeven te doen. Maar we zien nu echt al wel een hele tijd dat het ideaal toch wel echt slank is. Echt al een paar honderd jaar met wel wat variaties. Dus dan in de ene periode is het weer een beetje curvy. Dat was bijvoorbeeld een beetje zo rond 2010. In de jaren 90 was het super dun.
1: Zag je die modellen over de catwalks die echt graadmager waren?
4: Ja, precies. Heroin chic noemden ze het ook voor een
1: heroin
4: reden.
1: Heroin chic, ja.
4: Ja.
1: Zo zie je eruit als je veel heroïne gebruikt.
4: Ja, precies. Dus gewoon echt ongezond en uitgehongerd. Maar dat was dan ook een soort cool.
1: Ja. Maar wie bepaalt dat dan eigenlijk? Doen we dat dan toch met z'n allen? Of is er één iemand ergens in Hollywood die een keer denkt van, nou, laten we nou eens een keer dunne wenkbrauwen doen? Ik ben een enorme wenkbrauwenfan namelijk.
4: Oh ja?
1: Ja, laat gewoon staan allemaal. Maar goed, dat is even puur persoonlijk. Maar hoe werkt dat?
4: Ja, nou, het is altijd denk ik een samenspel. Maar wat je heel erg ziet is dat het altijd grotere ideeën reflecteert over wat we waardevol vinden. Dus dat bijvoorbeeld toen het ideaal nog wat dikker was, dat het dus een weerspiegeling was van hoe welvaart er toen uitzag. Dus genoeg eten hebben en weinig fysiek werk hoeven te doen. En dat het ideaal van nu is bijvoorbeeld een uiterlijk dat uitstraalt. Ik kan naar een dure pilatesles. Ik heb misschien een personal trainer. Ik drink groene smoothies. Ik heb geld en tijd voor een grote skincare routine.
1: Ja, maar intussen ben ik hartstikke voel ik me eigenlijk helemaal niet goed. Ik zie er goed uit misschien, maar ik voel me niet goed van binnen.
4: Ja, nou ja, voor het schoonheidsideaal maakt dat dus niet zoveel uit.
1: Nou ja, en goed wel als we Dani's lijn volgen. Die zegt ook van dat zit ook van binnen.
4: Ja.
1: Is dat niet zo?
4: Ja, ik denk het zijn denk ik verschillende manieren om naar schoonheid te kijken. Ik denk dat we van onszelf vaak willen en dat het ook van de maatschappij toch ook wel tot op zekere hoogte wordt verwacht dat we aan een soort best wel vaststaand ideaal voldoen.
1: Geldt dat eigenlijk over de hele wereld dan? Vindt iedereen dan dat hetzelfde?
4: Grotendeels wel. Dus je ziet wel dat er steeds maar echt een globaal ideaal komt. Dat je ziet bijvoorbeeld ook als je de Miss Universe verkiezing ziet. Dat zijn natuurlijk vrouwen van over de hele wereld. Ja. En tegelijkertijd lijken ze toch wel echt opvallend veel op elkaar. Dus ook de Aziatische deelnemers hebben toch grote ronde hertenogen. En de Afrikaanse deelnemers hebben toch allemaal een hele smalle neus. Dus die gelaatstrekken die gaan toch wel heel erg op elkaar lijken. Er zijn ook wel lokale verschillen. Dus bijvoorbeeld Korea heeft een heel eigen schoonheidsideaal. Wat weer veel meer, ja, een beetje een elfachtig gezicht. Vaak ook met een beetje flapoortjes.
1: In de manga strips en zo.
4: Ja, precies. Ja, dat is inderdaad echt die stijl die zich dan vertaalt naar hoe mensen er in het echt graag uit willen zien. En bijvoorbeeld naar dik en dun zijn wordt over de wereld ook wel enigszins verschillend gekeken. Dus er zijn ook wel landen waar helemaal voor vrouwen ook een dik lichaam wel meer wordt gewaardeerd. Maar vaak ook wel een beetje dubbelzinnig. Dus
1: maar vooral ook door mannen soms, toch?
4: Ja, nee, ik heb bijvoorbeeld die toevallig een tijdje geleden gehad met een vriendin van Aruba. En die vertelde dat daar dus het ideaal wel is dat vrouwen voller zijn. En dat inderdaad mannen dat vaak heel mooi vinden. Maar dat tegelijkertijd onder vrouwen toch ook wel er een druk is om er zoals, nou ja, zoals topmodellen uit te willen zien. Dus dat daar een beetje een soort spanningsveld zit.
1: Een van jouw onderwerpen is ook schoonheidsdiscriminatie. Is het zo dat mooie mensen hebben die het per definitie makkelijker in het leven?
4: Het is niet zo makkelijk te zeggen. Het is iets wat je vaak hoort de laatste tijd. En er zijn ook wel onderzoeken naar dat bijvoorbeeld mooie mensen op de arbeidsmarkt daar voordeel van hebben. Op dating apps. Maar het verschilt ook heel erg per situatie. Dus er zijn ook situaties waarin schoonheid echt een nadeel kan zijn. En dat is dan vooral bij vrouwen zo. Bijvoorbeeld als jij heel aantrekkelijk bent of heel erg aan dat schoonheidsideaal voldoet, dat je op de werkvloer ook eerder gezien kan worden als een beetje dom, een beetje oppervlakkig, minder competent. Er is ook onderzoek dat mooie mensen worden ingeschat als minder goede ouders. Waar dan vast ook weer een beeld achter zit van hoe een
1: die staan de hele dag voor de spiegel.
4: Een degelijke moeder eruit hoort te zien. Ja, precies. Van je kan er niet zo uitzien als jij die zorg voor jouw kinderen serieus neemt of zo.
1: Nee, want dan moet je er helemaal afgedraaid uitzien.
4: Ja, dat is precies. Je moet er afgepeigerd uitzien. En misschien ook een beetje een soort moeke zijn of zo. Dus het kan zeker ook, het kan in sommige situaties ook absoluut een nadeel zijn. Ja.
1: Hoe groot is de impact van die sociale media die nu enorm groot zijn natuurlijk?
4: Ja, heel groot. Het is wel ook zo dat ook al voordat sociale media opkwamen, waren er natuurlijk ook al hele strikte schoonheidseisen. En zelfs als je 100 jaar geleden kijkt, werd er al verschil tussen mensen aangebracht op basis van hoe je eruit zag. Eigenlijk bijvoorbeeld sinds de slavernij zie je het al, dat zwarte lichamen, dikke lichamen als minderwaardig werden gezien. Dat daardoor witte mensen ook, nou ja, ook graag dun wilden zijn. Om zich daar een soort van af te zetten. Dus dat schoonheid een basis is voor ongelijkheid, dat is wel echt al van hele lange tijd. Maar het heeft het natuurlijk wel in een soort stroomversnelling gezet. En ook hoe onrealistisch die schoonheidsidealen zijn.
1: Maar ook dat iedereen het wil navolgen op een of andere manier?
4: Ik weet niet of dat...
1: Nou, laten we een rondje even maken, Dani. Jij bent 19. Mm-hmm. Hoe is dat met leeftijdsgenoten? Zitten die de hele tijd op die TikTok en zo te kijken hoe je eruit moet zien?
6: Nou, in mijn omgeving merk ik het niet heel erg. Wel bij de iets jongere mensen die gewoon... Ja, hoe oud zijn die? 16, 17 of zo. Maar sowieso in mijn vriendengroep en mijn omgeving merk ik dat eigenlijk niet heel erg.
1: Nee.
6: Druk ligt er niet.
1: Nee. Jurgen, ik ken jou dus wat beter, omdat we komen elkaar wel tegen in de gang. Wat mij altijd opvalt, jij hebt een mooie kledingssmaak, een bijzondere, een eigen kledingssmaak.

0: bijzondere, een eigen kledingsmaak. Jij loopt niet mee, laten we zeggen, in de nieuwste spijkerbroek die we dan allemaal moeten hebben.
1: Ja, ik weet niet of hij zo individueel is, maar het is inderdaad een stijl waarvan ik ooit heb besloten. Ik heb heel veel mooie kleren en die bleven in de kast liggen tot het feestje was. En toen dacht heb ik wel besloten, waarom zou je wachten tot het feestje om je mooi aan te kleden? Dus dat is wel voor mij een aanleiding geweest om daar gebruik van te maken. Ik denk wel, als je het over social media hebt, dat het niet alleen over pure schoonheid gaat wat je uitstaat, maar over een levensstijl. En dat op social media het vooral belangrijk is om je geluk uit te stralen en te laten zien hoe overvloedig je gelukkig bent. En ik denk dat dat wel een bepaalde druk legt, vooral op jonge mensen, ja, die moeten dealen met omgaan met het leven, waarbij je soms met tegenslag te maken krijgt. En dat je minder goed geleerd wordt via social media. Ja. En dat het een andere wereld voorspiegelt.
0: Frank, we gaan straks uitgebreid jouw verhaal horen. Maar is dit misschien een voordeel van het feit dat jij niet meer zo goed kan zien? Dat je dat allemaal niet bij hoeft te houden?
2: Nou, dat ervaar ik niet zozeer als een voordeel. Het voordeel daaraan is wel dat ik niet meer een oordeel heb of een ervaring heb bij hoe mensen eruit zien. Mijn voorbeeld is altijd van, nou, als je vroeger in elkaar geslagen bent door iemand in een witte broek met een blauw shirt en een witte muts, dan heb je per definitie een hekel aan smurf. Ja. Weet je, dus het is allemaal een beetje hoe het door je filters naar binnen komt. En dat filter is bij mij in ieder geval uitgeschakeld. Dus ik oordeel of ik schat in met wie ik te maken heb op basis van de woorden en de tonologie.
3: Ja, ja, ja.
4: En het kan misschien ook wel kwetsbaar zijn dat jij wel gezien wordt, maar dat je zelf niet zo goed weet hoe je eruit ziet op elk moment van de dag. Terwijl andere mensen jou wel zien.
2: Ja, ik heb net toch aan Jurgen gevraagd of ik niet een vlekje van koffie op mijn mouw had. Maar dat heb ik dus niet. Ik dacht dat er een druppeltje viel vanochtend, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
0: Okay. Dus, we gaan zo meteen uitgebreid doorpraten over schoonheid. Met jullie vieren hier aan tafel. Ik draai de hele week in de file al nieuwe muziek van oud-gedienden. Zij kwamen onlangs met de aankondiging dat er weer een nieuw album aankomt. Ik heb het over de Rolling Stones. Ja, Foreign Tongues heet de 25e plaat van de mannen Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, respectievelijk 82, 82 en 78 jaar oud. Mooie koppen als het gaat over authentiek, schoonheid, karakter. En ze zijn nog altijd hongerig. Luister maar naar dit nieuwe liedje, In the Stars.

0: Rolling Stones en In the Stars van dat nieuwe album dat er dus aankomt van de heren. Het is iets over 2:30.
1: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten uit het NOS-journaal met Marnix Ampersen.
2: De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Wes Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling, meldt het Dagblad van het Noorden. De jongen van 7 en het meisje van 6 zouden zijn geslagen en geschopt en zijn opgesloten in een kelder. Het meisje werd 2 keer opgenomen in het ziekenhuis. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek eind september. Trump is nu in Peking. Tijdens een staatsbanket bedankte hij Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Het zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. En een truckersfestival in de buurt van Alkmaar gaat volgend weekend niet door. Dat komt door een broedende ransuil. Dat is in Nederland een beschermde diersoort. Binnen een straal van 100 meter rond het nest mogen geen activiteiten plaatsvinden. Er werden bij het truckersfestival zo'n 3000 mensen verwacht.
3: Tot 4 uur.
1: Villa VDB.
0: Met een speciale aflevering die gaat over schoonheid. 4 gasten aan tafel, filosoof Doortje Lenders hebben we net gehoord. Zometeen fotograaf Frank Boske. En in het volgende uur programmamaker Jurgen John Afong en zanger Dani Jellesma. Dit is Keen.

0: Keen is dat, everybody's changing. Fotograaf Frank Boske keek dagelijks door de lens van zijn camera op zoek naar schoonheid. Tot hij zijn zicht kwijtraakte en ook zijn baan. Na een moeilijke periode besloot hij uiteindelijk zijn beperking te omarmen en op een andere manier naar de schoonheid van het leven te zien. Frank, we hebben daar net al een paar kleine vooruitwijzingen van gehoord, hè, in de gesprekken net. Wanneer merkte je eigenlijk voor het eerst dat er iets aan de hand was met je zicht?
1: In 96.
0: Maar hoe ging dat?
1: En ik stapte onder een fiets en ik had gekeken. En ik had de fietser niet gezien. En toen dacht ik bij mezelf, hé, er gaat iets niet goed met die ogen.
0: Ja. En ging je toen nog terughalen van, dit is niet de eerste keer dat ik misschien wel even aan mijn zicht...
1: Nee, dat heb ik veel later pas gedaan. Toen ik realiseerde dat ook de reden is geweest dat ik nooit een tenniswedstrijd won. En dat ik het moest hebben van mijn service. En dat ik met volleybals en nu dan echt modderfiguren sloeg.
0: Ja.
1: Of miste eigenlijk.
0: Dus de aanwijzingen waren er al eerder, maar je negeerde dat eigenlijk.
1: Nou ja, of je hebt niet door dat het daaraan ligt. Dat op een gegeven moment zei een trainer tegen me. Hij zegt, Frank, het lijkt wel of je schrikt van die bal. Dat was met het volleyballen. En achteraf denk ik ook, ja, dat is ook zo. Want bij een service zie ik een tijdje de bal niet. Dus ik heb een vlekkerige gezichtsvelduitval. Mm. En dus die bal verdwijnt er een tijdje uit het vizier. En plots is hij er weer. En daar schrik ik dan in.
0: Maar jij was dus jarenlang fotograaf. Had je dan altijd wel scherpe foto's?
1: Nou, dat is leuk. Want een van de laatste avonturen die ik had in een vrij grote reclameopdracht. Bleek dat ik de 6 foto's die ik op tafel heb gelegd, dat er 2 onscherp waren. Ja. Daar zit nog steeds een gat in de grond daar.
0: Ja, waar je in wilde zakken op dat moment.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Maar goed, dus een aantal aanwijzingen. Je liep onder een fiets, zeg je. Toen ging pas echt het lampje branden.
1: Ja, toen ben ik eens gaan checken, wat zie ik nou eigenlijk? Want ik vond het heel raar dat ik die fietsen niet gezien had. Dus toen ben ik eens gaan checken. En toen bleek ook dat ik, als ik recht vooruit keek, dat ik andere delen van wat er te zien zou moeten zijn, dat wegviel. Dus toen had ik mijn centrale gezichtsveld nog. En in de periferie vielen al dingen weg. Nu is inmiddels mijn centrale gezichtsveld ook weg.
0: Want hoeveel zie jij nu nog dan?
1: 1-2%. Ja, en dan ga je vragen, wat zie je dan? Nou, dat kan ik niet uitleggen.
0: Nee. Nou ja, goed, je zit hier bij ons voor een microfoon. En daar brandt een rood lampje daaronder. Helaas. Zeg maar. Dat is van je ogen nu 1 centimeter of 10, denk ik, of zo. Die zie je niet.
1: Oh ja, ja, nu zie ik, als ik, dat is leuk, want als ik er langs kijk, dan zie ik, ervaar ik nu rood hier.
0: Ja, precies.
1: Ja, verdomd, toch.
0: Ja. Ja. Maar goed,
1: dat heeft ook aan... best gedaan, maar toen ging het niet, nu al.
0: Ja, nee, maar dat geeft aan dus dat je zegt 2%, dat is gewoon bijna niks. Licht en donker.
1: Nou, ja, nee, ik zeg altijd, het is niet veel, maar het is wel veel meer dan niks.
0: Dat is waar. Ja, dat is waar.
1: Want het is qua oriëntatie, ik ben gebaat bij contrast. Dus ik kan in principe nog redelijk, zonder stok en hond, zou ik me nog in mijn eigen omgeving rond kunnen bewegen. Dan moet er niet per ongeluk iemand een fiets ergens parkeren waar ik hem niet verwacht. Of een kinderwagen of
0: omdat je weet
1: skateboard.
0: Waar alles staat en zo.
1: Dan moet er ook geen wegopbrekingen zijn. Of dat er ergens een lintje is gespannen. Of dat mensen aan het graven zijn.
0: Maar daarvoor is Jaap, de hond.
1: Daarvoor is Jaap, ja.
0: Die is ook mee vandaag.
1: Ja.
0: Mochten we horen, hij heeft een belletje.
1: Ja.
0: Is het ook zo dat op het moment dat je daar, want dat is natuurlijk een glijdende schaal, hè? Dat gaat van, nog redelijk kunnen zien, tot aan nu die 2%, dat je jezelf allerlei trucjes aanleert om toch je
1: het is een wonder, het is werkelijk een wonder hoe een lichaam zich automatisch aanpast. Dat is echt ongelooflijk. Ik heb net mijn keuken verbouwd, en er zijn wat kasten veranderd. En mijn kookeiland is ongeveer 30 centimeter opgeschoven. En vanmorgen dacht ik nog van, ik leg even een boterham op de snijplank. Maar dan denk ik dat de snijplank toch iets dichterbij is nadat hij is. En dan ligt hij op de grond. Weet je, het is ongelooflijk hoe een lichaam went aan afstanden en aan plekken. Waar spullen staan en liggen. En ik ben dus nu mezelf weer helemaal aan het herprogrammeren in mijn eigen keuken. Dus, wat je vraagt nou?
0: Goed, jij zegt van je lichaam pas jezelf aan. Ja. Maar had je zelf ook allemaal trucjes om uiteindelijk toch een beetje door het leven te bluffen, zeg maar. Terwijl je veel minder zag.
1: Nou, dat klopt, want ik sta nog regelmatig met een cirkelzaag buiten voor de deur.
0: Nu en, nog steeds?
1: Nog steeds, ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
2: ik zie de mensen hier ook een beetje kijken. Ja. Gaat dat wel goed?
1: Ja, nou ja, ik zeg altijd van, nou, ik heb nog nooit een blinde timmerman gezien die vingers mist. Dus het zal mij ook wel loslopen. Ja. Dus ik, ik heb wel zoiets van, nou, ik laat me niet kisten door het kijkvermogen. Dat is, En ik hou van klussen en ik ben handig, dus ik heb veel ervaring.
0: Maar je hebt ook nog een lange auto gereden, begreep ik.
1: Te lang.
0: Dat kon eigenlijk niet meer.
1: Ik ben in 2010 ben ik gestopt met mijn vak, fotografie. En met autorijden. En ik zeg er altijd bij, met dat autorijden had ik wel ietsjes eerder mogen stoppen. Mm. Een paar jaar eerder. Maar ja, ik heb de mazzel dat het allemaal goed gegaan is. En ik ben Lisa nog steeds erg dankbaar.
0: Wie is dat?
1: Dat is een meisje wat tegen mijn auto aanfietste. Of waarmee ik eens een aanrijding had op een rotonde waar zij voorrang had. En ik haar ook niet heb gezien. En dat werd een heel, laten we zeggen, een bescheiden aanrijdingje. Waar ze met wat schaafwonden afkwam. En daardoor heb ik besloten, van, ja, nu is het klaar.
0: Toen viel het kwartje echt.
1: Toen dacht ik bij mezelf, dit kan ik niet meer verkopen aan mezelf en aan de rest van de wereld.
0: En dat fotograferen bijvoorbeeld, dat was het.
1: Ik voel mezelf een ongelofelijke geluksvogel. Dat het allemaal gelukkig goed is gegaan.
0: Ja. Dat fotograferen was je lust in je leven.
1: Dat was ook. Dat is jarenlang wel geweest. Ja. En op een gegeven moment bereik je ook een stadium. Of bereikte ik in ieder geval een stadium. Dat ik dacht bij mezelf, nou. Het wordt nu wel een uitgezogen spons, zeg maar, aan wat de creativiteit aangaat. En dat is, het is een geluk bij een ongeluk, denk ik dan. Ik heb het vrij makkelijk neer kunnen leggen. En er is iets heel moois voor in de plaats gekomen.
0: Wat is dat?
1: Nou, ik dacht in de 80er jaren dacht ik al bij mezelf van, nou, ik zou eigenlijk wel mensen zich bewust willen laten zijn van waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn, met name op werkgebied. Ik weet niet of je wel eens ergens een telefoniste aan de telefoon hebt gehad die het liedje zingt als ze de telefoon opneemt. Of dat je taxichauffeurs hebt gezien die hun auto midden op straat parkeren waar eigenlijk voldoende parkeerplek is. En wat ze dan helemaal vertikken. Maar ik denk bij mezelf, joh, je kunt ook zelf iets maken van je dag. En dat was ik in de 80er jaren over een plan. En toen dacht ik bij mezelf, van, nou ja, wie ben ik nou dat ik daar iets over te vertellen heb? En inmiddels is het nu zo dat door mijn ervaringen en mijn grondhouding in het leven, ik mensen inspireer. En die inspiratie die liep eigenlijk zo uit de hand dat ik bij mezelf dacht van, nou, daar het zou mooi zijn als ik daar een breder publiek mee kan bereiken. Ja.
0: Dus jij houdt nu praatje.
1: Dus ik ben heel blij dat ik hier zit.
0: Ja, inderdaad. Nu praat je voor heel Nederland dan op de Nationale Nieuwszender. Maar goed, we maken nu wel een hele snelle stap. Want hier tegenover mij zit een vrolijke man die volgens mij midden in het leven staat. Maar het is ook wel een donkere periode even geweest, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. En Jurgen, wat je aandacht geeft, groeit. Dus daar geef ik eigenlijk zo min mogelijk aandacht aan. En ik moet eerlijk zijn dat ik nog niet zo heel lang geleden met vriendin Fabienne heb bedacht dat het beste zou kunnen zijn dat ik te weinig heb gerouwd om een kijkvermogen verlies.
0: Het is namelijk zo te begrijpen ook. Ik bedoel, iedereen zal het begrijpen dat je dan niet vrolijk nog steeds op je stoel zit.
1: Nou ja, en ik heb in een revalidatieoord gezeten met 60 andere revalidanten die ook een kijkprobleem hebben. Of een kijkuitdaging. En daar ben ik geschrokken van het chagrijn, van de negativiteit, van de boosheid, van de teleurstelling, van de klagerigheid van mensen.
0: En was jij zelf ook zo op dat moment?
1: Nee.
0: Ah.
1: Nee, ik had het vrij snel door. En er zitten overigens ook mensen tussen die ook buitengewoon positief zijn en sterk en door willen. Dus, maar ik heb daar wel mijn belangrijkste les van geleerd. Ik denk, joh, je verampeneert je eigen leven als je in het chagrijn of in de donkere kant gaat zitten. Maar ook dat van je omgeving.
0: Ja.
1: En daar dunt het dan heel erg mee uit. En daar heb ik godzijdank geen last van.
0: We hadden het er net al eventjes over. Kijk, want als ik jou nu zo zie zitten, dan zie je niet dat jij nog maar 2% ziet.
1: Nee.
0: Je hebt niet een bril op of iets. Of,
1: nee, dat heb ik niet.
0: Maar ik bedoel, je hebt wel eens mensen die dan zo'n donkere bril op hebben. Dus ja, je ziet gewoon een man zitten. Maar dat leidt natuurlijk ook tot ongemakkelijke situaties.
1: Ja, dezelfde Fabienne die zegt ook tegen mij, van, je bent zo lekker gewoon gebleven. En dat is, ja, dat klopt. Mensen
0: en ook hoe andere mensen op jou reageren, toch?
1: Ja, nee, dat is ook zo. Ja.
0: Want wij hebben elkaar nu ontmoet. Maar als ik morgen langs jou heen loop, dan weet je niet dat ik dat ben.
1: Nee, ik heb ook een post gehad dat ik als voor arrogant versleten werd in het dorp.
0: Hmm.
1: En als fotograaf ben je al bekend. En Op een gegeven moment was het zo dat ik met de bus naar Heemskerk ging, de naburige gemeente, om daar mijn boodschappen te doen, om in Kastrikum maar niemand meer tegen te komen. Dus,
0: maar die zeiden van, heb je die arrogante man weer? Die groeien
1: nou,
0: ze helemaal
1: niet. Dat hoor je dan niet van mensen rechtstreeks, maar in de wandelgangen begrijp ik dan dat mensen me voor arrogant verslijten. En ik heb een heel mooi voorbeeld met een zekere Toets die me aansprak. Die,
0: toch niet Toets Tielemans?
1: Nee, niet Toets Tielemans. Nee.
0: Goed, ik vraag het maar even. Ja.
1: Nee, zij heet Toets. En die heeft me op een gegeven moment eigenlijk weggebonjourd toen ik een vrolijke dag zei. Die zei letterlijk van, ja Frank, ga nou ook maar weg. Want als ik je op straat gedag zeg, dan wil je me niet zien.
0: Ja.
1: En juist die opmerking heeft me toen gelegenheid gegeven om te zeggen, nou, ik ben naast haar gezeten. Ik zei, nou Toets, ik zou het wel willen, maar het kan niet meer.
0: Ja.
1: En toen heb ik het eruit gelegd. En toen geloofde ze dat in eerste instantie ook niet. En naderhand, weet je wel, het was een beetje een onverkwikkelijke toestand. Maar naderhand hebben we het bijgelegd en is eigenlijk die band of het respect, wederzijds respect, enorm gegroeid.
0: Je zei net al, van, je doet daar nu ook wat mee, hè, door af en toe lezingen te houden, praatjes. Nou ja, nu dus op de radio. Ik moest ook gelijk denken aan die film die nu in de bioscoop draait, Ice Cream. Dat gaat over die man met Gilles de La Tourette, die natuurlijk in het begin ook door iedereen, ja, eigenlijk wordt uitgekost, van hij gooit allerlei vloekwoorden en alles uit. Ja. Maar dan gaat hij dus inderdaad ook lezingen geven bij de politie, bij de rechters. En dat mensen dus begrip daarvoor krijgen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook. Ja, dat klopt. Ja.
3: Mag ik daar wat over vragen? Want ik heb eigenlijk begrepen dat iedereen met een beperking wordt een soort van weggestopt. Vooral als het aangeboren is. Ervaar jij misschien ook dat wij in de maatschappij eigenlijk helemaal niet meer gewend zijn om met iemand om te gaan die anders is dan wat we als de norm beschouwen. Dus inderdaad, ja. We houden geen rekening meer met beperking van mensen.
1: Ja, en ik heb dan alweer mazzel, zeg ik, dat je aan mij heel duidelijk kunt zien dat ik slecht zie. Ik loop natuurlijk met een stok en een hond. En het is ook geen kleine hond. Dus mensen hebben meteen door wat er met mij aan de hand is. Maar stel je voor, je hebt afasie. Of je bent een heftige autist. Of je hebt al dan niet aangeboren hersenletsel. Dan zien mensen niks aan je. En als je dan ander gedrag vertoont dan wenselijk is. Of in eerste instantie van je zou kunnen worden verwacht. Dan ja, dan levert dat onverkwikkelijke situaties op. Waar mensen zich gaan ergeren in plaats van dat ze denken, hé, wat zou er aan de hand zijn?
3: Maar daar ligt een taak voor ons dan, om daar beter mee om te gaan.
1: Nou, weet je, dat is het mooie eigenlijk. Dat, ik kwam op een gegeven moment een man tegen die me hielp met de fiets en die vertelde ik een verhaal over wat ik eerder had meegemaakt. Met andere mensen en dan in positieve zin hoe mensen bereid zijn om iets voor een ander te doen. Dat is echt ongelooflijk. Je zag het net aan Dani ook, waarmee ik even meeliep naar het toilet. Weet je, dat vindt eigenlijk niemand een probleem. Ik kan zo een hand op een schouder leggen, hè, als je dat even vraagt. Dus dat gaat eigenlijk heel soepel. Maar ik sprak die man die me hielp. En uiteindelijk vertelde ik hem dus een verhaal over wat ik eerder had meegemaakt. En hij was eigenlijk totaal verbrouwereerd. Dat was in Amsterdam Zuidoost. En hij zegt tegen mij, hij zegt, ik ben alle vertrouwen in mensen kwijt. En nou vertel jij dit. Nou, ik zeg dat vaak. Dat verhaal is wel uitgebreider. Vertel dat vaak in een voorstelling of in een workshop. Maar daar krijg ik vaak nog tranen van in mijn ogen.
0: Ja. Het is dus, want je hebt ook een boek geschreven, hè, De Mazzel van Pech.
1: Ja.
0: Daar gaat het ook over dit soort dingen.
1: Nou, het gaat eigenlijk in hoofdzaak over mijn idiotie. En hoe ik het in hemelsnaam in mijn hoofd haal om zo raar te doen. Ja. In mijn panikerende situatie waarin ik maar probeer om zo normaal mogelijk te blijven.
0: Ja, maar precies, maar dat is dus voor lotgenoten is dat handig om te weten. En voor ook de andere kant, dus ons allemaal die jou tegenkomen of wat dan ook. Om daar meer begrip voor te krijgen natuurlijk.
1: Ja. Nee, ja. Ja, dat klopt, ja. Er zijn heel veel, in mijn workshop kom ik eigenlijk uitsluitend zienden tegen. En het is, in elke workshop is het wel raak dat er 1, 2 of 3 mensen naar me toe komen. Ja. Die tot op hun bot geraakt zijn. En ineens inzichten krijgen over hun thuissituatie. Waarin ze ineens zich veel beter realiseren wat de gevolgen zijn van wat iemand anders overkomt.
0: Ja. Frank, dankjewel voor je verhaal hier.
1: Heel graag.

Lady Gaga is al een Bad Romance. Eerste uur zit erop op deze hemelvaartsdag van Villa VDB. Zometeen nog een uur. We hebben al de verhalen gehoord van filosoof Doortje Lenders, van fotograaf Frank Boske. Zometeen programmamaker Jurgen John Afong en zanger Dani Jellesma.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
3: Is dat een schrijver?
4: Het was een cultfiguur. Dichter Jyoti het Hooft.
5: Op een dag zal ik weg zijn.
6: En wat dan?
5: En wat dan?
4: In Jyoti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts Jyoti beter te leren kennen.
7: En ik zat daar een beetje te kijken en stond daar iemand achter een toog met gelakte nagels.
4: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Jyoti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Trulies met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
16: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
17: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
18: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: NPO Radio 1. 3 uur.
20: Jurgen van den Berg.
21: We praten zometeen in Villa VDB nog een uur door over het thema schoonheid. Met zometeen de verhalen van programmamaker Jurgen John Afong en zanger Dani Jellesma. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampersen.
22: De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wat zijn de grootste kritiekpunten van Streeting op Starmer?
23: Ja, hij zegt dat hij bewondering heeft voor Starmer, dat hij veel goede dingen heeft gedaan voor het Verenigd Koninkrijk. Maar ja, die dramatische verkiezingsnederlaag van Labour vorige week bij de gemeenteraadsverkiezing is een belangrijk signaal voor de kiezer, zegt hij. En het is duidelijk dat de impopulariteit van de Labour-regering en dus de premier een belangrijke factor is geweest. En wat Labour nodig heeft, zegt Streeting, is een leider met visie. Maar die visie ontbreekt. De partij zit met deze premier in een vacuüm. En zo zegt hij, het is duidelijk dat Starmer niet de leider zal en kan zijn bij de volgende lagerhuisverkiezingen. Daarom moet Labour nu een nieuwe leider kiezen.
22: Voor Starmer is het de zoveelste tegenslag. Is zijn positie nog te redden?
23: Ja, die was al wankel en die begint zo nog meer te wankelen natuurlijk. Maar we hebben ook gezien dat de premier de hakken tot nu toe in het zand heeft gezet. Hij wil niet van wijken weten. En wat niet duidelijk wordt uit die ontslagbrief van Wes Streeting is van ja, oké, hij stapt nu op als minister, maar gaat hij ook Starmer ook daadwerkelijk uitdagen voor partijleiderschap? Nou, als je de premier wil uitdagen, dan moet je volgens de interne partijregels minimaal de steun hebben van 81 Labour-parlementariërs. En het is nog niet duidelijk of hij die steun ook daadwerkelijk heeft. En ja, zolang niemand de premier uitdaagt, blijft Starmer gewoon zitten waar hij zit.
22: En is de verwachting dat er nu meer ministers gaan opstappen?
23: Ja, er was al een viertal staatssecretarissen opgestapt de afgelopen dagen. Streeting was nu de eerste minister. En als er nog meer ministers opstappen, zal die druk op Starmer natuurlijk nog veel groter worden. Maar ja, zover is het nog niet. Wel zijn andere rivalen van Starmer zich aan het roeren op dit moment. Angela Rayner bijvoorbeeld. Hè. Zij geldt als een van de invloedrijkste parlementariërs in de Labour-fractie. Ze wordt ook vaak genoemd als een mogelijke opvolger. Haar belangrijkste handicap tot nu toe was dat er een onderzoek van de Belastingdienst tegen haar liep in verband met mogelijke belastingontduiking. Deze ochtend maakte ze bekend dat dat onderzoek was afgerond, dat ze was vrijgepleit. Ja, en dat maakt haar handen vrij voor een eventuele leadership challenge.
3: Jij blijft het volgen. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling, schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek ook dat het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij jeugdbescherming. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moet diegene thuis nog wel 6 weken in quarantaine. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen en gezonken, zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip voer onder Indiase vlag en had vee aan boord. De bemanning zou zijn gered. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Een truckersfestival in de buurt van Alkmaar gaat volgend weekend niet door. Dat komt door een broedende ransuil. Dat is in Nederland een beschermde diersoort. Binnen een straal van 100 meter rond het nest mogen geen activiteiten plaatsvinden. Er werden bij het truckersfestival zo'n 3000 mensen verwacht. De Amerikaanse president Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Trump is nu op bezoek in Peking. Tijdens het staatsbanket bedankte hij Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Het zal onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan, zegt correspondent Gabi Verberg.
5: Kijk, wat Xi het liefst wil is dat VS de wapendeal die de VS en Taiwan op het punt staan om die met elkaar te sluiten, om die te cancelen. Hij waarschuwde de Amerikaanse president ook dat als de VS niet juist handelt, zonder verder in te gaan op wat het dan precies inhoudt, dat de Chinees-Amerikaanse relatie mogelijk in gevaar komt. Dus het waren best wel flinke woorden. En kijk, Taiwan staat altijd wel op de agenda als leiders van de VS en China met elkaar spreken. Maar het is wel, Xi heeft er dit keer tijd voor uitgetrokken, lijkt het.
3: De Giro d'Italia, de 6e etappe, is onderweg. Vandaag staat een rit van 161 kilometer op het programma. Die eindigt in Napels, wielercommentator Gabriel Melging. Gisteren een heuvelachtige rit. Hoe ziet het er vandaag uit?
6: Vandaag wordt het in principe een massasprint in Napels. Een hele rare aankomst wel richting het Piazza del Plebiscito, waar ook het Koninklijk Paleis staat. Maar ja, om daar te komen moeten de renners een paar lastige bochten over kasseien nemen. En die zitten in de laatste kilometer en lopen een beetje omhoog. Ja, er zijn veel ploegen die toch bang zijn dat er misschien wat valpartijen komen daardoor in die laatste kilometer. Maar dat is allemaal voor latere zorg. Tot nu toe is het gewoon prima weertje en prima toeven. De renners die rijden eigenlijk vrij gemakkelijk in de ronde. We hebben 5 koplopers, maar die 5 koplopers die gaan het waarschijnlijk niet halen. De massasprint is in principe onvermijdelijk op die kasseien. We hebben 1 valpartijtje gezien tot nu toe, met daarbij ook Jonathan Milan. Hij moest even voet aan de grond zetten, maar als je kijkt naar zijn kleren, kwam hij er zonder scheuren vanaf in ieder geval. Hij heeft net wel even van fiets gewisseld. En met nog 106 kilometer te gaan hebben die 5 leiders dus een voorsprong van 52 seconden op het peloton.
3: Wielercommentator Gabriel Melging, dank voor nu en tot over een half uur. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig.
21: ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest.
17: Er staat 1 file en dat is op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport is de vertraging 30 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Ster.
24: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
25: EuropaKinderhulp.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
28: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
29: Dynamisch.
28: Maar in de winter wil ik zekerheid.
30: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
31: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: NPO Radio 1.

Goedemiddag allemaal. Op deze Hemelvaartsdag praten we over het thema schoonheid, waarover Albert Einstein ooit zei: het streven naar waarheid en schoonheid is een activiteit waarbij we in ons hele leven kind mogen blijven. Even een gepaste pauze vallen, dan kunt u dat even tot zich nemen. We hebben al geluisterd naar filosoof Doortje Lenders en fotograaf Frank Boske. Zometeen de verhalen van zanger Dani Jellesma. Om zijn transitie van vrouw naar man af te ronden heeft hij een duet opgenomen met zijn oude en zijn nieuwe stem. Dat gaan we straks ook laten horen. En programmamaker Jurgen John Afong is hier. Hij gaat in het nieuwe Max-programma Kunst in het Wild op zoek naar de verhalen achter kunstwerken in de openbare ruimte. En er is muziek, dit is Billy Ocean.

0: Hebben we even opgezocht, 1976. Wij pijpen disco van Billy Ocean. Red Light Spells Danger.
1: Jurgen van den Berg.
2: Villa.
0: Ja, om kunst te zien hoef je niet per se naar een museum. Nederland is namelijk één grote openluchtexpositie, van kunstwerken op rotondes tot beelden aan zee. In de nieuwe Max-serie Kunst in het Wild gaat presentator Jurgen John Afonk samen met kunsthistoricus Katelijne Blok op zoek naar de verhalen achter die openbare kunstwerken. En dan gaat het automatisch ook over schoonheid, Jurgen. Waar kwam dat idee eigenlijk vandaan?
3: Nou, dat is wel heel leuk. Ik heb natuurlijk vaker voor Max programma's mogen presenteren. En dat waren altijd verhalen die we niet zo goed kenden. Dus bijvoorbeeld verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog die dan hun wortels hadden in de koloniën. Of Hollandse meesters die we opnieuw gingen herinterpreteren om een ander verhaal te vertellen over Nederland. En toen we aan het nadenken waren over een nieuw programma, kwam vanzelf dat idee op, omdat ik zelf veel met kunst te maken heb gehad. Ik ben curator geweest bij verschillende musea. Om een verhaal te vertellen over kunst dat die voor iedereen toegankelijk is. Kunst van die we elke dag kunnen zien, waar we soms aan voorbij lopen, maar waar we het verhaal niet achter kennen. Ja, en achter die verhalen van verschillende kunstwerken zijn we in verschillende gebieden in Nederland, daar zijn we achteraan gegaan om die verhalen te horen.
0: En die kunst in de openbare ruimte, dat is eigenlijk al van alle tijden.
3: Nou ja, dat zie je op alle plekken op verschillende plekken terug. En wat mij zo verbaast is dat niet de buurtkunstenaar is die een rotonde wil verfraaien, maar dat soms ook hele grote namen zijn. En je hebt in het Vondelpark bijvoorbeeld een Picasso, een gigantisch beeld van Picasso dat voor iedereen toegankelijk is. Ja, en daar betaal je heel veel geld voor om dat in een museum te zien, maar daar kan je gewoon elke dag langs fietsen. Ja, en die verhalen, daar zijn we naar op zoek gegaan.
0: Ja, het is toch zo dat overheidsgebouwen sowieso ook iets van het budget aan kunst moeten uitgeven?
3: Ja, er is heel lang een 1%-regeling geweest, waarbij 1% van het totale bouwbudget bedoeld was voor kunst. En dat was dan meestal aan de buitenkant, zodat mensen ervan konden genieten. En dat heeft er wel voor gezorgd dat die kunst in de publieke ruimte ontzettend boost heeft gekregen. Alleen, het valt niet altijd op. Want per dag word je blootgesteld aan 4000 visuele uitingen. En dat kunnen reclameborden zijn, dat kunnen posters voor voorstellingen zijn. En omdat dat er zo ontzettend veel zijn, hebben we ons aangeleerd om te filteren. Dus we zien niet alle 4000 uitingen. Maar dat betekent soms ook dat je hele mooie kunstwerken filtert, want je hebt geen tijd om daarnaar te kijken. Dat is mij ook overkomen in het plantsoentje waar ik vaak kom. Pas toen ik beter keek, zag ik dat daar een beeld van een soort leeuw was. En dat bleek een sfinx te zijn die er al sinds de jaren 70 stond. Ja, ik had daar totaal geen oog voor.
0: Ja,
3: dus dat filteren, dat proberen we door dit programma een beetje af te leren.
0: We hebben een klein stukje uit het programma. Jullie zijn in Flevoland geweest. In de eerste aflevering is dat. Laten we even luisteren hoe dat klinkt.
4: Flevoland, jonge provincie. En ik heb me daar natuurlijk enorm in verdiept. Maar om het echt goed te begrijpen, moeten we wel even naar dit kunstwerk gaan kijken.
5: Maar luister, ik zie alleen maar vlak land, bomen, veel windmolens, maar ik zie geen enkele kunst.
4: Nou, dan kijk je niet helemaal goed, want het is een van de oudste kunstwerken van deze provincie. Zie je het al?
5: Ik zie het serieus niet.
4: Linkerkant?
5: Dat is hem?
4: Dat is hem.
0: Wat is dit?
3: Ja, dat is geweldig. Land art, en ook een kunststroming waar ik zelf niet zo mee bekend ben, dat gaat erover dat je in het landschappelijk kunstwerk, en dat is meestal heel groot, opneemt die samenvalt met de omgeving, maar ook een markeerpunt. Dus dit is een hele grote, ja, bijna arena waar je in kan gaan, waarbij je dus, als je in dat kunstwerk staat, word je onderdeel van het kunstwerk. Dus het is een arena waarbij je heel geborgen voelt. En in de jaren 70, toen Flevoland werd ingericht, toen was er dus een oproep om verschillende kunstenaars te activeren en mee te denken over hoe ze de provincie mooi zouden kunnen maken. En dit kunstwerk is daar onderdeel van. En het heeft een beetje iets weg van Stonehenge in Engeland. Zo'n grote cirkel met al die rechtopstaande stenen. Dit is ook een rond bouwwerk eigenlijk met een open dak, waar als je op het juiste moment bent, je de zon door de ene kant naar binnen ziet vallen en je aan de andere kant dat gereflecteerd ziet. Het is een prachtig werk.
0: Ja. Maar jij met jouw toch geoefende oog, zeg maar, zag het ook al niet gelijk.
3: Nee, en dat is dus onder andere onderdeel van land art. Het moet soms wegvallen in de omgeving. En pas als je het ziet, zoals Cruijff het ooit gezegd heeft, je gaat het pas zien als je door hebt. Ja, en dat was in dit geval ook zo. En ik voelde me ook een beetje dom dat ik het niet gezien had, want het is ook heel groot.
0: Ja. Heeft Flevoland jou sowieso verrast?
3: Heel erg. Het is een provincie die ik voornamelijk ken van de Schouwburg. En meestal reed ik rechtstreeks naar de Schouwburg en reed ik ook weer rechtstreeks naar huis. En nu heb ik er meerdere dagen doorgebracht, samen met Katelijne Blok, om te kijken wat kunst in die openbare ruimte daar doet. En daar zijn waanzinnige, gigantische kunstwerken.
0: Noem eens, wat is er nog meer te zien?
3: Eén ander werk dat er te zien is, eigenlijk moet ik nu zeggen, je moet naar het programma kijken, ja, maar toch wil ik je...
0: Dit is even een lekker makertje.
3: Eén object wil ik je niet onthouden, dat heet Rif. En dat is dus alsof er een gigantische klif opdoemt in het landschap. Met steile muren waar je dus ook in kan klimmen, zeg maar. En dat is ontstaan doordat er een gigantische berg gemaakt is. Daar is een vorm uitgeschept. Die vorm, daar hebben ze beton in gegoten om die vorm vast te houden. En later hebben ze dus die berg weggehaald. Waardoor een in het landschap opeens een grote klif te zien is. Ik weet niet of er iemand ooit in China geweest is, maar dan heb je een soort avatar-landschap waarbij kliffen gewoon in de natuur staan. Nou, dat hebben ze nu in Flevoland ook gedaan. Oh, en het leuke is, we gaan ook met bezoekers of voorbijgangers in gesprek. En toevallig kwamen hier twee Duitse toeristen voorbij die dus een fietstocht hadden gepland om langs allerlei kunstwerken in de omgeving te gaan. En Rif is daar één onderdeel van.
0: Mm. En nu is het ook zo, want we zaten net ook tijdens die platen zo ook al even, iedereen kent zo wat voorbeelden uit zijn eigen omgeving natuurlijk, dat lang niet al die kunstwerken door iedereen worden geapprecieerd, zeg maar.
3: Nee, en dat is het gekke van kunst in de openbare ruimte. Iedereen ziet het. En iedereen heeft er ook een mening over. Sommige mensen vinden het gruwelijk lelijk, sommige mensen vinden het prachtig. Ikzelf, ik woon in Amsterdam. Er staat op een grote rotonde een object waarvan je niet weet of het een space konijn is, een alien konijn dat geland is op die rotonde, of dat het een molen is. En iedereen heeft het erover. Ik vind het zelf niet een prachtig kunstwerk. Ik vind er zelf ook wel wat van. Maar dat is ook weer het grappige van kunst in de openbare ruimte. Je hebt het erover, je vindt er wat van, je verhoudt je ertoe. En ik moet ook eerlijk zeggen, het geeft die wijk ook wel karakter. Want tegen iedereen waar ik tegen zeg, ja, die peperbus die lijkt op een konijn, daar moet je in de buurt zijn. Iedereen uit de buurt weet waar ik het over heb. Dus dat het karakter geeft, dat vind ik wel heel fijn.
0: Ik moest ook denken aan die plassende ijsberen in Amersfoort. Dat was ook enorm veel commotie over.
3: Ja.
0: Maar dat is ook eigenlijk wat kunst moet doen natuurlijk. Dat we allemaal even wakker geschud worden.
3: Nou ja, het is altijd fijn als je geraakt wordt door kunst. En we hadden het aan het begin van de uitzending over ontroering. Dat vind ik het allermooiste. Maar je hoeft kunst niet altijd mooi te vinden. Of het hoeft geen aanspraak te doen alleen maar op esthetiek. Het kan je ook soms irriteren, het kan ook iets agenderen, het kan ook iets laten zien van de maatschappij waar we nu mee bezig zijn. En het mooie van dit programma is, we hebben Nederland opgedeeld in verschillende gebieden, de kuststreek, de noorden. We zijn naar Brabant gegaan, waar ik opgegroeid ben. En wat je merkt is dat in elk gebied de kunstwerken iets zeggen over die regio. Dat er een heel duidelijk verband is tussen kunstwerken en de plek waar die kunstwerken staan. Ikzelf ben in Oudenbosch opgegroeid, een klein dorpje in Brabant. En daar een van de kunstwerken, misschien niet het allermooiste kunstwerk, maar wel het leukste kunstwerk, is De Puit, een kikker. En waarom is dat kunstwerk daar neergezet? Tijdens carnaval verandert Oudenbosch in Puitenhol. Dus wij zijn allemaal kikkers. En ikzelf was dan een dikopske. Dat is een kikkervisje. En als je mensen spreekt over dat beeld, dan zie je ze gewoon zacht en emotioneel worden als ze het over die kikker hebben.
0: Hoe lelijk het ook is.
3: Dat zijn jouw woorden.
0: Ja, maar mooi dat kan doen met mensen. Dat ze zich toch trots daarop voelen. Hebben jullie voorbeelden? Waar ben jij opgegroeid?
2: Ik ben opgegroeid in Tilburg. En een heel bekend voorbeeld daar is, je hebt daar een huis op een rotonde en het huis draait rond. Toen het er net kwam, toen draaide het heel snel rond. Maar volgens mij dachten ze toen, dat is gevaarlijk, toch een beetje voor het verkeer. Het leidt mensen af. Dus nu draait het heel langzaam. Maar
0: er woont niemand in.
2: Er woont niemand in. Maar het is wel eens gekraakt.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dus dat is ook wel interessant. Dus het bleef natuurlijk gewoon doordraaien. Volgens mij was het een protest tegen tegen woningtekort, ja, denk ik.
3: Ja. Korbeling heeft inderdaad, kunstenaar Korbeling heeft dat huis gemaakt. En daar merk je van dat iedereen het erover had. Iedereen vond er ook wat van. Zeiden mensen ook, waarom moet je zoveel geld uitgeven aan kunst bijvoorbeeld?
0: Ja.
3: En die discussie die het op heeft geleverd, dat is wel iets heel interessants. Want iedereen moet zich verhouden tot dat kunstwerk. En dat gebeurt niet vaak als je naar de expositie in een museum gaat bijvoorbeeld.
2: Ja, en ik denk ook dat er vaak een soort fase van protest is. Dat mensen zeggen, oh, maar dit, waar slaat het op en waarom hebben we dit? En dat het toch uiteindelijk echt wordt omarmd. En bijvoorbeeld met de Kabouter Butplug. Ik woon nu in Rotterdam, daar hebben we Kabouter Butplug. Is daar natuurlijk echt onze publieke kunst.
3: Ja, een soort grote tuinkabouter met op zijn hand, wat de kunstenaar zelf zegt, een kerstboom.
2: Ja, hij zegt een kerstboom, maar de meeste mensen vinden het toch enorm verdacht veel op een buttplug lijken. En die is heel vaak verplaatst, omdat telkens weer bewoners zeiden van nee, niet bij ons in de buurt, het komt er echt niet in. En nu staat hij in de stad bij een winkelstraat en is dat ook als symbool helemaal omarmd. Volgens mij is dat kerstverlichting.
0: Foto van de stukjes Rotterdam, denk ik.
2: Ja, ja, en volgens mij is ook kerstverlichting in de vorm van kabouter buttplug. Ja, dus het is
0: in die kerstboom
2: onderdeel
0: die
2: hij
0: is
2: van, precies.
3: Maar zo zie
2: natuurlijk
3: je dat een kunstwerk een icoon wordt. En dat vind ik wel heel fijn. Een icoon, dat hoort bij dat gebied, in dit geval Rotterdam.
0: Ja. Frank, heb jij iets uit jouw omgeving, van vroeger misschien?
6: Nou, ik heb een kunstenaar in mijn vriendenkring, Ton. En die doet wat in zijn tuin. Die heeft bijvoorbeeld een enorm groot vogelhuisje gebouwd. En dat staat vast in zijn tuin. En die doet ook in grote spinnen, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus die is onwijs leuk in de weer.
0: En hoe is die Friesland? Maar heb je daar nog iets moois gezien?
7: Nou, ik zit echt te brainstormen. Ik kom uit een heel klein dorpje. Uit Sint-Nicolaasgaan, maar...
3: Maar in Leeuwarden heb je toen op een gegeven moment... zijn er heel veel beelden, volgens mij 11 beelden... in de 11 steden, geloof ik, te beginnen in Leeuwarden. Die zijn speciaal voor toen Leeuwarden culturele hoofdstad was. Die zijn daar toen neergezet. Waar ook heel veel over te doen is geweest.
0: Twee van die hoofden ook.
3: Twee van die hoofden tegen elkaar.
7: En in Leeuwarden heb je ook iets... Ja, ik weet niet precies... wat dat is, maar het zijn allemaal kleine poppetjes door de hele stad. Kleine kunstwerkjes. En die kun je dan in speurtochten zoeken en zo. Dat weet ik wel.
3: Ja.
7: Maar vanuit mijn dorp is er niet heel veel.
3: Dat moeten we gaan organiseren. Er moet een kunstwerk in het dorp
7: niet dat
3: komen.
7: Ik weet.
0: Je gaat al naar het noorden, toch?
3: Ja, we zijn inderdaad in het noorden geweest. Oh, okay. We zijn in Groningen geweest, in dit geval. Maar ja, we wilden heel Nederland, maar we hebben maar 5 afleveringen. Dus het betekent dat er een serie 2 moet komen om ook naar Friesland te kunnen gaan.
7: Ja.
3: Maar in Groningen heb je dus inderdaad hele uiteenlopende kunstwerken. Van kunstwerken in het landschap, in een klein dorpje. Heb je een heel mooi hokje waar je naar buiten kan kijken. Tot Erwin Olaf, die een publiek toilet heeft vormgegeven.
0: Okay.
3: Wat er prachtig uitziet. En waar ik, toen ik zelf in Groningen werkte, ook regelmatig de ontspanning heb gevonden om even te kunnen plassen midden in de stad in ieder geval.
0: Maar kijk, Groningen is ook een mooi voorbeeld. Want ik heb daar ook heel lang gewoond en gewerkt ook voor de radio daar. En dat was net de tijd dat Groningen Museum eigenlijk op zou moeten komen.
3: Ja.
0: Nou, mensen vonden het niet uitzien met die pastelkleuren, met die rare torentjes. In het water ook nog eens een keer. En nu zijn ze allemaal hartstikke trots op dat museum.
3: Het hoort echt bij de stad. En ik denk wel dat als kunst werkt, dan wekt het reactie op. Soms wekt het dan controverse op. Het raakt iedereen.

0: Als het werkt, dan wekt het de reactie op. Soms wekt het dan de controverse op. Het raakt iedereen. Iedereen heeft het erover. En uiteindelijk sluiten mensen het ook weer in hun hart. En wordt het onderdeel van de identiteit van de stad.
1: Kun jij je een wereld voorstellen zonder kunst en schoonheid?
0: Nee, maar die bestaat ook niet. Zolang wij mensen leven, maken wij kunst. En dat is een uiting. En we hebben later zijn we musea gaan ontwikkelen. En later hebben we dat proberen te institutionaliseren. Maar ook de rotstekeningen in Frankrijk, die zo ontzettend bekend zijn, zijn heus niet gemaakt omdat er opeens subsidie was om een rotstekening te maken. Dat wilden mensen doen om zichzelf te uiten. Om zichzelf misschien ook een vorm van vastleggen. Of een soort vorm van een handtekening achter te laten. En of het nou inderdaad een rotstekening is of een beeldhouwwerk dat nu gemaakt wordt. Het gaat over hoe kan je kunst gebruiken om jezelf te uiten en hoe wordt kunst gebruikt om een identiteit te creëren. En dat zie je bij Kunst in het Wild ook. Wat ik al zei, elke omgeving heeft een eigen identiteit ontwikkeld en dat kan je duiden door middel van kunst.
2: Kunst is een raar ding.
0: Waarom?
2: Nou, ik vind kunst, dat bestaat eigenlijk alleen maar bij de gratie van de waarnemer.
0: Ja.
2: En bij kunst, waar we het eerder over hadden ook, is hoe komt het nou dat er voor een bepaald kunstwerk godsvermogens worden betaald? En dat is eigenlijk bij de gratie, dat we het allemaal op een platform hebben getild op een of andere manier. Ja. En dat er mensen zijn die heel hoog opgeven over de kunstenaar. Maar uiteindelijk is de waarde alleen maar datgene wat je er zelf aan geeft.
0: Ja, ik heb
2: mijn
0: eigen
2: expositie ook ervaren.
0: Ja?
2: Dat er mensen staan te kijken bij een foto waarvan de een zegt, jee, wat prachtig mooi. Dat de volgende bezoeker of de volgende kijker er eigenlijk van walgt.
1: Ja. Maar dat is eigenlijk leuk, toch?
2: Dat is hartstikke leuk.
0: Wat je zegt over de waarde van kunst, dat vind ik een hele bijzondere. Want het heeft ook te maken met schaarste. Een kunstwerk zou in principe uniek moeten zijn.
2: Dat is het ook, toch?
0: En wat er dan gebeurt is dat iemand zegt, ik wil het hebben. En daar ben ik bereid heel veel geld voor te betalen. En dan komt de andere kant van de menselijke kant naar boven. Jezelf willen onderscheiden. Je zit in een systeem waar geld een rol speelt. En dan wordt het opeens een race om het duurste kunstwerk te verwerven. Of het meest kostbare kunstwerk te verwerven.
1: Dinsdag 26 mei, NPO 2 is de eerste aflevering te zien. Die gaat dus over Flevoland van deze prachtige serie. Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Carly Rae Jepsen was dat en Call Me Maybe. Het is 3:30 geweest.
1: NPO Radio 1.
0: Dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Marnix Ampersen.
2: De Britse minister van Volksgezondheid Sweeting stapt op. Hij heeft geen vertrouwen meer in premier Starmer, die ook een partijgenoot is. Starmer ligt onder vuur door de grote nederlaag bij de lokale verkiezingen vorige week, maar hij wil aanblijven. Sweeting wordt genoemd als potentiële uitdager van Starmer. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht werden de afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die begin deze week met 2 vluchten naar Nederland kwamen, zijn allemaal negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM. Aan boord was 1 Nederlander, die krijgt ondanks de negatieve uitslag het advies om 6 weken in thuisquarantaine te gaan. En dan de 6e etappe van de Giro d'Italia. Die gaat richting Napels. Wielercommentator Gabriel Melging. Is het peloton nog altijd op koers voor een massasprint?
3: Zeker. We hebben 4 koplopers. Luca Vergalito, Martin Marcelluzzi, Manuele Tarozzi en Mattia Buijs. 4 Italianen. 4 mannen die geen rol meer spelen in het algemeen klassement. En 4 mannen die een hele ondankbare taak aan het uitvoeren zijn. Zij hebben namelijk maar een voorsprong van 30 minuten op het peloton. Dat zeer dichtbij dat kwartet aan de leiding blijft. En ze absoluut geen ruimte geeft. En ze ook niet de illusie wil geven dat ze kans maken op de ritzegen. Martin Marcelluzzi, de man van Bardiani, en zijn ploeggenoot Tarozzi keken net al even achterom. Zagen het peloton, schudden toen al het hoofd. Hadden door dat het een hele moeilijke opgave zou worden vandaag. En met nog 88 kilometer te gaan, weet je eigenlijk dat het een kwestie van tijd is voor ze worden ingerekend door het peloton. Waar we net overigens een lelijke valpartij zagen van de Duitser Nico Denz, die met zijn hoofd op het asfalt kletterde. Ja, volgens mij is hij gewoon weer opgestapt. In ieder geval, maar we hebben hem daarna niet echt meer in beeld gezien. Het is in ieder geval dus nog 88 kilometer. 4 koplopers met 23 seconden op het voorsprong op het peloton. Verwachting is inderdaad gewoon een massasprint.
1: Tot 4 uur.
0: En op deze Hemelvaartsdag praten we over het thema schoonheid. En er is muziek van Douwe Bob.

0: I Believe, en douwe. Dani Jellesma is ook een zanger, 19-jarige zanger uit Friesland. Werd in het verkeerde lichaam geboren. Een paar jaar geleden begon hij zijn transitie van vrouw naar man. En daar veranderde een hoop natuurlijk, ook zijn stem. En dat is voor een zanger, nou, dat is niet niks. Om die stem nog één keer vast te leggen, nam hij een duet met zichzelf op. Dus met de oude vrouwenstem naast de nieuwe mannenstem, Dani. En jij doet een muziekopleiding.
1: Ja.
0: Dit wordt ook jouw eindexamenwerk, hè? Dat duet wat jij hebt opgenomen.
1: Ja.
0: En dat idee kwam van je moeder, begreep ik.
1: Ja, nou, een soort van. Ik mocht bijna beginnen met hormonen. Dus mijn moeder stelde mij de vraag of ik niet nog één keer iets op wilde nemen met mijn oude stem.
0: Hoe lang is dit geleden?
1: Wanneer dit opgenomen is, was 2024, oktober 2024.
0: Ja. Oké. Okay.
1: En een halfjaartje later ben ik begonnen met hormonen.
0: Maar jouw moeder zei dus van, dat gaat er nu aankomen, dus er gaan allemaal dingen veranderen. Ja. Wil je dat nog een keer vastleggen?
1: Wil je nog één keer je stem vastleggen? Ja. Dus toen dacht ik, ja, dat is wel een tactisch plan eigenlijk. Dus toen ben ik gewoon gaan
2: brainstormen.
1: Prachtige
2: stem, trouwens.
1: Dank u wel.
2: Ja.
1: Dank je wel.
0: Ja, maar dit is nu zijn nieuwe stem.
2: Die klap krijg je straks nog.
1: Ja, dus toen ben ik gaan nadenken en toen dacht ik, ja, ik kan het ook gewoon er een duet van maken. En dan kun je ook direct het verschil horen. Dus toen hebben we dat uiteindelijk uit kunnen werken.
0: Ja. En gaan we een stukje laten horen, goed? We doen niet het hele nummer, want dit wordt jouw eindexamenproject, zou ik maar zeggen. Nou, een klein minuutje, zeg maar.

0: Ik zie hier drie mensen die hun stoel omdraaien.
1: Ja.
0: Deze mini-voice.
1: Dit hadden we in moeten zenden voor volgend jaar het Songfestival.
0: Dat had ook nog gekund. Het is officieel een duet ook, hè? Dit van Danny Vera en Jacqueline Govaert van Cressip.
2: Klopt.
0: En waarom koos je voor dit nummer?
2: Ik wilde in eerste instantie sowieso al dat het nummer überhaupt al een duetvorm was. Dus toen ben ik gewoon heel erg gaan nadenken. En toen zei een vriendin van mij, die zei ineens, waarom doe je niet Make It A Memory? Dat is, heeft gewoon, naast dat het nummer heel vet wordt, ook een hele mooie betekenis. Ja. Dus toen dacht ik, dat dan is wordt hem.
0: Ja. En hoe vind je het resultaat?
2: Ik ben er heel blij mee. Ik vind het zelf ook heel lekker om ernaar te luisteren. Want die oude stem, die herken ik gewoon eigenlijk voor mezelf niet echt meer. Het is gewoon, en die nieuwe stem moet ik nog heel erg aan wennen.
3: Dus, zit er groei in ook, Dani, in je nieuwe stem?
2: Ja, ik moet alles opnieuw leren. Gewoon al mijn zangtechnieken en allemaal zulke dingen. Want ik zing nu in een heel ander register. Dus heel veel mensen die denken vaak dat je doet toch gewoon hetzelfde, maar dan lager. Maar dat is niet zo, want je voelt het. En ineens voel je het niet meer.
4: Vond je dat dan ook spannend aan die keuze? Want je zingen was natuurlijk al iets wat je heel graag deed en wat je heel goed kon. En ja, je hebt natuurlijk geen idee wat voor stem je ervoor terug gaat krijgen.
2: Nou, in eerste instantie vond ik het wel heel spannend. Maar ik heb heel veel zanglessen gekregen. En dat heeft wel heel erg geholpen. Even denken, ik ben even kwijt wat ik wou zeggen.
0: Nou ja, hoe spannend dat voor jezelf is. Dat je weet wat je hebt op dat moment, hè, de vrouwenstem waarmee je ook al zong.
3: Nou, je weet niet wat je krijgt.
2: Oh, ja. Ik weet het alweer. Ja, want ik zat natuurlijk ook in het tweede jaar van mijn opleiding. En ik wist dat ik in mijn derde jaar moest gaan afstuderen. Dus het was ook een beetje een soort van timingsdingetje. Ik moest het eigenlijk precies goed uitplannen. Dus toen kreeg ik te horen uiteindelijk dat ik op 6 maart 2025 mijn hormonen zou krijgen. Ik dacht, nou, dat komt precies uit. Dan regel ik met school dat ik als laatste mag afstuderen. En dan heb ik precies een jaar om mijn stem op orde te krijgen.
0: Ja. Nou, en dat was hard werken.
2: Ja.
0: Veel zanglessen dus?
2: Dat was heel lastig, want in het begin merk je wel gewoon dat het rustig lager wordt. Kun je gewoon alles doen. Maar op een gegeven moment dropt het gewoon heel erg. En dan is je stem en heel veel lager, dus je hebt geen idee wat je kunt. Maar er komen ook heel veel voice cracks bij. Dus de hele controle valt weg. En dan moet je gewoon echt heel veel oefenen.
0: En is dit wat we nu horen het eind? Of kan dat nog lager worden?
2: Nee, dit is wel het einde.
0: Okay.
2: Het is nu gewoon echt puur stabiliseren.
3: Ja. En wordt dit dan ook de definitieve opname die je voor je examen gaat gebruiken?
2: Ja.
3: Okay.
2: Ja, de mannenstem wordt hier natuurlijk vanaf gehaald, want dat ga ik live zingen. Ja.
3: Akkoord.
0: Ja. Okay. Ja. Met een backingband.
2: Ah. Ja.
0: Ik noemde jou zo straks geboren in een verkeerd lichaam. Zo noem je dat zelf ook, hè, als jij dingen op post op sociale media.
2: Ja.
0: Wanneer kwam dat besef dat je dat wist?
2: Ik wist het ergens al heel lang, maar ik kon het nooit plaatsen hoe ik mij voelde. Want ik wist zelf helemaal niet zo goed wat nou een transgender persoon of een persoon met genderdysforie was. Dus ik dacht in eerste instantie altijd gewoon, nou, ik ben iets stoerder of iets. Ik kon het dus niet heel goed plaatsen.
0: Nee, maar je viel een beetje ertussenin met de jongens en met de meisjes.
2: Ja, maar uiteindelijk kwam ik wel dus een beetje meer in aanmerking met wat nou een transgender was. Toen dacht ik ineens, oh, maar volgens mij past het wel heel goed bij mij.
4: Dus, hoe kwam je daarmee in aanraking? Via sociale media?
2: Ja, via sociale media.
4: Ja. Ik vind het wel mooi omdat we het ook natuurlijk heel veel hebben over hoe schadelijk sociale media is. Ja. En dat is het natuurlijk ook. Maar als het dan bijvoorbeeld gaat over moet dat verboden worden? En dit zijn natuurlijk ook wel weer de hele.
2: Ja, ik wist,
4: heeft ook veel kansen.
2: Ik wist daarvoor wel een klein beetje wat dat je transgender kon zijn. Maar ik dacht voor mezelf altijd nog heel erg in hokjes. Dus jongens die houden van voetbal en die zijn aan het rouwdouwen. En de meisjes die vinden make-up en zo leuk. En ik vond van allebei eigenlijk net niks leuk. Dus ik dacht, nou ja, dan kan het niet. En toen kwam ik dus wel een beetje in aanraking met die hele, hoe heet het, LGBTQ dinges. Toen zag ik ineens allemaal mannen die ook gewoon nagellak dragen, wat ik cool vond. En die ook gewoon heel veel creatieve kanten opgingen. En toen dacht ik, oh, maar het is eigenlijk veel breder.
0: Maar
2: Er
0: gebeurt met je lichaam ook van alles natuurlijk.
2: Ja.
0: Je wordt op een gegeven moment qua lichaam meisje.
2: Ja, klopt. Ja, dat was wel heel, heel ingewikkeld. Dat was uiteindelijk voor mij ook wel een beetje de druppel dat ik dacht, nou, het klopt toch echt niet wat ik voel.
0: Je zag wat je zag, voelde je niet.
2: Nee.
0: Nee.
2: Nee, dat was echt wel de ingewikkeldste periode.
0: Want vertel eens, hoe kijk je, want je ziet jezelf dan, hoe kijk je dan naar jezelf?
2: Op dat moment of nu?
0: Toen. Hoe voelde je? Wetende dus van, ja, dit is eigenlijk niet wat ik wil.
2: Nou, de enige gedachte die ik eigenlijk had is, waarom verandert mijn lichaam niet op de andere manier? Want ik dacht, ik had dat eigenlijk gewoon verwacht.
0: De andere afslag.
2: Ja, ja. Ik had vanaf jongs af aan dacht ik nooit echt, ik ben een meisje of ik ben een jongen. Ik dacht gewoon, ja, ik ben gewoon een mens of zo. En ik had deze verandering in eerste instantie helemaal niet verwacht. Of zo. Ja, het klinkt misschien heel, heel raar. Maar ja, het is uiteindelijk wel zo.
0: Ja.
2: Dus dat, daardoor ben ik wel echt veel meer gaan nadenken.
0: Maar je hebt niet, want je hoort ook nog wel eens dat mensen dan, nou ja, datzelfde hebben. En dan met een soort afschuw kijken naar eigenlijk het oude lichaam bijvoorbeeld. Maar dat heb jij niet gehad. Jij had sowieso al dat. Ik zit er een beetje tussenin.
2: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk wel heel veel last gehad van genderdysforie. Heb ik nog steeds wel een heel klein beetje, maar...
0: Leg even uit wat dat is.
2: Genderdysforie is dat jij dat jouw lichaam eigenlijk niet bij jou past. Je voelt je niet goed in je lichaam. Het is een beetje hetzelfde als... hoe heet dat ook alweer?
3: Anorexia?
4: Misschien lichaamsdysforie. Dus ja, dat bijvoorbeeld inderdaad bij anorexia speelt dat vaak dat je eigen lichaam dus heel anders waarneemt dan het eruit ziet. En daar een soort cognitieve...
2: Ja, je hebt gewoon een soort beeld in je hoofd. En er klopt eigenlijk helemaal niks aan. En ik beschrijf dysforie zelf ook altijd als schoenen die verkeerd om zitten.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Je voelt het zelf de hele dag. Je doet je schoenen verkeerd om aan en je hebt er last van. Doet soms zelfs pijn. Je voelt het de hele dag, maar een ander ziet het in eerste instantie niet. Totdat ze eens goed gaan kijken. En dan denken ze, hé, maar daar klopt iets niet. Hm. Ja, schoenen zitten verkeerd
0: om. Jij moest een andere naam ook kiezen?
2: Ja.
0: Hoe was dat?
2: Ja, dat ging eigenlijk heel snel. Ik had het. Ik kwam er zeg maar voor mezelf achter dat ik heel graag in transitie wilde. Maar de stap te zetten om het nou echt te vertellen, dat duurde nog wat langer. En ik weet nog dat ik uiteindelijk ging ik een dagje te shoppen met mijn zusje. En toen zouden we voor het eerst naar de Starbucks. En ik dacht, ik wil niet mijn oude naam op die Starbucks beker. Gaat niet gebeuren. Gaat niet gebeuren.
0: Wat grappig.
2: Dus toen heb ik die avond daarvoor heel laat. Heb ik het aan mijn moeder verteld. En mijn moeder die riep mijn zusje erbij. En mijn moeder zei, nou, we moeten een nieuwe naam verzinnen. Want dit en dit is er gaande. Dus toen hebben we er met z'n drieën voor gezeten. En hebben we met z'n drieën eigenlijk mijn naam besloten.
0: Dani werd dat.
2: Ja.
0: En nu, jij ging naar de Starbucks, je bestelde koffie. De truc bij Starbucks is al dat ze de naam er verkeerd op schrijven. Is dat ook gebeurd?
2: Nee. Nee, dat is niet gebeurd. Gelukkig wist ik dat toen ook nog niet gebeurde. Maar nee, het is juist geschreven.
0: Ja, oké. Okay. En die heb je nog steeds bewaard ook, hè?
2: Ja, ja. Die heb ik nog steeds.
0: Ja.
4: En ook wel een heel mooi liefdevol moment om dan met je moeder en je zusje voor zo'n nieuwe naam te gaan bedenken.
2: Ja.
1: Want wie heeft hem uiteindelijk bedacht en waarom?
2: Nou, mijn moeder die vroeg aan mij of ik zelf ook al naam in gedachten had. Dus ik had eigenlijk gewoon al 2 of 3 jaar of zo voor mezelf een soort lijstje. Dus toen zei ik gewoon, ja, nou ja, dit is mijn lijstje. En toen zei ze, nee, nee, nee, nee. Oh, dit doen we al helemaal niet. Nee. En toen, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe we op de naam Dani zijn gekomen. Maar ik had volgens mij een naam, Dante of iets, had ik ertussen staan.
0: Nee, dat doen we niet.
2: Mijn moeder zei, nee.
3: Nee, dat zeg ik ook niet.
2: Dat gaan we niet doen. Past er niet bij.
0: Dit kwam het dichtst bij Dante misschien, Dani.
2: En toen kwam zij volgens mij op Dani inderdaad.
3: Nee, hey, dat koffiebekertje. Dat is voor jou van onschatbare waarde, kan ik me voorstellen. Hè? Over kunst gesproken ook.
2: Ja.
3: Dat is toch fantastisch eigenlijk.
2: Ja. Ja.
0: Het heeft jou heel veel rust gebracht, hè, uiteindelijk deze transitie.
2: Mm-hmm.
0: Toch, de rest moet daar ook in mee. Je hebt dat al eerder iets over gezegd. Dus de omgeving, vrienden, vriendinnen. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, mijn sociale transitie was heel dubbel. Want mijn vrienden en een groot deel van mijn familie die stonden echt achter mij. Maar mensen die gewoon iets verder weg stonden, zoals klasgenoten en zo, die wilden er echt niks mee te maken hebben. Ja. En dat lieten ze merken ook. Dus ik werd wel heel veel gepest en zo. En dat was dus wel heel moeilijk. Maar ondertussen, ja, maakte me maakte mij dat ook niet heel veel uit. Omdat er wel heel veel mensen wel waren. Dus ik had wel gewoon vrienden. En ik had gewoon mijn moeder en mijn zusje. En allemaal zulke dingen.
1: Hoe oud was je toen, dat gebeurde?
2: 15. 14, 15? Ja, 15. Ja.
0: En je had je muziek ook natuurlijk.
2: Ja.
0: Hoe belangrijk is dat geweest?
2: Daar ben ik gewoon altijd mee bezig geweest. Ja. Ik ben natuurlijk altijd gewoon aan het blijven zingen. Maar ook dat was gewoon heel dubbel. Want ik wilde gewoon heel graag, net zoals de mensen om me heen die ook muziek maakten, dingen op social media posten en allemaal zulke dingen. Maar ik had uiteindelijk wel dat ik in principe zag iedereen mij als jongen totdat ik begon te praten. Want dan merkte ze, hey, jij hebt een hoge stem.
0: Ja, toen was die stem nog niet.
2: Hier gaat iets mis. Dus dat was wel iets wat mij bijvoorbeeld wel snel tegenhield om te gaan zingen en allemaal zulke dingen.
0: Ja. Volgende week is dat eindexamen.
2: Mm-hmm.
0: Spannend.
2: Ja. Ja, dat vind ik wel heel spannend.
0: Ja.
2: Maar ik heb er wel heel veel zin in.
0: Ja, nee, zeker. Kop de veur, zeggen ze in Groningen dan. En ja, mooi dat je je verhaal ook hier hebt verteld. Mm-hmm. Dank je wel. Succes met alles.
2: Dank u.

0: Want wat je niet
1: Tears for Fears.
0: In eerste instantie.
1: Advice voor de jongeren houden. Mm-hmm. Praat maar gewoon door hoor, dat is niet zo erg. Oh, ik kreeg trouwens net een appje binnen van iemand. Dat is een van de vaste luisteraars. Die zei, wat een schone uitzending was dit. Schoon als in het Belgische schoon. Mooi. En dat is dankzij jullie, de hoofdrolspelers. Dus dat wil ik je toch even meegeven.
2: Graag gedaan.
1: U hoorde in deze speciale Villa VDB aflevering. We gaan zometeen na vier ongetwijfeld nog verder praten. Want het gesprek gaat hier nog uitgebreid door. Iedereen wil van elkaar wat weten, maar onze tijd zit er helaas op. Dus ik wil jullie bedanken voor de bijdrage aan dit fijne radioprogramma op deze Hemelvaartsdag. Dani Jellesma, zanger. Programmamaker Jurgen John Afong. Fotograaf Frank Boske en filosoof Doortje Lenders. Gaan we nog iets leuks doen op deze Hemelvaartsdag? Doortje,
3: ademhalen zeg ik altijd. Ik ga gewoon werken. Ik ben ZZP'er. En het was mij eerlijk gezegd weer een beetje ontgaan dat het dat vandaag een feestdag is.
4: Ja. Ik ga koken voor vrienden.
1: Ja, en het Songfestival kijken. Ook dat? Zegt, ja. En jij?
5: Ja, thuiskomen. Ja.
6: Ik ga niet fotograferen.
2: Goed, ga ik niet. Maar ik ga wel werken op de zolderontwikkeling.
1: Oké, heel goed. Ja. Fijne dag allemaal. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Maandag is er weer een nieuwe villa. Ik wens u een prettige hemelvaartsdag verder. Goedemiddag.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: Corruptie, fraude, arbeidsuitbuiting en ontbossing van het Amazonegebied. Het is een lange lijst waar de Braziliaanse vleesgigant JBS zich schuldig aan maakt.
3: Eigenaren die vast hebben gezeten vanwege dubieuze praktijken, omkoping.
2: Het vleesverwerkingsbedrijf is inmiddels in Nederland neergestreken.
4: Nu ze in Nederland zitten, betekent dat ze nog meer geld kunnen ophalen voor hun destructieve groeiplannen.
2: En opvallend, de vleesgigant heeft ook de vegetarische markt in Nederland grotendeels in handen.
5: Het zijn de echte machthebbers op deze planeet, zonder dat heel veel burgers dat eigenlijk in de gaten hebben.
1: KRO NCRV.
2: Zaterdag in Pointer. Om 14:00 op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
7: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
8: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
7: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
8: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
9: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Lef Arbo, de arbodienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: NPO Radio 1. 4:00. NOS NTR.
1: Fleur Wallenburg.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
18: Goedemiddag, ook op deze Hemelvaartdag is er een Radio 1-journaal. We volgen de zesde etappe van de Giro en het bezoek van Trump aan Xi, dat inmiddels in volle gang is. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
19: Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belanden tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer, zegt correspondent Arjen van der Horst.
0: Het is duidelijk dat de impopulariteit van de Labour-regering en dus de premier een belangrijke factor is geweest. En wat Labour nodig heeft, zegt Streeting, is een leider met visie. Maar die visie ontbreekt. De partij zit met deze premier in een vacuüm. En zo zegt hij, het is duidelijk dat Starmer niet de leider zal en kan zijn bij de volgende lagerhuisverkiezingen. Daarom moet Labour nu een nieuwe leider kiezen.
19: Starmers Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die begin deze week naar Nederland kwamen, zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM. Ze kwamen dinsdag aan in Eindhoven. Onder hen is één Nederlander. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis eind september. Trump is nu bij Xi op bezoek in Peking. De twee spraken vanochtend 2 uur lang met elkaar. Ze zouden het onder meer hebben gehad over Taiwan. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht 5 mensen omgekomen bij een grootschalige Russische aanval. Er werden meerdere woongebouwen geraakt, 1 daarvan stortte in. Ook andere delen van Oekraïne werden onder vuur genomen. De oud-stafchef van de Oekraïnse president Zelensky is aangehouden voor witwassen. Andriy Yermak zou met smeergeld een huis hebben laten bouwen in de omgeving van Kiev. Yermak zegt dat hij onschuldig is, vertelt correspondent Christian Pauwe.
20: Yermak zegt dat hij als advocaat met meer dan 30 jaar ervaring zich altijd heeft laten leiden door de wet. En ook zegt hij dat hij maar 1 appartement heeft en dat hij verder niks weet over al die luxe villa's. En ja, ook houdt hij met zijn advocaat vol dat de verschillende codenamen die in de documenten en gesprekken rond die corruptie terugkomen, ja, dat die niet naar hem refereren. Het onderzoek zou grotendeels gebaseerd zijn op aannames, maar goed, daar ging de rechtbank dus niet in mee.
19: Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky. Daarmee was hij een van de machtigste mannen in Oekraïne. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Er werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. Het weer: in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en aan de temperatuur verandert er weinig.
18: Dankjewel, Sid. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Staan er toch wat hemelvaartsfiles, Helene?
21: Ja, vanochtend was het zelfs heel druk, maar nu valt het reuze mee. Er staan 2 files op de A2, bijvoorbeeld eentje van Maastricht naar de Belgische grens. Tussen Maastricht en IJsde is de vertraging ruim 10 minuten. Staat daar een vrachtwagen met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. En op de A8 ook eentje van Amsterdam naar Zaanstad. Bij Zaanstad-Koog is de vertraging ook ruim 10 minuten.
18: Het is een verhaal dat doet denken aan het pleegmeisje in Vlaardingen. 2 kinderen in Groningen zijn gruwelijk mishandeld door hun moeders. Zometeen spreek ik de journalist die dit verhaal naar buiten bracht.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
24: Dynamisch.
23: Maar in de winter wil ik zekerheid.
25: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
26: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
27: Mensenrelatie, Radboud Visser.
28: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
27: Jazeker.
26: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
29: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
18: In Peking is de Amerikaanse president Trump op staatsbezoek bij de Chinese president Xi. Correspondent Gabi Verberg, kun je spreken van een geslaagde eerste dag?
3: Jazeker, er wordt over en weer gevleid, er zijn wat deals gesloten, er worden selfies genomen. Tot nu toe lijken de Chinezen hun doel te bereiken en dat is het leggen van een goede basis voor de moeilijkere gesprekken later dit jaar.
18: We zijn bij de zesde rit van de Giro d'Italia. Is het weer wat beter dan gisteren, Gabriel Melching?
4: Was het dat zeker, maar intussen zijn de regenjasjes toch wel tevoorschijn gekomen. Want het is gaan regenen op weg naar Napels. En dat is toch wel een slecht teken aangezien de te verwachte massasprint op kasseitjes ligt. Die dan ook weer gladder worden. Het duurt nog wel even voordat we daar aankomen hoor. Nog zo'n 66 kilometer tot de streep.
18: Maar eerst gaan we het hebben over ernstige kindermishandeling in Groningen. Het is een gruwelijke zaak. Twee kinderen van 6 en 7 jaar oud die ernstig zouden zijn mishandeld door hun beide moeders uit Stadskanaal. Vooral het 6-jarige meisje is zo extreem mishandeld dat ze tot 2 keer toe in het ziekenhuis terechtkwam. Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek. Bas van Sluis is journalist bij Dagblad van het Noorden. Goedemiddag, Bas.
5: Goedemiddag.
18: Jullie melden vanochtend over dit vonnis van de rechtbank Noord-Nederland. Waar worden deze moeders van verdacht?
5: Zij worden verdacht van het ernstig mishandelen van 2 kinderen. Dat zijn 2 moeders inderdaad. Eén, de moeder van een meisje van 6, de ander van een jongen van 7. Zij zijn vriendinnen van elkaar. De moeder en het meisje van 6 verbleven ook een tijd in het huis van de andere moeder. En zij zijn dusdanig mishandeld. Je zei het zelf al, dat het meisje in het ziekenhuis is beland. En zelfs in coma moest worden gebracht en aan de beademing terecht is gekomen. Het is echt heel, heel erg wat er allemaal is gebeurd.
18: Ja, want wat gebeurde daar achter die voordeuren?
5: Die kinderen werden gewoon heel slecht behandeld. Het meisje en echt tijdenlang in de kelder verblijven. Het meisje, ik weet het in elk geval zeker van het meisje, is ook aan haar handen vastgebonden aan een leiding. Zij kon niet zitten terwijl ze vastgebonden zat, dus ze moest constant staan. Ik kan je niet vertellen hoe lang ze daar in de kelder heeft gezeten, hoor, maar het is echt wel ernstig. Ze is gedwongen om haar braaksel op te eten. Ze moest vlak voor het kerstdiner van haar school heel veel Brinta eten, zodat ze niet zou schranzen tijdens het kerstdiner, omdat ze ondervoed zou zijn. Dat hield zij niet binnen, begon over te geven, en dan moest ze van de grond af haar eigen kots van 6 jaar. Ze is geslagen op haar hoofd met een bezemsteel, waardoor ze een zware verwonding had aan haar hoofd. Dat is ook opgemerkt door school, die gelukkig op den duur aan de bel werd trok van, ja, komt dit wel goed, jongens?
18: Ja, want is op die manier ook de zaak aan het licht gekomen, doordat ze op school dachten, dit gaat helemaal niet goed?
5: Ja, de school heeft uiteindelijk het hardste aan de bel getrokken. Bij de huisarts, ook bij hulpverleners. Hulpverlening is daar ook opgezet. Daar is wel een tijd overheen gegaan. Het fijne weet ik daar op dit moment nog niet van. Zo eerlijk moet ik wel zijn. Maar hulpverleners hebben op een gegeven moment ook gezegd van, ja jongens, dit kan niet. En toen het meisje in het ziekenhuis belandde, de eerste en daarna nog een keer, is de kinderrechter eraan te pas gekomen. En zogeheten gecertificeerde instellingen. Dat zijn instellingen die namens de overheid bescherming doen. Dus die kinderen die zijn nu ook weggehaald bij de moeders. Zowel het jongetje als het meisje. De ene naar de jeugdbescherming, William Schrikker Stichting. En dat heeft een enorme impact hier in Noord-Nederland natuurlijk. Ja. Ik sprak net nog met de burgemeester van de gemeente Stadskanaal, waar dit speelt. Ja, die zei ook, dit is verschrikkelijk. En ik begrijp dat, maar ja dit is natuurlijk heel impactvol.
18: De lijn valt af en toe heel even weg, Bas, maar je verhaal is goed te volgen, hoor. Maar wat nou zo, de vraag die zo bij me opkomt, hè, als ik jullie artikel lees in de krant, het is gruwelijk om te lezen. Het is verschrikkelijk wat er met deze kinderen is gebeurd. En je vraagt je ook af, hoe kan het dat dit dan toch vrij lang door heeft kunnen gaan? Heb jij daar een antwoord op?
5: Nee, daar heb ik geen antwoorden op. Zo eerlijk moet ik gewoon zijn. Daar zijn we natuurlijk wel mee bezig om die antwoorden te proberen te achterhalen. De justitie is daar ook mee bezig. Zij hebben bevestigd dat er een strafrechtelijk onderzoek naar beide dames of beide moeders gestart is. Daar zal ongetwijfeld op korte termijn wel meer over duidelijk worden. Kijk, er is gewoon heel veel jeugdbeschermingswerk. Daar hebben we altijd over geschreven. Mm-hmm. Jeugdbescherming Noord, daar gaat het niet altijd even goed mee. Ook gewoon omdat er tekorten zijn. En dat is lastig. Ze staan onder verscherpt toezicht. Ik denk dat zij er nu wel goed op zitten, hoor. Dus dat is zeker geen disqualificatie in deze casus. Laat dat duidelijk zijn. De kinderen zijn in elk geval nu op een veiligere plek dan dat ze waren. En daar mogen we denk ik met z'n allen...
6: Ja. Want weet je hoe het met ze...
5: Wat er nu verder gaat gebeuren, dat is allemaal nog ongewis.
6: Ja, weet je hoe het met de kinderen gaat?
5: Dat durf ik echt niet te zeggen. Ik weet alleen dat ze in veilige plek zijn. En de burgemeester, Klaas Sloots, heeft ook gezegd... van dat was de eerste vraag. Zijn de kinderen dan nu wel veilig? En daar was het antwoord dan ja op. Nou, blij toe. Maar goed, het meisje is ernstig ondervoed. Haar tanden zijn zeer slecht. Ze is natuurlijk getraumatiseerd voor het leven. Dat kun je iets bij voorstellen. Ja.
6: Dankjewel, Bas, voor dit verhaal. Hoe gruwelijk ook. Bas van Sluis, journalist bij Dagblad van het Noorden. De Chinese president Xi noemt de relatie tussen de Verenigde Staten en China de belangrijkste ter wereld. En we moeten ervoor zorgen dat we dit niet verpesten, zegt Xi in een toespraak tijdens het staatsbanket. De Amerikaanse president Trump sloot zich daar volledig bij aan. Xi is in september ook welkom in het Witte Huis.
7: Thank you again, President Xi. For this beautiful welcome, and tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th, and we look forward to it.
6: Ja, correspondent Gabi Verberg vanuit Peking. Het ging dus vooral over die goede relaties in de speech. Was dat ook de hoofdmoot?
8: Ja, dat denk ik wel. Dat en de hoofdmoot was ook wel hoe de relatie veel hoogtepunten heeft gekend in de geschiedenis. En hoe ze, ja, als ze een beetje samenwerken, allebei machtig kunnen blijven. Xi opende het diner met de toespraak waarin die stelde dat de terugkeer van China op het wereldtoneel en Trumps Make America Great Again eigenlijk prima samen kunnen gaan. Oftewel, de twee grootmachten die kunnen prima naast elkaar bestaan. Vervolgens haalde hij een aantal succesverhalen aan uit de Chinese-Amerikaanse geschiedenis. En daar stoot de speech van Trump perfect bij aan, want ook hij begon over de geschiedenis. Hij had het over Benjamin Franklin, hoe die het werk van de Chinese filosoof Confucius, die 500 jaar voor Christus leefde, hoe hij die aanhaalde. Maar hij had het ook over moderne uitwisselingen, bijvoorbeeld over Amerikaanse hulp bij de oprichting van wat nu een van China's beste universiteiten is. En ja, wat de beide leiders daar volgens mij mee wilden zeggen is dat de geschiedenis die ze delen rijk is en de toekomst dat ook kan zijn, mits ze een manier vinden om elkaar, ja, wat ruimte te geven en te helpen waar kan.
6: Dat staat dus centraal tijdens dit bezoek, lijkt het, die goede banden. Ik begrijp dat dat ook tot uiting kwam tijdens het menu van het staatsbanket.
8: Het menu was toch wel even leuk om te zien. Even een beetje weg van de hele serieuze onderwerpen. Op het menu stond bijvoorbeeld Peking eend. En ik snap dat China daarvoor gekozen heeft. Het is een van de bekendste gerechten van de hoofdstad. Maar het staat ook voor voorspoed, staat voor geluk. En ook de muzieklijst stelde niet teleur, moet ik zeggen. Er werden om en om Chinese en Amerikaanse liedjes opgevoerd. En er kwamen klassiekers als We Are the World en Can You Feel The Love Tonight voorbij. Ja, dat zijn natuurlijk liedjes die ontzettend goed passen bij de positieve sfeer die China wilt creëren tijdens het bezoek. Maar ook YMCA werd gespeeld. Ja, en daaraan kun je toch wel zien dat de Chinezen de Amerikaanse president ook echt wel willen vleien. Want dat is natuurlijk het nummer waarmee hij zijn rallies in de VS altijd afsloot. Ja. Dus ja, ze haalden ook een beetje zijn succes voor een avondje naar Peking.
6: Veel lovende woorden dus over en weer, maar nog geen concrete toezeggingen, toch?
8: Ja, nou, Kijk, volgens Trump heeft hij gezegd dat hij 200 Boeings, dus 200 vliegtuigen, zal gaan kopen. Ook heeft hij volgens Trump beloofd om meer sojabonen, olie en gas van de VS af te nemen. Van Chinese zijde hebben we hier nog geen bevestiging van gezien. Maar ik denk dat het heel goed waar zou kunnen zijn. Dit lag namelijk allemaal al in de lijn der verwachting. En dit zijn voor China helemaal geen grote toezeggingen. Trump zei overigens niks over wat China daarvoor in ruil terug heeft gekregen. Het meest waarschijnlijke is dat Trump het gaat toestaan dat het Amerikaanse bedrijf Nvidia bepaalde chips weer mag gaan verkopen aan China.
6: Het klinkt allemaal heel gemoedelijk. Is er nog gesproken over grote onderwerpen als Taiwan of de oorlog in Iran?
8: Zeker, zeker. Taiwan is zeker ter sprake gekomen. Daar is best wel wat tijd voor genomen. China ziet Taiwan natuurlijk als het eigen grondgebied. En Xi maakte het heel erg duidelijk dat hij vindt dat de VS zich daar niet mee moet bemoeien. Hij waarschuwde ook dat als Trump dat, of de VS dat wel doet, dat dat echt een breekpunt kan zijn in de Chinees-Amerikaanse relatie. Dus dat was redelijk dreigend. Maar daar is het ook bij gebleven. Iran is ter sprake gekomen, als ze Trump moeten geloven. Volgens hem heeft Xi gezegd toegezegd om hem te helpen om de crisis in Iran op te lossen. Ja, China heeft daar niks over gezegd en ik denk eigenlijk ook dat ze dat niet gaan doen. China heeft wel degelijk last van de sluiting van de straat van Hormuz en ze zullen ongetwijfeld bereid zijn om achter de schermen wat te praten en Iran aan te moedigen om aan tafel te gaan. Maar China zal absoluut niet in de spreekwoordelijke vuurlinie gaan staan. Waar de twee leiders het wel echt over eens lijken, en daar had je het al even over in de intro, is dat zij hun relatie de belangrijkste relatie ter wereld vinden. Dat zien ze echt zo. En dat de wereld er toch het meeste baat bij heeft als zij elkaar niet de tent uitvechten. En ja, ik denk dat ze vandaag wel hebben laten zien dat ze in ieder geval voor een dag prima met elkaar overweg kunnen. En daar heeft de wereld volgens hen het meeste aan.
6: En staat er nou nog meer op het programma?
8: Voor vanavond in ieder geval niet. Het diner is nu ongeveer afgelopen. Dan zal Trump naar zijn hotel gaan. En morgen is hij nog uitgenodigd om op de thee te komen bij Xi Jinping in zijn kantoor. En daarna zal hij op het vliegtuig stappen en het land weer verlaten.
6: Dankjewel. Correspondent Gabi Verberg. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
1: Bij RTL Z gaat het over een waarschuwing van de GasUnie. Het bijvullen van de gasopslag gaat namelijk maar moeizaam. De komende weken moet er wat gebeuren met het oog op de winter. Marktpartijen moeten dat in eerste instantie doen, maar ook het overheidsbedrijf EBN kan helpen. Wat het kabinet ook besluit, het gaat geld kosten, zegt deze expert van TNO.
9: Het subsidiëren van de markt om te vullen kost geld. EBN is een staatsdeelneming, dus dat wordt ook betaald door ons allemaal, door de overheid. En als we de LNG-terminal in leven houden en meer LNG gaan importeren, is dat ook vaak veel duurder gas.
1: Er zit nu zo'n 12% in de gasopslag. De afgelopen jaren was dat veel hoger rond deze tijd. De organisatie van de avondvierdaagse in Loosdrecht neemt opnieuw maatregelen. Dat is te lezen bij NH Nieuws. Nadat eerder was aangekondigd dat de route werd aangepast, zodat er niet langs het oude gemeentehuis zal worden gewandeld, wordt er nu een oproep gedaan om neutrale kleding te dragen. Het oude gemeentehuis, je weet het, daar zijn de protesten geweest de afgelopen dagen. De organisatie die had gehoord dat sommige ouders hun kinderen wilden laten lopen in t-shirts met daarop een tekst AZC nee. Bij een sluis in Den Bosch zijn de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden in het water, schrijft Omroep Brabant. Wat er aan de hand is onduidelijk. Wel zijn er werkzaamheden bij die sluis. Het verwijderen van de dode vogels is lastig vanwege de hoogte en de steilheid van het taluut. En dat ze blijven liggen is ook gevaarlijk, omdat er zo ziektes kunnen worden verspreid. Het eerste concert van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena is pas zaterdag, maar er zijn al fans die buiten hebben geslapen.
6: Ja, het is hartstikke koud.
1: Om straks dus vooraan te kunnen gaan staan, dat meldt AT5. De fans die zijn van plan om tot zaterdagavond daar te blijven. Het zijn mensen uit Oostenrijk, Frankrijk, Spanje en Amstelveen.
10: We're waiting for Harry Styles. He's playing a show on Saturday. We want to be at the front.
11: Het is mijn vakantie, ja.
12: I can imagine being very exhausted after 4 days of the street and then going to the concert.
13: Yeah, but I think once the show starts, you forget about everything.
14: Ik vind het oprecht gezellig om te doen.
6: Wauw. Ik hoop dat ze een goede slaapzak mee hebben genomen.
1: En niet te koud.
6: Nee.

0: Taylor Swift en Opalite. Veel mensen zijn vandaag op Hemelvaartdag vrij. Ze trekken erop uit, maar in een deel van het land, het zuiden bijvoorbeeld, zit het weer op deze dag helemaal nog niet mee. Verslaggever Onno Beukers is in Uden. Daar is een vlooie markt. Onno, laten mensen zich daar niet weerhouden door de regen?
1: Nee, zeker niet. Er zijn hier gewoon mensen. Er zijn hier allerlei standhouders. En ik moet zeggen, ik heb hier net ook een rondje gelopen in de zon. Dus net heeft de zon geschenen, maar nu regent het weer een klein beetje. Robert de Krom, u bent de organisator hier. Scheelt dat nou veel mensen? Mooi weer of slecht weer?
2: Ja, dat scheelt zeker heel veel. Normaal, als het goed weer is, dan hebben wij dubbel aantal bezoekers. Dus vandaag was het wel minder. Maar op zich, de mensen die gekomen zijn, die zijn enthousiast. En die hebben ook echt wel gekocht. Want de standhouders op zich zijn eigenlijk toch wel tevreden met het bezoekersaantal wat vandaag is geweest. En wat zij hebben uitgegeven aan het kopen van alle tweedehands spulletjes.
1: Ja, en het mooie om hier te zien is, al die kramen, die hebben ook gewoon een zeiltje. Hè? Dus de standhouders, die stonden in ieder geval droog.
2: Nou, precies. Dat is goed voorbereid. Hè? Dus die hebben eigenlijk niks te lijden gehad. En ze hebben op een gegeven moment zelf wel een zeiltje erachter gespannen. Dus achter het zeil van de kraam, zeg maar. Zodat ze zelf ook een beetje uit de wind stonden. En dat doet ieder op zich eigenlijk op zijn eigen manier.
1: Ja, zo komen we toch allemaal goed. Dank u wel. Want ik was hier ook nog even vanmiddag op een camping in de buurt. Daar hadden ze ook allemaal zeiltjes. En daar keek ik of de mensen daar een beetje goed met de weersomstandigheden om konden gaan. Het gras is her en der misschien nog wel wat drassig. Maar daar hebben de meeste caravans hier geen last van. En mensen zitten vooral in een voortent.
3: Kom binnen.
1: Het regent een beetje, hè?
3: Maakt niet uit. Je bent een kampeerder, daar blijf je.
4: Ja, mooier weer is natuurlijk fijn, maar nee.
3: We hebben ooit gestaan met het ijs op de tent in mei, dus dit valt mee en het weer wordt prima.
5: Wat is dat?
3: Een kachel.
1: Oh, dus u bent helemaal...
3: Wij zijn op alles voorbereid. Alles. Dus ja.
1: En in een tentje, zou u dat dan volhouden?
3: Niet meer. We zijn wel begonnen. Een vouwwagen en nou een caravan. En dan wordt het wel luxer.
1: En bent u dan dus ook steeds beter voorbereid op alle weersomstandigheden?
3: Ja. Ieder jaar komt er wat spulletjes bij. Totdat je denkt van, ja, nou heb ik het.
1: Ja, of nou zit er geen ruimte meer in.
3: Nee.

0: Nou heb ik het.
1: Ja, of nou zit er geen ruimte meer in.
0: Nee, daar niet. Nee.
1: De voortent dichtgeritst.
0: Ja.
1: Hoe is het kamperen vandaag?
0: Nou, nu schijnt de zon. Maar het was zo slecht. We staan hier al een week, maar al een week heel slecht weer gehad.
1: Ja, want mevrouw, ik zag u net de was nog weer even binnenhalen, of niet? Even droog zetten.
2: Het komt net weer te spatten, hè? Dus we moeten weer naar binnen.
1: Hoe doet u dat nou? Toch kamperen als het net wat koeler is en als het af en toe spat? Is het dan wel leuk?
0: Ja, je moet je eigen maar bezighouden met de krant en radio.
2: Mevrouw hiernaast en die hier schuin tegenover. Dus wij zijn met z'n vijven. En dus we doen een spelletje, we eten samen.
0: Ik maak elke avond eten hier op de schortelbraai. En dan ik heb er weer eten gehaald vanmorgen of voor vanavond. Dus vanavond weer even lekker bakken. En iedereen is weer dol op het lekkere etenbak maken. Dus, ja.
1: Dus het kamperen gaat gewoon door. Weer of geen weer?
0: Weer of geen weer, we gaan gewoon door. Perfect, man.
3: Als de schottenbraai het klaarmaken vanavond goed kunnen eten. We maken ervan en zijn kinderen rondom Erik lekker kunnen spelen, is dat vlug goed.
1: Het is je zoon, denk ik, ja, hè, die er ronddraait.
3: Dat is zijn zoon. De andere liggen te slapen nog. Dus die gaan straks op weer naar buiten.
1: Wat heeft u allemaal, juist op dit soort dagen, waar u dan denkt, nou goed dat ik dat bij me heb?
3: Een extra luifeltje voor, dat we in ieder geval ook droog binnen kunnen. En genoeg speelgoed en spelletjes voor de kinderen te vermaken. En
1: de regenkleding aan, zie ik.
3: En de regenkleding aan, ja. En dan winst het ook vlug goed, hè.
1: Ja, dan maakt het allemaal niet zoveel uit.
3: Overdekte zandbak, dus dan komt dat goed.
1: Ik wens u een heel fijn hemelvaartsweekend.
3: Dank u wel, hetzelfde.
4: Een verslag was dat van Onno Beukers. Zometeen, Nederland onthield zich van stemming voor een VN-resolutie die slavernij bestempelde als ergste misdaad ooit. De Caribische eilanden werden hierover niet gepolst en daar is veel chagrijn over.
5: Ster. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
10: NPO Radio 1.
4: Het is bijna 16:30. Het nieuws met Sid.
11: Het dodental na de zware Russische aanvallen van vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een gebouw van 9 verdiepingen in Kiev dat na de inslag instortte. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar twee moeders uit Stadskanaal die hun kinderen stelselmatig zouden hebben mishandeld. Een van de kinderen, een meisje van 6, belandde daardoor 2 keer in het ziekenhuis. De kinderen zijn uit huis geplaatst. De burgemeester van Stadskanaal zegt sinds afgelopen weekend op de hoogte te zijn. Bij het Brabantse dorp Marekessel is een motorrijder aangehouden omdat hij veel te hard reed. Hij ging met 194 km per uur over een dijk waar 80 is toegestaan. Ook reed hij 121 door de bebouwde kom. De motorrijder moet zijn rijbewijs inleveren.
4: Willemijn Hubert hier voor het uitgebreide weerbericht. We hoorden net Onno Beukers vanaf een camping in Brabant, waar mensen al een week aan het kamperen waren. Nou, was wel een beetje afzien. Het is best fris, hè?
12: Ja, ze hadden niet de beste week. Zacht uitgedrukt, zullen we maar zeggen. Los van de temperatuur nog. Vandaag natuurlijk ook echt best wel wat buien die overtrokken. En zeker als je in het zuiden van Nederland bivakkeert vandaag, dan had je pech. Want zat je op de Waddeneilanden, dan begon de dag een beetje nat. Maar al heel gauw was het daar helemaal opengebroken.

0: En hebben echt heel wat uren zon gehad. Dus er waren wel grote verschillen vandaag.
1: En wat betekent dat voor de komende dagen?
0: Nou ja, voorlopig zijn we nog niet af van die noordwestelijke aanvoer. Dus dat betekent echt nog wel de eerste dagen lagere temperaturen dan dat we gemiddeld zouden mogen verwachten in deze tijd van het jaar. En met die noordwestaanvoer ook van tijd tot tijd buien. Ik denk dat we morgen op de meeste plaatsen ook wel een dag met veel bewolking tegemoet gaan. Dan de nadruk waarschijnlijk vooral in de noordelijke helft van Nederland. Met daarbij ook geregeld echt weer neerslagkansen. In het zuiden ook af en aan buien, maar daar breekt denk ik wat vaker de zon door. Aan de temperatuur verandert nog niet zo weinig of niet zoveel. Er wordt toch steeds 10 tot 12 graden. En in het weekend zien we dan langzamerhand wel wat verandering op gaan treden. Waarbij de zaterdag nog echt wel aan de frisse kant is. Ook dan kan je buien verwachten. En zondag gaat ook niet droog verlopen. Maar dan komt de wind inmiddels weer uit die zuidwesthoek. Ja, en dan weten we, dan zit natuurlijk wel wat zachter. Lucht. Dus dan gaan de temperaturen wat oplopen naar zo'n 13 tot 16 graden. Ja, en dan volgende week...
1: Komt warm weer aan, hè?
0: Dan komt er weer warm weer aan, ja.
1: Ik kan het je bijna niet voorstellen.
0: Nee.
1: Maar dat is een fijn vooruitzicht.
0: Ja, precies. Dan gaan we
1: uitkijken. Dankjewel, Willemijn. Helene de Geest, hoe is het op de weg?
2: Ja, het is niet zo heel erg druk op de weg. Er staan maar twee files. Op de A2 staat er eentje van Maastricht naar de Belgische grens. Bij IJsden, 10 minuten vertraging. Er is daar een vrachtwagen met pech gestrand en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En er stond een auto met pech op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog. Die is inmiddels weg, maar de vertraging is nog wel 10 minuten.
3: Ster. Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: NOS Radio 1-journaal.
1: Nederland heeft niet met de Caribische eilanden gesproken voordat er werd gestemd over een gevoelige VN-resolutie over slavenhandel. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Volgens experts had er wel overlegd moeten worden. In maart bestempelden de Verenigde Naties de transatlantische slavenhandel tot de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming. Parlementslid van Curaçao en oud-premier van de Nederlandse Antillen, Suzy Camelia Reumer. Goedemiddag.
8: Goedemiddag allemaal.
1: Wat is uw reactie op dit nieuws?
8: Nou, het is compleet verkeerd van Nederland, want het gaat om het Koninkrijk en er zitten vier landen in. En volgens de hoogste wet van het Koninkrijk, het statuut, had Nederland de Caribische landen moeten consulteren.
1: Bent u er verbaasd over dat dat overleg niet heeft plaatsgevonden?
8: Ja, ik ben er verbaasd over, want elk jaar presenteert Nederland vol trots het Koninkrijk als één Koninkrijk, vier landen. En wij hebben gelobbyd voor Nederland steeds bijvoorbeeld met Caribische landen, zodat Nederland in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kon komen. Als het uitkomt, lobbyen ook met de kleine eilandstaten, et cetera. Dus Nederland heeft ons heel goed in het vizier wat wij betekenen in het VN-kader.
1: En hoe verklaart u dan dat dan dit overleg niet heeft plaatsgevonden?
8: Omdat Europa geen commitment wil wat betreft mogelijke schadevergoedingen op grond van reparatie voor slavernij. Dus dan onthoudt men zich liever van stemmen. Maar het probleem is dat Nederland niet alleen het Koninkrijk vormt, maar ook wij vormen samen het Koninkrijk. Dus Nederland was totaal verkeerd en het is echt geen vergissing, want men heeft ervaring met deze resoluties die lange tijd worden voorbereid. Het was geen vergissing, het was gewoon vermijden dat wij uiteraard zouden zeggen van wij willen wel dat het erkend wordt.
1: U zegt het is niet een kwestie van dat we vergeten zijn in dat overleg, maar dat het bewust gebeurd is.
8: Ja, het kan niet anders dan bewust zijn gebeurd. Er wordt lang over deze resoluties onderhandeld. Zoals ik u zei, wij zijn ook ieder keer prominent op het Verenigde Naties toneel als onderdeel van het Koninkrijk. Dus er kan geen kwestie van zijn dat wij gewoon toevallig vergeten zijn.
1: Want als we hebben de minister van Buitenlandse Zaken om een reactie gevraagd, die zegt ja, de communicatie had beter gekund en belooft beterschap. Wat vindt u dan van die reactie?
8: Het is een reactie om het af te vlakken. Het is geen kwestie van communicatie, nogmaals. De rechtsregel zegt dat je ons moet consulteren. In Nederland is men in alle staten dat de Rijksoverheid onvoldoende consulteert met de gemeenten in de kwestie van asielzoekerscentra. Men houdt protesten, er breken zelfs branden uit. Op Curaçao denkt men ons gewoon opzij te kunnen zetten met aangelegenheden die ons direct aangaan. En dat nemen we absoluut niet. Naar onze mening moet de premier van Curaçao vragen dat er op de Verenigde Naties niveau een aantekening wordt gemaakt dat ons land het eens is met de resolutie van Ghana, dat slavernij die 300 jaar heeft geduurd en die tot nu toe nog doorwerkt, het ergste misdaad ooit is geweest.
1: Nederland heeft als enige Europese land excuses gemaakt voor het Nederlandse slavernijverleden. Wat zegt dat dan u nu dit gebeurt? Of eigenlijk juist niet gebeurt, dat overleg niet heeft plaatsgevonden?
8: Dat men onvoldoende beseft dat het niet ophoudt bij het excuses. Hoewel men heeft gezegd het is een komma en geen punt. Mm-hmm. En ook de koning heeft zelfs vergiffenis gevraagd. Maar het moet concrete invulling krijgen. En het ons overslaan vanwege de moeilijkheid voor de Europese Unie en dus kiezen voor de Europese Unie, dat heeft geen goed gedaan. Ook in Nederland accepteert het volk het niet dat als er op Europees niveau een beslissing wordt genomen die bijvoorbeeld in Groningen geldt, dan accepteren de Groningers het ook niet. Dus daar moet u het mee vergelijken. En wij accepteren het dus ook niet dat over ons besloten wordt zonder met ons te hebben geraadpleegd.
1: En wat zou u dan nu als vervolgstap willen zien?
8: Een brief van het Koninkrijk der Nederlanden naar de Verenigde Naties die uitlegt dat we vier landen zijn die samen een koninkrijk vormen en dat het land Curaçao het niet eens is met het abstineren van een stemming met betrekking tot de resolutie van Ghana. Want wij maken elke dag de doorwerking van de slavernij mee en wij zijn het dus wel mee eens met Ghana.
1: Dank u wel voor uw reactie. Suzy Camelia Reumer, oud-premier van de Antillen en op dit moment lid van het parlement van Curaçao.
9: Tot 6:00.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Gabriel Melging volgt voor ons de zesde etappe van de Giro. Die gaat naar de finishplaats Napels. Er is net iets bijzonders gebeurd, of niet, Gabriel?
10: Zeker, ja. Op een rotonde stonden twee, ja, ik wil zeggen fans, maar dan doe je ze echt wel iets te veel eer aan. En die besloten om het asfalt op te lopen, waar natuurlijk dan het peloton die rotonde moet nemen, en verschillende renners te duwen. Het is wonder boven wonder valpartijloos gebleven daar. Maar bijvoorbeeld Gianmarco Garofoli van Sudal Quickstep kreeg hij toch een flinke zet. En een renner van Red Bull, Bora Hansgrohe, die heeft vervolgens een van die twee jonge gasten een tik gegeven. Oh. Wat nou precies het idee erachter was van die twee, dat is me onduidelijk. Het was ook niet dat ze echt het peloton inliepen, waardoor het peloton gigantisch moest uitwijken. Maar ze liepen steeds zeg maar drie stappen de weg op, gaven dan de buitenste renner een duwtje en liepen dan weer terug naar de stoep en gingen dan weer terug de weg op. Het was een heel merkwaardig gezicht, maar uiteindelijk dus geen valpartij gelukkig, maar wel een beetje een gekke situatie. Het peloton moet nog altijd zo'n 42 kilometer tot de streep in Napels. Het is daar glad, want het heeft net geregend. De kasseitjes waar ze zo meteen op moeten sprinten liggen er dus wat lastiger bij. Maar het wordt waarschijnlijk toch een massasprint. Nog 42 kilometer te gaan. Vier koplopers met 26 seconden voorsprong.

0: Cloud, c'est la vie. Zit, wat melden de media in het buitenland?
1: De Verenigde Staten zet Litouwen onder druk om Belarus te helpen. Volgens persbureau Reuters zegt de minister van Buitenlandse Zaken dat er verzoeken liggen uit Washington om Belarus kunstmest te laten exporteren via de haven in Litouwen. Tegen Belarus gelden economische sancties van de EU, maar de VS probeert deals te sluiten met dictator Lukashenko. Amerika kan de kunstmest goed gebruiken, zei een onderhandelaar eerder al. In het noorden van Frankrijk is een babysitter opgepakt voor verkrachting en seksueel misbruik van ongeveer 20 kinderen. Het gaat om een man van 37 jaar, weet France Info. Een jongen van 2 vertelde zijn moeder wat er met hem gebeurd was. Zij zegt, geanonimiseerd, dat ze de babysitter confronteerde met het misbruik en daarna de politie heeft gebeld.
2: On est entre non, c'est pas possible, présomption d'innocence, blabla, entre le choc. Et en fait, le lendemain matin, on a appelé la police.
1: De man zit in voorlopige hechtenis in Lille. Hij was al eens veroordeeld voor kindermisbruik in Zuid-Frankrijk, maar verhuisde dus naar het noorden om daar opnieuw babysitter te worden. De Britse politie heeft de lichamen van 3 vrouwen uit het water gehaald bij de kustplaats Brighton. Het gebeurde gisteravond, meldt de BBC. Het is nog onduidelijk hoe de vrouwen daar terecht zijn gekomen. Het politieonderzoek is nog gaande, zegt deze verslaggever.
3: Police spokesperson says the woman's next of kin have been informed and formal identification was now being undertaken. A spokesperson adds it would not be appropriate to publicly name the woman before the procedures are completed.
1: De vrouwen zijn wel geïdentificeerd en de familie is op de hoogte. De politie roept mensen op om niet te speculeren over hoe de vrouwen in het water terecht zijn gekomen. De Deense oud-koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis. De omroep DR meldt dat ze pijn heeft op de borst. Ze moet het hele weekend in het ziekenhuis blijven voor onderzoek en ter observatie. Margrethe is 86 jaar. 2 jaar geleden trad ze terug en werd haar zoon Frederik koning.
0: Dankjewel, Sid. Zware Russische luchtaanvallen op Oekraïne vannacht. Vooral de hoofdstad Kiev werd hard geraakt. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Met 1500 drones dit keer, Christian. Het lijkt wel een nieuw record.
4: Ja, zeker. En deze keer dan verspreid over, over minder dan 24 uur. Maar de ene golf na de andere. Met honderden drones die het hele land bestookten. Gisteren overdag tot in het verre westen van Oekraïne. Afgelopen nacht werd dan vooral de hoofdstad Kiev geraakt. Zover bekend zijn er 7 doden gevallen, 10 gewonden. Maar er zitten ook mogelijk nog mensen onder het puin van een flatgebouw in het oosten van Kiev. Daar wordt nu, daar worden reddingswerkzaamheden uitgevoerd. Zelensky zegt dat Oekraïne met een reactie zal komen.
0: En afgelopen weekend was er nog een wapenstilstand. Dat heeft dus eigenlijk weinig opgeleverd.
4: Nee, ja, dit is eigenlijk precies waar ze in Oekraïne rekening mee hield, ook bang voor waren. Poetin wilde per se een wapenstilstand voor zijn grote militaire parade zaterdag. Hij was toch bang dat die verstoord zou kunnen worden door Oekraïense drones. Maar ja, zeiden ze in Kiev, de Russen zouden die drones en raketten gewoon opsparen om opnieuw met een grote aanval dan na het weekend te komen. En ja, Zelensky en president Trump die spraken de hoop uit dat zo'n bestand een stap zou kunnen zijn tot naar verdere onderhandelingen. Maar ja, dat blijkt ook maar weer uit deze gigantische aanval op Oekraïne. Daar heeft Moskou geen interesse in.
0: Dan was er ander groot nieuws uit Oekraïne vandaag. De stafchef, de voormalig stafchef van Zelensky, is gearresteerd. Eerder was hij al opgestapt. Blijft hij vastzitten nu?
4: Ja, hij zit in 2 maanden in voorlopige hechtenis met een borgsom van ongerekend 2,7 miljoen euro. Nou, dat geld heeft Yermak niet, zegt hij zelf. Ook ontkent de voormalig stafchef alle beschuldigingen. Maar goed, hij blijft dus wel vastzitten. Dat besloot de rechtbank vandaag in Kiev.
0: Waar wordt hij ook alweer van beschuldigd?
4: Ja, dit gaat echt om een van de grootste omkoopschandalen van de afgelopen jaren die aan het licht is gekomen. Tussen 2021 en 2025 zouden miljoenen zijn witgewassen via een belangrijk staatsenergiebedrijf. En dat geld zou gebruikt zijn om luxe villa's te bouwen in een plaatsje buiten Kiev. En een van die huizen zou bedoeld zijn voor Yermak. Maar goed, de oud-stafchef zegt dus, houdt vol dat hij maar 1 appartement heeft en dat hij verder nergens bij betrokken was.
0: Niet alleen Yermak, maar er zijn meerdere kopstukken die hier een rol in spelen. Betekent dit dan ook dat we nog meer arrestaties kunnen verwachten?
4: Ja, dat zit er dik in. Ik bedoel, we hebben ook al eerder gezien dat mensen, dat hooggeplaatste mensen het land probeerden te ontvluchten of succesvol ontvluchten, wisten te ontvluchten. En ja, in de tussentijd wordt er wel rekening mee gehouden dat er ook nog andere ministers, denk aan bijvoorbeeld ex-minister van Energie, dat die ook nog opgepakt gaat worden. Want die probeerden ook zondag nog per trein het land te verlaten. Dus ja, dit onderzoek is op zo'n, dit is zo'n groot onderzoek dat al anderhalf jaar loopt. Ze hebben zoveel bewijslast verzameld. Dus ja, daar wordt wel echt rekening mee gehouden dat er meer koppen gaan rollen.
0: En dit speelt al, je zei het al, dit speelt al een flinke tijd. Dit corruptieschandaal zorgde voor veel kritiek op president Zelensky, ook vanuit de EU. Hoe is het gesteld met die kritiek?
4: Nou ja, je ziet dat zeker afgelopen zomer het echt even tot een hele problematische situatie leidde voor Zelensky. Toen er ook nog eens de macht van die anticorruptieinstanties in Oekraïne aan banden werd gelegd. En dat heeft dus mogelijk ook te maken gehad met het feit dat ze met dit onderzoek bezig waren. Dat leidde tot heel veel kritiek vanuit het buitenland, van bondgenoten, maar ook intern. We zagen voor het eerst weer protesten in Oekraïne. Uiteindelijk is die wetgeving om die corruptieinstanties, zeg maar, aan banden te leggen. Daar is een streep doorgezet. Ze konden door met hun onderzoek en je ziet dus nu wat er allemaal naar buiten komt. Dat is zeker niet goed geweest. Heeft ook slecht afgestraald op Zelensky. Maar vooralsnog, en dat benadrukken ook anticorruptieonderzoekers, is hij zelf niet direct betrokken geweest bij dit omkoopschandaal? Weet hij er nog buiten te blijven? Het is wel natuurlijk nog steeds opvallend dat zijn grote man, de man die achter de schermen alles regelde, nu vastzit voor dit omkoopschandaal. Maar Zelensky is vooralsnog wordt vooralsnog nergens van verdacht. En wat je toch ook wel hoort in Oekraïne, dit laat zien dat wij nog altijd wel functionerende instituten hebben. Dat wij wel degelijk iets doen aan die corruptie. Ja, het is pijnlijk dat dit gebeurt, maar we doen er tenminste wat aan. En dat is voor veel Oekraïners toch ook wel een hoopvol gegeven in dit alles.
0: Dankjewel. Correspondent Christian Pauwen.

0: Man I Need van Olivia Dean. Kinderen die thuis Nederlands en een andere taal spreken, zouden die twee talen juist ook op het kinderdagverblijf moeten spreken. Dat is de conclusie van een onderzoek naar meertaligheid bij peuters. Taalwetenschapper Annemieke Thieme deed dit onderzoek. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Want dat is nu niet de praktijk, toch? Op kinderdagverblijven wordt in principe alleen het Nederlands gestimuleerd.
1: Ja, klopt. Je ziet dat die thuistalen nog weinig aandacht krijgen eigenlijk op de kinderopvang. In mijn onderzoek ook bij de meeste kinderopvanglocaties waar ik langs ging, werd eigenlijk alleen maar Nederlands gesproken.
0: Ja, waarom zou het goed zijn als deze meertalige kinderen ook op de opvang die beide talen zouden spreken?
1: Nou, in mijn onderzoek zag ik dat als kinderen hun thuistaal konden gebruiken op de opvang, dat zij complexer en socialer spel lieten zien. Dat wil zeggen, je zag meer, ja, wat we dan noemen fantasiespel. Dus doen alsof je bijvoorbeeld een mama bent en voor een baby zorgt. Of doen alsof je aan het koken bent en wat lekkers maakt. En ook dat ze veel meer met hun leeftijdsgenootjes echt aan het spelen waren. En dat is supergoed voor de ontwikkeling. En het gebruik van de thuistaal, dat hielp daar dus bij.
0: Terwijl die andere kindjes waarschijnlijk niet diezelfde thuistaal spraken.
1: Nee, niet altijd. Dat klopt. Je zag soms dat ze ook die thuistaal gebruikten bij kinderen die die taal niet spraken. Maar we zagen dat er extra complex spel kwam als er een ander kindje was dat dezelfde taal sprak. Je ziet natuurlijk wel eens dat er bijvoorbeeld twee kindjes zijn die Turks spreken. Of twee kindjes die Engels kunnen. En dat die kinderen echt veel aan elkaar hadden ook bij het spelen op de opvang.
0: En ging hun Nederlands leed hun Nederlands daar dan niet onder?
1: Ja, nou, ik snap de vraag helemaal. Maar uit eerder onderzoek weten we eigenlijk dat het gebruik van die thuistaal juist alleen maar goed is. Sowieso voor de ontwikkeling, maar ook voor het leren van het Nederlands. En dat werkt eigenlijk op de volgende manier. Kinderen die hebben natuurlijk al heel veel kennis in die thuistaal. En als je die kennis kan aanboren en daarna Nederlands aan kan koppelen, als pedagogisch professional op de opvang bijvoorbeeld, ja, dan zie je dat die kinderen eigenlijk makkelijker dat Nederlands oppikken.
0: Dat versterkt dus elkaar dan
1: thuistaal
0: eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja, zeker.
0: Maar dan heb je dus wel medewerkers bij de kinderopvang nodig die dat ook kunnen. Ik neem aan dat die niet al die talen spreken.
1: Nee, en dat lijkt me ook inderdaad niet realistisch als we van ze verwachten dat ze al die talen kunnen. Maar we zien dat het eigenlijk al zo simpel kan zijn van een kind dus laten spelen in hun thuistaal. En als je dan ziet waar ze mee bezig zijn, kunnen pedagogische professionals daar bijvoorbeeld Nederlands aan koppelen. Maar ook bijvoorbeeld dingen als zet eens een liedje op in de taal van een kind. Of maak een mooie poster met welkom in verschillende talen. Laat een ouder eens een keer iets voorlezen in een andere taal. Nou, op die manier hoef je als professional die talen niet allemaal vloeiend te spreken, maar kan je daar toch aandacht aan besteden.
0: En hoe reageren de andere kindjes die niet tweetalig zijn op die andere talen?
1: Ja, je ziet dat ze dat eigenlijk heel interessant vinden. Zeker als zo'n professional dan ook zegt van, hey, kijk, dit kindje kan een andere taal en kan ook dingen zeggen in een andere taal. En dan leren ze eigenlijk ook een beetje meer over dat er verschillende talen zijn op de wereld. Wat natuurlijk heel interessant is voor een kind. Van, hey, dat kind dat noemt dit geen bal, maar bijvoorbeeld een ballon.
0: Ja, en dat vergroot dan ook hun eigen taalschat weer.
1: Precies, ja, ze leren dan ook meteen meer over taal. Dus ook die kinderen die niet per se al meertalig zijn.
0: Hoe hebt u dit onderzoek gedaan? Bent u gewoon bij allerlei kinderdagverblijven langs gegaan om te kijken hoe het zat met die talen?
1: Ja, klopt. Ik heb observaties gedaan op verschillende kinderdagverblijven door heel Nederland. En ik heb ook pedagogisch professionals geïnterviewd en vragenlijsten afgenomen.
0: En zo zijn het lastig om hiermee om te gaan?
1: Ja, dat merk ik wel. Dat die pedagogisch professionals vaak nog veel vragen hebben. En dat vond ik ook best logisch toen ik van ze hoorde dat dus 3/4 van de professionals die meedeed aan mijn onderzoek, die had nooit in een opleiding of in een nascholing wat geleerd over hoe je om kan gaan met die meertaligheid op de groep. Ja, dus dan snap ik ook heel goed dat ze daar vragen nog over hebben.
0: Dus er zou eigenlijk meer aandacht voor moeten zijn in de opleiding.
1: Zeker. Ja, zeker. Gelukkig zie je dat ook wel al steeds meer. Maar er zijn heel veel professionals die dat in hun opleiding helemaal niet mee hebben gekregen.
0: Dank voor dit gesprek, taalwetenschapper Annemieke Thieme.
2: NPO Radio 1.
3: 1 vandaag.
4: Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
5: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
4: Dat is het.
2: Verdieping bij het nieuws.
6: Verdriet.
7: Het is het zelfscannen wel problemen veroorzaakt. Ja.
8: Schaamte.
9: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over een maand of drie zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
10: En zeer respectloos.
2: Elke dag een factcheck.
11: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
12: De uitspraak van Eertmansen is toch echt fictie.
3: Avro Tros met 1 vandaag.
2: Op NPO Radio 1.
3: Elke werkdag van 12 tot half 2.
2: Wie luistert, weet meer.
13: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
14: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
15: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
16: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
19: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiase geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
18: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
3: Fleur Wallenburg.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Na 10 jaar is een ziekte van naam veranderd. En dat is voor veel vrouwen belangrijk. Dat zometeen. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
20: Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder gedwongen zijn om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Britse minister Streeting van Volksgezondheid heeft zijn ontslag ingediend. Hij vertrekt omdat hij geen vertrouwen meer heeft in premier Starmer. Streeting en Starmer zijn van de Labour-partij, die vorige week veel zetels verloor bij de lokale verkiezingen. In de Golf van Oman is een klein schip vermoedelijk gekaapt. Toen het voor anker lag bij de Verenigde Arabische Emiraten kwamen er gewapende mannen aan boord. Het lijkt erop dat het schip nu op weg is naar de Iraanse kust. Wie achter de kaping zit is nog niet bekend. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanaf Tenerife naar Nederland kwamen, zijn negatief getest op het hantavirus, dat meldt het RIVM. De groep kwam dinsdag naar Eindhoven. Onder hen is 1 Nederlander. Die krijgt het advies om, ondanks de negatieve test, 6 weken in quarantaine te gaan. De Amerikaanse president Trump heeft de Chinese president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor de geweldige ontvangst. De leiders spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Het zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan, zegt correspondent Gabi Verberg.
6: Taiwan is zeker te sprake gekomen. Daar is best wel wat tijd voor genomen. China ziet Taiwan natuurlijk als het eigen grondgebied. En Xi maakte het heel erg duidelijk dat hij vindt dat de VS zich daar niet mee moet bemoeien. Hij waarschuwde ook dat als Trump dat, of de VS dat wel doet, dat dat echt een breekpunt kan zijn in de Chinees-Amerikaanse relatie. Dus dat was redelijk dreigend.
20: Trump wilde na afloop niets kwijt over of Taiwan ter sprake is gekomen. De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marekessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het blijft bij een boete. Op de dijk in Marekessel wordt vaker veel te hard gereden, zegt de politie. Het weer: in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert dan weinig.
0: Een Nederlander hoorde vandaag in Italië of hij schuldig is aan drievoudige moord. Zometeen onze correspondent hierover.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
22: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
23: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
24: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar.

0: NOS Radio 1-journaal.
1: Premier Jette is op Curaçao voor zijn laatste dag van het bezoek aan Caribisch Nederland. We zijn bij de zesde rit van de Giro. Gabriel Melching, zijn ze er al bijna?
2: Ja, ze komen langzaam toch steeds iets dichter bij de finish in deze wandeletappe, waar het echt heel rustig aangedaan wordt. 41 km per uur gemiddeld over compleet vlakke wegen op weg naar Napels. Net even regen gezien, maar nu droog op naar de massasprint.
1: Maar eerst, een Nederlander stond terecht in Italië voor drievoudige moord. Deze man uit Middelburg heeft zojuist 21 jaar celstraf gekregen. Hij stond terecht voor brandstichting in Milaan, waarbij drie Chinezen om het leven kwamen. Volgens de rechter heeft hij die brand aangestoken namens een Chinese opdrachtgever. Correspondent Angelo van Schaik heeft die rechtszaak gevolgd. Angelo, jij bent in Milaan, waar dus zojuist die uitspraak is geweest. Het Italiaanse OM eiste levenslang, maar er is 21 jaar opgelegd. Waarom?
3: Ja, het Openbaar Ministerie eiste levenslang omdat ze uitgingen van vermoord met voorbedachte raden. Ze waren er ook van overtuigd dat de man uit Middelburg in september 2024 wist dat de mensen in het pand aanwezig waren waar hij uiteindelijk brand in stichtte. Dus vonden ze het moord met voorbedachte raden. Dat vond de rechter niet. Ze acht het niet bewezen dat deze 28-jarige man uit Middelburg wist dat er mensen in het pand sliepen en vonden dus dood door schuld. De rechter weet zeker dat hij de brand heeft aangestoken. Daar is ook genoeg bewijs voor. Maar zij acht niet bewezen dat hij echt daadwerkelijk wist dat er mensen in het pand aanwezig waren, echt sliepen. Maar hij heeft wel natuurlijk een risico genomen door het pand in de brand te steken. En ja, nu zijn er dus drie mensen overleden. En dat vond zij dus 21 jaar gevangenisstraf waard.
1: En hoe raakte deze man betrokken bij deze brand in Milaan?
3: Nou ja, het zijn twee Chinese opdrachtgevers en een conflict met een andere Chinese eigenaar van een meubelmagazijn. Dat klinkt heel vreemd, maar die twee Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren. Hij moest de eigenaar van het meubelmagazijn bedreigen, omdat deze een schuld had bij zijn opdrachtgevers. Hij had een schuld van ongeveer 40.000 euro. De man uit Middelburg is in de dagen voor de brand ook bij deze man geweest. Heeft hem bedreigd om dat geld op te eisen. Vervolgens heeft de eigenaar aangifte gedaan bij de politie van afpersing. En hij dus niet reageerde op de bedreigingen van WL, heeft hij vervolgens het pand in de brand gestoken die avond. Het bewijs tegen L is echt overweldigend. Hij is te zien op camerabeelden. Ze hebben zijn telefoon gepeild door heel Italië, door Spanje en ook zelfs in Nederland. En dus vond de rechter het bewezen dat hij daadwerkelijk de brand ook heeft aangestoken en verantwoordelijk is voor de dood van de drie jonge Chinezen die in het pand lagen te slapen.
1: Ja, overweldigend bewijs dus. Maar zelf zegt hij dat hij onschuldig is, toch?
3: Ja, hij heeft al die tijd volgehouden onschuldig te zijn. Een maand geleden kwam hij met een spontane verklaring in de rechtbank. En daarin vertelde hij dat hij wel bij het pand wees. Dat hij op het dak is geklommen om in te breken. Maar dat hij op het dak drie mannen tegenkwam waarmee hij in gevecht raakte. En vervolgens is hij gevlucht. En volgens hem is de brand pas daarna aangestoken. En hij zegt dat hij er dus niets van wist. Dat hij er dus niets van wist. Er lopen je af en toe mensen in en uit. Het videobeeld is te zien dat hij dus inderdaad dingen heeft achtergelaten op de vensterbank van het meubelmagazijn. En daarmee is de brand ontvlamd. Maar hij wil nog steeds in beroep gaan. Hij wil nog steeds kijken of hij alsnog vrij uit kan gaan.
1: Dankjewel. Vanuit Milaan, correspondent Angelo van Schaik. Blijven in Italië, de Giro d'Italia. Gabriel, je noemde het een wandeletappe. Is het dat nog steeds?
4: Ja, en in principe kregen we net eventjes een soort illusie dat het opeens heel interessant ging worden. Nu al, met nog 22 kilometer te gaan. Want na een sprintje om wat bonificatiesecondes, waar de meest prominente klassementsrenners zich niet hebben laten zien, maar wel Lennart van Eetveld eventjes beetje goede zaken deed in de strijd om het roze, demareerde ineens Alex Seegaard, de Belg. En die leek dus te proberen het peloton in zijn eentje een hak te zetten. En zo die laatste 22 kilometer richting Napels in het zonnetje, ja, tot zijn succesverhaal te brengen. Maar eigenlijk al vrij snel daarna is hij weer ingerekend door het peloton. We hebben geen vluchtgroep meer. Dus we kijken gewoon naar het peloton compleet, helemaal compact, wat op weg is nu naar de finishplaats in Napels. Zometeen, over een kilometer of 10, zal de sprintvoorbereiding echt op gang schieten. Dan komen al die sprinters naar voren, onder wie de Nederlanders Dylan Groenewegen en Casper van Uden. Zij zullen dan proberen die rit te gaan winnen in Napels. In die technische finale met de kasseien en een vervelende bocht daar. Maar op dit moment is het in ieder geval nog gewoon veilig rijden. Vingegaard achterin het peloton, nog 21 kilometer te gaan.
1: Veel lovende woorden over en weer tussen de Amerikaanse president Trump en de Chinese leider Xi in Peking. Allebei willen dit staatsbezoek tot een succes maken. En op de achtergrond wordt er al gesproken over bepaalde deals, hoort correspondent Gabi Verberg.
5: Volgens Trump heeft Xi gezegd dat hij 200 Boeings, dus 200 vliegtuigen, zal gaan kopen. Ook heeft Xi volgens Trump beloofd om meer sojabonen, olie en gas van de VS af te nemen. Van Chinese zijde hebben we hier nog geen bevestiging van gezien. Maar ik denk dat het heel goed waar zou kunnen zijn. Dit lag namelijk allemaal in de lijn der verwachting. En dit zijn voor China helemaal geen grote toezeggingen. Trump zei overigens niks over wat China daarvoor in ruil terug heeft gekregen. Het meest waarschijnlijke is dat Trump het gaat toestaan dat het Amerikaanse bedrijf Nvidia bepaalde chips weer mag gaan verkopen aan China.
1: Een mogelijke deal betreft de sojabonen zou Trump goed uitkomen in deze turbulente tijden. Amerikaanse sojaboeren ondervinden als geen ander de handelsoorlog die Trump begon tegen China een jaar geleden. Correspondent Sjoerd en Daas ging langs bij een sojaboer in Virginia.
6: Yes, this is seed beans that we will be planting.
7: De boer Cameron Gibbs klautert de trap, de kar op. Rodige bonenzaden zou ik eigenlijk moeten zeggen. Voor sojaplanten zijn het.
6: And these beans have been treated. Their beans are normally a bright yellowish gold.
7: Normaal zijn ze wat gelig, zegt hij. Ik noem ze het gouden gewas. Je kunt sojabonen voor heel veel verschillende dingen gebruiken.
6: They're used. The soybean meal is a very good protein source for animals.
7: Ja, veel eiwitten onder meer wordt daarom ook gebruikt als veevoer, maar dus ook als biodiesel.
8: How much is being sold of this to China?
6: Roughly half of the US crop is sold to China.
7: Normaal gesproken gaat ongeveer de helft van de Amerikaanse sojaoogst naar China, vertelt hij. Maar het afgelopen jaar hebben we door de handelsproblemen minder soja aan de Chinezen kunnen verkopen.
6: China, but hopefully with our leaders working with the Chinese leaders will be able to
7: hopelijk kunnen onze leiders het met die van China oplossen
6: and we'll be able to regain some of those markets that we have lost.
7: Hij gaat zijn trekkertje op, rijdt het veld op met de plantmachine achter zijn trekkertje, zeg ik, maar dikke John Deere trekker is het. Als de grootste klant opeens wegvalt door ruzie opnieuw en een nieuw hoofdstuk in die handelsoorlog was dat vorig jaar die echt heel hoog opliep. Dan moeten die bonen natuurlijk ergens anders heen. Dan zakt de prijs enorm. Dat deed veel pijn. Er kwam uiteindelijk iets van een deal tussen Trump en Xi. Eind najaar was dat. Een soort van tijdelijk staakt het vuren was dat. Dat bracht al wel wat verlichting, zegt Cameron.
6: We have made tremendous progress.
7: Ze zouden helemaal geen sojabonen meer gaan kopen, zegt Cameron. Maar uiteindelijk is de zaak toch omgedraaid. Is afgesproken om toch weer bonen af te gaan nemen. Dat heeft de prijs enorm geholpen en de boer weer wat moed gegeven.
8: But they can stop and they can pull back anytime.
6: They can and hopefully that won't happen again.
7: Nou, ze kunnen elk moment wel weer mee stoppen, zich terugtrekken uit een deal, zei ik. Ja, zegt hij, dat kan, maar hopelijk gebeurt dat niet. Voor nu is het nog van onzekerheid troef voor de boeren.
9: Finally, we're getting sunshine and some warmish weather.
7: Ook bij Jeff Sandbron, hij is boer in Portland, Michigan is dat.
9: Watch your step, it affects my diesel costs, affects my fertilizer costs.
7: Diesel, mest, het kost allemaal veel meer, zegt hij. En als de prijs van diesel met $1 omhoog gaat, kost me dat al gauw $15,000. Inmiddels zitten we $3 hoger dan afgelopen winter.
9: That's almost $50,000 for a farmer my size.
7: Want met al die avonturen, excursies zoals Trump ze ook wel noemt in het buitenland, de ruzie met China, maar vooral ook de oorlog met Iran, dat doet echt pijn.
9: Yeah, this is where my fertilizer is stored.
7: Meststoffen, veel van die stikstof natuurlijk, moet ook door de straat van Hormuz. Ook dat doet pijn. Jeff doet weliswaar geen zaken met China, maar voelt ook de pijn in de markt als die klant wegvalt.
9: When that kind of trade with China started getting rocky.
7: Toen die handel met China de afgelopen jaren moeizamer begon te verlopen, zegt Jeff, zakte de sojamarkt in omdat we een belangrijke afnemer van onze oogst verloren.
9: Because we lost a user of our crop.
6: You ready?
7: Ja, terug bij Cameron. Hij zit in Virginia aan de oostkust dus. Met al die kostenstijgingen, die onzekerheid, is het überhaupt nog mogelijk om een boerderij te runnen?
6: Yes, we have a whole lot of factors thrown at us every year.
7: We krijgen een hoop voor de kiezen, zegt hij. Maar dat maakt het ook interessant. Geen twee jaar zijn hetzelfde. Het is echt een uitdaging. Maar de Amerikaanse boer is wel klaar voor die uitdaging. En hopelijk staat de goede heer aan onze kant en helpt hij ons er doorheen.
6: The good Lord is on our side and will help us get through. We've been using technology in the machines for about the last 20 years as far as.
7: Terwijl hij in zijn tractor nog een aantal rondjes maakt hier, althans op de autopiloot, want het gaat bijna helemaal vol automatisch. In de verte zien we de lijnen, de contouren van de Blue Ridge Mountains. West Virginia ligt daar verderop. Prachtige plek om te boeren, zou je kunnen zeggen. Maar goed, moet ook wat opleveren.
10: Ik
7: vroeg hem met die dure dieselprijzen, is dit niet het moment voor biodiesel? Ja, zegt hij, dat is wel een van de plannen. Maar ik ben toch optimistisch dat we er met China kunnen uitkomen, een deal kunnen sluiten. En dat het rond Iran op enig moment ook zal normaliseren.
6: Situatie in Iran straight, that things will level out and get back to normal.
1: Een verslag van correspondent Sjoerd en Daas. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
11: Bij een inval in Landgraaf heeft de politie een grote hoeveelheid drugs ontdekt. Vermoedelijk gaat het om amfetamine, meldt 1 Limburg. Er zijn 3 verdachten aangehouden, maar heel veel informatie is er nog niet. Morgen komt de politie met meer. Tijdens de herdenking van het bombardement op Rotterdam heeft burgemeester Schouten in haar toespraak een parallel getrokken tussen de houding van Rotterdammers toen en de wereldwijde onrust nu, meldt regio Omroep Rijnmond.
12: Rotterdam heeft bewezen dat opstaan mogelijk is, dat helen mogelijk is, dat samenleven mogelijk is. Niet ondanks verschillen, maar juist met verschillen. Dat was de opdracht van toen en dat is de opdracht van nu.
11: Het zou juist in deze tijden goed zijn om vast te houden aan hetgeen wat volgens Schouten de samenleving bijeenhoudt. Onze medemenselijkheid, het open gesprek en de wet, aldus de burgemeester. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft mensen die nog naar de Mall of the Netherlands wilden komen opgeroepen om dat niet meer te doen met de auto, schrijft Omroep West. Alle parkeerplaatsen zijn vol en er waren ook files in de omgeving van het grote winkelcentrum. Vanwege hemelvaart natuurlijk en het regenachtige weer was het drukker dan verwacht.
1: Toch blij dat ik moest werken vandaag.
11: Ja, dat wel. De dierenbescherming die luidt een noodklok over het aantal mensen dat de dierenarts niet meer kan betalen, meldt RTL Nieuws. Via het noodfonds van de dierenbescherming is een recordbedrag per dier uitgekeerd, al wil de organisatie niet zeggen om hoeveel het gaat. De dierenbescherming hoopt dat er meer gepensioneerde dierenartsen komen die behandelingen uit kunnen voeren voor een laag tarief, zoals Bert van Toor.
13: Huisdieren zijn voor mensen die het moeilijk hebben vreselijk belangrijk. En om een dier te helpen dat anders niet geholpen wordt, dat is een uitdaging, dat is heel leuk. Maar ook om die mensen erbij te helpen die daardoor weer een stuk steviger in de leven staan.
11: Nu zijn er meerdere gemeenten die een potje hebben waar je naartoe kan als je de dierenarts niet kan betalen. Maar blijkbaar is dat toch nog niet genoeg.
1: Dankjewel, Sid.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart. Gaan we naar de zesde etappe van de Giro. Die eindigt in Napels. Gabriel Melging, nog een kleine 12 kilometer. Gebeurt er al wat?
1: Nou, de sprinttreinen die formeerden zich in optima forma aan de voorposten van het peloton. We zien ze allemaal zitten, hoor. De trein van Jonathan Milan bijvoorbeeld. De grote meneer die nog geen ritzege heeft weten te boeken. Maar die op Italiaanse bodem toch wel echt snakt naar een zege. En ook Dylan Groenewegen heeft de Unibet Rose Rockets voor zich neergezet. Om op de brede banen richting Napels toe, waar we zo meteen toch wel een nare versmalling gaan zien, goed voorin te houden. Het is zaak om daar dus al goed in positie te zijn. Want nu rijden ze nog zo'n 10 breed over een soort snelweg heen. En zometeen wordt dat in één keer een soort trechter. En als je dan iets te ver van achter zit, ja, dan ben je echt de pineut. En dan moet je heel hard werken om weer van voren te komen. Dus al die sprinttreinen die nu dus met z'n 8 en 9 naast elkaar rijden ongeveer, proberen zometeen als eerste bij dat punt aan te komen. Ze rijden 53 kilometer per uur met nog iets meer dan 10 kilometer te gaan. Nog altijd geen vluchters voor het peloton uit. Het wordt een soort koninklijke massasprint. Maar ja, dan is altijd de vraag, blijven ze overeind? Al helemaal met die listige finale op de kasseitjes met een bocht in de laatste 400 meter. We gaan het meemaken over 10 kilometer.
0: 10 jaar lang moesten patiënten en artsen erop wachten, maar deze week was het dan officieel. De naam van de ziekte PCOS is veranderd in PMOS. Ongeveer 10% van de vrouwen heeft deze ziekte en het is daarmee de meest voorkomende hormonale afwijking bij vrouwen. Joop Laven, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U bent gynaecoloog, verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En daarnaast hebt u jarenlang gewerkt aan het veranderen van deze naam. Laten we eerst even uitleggen wat het is. Want ik denk dat veel mensen deze ziekte niet kennen, zowel met de oude als de nieuwe naam. Wat is het?
2: Ja, het is de meest voorkomende door hormonen veroorzaakte ziekte bij vrouwen. En het heeft een aantal kenmerken. Namelijk dat je meestal onregelmatig ongesteld bent. Daarnaast kan je ook tekenen hebben van verhoogde mannelijke geslachtshormonen of in je bloed. Of dat je dat ook merkt door bijvoorbeeld overmatige haargroei op allerlei plekken waar je dat normaal gesproken niet hebt als vrouw. En je hebt een typische verschijningsvorm van je eierstokken. Wat dus tot voor kort polycysteuse ovaria heette. Want ovarium is het Latijnse woord voor eierstok. En dat is een foute naam, want het zijn geen kiestes, het zijn eiblaasjes. En vrouwen met PCOS hebben meer eiblaasjes dan andere vrouwen die dat niet hebben. En dat is een gunstig fenomeen, want daardoor kom je, ben je langer vruchtbaar, kom je later in de menopauze. En als je later in de menopauze komt, dan leef je langer.
0: Dus die C van PCOS, die staat voor kiestes. En nu is het dus PMOS. En waar staat die M dan voor?
2: Die M staat voor metabool, want naast het feit dat er iets met de eierstok in het begin niet goed is, niet goed functioneert, waardoor je eisprongen mist en daardoor onrechtmatig ongesteld wordt, heb je ook nog een aantal andere zaken die met dat PCOS samenhangen. Veel vrouwen die PCOS hebben zijn te zwaar. Veel vrouwen die te zwaar zijn en PCOS hebben ook insulineresistentie en hebben een hoger risico op het ontwikkelen van diabetes later in het leven. En dan zijn er verder nog wat kleinere dingen, zoals een ongunstig cholesterolprofiel. En mogelijk ook meer risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Of dat ook echt tot hart- en vaatziekte aanleiding geeft later in het leven, dat weten we niet zeker.
0: Maar wat hebben patiënten eraan dat dan die ene letter veranderd is?
2: Ja, omdat deze naam beschrijft dus veel beter het hele beeld van niet alleen de eierstok, maar ook van die stofwisselingsafwijkingen die een hoger risico geven op bijvoorbeeld type 2 diabetes. En dat moest er zeker in, want patiënten hadden niet alleen een hekel aan het feit dat kiesteuze erin zat, hè, waarbij kiesteuze
0: een
2: nare nasmeken heeft. En als je kiesteuze hebt, je eierstok, is er meestal iets vervelends aan de hand. Dus daar wilde men van af. En men wilde ook gewoon dat de dokter en de maatschappij als zodanig begrijpt dat het meer is dan alleen een stoornis van de voortplanting. Ja. Het is meer dan dat. Het is ook een bedreiging van je gezondheid op lange termijn.
0: het is nog wel steeds...
2: En daarom zit dat metabole erin.
0: Als ik dan denk aan begrip door de maatschappij, dan is het nog steeds... Het is niet een hele lekker bekkende naam of zo, die meteen duidelijk maakt wat het is.
2: Nee, maar het

0: steeds, het is niet een hele lekker bekkende naam of zo, die meteen duidelijk maakt wat het is.
1: Nee, maar het is nu wel polyendocrine. Hè? Dus het is nu, er zijn meerdere hormoonstoornissen. Dus dat is, daar staat de P nu voor. Metabool, dat staat dus voor dat risico op diabetes en mogelijk ook op hart- en vaatziekten. En ovarium moet er natuurlijk wel in, want ook de eierstok is, heeft een functiestoornis. En syndroom, omdat we gewoon niet weten, nog niet goed weten, laat ik het zo zeggen, wat nou de precieze oorzaak is van dat PCOS. En het is hoogstwaarschijnlijk een soort vergaarbak van verschillende ziektes. Ja. En de een ligt het accent meer op zeg maar de reproductieve capaciteit, dus op de voortplantingsstoornissen. En een ander gedeelte, daar ligt veel meer de nadruk op die metabole facetten.
0: U moet zelf ook nog wel even wennen aan de nieuwe naam, merk ik.
1: Ja, dan, als je 35 jaar bezig bent met PCOS, moet je daar wel aan wennen, aan PMOS. Ja.
0: Ik snap het. Dank u wel, Joop Laven, gynaecoloog in het Erasmus Medisch Centrum. Hoe reageert het Nederlandse kabinet op de onvrede op de Caribische eilanden dat er niet werd overlegd over een gevoelige VN-resolutie over slavernij? Zometeen onze verslaggever hierover.
2: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Morgenavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrelhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel. Morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2.
7: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 17:30, het nieuws met Zit.
8: In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Volgens de rechter heeft hij de brand aangestoken namens een Chinese opdrachtgever. Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geeëist. In Kiev zijn nu 8 doden geteld na de zware Russische aanvallen van afgelopen nacht. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. Volgens de Oekraïnse president Zelensky worden er ook nog mensen vermist. Mogelijk liggen ze onder het puin van een wooncomplex dat werd geraakt. Een tractor- en truckersfestival dat volgende week zou worden gehouden bij Alkmaar gaat niet door. Het komt door een broedende ransuil, een beschermde diersoort. Daardoor mogen in een straal van 100 meter rond het nest geen activiteiten plaatsvinden. Er werden bij het festival zo'n 3000 bezoekers verwacht. Het cruiseschip dat vastzat in de haven van de Franse stad Bordeaux mag vanavond de reis vervolgen. Het schip lag sinds gisteren in de haven nadat tientallen passagiers ziek waren geworden. Het bleek te gaan om buikgriep. Er is geen verband met het Hanta-virus.
0: Willemijn Hubert, het was wel een frisse hemelvaartdag, hè?
9: Het was een fris inderdaad. Op sommige plekken was het een graad of 12. Andere plaatsen bleven daar misschien nog zelfs een beetje onder steken. Op sommige plekken was het ook best wel nat. Zeker in het zuiden van Nederland, waar we ook op dit moment nog de buien hadden. In het noorden was het al gauw droog. Maar we zitten niet in, voor zover ik kon zien, in ieder geval op top 10 lijstjes qua koudste hemelvaarten of natste hemelvaarten. Maar we hebben ook wel hemelvaarten gehad waarbij het veel zonniger was. En dat was eigenlijk vooral de laatste jaren zo. Dus voor het beeld is het denk ik wel een beetje...
0: Het gaat veranderen. Hoe zien de komende dagen eruit?
9: Nou, die verandering is, het treedt eigenlijk pas echt op na het weekend, dat we langzamerhand echt wel wat hogere temperaturen gaan zien. Ik denk dat we de komende dagen nog rekening moeten houden met middagtemperaturen zo, nou, tussen de 12 en de 14 graden op de meeste plaatsen. Morgen wordt denk ik voor veel mensen ook wel een toch wel flinke natte dag. In het noorden gaat er ook weinig zon te zien zijn. In het midden en het zuiden breekt die af en toe nog wel een beetje door. Maar het is een beetje vergelijkbaar aan vandaag qua look en feel van de dag, zou ik maar zeggen. Zaterdag ietsjes rustiger, wat minder wind. Temperaturen veranderen dan nog niet zo. Hebben we waarschijnlijk in het westen wat meer opklaringen. In het oosten wat meer buienkansen. En ook

0: zondag moet je nog steeds rekening houden met buienkansen. Maar vanaf dan gaat die wind wel een beetje uit die andere hoek komen. Wat meer uit het zuidwesten. Nou, daar zit natuurlijk wat warmere lucht. En na het weekend gaan we dat echt wel merken. Dan zien we de 20 graden alweer op het programma staan. Maar ook tot en met woensdag hebben we dan nog steeds wel die buien. Alleen is de temperatuur dan een stukje hoger.
1: Dankjewel, Willemijn.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
7: Ik ben uit!
6: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
8: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
9: Hou je bek, man.
6: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
10: Fleur Wallenburg.
11: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Gabriel, ze zijn aangekomen in Napels. We zitten in de slotkilometers van de zesde etappe van de Giro. Hoe gaat het daar?
12: Dylan Groenewegen wordt perfect gebracht door de mannen van Unibet Rose Rockets. Zij heeft nog twee man voor zich, drie man zelfs, onder wie Elmar Reinders zijn vaste lead-out. En het is nu sprintaantrekker Lucas Kubis die zijn laatste beurtje doet. Op de tanden bijtend, Groenewegen nog altijd in ideale positie met nog 1,3 kilometer te gaan. Jonathan Milan, de Italiaanse favoriet, kiest het wiel van de Amsterdammer. Paul Magnier in de paarse puntentrui die al twee sprintritten heeft gewonnen deze Giro. Die zit iets verder van achter, maar wordt nu naar voren gebracht door de Belgische klassiekerspecialist Jasper Stuyven. We gaan nu onder de vlag door van de laatste kilometer. Een kleine bocht naar rechts en zometeen die vervelende bocht naar links en dan nog die haakse bocht naar rechts. Maar Dylan Groenewegen wordt perfect gebracht naar het cruciale moment van deze etappe. Gaat dit dan het moment zijn dat Dylan Groenewegen voor Unibet Rose Rockets een etappe gaat winnen in de Giro d'Italia? Het zou zeker kunnen. Ze gaan in de eerste posities die bocht naar links door. Groenewegen op plek 3. Ze draaien nu de kasseien op. Die liggen er nog altijd vervelend nat bij hoor. Na die eerdere regenbui van vandaag. Elmar Reinders neemt nu over. De laatste man voor Dylan Groenewegen. Op weg naar die vervelende terugdraaiende bocht naar rechts. Is dit dan voldoende voor Dylan Groenewegen? Dat is de vraag. Hij schermt de binnenkant af, zodat er niemand aan de binnenkant onder hem door kan duiken. Maar de Italiaan Malucelli probeert er toch van afstaan. En daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama. Het is zo een raar parcours dit, dat het op deze manier is uitgetekend. En dus krijg je hier een man van Astana, wordt een beetje geblokkeerd door wat telefoontjes. Ik kan daardoor even niet zien wie het is. Het lijkt Davide Ballerini te zijn die hier daardoor naar de ritzegen gaat sprinten. Of komt er dan toch nog de Belg Jasper Stuyven eruit? Het was helemaal niet het idee dat Stuyven en Ballerini hier voor de ritzegen zouden sprinten. Zij zouden hun andere sprinters moeten helpen. Maar die zijn allemaal gevallen in de straten van Napels. En dus komt Davide Ballerini, ik denk het in ieder geval toch, als eerste over de streep voor Stuyven. En dan wonderboven wonder, niet gevallen Paul Magnier op de derde plaats. Maar weer een ontsierde massasprint in de Giro d'Italia na een valpartij in de laatste kilometers. En deze komt echt volledig door het parcours. En Dylan Groenewegen kwam er daardoor niet aan te pas. De winnaar is waarschijnlijk Davide Ballerini van Astana. Groenewegen dus gevallen.
1: Dankjewel, Gabriel. Dan, Cuba heeft helemaal geen olie of diesel meer. Dat zegt de minister van Energie op het eiland. Cuba heeft te maken met ernstige tekorten door de steeds hevige Amerikaanse blokkade. Wijken in de hoofdstad Havana zitten als gevolg soms wel 22 uur per dag zonder stroom. Sanne Derks woont in Havana. Goedemiddag.
13: Goedemiddag, hoi.
1: Wat merkt u van die stroomuitval?
13: Nou, op dit moment is de situatie wel echt nijpend. Ik zag vandaag in een Telegram-channel dat het niet eens 22, maar 28 uur en 5 minuten zat een bepaald blok zonder stroom. En een ander blok 26 uur en 35 minuten. Dus het neemt echt in rappe sprongen toe. Mensen zitten echt meer dan 24 uur zonder stroom, krijgen dan ongeveer 2 uur of 3 uur. En dan zitten ze weer zoveel uur zonder stroom.
1: Hoe groot is de impact op hun dagelijks leven als er zo lang op een dag geen stroom is?
13: Ja, dat heeft natuurlijk effect op alles. Je kunt bijvoorbeeld niet koken. Je moet je batterijen, als je al een batterij hebt, dan moet je die sparen voor de paar uren dat je hem echt heel hard nodig hebt. Geen ventilatoren. Het is hartstikke warm nu al in Cuba. Dus het zomerseizoen is echt zonder elektriciteit is het niet te doen. Water kan niet worden rondgepompt. Er zijn zelfs wijken waar meer dan 30 of 40 dagen geen water meer komt. Omdat het niet rondgepompt kan worden. Mensen moeten voor alles oplossingen zoeken.
1: En hoe is het straatbeeld dan als er geen olie of diesel meer is? Rijdt er dan nog wel wat?
13: Nou, dat is paradoxaal genoeg. Hebben de Cubanen toch een soort van manier gevonden om daarmee om te gaan. Als je het vergelijkt met een paar maanden geleden, rijdt er nu eigenlijk heel veel in Havana. Er rijden auto's. Er zijn heel veel elektrische driewielers geïmporteerd. En dat heeft eigenlijk het publieke transport vervangen. Dus nu zijn er overal van die karretjes waar mensen mee vervoerd worden, met z'n vieren of zessen in een karretje. En dan rijden ze gewoon de lijnen van die normaal gesproken het collectieve vervoer rijden. Dus mensen kunnen zich nu weer makkelijker vervoeren, maar dan meer inderdaad door elektrische karretjes, bijvoorbeeld.
1: Ja, er waren gisteren meerdere protesten in de hoofdstad. Mensen liepen over straat en sloegen op pannen. U was daar gisteren ook bij en maakte deze opname. Die gaan we nu doen. Ja, je hoort mensen niet roepen of schreeuwen, alleen slaan. Hoe is de sfeer bij zo'n protest?
13: Eigenlijk best nog opgewekt. Ja, mensen doen het natuurlijk wel uit protest tegen de superlange apagones, de stroomuitval. Dan zitten ze al echt al zo lang in het donker en zonder stroom. Maar eigenlijk heeft het vaak te maken met het feit dat mensen dan dus op straat zitten, want ze kunnen eigenlijk niet in huis zijn zonder een ventilator, omdat het gewoon te warm is. En dan kan het zelfs enigszins feestelijk zijn. Ik bedoel, in dit geval waren mensen gewoon aan dominoën. Er zaten heel veel mensen. Op een gegeven moment leek het bijna een feestje. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een signaal. Maar het heeft ook te maken met dat mensen, ze mogen niet protesteren. Dus ze moeten het ook verhuld doen. Mm. Dus je mag eigenlijk niet gezien worden met je pan op het balkon. En ze proberen elkaar dan enigszins op te zwepen. Dus dan begint er één en dan hopen ze dat de ander ook begint te slaan. Zodat het massiever wordt. En de ene keer gebeurt dat wel en de andere keer gebeurt dat niet. En vaak komt er dan een patrouille. En dan of de stroom gaat weer aan. Want het is ook heel gebruikelijk dat ze dan dus door het protest wel de stroom weer terugkrijgen. En dan over het algemeen gaat iedereen dan weer rustig verder met het normale leven.
1: Dank voor dit.
13: Dus de was doen bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Dank voor dit inkijkje in deze moeilijke situatie. Sanne Derks vanuit Havana.
11: NOS NTR.
10: Fleur Wallenburg.
11: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Hockeyliefhebbers kunnen deze Hemelvaartsdag hun hart ophalen. De play-offs om de landstitel zijn vandaag begonnen, bij zowel de vrouwen als de mannen. Hockeycommentator Jan-Kees van der Kun is aangeschoven. Hi Jan-Kees.
7: Hoi.
1: Laten we bij de vrouwen beginnen. Kampong uit Utrecht hield titelverdediger Den Bosch knap op 1-1. Hoe heeft Kampong dat voor elkaar gekregen?
7: Ja, klinkt verrassend wel, hè?
1: Ja.
7: Want inderdaad, de recordkampioen Den Bosch, een overvolle prijzenkast. En Kampong niet eigenlijk altijd aanwezig in de play-offs. En toen het 2 jaar geleden een keer mee mocht doen aan die play-offs, werden ze finaal weggespeeld door Den Bosch in de halve finales. Maar eigenlijk heeft Kampong nu gedaan wat het hele seizoen al doet. Namelijk gelijke tred houden wel met Den Bosch. En de kunst is dat dan ook in de play-offs te doen. Dat lukte 2 jaar geleden dus niet. Maar ze speelden nu het spel wat ze kunnen spelen. En dan zijn ze dus gelijkwaardig aan Den Bosch. En dat bleek ook in deze wedstrijd. Maar ja, het wordt dus overmorgen zaterdagmiddag wordt het pas echt beslist wie er naar de finale mag.
1: Precies, want dit zijn de heenwedstrijden en dan
7: het gaat heel snel nu. Vandaag de eerste wedstrijd, zaterdag de returns en dan volgende week nog twee finale wedstrijden. En dan weten we wie er landskampioen is.
1: Ja. De wedstrijd die net is afgelopen, de koploper uit de reguliere competitie, SCAC uit Bilthoven tegen Amsterdam. Hoe is dat geëindigd?
7: Was spectaculair. 3-2 geworden voor Amsterdam. Verrassend wel, want Amsterdam dus de nummer 4 in de reguliere competitie. SCAC de grote favoriet om eindelijk een keer landskampioen te worden. Ze hikken er al jarenlang tegenaan. Nu zou het dan moeten kunnen. En dan zie je toch dat belangrijke beslissingswedstrijden toch weer een ander verhaal is. Amsterdam was zeker in de tweede helft gewoon iets beter dan SCAC. Dus terecht gewonnen.
1: Dan de mannen. Rotterdam won vanmiddag met 2-1 bij Pinoquet. Dat is dan weer niet verrassend.
7: Nee, Rotterdam is hofleverancier van Nederlandse elftal. Heeft 8 internationals daartegenover Pinoquet toch tikkeltje verrassend in die play-offs terechtgekomen. Al hebben ze dat wel op eigen kracht gedaan hoor. En daarmee bijvoorbeeld Bloemendaal en Kampong, grote namen, buiten de top 4 gehouden. Dus je weet het allemaal maar nooit. Maar we mogen verwachten dat Rotterdam gaat winnen over 2 wedstrijden van Pinoquet. Nou, dat was vandaag. Dus hebben ze de eerste stap gezet al wel richting de finale. Uitwedstrijd. Sfeervol stadionnetje in het Amsterdamse Bos. Pinoquet is dan de tweede club in dat bos. Naast dat grotere Wagenerstadion. Was heel sfeervol. En gelijk opgaande wedstrijd wel. Maar dan zie je toch dat de verschilmakers opstaan. En dat was in dit geval Hoedemakers. Een van die internationals. Zorgt ervoor dat Rotterdam gewonnen heeft vandaag.
1: En dan krijgen we nog Amsterdam tegen Oranje-Rood uiteindelijk. Oranje-Rood was de sterkste in de reguliere competitie. Maakt hen dat dan ook de grote favoriet?
7: Nee, dat zou ik niet zo durven zeggen. Ze hebben geen wedstrijd verloren in de reguliere competitie. Dus dat moet dan nog een keer gebeuren om ze uit die finale te houden. Dat is wat dat betreft niet voor de hand liggend. Maar aan de andere kant, Oranje-Rood, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Vorig jaar werden ze 6e. Heel veel nieuwe spelers hebben ze niet. Dus dat is heel erg knap wat ze hebben gedaan. Ze staan dan tegenover de regerend landskampioen Amsterdam. En ik durf niet te zeggen dat de nummer 1 van de reguliere competitie dan de favoriet is tegen die nummer 4 die op het nippertje zich heeft geplaatst. Maar ja, dat is omdat Amsterdam dus de regerend kampioen is en ook spelers heeft waarvoor je echt, waarvan je kan genieten. Die Zuid-Afrikaanse broers Kassim, misschien dat het wel hun weken weer gaan worden. En dan gaat Oranje-Rood het toch heel erg lastig krijgen met Amsterdam.
1: Wel, leuk dat het allemaal nog niet zo vast ligt.
7: Het ligt
1: toch
7: heel dicht bij elkaar, dus altijd, zeker bij de mannen het geval. En dan wordt het nu in een paar wedstrijden beslist. Maar nog één ding, bij Oranje-Rood heb je dan een schot waar we tot een paar maanden geleden nog nooit van gehoord hadden. Struan Walker, die blijkt geweldig te kunnen hockey. Je blijkt vooral geweldig te kunnen scoren. Dus misschien dat het wapen is dat juist Oranje-Rood dan weer in de strijd kan brengen.
1: We gaan het zien. Dankjewel, Jan-Kees van der Kun. Blijven we bij de sport. Zit.
9: Autocoureur Max Verstappen heeft de eerste rondjes gereden van zijn debuutwedstrijd in de 24 uur van de Nürburgring. Met zijn teamgenoten zette hij op het Duitse circuit de derde tijd neer in de eerste training. Verstappen rijdt normaal gesproken in de Formule 1, maar wil ook graag in andere kampioenschappen racen. Vanavond komt hij weer op de baan om te wennen aan het racen in het donker. Morgen is de kwalificatie en zaterdag dan de race. Tennisser Jannik Sinner heeft zich in Rome op het Masters toernooi geplaatst voor de halve finales. Hij won in 2 sets van de Rus Andrei Rublev. Het was zijn 32e zege op rij in een Masters toernooi. Daarmee verbeterde hij het oude record van Novak Djokovic. Arne Slot gaat ervan uit dat hij ook volgend seizoen trainer is van Liverpool. Vorig seizoen is hij kreeg de Engelse titel vorig seizoen. Dit seizoen ging dat wat moeizamer. Er is kritiek op Slot, maar volgens hem is dat ook wel normaal.
14: If you don't have the best season, especially if you compare it with last season, if you compare it with other season, maybe you have a different debate. But if you compare it with last season, this has definitely not been a great season. Then it's also normal that criticism comes. That is how things work nowadays.
9: Liverpool speelt morgen tegen Aston Villa. Bij winst is de club zeker van de Champions League voetbal volgend jaar. Dan is er nog slecht nieuws voor Christophe Laporte. De wielrenner heeft een spier in zijn dijbeen gescheurd en mist dus de Tour de France. Zijn ploeg Visma Leasebike meldt dat. Hij liep de blessure op bij een valpartij tijdens een training. Laporte laat weten teleurgesteld te zijn, want hij zou in de Tour een belangrijke helper zijn van kopman Jonas Vingegaard.
1: Veel boosheid op de Nederlandse Caribische eilanden. Want Nederland heeft niet gesproken met vertegenwoordigers daar voordat er werd gestemd over een gevoelige VN-resolutie over slavenhandel. Daarin bestempelden de Verenigde Naties de transatlantische slavenhandel tot de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming. En dat levert verbaasde reacties op de eilanden. Op Curaçao wil parlementslid Suzy Reumer opheldering.
15: En het is echt geen vergissing, want men heeft ervaring met deze resoluties die lange tijd worden voorbereid. Het was geen vergissing, het was gewoon vermijden dat wij uiteraard zouden zeggen van wij willen wel dat het erkend wordt. Ja, het kan niet anders dan bewustzijn gebeurd.
1: Politiek verslaggever Jorn Kompeer is op Curaçao, waar premier Jette zijn bezoek aan de Caribische eilanden vandaag afsluit. Ja, Jorn, dit is ook nogal wat, hè, wat mevrouw Reumer hier zegt, dat het bewust is gebeurd dat Nederland het overleg niet heeft gepleegd met de Caribische eilanden. Wat is de reactie vanuit het Nederlandse kabinet daarop?
16: Nou, daarop reageert het kabinet niet specifiek. Wat het kabinet wel zegt, en dat is dan minister Berendsen van Buitenlandse Zaken, die zegt wel dat de communicatie met het hele Koninkrijk een stuk beter had gekund. Dus hij geeft wel echt toe dat daar iets mis is gegaan. Ik ben hier bij het Tula Museum op Curaçao en daar rijdt premier Jette nu net weg. Ik kon hem daar ook eventjes vragen naar wat hij ervan vindt dat Nederland zo stemde en dat daar dus niet over overlegd was met de Caribische eilanden. Ook hij geeft ruiterlijk toe dat die communicatie daarover veel beter had gekund. Echt volgende keer anders moet. Dus hij ging eigenlijk helemaal mee in de kritiek die er is. Blijft wel zo dat hij ook zegt ja, dat het niet helemaal eens was met die stemming. En hoe dat allemaal ging. En dat de uitslag van de stemming misschien niet anders was geweest.
1: Oké, je moet het laatste nog heel even herhalen, Jorn. Want je viel eventjes weg. Wat zei Jette nou over die stemming?
16: Nou, wat Jette verder zei daarover was dat hij er had meer communicatie over moeten zijn. Maar nee, wat Nederland stemde, of ja, Nederland onthield zich dus van stemmen. Dat had niet veranderd waarschijnlijk, want Nederland was het niet eens met de tekst van die resolutie.
1: Oké. Jij bent daar op Curaçao, we hoorden net al één reactie. Wat is de reactie van de andere Caribische politici op dit nieuws?
16: Ja, vanuit oppositiepartijen hoor je wel echt verbazing hier zo dat Den Haag over zulke gevoelige kwesties als het slavernijverleden niet eerst met de eilanden praat. Daar is dus echt wel veel verbazing over op alle eilanden. Premier Jette hoort dat ook op elk eiland terug, hoorde ik net. Er zijn ook parlementsleden die zich afvragen, ja, hoe kan dat nou? We hebben het zo vaak al aangegeven dat dit een belangrijk onderwerp is voor ons. Hoe kan het nou dat je daar dan niet even met elkaar over overlegt? Nou, het parlementslid dat we net hoorden heeft ook al een debat aangevraagd hier zo op Curaçao. Dus ze zijn daar duidelijk nog niet klaar mee.
1: Nee. Tussen al die reacties door is Jette dus bezig met de laatste dag van zijn werkbezoek. Wat gaat hij nog doen vandaag?
16: Ja, hij rijdt dus net weg bij het Tula Museum. Hij gaat zometeen lunchen met de premier. Hij gaat nog langs in een wijk waar het wat minder goed gaat. Er veel armoede is. Hij gaat ook nog langs bij een energiecentrale zometeen. Waar hij zelf als klimaatminister ooit aan meehielp om die er te krijgen. En dan heeft hij ook nog een persconferentie. En dat moet allemaal de komende 6 uur nog gebeuren. Zo. Het is echt een bliksembezoek. Want daarna vliegt hij alweer naar Nederland.
1: En jij gaat het allemaal volgen. Dankjewel, politiek verslaggever Jorn Kompeer vanuit Curaçao. Zeg nee tegen geweld bij het AZC en laat de bewoners weten dat ze welkom zijn. Naar aanleiding van de rellen bij de noodopvanglocatie in Loosdrecht wordt mensen online aangespoord om een kaartje te sturen met die tekst naar de bewoners. In Loosdrecht, maar ook naar andere opvangplekken in Nederland. Een van de initiatiefnemers hiervan is Ingelise de Jongste. Goedemiddag.
17: Goedemiddag, ja, Ingelise de Jongste.
1: Ja, wat hoopt u met deze actie teweeg te brengen?
17: Ja, we willen eigenlijk primair de mensen die in zo'n asielzoekerscentrum zitten een hart onder de riem steken. De mensen in Loosdrecht waren die dag aangekomen. Er waren 15 mensen die geconfronteerd werden met een extreemrechtse meute die met fakkels en vuurwerk gooide en dat pand in brand wilde steken. En ja, de angst die die mensen moeten uitstaan is natuurlijk vreselijk. Maar dat geldt ook voor andere locaties. Als als extreem rechts daar voor de deur staat, dan is dat natuurlijk gewoon angstaanjagend. Dus dat is één, mensen een hart onder de riem steken. Het andere is dat we ook mensen met elkaar een middel willen geven om iets te kunnen doen. Andere mensen die stil zijn, die je niet hoort, maar die wel degelijk vinden dat asielzoekers hier welkom zijn. En het is ook een signaal naar gemeentes en naar politici dat wat je nu ziet is dat gemeentes en politici soms de dreiging en de druk toetsig nemen en dan iets afzeggen. He, dus het aantal mensen verminderen of gewoon nee zeggen tegen locatie. En dat kan niet. Het kan gewoon niet zo zijn dat geweld en dreiging het beleid bepaalt. En dat zie je nu wel gebeuren. Dus dit is ook bedoeld als signaal naar de overheid, lokaal en landelijk. Doe dit niet.
1: Hoe bent u op dit idee gekomen?
17: Ik had in eerste instantie moest ik denken aan een oproep heel lang geleden in de jaren 90. Dat was ook een kaartenactie. Er waren toen allemaal asielzoekers in Duitsland aangevallen in Rostock en Solingen. En toen is er een hele grote actie geweest met kaarten.
1: Ook in Nederland
17: moest
1: toen?
17: Ik aan denken. Ja, in Nederland. Dus een Nederlandse actie van kaarten sturen naar Duitsland. Echt over 1 miljoen. Alleen het is natuurlijk wel makkelijker om naar een ander land te zeggen, oh, jullie zijn racistisch en wij lekker niet. Maar ik moest er wel aan denken. En ik dacht, nou, laten wij maar zien dat het ook hier nu extreemrecht zoveel meer voet aan de grond heeft dan het toen leek te hebben. En we hebben natuurlijk een extreemrechts kabinet gehad, dat wij een signaal afgeven.
1: En hebt u zelf al een kaartje op de bus gedaan?
17: Nou, ik heb nu een aantal kaarten voor mij liggen. Ik ga naar 2 opvang sturen, want ik heb gekeken welke andere opvanglocatie ook heel erg onder druk is. Dat is in Apeldoorn, op de website van de COA. Die hebben een locatiezoeker. Dus ik heb hier een aantal kaartjes klaar liggen. Die zitten nog niet op de bus.
1: En hoe werkt het versturen van die kaartjes? Is er bijvoorbeeld een soort landelijk punt waar je dat dan naartoe kan sturen? Of hoe gaat dat?
17: Nee, we hebben gewoon tegen iedereen gezegd, het is echt, stuur gewoon een kaartje, zoek een locatie bij jou in de buurt of naar Loosdrecht of een andere locatie en stuur daar zelf een kaartje in heen. Dus er is geen coördinatie nodig, iedereen kan het gewoon doen. En we hebben ook de oproep gedaan dat als je dat doet, fotografeer dan je kaartje en deel dat weer online, ook met de hashtag kaartenregen, omdat dat dan misschien weer een nieuwe impuls geeft en ook weer een signaal afgeeft. Kijk hoeveel kaartjes er gestuurd worden. En mensen kunnen zelf sturen aan wie ze willen en met de tekst die ze willen.
1: Dank u wel, Inge-Lize de Jongste.
11: Vanavond
1: spelen om 6:30, dus over iets meer dan een half uur, Amsterdam en Oranje-Rood in de playoffs hockey bij de mannen. En vanavond is ook de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Correspondent Gimbal Duk vanuit Wenen, goedenavond.
18: Goedenavond.
1: Zijn er nog kanshebbers voor de winst die in actie gaan komen vanavond?
18: Ja, de 2 grootste kanshebbers hebben we afgelopen dinsdag al gezien. Dat zijn Finland en Griekenland. Maar de nummers die daarna komen bij de bookmakers, die gaan we vanavond nog wel zien. Dat zijn Denemarken en Australië, ook met enige kans op de winst. Denemarken heeft echt een gelikte popsong die uiteindelijk toewerkt naar een soort muzikale explosie. Gezongen in het Deens, in de eigen taal. Dat is altijd interessant om te horen. En Australië heeft een beetje een klassieke power ballad. Dat gaat waarschijnlijk bij de jurystemmen vooral heel goed doen. Dat is vooral voor Australië vaak belangrijk, omdat zij vaak wat minder scoren bij gewoon de stemmen van de kijkers in Europa.
1: En jij hebt al die acts al gezien gisteren. Heb je nou nog even een tip waarvan je denkt, ja, die is wel leuk om echt die even te checken?
18: Nou, ik vond eigenlijk zowel Roemenië als Bulgarije als Moldavië interessante nummertjes hebben. En ook een bijzondere uitvoering daarvan. Dat zijn toevallig ook de 3 landen die na een korte afwezigheid weer terugkeren bij het Songfestival. En die vangen daar eigenlijk ook een beetje het gat mee op dat de 5 landen hebben achtergeslagen die het Songfestival boycotten vanwege de deelname aan Israël, waaronder ook Nederland dus. En die 3 landen komen best wel sterker terug, die ook nog wel enigszins goed scoren bij de bookmakers. Dus dat is interessant. En ja, verder moet ik als correspondent Midden-Europa natuurlijk ook Tsjechië nog even in het zonnetje zetten. Ook een best sterk nummer.
1: Hey, Gim, er was kritiek op de presentatoren. Het zou een te saai duo zijn. Hoe zit dat?
18: Ja, dat geldt onder meer die kritiek in Europese media en Oostenrijkse media iets minder. Deze Michael Ostrovsky en Victoria Swarovski zijn 2 bekende Oostenrijkse figuren. Victoria Swarovski is ook een erfgenaam van het bekende juwelenmerk. Gaat nu samen met een van de erfgenamen van het grote Red. Dus echt een soort high society figuur in Oostenrijk die hier ook wel enigszins geliefd is, maar toch ook wel heel Oostenrijks is. Dus heel netjes, doet de presentaties heel netjes. Maar er zitten niet echt de grapjes in zoals we die vaak hebben gezien bij het Songfestival. Sowieso die grapjes, dat is altijd een lastig scenario. Ja, het gaat natuurlijk niet om de humor, maar om de muziek, moeten we dan maar denken. En wat ik zo gisteren zag bij de repetitie, kunnen we vanavond ook niet per se schaterlachen van de presentatieteksten.
1: Dankjewel, Giem. Dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Ik trouwens niet. Ik ga er een paar maandjes tussenuit. En dus zal u dan heel veel Dielke Teerstra horen op dit tijdstip. Zometeen. Eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Zit. Een heel fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
2: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag: wat betekent dit nu?
0: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
3: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk, als ik niet zou schrijven, zou ik het wel door gewoon een crisis belanden.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: AI.
6: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie, met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
12: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: NPO Radio 1. 6 uur.
17: Margje Fixen.
18: Dit is de dag waarop er volgens Zelensky 1500 Russische drones op Oekraïne zijn afgevuurd. Voor een groot deel op Kiev, waar de schoonouders van oud-topdiplomaat Robert Seri wonen. Wat doet dat met een diplomaat als je eigen familie bestookt wordt? Dat vraag ik hem zometeen. Eerst het NOS Journaal van 6 uur.
19: Twee vrouwen uit
18: Zit van der Linden.
19: Dankjewel. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Britse minister van Volksgezondheid is opgestapt. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Zijn Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Het opstappen van Streeting is dan ook de zoveelste tegenslag voor de premier, zegt correspondent Arjan van der Horst.
20: Er was al een 4-tal staatssecretarissen opgestapt de afgelopen dagen. Streeting was nu de eerste minister. En als er nog meer ministers opstappen, zal die druk op Starmer natuurlijk nog veel groter worden. Maar ja, zover is het nog niet. Wel zijn andere rivalen van Starmer zich aan het roeren op dit moment. Angela Rayner bijvoorbeeld. Hè. Zij geldt als een van de invloedrijkste parlementariërs in de Labour-fractie. Ze wordt ook vaak genoemd als een mogelijke opvolger. Haar belangrijkste handicap tot nu toe was dat er een onderzoek van de Belastingdienst tegen haar liep in verband met mogelijke belastingontduiking. Deze ochtend maakte ze bekend dat dat onderzoek was afgerond, dat ze was vrijgepleit. Ja, en dat maakt haar handen vrij voor een eventuele leadership challenge.
19: Ook de nu opgestapte Streeting heeft ambities om Starmer op te volgen, mocht hij aftreden. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. De wandelaar keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied op het Caribische eiland. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. De politie op Saba roept mensen op om niet zelf naar de wandelaar te gaan zoeken, zodat de zoekactie niet wordt gehinderd. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter de kaping zit. Het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren, vertelt correspondent Christian Pauwen.
1: Dit is eigenlijk precies waar ze in Oekraïne rekening mee hield, ook bang voor waren. Poetin wilde per se een wapenstilstand voor zijn grote militaire parade zaterdag. Hij was toch bang dat die verstoord zou kunnen worden door Oekraïnse drones. Maar ja, zeiden ze in Kiev, de Russen zouden die drones en raketten gewoon opsparen om opnieuw met een grote aanval dan na het weekend te komen. En ja, Zelensky en president Trump die spraken de hoop uit dat zo'n bestand een stap zou kunnen zijn tot naar verdere onderhandelingen. Maar ja, dat blijkt ook maar weer uit deze gigantische aanval op Oekraïne. Daar heeft Moskou geen interesse in.
19: Het cruiseschip dat vastzat in de haven van de Franse stad Bordeaux mag vanavond de reis vervolgen. Het schip lag sinds gisteren in de haven nadat tientallen passagiers ziek waren geworden. Het bleek te gaan om buikgriep, maar er is geen verband met het hantavirus. Bij het Brabantse dorp Marekessel is een motorrijder aangehouden omdat hij veel te hard reed. Hij ging met 194 km per uur over een dijk waar 80 is toegestaan. Ook reed hij 121 door de bebouwde kom. De motorrijder moet zijn rijbewijs inleveren. Een tractor- en truckersfestival dat volgende week zou worden gehouden bij Alkmaar gaat niet door. Het komt door een broedende uil. Een ransuil is een beschermde diersoort. Daardoor mogen in een straal van 100 meter rond het nest geen activiteiten plaatsvinden. Er werden bij het festival zo'n 3000 bezoekers verwacht. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. Mario Draghi heeft de prestigieuze Karelsprijs ontvangen. De voormalige president van de Europese Centrale Bank en oud-premier van Italië ontving de prijs in de Duitse stad Aken. Bij de uitreiking sprak de Duitse bondskanselier Merz zijn lof uit voor Draghi en het redden van de euro tijdens de Europese schuldencrisis.
5: Ze hebben de euro en de währungszone stabiliseerd. Dat was moedig. Ze hebben iets riskiert.
19: Mario Draghi benoemde in zijn speech dat verdere groei van de Europese economie nodig is om het hoofd te bieden aan de energietransitie, de verdediging van het continent en de vergrijzende samenleving.
17: Growth is therefore the condition for everything Europe now says it must do. Finance the energy transition, defend its continent and sustain societies that are growing older.
19: De internationale Karelsprijs van Aken, waaraan een geldbedrag van 1 miljoen euro is verbonden, behoort tot de belangrijkste Europese onderscheidingen. In Rotterdam is het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, vernietigde het bombardement bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:03, het tijdstip waarop de luchtaanval begon, 2 minuten stilte gehouden. Burgemeester Carola Schouten gaf een speech en legde een krans neer. Het maakte op haar veel indruk.
2: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier de echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
19: Ze benoemde in haar speech niet alleen de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog, maar had het ook over de onrust in de wereld van dit moment.
2: We denken de ellende en de verwoesting van de stad. En we weten dat het op zoveel plekken in de wereld tegelijk ook gaande is. Daarmee weten we dus ook dat het een opdracht is voor ons allemaal om ons in te blijven zetten. En dat is niet altijd makkelijk. Het is, ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
19: Het bombardement van 1940 had catastrofale gevolgen voor Rotterdammers. 900 mensen kwamen om het leven en zo'n 80.000 inwoners raakten hun huis kwijt. Het is 6:08. Dit is het weer. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. Vannacht zakt de temperatuur tot het vriespunt. Morgen zijn er opnieuw buien. Dan is het 10 tot 12 graden.
4: NPO Radio 1. EO.
21: De dag. Margje Fixen.
18: Een hele goede avond. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, van een behoorlijk hachelijke situatie met groene mannetjes op de Krim tot geheime geldtransporten naar Hamas. In het leven van oud-topdiplomaat Robert Serry komen twee grote oorlogen van dit moment samen. Is er zowel in Oekraïne als in het Midden-Oosten toch nog enige kans op vrede? En verandert het de blik van een diplomaat als je eigen geliefde slachtoffer zijn in een oorlog?
21: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
18: Robert Serry, hartelijk welkom. Wat fijn dat u hier bij ons bent op deze Hemelvaartsdag.
22: Ja, ja. Dankjewel.
18: U heeft een heel groot cv, dus ik doe een greep eruit. U was begin jaren 90 de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne, toen dat land dus net bestond, ja, na de val van de Sovjet-Unie. In 2014 was u ook VN-gezant in dat land en van 2008 tot 2015 was u speciaal coördinator voor het vredesproces in het Midden-Oosten. En dan noem ik dus maar een paar dingen. Ja, ik hoef het u allemaal niet te vertellen, want u heeft het allemaal zelf meegemaakt. Maar laten we dicht bij huis beginnen, bij de eigen geliefde waar ik het net over had. U heeft een Oekraïense vrouw, Oekraïense, ja, schoonouders. Die wonen in Kiev, hè?
22: Ja.
18: Grote aanval daar geweest. 8 doden zijn er inmiddels gemeld. Hoe is het met uw schoonouders?
22: Ja, dat is dus de zoveelste keer natuurlijk, hè, dat zoiets gebeurt. Maar ik geloof dat het vannacht weer een nieuw record is gebroken in termen van de aantallen shahets. Het waren er dus meer dan 900. En daarvan zijn gelukkig nog steeds, worden daarvan het grootste gedeelte, ja, gewoon afgeschoten. Ja. Hè, door de hele effectieve drone-defensie die de Oekraïners hebben opgebouwd. Maar als je er dan bent, is het geen lolletje, kan ik u zeggen. En ik weet wel zeker dat mijn schoonouders dus geen ogen dicht hebben gedaan vannacht.
18: Nee. Heeft u contact met ze gehad?
22: Ja, natuurlijk. Ik heb dus op mijn mobiele telefoon heb ik een app. En ook een familie-app. En mijn schoonmoeder, ik weet niet hoeveel malen ik al op die app Sirena, het enkele woordje Sirena, heb gekregen.
18: Waarom is dat?
22: Dat is dan dat er dus weer een alarm is. Trouwens, ik heb zelf ook zo'n alarm in mijn, dus ook het Oekraïense alarm altijd ook hier nog aanstaan in Oekraïne. En dan zie ik dus ook hoe vaak die alarmen afgaan.
18: En ze appt dat nog steeds?
22: Ja, ze appt dat nog steeds. Het is gewoon voor haar een soort, dat is ze in het begin van de oorlog gaan doen. En ze doet het dus tot op de dag van vandaag. En ik heb dus ook nooit kunnen denken dat dat zo lang zou doorgaan. We zijn dus nu al 4 jaar, dat die oorlog duurt. Zelfs al langer dan de Tweede Wereldoorlog. En dan moet u zich voorstellen dus dat deze schoonouders van mij, deze dappere Oekraïners, ze zijn ver in de 80. Ze wonen dus in een flatje. Op de 13e verdieping van zo'n Sovjet-flatgebouw aan de rand van het centrum van Kiev. En als er dus dit soort, bijvoorbeeld die laatste winter ook. Ze zijn eigenlijk niet de deur niet uitgegaan, omdat dat niet meer kon. Want de elektriciteit viel zo vaak uit, dan werkte de lift niet. Ja, die mensen kunnen geen 13 trappen meer af.
18: En het was steenkoud.
22: En het was ook nog steenkoud, want het is bijna 0 graden geworden in die flat. Maar toen ik terugkwam, want ik ben zelf in maart ook weer terug geweest, toen vond ik ze toch weer terug strijdbaar. Ze waren, het was weer lente aan het worden. En daarom ben ik er ook van overtuigd dat Poetin die koppige Oekraïners er echt nooit meer de zon kan krijgen. En dat hij eigenlijk die oorlog al verloren heeft.
18: Ja, waarom wonen ze niet bij u en uw vrouw hier
22: in
18: Nederland?
22: Daar hebben we om gesmeekt. We hebben gezegd, toen die oorlog begon, van kom toch hier. En we hadden onze kinderen zelfs al vooruitgestuurd naar de grens met Polen. Maar toen zeiden ze, nee, Kiev valt niet. Ik was er zelf van overtuigd 4 jaar geleden dat het heel slecht zou kunnen aflopen. Zoals we allemaal dachten toen. Maar mijn schoonvader, ik heb hem nog voor Durak uitgemaakt. Gek is dat in het Russisch.
18: Nou, dat is heel wat om dat tegen je schoonvader
22: en daar
18: te
22: heb
18: zeggen.
22: En daar schaam ik me nog voor natuurlijk, want hij kreeg gelijk. Hij zei tegen mij van, nee, die Russen komen niet bij ons. En voor Isolde, kijk, Isolde,
18: uw schoonmoeder.
22: Mijn schoonmoeder, die is zo verknocht geraakt aan Kiev. Die wil daar sterven. Die wil niet ergens anders dus zijn. En dat geldt dus voor heel veel Oekraïners.
18: Ja, maar wat gebeurt er dan met uw vrouw op het moment dat zij steeds ook dat berichtje krijgt?
22: Nou ja, kijk, alles went, hè, heb ik ook geleerd in een oorlog. Ik bedoel, in het begin ben je daar natuurlijk meer bezorgd over dan we er eigenlijk nu nog bezorgd over zijn. Ik kan nu niet zeggen dat als wij dit bericht, we kregen dat dus gisteravond, kregen we dat bericht al, dat het weer begonnen was. En al snel, dat blijkt dan uit de andere berichten ook, bleek het dat het dus weer een hele onrustige nacht zou worden. Maar ik moet u wel zeggen en bekennen dat ik gewoon hier in Wassenaar, waar ik woon, gewoon geslapen heb. En de volgende ochtend hoor je dan wat er allemaal gebeurd is. Maar als ik er zelf ben, dan is het natuurlijk wel weer wat anders.
18: U hebt een groot deel van uw leven gewijd juist aan conflictbemiddeling.
22: Ja.
18: Nu liggen uw eigen geliefden, uw eigen familie liggen onder vuur. Mm. Zo moet je het gewoon zeggen. Maakt dat u als diplomaat anders? Bent u nog diplomaat of meer strijder geworden?
22: Nou, dat misschien een strijder is misschien ook een groot woord. Maar
18: strijder hoeft niet met militaire middelen.
22: Nee, maar ik of activist meer in die richting zeker ben ik opgeschoven.
18: Ja?
22: Kijk, toen dus die oorlog begon, een oorlog die ik eigenlijk, laat ik daar eerlijk over zijn, wel gevreesd heb, maar ook nog heel lang gedacht heb van het kan gewoon niet zo zijn dat Poetin zoiets doms doet om dit land aan te vallen. Want ik modereerde toen ook gesprekken, vlak voor die oorlog begon, tussen Russische en Oekraïnse experts. En die waren het met elkaar eens over één ding, dat als het een grote oorlog zou worden, dat de gevolgen voor beide landen catastrofaal zouden zijn. Nou, die oorlog is begonnen, dat hebben ze niet kunnen voorspellen, maar wel de gevolgen. En toen die oorlog dus begon, die eerste dagen, ging er bij mij wel een knop om. Kijk, ik ben inderdaad een crisisdiplomaat geweest. Dan zit eigenlijk het woord de-escalatie zit bijna in je genen. Je wil altijd voorkomen, je wil altijd proberen op te lossen. Je zoekt dan ook altijd naar compromissen. Kijk, dat was afgelopen. Op 24 februari 2022.
18: Dat veranderde.
22: En toen ben ik dus Oekraïne ook gaan helpen, ook middels die stichting.
18: Ja, hoe heet die stichting?
22: Opendoorukraine.nl.
18: Ja.
22: Die ik eigenlijk al had opgericht samen met Joris Voorhoeven, de voormalige Nederlandse minister van Defensie, voor de oorlog. Omdat we ons toen al zorgen maakten over het gebrek aan aandacht voor Oekraïne.
18: Ik vind het wel opmerkelijk dat u zegt van ik zag dat toch niet aankomen. Dat zeggen natuurlijk heel veel mensen. Mm. Maar bij u des te opmerkelijker. Want u kwam zelf toch al op een bijzondere manier in aanraking met de Russen. In 2014 was dat op de Krim. Laten we even luisteren.
0: ITV News have rescued a UN special representative and his assistant, who were trapped in a small cafe in Crimea, surrounded by local militia. Robert Seri and Ruth Siganis were forced to flee after their car was seized.
3: These people actually took the driver out, put another driver in, tried to put other people in the car. I managed to get outside of the car and I walked and I found this cafe.
18: Aan het eind horen wij u vertellen over wat er gebeurde. U zat samen met een cameraploeg van ITV Nieuws vast in een café op de Krim.
22: Ja.
18: En er was iets met groene mannetjes. Wat is er gebeurd?
22: Ja, dat is als ik daaraan terugdenk. Wat ik even eerst wil zeggen is hoe belangrijk dan de media voor mij op dat moment waren. Ik was zo opgelucht dat die James Mates erin geslaagd was om ook in dat café te komen en me onmiddellijk begon te interviewen. Want wat ik wilde, ik wilde niet zomaar gedeporteerd worden. Wat me was overkomen was dat ik, nadat ik dus door Ban Ki-moon naar de Krim was gestuurd, omdat er allerlei berichten al waren over groene mannetjes die bezig waren iets te doen,
18: Van de VN?
22: Was ik dus voor de VN daar naartoe gestuurd. En ik ben dus toen aangehouden op straat, toen ik dus uit het hoofdkwartier kwam van de Oekraïnse marine. En die mannen hielden me aan. Ik had ze al lang overal
18: gezien.
22: Wist
18: u dat zijn Russen? Of?
22: Ja, dat wist je al. Dat wist ik ook al, hoor, dat dat zo was. Want er vond op dat moment gewoon een stille staatsgreep plaats, hè, op de Krim. Dat was helemaal voorbereid door het Kremlin. En natuurlijk wilde het Kremlin, wilde Poetin geen pottenkijker, hè, zoals ik, hè, die daar dus over zou gaan rapporteren. Ook aan de Veiligheidsraad, ook aan de VN. Dus toen hebben ze dus me willen oppakken. Dat heb ik toen geweigerd. Ik heb gezegd van, dat doe ik niet.
18: Dat is best heldhaftig. U zei gewoon, ik laat mij niet oppakken.
22: Ja, ik laat me niet oppakken. Op een gegeven moment werd dus de chauffeur uit onze wagen gesleurd. En op dat moment kwamen er ook twee van die gewapende mannen achter ons zitten. En toen heb ik tegen Roert gezegd, dus mijn collega, eruit, de straat op. En toen hadden ze me natuurlijk kunnen dwingen om gewoon weer terug in die auto te gaan. Hè, als ze geweld hadden gebruikt. Dat gebruikten ze niet. En dat was voor mij heel belangrijke informatie. Dat ik dus toen begreep dat ze weliswaar de opdracht hadden gekregen om mij, hè, dus naar het vliegveld te brengen. Maar daar geen geweld bij te gebruiken. Dus toen ben ik gewoon doelloos bijna, want ik wist niet waarheen te gaan, hè, in Simferopol. Ben ik uiteindelijk in dat café terechtgekomen in de Rosa Luxemburgstraat. Ook nog die naam ook. En daar heb ik dus bijna 30 minuten, 45 minuten vastgezeten. Want die groene mannen stonden dus voor de deur. En wij daar binnen. En er was een soort, eigenlijk een soort impasse ontstaan. Toen werden ook al die oude vrouwtjes en mannen opgeroepen om Krim Rassia te gaan schreeuwen voor dat café. Om een kleine dus demonstratie, hè, dus te organiseren.
18: Een soort pro-Russische...
22: pro-Russische organisatie, demonstratie, ja.
18: En die werden opgeroepen door wie dan?
22: Natuurlijk door de Russen, degene die dus bezig waren, dus ja. die de Krim te annexeren.
18: Ja.
22: En ik heb dus toen iedereen gebeld die ik kon bellen. Ik kreeg trouwens ook tussendoor een telefoontje van het Noorse Radio 1 journaal, herinner ik me nu. En ik heb dat maar snel afgekapt, want ik zei van ik heb helaas geen tijd. Ik ben bezig om ervoor te zorgen dat ik hier weg kan komen. Kan ik me ook nog herinneren.
18: Helemaal niet omdat u daar vast zat, maar er was een toevallig telefoon.
22: Nee, die had het dus. Het verspreidde zich als een vuurtje, hè, dat ik daar vast zat. Dus in de media. En ze belden me dus toen, dus daarover ook. Maar goed, alweer, het belangrijke hiervan was voor mij dat ik wilde laten zien dat er iets plaatsvond op de Krim, dus die stille koep die daar plaatsvindt, daar kon ik dus over rapporteren door wat er met mij gebeurde. Ja.
18: Was u niet bang dan?
22: Nee, eigenlijk niet.
18: Nee?
22: Nee, toen ik dus merkte dat ik weet het niet. Dat is misschien een beetje ook mijn eigen aard. Ik ben niet zo snel bang. Dat betekent niet dat ik niet altijd inschattingen maak. Nee. Of het nou werkelijk gevaarlijk is of niet.
18: Maar wat ik dus opmerkelijk vind, dan gebeurt dit. En dan zegt u, ik heb geslaapwandeld, zei u ergens, in die tijd. Zelfs dus, terwijl dit gebeurde.
22: Ja, nou
18: had
22: ja,
18: u dat niet het idee van Rusland gaat Oekraïne ook gewoon?
22: Nee, nog niet. Om heel eerlijk te zijn, ik wist wel dat het dus toen heel ernstig was op de Krim. En dat dus die Krimse annexatie eigenlijk al had plaatsgevonden. Dat heb ik ook allemaal gerapporteerd toen aan de VN. Maar ik bleef ook denken met heel veel anderen. En dat was dus ook een beetje in mijn gebakken. Kijk, als je die rol speelt voor de VN, probeer je altijd de problemen te verhelpen door te deescaleren. Ik had dus niet op dat moment door dat de plannen van Poetin nog veel verder zouden gaan. Kijk, dat wisten de Oekraïners op dat moment wel. En dat heb ik ook wel gehoord van mijn Oekraïnse vrienden, die mij soms ook zeiden van, wat jij ook doet, het wordt oorlog. He, dus
18: maar niet geloven.
22: Ik wilde het eigenlijk liever niet geloven, want dan kun je je rol ook niet spelen, he, als crisisdiplomaat. Want je wilt proberen dit juist te voorkomen dat het oorlog wordt.
18: En hoe bent u uiteindelijk weggekomen uit dat café?
22: Ik ben uiteindelijk weggekomen doordat er een vrijgeleide voor me is georganiseerd. Dus op een gegeven moment kwam er een man binnen die zei dat hij dus dat er een auto klaar stond en dat ik dus naar het vliegveld zou worden gebracht. Ik wilde dus zelf naar. Ik wist zelf dat ik niet meer daar kon blijven. En dus ben ik dus toen in een auto gestapt. Door een haag van die demonstranten die allemaal Krim, Rassia riepen. Ben ik daar dus naar die auto dus gelopen en daarin gestapt. En zijn we dus naar het vliegveld gebracht.
18: En wat zei uw schoonfamilie daar destijds over?
22: Die. Nou, die zijn vrij laconiek. Wel laconiek. Mijn familie was veel bezorgder dan ik. Kijk, ja. mijn vrouw die was op dat moment onderweg die was hier in Nederland. En die ging naar mijn vrouw is tolk, dus die was onderweg naar Brussel. En toen ze dit hoorde, raakte ze natuurlijk in paniek. De familie heeft er wel anders op gereageerd, natuurlijk.
18: Dit weekend zei Poetin nog over de oorlog. Ik denk dat deze kwestie op zijn einde loopt. Ja. En dat is een aanval met 1500 drones de afgelopen dag. Hoe duidt u dat?
22: Nou, ik duid het echt. Ik geloof dat Poetin nu wel zo langzamerhand echt in de problemen aan het geraken is. Dat is een indruk die ik begin te krijgen. Hij kan deze oorlog niet meer winnen. En ik ben eigenlijk op dit moment iets optimistischer dan toen ik het boek dat ik geschreven heb, Nog eens Oekraïne niet verloren. Dat was dus het eind van het vorige jaar.
18: Wel bijzonder. De titel is Nog is Oekraïne niet verloren, maar u was pessimistischer dan nu. Dus dat was eigenlijk misschien de hoop.
22: Daar in het boek zit dat hoop. In die titel zit natuurlijk de hoop. Ja. En het is de eerste strofe van het prachtige. En zo opnieuw zo dramatisch relevante Oekraïnse volkslied.
18: Er was hoop, maar. Ja. De realiteit was wel zwaar.
22: Ja, maar ik was dus aan het eind van het vorige jaar. Laten we even denken waar Zelensky toen voor stond. Toen was hem. De Amerikanen hadden hem dus een nieuw. Wat was het? 28-puntenplan. Dus dat helemaal van tevoren was bedacht met de Russen. Waarbij de Oekraïners nog meer het grondgebied zouden moeten opgeven. Het leek ook te breken bijna aan het front. Daar was ik toen heel bezorgd over. En het wat positievere nieuws nu is dat die Oekraïners daar toch weer in geslaagd zijn om dat front te stabiliseren. Alweer doordat deze oorlog dus een droneoorlog is geworden. Dat is een heel elastisch front. Je moet je voorstellen, het is verschrikkelijk allemaal hoor. Ik kan daar nu zo over praten, maar ik zou er niet willen zijn. Hè?
18: Ik weet ook mensen die het geluid is, van die drones alleen al.
22: Ja dat is voor mij ook. Als ik dus in Kiev ben en ik hoor die drones boven mijn flat. Ja, dan word ik zelf ook soms wel eens. Dan stap ik soms ook wel eens die flat uit en naar een schuilkelder. Ja. Want dat zijn die drones die je dan hoort. Dat gewoon een soort zwerm brommers. Hè? Het is gewoon een soort bromgeluid wat je hoort. Ja. Ze vliegen ook niet zo snel. Hè? Dus, maar als je even terug naar de situatie. Ik denk dus inderdaad dat op dit moment is het front gestabiliseerd. Het is zelfs zo dat de Oekraïners soms wat terrein terugwinnen. Maar de Oekraïners kunnen nooit meer het gebied dat ze verloren hebben, ongeveer een vijfde van hun land, denk ik, terugwinnen. Ik geloof dat de Oekraïners dat ook wel beseffen. Maar Poetin zou zo langzamerhand moeten beseffen dat hij ook niets meer kan, bijna meer kan. En dan heb je eigenlijk wat wij in vaktermen noemen, dan is de mutually hurting stalemate bereikt. Dus het moment dat beide partijen eigenlijk moeten inzien dat doorvechten geen zin meer heeft. Dat moment is dus eigenlijk bereikt op dit moment. Alleen Poetin, ik denk dat Poetin zoveel uit te leggen heeft aan zijn eigen volk als deze oorlog eindigt, dat hij dat moment zo lang mogelijk zal blijven uitstellen. Dus we moeten de druk op Poetin blijven verhogen, dat hij het wel moet gaan doen.
18: En wat wordt dan de situatie op het moment dat die druk zo opgevoerd wordt?
22: Daar ben ik ook wel een beetje bezorgd over. En dat is misschien ook wat er bijvoorbeeld gisteren eigenlijk ook wel weer een beetje is gebeurd. Een kat in het nauw maakt soms rare sprongen. Wat gaat hij nog doen om te voorkomen dat hij dus eigenlijk deze oorlog niet meer wint? En dan verliest hij hem. Kijk, Oekraïne hoeft deze oorlog niet te winnen, maar niet te verliezen. En dan hebben ze hem gewonnen. Dan is nog steeds 4/5 van het land staat recht en 4 overeind. En als wij ze dan ook blijven helpen. En nog iets anders wat ik graag zou willen zeggen hier. Is, kijk, we hebben al gesproken over hoe het begonnen is. Toen was Oekraïne eigenlijk de vragende partij naar ons toe. Ze hadden ons eigenlijk niks te bieden, maar ze hadden wapens nodig van ons. Ze wilden lid worden van de Europese Unie. Ze wilden bij ons gaan horen, niet bij dat nieuwe Russische wereldrijk dat Poetin aan het proberen is. Maar nu hebben ze ons. Ze hebben wel kaarten.
18: He, het is dus, andersom, hè?
22: Het is precies. Ja. Dus ook dus Trump, die dat dus gezegd heeft toen op de, bij die eerste, he, die krankzinnige bijeenkomst in het Oval Office met Zelensky. Die eerste ontmoeting toen. He, je hebt geen kaarten. Nee, ze hebben wel kaarten. Het is zelfs zo dat de grootste luchtmachtbasis in Saudi-Arabië, Amerikaanse luchtmachtbasis, nu verdedigd wordt door een droneschild van Oekraïne. Daar hoor je Trump natuurlijk niet over.
18: Nee, maar in Oekraïne is die drone-technologie zo ontwikkeld?
22: Ja, die is zo belangrijk geworden. Zo belangrijk geworden dat ze dus heel belangrijk zijn geworden. Ook voor ons. Hè, hier. Wij moeten ook beseffen. Kijk, ik denk dat het besef al in is gedaald. Ook in Nederland, het brede Nederland. Dat we veel meer aan onze eigen defensie moeten gaan doen. Ja. We hebben veel te lang hebben geleefd in die Pax Americana. Die paraplu van de NAVO, et cetera. Nu moeten we veel meer zelf gaan doen. Want, kunnen we niet meer zonder Oekraïne, zeg ik u.
18: Nee, want u zegt, ja, ik sliep, ik was ook aan het slaapwandelen destijds.
22: Ja.
18: Bij allen. Hè?
22: Ja, een beetje,
18: zijn
22: ja.
18: wij wakker genoeg op dit moment? Want u zegt, we moeten dus nou, dat ons beseffen. Doen we dat genoeg?
22: Ik geloof wel dat het, als het gaat om de Nederlandse regering, Nederland zelf ook, als je ziet wat, dus dat is begonnen met Rutte, maar het voortgezet onder Schoof en wordt zeker ook nu weer voortgezet, dan is Nederland binnen Europa een van de grootste. Wat wij doen is naar verhouding heel veel. Dus we doen veel. Of het bij de bevolking voldoende is neergedaald, dat weet ik niet.
18: En wat zou Europa moeten doen? Wat zou er moeten gebeuren?
22: Nou, kijk, wat Europa vooral moet doen in deze fase is ervoor zorgen dat

0: Europa vooral moet doen in deze fase is ervoor zorgen dat we natuurlijk ook onze eigen verdediging op dus veel serieuzer gaan nemen. En dat zou ik dus willen doen. Altijd in samenwerking met een land als Oekraïne. Maar we zullen daar ook het Verenigd Koninkrijk bij moeten betrekken. Ja. Hè? En andere landen die geen lid zijn van de Europese Unie. Maar er moet iets komen van een Europese defensiegemeenschap.
1: Dus het Europese Veiligheidsraad?
0: Een soort Europese Veiligheidsraad, ja. Zo zou je het ook kunnen noemen. Kijk, je kunt niet met z'n allen beslissingen blijven nemen over dit soort belangrijke vraagstukken. Kijk, dan raakt de EU verlamd. Ook de NAVO. Binnen de NAVO zal natuurlijk ook gewerkt moeten worden aan een echte autonome Europese defensiecapaciteit, zodat we dat zelf kunnen doen. Ja,
1: en als we dat niet doen, als we Oekraïne niet voldoende steunen, als we dit niet, wat voor scenario ziet u dan voor?
0: Nou ja, de scenario's, kijk, als Oekraïne, wat ik dus helemaal niet verwacht op dit moment, niet zozeer. Wij hebben wel degelijk ook, zonder onze steun had Oekraïne het nooit kunnen overleven, hoor. Dat is ook zo. Maar heel veel hebben ze zelf gedaan. Doen ze nog steeds zelf. Als je ziet, we hebben het net over die drones gehad. Dat is allemaal hun eigen technologie, hun eigen ontwikkeling geweest. Maar als we Oekraïne niet daarbij blijven helpen, als het toch nog verkeerd zou aflopen, ja, dan hebben we dus een Russisch wereldrijk. Dan is Oekraïne opeens deel van, of het grootste deel van Oekraïne is dan deel van Rusland geworden.
1: En daarmee heb je een Russisch wereldrijk?
0: Ja, nou ja, dan heeft Poetin min of meer bereikt wat hij wil. En dan is natuurlijk, kijk, dat zit in de aard van zo'n man, van zo'n autocraat. Hij zal door moeten gaan. Hij zal zijn volk, kijk, die mensen zoeken altijd naar vijanden. Dus dan gaat hij natuurlijk vroeten in de Baltische landen of bijvoorbeeld Moldova. Niet direct in Nederland, zeg ik u, maar dat gaat door.
1: Ja. Hè? Ja. Straks gaan we verder praten. Eerst reclame en het nieuws.
2: Ster. 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
3: Ah, ik wil uit!
2: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buisonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
4: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
5: Hou je bek, man.
2: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
6: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
12: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
11: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
12: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
1: Ja, bij mij aan tafel oud-topdiplomaat Robert Serrie. Ik spreek met hem over de oorlog in Oekraïne en ook over zijn tijd in Israël en de Palestijnse gebieden en hoe hij daar een rol in speelde in een opmerkelijke samenspanning tussen Netanyahu en Hamas. Maar eerst het nieuws.
13: NPO Radio 1.
1: Met Michiel van der Velden.
14: Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. De wandelaar keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells B-gebied op het Caribisch eiland. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Kiev zijn zeker 8 doden gevallen, waaronder een meisje van 13.

0: 10. Dat gebeurde bij zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij een woontoren instortte. Volgens president Zelensky voert Rusland de laatste dagen bijna onophoudelijk aanvallen uit op het land. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Dat zou gebeurd zijn toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters onderuit, onder wie Dylan Groenewegen.
1: Dit is de dag. Marge Fixen.
2: Ja, we bevinden ons in een situatie die trekken vertoont van een wereldoorlog. Dat zei oud-topdiplomaat Robert Serin na het uitbreken van de oorlog in Iran. Toch koestert hij hoop op een totaal andere wereld. Dat blijkt wel uit het feit dat hij meewerkte aan een plan waarmee Israëli's en Palestijnen wel samen zouden kunnen leven.
1: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
2: Ja, Robert Serin hier aan tafel. We hebben het net uitgebreid gehad over de situatie in Oekraïne. We schuiven een stukje zuidoostelijker op de wereldbol naar Israël, de Palestijnse gebieden en Libanon. Eerst naar de actualiteit. Er is officieel een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar we zien ook vandaag Israëlische bombardementen op Hezbollah-doelen in het zuiden van Libanon. Dit zegt een verslaggever van Al Jazeera over de aanvallen.
3: Attacks continue through the day today, targeting people in vehicles traveling between Beirut and the city of Sidon. Half of the buildings or housing units, as they are referred to by this government agency, have been completely destroyed, and the other half have been partially damaged.
2: Ja, doden, helft van de huizen verwoest. Er wordt zelfs gesproken over een gasificatie van het zuiden van Libanon. Denkt u dat dat aan de hand is?
4: Misschien wel. Als Israël hiermee doorgaat, dan lijkt het erop dat ze dus daar ook gewoon een grote bufferzone weer willen creëren.
2: En wat betekent dan dat staakt het vuren?
4: Nee, dat betekent niks. Eerlijk gezegd, ik bedoel, dat is een afspraak geweest waar. Ik zeg niet dat alleen Israël zich daar niet aan gehouden heeft. Ik geloof dat ook Hezbollah wel weer aanvallen heeft uitgevoerd op het noorden van Israël. Maar nee, er is dus nauwelijks sprake van een staakt het vuur. En trouwens ook iets anders. Die vreselijke oorlog die we in Gaza gehad hebben, waarvan we allemaal gehoopt hebben dat dat in december met dat Trump-peaceplan nu eindelijk was afgelopen. Door al die andere oorlogen en wat er allemaal gebeurt, is daar minder aandacht voor. Maar ook daar is helemaal geen sprake van een staakt het vuur. En ook dat Trump-plan, daar hoor je dus ook bijna niks meer over.
2: Nee, gaan we het ook nog over hebben. Ook over lijnen die dan verplaatsen. Ja. Nog even, vandaag wordt er wel onderhandeld over de volgende fase van het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in Washington. Ja. Verwacht u daar dan nog iets van? Of is dat allemaal voor de bühne?
4: Nou, het is niet voor de bühne. Ik denk dat de Amerikanen er ook wel goed aan doen om dit te proberen. Kijk, het conflict tussen Israël en Libanon, als het gaat om gebied, is er eigenlijk geen conflict. Er is een zogenaamde blauwe lijn, en dat is al heel lang de eigenlijk min of meer erkende grens tussen Israël en Libanon. Op een paar boerderijen naar de Sheba Farms ergens, op de Golanhoogvlakte. Dus daar kunnen ze heel makkelijk uitkomen. Dus het probleem is inderdaad Hezbollah. Is er een mogelijkheid om in de toekomst een Libanese regering te krijgen die echt ook dus gezag kan uitoefenen over zijn gebied, ook in het zuiden? En dat betekent dus dat Hezbollah dus ook ontwapend zal moeten worden dan, in dat kader. Ja, ja. En kijk, als daar dus gesprek. Dus ik geloof ook wel dat die Libanese regering. Libanon is natuurlijk een heel verdeeld land zelf, met heel veel christenen, heel veel soenieten en shiïten. En die hebben trouwens ook altijd, in het verleden hebben ze best goed met elkaar kunnen leven. Ben ik nog andere bevolkingsgroepen zelfs nog vergeten. Maar waar het dus om gaat in het geval van Libanon, en daar begrijp ik dus die Netanyahu weer niet. Kijk, hij heeft vorig jaar al een enorme klap uitgedeeld aan Hezbollah. En dan zie je dat hij dan niet het moment grijpt om te kijken of er dan een mogelijkheid is om ook tot een oplossing te komen. Voor mij is Netanyahu Mr. Security, maar altijd zonder een oplossing. Hij gaat maar door en hij gaat maar door. En dat is op den duur, dat heeft nu geleid tot een situatie waar ik mij grote zorgen over maak. Als een vriend van Israël, zeg ik. Ja. Ik wil mezelf nog steeds beschouwen als een vriend van Israël.
2: Maar, geen vriend van Netanyahu.
4: Maar geen vriend van Netanyahu, want hij heeft het Zionistische ideaal, heeft hij gewoon, dat heeft hij zo bevlekt. Kijk, het Zionistische ideaal voor mij is dat er dat Israël een recht van bestaan heeft. En dat dat heel belangrijk is, niet alleen voor de Joden die daar wonen, maar voor Joden die overal in de wereld wonen. En ik hoef u niet uit te leggen waarom. Hè, waar dat zo na de Tweede Wereldoorlog zo belangrijk is geweest. Maar er is wel een ander volk, die Palestijnen. En als je doorgaat, zoals Netanyahu dat doet, en zeker ook met deze ultra-rechtse regering die nu aan de macht is, door dat volk gewoon te ontkennen. He, door na die vreselijke, dat mogen we ook niet vergeten, na die vreselijke aanval van Hamas, door dus dan zo te reageren. Wat je ziet eigenlijk, en dat heb ik zo vaak gezien in mijn eigen carrière ook, is dat uiterste, politieke uiterste, soms met elkaar samenspannen. En eigenlijk hetzelfde bereiken, namelijk dat het redelijke compromis steeds verder uit zicht komt.
2: Nou, dat werd wel heel concreet. Toen u zelf onderdeel, zou ik kunnen zeggen, werd. U speelde zelfs een rol in een geheime samenspanning tussen Israël en Hamas.
4: Ja.
2: Dat schrijft u in uw boek. Nog is Oekraïne niet verloren. Want daar zit volgens u ook een link tussen Oekraïne en het Midden-Oosten. U, even voor de helderheid, u woonde jarenlang in Jeruzalem. Toen u coördinator was voor het Israëlisch-Palestijnse vredesproces tussen 2008 en 2015. Maar er was dus een geheime samenspanning. En u bent daar zat u met de neus bovenop.
4: Nou ja,
2: vertel.
4: Kijk, dat is een van de meest bijzondere operaties in mijn carrière die ik ooit heb uitgevoerd. Dat was na de derde oorlog in Gaza. Laten we niet vergeten dat die derde. We zijn weer terug in 2014. Hè. Ik beschrijf dat ook in het boek. Dat is voor mij een omslagpunt geweest. Niet alleen in Europa hier, maar ook in het Midden-Oosten. Toen was er al een derde oorlog die heel veel schade heeft toegebracht. Ik zal nooit vergeten dat ik met Ban Ki-moon dus door Gaza reisde. En dat Ban op een gegeven moment tegen mij zei. Na al die destructie, van Robert, gaan we dit nu weer weder opbouwen in de wetenschap dat het weer opnieuw vernietigd zal worden.
2: En
4: dat is dus gebeurd. Maar wat er dus ook is gebeurd, en dat zal ik natuurlijk ook nooit vergeten, is dat de Israëlische generaals met wie ik veel contacten had, want ik had ook contacten met Hamas, die had ik opgebouwd. Dat vonden heel veel Israëlische politici niet leuk. Maar het leger zag er wel het voordeel van in. En dat er altijd bemiddelaars moeten zijn, zoals ik zelf. Nou, ik had dus die contacten aan beide kanten, dus ook met Hamas. En op een gegeven moment kwam een Israëlische generaal bij me en die vroeg, Robert, een geldtransport. Wil jij een geldtransport helpen arrangeren, gefinancierd door Qatar? Daar was al enige tijd sprake van geweest dat de ambtenaren van Hamas, die al een jaar lang niet betaald waren. Daardoor was er dus ook na die oorlog natuurlijk een enorme implosie. Er was geen economie meer in Gaza. Dus ook de Israëli's zagen in dat er wat geld naar binnen moest komen. Nou, dat heb ik dus toen mogen arrangeren.
2: Maar u zegt mogen, maar is dat dan achteraf, met de kennis van nu, wordt er natuurlijk gezegd dat
4: nooit moet gebeuren. Kijk, wij hebben het toegedaan als de VN als een eenmalige actie. We wilden er dus ook niet verder bij betrokken blijven. En bovendien hebben we het toen gedaan. Er bestond toen een Palestijnse regering van nationale verzoening. Die was er. Dus ik heb toen samengewerkt met die premier Hamdallah. En dus via hun hebben we dit allemaal gedaan. Dat was voor ons ook heel belangrijk. Maar wat is er? En uiteindelijk, het is wel even mooi om even te vertellen ook wat er is gebeurd. Uiteindelijk hebben we dus auto's gestuurd naar de ambassade van Qatar in Jordanië, in Amman. En Brinkswagen zijn zo'n 20 miljoen dollar. Allemaal cash, want geen bank die iets kon doen voor ons in Gaza. Is dat cash dus via Israël helemaal naar Gaza gebracht. Wat er daarna is gebeurd, en dat is dus de collusie waar ik over spreek in het boek. En ik herinner me dat nog, dat die Israëlische generaal heeft mij toen gevraagd om de contactgegevens van mij in Qatar. En daarna is er dus een ambassadeur uit Qatar, Al-Ahmadi, ik ken hem ook. Die is dus al sinds 2014 tot 7 oktober 2023 regelmatig naar Ben Gurion gevlogen om dus die geldtransporten voor te zetten. Dus wat wilde Netanyahu hier kennelijk mee doen?
2: Ja, want waarom wilde hij dat?
4: Hij probeerde Hamas af te kopen. Hij dacht dat hij daarmee dus een zekere vorm van stabiliteit kon krijgen in Gaza. En hij was nooit geïnteresseerd in die verzoening. Die Palestijnse regering is daarna ook gevallen. Hij wilde altijd die Palestijnen verdeeld houden, omdat hij geen twee-staten-oplossing wil. Dus dit is zijn manier geweest om, zo dacht hij, dus Hamas. Ja, dus op een kijk, om ervoor te zorgen dat dus die situatie daar economisch niet helemaal zou. Helemaal.
2: Ja, want een slechte economische situatie zou ook weer tot gevaar leiden. Maar had hij, er werden ondertussen wapens van gekocht.
4: Dat weet ik niet of dat zo is. Kijk, wat Qatar zelf zegt is dat geld allemaal bestemd was. Bijvoorbeeld voor de elektriciteitscentrale die moest draaien in Gaza. En voor arme mensen, et cetera. Maar natuurlijk weten we niet wat Hamas daarmee gedaan heeft. Nee. En wat je dus wel kunt stellen is dat, kijk, dat 7 oktober moment, dat kwam ook op een moment dat Netanyahu dacht dat hij de hoofdprijs binnen had. Namelijk het akkoord, en ook een vredesakkoord tussen Israël en Saudi-Arabië. Want daar had Biden, dus de toenmalige
2: president, de zogenaamde Abraham-akkoorden.
4: En dat was natuurlijk voor Hamas, en achter Hamas natuurlijk Iran, de reden, denk ik, geweest om zo'n aanval te doen. Ja. En dan denk ik trouwens ook dat Hamas zelf nooit heeft gedacht dat ze zo, heel verschrikkelijk om te zeggen, zo succesvol waren geweest.
2: Ja, dus, u knipt nu zoveel, zo van succesvol tussen aanhalingstekens.
4: Ja, precies.
2: Hè? Want is er, heeft u die aanval van Hamas met uw ervaring daar ooit voor mogelijk gehouden dat zoiets kon gebeuren?
4: Nee, eerlijk gezegd, in die omvang niet. Want het leek dat de Israëli's het wel. Kijk, ik ben daar heel vaak geweest natuurlijk. En als je dan door die fortificaties heen rijdt, die daar allemaal waren, om ervoor te zorgen juist dat Gaza eigenlijk een soort gevangenis is geworden. Ik bedoel, kom er maar eens uit daar. Dus dat Hamas dat is gelukt, dat was natuurlijk een grote verrassing. Trouwens, daar hebben ze ook weer een Israëlische feestdag voor gebruikt.
2: U zegt ook weer?
4: Nou ja, dat gebeurt wel meer. Maar kijk, dat is. Maar die. Dat, als we even, het belang hiervan voor mij is eigenlijk dat, wat je zolang dat doorgaat, dus dat je ziet dat een Israëlische regering eigenlijk dus probeert om die Palestijnen dus te verdeeld te houden. Dat is eigenlijk altijd het beleid geweest van Netanyahu. Dan krijg je natuurlijk dat op een gegeven moment die zaak weer ontploft.
2: Ja.
4: En hetzelfde een beetje het verhaal voor Libanon. Wat wil hij daar nou? Denkt hij nou werkelijk dat Hezbollah, dat ook al blijkt te beschikken over allerlei raketten, zich iets zal aantrekken van zo'n bufferzone.
2: Ja. Weet u wat ik nou zo bijzonder vond? U heeft als diplomaat daar zoveel meegemaakt. En u zat daar in die tijd. En u spreekt nu over Netanyahu. En in een interview zei u dat u in die tijd er nauwelijks van bewust was dat u zelf Joodse roots heeft.
4: Ja. Dat is
2: dat
4: mijn
2: vind
4: eigen,
2: ik dat zo
4: mijn,
2: opmerkelijk.
4: Ja, dat is mijn eigen familiegeschiedenis geweest. Mijn vader is Joods, of was Joods. Mijn vader leeft al vrij lang niet meer. Is toen getrouwd met mijn moeder. En dat was een streng christelijk gezin. En hij moest dus eigenlijk zijn geloof afkeren van. Ik weet niet of hij zo gelovig was. Maar hij moest dus echt helemaal dus met mijn moeder protestants. En dat heeft hij mij allemaal. Dus dat hij Joods was, oorspronkelijk, heeft hij mij zelf nooit verteld. Kun je het voorstellen? Ik heb het pas later ontdekt, toen hij is overleden.
2: En uw moeder heeft het dus ook nooit gezegd?
4: Nou, mijn moeder heeft me wel iets gezegd. Want ik heb wel wat. Kijk, mijn vader was dus. Ik had dus een grootmoeder. Die echt. Want als je Joods bent, dan moet dat via de lijn van de moeder gaan.
2: Dus de moeder van uw vader?
4: De moeder van mijn vader was dus Joods. En dat. Maar dat was ook weer iemand die heel seculier Joods was. Dus daar heb ik het ook niet zo van gemerkt, zo gezegd. Hè? Ja. Maar het is dus inderdaad voor mezelf was het best een schok. Hè, om pas wat later te merken dat ik dus zelf ook wel wat Joods bloed in de aderen heb. Ja.
2: Ja, wat Joods bloed. Maar daar was u zich nauwelijks van. Wist u dat al op het moment dat u hier midden in dit conflict zelf zat als diplomaat?
4: Ja, ik wist het wel. Het was wel dat ik het wist. Maar het was voor mij dus eigenlijk totaal onbelangrijk. Omdat het dus nooit in de familie een rol had gespeeld. In mijn opvoeding helemaal geen rol heeft gespeeld.
2: Nee.
4: Want ik ben gewoon opgevoed in een. Ik ben dus in een christelijk gezin eigenlijk. En dus daarom dat het voor mij dus eigenlijk heel weinig zei. Het is pas veel later belangrijk voor me geworden.
2: Nu is het wel belangrijk voor u?
4: Jawel, natuurlijk. Je gaat, met name als je ouder wordt, ga je toch meer nadenken over wie je bent, je wortels, wat je wortels geweest zijn, et cetera. Je hebt er ook wat meer tijd voor. Ik heb ook eerlijk gezegd weinig tijd voor gehad. Ik bedoel, in mijn actieve carrière was ik natuurlijk overal in de wereld bezig. En ja, dan zijn dit soort dingen gewoon wat minder belangrijk.
2: Ja. Want dat u nu ook zegt, in het begin zei u dat dat Netanyahu dat het sionisme besmet heeft.
4: Ja.
2: Is dat iets wat u aan het hart gaat, misschien ook juist nu u zelf meer bezig bent met uw roots?
4: Misschien wel meer, ja. Misschien wel meer dan als het niet zo was geweest. Dat ik, kijk, ik, maar eerlijk gezegd probeer ik juist ook als niet alleen als diplomaat, maar ook als mens, gewoon, ik probeer ik altijd gewoon zo objectief mogelijk te zijn. Dus het zou niet zo'n rol moeten spelen of ik nou wel of niet Joods ben. Of in termen van wat ik heb gedaan, mijn rol, als kiezers diplomaat. Dat mag dan niet te veel een rol gaan spelen, nee. Vind ik zelf. En daarom was dat ook tijdens mijn actieve periode niet iets waar ik nou zo mee bezig was natuurlijk.
2: Ja.
4: Maar het is wel gek voor mezelf dat ik het pas zo laat eigenlijk ben gaan begrijpen.
2: En ondertussen begrijp ik ook, u heeft ook in die tijd veel vrienden gemaakt.
4: Ja.
2: Palestijnse vrienden.
4: Ja, zeker. Natuurlijk.
2: Dat loopt allemaal door elkaar.
4: Ja, ja zeker. Ik heb nu nog steeds natuurlijk Palestijnse, maar ook Israëlische vrienden. En ik heb dus nog met Yossi Beilin en Hiba Husseini, je refereerde er al even aan. Hè. Kijk, die twee-staten-oplossing die is op dit moment voorbij. Ik bedoel, ik heel moeilijk om je voor te stellen hoe dat nog kan worden verwezenlijkt. Maar als er dan toch nog mensen zijn, zoals Yossi Beilin en Hiba Husseini, die toch willen proberen om te kijken of er een vorm van samenleving nog mogelijk is in de toekomst. Waarbij ze dus vooral denken aan confederatie, aan meer inclusieve arrangementen om dat mogelijk te maken. Ja, dan steun ik dat.
2: Ja, want even voor zo'n plan, hè? Want dat geeft nog wat hoop, ondanks alles, zou je kunnen zeggen. Dus een plan hoe Israëli's en Palestijnen dan samen kunnen leven. Een confederatieplan. Hmm. Maar hoe moet ik dat praktisch voor me zien?
4: Nou ja, kijk, het is een beetje bijna. Inderdaad, ik begrijp die vraag. Hè. Het is op dit moment heel moeilijk om je voor te stellen dat twee volkeren die zo slaags met elkaar zijn geraakt weer, dat die ooit nog zouden kunnen samenleven in een op een manier. Dat ze dus ook veel met elkaar moeten samenwerken. Maar ik zeg u ook, die twee-staten-oplossing, die klassieke twee-staten-oplossing, waarbij je gewoon een hek zet tussen die grens tussen Israël en Palestina, die is absoluut onmogelijk en misschien nooit mogelijk geweest. Die volken zijn, deze twee volkeren zijn tot elkaar veroordeeld.
2: Okay.
4: Of ze het nou leuk vinden of niet. Dus ik heb soms wel eens gesproken over een Siamese tweeling.
2: Ja. En bij een confederatie heb je dus niet twee aparte staten.
4: Jawel. Dat zijn wel twee aparte staten.
2: Maar kijk, met een hek.
4: Nee, niet met een hek. Met veel. Kijk, het hele idee is dat bijvoorbeeld als er dan kolonisten zijn. Kijk, er zijn kolonisten die al generaties zijn opgegroeid in wat dan Palestina zou heten. Die mensen kun je niet zomaar weer daar weghalen. Dus het idee was van Yossi en Hiba is. Trouwens iets wat ik al eerder zelf ook heb bepleit in een boek dat ik geschreven heb na dat ik daar weg ben gegaan. Maar dat is dat die mensen dus dan moeten kunnen blijven daar. En dan zou je dus moeten denken aan permanent residency. Permanent, dus dat mensen daar wel, bijvoorbeeld die kolonisten blijven dan wel Israëli's, maar kunnen daar wonen als permanente, met een permanente verblijfsvergunning. Dat is het idee. En als dat zo is, dan zouden ook een evenredig aantal Palestijnen moeten kunnen wonen. En als ze dat willen in Israël. Dat helpt dan bij een oplossing van het recht op terugkeer.
2: Okay. Ja. Het probleem is natuurlijk dat de kolonisten over het algemeen het idee hebben, wij streven naar een groot Israël.
4: Ja, nee, die zullen het ook helemaal niet leuk vinden. En het is.
2: En tegelijkertijd zie ik dat.
4: Die denken nu te winnen.
2: Ja.
4: Maar dat geloof ik niet. Ik maak me grote zorgen om Israël, omdat ik denk dat ze een vlucht naar voren maken die uiteindelijk heel, heel, heel erg verkeerd kan aflopen, ook voor dit land.
2: Waar moet ik dan aan denken?
4: Nou ja, kijk, je ziet nu al dat de IDF zich
2: over... Het Israëlisch leger.
4: Ja, het Israëlisch leger. Dus het vecht nu in Libanon, het vecht daar, het vecht daar. Het is dus een soort garrison state geworden. Een land dat dus voortdurend oorlog kennelijk nodig heeft om te kunnen blijven overleven. Moet Israël zo'n staat worden? Dat is op dit moment het perspectief van Israël. Als er geen vrede komt, als er geen vergelijk komt.
2: We hadden het in het eerste deel van het interview over Poetin. En het belang voor hem om strijd te voeren, omdat hij anders binnenlandse problemen krijgt. Kan je hem op dat punt vergelijken? Poetin en Netanyahu hebben dat allebei
4: nodig?
2: Ze,
4: in het boek vergelijk ik ze inderdaad. Ja. En er zijn er heel veel overeenkomsten tussen beiden. Voor Poetin is er geen plaats voor Oekraïne in zijn wereldrijk. En voor de Palestijnen is er geen plaats voor groot Israël. En voor de plaats voor de Palestijnen in groot Israël.
2: Ja, dus voor Netanyahu is er geen plaats voor
4: precies,
2: de Palestijnen.
4: Ja. Dus er zijn zeker overeenkomsten tussen die twee. En bovendien hebben ze dus allebei een vijand nodig. Maar laten we nog een beetje hoop koesteren. Er komen binnenkort verkiezingen in Israël. Het is nog steeds toch een democratisch land.
2: Althans, zou je het zo nog noemen, ja?
4: Nou ja, de verkiezingen kunnen ertoe leiden dat Netanyahu toch eindelijk eens een keer aan het kortste eind trekt. Aan het eind van het jaar. En trouwens, dat kan dus ook gebeuren met Trump. Dus daar kunnen we misschien een beetje hoop nog uit koesteren.
2: Want wat hoopt u dan? Wie moet het dan gaan winnen daar?
4: Nou ja, dat wordt dan Bennett. Met anderen. En Bennett is natuurlijk ook geen voorstander van een twee-staten-oplossing. Dat weet ik ook. Maar ik heb wel het gevoel dat alles beter is dan een voortzetting van nu. Van deze regering onder Netanyahu.
2: Uw vrouw is Oekraïens. U heeft gezegd dat het puur en alleen aan de onverzettelijkheid van de Oekraïners heeft gelegen dat Rusland Kiev niet kunnen nemen.
4: Ja.
2: Ik heb u ook horen zeggen in interviews wat zij en haar familie allemaal mee hebben gemaakt. Ook als Oekraïners en ook met hun achtergrond.
4: Met hun achtergrond, ja.
2: En u heeft zelf een familiegeschiedenis vanuit de Joodse hoek. Daar is ook veel gebeurd wat gewoon verschrikkelijk is.
4: Ja.
2: Wat heeft u van dit alles geleerd? Van uw vrouw en haar familie? En wellicht uw eigen familiegeschiedenis waar u zich nu dus meer in verdiept?
4: Mm-hmm. Wat ik daarvan geleerd heb. En wat ik eigenlijk ook geleerd heb in mijn hele carrière.
2: Dat komt er nog eens bij.
4: Dan denk ik vaak aan de woorden van Kant. Dus deze Duitse filosoof die gezegd heeft dat van het kromme hout van de geschiedenis niks recht valt te timmeren. Dat kun je heel negatief opvatten, maar zo doe ik dat niet. Maar het is een besef dat onze wereld, onze geschiedenis zich voltrekt met vallen en opstaan.
2: Ja.
4: Met soms dat je. En ik zie wel toch een lijn toch een stijgende lijn is. Maar waar ik me wel grote zorgen over maak, is dat we dus nu weer in een diep dal te verkeer. Denk aan die VN die ik gediend heb, die dus niets meer te vertellen heeft.
2: En u heeft dus een christelijke opvoeding gehad, ik ook. En daar wordt altijd gezegd dat God met een kromme stok recht kan slaan.
4: Ja. Dat is mooi.
2: Maar dan kijkt u me vertwijfeld
4: aan. Ja, nou ja, ik ben zelf niet christelijk meer.
2: Nee.
4: Ik weet maar al te goed hoe je ook uit christelijke idealen dus hoop kunt putten. Je moet hoop hebben. Zonder hoop is er geen toekomst.
2: We houden hoop. Tegen beter weten in soms. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. En bedankt voor dit gesprek, oud-topdiplomaat Robert Serri. Zometeen de rode draad. En om 9:00 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreek.
1: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
5: EO. Geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
1: Voetbal.
5: Zondag.
1: De laatste speelronde van de Eredivisie.
6: Alle 9 wedstrijden.
1: Tegelijkertijd.
5: Plaatst Twente, Ajax of NEC zich voor de voorronde van de Champions League?
1: En wie moet de na-competitie spelen? Volendam of Telstar? Ze spelen tegen elkaar.
5: De laatste speelronde van de Eredivisie.
1: NOS Langs de Lijn.
5: Zondag, 2:00.
1: Wie luistert, weet meer.
7: Steen. Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
14: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
13: En voor de aangepaste fiets van Maria.
15: En zo kan ik er weer op uit.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
16: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
16: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: NPO Radio 1, 7 uur.
1: Stefan Komduur.
18: Goedenavond. Waarom verkopen Europese defensiebedrijven, ondanks een verbod van de Europese Unie, toch spionagetechnologie aan autoritaire regime? Gaan we zo meteen over hebben in de Rode Draad. En vooral ook welke gevolgen dat heeft, bespreken we. Na het NOS Journaal van 7 uur, hier is Michiel van der Velden.
0: Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. De wandelaar keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied op het Caribische eiland. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. De politie op Saba roept mensen op om niet zelf naar de wandelaar te gaan zoeken, zodat de zoekactie niet wordt gehinderd. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis.
19: Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome, and tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th, and we look forward to it.
0: Trump sprak ook de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. Xi zou eerder vandaag hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar niets over kwijt. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter de kaping zit. Het schip lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. Het cruiseschip dat vastzat in de haven van de Franse stad Bordeaux mag vanavond de reis vervolgen. Het schip lag sinds gisteren in de haven nadat tientallen passagiers ziek waren geworden. Aan boord moesten 1700 mensen in quarantaine. Die werd gisteren al deels opgeheven voor mensen die geen klachten hadden. Al snel bleek dat het om een vorm van buikgriep ging. Een man van 92 die aan boord was gestorven overleed aan een hartstilstand. Er is geen verband met het Hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Een valpartij heeft de finale van de 6e etappe in de Ronde van Italië ontsierd. Sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, gingen in de laatste kilometer onderuit. De winst ging naar de Italiaan Ballerini. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Een auto die al jaren in een museum in Chicago staat is geflitst op een openbare weg in New York. Het gaat om een replica van de iconische auto Kit uit de tv-serie Knight Rider. Er is een boete van $50 naar het museum gestuurd, maar de directie is niet van plan die te betalen. Op de flitsfoto's is te zien hoe een identieke auto te hard voorbij de flitspaal rijdt. Van die auto zijn in de VS heel veel replica's in omloop. Alleen al voor de tv-serie werden 20 verschillende auto's gebruikt. Het weer, de buien trekken langzaam weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. Vannacht zakt de temperatuur tot het vriespunt. Morgen opnieuw buien en met 10 tot 12 graden blijft het fris.
16: Ster. Museumhuis Doorn. De laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland. Waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen. En het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
23: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
24: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
23: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
25: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
26: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
25: Nu bij Dirk, Tony Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
27: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
28: Trulies met Genke.
29: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
28: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
29: Precies wat we nodig hadden.
28: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
30: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
28: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
30: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, ook op deze hemelvaartsdag is de Rode Draad present. Tussen nu en 9 uur wordt je bijgepraat over dubieuze transacties van Nederlandse defensiebedrijven, een historische bezetting van een abortuskliniek, de schaduwzijde van ADHD-medicatie en trakteren we je op een ode aan de Beatles. Maar niet voordat we een rondje hebben gemaakt langs de velden, een rondje langs vooral natte velden. Op deze landelijke feestdag stond er van alles gepland, maar sommige dingen vielen letterlijk in het water. Het springkussenfestival in Deurne bijvoorbeeld, die ging niet door de regen. Te gevaarlijk, werd gezegd. De kussens zouden door de regen te glad zijn om op te kunnen springen. Ik zag overigens op YouTube dat er op andere plekken minder moeilijk werd gedaan over natte kussens.
1: Van een beetje regen wordt is nog niemand heel slecht geworden, dus prima. Laat ze maar komen. Als ze er zin in hebben, komen ze. Als ze niet aandurven omdat ze het te hard vinden regenen, komen ze niet.
0: En wat denk je, kwamen die kinderen toen wel of niet?
2: Het is wel gezellig.
3: Het is ook super gezellig.
4: Ja, zeker. Gezellig.
3: Ja. Iedereen is hier gewoon nat en iedereen, ja, die speelt gewoon.
4: Iedereen gelijk.
3: Ja, gewoon gelijk een verjaar.
0: Overigens over buitenspelen gesproken. Het WK voetbal dat komt eraan. Ronald Koeman maakt zijn selectie pas over een paar weken bekend. De music director van de FIFA die heeft al zijn selectie wel wereldkundig gemaakt. Madonna, BTS en Shakira die zullen optreden tijdens het toernooi. En die laatste, Shakira, die kwam vandaag ook het officiële WK 2026 anthem uit. Deze podcastmaker legt uit waarom zij de logische keuze daarvoor is.
5: FIFA looked around and went, who's the one person guaranteed to make millions of people dance against their will? Shakira still has that ability to make everything feel instantly global. That's her thing. She can jump between pop, Latin music, dance, Afrobeat influences. And it never sounds forced. It just sounds like her.
0: En zo klinkt dat dan. Samen met Burna Boy zingt zij Die Die.

0: Let's go.
1: Ja, dat die-die, dat betekent zoiets als hup-hup, niet ga-dood, ga-dood. Maar NOS-NTR vanavond de tweede halve finale van de Eurovisie Songfestival voorgeschoteld krijgen, of dat u dat krijgt van hen, pakt de EO uit met een afscheidsshow voor Lenny Koer. De oud-winnares emigreert binnenkort namelijk naar Israël en wordt vanavond op NPO 2 uitgezwaaid door Rob Oudkerk, die haar interviewt en wat liedjes ook gaat zij zingen voor hen. Deze maand nog een paar concerten, als ze niet geannuleerd worden, en dan kunnen de koffers ook echt gepakt worden. Nou ja, bijna dan.
2: Het huis is verkocht. En dan is het natuurlijk eventjes kijken wanneer het allemaal rond is. En wanneer, we hebben ook nog niks gevonden in. Of tenminste, zullen we zeggen, mijn kinderen zijn aan het zoeken voor ons in een bepaalde buurt waar ik graag wil wonen. Maar dan moet het natuurlijk eerst zelf goedkeuren. Dus gaan we er eerst naartoe om te kijken of we het oké vinden.
1: Dankjewel. Lenny werd gisteravond opgenomen en is straks te zien op NPO 2 om 10 over half 11.

0: Muziek van Ray. Beware the Stout London Loverboy was dit. Ondanks een verbod van de Europese Unie blijken verschillende Europese defensiebedrijven toch spionagetechnologie aan autoritaire regimes als een Azerbeidzjan en Rwanda te leveren. Blijkt uit een nieuw rapport van Human Rights Watch. Waarom gebeurt dat nou en welke risico's brengt dat met zich mee? Dat ga ik vragen aan Sabrina Brandt, directeur van Human Rights Watch. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jullie zijn dit rapport gaan schrijven, jullie zijn tot deze ontdekking gekomen. Hoe is dat jullie gelukt? Hoe zijn jullie tot deze ontdekking gekomen?
1: Ja, dan moeten we eigenlijk iets verder terugkijken in de tijd. Het gaat eigenlijk over bepaalde technologieën, surveillance technologieën, die zowel voor commerciële als voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. En er is eigenlijk al jarenlang zijn landen ermee bezig om de export daarvan te beperken naar landen waar die technologieën misbruikt kunnen worden. En dat is eerst door een groep vrijwillige landen gedaan. Dat is onder andere zijn afspraken hier in Wassenaar gemaakt in Nederland in de jaren 90. Maar de EU is daar ook echt mee aan de slag gegaan. En in 2021 heeft de EU een hele belangrijke regulering geïntroduceerd. Waarin eigenlijk afgesproken is dat landen verplicht zijn om goed te verifiëren dat technologieën niet misbruikt kunnen worden als ze een vergunning geven voor export. En daarnaast zijn ze ook verplicht om daarover te rapporteren naar de EU. En dat is belangrijk, want als je daar transparant over bent, dan krijg je ook dat alle landen de veiligheid voelen om een exportvergunning te weigeren. Want anders ga je altijd denken, ja, als ik het niet doe, misschien doet mijn buurland het wel. En je hebt natuurlijk economische belangen en dergelijke. Dus transparantie is eigenlijk voor alle vormen van non-proliferatie, hè, het eigenlijk terugbrengen van gevaarlijke technologieën, heel belangrijk.
0: Want even voor de goede orde om te begrijpen, dat zijn commerciële bedrijven, defensiebedrijven,
1: exact.
0: Die
1: ja.
0: hebben bepaalde software. Die mogen ze verkopen, maar daar moeten ze wel toestemming voor krijgen.
1: Exact. En door die EU-regulering moeten de landen waaruit het geëxporteerd wordt, hè, dus stel het is een Nederlands bedrijf, dan is de regering van Nederland verantwoordelijk om daar een vergunning voor te geven. En dan moeten ze dus eigenlijk nagaan van, is het risico dat die technologie misbruikt wordt in een land? Nou, dat is in 2021 van kracht gegaan. En wij hebben eigenlijk meteen als Human Rights Watch gezegd, dan willen we ook verifiëren van, gebeurt dat ook? Wordt dat ook nageleefd? En we zijn dat eigenlijk al jarenlang nu aan het onderzoeken. Omdat we in kaart willen brengen of die regulering effect heeft. En wat we nu zien en wat we nu naar buiten kunnen brengen, ook na zoveel onderzoek, is dat dat niet het geval is.
0: Dat is niet het geval. En wordt het dan helemaal niet nageleefd op bepaalde stukjes? Niet goed?
1: Nou, dat wordt natuurlijk snel een beetje technisch met de EU, dat heb je wel vaker. Maar wat ik eigenlijk zou willen uitleggen is, je hebt de regulering zelf, die zit eigenlijk best goed in elkaar. Maar wat de Europese Commissie vervolgens heeft gedaan is een soort handboekje gemaakt of guidelines over hoe moeten landen nou in de praktijk dan rapporteren over die vergunningen. En die guidelines zijn eigenlijk dusdanig vaag en die zwakken ook de regulering af, dus eigenlijk de wet af die geïntroduceerd is. En dat maakt eigenlijk dat landen er, ja, ik zeg maar even, mee weg kunnen komen door heel weinig data aan te leveren of ook niet andere landen te laten weten als ze hebben besloten een vergunning te weigeren omdat ze een bepaald land.
0: Het is eigenlijk heel veel grijs gebied.
1: Heel veel grijs gebied.
0: En over wat voor technologie hebben we het?
1: Het gaat eigenlijk om alle vormen van technologie die kunnen gebruikt worden om af te luisteren. En je hebt dan verschillende categorieën technologieën. Je hebt interceptietechnologieën. Dat gaat over eigenlijk het scannen van telefoongebruik, telefoondata. Maar ook internetsurveillance natuurlijk. Wat voor sites worden er bezocht? Dus dan heb je het over metadata. Maar je hebt ook indringende technologieën, intrusion software. Een heel bekend voorbeeld is natuurlijk het bedrijf Pegasus die software maakt. En dat gaat over software die op jouw telefoon zit, waardoor jouw hele telefoon of jouw laptop helemaal uitgelezen kan worden. Dus iemand kan meeluisteren met je telefoontjes. Je microfoon kan altijd aan worden gezet zonder dat jij het doorhebt. Jouw camera kan alles filmen zonder dat jij het doorhebt. Nou, dus dat is
0: die software die zit niet standaard software op je telefoon.
1: Die zit er niet standaard op. En het is dus deze specifieke software is dus ook, dat noemen ze zero click. Dus hij zit op je telefoon zonder dat jij het weet. Jij hebt nooit op een verdachte link geklikt of zoiets dergelijks. Dus echt hele geavanceerde software. En daarnaast heb je ook nog andere vormen van technologie die bijvoorbeeld gebruikt worden om encryptologie te doorbreken. Of zelfs fysieke forensische apparaatjes, zodat als een telefoon in beslag wordt genomen, dat je die helemaal kan uitlezen. Ja. Ook al is hij op slot.
0: Goed, en de encryptie gaat dan om het uitlezen van chatberichten tussen verschillende mensen.
1: Ja.
0: Nou komt die technologie toch, zijn jullie erachter gekomen, ook in handen van autoritaire regimes. Aan welke landen moeten we denken?
1: Ja, we hebben denk ik nog maar een fractie van de export in kaart kunnen brengen. Want het is moeilijk om data te vinden over deze export. Maar we hebben voorbeelden van export naar Ivoorkust, Maleisië, Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten, Israël, El Salvador, Oeganda, Rwanda. Dat zijn allemaal landen waar we weten dat er zorgen zijn over het gebruik van surveillance technologie. En het gaat dan over, dan moet je denken aan dat we al voorbeelden hebben van journalisten die doelwit zijn van surveillance. Dat we voorbeelden hebben van arbitraire arrestaties van journalisten. Dat we weten dat mensenrechtenverdedigers daar niet veilig zijn. Dus dat zijn dan landen waar we nu specifiek naar hebben kunnen kijken. Maar
0: en is het jullie gelukt om die arrestaties dan meteen te linken aan Europese defensiebedrijven en de technologie daarvan?
1: Nou, ik denk niet dat je kan zeggen dat je kausaal bewijs meteen hebt. Het is ontzettend moeilijk om bewijs te vergaren. Hè? Je zou eigenlijk dan specifiek naar die journalisten die gearresteerd zijn moet gaan, dan zou je hun telefoons moeten kunnen achterhalen om te weten of die spyware erop zit. Nou, dat is heel, heel moeilijk om achter te komen. Dus we hebben eigenlijk gekeken naar de data die we hebben gekregen van de verschillende landen. Niet alle landen in Europa wilden ook meewerken en willen die data ook geven, maar een aantal landen hebben dat gelukkig wel gedaan. En dan zijn we eigenlijk gaan kijken naar welke technologie is er dan precies aan zo'n land verkocht en vervolgens, wat voor zorgwekkende zaken hebben we daar gezien?
0: We kunnen daar een voorbeeld even van aan mee doornemen. Op de telefoon namelijk van de Vlaamse journalist Peter Verlinde en zijn echtgenoot werd een aantal jaar geleden Pegasus spionagesoftware gevonden.
2: Eigenlijk is het zo gegaan dat de militaire inlichtingendienst ons gecontacteerd had in de loop van de maand augustus, toen we op vakantie waren. En terug uit vakantie hebben zij dan gevraagd of zij onze telefoons mochten analyseren. Ze hadden een vermoeden dat die software, die spionagesoftware, daarop geplaatst zou kunnen geweest zijn. En dat bleek inderdaad ook.
0: We horen hier dus Peter Verlinde en volgens de Belgische inlichtingendienst is het erg waarschijnlijk dat de spionagesoftware is geïnstalleerd door Rwanda op dat moment. Is duidelijk waarom de autoriteiten het zo specifiek op deze Vlaamse journalist hebben gemunt?
1: Zo erg verslik me een beetje.
0: Kunnen kijken of je even wat water kan krijgen?
1: Hij is een journalist met een ontzettend lange track record in Centraal-Afrika.
0: Ja, je mag even horen als je verslikt.
1: En hij was daarnaast, zijn echtgenoot is iemand, nogal deze vluchteling in België. Dus dat. In Rwanda weten we dat ontzettend. Er is eigenlijk geen tegenspraak mogelijk tegen de regime daar. En dus wat we weten is dat er gedwongen verdwijningen zijn van journalisten. We weten dat journalisten gearresteerd worden. Dus het feit dat hij kritisch schrijft over Rwanda en dat hij dan een doelwit is, dat is eigenlijk heel duidelijk.
0: Dat is heel duidelijk, inderdaad. Meegeluisterd ook met ons heeft Thijs Reuten, Europarlementariër voor Pro, voorheen GroenLinks PvdA. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Naast Europarlementariër ook lid van de Spyware Onderzoekscommissie PEGA, zeg ik dat goed zo?
3: Ja, in de vorige termijn was ik daar lid van.
0: Precies.
3: Ja.
0: Hoe luistert u naar de afgelopen minuten?
3: Nou ja, toont maar weer eens aan hoe belangrijk organisaties als Human Rights Watch zijn. Hè, omdat die dus zo'n wetgeving eigenlijk volgen, hoe dat in de praktijk uitpakt. En dat is ook weer heel belangrijk voor ons werk. Ik luister hier ook wel met de nodige verbazing naar, omdat wij dus in dat onderzoek destijds het hadden over hoe het in de EU zelf ging. We hadden toen allerlei schandalen over die spyware in de EU zelf, waarbij ook activisten, politici, journalisten waren afgeluisterd met inderdaad die software die al genoemd is. En wij hebben toen een rapport geschreven en gezegd, je moet dit sterk aan banden leggen, want het moet absoluut onmogelijk zijn dat ook overheden zelf dit, zelfs in de EU, dit misbruiken tegen journalisten, activisten, et cetera. Nou, en dat wetende, dan toch ook weer hier eigenlijk de grenzen opzoeken. En ja, mijn indruk ook die ik hoor is eigenlijk, één, dat het dus door de gebrek aan transparantie eigenlijk helemaal niet te beoordelen is of landen zich aanhouden. Dus dat is eigenlijk al het optrekken van een rookgordijn, waardoor het voor Human Rights Watch, maar ook voor ons uiteindelijk niet mogelijk is of lidstaten wel aan die verplichtingen voldoen uit die wet. En twee, lidstaten zitten uiteindelijk ook aan tafel bij het maken van die wetgeving. En mijn oproep zou dus eigenlijk zijn, we hebben een meer en scherpere wetgeving nodig vanuit Europa, waar lidstaten zich ook met een zekere verplichting aan onderwerpen, waardoor we het kunnen controleren. Want op deze manier gaan we er natuurlijk nooit komen. En die invasieve spyware, waar het net over ging ook, ja, die is natuurlijk zeer, zeer handig als je inderdaad een autoritair regime bent wat in eigen land de oppositie, politici, journalisten en activisten wil volgen.
0: Nee, de software werkt goed. Dat kunnen we met elkaar concluderen. Dus ze weten goede software te bouwen. Nu komt het nog in de verkeerde handen. Ik hoor u zeggen strengere wetgeving, maar ook strengere controle dus op die wetgeving. Hoe zit het met de handhaving?
3: Ja, het is dus alle twee. Hè? Want dat staat ook in dat recente rapport dus van Human Rights Watch. Hè? Dat er dus nu een evaluatie aankomt. En dat eigenlijk een aantal aanbevelingen in zitten over hoe je die controle dus beter zou kunnen krijgen. Maar het begint natuurlijk eigenlijk bij de wil, de vaste wil van de lidstaten om dit ook goed te willen rapporteren aan de EU. Precies om de reden die ook net gezegd werd. Hè, dat je daarmee ook niet meer kunt verschuilen achter, ja, maar ja, als die ander het niet doet, wil ik het ook niet doen. Ik ben daar, ik denk dat dat echt moet. Maar als je kijkt naar de geschiedenis ook die we hadden toen met die onderzoekscommissie, naar hoe het gebruikt werd in de Europese Unie zelf, hè, door landen als Griekenland, maar ook in Hongarije, et cetera, dan was het toch heel vaak zo dat die lidstaten zich verschuilden achter, ja, maar nationale veiligheid, kunnen we niks over zeggen. Ze wilden vaak niet eens zeggen of ze zelf die software ook gebruikten en waarvoor dan. Hè? Want om het opsporen van criminelen en terroristen te helpen, daar hebben denk ik de meeste mensen wel begrip voor. Maar waar het ons natuurlijk om ging, is dat die software absoluut nooit gebruikt mag worden voor die dingen waar het nu dus ook voor gebruikt wordt in die autoritaire regimes. En precies daarom moeten we dus echt zorgen dat.
0: En hoe makkelijk is dat? Dat aanpassen meteen van die wetgeving, nou, dat controlesysteem verbeteren.
3: Er komt nu een evaluatie in september. Nou, moeten we met de Europese Commissie altijd even opletten dat ze dat ook echt gaan doen. Hè, want er is altijd veel werk en veel te doen. Dus dat zou iets zijn waar wij achteraan kunnen zitten. Hè, van die evaluatie moet er nu wel komen. En wat mij betreft, als ik dit zo hoor, hè, dat zijn maar een paar voorbeelden natuurlijk die Human Rights Watch heeft onderzocht. Moeten we dus inderdaad zorgen dat om te beginnen het transparant wordt en dat die lidstaten ook echt gaan voldoen aan die verplichting. En daar niet meer onderuit kunnen komen. Want anders hebben we nooit zicht op of het überhaupt nog veel geëxporteerd wordt. Mm-hmm. En waarheen dan precies? Dus ik denk echt dat hier een tandje bij moet.
0: Dit zijn de lidstaten zelf die een tandje erbij moeten zetten. Sabrina Brand, directeur van Human Rights Watch. Welke maatregelen kunnen techbedrijven zelf ook nemen? Een Apple, waar die software toch op hun apparaten komt te staan. Op een Android, Google.
1: Ja, ik durf niet te zeggen dat bedrijven zoals Apple of Google zelf ook niet uiteindelijk belang hebben soms bij bepaalde technologieën ontwikkelen en weer verkopen. Dus,
0: hoe bedoelt u dat?
1: Ook wel in principe hebben we ons in dit onderzoek echt gericht op wat is nou de verantwoordelijkheid van de staten en ook van de Europese Commissie. Wat ik wel zou willen zeggen, kijk, bedrijven doen natuurlijk van alles aan om de gaten te dichten die dit soort software gebruiken om je telefoon binnen te kunnen dringen. Apple heeft een soort lockdown mode. Hè, dus er zijn wel nieuwe interventies geïntroduceerd die je telefoon iets beter kunnen beschermen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat je het nooit zeker kan weten met dit soort technologieën. Want ze ontwikkelen zich voortdurend.
0: Ja, dus eigenlijk weg van die smartphone.
1: Nou, dat is zeker wel de tip die ik zou hebben voor journalisten en mensenrechtenverdedigers die zich in een risico voelen.
0: We horen hier in ieder geval iemand uit Europa, een Europarlementariër van Pro, zeggen: het moet beter. Daar moeten we met elkaar aan het werken. Heeft u verder het idee dat de Europese Unie die urgentie van het rapport genoeg onderschrijft?
1: Nou, dat moet zich gaan blijken inderdaad nu met deze evaluatie. Ik denk wel dat je, kijk, overal in de jaren 90 zagen we eigenlijk heel breed inzet op non-proliferatie van wapens en gevaarlijke technologieën. Dat ontwikkelde zich steeds verder. En nu, omdat we in een nieuwe geopolitieke context zitten, wordt dat in één keer weer steeds gevoeliger. En zie je eigenlijk juist dat nieuwe technologieën weer opkomen en dat het argument van nationale veiligheid weer veel belangrijker wordt. En dan is het natuurlijk belangrijk om uiteindelijk, moeten we ons realiseren dat het ook voor onze eigen veiligheid is. Hè? Dat er een journalist in België is die door een buitenlandse mogendheid geobserveerd kan worden. Mm-hmm. Dat is een risico voor onze eigen veiligheid. Dus ik hoop dat we het ook vanuit ons eigen belang kunnen gaan zien.
0: Mm-hmm. Heeft u het idee, Thijs de Reuter, dat de verschillende lidstaten dat belang zelf ook genoeg onderschrijven?
3: Nou ja, toen bij die discussie over intern in de EU was dat al natuurlijk een argument waar men zich achter verschuilt. En ik vind dat echt ook wat dat betreft de lidstaten die altijd hun mond vol hebben over mensenrechten en fundamentele rechten, ook zeker als het gaat om landen buiten de Europese Unie, dan gaat het dus over de rechten van journalisten om in vrijheid hun werk te kunnen doen. Ja, dat je dan ook moet willen eigenlijk transparant zijn over hoe je verkoop en hoe je exportvergunningen geregeld zijn. En kijk, die journalisten die kunnen zich natuurlijk ook niet allemaal, niet alle redacties hebben ook geld voor de manieren om die telefoons om de zoveel tijd te scannen. Dat gebeurt natuurlijk op allerlei plekken wel. Dat je telefoon op gezette tijden gescand kan worden. Het kost heel veel geld, kost heel veel tijd. We moeten natuurlijk voorkomen dat het zover komt dat regeringen spullen in handen krijgen die ze gaan gebruiken tegen journalisten en activisten en bijvoorbeeld oppositiepolitici.
0: Want Sabrina Brandt, wat kunnen journalisten

0: dingen, spullen in handen krijgen die ze gaan gebruiken tegen journalisten en activisten en bijvoorbeeld oppositiepolitici.
1: Want Sabrina Brandt, wat kunnen journalisten en activisten zelf doen om zichzelf te beschermen tegen die spyware?
2: Nou, wat ik al zei, uiteindelijk je bewust van zijn dat je telefoon en dat je datagebruik eigenlijk altijd ervan uitgaan dat het niet veilig is. En uiteindelijk proberen dat zoveel mogelijk te beschermen. Dingen offline te doen, je telefoon vaker uit te zetten. Maar ja, het voorbeeld van deze Belgische journalist laat wel zien dat dat niet altijd mogelijk is. Er zijn ook bepaalde NGO's die kunnen helpen. Die hebben hotlines, daar kan je naartoe bellen als je het gevoel hebt dat je gevolgd wordt. Maar ook in Human Rights Watch hebben we voorbeelden gehad van collega's die verdachte technologie hebben aangetroffen. Dus ja, je kan jezelf er niet helemaal tegen beschermen.
1: Het zit overal. Meneer Reuten, ja?
0: Nou, wij zijn zelf ook heel voorzichtig. Hè? Als wij contact hebben met bepaalde mensenrechtenactivisten, met mensen die dingen doen waarvan we weten dat het land waar ze vandaan komen daar niet blij mee is. Dat je toch op bepaalde manieren vermijdt om bijvoorbeeld over de telefoon of op allerlei manieren in allerlei apps, et cetera, daar al te expliciet over te communiceren. En bij voorkeur op een veilige manier, ook voor die mensen zelf. Hè? Want daar gaat het natuurlijk om. Het gaat niet om ons, maar het gaat vooral om het beschermen van de mensen waar je contact mee hebt.
1: Sabrina Brandt, directeur van Human Rights Watch. Dankjewel voor uw tijd hier in de studio. En op afstand hadden we contact met Thijs Reuten van Pro Europa.
3: NPO Radio 1.
1: Is het 19:30, het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
4: De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie is wankel nadat zijn Labour-partij de gemeenteraadsverkiezingen vorige week verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Volgens de rechter heeft hij de brand aangestoken namens een Chinese opdrachtgever. Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. De man keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met een drone met een warmtecamera naar de man gezocht. De bekerfinale in België is gewonnen door Union Sint-Gilles. De club uit Brussel won met 3-1 van Anderlecht. De wedstrijd bleef lang onbeslist. Na 90 minuten stond het 1-1. Pas in de verlenging wist Union het verschil te maken. De club maakt ook nog altijd kans op de landstitel in België.
3: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: 50 jaar geleden werd de abortuskliniek Bloemenhoven in Heemstede 2 weken lang bezet door feministen. Welke invloed die bezetting had op onze huidige abortuswetgeving hoor je zometeen in de Rode Draad.

0: Trinix samen met Marianne Vroes was dit Vitopibora, hoorde je. Precies 50 jaar geleden, in mei 1976, bezetten feministen bijna 2 weken lang de abortuskliniek Bloemenhoven in Heemstede. En met die bezetting probeerden feministen de sluiting van die abortuskliniek door toenmalig minister van Justitie Dries van Agt te voorkomen.
1: Mag ik
2: even passeren?
3: Nee.
1: We willen graag
2: de hinder
1: dat
2: de
1: deur verzegelt.
2: Helder.
4: Ja?
2: Wil je helpen?
4: Moet u hierin?
2: Ja, we moeten hierin. Ah.
3: Oh. Sorry.
5: Rustig al, mijn heren.
6: Rustig al. Dat zou wel aardig zijn.
7: Sinds 4:30 vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de plotselinge overval van het ministerie van Justitie op de abortuskliniek Bloemenhoven in Haarlem.
0: Terwijl politici debatteerden over het lot van de kliniek, groeide de bezetting uit tot een van de meest opzienbarende acties van de vrouwenbeweging. Niet veel later volgde de invoering van de huidige abortuswet. Wat kunnen we leren van deze geschiedenis? En welke vernieuwing is misschien ook wel nodig aan dat abortusrecht anno 2026? Ga ik over praten met activist en feministisch icoon Marjan Saks. Goedenavond.
8: Goedenavond.
0: Die destijds een van de bezetters was. En met schrijver en onderzoeker Sanne Tierens, die het boek De Bezetting schreef, waarin ze die bezetting heeft gereconstrueerd. Ook goedenavond.
9: Goedenavond.
0: Zal ik maar eens even bij jou beginnen. Want de vorige keer dat je te gast was in ons andere programma, De Nieuws BV, ging dat over een heel ander onderwerp. Namelijk, je promoveerde op de musicals van Annie M.G. Smit en Harry Banning. Nu een boek over de bezetting van die abortuskliniek. Klinkt als een totaal ander onderwerp, maar toch is er een link.
9: Ja, Annie M.G. Smit heeft mij op het pad van de bezetting gebracht. Ik deed dus onderzoek naar haar musicals en dan vooral hoe die musicals de tijdgeest weergaven van de jaren 60, 70 en 80. Een van Smit's musicals was Foxtrot uit 1977 en dat schreef ze dus een klein jaar nadat die Bloemenhovenbezetting had plaatsgevonden. En er zat ook een verhaallijn in over abortus. Smit had zelf ook een abortus meegemaakt. Dus er waren zo wat linkjes.
0: Ja, we kunnen even luisteren waar die link dan onder andere zit. Dit zat namelijk in het liedje Over Tijd uit 77.

0: Overduidelijk was er maar een kliniek, horen we hier in dit liedje. Was het een bijzonder liedje voor die tijd?
1: Ja, en eigenlijk nog steeds voor deze tijd. Ik ken geen enkel ander lied dat zo expliciet over abortus gaat.
0: En was het dan ook extra bijzonder dat zij in die musical daar aandacht voor vroeg?
1: Ja, zeker. Ze was eigenlijk de enige die dat op die manier in een musical heeft gedaan. Maar het was wel op dat moment een heel actueel onderwerp. En ook in de maatschappij een groot gespreksthema en in de politiek.
0: Ja, mevrouw Saks, kunt u nog herinneren toen het nummer uitkwam?
2: Nou ja, natuurlijk, want ik ben natuurlijk ook naar die musical geweest. Ik wil even uitleggen dat over tijd, want voor de mannen misschien...
0: Ja, heel goed,
2: over
0: leg
2: tijd
0: het uit.
2: Betekent dat je over tijd bent, dat je niet ongesteld bent geworden. En als je niet ongesteld bent op tijd, dan betekent dat over het algemeen dat je zwanger bent. Niet altijd, je kan ook ziek zijn. Maar ik bedoel, dan ben je vaak... De angst is, oh god, ik ben zwanger. Dus ik ben over tijd betekent eigenlijk, ik ben zwanger. En als je dat niet wilt, ja, waar was er maar een kliniek?
0: Om daar in ieder geval inderdaad dan wat aan te doen. Dus u was erbij, bij deze musical. Wat dacht u, weet u dat nog, toen u die musical zag?
2: Ja, ik was heel, heel kritisch. Ik vond het niet zo'n geweldige musical. maar dat, ja, dat hindert niet. Ik was overal kritisch op. Zo waren wij nou eenmaal. Dus ja.
0: Nou goed, het is ook goed om die kritische houdingen te hebben. In ieder geval horen we dus nu wel dat ook daar de link is, Sanne, naar jou. Je hebt nu dat boek geschreven waarin je de bezetting van die Bloemenhoven-kliniek nauwgezet hebt gereconstrueerd. Waarom ben je in die geschiedenis, in dat moment van de geschiedenis van de vrouwenbeweging gaan storten?
1: Ja, toen ik hoorde over die Bloemenhovenbezetting, vond ik het zo fascinerend. Het sprak heel erg tot de verbeelding. Dat er, het was een verhaal waar zoveel dingen in bij elkaar kwamen. Dus aan de ene kant, nou, die vrouwen die in een hele spontane actie ineens die kliniek gaan bezetten, dat alleen al. Dan de voortdurende dreiging dat er een politieinval zou komen in die kliniek waar die vrouwen zaten te bezetten. En ondertussen de ministers die in de ministerraad zaten te debatteren over wat moesten ze met die bezetting. Mm-hmm. En dat allemaal zo aan elkaar vermoeden.

0: verbonden was, waarbij nog de dochters van premier Den Uyl meededen aan de bezetting.
1: Ja, er kwam heel veel samen in die kliniek daar in Heemstede. 50 jaar geleden, een andere tijd ook als we het praten over abortus. Abortus was nog illegaal, alleen geoorloofd bij een existentiële nood. Wat betekende dat in de praktijk?
0: Dat betekende dat abortus dus inderdaad illegaal was. Maar er ontstonden vanaf 1970 klinieken, omdat er wel een behoefte was bij ongewenst zwangeren om die zwangerschap af te breken. En huisartsen en dokters die namen dat zich ter harte en gingen plekken organiseren waar die zwangerschappen konden worden afgebroken. En dat werd toegestaan, maar er was nog steeds een wet uit 1911 die dat verbood.
1: Er was een gedoogbeleid, zoals we dat in Nederland wel op meer vlakken ook hebben. Was dat ook daar aan de hand? Justitie zei, nou, we kijken weg, we gaan daar niet op handhaven. Totdat een Van Agt, die belangrijk is, de minister van Justitie, die was er wel altijd op tegen, op abortus, juist ook vanwege zijn gelovige achtergrond. Totdat er bij die Bloemenhovenkliniek iets interessants gebeurde. Er was een Duitse vrouw die meldde zich daar bij die abortuskliniek in Heemstede voor een abortus, maar diende vervolgens een klacht in. En dat werd achteraf een onwijs belangrijk moment, die klacht.
0: Ja, precies. Dus minister van Justitie Dries Van Agt, inderdaad katholieke minister, die zat eigenlijk te wachten tot er zich iets zou voordoen om een kliniek te kunnen sluiten. Hij had dat al geprobeerd voor elkaar te krijgen via de wet of via het OM, bedoel ik. Mm-hmm. En de officier van Justitie die heeft herhaaldelijk geprobeerd om de apparatuur van de Bloemenhovenkliniek in beslag te nemen. Maar tot aan de Hoge Raad werd er gezegd, nee, er is geen voldoende aanleiding voor een inval, dus dat kan niet. En op het moment dat inderdaad die Duitse vrouw een klacht tegen de Bloemenhovenkliniek indiende, kon dat worden aangegrepen om wel een inval in de kliniek te gaan bewerkstelligen.
1: Want er zou misschien fout gehandeld zijn in de kliniek. Zij was zwanger van een tweeling. Dat bleek niet helemaal goed te zijn. De abortus zijn gegaan en op die manier
0: probeerde de abortus was goed gegaan. Ze had een abortus gehad, maar inderdaad 2 dagen daarna kreeg ze een miskraam. Dus dan was de vraag, wat is er gebeurd? En bleek ze zwanger geweest van de tweeling. Die tweede vrucht was niet opgemerkt. Dat was ook niet mogelijk in die tijd.
1: Nee.
0: Het was een hele kleine kans van 1 op 10.000 dat zoiets zich voordeed. Het was medisch niet een fout. Het was vooral heel onaangenaam voor haar.
1: Nou, mevrouw Saks, na die klacht van deze Duitse vrouw wilde de politie die kliniek sluiten. Hoe kreeg u zelf te horen over die dreigende sluiting van de Bloemenhovenkliniek?
2: Ja, ik wil eerst nog weer even iets roepen. De Bloemenhovenkliniek was de enige kliniek in Nederland die late abortussen deed. Dus een abortus tot 12 weken kon je in verschillende klinieken in Nederland, waar heel veel buitenlandse vrouwen naartoe gingen, kon je krijgen. Maar er was er maar eentje die echt een late abortus deed tot 20, 22 weken. Mm-hmm. En dat was de Bloemenhovenkliniek. Dus voor Van Agt was dat ook een belangrijk, een steen des aanstoots, meer nog dan de anderen, denk ik. Dus hij was heel blij als hij iets kon doen. En hoe kreeg ik het te horen? Nou, ik zat te eten en de telefoon ging. En er was iemand, en ik kan me niet meer herinneren wie, die riep van, ze gaan de Bloemenhovenkliniek sluiten vanavond. En toen zijn we, ik zat met meerdere vrouwen aan tafel. En ik heb, ik woon in een woongemeenschap natuurlijk. Hè. En er waren, ik heb een paar vriendinnen, medestrijders, ik weet niet hoe ik het noemen moet, opgebeld. En toen heb ik met een makker, Hilly Molenaar, die filmmaakster ook is. Die zijn we samen eerst in de auto gesprongen en zijn we naar een camera gaan ophalen ergens. Dat waren joekels van dingen. En toen zijn we met zwaailicht op de auto zijn we naar Heemstede gereden. En er waren dus ondertussen ook nog een paar anderen met auto's daar naartoe gereden.
1: En snel,
2: toen kwamen we daar. Zal ik doorvertellen? Ik wou namelijk ook nog even zeggen dat dat boek van Sanne geweldig is. Het is namelijk heel erg, het spreekt heel erg aan, het leest heel erg lekker. Dus het is een ontzettend fijn boek om te lezen. En ze heeft het heel erg precies allemaal beschreven en uitgezocht. Dus het is erg leuk ook om te lezen. Terwijl de abortus het is geen leuk onderwerp. En dat wil ik ook nog even zeggen. Niemand is echt blij met abortus. Abortus is iets wat je doet omdat je geen geen zwangerschap kunt of wilt uitdragen en je geen ongewenst kind op de wereld wilt zetten. Maar eigenlijk wil je helemaal geen abortus.
1: Nee,
2: maar het is ook geen drama. Het is ook niet iets verschrikkelijks wat er nu wel eens van wordt.
1: Maar extra belangrijk wel dat die klinieken er waren en daar 50 jaar geleden dreigde een van die klinieken te sluiten. Begrepen, camera opgehaald met sirenes, maar zonder zwaailichten daar naartoe gereden. En toen wat trof u aan?
2: Toen kwamen we bij de kliniek. Ik was daar nog nooit geweest. En we kwamen bij die kliniek en we gingen daar naar binnen. Het is een villa. En er stonden gelijk in een hele grote ruimte. Want er was de wachtruimte waar de vrouwen die geholpen werden en de mannen die dan vaak meegingen, die zaten daar te wachten. Er was een grote ruimte met leren banken en die was helemaal leeg. En wij stonden daar en we dachten, ja, wat nu? Want er was niks en niemand. En toen kwam er, terwijl we daar een beetje aarzelend stonden te kijken van wat gaan we nu doen, ging er een deur open. En toen kwam er een rijtje mannen. Die kwamen achter elkaar aanlopen. Een soort rijtje van, ik denk, een stuk of 8 mannen. Dat bleek dus de officier van justitie te zijn. En de achterste man op dat rijtje was een timmerman met een gereedschapskistje. En verder waren het heren in pakken. En die liepen voor onze verbaasde ogen langs. Naar de andere kant van die grote ruimte. En gingen daar weer een deur binnen. Dus wij dachten, nou ja, wat er ook is, daar moeten we zijn. En dus wij achter die mannen aan. En toen kwamen we in het gedeelte waar de vrouwen die dag geholpen waren, waar die overnachten, want je bleef daar dan de nacht slapen. En die zaten allemaal recht overeind in bed te kijken wat er in godsnaam aan de hand was. En wij stonden in een soort ziekenhuis, verpleegafdeling, zou ik maar zeggen, waar onmiddellijk iemand naar ons toe kwam rennen om te zeggen dat we daar helemaal niet mochten wezen. En toen zeiden we, ja, dat weten we wel, maar wat doen die mannen hier?
1: Maar die mannen ook niet, ja.
2: Nee, precies. Wat doen die hier dan? Nou, dat is de officier van justitie. En die zijn bezig om de behandelkamers te verzegelen. En wat is dat dan? En wat doen ze dan? En er was dus verderop in die gang was dus een behandelkamer. Dat waren ze dus aan het doen, aan het verzegelen. En toen stonden wij daar zo'n beetje. Toen zeiden we, nou, en wat dan nu? En toen zei die verpleegster, verpleegkundige moet ik zeggen. Die zei toen, waar jullie nu voor staan, deze deur, dat is ook een behandelkamer. En terwijl we dat dus, dat was een nogal kale kamer met zo'n stoel waar je dan met je benen omhoog in moet. En dus terwijl wij daar die kamer in keken, kwam dat rijtje mannen weer terug met die officier. En wij stonden net in de deur en wij gingen dus ook nog iets meer in die deur staan. Het was een improvisatie, hè? We hadden geen idee. En wij stonden daar zo en toen zei die meneer vrij van, dames, mag ik er even langs? En ons opzij duwend. En toen zei ik, piepte hoor, het was niet echt een fijne, toen piepte ik iets van, nee. En het was allemaal best wel eng. En die man die keek me heel verbaasd aan. En die keek naar dat rijtje vrouwen wat in de deuropening stond. En die zei toen, oh. En die liep toen door.
1: Nou, en dat was het begin eigenlijk van iets veel groters. Want jullie hoorden dan later via de radio die opstond in die behandelkamer dat er opeens een bezetting bezig was. In die Bloemenhoofdkliniek.
2: Dat
1: waren jullie. Zonder dat jullie het door hadden, waren jullie opeens dus onderdeel. Nou, waren jullie de bezetting geworden. Laten we even luisteren naar geluid uit die tijd, want dan krijgen we nog meer een gevoel.
3: Het gebouw zijn nog steeds ongeveer 100 vrouwen van verschillende actiegroepen.
4: Oh, dit was het nieuws nog even. En volgens het nieuws zitten er 100 vrouwen hier. Nou, het zijn er veel meer. Hoeveel denk jij dat er zijn? Vrouwen?
5: Nou, zeker 200. Vrouwen
6: trekken door. Het is 2:00. We zijn 2:00 voordat de politie eventueel een inval doet. Er zijn nog patiënten hier?
7: Ja, in ieder geval 19.
6: Hebben die mensen de conditie dat ze zoiets kunnen aankunnen?
7: Om vannacht uit hun bed gelicht te worden? Nee, dat geloof ik pertinent.

0: Ja, mevrouw Saks, kunt u dit nog levendig herinneren allemaal?
1: Nou, dat zingen niet hoor. maar ja, natuurlijk wel. Want het was ook gewoon, het was heel erg spannend. Het was ook trouwens erg. Het ging ook toen het op de radio was geweest. Kwamen er overal vandaan, kwamen er vrouwen en ook mannen hoor trouwens. Kwamen naar die kliniek toe. En dat werd dus in de loop van de tijd werd dat heel groot. Dat waren echt honderden mensen die daar de bezetting waren.
0: Twee weken lang duurde die bezetting. Ja. Wat deden jullie al die tijd?
1: Nou, er werd veel vergaderd. En er werd ook eten gemaakt. En we moesten vooral ook over de abortus en zo spreken. En er was ook regelmatig contact met het bestuur van de Bloemenhoven. Want er was ondertussen, was er zowel in de Kamer als met justitie, waren er veel overleggen over wat er moest gebeuren. En verder weet ik het niet. We hadden het heel druk.
0: Ja, het was in ieder geval inderdaad heel druk. Hebben jullie van achter ooit gezien? In persoon ook?
1: Nee.
0: Die is daar nooit echt uiteindelijk op komen dagen.
1: Nee, dat zou ook wel heel raar zijn geweest.
0: Ja, dan had hij echt achter zijn beleid gestaan, kan je ook zeggen.
1: Ja, dat is nou ja, goed. Nee, dus.
0: Nee.
1: Maar we hebben wel op een gegeven moment hoorden we wel eens 's avonds dat terwijl het er was dus ook overnacht, er werd ook overnacht en er waren ontzettend veel mensen al maar aanwezig. En we hoorden op een gegeven moment dat bij Halfweg, dus zeg maar 10 kilometer verderop, dat daar de hele politiekolonne klaar stond om een inval te doen. En dus dat maakt het allemaal heel spannend. Dus
0: ja, precies, die dreigende politieinval die was er de hele tijd. Natuurlijk niet weten ook waar natuurlijk een overheid tot overgaat. Sanne, wat heeft de bezetting uiteindelijk opgeleverd?
2: Nou, op de korte termijn dat de Bloemenhoofdkliniek is opengebleven. Dus dat is gelukt. Het is echt een hele bijzondere actie in zijn soort. En de bezetters die ik heb gesproken, die herinneren zich vooral het gevoel van saamhorigheid dat daar speelde. Het was één gebeurtenis in een langere strijd voor een goede abortuswet die eigenlijk heeft geduurd van eind jaren 60 tot 1981. Toen de gewet er is gekomen en het heeft de abortus wel op de politieke agenda gehouden.
0: Ja, die abortuswet in Nederland werd aangenomen een paar jaar later, maar daar was niet iedereen meteen blij mee, hè?
2: Nee, want dat was een wet die eigenlijk niet tegemoet kwam aan wat de vrouwenbeweging wilde. Dat was ook een wet die was vormgegeven door Van Acht's partij, het CDA. En dat was dus ook best een katholiek ingegeven wet. Met een best wel belerend, paternalistisch karakter. Dus de vrouwenbeweging had eigenlijk drie eisen. Ze wilden abortus uit het wetboek van strafrecht, in het ziekenfonds en de vrouw beslist. En deze wet die we dus nu nog hebben kwam eigenlijk alleen tegemoet aan het tweede punt. Dus abortus wordt vergoed. Maar abortus staat ook nog steeds in het wetboek van strafrecht. En volgens de wet moet de vrouw in overleg met haar arts beslissen. Dus heeft ze officieel niet het laatste woord. Staat dus in de strafwet en de huidige abortuswet is als het ware een uitzondering op die strafwet. Dus abortus is een misdrijf, zegt die strafwet eigenlijk, maar het mag onder bepaalde omstandigheden. En daarin wordt
0: eigenlijk
2: ook
0: nog steeds dat gedoogbeleid.
2: Zou je kunnen zeggen. Ja. Er staan dingen in als het mag alleen als de arts zich verzekerd weet van een onontkoombare noodsituatie bij de vrouw. Nou, dat klinkt allemaal al heel zwaar. Dus alleen gewoon niet zwanger willen zijn zou dan niet ernstig genoeg zijn. Even denken wat er nog meer aan stond. Ja, tot voor kort dus 5 dagen verplichte bedenktijd. Is een paar jaar geleden afgeschaft. Maar aanvankelijk moest je dan dus nog een keer, werd je naar huis gestuurd. Moest je nog een keer extra gaan nadenken of dit wel echt was wat je wilde. En in die wet staat ook, dus ja, een vrouw moet zich haar verantwoordelijkheid beseffen voor het ongeboren leven en haarzelf in de haren. Nou, er is geen enkele andere medische ingreep waarbij zoiets in een wet staat.
0: Nee, het staat daar toch geschreven, mede door Van Acht dus, en het CDA, die partij die daar belangrijk voor is geweest. Mevrouw Saks, weet u nog wat hij destijds van uw wet vond?
1: Ja, en dat was helemaal niet goed. En dat was ook idioot. Het paternalisme spat er vanaf. En eigenlijk is die situatie nog steeds zo. En ik denk wat er veranderd is in die hele periode is dat de anti-abortus beweging, die altijd een religieuze beweging, die altijd sterk is geweest, die heeft steeds meer voet aan de grond gekregen. Waardoor het eigenlijk al maar door is blijven etteren, kan je haast zeggen. En wij dus nu nog steeds zitten in een situatie waarin het in het wetboek, waarin het gewoon verboden is, het wetboek van strafrecht, waarin het strafbaar is. En terwijl er nu een abortuspil is, ik bedoel, de situatie is totaal veranderd. En vrouwen kunnen gewoon zelf en moeten ook gewoon zelf hierover kunnen beslissen. En toch hebben we nog steeds zo'n anachronisme erin zitten.
0: Dus we moeten door blijven strijden.
1: Nou, dat is zeker heel. Daarom ben ik heel blij dat dit nu weer, hè, na 50 jaar, dat we dat nu even weer naar boven krijgen. Het is hartstikke belangrijk dat we hebben in Amerika hebben we nu gezien dat ze het daar allemaal weer aan terugdraaien zijn onder meneer Trump. Dus we moeten heel zeker moeten we doorsnijden. En dat moet gewoon niet meer strafbaar zijn. Dat is ook belachelijk.
0: En hoe kijkt u dan, mevrouw Saks, naar de strijd van nu? Hoe kijkt u naar de feminist van nu, de activist van nu?
1: Nou, nogal hoopvol. Ik vind dat de jonge vrouwen, dat die allemaal. Ja, die zijn best wel weer in het geweer gekomen. En, oh, een rare uitdrukking. En die zijn best wel heel actief weer. En ik denk die gaan dat nu wel voor elkaar krijgen. Dat het niet meer strafbaar is. Maar het is. Ik denk de vrouwen van de jonge vrouwen van nu. Die staan er wel weer voor. En daar ben ik erg hoopvol over.
0: Het boek is er nu, de bezetting van jou. Sanne, er speelt ook een musical over feministe Aletta Jacobs op dit moment. Zou de bezetting van de Bloemenhoofdkliniek volgens jou ook een eigen musical moeten krijgen?
2: Ik zie het nog niet helemaal voor me. Maar nou, ik denk dus wel een film of een tv-serie. Ja,
0: ja dat is, kan het best gebruiken.
2: Het is beeldend
0: genoeg. Ja, ja. En mevrouw, straks bent u dan nog te porren voor een rol erin?
1: Natuurlijk, het lijkt me een hoofdrol. Ja, nee, ik vind namelijk helemaal niet dat er een film of wat dan ook van hoeft te worden gemaakt. Ik denk vooral dat er actie moet worden gevoerd om ervoor te zorgen dat het uit het wetboek van strafrecht gaat. Dat zou ik heel fijn vinden. En of we daar een musical voor kunnen gebruiken, vind ik goed hoor. Maar verder denk ik vooral actie voeren en er tegenin. En dat moet in de Tweede Kamer nu gewoon aan de orde komen. En dan in de Eerste. En het moet gewoon klaar nu. Het is te veel te lang.
0: Het heeft te lang geduurd. Nou, er is geluisterd naar dit interview op de radio. Er wordt gelezen in het boek van Sanne Tierens. De Bezetting heet dat. Marjan Saks, Sanne Tierens, dank voor jullie tijd voor dit gesprek. Het boek De Bezetting ligt in de winkel. En zondagmiddag 31 mei is er een bijzondere middag over dit onderwerp in het debatcentrum De Bali in Amsterdam ook nog.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Ster. Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
3: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Boekwitsch. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
2: Lef Arbo, de arbodienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
4: Nieuw van Foorfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Foorfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
0: NPO Radio 1. 8 uur.
1: Stefan Komduur.
11: Ja, zometeen meer de rode draad. Een NL-alert waarschuwt ons bij groot gevaar. Maar wie waarschuwt ons eigenlijk bij... Wie waarschuwt de hagedissen, de broedende vogels en de insecten bij gevaar? Dat moet ik zeggen. Daar komt Marian Heesen van Hoeders van de Veluwe zich grote zorgen om maken. Straks bij ons in de rode draad. Eerst het NOS Journaal van 8 uur, Michiel van der Velden.
12: De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds zijn Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder vandaag stapte de minister van Volksgezondheid al op, Streeting, die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. Ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. Dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
13: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
12: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen de Nederlander. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. De wandelaar keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied op het Caribische eiland. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. De politie op Saba roept mensen op om niet zelf naar de wandelaar te gaan zoeken, zodat de zoekactie niet wordt gehinderd. De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marekessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Op de dijk in Marekessel wordt vaker veel te hard gereden, zegt de politie. De Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
14: Maar de Italiaan Malucelli probeert er toch van af staan. En daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
12: Uiteindelijk bleef Ballerini over samen met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog een bui. Verder is het droog met opklaringen. Vannacht koelt het af tot 0 tot 5 graden. Morgen opnieuw buien bij 10 tot 12 graden.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
19: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
20: Dynamisch.
19: Maar in de winter wil ik zekerheid.
21: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
22: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
23: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
0: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, we zijn er nog tot 9 uur. Straks hoor je hier de keerzijden van ADHD-medicatie. Jeroen Pen schreef het boek Speedpillen daarover. Hoe dat zit, hoor je straks. Eerst gaan we namelijk het theater in. Drie Nederlandse toppianisten bundelen binnenkort de krachten voor een nieuwe theatervoorstelling met muziek van en verhalen over de Beatles. Ruben Heijn, Roel van Velzen en Daria van den Berken staan alle drie aan de top van een ander muziekgenre. Maar omdat de Beatles zich ook van alle mogelijke genres bedienen, is het volgens hen helemaal niet zo gek om een klassiek pianiste, een soul- en jazzpianist en een rockpianist samen op de bühne te zetten. Roel en Daria, goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goed dat jullie er zijn. We gaan daar eens even over praten, over jullie liefde voor de Beatles die dus samenkomt binnenkort op het podium. Roel, jullie zijn actief in totaal verschillende werelden. Hoe zijn jullie elkaar dan toch tegen het lijf gelopen?
2: Ja, we werden aan elkaar gekoppeld voor een televisieprogramma. Dat ging over het instrument wat ons bindt, de piano. En we hadden een leuke klik. En toen zijn we gewoon eens gaan afspreken van, nou, we gaan eens een beetje kletsen. We voelen een goede energie. En tot mijn grote verbazing ging dat eigenlijk helemaal niet over de piano, maar ging dat vooral heel snel over de Beatles. En een uur later nog steeds over de Beatles. En zat ik een beetje. Ik zat ook echt tussen ze in. Dus aan de ene kant van de tafel zat Ruben en aan de andere kant van de tafel zat Daria. En ik dacht dat er maar één manier was om naar de Beatles te luisteren, namelijk die van mij. En toen hoorde ik Daria dingen vertellen. En die zei, ja, maar luister hier nou eens naar. Want dit is eigenlijk precies Bach wat hier gebeurt. En zei Ruben, ja, maar dit is Ray Charles. En dit heeft hij geschreven met
0: jazz.
2: En ik hoor altijd hier allerlei jazz-omkeringen hier. En moet je eens luisteren. En ik ging thuis die albums opzetten. En ik dacht, ik gun iedereen dit gesprek en dan de muziek erbij. En wat zou er gebeuren als we hier nog een keer koffie over gingen drinken? En toen heb ik heel hard toen heb ik een appgroep gemaakt en gezegd, ik wil verder met jullie.
0: En wat is de naam van die appgroep?
2: Volgens mij heette het toen de Grand Piano Collective. Meteen groots aangekondigd.
0: Oh, kijk,
2: Grand Piano.
0: Je zet
2: nou, Grand
0: in.
2: Piano. Nou, een vleugel heet een Grand Piano.
0: Ja,
2: dus
0: okay,
2: niet dat we elkaar, dat we mezelf, dat we onszelf meteen heel groots waanden. Maar ik wilde daar gewoon meer over weten. En dus werd het een soort deep dive. En die tweede meeting kwam er.
1: En ja, dat was de naam van onze tweede appgroep. Piano Deep Dive.
0: Okay.
2: Ja, klopt, ja.
0: Oké, dus daar kunnen jullie, precies, daar, jullie kunnen nog veel meer dan alleen maar de Beatles gaan deepdiven.
1: Ja.
0: Dan in ieder geval, maar goed, nu in ieder geval die Beatles. Was het, reed je met hetzelfde gevoel als Roel naar huis, naar die eerste ontmoeting?
1: Ja, het is. Ik vond het heel leuk om meteen om over de Beatles te praten. Want dat is niet in. Ja, dat hoort niet in mijn klassieke muziek leven, maar dat hoort wel in mijn hart. En dus het enthousiasme van Roel en het enthousiasme van Ruben was zo aanstekelijk. Maar ik dacht ook meteen, als we dit dus met z'n drieën doen, dan kan je eigenlijk ook de Beatles recht meer recht doen. Want dat kan niet alleen vanuit de klassieke kant of alleen vanuit de rockkant. Zij waren jongens die echt in het midden van alle muziekstijlen stonden, weet je, bewust of onbewust, maar gewoon de jaren 60 was er alles en kwam er alles door hen. En ja, daar wilde ik ook middenin zitten. Ik wilde dat allemaal uitpluizen. En er is zoveel materiaal. Er is zoveel om uit te pluizen, om naar te kijken. En om ook de toetsinstrumenten voor uit te kiezen. Want we hebben het wel over een piano. Maar uiteindelijk staan er straks 10 toetsinstrumenten op het podium.
0: Precies, veel meer dan alleen de vleugels inderdaad. En jullie hebben uiteindelijk, Roel, niet voor de deep dive pianospelers gekozen. Maar jullie hebben voor de Curious Piano Collective gekozen als naam, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk omdat we, hoe meer we over de Beatles gingen praten. Kijk, er is al heel veel gezegd over de Beatles. Echt heel veel. En ze zijn heel vaak briljant genoemd. En terecht. En er zijn heel vaak feitjes genoemd. En heel veel verhalen verteld. Jij zei net ook over gaan verhalen vertellen. Maar we gaan denk ik vooral vertellen hoe tof we het vinden dat ze zo maar nieuwsgierig bleven. En bleven veranderen. En bleven experimenteren. En dat
0: zich
2: durfden. Ja, verwonderen. En dat gaan we eigenlijk ook doen. En op een gegeven moment, en dat zeker bij mij duurde het eventjes om. Want ik dacht, ja, we gaan ze dan toch wel zo goed mogelijk naspelen. Maar dat is eigenlijk super oninteressant. Er zijn mensen die dat veel beter kunnen. Weet je, de Analogs hebben dat gedaan en dat is heel tof. Maar dat is niet wat wij willen doen. Wij willen eigenlijk permitteren we ons de vrijheid en de creativiteit en de energie en de nieuwsgierigheid die de Beatles ook hadden, maar dan met hun repertoire.
1: We hebben zo overpraat.
0: Jullie hebben zoveel pret daar, ja, inderdaad. Ja, maar laten we dan ook leren waar jullie met die Beatles zelf in jullie losse levens in contact kwamen. Weet jij nog, Daria, de melodie van het eerste Beatle-lied waarmee jij in contact kwam?
1: Ja, dat weet ik nog heel goed, want ik zat in de auto en iemand zette een liedje op. En dat begon zo. Ik weet niet of je het kan horen. Met dit hele mooie akkoord. Nou kijk, daar komt de roe al. Ja, dat was Fool on the Hill. En ik kreeg er zo'n pijnscheut, maar dat is eigenlijk al veel te cru verwoord. Ik voelde iets waar ik heel erg van hou om dat te voelen. Een soort onbestemd gevoel. En dan wil je doorluisteren. Maar ditzelfde akkoord, en dit is meteen wat voor mij de Beatles zo waanzinnig interessant maakt. Want niet veel later vervormen ze dat tot een groot contrast met. En dan hoor je blokfluit. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, weet je wel? En dan heb je met hetzelfde akkoord meteen iets heel anders bereikt. En dat contrast, ja, dat sloot aan bij zeg maar hoe ik graag naar muziek luister. Dat je continu iets nieuws voorgeschoteld krijgt. En dat doen de Beatles.
0: We horen jou overigens vanuit een andere plek in het gebouw. Je zit namelijk bij onze collega's van NPO Klassiek, waar je heel fijn een vleugel mag lenen en dus meteen ook dit gesprek muzikaal kan omlijsten. Ja. Roel, wie van jullie is nou de grootste kenner van de muziek? Ik begreep dat jij jezelf de alwetende Beatle-kenner noemt.
1: Ik ga het meteen beamen.
2: Wat heb je aan dingen weten als we zo'n. Ik heb al een paar keer dat ik links en rechts naast me keek en me verbaasde over wat Ruben dan weer voor prachtig soulvols ineens aan het zingen is. En dat ik een liedje ineens, wat ik al heel lang ken. Hè, dus je bent een kenner, je kent het, je zit in je hoofd. Maar Ruben gaat bijvoorbeeld Julia zingen van John Lennon. Dat is een liedje wat over zijn moeder gaat. En dan dacht ik altijd, nou, prima liedje, hartstikke mooi. Maar als Ruben tovert dat tot leven op een manier die zijn weerga niet kent. En dan kan je weten wat je wil. Maar als je het dus voelt, en Ruben voelt dat liedje heel erg. En dan gaat dat spelen en hij speelt die mooie jazzzettingen van hem. En zijn stem gaat ronken. Ja, dan is al die kennis, heeft helemaal dat heb je
0: maar
2: niks.
0: Is dat dan ook hetgeen wat jullie vooral, want je haalt zelf al aan, er is veel over gemaakt, veel over geschreven. Is dat hetgeen jullie dan ook bijdragen nog met deze theatervoorstelling? Het gevoel wat het ook vooral bij jullie zelf oproept?
1: Ja, zeker. Dat heeft zeker een onderdeel hierin. Maar ik denk ook dat je laat zien hoeveel muziek er eigenlijk is. Waar ook zij bewust of onbewust uit putten. En waar je ook van kan houden. En dat allemaal samenkomt in de Beatles. Sorry, Roel, jij wilde misschien ook. Wacht, ik ging er gewoon kijken.
2: Nee, dames eerst. of echt iets bijdragen. We hebben vooral heel veel lol. En we hebben heel veel dingen anders gearrangeerd en anders bedacht. En ik vind het ook zo cool dat Daria ja zei. Van Ruben had ik al snel door. Die is aan boord. Maar bij Daria is het gewoon. Ja, die speelt normaal gesproken met grote internationale orkesten. En die speelt. Dit is echt een hele andere. Die heeft echt een grote stap opzij gezet. Of ja, een soort diagonale
0: stap naar voren
2: gezet.
0: Misschien wel, dat je nu als Beatle-fan naar buiten komt, Daria.
1: Uit de kast, zeker. Maar dus voor het eerst met in-ears in mijn oren, spelend op een Hammond-orgel. Mm. Ja, nee.
2: Dat is zo cool. Het is zo fantastisch, ook om jou in die wereld te zien rondstappen. En we leren van elkaar, hoe kan je dit nou aanvliegen? En dan zegt Daria weer, maar luister eens. Wat je nu aan het spelen bent, is eigenlijk Prokofjev, luister maar. En dan speelt hij iets van Prokofjev en dan denk ik, hè? Ik dacht dat McCartney dit bedacht had. Weet je, dus dat lijkt dan. Het is zo leuk. En er gaat zo'n andere wereld. Deep Dive was misschien ook nog wel echt een goede titel geweest.
0: Het kan voor een volgende theatervoorstelling, Roel. Je mag hem hebben. Je hebt hem zelf ook bedacht, namelijk voor de appgroep. Daria, jij zit in die. Je zit goed natuurlijk in die klassieke wereld. Ja. Wat zeggen klassieke muzici? Horen Lennon en McCartney, horen zij thuis in een rijtje van grote componisten?
1: Ik ken geen klassiek muzikus die niet van de Beatles houdt. Iedereen houdt van de Beatles. Maar precies die tweede helft van de zin die je zegt, dat hoor je nooit hardop, want het is toch materiaal wat toch uiteindelijk, zoals ik al zei, weet je wel, ze zaten wel op versterkte instrumenten. Het is eigenlijk een hele, weet je wel, het is toch echt een bandje. Dus er worden her en der initiatieven genomen om iets met die Beatles te doen. Maar ik zei het ook aan het begin van het gesprek. Ik heb nog nooit een super overtuigde versie gehoord. Omdat je hebt iemand als Roel nodig en iemand als Ruben die ook die andere kanten hebben. Of je, ja, weet je wel, het is niet alleen klassiek. Maar ik ken echt. Ik ken, zoals ik zei, niemand houdt niet van de Beatles. En sommigen hardop en sommigen zeggen het gewoon niet. Dan weet je het gewoon.
0: Maar jij zegt het nu ook hardop. Je gaat het ook hardop zeggen in een theater binnenkort. Ja. En jullie staan dus met veel verschillende toetsinstrumenten, Roel, op het podium. Zitten er dan ook nog instrumenten bij die jij zelf nog helemaal niet kon bespelen?
2: Kijk, ik. Ik speel een liedje op een accordeon. En ik weet dat mijn twee opa's zaten in een accordeonband. En die kijken glimlachend vanaf een wolkje naar beneden. En zien hun kleinzoon worstelen op dat instrument wat zij zo goed beheerst.
0: Speelden ze in dezelfde band?
2: Ja, ze speelden in dezelfde band samen. Wow. De Gezellenboys waren eind jaren 30 in Delft een muziekgezelschap om rekening mee te houden. En dus ik speel een accordeon. Maar goed, de rechterhand is gewoon een pianoklavier, zeg maar, qua toetsen. En de linkerhand, daar weet ik de vier knoppen van die ik moet indrukken. Ja, maar dat is voor mij, daar weet ik net zoveel van als dat ik een vliegtuig zou moeten landen, zeg maar.
0: Dus oké, nou goed, daar weet je al meer van
2: nieuw,
0: dan ik.
2: Maar we proberen het.
0: Ja, ja. Nou, Daria, ik wil toch ook even nog naar jou, want jij zit achter die mooie vleugel daar in die radiostudio van NPO Klassiek. Je kan ons nog even iets laten horen.
1: Ja, leuk.
0: Neem ons even mee in die voorstelling. Geef maar een klein voorproefje.
1: Ja, ik mis hier wel aan mijn zijde Roel en Ruben, hè. Dus weet dat dit maar één gedeelte is. Dus ik ga jullie heel even meenemen in een kleine overgang, zeg maar. Ik speel ergens in de voorstelling ga ik ook heel even alleen spelen. En ik heb er nu een kleine compilatie van gemaakt. Ik begin met Schumann. En ik speel daarna een liedje waarvan ik je van harte uitnodig het te herkennen. En anders zeg maar, ik weet zeker dat iedereen het. Ik denk dat het bekendste. Roel, is dit het bekendste nummer? Top drie bekendste nummers. En ik heb er ook nog, speel ik er allerlei componisten doorheen die met hetzelfde onderwerp titel hebben gedaan. Ik ben nu heel cryptisch, hè?
0: Ja, je wordt heel cryptisch, ja, inderdaad.
1: Nee, maar dat denk ik.
0: Je geeft ons een grote opdracht als luisteraar.
1: Ja.
0: Heb je luisteraar mogen de antwoorden gestuurd worden, inderdaad.
1: Ja. Nou ja, ik kan het zeggen, maar ik vind het leuk om te spelen.
0: Nee, speel eerst maar, Daria.
1: Oké, nou, daar komt hier.

0: fantastische Daria, om dat even zo te mogen horen. Daria van de Berken natuurlijk.
1: Dat was Blackbird, ik ga het toch zeggen.
0: Ja, je gaat het toch zeggen, shit, ja. Had ik hier een hele poll opgetuigd, maar dat hoeft dan helemaal niet meer. Nee. Dan kunnen mensen ook niks meer winnen. Maar dat klonk fantastisch inderdaad, Daria. En jij was ook stil, Roel.
2: Ja, jeetje. Dat is zo vet. We zijn ook stiekem wel een beetje fan van elkaars dingen. We zitten af en toe met open mond naar elkaar te kijken. Dus ik bedacht me ineens dat ik dit straks 8 keer mag gaan meemaken live. En het is ook heel tof dat we zijn allemaal gewend dat we de frontman of de frontvrouw zijn. En nu heb je dus ook af en toe dat je gewoon tijdens de voorstelling eventjes niks hoeft te doen en naar elkaar kan luisteren. Dus daar maar was ik me ineens heel erg op aan het verheugen.
1: Er is één superknaller waarin we alle drie achter dezelfde vleugel gaan zitten.
0: Kijk, en daar komt alles samen. En dan komt misschien ook wel het publiek in de zaal. Want dat is natuurlijk interessant. Jullie zijn van verschillende soorten muziek. Van jazz, van rock, van klassiek. Dus die zaal gaat ook heel gemixt zijn.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik ben ook heel benieuwd straks. Volgende week. Volgende week spelen we in Baarn al, de eerste.
1: Ja.
2: En dan wie er dan in de zaal zitten, dat is een grote verrassing.
1: Is dat niet mooi in deze tijd? Gewoon de meest diverse publiek in de zaal. Gewoon van alle
0: verschillende werelden samen.
1: Alle verschillende werelden bij elkaar.
0: Dat lijkt me een heel mooi einde, Daria. Dank jullie wel voor jullie tijd, voor het spelen ook. Jullie gaan toeren vanaf volgende week donderdag. Dus in Baarn, hoorde ik Roel al zeggen. Door het hele land daarna ook nog als The Cure's
2: piano. Purmerend, Capelle, Weert, Zwolle, Groningen, Waalwijk en Amsterdam.
0: En het concertgebouw zag ik als laatste. Dus dat is een hartstikke mooie plek. Ja. Veel succes. En veel plezier ook, vooral.
1: Dank je.
2: Dank je wel.

0: Muziek van Mark Amber. Dit was Belong Together.
1: Tegendraads.
0: Dat het af en toe een beetje met bakken uit de hemel komt vallen is eigenlijk een zegen voor de natuur. De perfecte remedie tegen bosbrand, kan je zo denken. Maar het komt maar al te vaak voor dat het heel lang niet regent. En dan is uiteindelijk de natuur de sjaak. Helemaal als mensen daar dan ook net nog even met vuur gaan spelen of defensieoefeningen houden. We gaan daarover praten in de Tegendraads. We gaan het namelijk hebben met de hoeders van de Veluwe. Maar ik begrijp dat we nog geen contact met hen hebben. Dus dan kijk ik even naar de techniek. Ja, oké, ik begrijp dat we er bijna zijn. Er is namelijk een petitie gestart. We gaan vragen wat het doel daarvan is. Daar willen we graag vragen aan van Marian Heze. Daar zouden we graag contact mee willen hebben. Dat wordt nu gelegd. Het is natuurlijk allemaal naar aanleiding van de bosbranden die zijn geweest. Ja, de heidebranden. En volgens mij, Marian, ben je in de uitzending, hè? Goedenavond.
2: Dag, goedenavond. Ik ben er inderdaad.
0: Fijn dat je er bent. Jullie zijn een petitie gestart om dit voor elkaar te krijgen. Met welk doel?
2: Het doel om in ieder geval onder natuurbrandgevaarlijke omstandigheden te stoppen met oefeningen. Om ecologisch onderzoek te doen naar de levens die verloren zijn gegaan in de natuurbranden. En vooral ook om te kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen door nieuwe protocollen en daar onafhankelijke partijen bij te betrekken.
0: Want op die plekken waar de heidebranden nu zijn geweest, mogen daar onderzoekers uiteindelijk weer naar binnen om te kijken wat voor schade het ook onder de grond heeft aangericht?
2: Dat is een vraag die wij hebben. Ik heb geen idee. Ik kan me voorstellen dat er veiligheidsmaatregelen gelden. Maar wellicht onder bepaalde begeleiding dat onafhankelijke onderzoekers wel toegang zouden kunnen krijgen.
0: Jullie stellen ook dat één specifieke groep niet gewaarschuwd wordt bij die natuurbranden die we de afgelopen weken horen, maar die we natuurlijk ook al veel langer kennen. Welke specifieke groep is dat?
2: Dat zijn de niet-menselijke inwoners van de Veluwe.
0: De dieren?
2: Ja, en de planten, ja.
0: En die groep wordt eigenlijk vergeten. Want kan je daar iets voor verzinnen? Kan de woelmuis uiteindelijk nog op tijd worden weggestuurd uit een gebied waar dan een heidebrand bezig is?
2: Nee, voorkomen is denk ik een betere keuze daarin. Om in ieder geval te zorgen dat dat onder deze omstandigheden niet geoefend wordt en die brand niet ontstaat. Dat zou natuurlijk uit de beste oplossing zijn.
0: Ja, en bijvoorbeeld ook in het broedseizoen dat gewoon niet te doen. Ondanks of het misschien heeft geregend net in die week ervoor. Maar het gewoon eigenlijk niet te doen.
2: Precies, want het is een heel gevoelige periode waarin deze oefeningen plaatsvinden. En je hebt veel grondgebonden soorten, ook vogels die op de grond broeden. En voortplanting. Dus het is een seizoen waarin dit heel erg veel schade berokkent.
0: En kan je wat voorbeelden geven van vogels die worden getroffen door die branden?
2: Ja, de nachtzwaluw die broedt op de grond. En de boomleeuwerik, de veldleeuwerik. We hebben natuurlijk heel veel. Die groep wordt veel vergeten. Reptielen en amfibieën, dat zijn niet de aaibare soorten. Maar die hebben niet kunnen vluchten voor de brand. En die hebben in het ecosysteem, de Veluwe, een hele belangrijke rol. Want zij zijn ook weer voedsel voor andere soorten. Dus wij denken vooral in de keten, in de samenhang van de Veluwe.
0: Mm-hmm.
2: Dus specifiek beheer voor soorten, aantallen soortenbeheer. Maar wij kijken echt naar de samenhang binnen het ecosysteem. En dan zijn alle soorten van belang. Want iedere soort heeft een rol in dat ecosysteem.
0: En over dat soortenverlies is eigenlijk op dit moment, als we kijken naar de afgelopen branden, weinig bekend. Want ik begrijp dat de staatssecretaris van Defensie, Dirk Boswijk, daar weinig over kan zeggen of wil zeggen.
2: Vandaar dat wij oproepen tot een onafhankelijk.

0: En in zijn beantwoording van de Kamervragen van mevrouw Teunissen. Partij voor de Dieren inderdaad, worden wel wat soorten genoemd. Maar ik vind de reactie en de duiding van de schade nogal bagatelliserend.
1: Want welke bewoording wordt daar gebruikt?
0: Er wordt zelfs gesteld dat wellicht de brand op langere termijn een versterkend effect op de biodiversiteit kan hebben. En dat vind ik een pijnlijke conclusie in deze fase.
1: Want daar valt nog vrij weinig over te zeggen zonder ecologisch onderzoek.
0: Exact. We weten niet wat de schade is. Dus weet je niet wat je moet herstellen. En herstellen van levens, dat vind ik ook een pijnlijke. Want het zijn gewoon slachtoffers. En die slachtoffers die zijn er niet meer. Dus je kunt de habitat herstellen. Die herstelt zich over het algemeen wel. Maar het leven dat daar aanwezig is geweest, dat is er niet meer. En daar zijn wel wat maatregelen getroffen door de Rijksvastgoeddienst, zeg maar, die daar de herstelmaatregelen doet. Dus dat is wel helpend voor die enkele soorten die het overleefd hebben. Dus er zijn stronken neergelegd waar de overlevende reptielen eventueel kunnen schuilen. Maar je moet je voorstellen dat dat één grote zwart geblakerde vlakte
1: is. En daar kan je inderdaad weinig voortleven. Tijd voor deze petitie. Mensen zitten te luisteren, willen me ondertekenen. Waar kunnen ze dat doen?
0: Ze kunnen de petitie vinden op de website van hoedersvandeveluwe.nl. Op de homepage, maar ook onder de pagina nieuws, waar we twee nieuwsberichten over de natuurbranden hebben staan.
1: Hoedersvandeveluwe.nl. Marian Hezen van Hoeders van de Veluwe. Dankjewel en succes.
2: NPO Radio 1.
1: 1 minuut over 8:30, NOS-journaal Michiel van der Velden.
3: De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van extreme kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. De politie en het OM zeggen dat te hebben gedaan vanwege alle onrust die ontstond toen de zaak bekend werd. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. De politie was eigenlijk van plan de vrouwen op een later moment aan te houden. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid Streeting wordt genoemd als opvolger. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in een omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn daarbij aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. In België heeft Union Sint-Gilles de beker gepakt. De voetbalclub won in de finale met 3-1 van Anderlecht. Union maakt ook nog kans op de landstitel.
2: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Tot 9 uur duiken we in de Rode Draad nog in de schaduwkanten van ADHD-medicatie. Maar dat doen we allemaal naar de police.

0: De Police waren dit.
1: Ik heb altijd veel meer pil te nemen.
2: Het is eigenlijk alsof je een soort MDMA of speed gebruikt. Je bent niet te remmen.
3: Het gebruik van medicijnen tegen ADHD is verviervoudigd in 17 jaar tijd.
4: Doordat je denkt dat je iets hebt, ga je daar ook in geloven. Dus het is stigmatiserend.
3: Opvallend is dat vooral steeds meer vrouwen ADHD-middelen gebruiken, zoals Ritalin en Concerta.
4: Het is een discussie die al jaren wordt gevoerd. Krijgen kinderen te snel de diagnose ADHD en dus ook te snel medicatie?
5: Steeds meer mensen krijgen dat label ADHD. En ook het aantal mensen dat hiervoor medicijnen gebruikt is in 17 jaar tijd verviervoudigd. Journalist Jeroen Pens schreef een boek over de schaduwzijde van ADHD-medicatie en over zijn eigen verslaving eraan. Goedenavond.
6: Goedenavond.
5: En ook bij ons hier in de studio is Tigo Dekkers, senior onderzoeker en GZ-psycholoog, om te praten over dit onderwerp. Jeroen, en voordat we daar helemaal in kunnen duiken, hebben we eerst natuurlijk jouw verhaal nodig. Je hebt het boek over geschreven, Speedpillen heet dat boek. Wanneer kreeg jij zelf de diagnose ADHD?
6: Op mijn 13e in de brugklas. Ik had daarvoor op de basisschool, ik was een heel druk, dromerig jongetje. Maar over mij was het idee ontstaan dat ik wel heel slim was en naar het gymnasium moest. En toen kwam de eindtoets en er rolde VMBO uit. Dus toen ontstond er een zoektocht van, wat is er mis met die jongen? En dat eindigde bij een kinderpsychiater die mijn vragenlijst liet invullen. En toen moest ik een testje doen zonder ADHD-medicatie. En 2 weken later een testje met ADHD-medicatie. En daar was het resultaat beter van. Dus had ik ADHD en kreeg pillen.
5: En dan was de start van de medicatie in jouw leven. En wat werd er verteld door de mensen, door de professionals over ADHD aan jou?
6: Niet zo gek veel. Ik dacht toen dat ADHD stond voor alle dagen heel druk. Dat heb ik echt heel lang gedacht. Maar wat er wel ook bij leraren in de klas het heel erg sterk het beeld was, is je hebt een hersenafwijking. En daardoor kan je allerlei dingen niet. Dus Jeroen kan niet stilzitten, kan zich niet concentreren, want zijn hersenen zijn anders.
5: Precies. En je werd opeens van de een op de andere dag een speciaal kind in de klas.
6: Ja.
5: En wat vond je daarvan?
6: Nou, dat had ook wel wat. En ik kon me er heerlijk achter verschuilen. Want als ik geen zin had in de les, als ik vervelend wilde doen, obstinaat wilde doen, dan kon ik me nu altijd achter mijn ADHD verschuilen.
5: Precies. Dus, nou, dus dan, zoals je als kind dat misschien dan soms inzet, zo zette jij dat ook in.
6: Ja.
5: Maar de diagnose ging aardig snel. Tigo, horen we hier. Er moest een testje zonder en testje met gemaakt worden met medicatie. Nou, met ging beter. Meneer bleek ADHD te hebben. Wat vind je ervan als je dat hoort? Hoe dat ging?
7: Nou, dat is niet heel zorgvuldig gegaan en niet zoals dat in onze richtlijnen staat. Dus Wat je eigenlijk ook ziet is dat je het omkeert. Hè? De medicatie werkt, dus er is sprake van een stoornis. Terwijl de meeste mensen presteren cognitief beter met ADHD-medicatie dan zonder. Maar dat wil niet zeggen dat we allemaal ADHD hebben. Dus dat is al iets wat misgegaan is. Maar wat ook misgegaan is dat je op, wat niet in lijn is met hoe het in onze richtlijnen staat, is dat als je op kinderleeftijd geclassificeerd wordt met ADHD, dat er dan direct medicatie wordt voorgeschreven. Er zijn allerlei alternatieven gericht op het optimaliseren van de omgeving van een kind, gericht op ouders, op leerkrachten, waarbij je eigenlijk de context probeert aan te passen aan het kind, in plaats van het kind aan te passen aan de context.
5: Maar die medicatie kreeg Jeroen wel. Zometeen wil ik graag van jou weten wat die medicatie meteen voor effect voor jou had. Maar toch nog even om de luisteraar mee te nemen. Wat is ADHD precies? Is het die hersenafwijking die de leraren...
7: Nee, dat is een hardnekkige misvatting. Het is geen hersenafwijking. Het is een beschrijving van gedrag. Dus we hebben een diagnostisch handboek in de psychiatrie en daar staan allerlei stoornissen in. En die stoornissen, dat zijn lijsten met criteria, met gedrag. Dus ik heb moeite met langere tijd opletten. Ik heb moeite met stilzitten. Ik sta vaak op van mijn plek als dat niet handig is. Allemaal dat soort dingen. En als je genoeg van die gedragingen vaak laat zien en je hebt daar last van, dan noemen we dat ADHD. En dat is heel belangrijk, want dat geeft dus eigenlijk aan dat het enkel en alleen een beschrijving is van het gedrag. Maar wat je vaak ziet is dat het gezien wordt als een verklaring van het gedrag. Ja. En op het moment dat je je gedrag gaat verklaren vanuit die stoornistermen, dan stopt de zoektocht naar de daadwerkelijke verklaringen. En dan denk je dat je het al weet. Mm-hmm. Eindelijk snap ik het. Ik heb ADHD. In plaats van dat er een zoektocht die vaak lang duurt. Hè? Ja, om je eigen onrust te begrijpen als mens. Dat heb je niet meteen door. En dat ligt vaak veel gecompliceerder dan
5: dat duurt misschien wel een heel mensenleven.
7: Ja. Veel gecompliceerder dan een vierletterwoord, zoals jij het mooi omschrijft.
5: Ja, precies. En je zegt last van. Wie heeft er dan last van? Vooral degene die de patiënt, of is het de omgeving die last heeft van diegene?
7: Ja, ook dat is een goede vraag. Eén van beide in elk geval, om aan die criteria te moeten voldoen. Vaak zie je ik snap de vraag achter je vraag. Je denkt van ja, misschien hebben vooral de volwassenen in de omgeving.
5: De leraren, een leerling in de klas die stil kan zitten, die moet stil worden.
7: En op een gegeven moment krijgt een kind er dan ook last van, want die moet voldoen aan die verwachtingen. En dat lukt niet. En dan heb je wat wij noemen lijdensdruk.
5: Terug naar jou, Jeroen. Jij kreeg meteen ook na de diagnose ADHD-medicatie. Wat voor effect had dat op jou?
6: Ik kreeg een enorme soort helderheid in mijn hoofd. Ik kon me heerlijk op iets concentreren. Vaak niet op de lesstof, maar ik werd wel heel rustig en kalm. Dus ik vond het heel prettig. Hele suffe taakjes werden heel leuk. Alleen als het uitwerkte, kreeg ik een soort chemische depressie. Ik kende dat niet van mezelf. Ik werd heel somber, heel teruggetrokken. Dus dat was niet alleen maar leuk.
5: Nee, een chemische depressie, somber teruggetrokken. Ik ken het ook uit mijn eigen jeugd, waar ik ook een tijdje ADHD-medicatie heb geslikt. Ik weet inderdaad, als ik dan niet meteen met studeren begon, dan kon ik urenlang naar de herhalingen van Vlodder kijken. En dan zat ik daar helemaal in. Ja. En dan was dat het ook. Maar inderdaad, ook een chemische depressie. En hoe uitte die zich vooral bij jou?
6: Nou, ik werd gewoon echt heel neerslachtig. Ik zag het, ik was een puber, dus dan ben je sowieso gevoelig. Maar ik zag het allemaal echt niet meer zitten dan. Het is echt een comedown zoals je dat... gewoon een klassieke comedown.
5: Ja, precies. Ja. En daar kwam je dan wel op een gegeven moment ook weer uit. Maar elke keer nadat je die medicatie had genomen, kwam je er ook weer in.
6: Ja. Ja. Ja, dus eigenlijk had ik 2 keer per dag een soort chemische depressie van een uurtje. En dan daarna ging het wel weer. Maar dan ga je wel heel erg op en neer.
5: Wanneer schrijft een arts iemand ADHD-medicatie voor, Tycho?
7: In principe ten eerste als je aan die criteria die ik net zei voldoet van ADHD... En dan is er in onze richtlijnen per leeftijdscategorie eigenlijk een soort getrapt iets. Zeker hoe jonger het kind is, hoe sterker wordt aangeraden eigenlijk om eerst met alternatieve, psychosociale alternatieven, zoals we dat noemen, die richten zich op de ouders of de school, te beginnen. En als die dingen niet aanslaan en een kind blijft vastlopen, of als de ernst van de problematiek heel groot is, dan kan medicatie een optie zijn. En ja, kijk. Ik heb je verhaal gelezen en dat spreekt voor zich. Daarnaast zijn er ook, en dat schrijf jij ook, hè, als je 100 kinderen met ADHD hebt die medicatie gebruiken, dan komen er waarschijnlijk 99 beter uit dan bij mij. Dus die gezinnen zie ik ook, waarbij medicatie
5: wel helpt.
7: In elk geval op de korte termijn om iets wat uit balans is weer goed te krijgen.
5: Nou, en zijn er genoeg artsen en psychiaters in Nederland? En iedereen heeft vast ook wel weer een ander idee over die ADHD-medicatie. Is er wel een soort algehele consensus over? Of verschillen er wel heel veel opvattingen ook?
7: Nee, er is ook onder mijn collega's is hier een verhit debat over. Ja,
5: of waar zit hem dat in, dat debat?
7: De ene eind van het spectrum zal zeggen dat we, als we voorzichtiger zijn met medicatie, mensen effectieve hulp onthouden. Het andere eind van het spectrum zal zeggen dat we problemen te veel individualiseren, te veel bij het kind neerleggen, kindproblemen eigenaar maken.
5: Minder naar die omgeving dus
7: kijken.
5: En
7: minder naar die omgeving kijken, ja.
5: Waar zit jij op dat spectrum?
7: Iets meer naar die tweede kant.
5: Iets meer naar die tweede kant. Uiteindelijk werd je ouder, Jeroen. En ging je ook, terwijl je ouder werd, steeds meer van die medicatie gebruiken.
6: Ja.
5: Waardoor werd dat getriggerd?
6: In eerste instantie ging ik het voor het eerst echt meer slikken toen. Ik werd op mijn 16e na een schoolfeest, was ik hartstikke dronken, helemaal uit mijn bol. En ik was autospiegels aan het afschoppen. Ik werd op hete daad betrapt door de politie.
5: Op de Rozengracht in Amsterdam.
6: En ik kreeg een taak zelf en ik moest een heel schoolgebouw in mijn eentje schoonmaken op zaterdag. Ik kon helemaal niet schoonmaken, ik werd heel onrustig, chaotisch. Dus ik dacht die ochtend, ik neem mijn pillen mee en in plaats van een paar pillen pakte ik een heel doosje. Dat zijn 30 pillen, maximale dosis is 7. En aan het eind van die dag waren al die pillen op en die school alles blonk en glom. En alles spik en span.
5: Je was echt in een soort hyperfocus.
6: Ik was
5: het hele gebouw bijna
6: het was een hele leuke dag ook. Ik heb echt heel erg lekker schoongemaakt.
5: Maar hoe erg was die comedown?
6: Die comedown was toen verschrikkelijk. Maar ik leerde ook wel dat zolang je door blijft slikken, is er geen comedown. En eigenlijk vanaf dat moment, de 2 jaar daarna, was ik echt verslaafd. En als ik begon met slikken, dan stopte ik daar ook niet meer mee.
5: Nee, dus dan had je het echt nodig. Er was een verslaving ontwikkeld.
6: Ja, ja.
5: En wat voor gevoel gaf het je als je het even niet had? Als je het even niet voorradig had? Want je besloot dus ook meer pillen dan eigenlijk gezegd wordt te gaan nemen. Dan gaan die ook sneller op. Dan moet je daar ook sneller weer aankomen. Er zijn dan ook periodes, kan ik me voorstellen, dat je het even niet voorradig hebt.
6: Ja, en eigenlijk werd ik dan langzamerhand weer mezelf na enige ontwenning. En dan was ik best een vrolijke puber. Dus was ik veel gelukkiger. Alleen Ik had ook wel het gevoel dat ik die pillen heel erg nodig had. Dus ik dacht, ik kan niet leren zonder die pillen, dus ik moet ze ook snel hebben. Dus daardoor kwam ik ook niet echt los van. En ik kon altijd meer krijgen door gewoon de apotheek te bellen en te zeggen, de schoonmaakster heeft het weggegooid, de poes heeft het recept opgegeten, dat soort onzin.
5: En dan kreeg je ook nieuwe medicatie.
6: Kreeg ik elke keer nieuwe medicatie.
5: Want de zorg staat onder druk en die waren daar gewoon nog niet heel erg op aan het letten.
6: Ja, dit is natuurlijk ook wel, dit is 25 jaar geleden, maar ik denk, die mensen krijgen natuurlijk tientallen, honderden, duizenden recepten per dag binnen. Je kan niet alles monitoren of dubbelchecken.
5: Tycho, Jeroen raakte verslaafd aan de ADHD-medicatie. Is dat iets wat jij vaker hoort?
7: Hij is niet de enige, maar ik wil niet zeggen dat dit iets is wat wekelijks langskomt bij ons. Nee, dus het is wel uitzonderlijk.
5: Het is uitzonderlijk, maar het gebeurt dus wel. En komt dat ook doordat de medicatie dan misschien te sterk eigenlijk meteen is?
7: Nou ja, kijk, wat je hoort. Ik denk als je de dosering gebruikt die is voorgeschreven, dan is hij niet te sterk. Want dat is de individuele zoektocht bij elk kind, bij iedereen die medicatie zingt. Dat je een dosering vindt waarbij de bijwerkingen beheersbaar zijn en waarbij je wel goed functioneert. Maar ja, als je 30 keer de dosering op één dag neemt, dan is het natuurlijk logisch dat dan heb je het opeens over iets heel anders.
5: Ja, Jeroen.
6: Ja, als je die normale dosis, dan ben je eigenlijk aan het microdosis, zeg maar.
7: Ja.
6: Ik was aan het macrodosis, dan gaat het op een gegeven moment mis.
5: Ja. En had jouw omgeving dat macrodosis door?
6: Nee.
5: En dat vind ik wel bijzonder. Dat las ik ook in een stuk in NRC bijvoorbeeld, dat je omgeving dat eigenlijk heel lang niet doorhad.
6: Nee.
5: Is het goed toneel te spelen of zag je het gewoon niet aan je?
6: Ik denk dat ik heel goed toneel speelde. Ik was natuurlijk ook gewoon een puber, dan trek je een beetje terug. Dat hoort erbij. Maar ik denk ook omdat ik al zo lang van zo jongs van die pillen slikte, dat mijn ouders, leraar en ook vrienden niet precies wisten waar ik stopte en die pillen begonnen. En dat ze wel zagen dat het heftig effect had, maar dat ze niet doorhadden dat dat effect eigenlijk veel heftiger was dan de bedoeling was.
5: Uiteindelijk heb je de verslaving opgebiecht.
6: Ja.
5: Aan je omgeving. Werd je daarna ook goed begeleid in het afkicken ervan?
6: Nee. Nee, dat komt misschien ook een beetje omdat mijn ouders hebben toen woedend de kinderpsychiater opgebeld. En die daar wilden in ieder geval niks meer mee te maken hebben. Maar nee, ik ben toen gestopt met die pillen. En eigenlijk dacht ik zelf ook, we halen het probleem weg en dan is het probleem ook opgelost. Dat bleek later toch ietsje complexer te zitten.
5: Want?
6: 10 jaar later kreeg ik via iets horen over een ander ADHD-middel. Dexamfetamine. En zoals er mij werd verteld, dat is ongeveer Ritalin, maar dan is er geen comedown. Dus die chemische depressie, dat is er niet.
5: Dat klinkt relaxed, dat klinkt beter.
6: Dat klonk perfect. En ik had mezelf een beetje wijsgemaakt dat door die comedown ik verslaafd was geraakt. Dat was een verhaaltje dat ik mezelf vertelde. En ik ben dat toen dus gaan slikken, dexamfetamine. Naar een psychiater, daar verteld wat mijn verleden was. Die zei, nou, dat kan gebeuren, heerst het middel. En dat ging 2 jaar echt heel erg goed. Ik was echt fantastisch. 3 keer promotie gehad in 2 jaar tijd. En daarna op een gegeven moment ging ik toch weer steeds meer slikken. En dat eindigde ermee dat ik nachtenlang op rij wakker was elke keer.
5: Want je raakte opnieuw verslaafd aan het middel.
6: En niet zo'n beetje ook, ja.
5: Want je noemt even nachtenlang wakker.
6: Ja.
5: Dat is nogal heftig. Kan je daar iets meer over vertellen?
6: Ja, ik kon, zodra ik begon met slikken, niet meer stoppen. Dat klinkt een beetje dom, want je zou zeggen, stop er gewoon mee. Maar dat lukte me echt niet meer. Ik was echt verslaafd. En ik leefde dus steeds van, ik kreeg een recept voor een maand. En dat maakte ik dan in 4 dagen op. Dan daarna sliep ik een paar nachten en dan leefde ik toen naar het volgende recept. En ik kon altijd na 2 weken alweer een nieuw recept krijgen. Dat moest in een soort virtuele omgeving bij de huisarts waar je het gewoon kon aanklikken. Na 15 dagen in plaats van 30. En ik kreeg dat elke keer.
5: Mm-hmm. Je hebt nu dit boek geschreven, Speedpillen.
6: Ja.
5: Heb je contact gezocht met deze hoofdpersonen?
6: Je bedoelt de behandelende...
5: Ja, met de kinderpsychiater nogmaals. Of misschien met je huisarts.
6: Die kinderpsychiater is dood, dus dat wordt ingewikkeld.
5: Dat is moeilijk, ja.
6: Er staat dit weekend een essay van mij in Volkskrant Magazine hierover. Ik heb geprobeerd de psychiater en de huisarts hierover te spreken, maar die wilden niet reageren.
5: Omdat?
6: Geen idee.
5: Oké, dat stond gewoon in de mail dat ze geen reactie wilden geven.
6: Ik heb überhaupt geen reactie gekregen.
5: Dus. Oké. Uiteindelijk ben je wel gestopt.
6: Ja.
5: Er zit hier een clean man aan tafel.
6: Ja, al 4 jaar.
5: Hoe is dat gelukt?
6: Nou ja, ik kwam wel op een punt dat ik dacht, ik ben mezelf echt aan het doodslikken. Ik kon echt niet meer stoppen. En Toen heb ik een nieuwe psychiater gezocht. Mijn huisarts gemeld, je mag dit nooit meer aan me voorschrijven. En in eerste instantie heel veel gaan lezen over verslaving.
5: Mm-hmm.
6: Dat heeft me anderhalf jaar op de been gehouden. En toen kreeg ik een terugval van een paar weken. En toen toch maar therapie genomen. Dat is altijd heel goed, therapie. Kan ik iedereen van harte aanraden. En sindsdien gaat het heel goed.
5: Dat is fijn om te horen. Gelukkig ook om dat te horen. Het is je gelukt om een boek daarover te schrijven. Je hebt een hartstikke mooi leven, lees ik nu ook in interviews. Tycho, het aantal mensen dat medicijnen gebruikt voor ADHD is in 17 jaar tijd verviervoudigd. Ik zei het al op het begin. En uit onderzoek blijkt dat huisartsen druk voelen, ook vanuit ouders, scholen, om het toch voor te schrijven. We horen hier het verhaal van Jeroen. Het is een extreem voorbeeld, dat zeg jij ook. Maar het is een voorbeeld, ja, het kan zo gaan. Waar komt die drang naar medicatie vandaan?
7: Ja, en ik denk dat er een norm is om dat je moet binnen een bepaalde maatschappelijke norm vallen. En we verwachten al best wel vroeg van jonge kinderen dat ze kunnen stilzitten, dat ze zich kunnen concentreren. Er is veel nadruk op prestaties. En als dat niet lukt, dan is dit een mogelijke oplossing. Ik denk dat Jeroen in zekere mate slachtoffer is geworden van het narratief wat we hebben. Van hoe we naar drukke kinderen kijken. En dat we geneigd zijn niet de contexten te optimaliseren, zodat drukke kinderen tot hun recht kunnen komen en kunnen floreren. Maar dat we steeds meer erop gericht zijn dat de drukke onderdrukt moet worden. Ja. Zodat ze maar goed in de klas passen, bijvoorbeeld in de onderwijsvorm. Ja.
5: Misschien de diagnose zelf, het stellen, is helemaal niet zo vervelend. Is helemaal niet zo verkeerd. Het is best fijn om te weten of je daar misschien wel of niet iets mee te maken hebt of naar neigt. Maar uiteindelijk de behandeling ervan, dat schiet snel door.
7: Ja, maar ik denk als je één stap terug gaat, dat ook het diagnosticeren kan al eigenlijk met een chic woord, een decontextualiserende werking hebben.
5: Dat mag je
7: uitleggen. Op het moment dat je iemand klassificeert met ADHD, maak je die persoon individueel probleemeigenaar. En zeker als dat een jong kind is, dan zit daar iets ingewikkelds in. Mm-hmm. Dan heeft het kind het gevoel dat hij of zij een probleem heeft. En wordt de omgeving automatisch eigenlijk iets buitenspel gezet. En dat narratief eigenlijk verklaart voor mij waarom er vaak in eerste instantie direct medicatie wordt voorgeschreven. Zoals wat bij jou gebeurt, Jeroen. Ja. In plaats van dat eerst gekeken wordt van hoe kunnen we op school en thuis alles optimaliseren.
5: Precies. Jeroen, achteraf, nu, in hindsight, je hebt het boek erover geschreven. Heeft die klassificatie je nou geholpen of vooral tegengewerkt in het leven?
6: Mij heeft het vooral tegengewerkt, want ik had heel erg geïnternaliseerd dat ik kan allerlei dingen niet. En de enige manier waarop ik ze wel kan is met pillen. Ik weet ook wel dat mensen die op latere leeftijd die diagnose krijgen, dan heel lang hebben geworsteld en het heel prettig is dat er een verklaring is. Alleen is het dus geen verklaring, dus dat is een beetje onhandig.
5: Je hebt het opgetekend in jouw boek Speedpillen, dat is vanaf nu in de lokale boekhandel te vinden. Dankjewel Jeroen Pen voor je komst hier naar de studio. En ook jou, Tycho Dekkers, dank voor de komst.

Somber en Homewrecker was dit op NPO Radio 1. De rode draad op deze hemelvaartsdag was dit morgen. 14:00 zit ik hier weer met een nieuwe rode draad op vrijdag. En hier nu zometeen langs de lijn en omstreken met Joram Kaat en Edwin Cornelissen. Fijne avond.

0: Radio 1.
1: Deze week in de perstribune van Max. Cornald Maas, jarenlang commentator bij het Eurovisie Songfestival. Dit jaar kijkt hij toe.
2: Ter plaatse zijn mis ik het meest.
1: En presentator Erik Dijkstra. Hij schreef een boek over zijn grote fascinatie.
3: Ik hou natuurlijk heel erg van sport.
1: Druk in de topsport.
3: Maar ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd dat topsporters onder zo'n ongelofelijke druk staan.
1: Margreet Rijntjes. In gesprek met Cornald Maas en Erik Dijkstra. Zondag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
9: Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
8: Forfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: NPO Radio 1. 9 uur.
0: Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
14: Goedenavond, het is de avond van de tweede halve finale van het Songfestival. En dat volgen we zo bij Langs de Lijn en Omstreken.
15: En voor de beste hockeyploegen van Nederland zijn het de weken van de waarheid. Vandaag waren de eerste halve finales van de playoffs en daar blikken we op terug.
14: Nu eerst het NOS Journaal. Met Michiel van der Velden.
16: Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in een omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. De nationalistische Israëliërs zien deze dag als een feestdag, maar de Palestijnse inwoners vinden het een provocatie. Ook volgens de VN wordt Oost-Jeruzalem illegaal bezet door Israël. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
17: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and deliver a Labour message.
16: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte zijn minister van Volksgezondheid op. Het cruiseschip dat vastzat in de haven van de Franse stad Bordeaux is vanavond weer begonnen aan zijn reis. Het schip lag sinds gisteren in de haven nadat tientallen passagiers ziek waren geworden. Aan boord moesten 1700 mensen in quarantaine. Die werd als deels opgeheven voor mensen die geen klachten hadden. Al snel bleek dat het om een vorm van buikgriep ging. Een man van 92 die aan boord was gestorven overleed aan een hartstilstand. Er is geen verband met het Hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. De bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging werd het verschil gemaakt, tot vreugde van de fans.
18: We hebben gewonnen!
19: Het beste moment vandaag.
20: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union, weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
18: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
16: Union maakt ook nog kans op de landstitel in België. Het weer, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog met opklaringen. Vannacht koelt het af tot 0 tot 5 graden. Morgen opnieuw buien bij 10 tot 12 graden.
21: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Ik krijg een vakantiebroertje.
24: Huh?
23: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
24: Cool, wil ik ook.
25: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
26: europakinderhulp.nl.
27: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
28: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
29: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
30: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
31: NPO Radio 1. EO-NOS.
0: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
14: Goedenavond, we volgen de tweede halve finale van het Songfestival met volgens onze verslaggever in Wenen alleen maar sterke inzendingen.
15: Zangeres Lenny Koer won die competitie ooit. Nu neemt ze afscheid en emigreert ze naar Israël. We spreken haar zo.
14: En judoka Amber Gersjes heeft de mooiste judomaand uit haar leven achter de rug.
15: We zijn er tot 11 uur.
32: Welcome to Vienna. This is the 70th Eurovision Song Contest.
33: Hello, Vienna!
32: Make some noise!
14: Ja, en naast het publiek maken in Vienna ook heel wat landen some noise. Want zojuist is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival begonnen. Songfestivalkenner en maker van de podcast Songfestival Koorts, Katja Zwart, is in Wenen. Katja, goedenavond.
34: Goedenavond.
14: Waar zit je te kijken?
34: Ik zit te kijken in een typisch Weens café-restaurant. Het is een bruine soort kroeg, zeg maar, waar je ook kan eten. Het is ontzettend gezellig. En dat is voor de gelegenheid omgebouwd tot Eurofan Café. Kijk. En dat, net zoals 19 andere cafés in de stad.
15: Hey, Katja,
34: dat zijn omgebouwd. Ja.
15: We spraken jou dinsdag ook, maar toen klonk je nog niet zo schoor volgens mij.
34: Ja, dat heb je goed gehoord, ja. ik heb niet eens zo hard gefeest of iets dergelijks. Nee, maar nee. Ja, je ontmoet gewoon heel veel mensen. Je bent de hele dag aan het praten over jurken, over valse noten. Over wie maakt er meer kans, Finland of Frankrijk. Dus ja, dan gebeurt dat.
15: En die karaokebar van dinsdag, die had er ook niks mee te maken, zeker?
34: Nee, echt niet. Nee, ik heb er eentje mee gezongen. Ik heb Europapa meegezongen toen het afgelopen was, de eerste halve finale. En daar heb ik het bij gehouden.
14: Uit tijden dat Nederland nog meedeed aan het Songfestival, want dat is dit Precies. jaar niet het geval. Israël zat in die eerste halve finale dinsdag. Lees ik dan dat vanavond een veldslag wordt. Hoe zit het? Wat gaat er gebeuren?
34: Nou ja, vanavond is de zeg maar sterkere halve finale van de twee. Eurovisie-liefhebbers, fans, die weten al, die volgen vanaf december, januari de voorrondes.
14: Ja.
34: En die maken dan op een gegeven moment op van, ja, dit wordt de sterkere halve finale. En daar wordt het heel moeilijk om bij die eerste 10 te komen.
14: Oké, dus er staat ons wat te wachten vanavond. Bulgarije bijt het spits af. Dat is een land dat niet vaak hoge ogen gooit, toch?
34: Nee, dat klopt. Maar ik was gisteravond dus bij de generale repetitie waar de jury meekeek om te beoordelen. En ik had dit lied eerder gehoord. Het heet Banga Ranga, wat echt niks betekent. Oh. het is een partynummer, heeft zangeres Dara verteld. Maar je wordt er, ik dacht ja, dat wordt wel leuk en misschien gaat ze wel of niet door. Maar de hele zaal die ging als een kolkende massa erin mee gisteravond. Dat is niet wat ik zag.
14: Laten we even luisteren.

0: Oh ja.
1: Ja. Bangaranga.
0: Die krijg je de rest vanavond niet meer uit je hoofd, hoor.
1: Nee.
2: Nee, het is ook in een Eurovisie community is het een soort werkwoord geworden. We gaan even bangaranga vanavond.
1: Oké. Okay. Ja. No one's gonna sleep tonight. Nee, oké. Okay.
2: Nee, precies.
1: Dan is er ook Azerbeidzjan vanavond met dit nummer. Wat is dit voor song?
2: Ja, het is een liefdeslied. Ze maakt zich los van een liefde die niet goed voor haar is. Dus ze wijst hem de deur. Daar komt het op neer.
0: Oh, het is wel heerlijk rustgevend zo. In al die,
2: Een beetje te naar mijn smaak. Ja? Ik denk ook voor het Eurovisie publiek. Ja, ik denk niet dat de zangeres Jiva had gaat halen vanavond.
0: Nee, maar of is dat een nummer wat toch ook wel een beetje naar een climax toe gaat werken?
2: Nee, niet echt. Oh. Wat je nu hoort, zeg maar, daar blijft het zo'n beetje bij.
0: Een beetje kabbelen.
2: Ja, het kabbelt en er gebeurt niet echt iets. Dus ja, zij is een van de weinigen die niet aan de poort staat te rammelen vanavond.
1: Ik hoor het al. Zet maar uit. Azerbeidzjan hoeven we niet langer te horen. Nee. Ja. Wat zijn landen waar we wel wat van mogen verwachten vanavond?
2: Straks naar Azerbeidzjan krijgen we Roemenië met zangeres Alexandra Chokmi. Nou ja, ik vind dat echt een podiumbeest. Zij rockte echt dat podium af. Tsjechië, zanger Daniel Ziska, pardon, met het nummer Crossroads. Veel vergelijken het ook met Duncan Lawrence, maar dan beter zelfs. Waar we ook op moeten letten is Denemarken. Zanger Søren zingt in het Deens. Hij doet een hele act bij. Ik vind het heel knap dat je dan kan blijven zingen. Australië moeten we ook niet vergeten. Die de superster Delta Goodrem stuurt.
1: Ik hoor het al, het is echt de sterkere halve finale. Ja,
2: ik kan
0: zit mee te schrijven.
1: Ik ben kapot. Ja, nee, dus oké, er gaat veel gebeuren. Katja, en gelukkig ga jij dat allemaal voor ons in de gaten houden vanuit dus dat Eurofan Café. En we spreken jou later vanavond nog wel even. Katja Zwart.
2: Tot later.
0: Als ze de stem nog heeft dan, hè. Het was een geweldige hemelvaartsdag voor de hockeyliefhebber. Vandaag stonden er maar liefst 4 wedstrijden in de playoffs om de landstitel op het programma. 2 halve finales bij de mannen en 2 bij de vrouwen. Commentator Philip Koken, die zat er bovenop. Philip, goedenavond.
3: Goedenavond. Ja, ik heb er lasogen van.
0: Ja, kan je nagaan. Ja. Ja, het is een tweeluik, hè, in alle gevallen. Dit was de heenwedstrijd. De komende dagen komt er dus nog een return. Laten we beginnen bij de vrouwen. Ja, dat was ook meteen de grootste verrassing, hè, want we kennen natuurlijk SCAC als de Europacup-winnaar, de nummer 1 uit de reguliere competitie. Maar SCAC ging onderuit met 3-2 bij Amsterdam. Hoe kon dat?
3: Ja, we zitten toch te wachten op een keer op de totale machtsovername van SCAC en het vrouwenhockey. Ze zijn nog nooit landskampioen gewonnen. Ze stonden de afgelopen 4 jaar wel in de finale. Maar het lukt nog nooit. En dit jaar zou het dan echt zover moeten komen. Ze waren ongeslagen, nummer 1. En dan gaan ze tegen de nummer 4 in de competitie spelen. Waren ook in de eerste 20 minuten veel beter. Talloze kansen, hadden eigenlijk met 3-0 voor moeten staan. De eerste de beste kans, strafcorner voor Amsterdam, ging erin. Ja, vanaf dat moment veranderde de wedstrijd. Kwam Amsterdam heel goed in de wedstrijd. En wonnen ze uiteindelijk toch wel vrij verrassend. Speelde ook beter in die tweede helft met 3-2.
0: Ja. De trainer van SCAC, dat is Robert van der Peppel, die wilde niet spreken van een domper. Vooral over de beginfase was hij tevreden. Al scoorde zijn team toen te weinig uit de vele mogelijkheden.
4: Laat je ze leven inderdaad. En werd het maar 1-0 uiteindelijk. Nou, zij scoren vrij snel de 1-1. Ik denk dat de eerste keer dat zij in de cirkel kwamen. Dus al met al klopte dat wel in het begin. En daarna wordt het wel wat rommelig, denk ik, van beide kanten. Dus uiteindelijk hebben zij hun wapens goed benut, denk ik. En wij wat minder.
0: Nou, je zou kunnen spreken van een verrassing. Al vindt Amsterdam-speelster Felies Albers dat wel meevallen.
5: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we altijd wel gewoon geloven hebben in onze eigen kwaliteiten. Ja, we hebben een jong team. We zijn weer aan het bouwen opnieuw. Dus af en toe pieken we heel erg. Maar hebben ook een paar diepe dalen. En de laatste weken zijn we wel echt meer constant. En ja, losgezien van het eerste kwart, denk ik dat we wel echt een prima wedstrijd hebben gespeeld. Dus nee, het zit wel in lijn der verwachting eigenlijk.
0: In de lijn der verwachting, zegt Felies Albers van Amsterdam. Amsterdam dus in de flow. Wat denk jij, Filip? Is SCAC in staat om dat nog om te keren in de return?
3: Ja, het zal toch ook wel een beetje een mindgame worden, hè? Het zal op het mentale vlak ook wel aankomen. Het wordt in ieder geval ongelooflijk spannend. Ja, Amsterdam had eigenlijk niks te verliezen. Hebben een nieuw team vanaf het begin opgebouwd. Vandaar dat ze ook 4e zijn geworden in de competitie. Moesten langzaam toewerken naar dit moment. En dus ja, SCAC gaat het echt moeilijk krijgen. Ze zijn nog steeds favoriet, ook al staan ze 1 doelpunt achter. Maar ze gaan het echt flink moeilijk krijgen.
0: Nou, dan nog eventjes die andere halve finale. Titelverdediger Den Bosch speelde tegen Kampong. En ook daar kan je misschien wel spreken van een verrassende uitslag.
3: Ja, wel als je kijkt naar de historie, hè, van de afgelopen 27 landskampioenschappen won Den Bosch en 23. Dus ja, die worden bijna altijd landskampioen. Maar als je kijkt naar dit seizoen, ja, Kampong won ook in de competitie wel van Den Bosch. Hebben een hele goede seizoenshelft weer achter de rug. Dus zo verrassend is het niet als je naar dit seizoen kijkt. En het was vandaag ook redelijk gelijkwaardig. Bovendien miste Den Bosch hun keeper, hè, van de nationale selectie, Josine Koning. Had een knieblessure, kon vandaag niet meedoen. Dat scheelt ook wel een slok op de borrel. Vandaar wellicht ook wel dat het eindigde in 1-1.
1: Sowieso is het daarmee wel gedaan qua verrassing, hè? Want bij de mannen was daar geen sprake van. Rotterdam won 2-1 bij Pinoquet. Dat mogen we geen verrassing noemen, toch?
3: Nee, Rotterdam is heel goed op dreef de laatste tijd. Hebben ook, er zijn ook hofleverancieren, het Nederlands elftal. We hebben 8 internationals. En die hebben dat beslist voorlopig bij Pinoquet. Ook dat is nog niet beslist. Maar ik zou nu toch wel willen zeggen dat het 60-65% in het voordeel van Rotterdam is.
1: Tjep Hoedemakers was bij beide goals van Rotterdam betrokken. En als we hem moeten geloven, wordt die return een leuke pot.
6: We weten gewoon wat onze kwaliteiten zijn. We scoren makkelijk, kunnen veel ballen afpakken. Ik denk dat we zondag nog wel iets meer ballen mogen afpakken, zodat we echt onze snelheid kunnen gebruiken. Vandaag was het nog wel een beetje een schaakpotje. Pas misschien ook een beetje bij die eerste helft, omdat je nog die tweede pot hebt. Dus ik denk dat we zondag nog wel met iets meer vuurwerk komen.
1: Kijk, en over vuurwerk gesproken. De wedstrijd tussen Amsterdam en het in de reguliere competitie oppermachtige Oranje-Rood. Dat begon aardig, hè?
3: Ja, het begon zeker aardig trouwens. Ook dat vuurwerk kunnen we wel letterlijk nemen. Hè? Want zowel bij Pinoquet in het Amsterdamse bos als een paar honderd meter verder bij Amsterdam, er werd ook letterlijk ontzettend veel vuurwerk afgestoken. Heel veel fakkels. Ja, het lijkt wel voetbal tegenwoordig. Ja, er waren ook duizenden en duizenden toeschouwers. Ja, die hadden het toch allemaal bij zich. Ik had niet het idee dat de organisatie daar echt op berekend was. Maar ook in het veld was het wel vuurwerk. Het ging over en weer, vooral de Kassim-broertjes, twee Zuid-Afrikaanse broers van Amsterdam, die vielen op. Maakte ook 2 goals, Mustafa Kassim. Ja, het was een prachtwedstrijd, 2-2. Ook daar is nog niets beslist. Alleen nog 1 ding. Ja, het strieken van tegenwoordig, dat is ook niet meer wat het geweest is. Oh. Ja, er was een strieker het veld opgelopen, zo 10 minuten voor tijd. Dan zou je denken, mooi. Het publiek ging joelen en ja, daar zien we wel wat. Nee, hij had een boxershort aan en schoenen. En die boxershort had het formaat van een surfbroek. Ja, je zou denken, nou ja, het zal wel een studentengrap zijn of iets dergelijks, of een weddenschap. Maar ja, leg er ook al je kaarten maar op tafel, zou ik zeggen, als je zo dapper bent. Het mooie was wel dat al die spelers niet eens reageerden. Dat niemand achter hem aanliep en dat hij toen ook uit zichzelf me dacht, nou, misschien moet ik dan ook maar snel het veld gaan verlaten.
1: Oké, Filip, jij zegt eigenlijk, als je streak, doe het dan goed. Dat is jouw oproep bij deze?
3: Nou ja, bij wijze van spreken dan. Okay. Dit is ook een half bakken. Het was een strieken, maar dat was het ook weer niet. Ja. Nee.
1: Oké, nou goed, we noteren het allemaal. Daarmee zitten die eerste halve finales zitten erop. Wie zou jij nu tippen als de grootste kanshebbers op die beide titels?
3: Op de beide titels? Nou, ik ga bij de mannen nog steeds voor Oranje-Rood. Die zijn ongeslagen. Die hebben met een enorm puntenaantal voorsprong zijn ze eerste geworden. Dat is voor het eerst sinds jaren loopt het daar echt geweldig. Dus onder leiding van een vrouwelijke coach bij de mannen van Oranje-Rood, AG Boomgaard, die het daar ook fantastisch doet. Bij de vrouwen ligt het echt zo compleet open momenteel. Tussen, ik schat Den Bosch toch wel in als finalist. Maar ja, SCSD en Amsterdam hebben allebei wel kans. Bij de vrouwen zou ik echt geen voorspelling durven te doen.
1: Goed, hopen op een sportief vuurwerk dus. Filip Kook, dank.

0: doen.
1: Onmiskenbaar het stemgeluid van Lenny Koer, zangeres. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, u wilt nog steeds de troubadour zijn en een licht tussen haat en nijd, maar niet meer vanuit Nederland. U verhuist naar Israël vanwege juist die haat en nijd. De EO zendt straks op televisie vanaf 11:15 een speciaal afscheidsprogramma over u uit.
2: Ja.
1: Ja, dat is nogal wat, hè, zo'n verhuizing naar Israël. Hoe voelt u zich daarbij?
2: Nou ja, vaak een beetje gemixte gevoelens. Hè. De ene keer ben ik verdrietig, de andere keer een beetje boos. De andere keer weer vol energie en strijdlustig. Maar altijd verheug ik me op de concerten die we doen. En weet ik precies wat ik doe en waarom ik het doe. Dus mijn intentie is eigenlijk alles wat mij drijft op dit ogenblik. Ja. En wat je net al zei, ik schrik er zelf van als je dan zegt... Hè, van dat is nu juist waarom ze weggaat, hè, tussen alle haat en nijd.
1: Ja.
2: En dat is inderdaad best, dat is echt wel iets. Dat is een enorm groot gegeven op dit moment in mijn leven.
1: Want wat vergt dat om tot zo'n besluit te komen? Hoe moeilijk is dat?
2: Ik kan je dat niet rationeel eigenlijk zeggen. Ik kan het niet erg goed uitleggen, omdat het ook heel veel te maken heeft met een intuïtief gevoel. Hè? Er gebeuren dingen, en niet alleen met mij, want ik heb het al een paar keer gezegd. Ja. Ik neem de situatie zoals het nu is niet persoonlijk op. Ik onderga de dingen wel persoonlijk, zoals cancelingen, doodsbedreigingen, vervelende dingen, noem maar op.
1: Ja.
2: Wat ik zie gebeuren in Nederland is dat het... Dat de verdeling steeds groter wordt. En dat de allerkleinste groepering in Nederland, dus een klein beetje jodendom wat hier nog is, dat het eigenlijk in de steek gelaten wordt.
1: Ja.
2: En dat is iets, het patroon wat we al vaker hebben gezien in Europa. Ik zie dat steeds erger worden. En dat doet me ontzettend zeer. En
1: ja, u zegt zelf van u trekt het eigenlijk breder dan u persoonlijk. Maar tegelijkertijd, tijdens de oorlog in Gaza werd een optreden van u ook onderbroken door demonstranten, waarbij uw man notabene de demonstranten de deur uit moest zetten. Laten we even luisteren hoe dat ging.
3: Is een terrorist! Oh. Zij is een zionist!
4: Het is mijn vrouw! Nou, en jij gaat de
3: Jij blijft mij af!
4: Lenny Koer is geen terrorist, idioot. Als je Lenny ooit nog terrorist wil noemen, dan ga je over die balustrade.
1: Ja, dat is heftig, mevrouw Koer.
2: Oh god, sorry hoor.
1: Ja.
2: En het was nog net voor zo'n open hartoperatie.
1: Oh, dat
2: deed.
1: Dus
2: denk ik, mijn man reageert zo. Die kan het niet verdragen als er zo geroepen wordt. En eerlijk gezegd, heb ik gisteren ook in de uitzending gezet. En als je er goed naar luistert, lijkt het net als ze zegt: Lenny Koer is een violist. Dacht ik eigenlijk.
1: Was het maar zo.
2: Ja, toen dacht ik van, nou, je bent niet goed geïnformeerd. Ik speel gitaar. Ik dacht eerlijk waar dat ze dat zei eerst. Maar goed, toen begreep ik het snel. Ik ben ontzettend intelligent, dat snap je wel. Toen begreep ik dat ze zionist bedoelde. Maar ik stond erbij en ik keek ernaar. En ik heb mijn publiek gerustgesteld. Mensen wat water gegeven. Tot alles weer weg was. En dan zijn we weer verder gegaan.
5: Ja. U lacht er nu een beetje om, u maakt er een grapje van. Maar u heeft het over bedreigingen, over ook dus geweld bij uw optredens. Hè. Er is deze week ook nog bekendgemaakt dat uw optreden bij het Rosa Spierhuis in Laren, een afscheidsconcert,
2: dat
5: wordt afgezegd.
2: Ja, dat is dat. Ik vind het echt, ben er absoluut niet mee eens. Er is geen enkele reden toe. Er is geen bedreiging geweest. Een week daarvoor zat ik op hun huis en er waren een paar mensen met vlaggen. Demonstreren mag, maar zij hadden daar geen vergunning voor. De politie kwam en die heeft ze niet naar huis gestuurd. De politie is naar huis gegaan, dus een omgekeerde zaak. Maar het was in huizen en al mijn publiek was al binnen. En die mensen die stonden daar, terwijl er gewoon niemand meer langskwam. Dus die zijn het gewoon uit verveling weer naar huis gegaan, denk ik. En toen kon ik dus na de pauze, want mensen waren best wel aangeslagen voor de pauze. Want ze komen dan langs, iets wat vijandig is. Hè? En wat waar je niet voor komt als je naar een voorstelling gaat.
5: Ja.
2: En
5: En het is dus die vijandigheid die u heeft doen besluiten om te emigreren op uw 76ste. Daar zit u nu dus middenin. U gaat in Tel Aviv wonen.
2: Bij Tel Aviv. In Ramat Gan, dat is een plaats vlak bij Tel Aviv, ja.
5: Mijn eerste reactie is dan toch, daar is het toch ook niet veilig?
2: Nee, dat is het ook niet. Dus ik ruil niks incomfortabels in voor iets heel comfortabels. Het is misschien wel omgekeerd. Maar waar ik niet tegen kan, is de laffe houding die ze dus in Nederland hebben ten aanzien van deze groepering. En ik denk ook dat het erger zal worden in Nederland. Dus dat het niet alleen de Joodse mensen aangaat, of Israëliërs, maar dat het verder zal gaan. Dus ik heb ook te doen met de Nederlanders. En ik moet je eerlijk zeggen, er zijn ongelooflijk veel Nederlanders die anders denken. Als ik kijk naar mijn eigen publiek, hoe lief die zijn en hoe ongelooflijk fijn het is om voor hen te werken. Maar er is een kleinere groep die meer voor het zeggen hebben, die agressiever zijn, hè, zo gaat dat meestal, en die dan een bepaalde toon bepalen. Dat doet dus de kunst niet goed. En misschien doet het de sport op een gegeven moment ook niet goed. Want je bent niet meer vrij als kunstenaar. Ik denk dat een heleboel stand-up comedians, dat die gewoon ontzettend op hun woorden moeten letten. En dat doen ze ook, hoor. Ze wegen het echt af wat ze wel en niet kunnen zeggen. En daar zitten we nu in dit vrije Nederland. Dus dat, en dit klimaat, zeg maar, mm-hmm. Ook ik, waar ik dan inderdaad de podia voor mij geweigerd worden. En ik ben niet iemand die dan, ja, die dan heel. Hoe moet ik het noemen, heel, heel tactisch mij probeert te manoeuvreren. Ja. Hè? Ik heb daar echt geen zin in, want ik vind wat ik doe is mooi, is verbindend, heeft niets met politiek te maken. Ik heb nooit, eigenlijk eerlijk gezegd, me niet met politiek bezig gehouden.
5: U wil geen concessies doen en dan zegt u dus, dan maar niet. Dan neem ik maar afscheid van dat geliefde podium.
2: Dat is erg, hè?
5: Ja,
2: dat is echt erg. Want het gaat me echt aan het hart. Ja. En hoe meer ik nu naar die eindstreep ga, dus dat is de 31ste, hè? Dus hoe, ja, ik kan er soms dan. Dan maakt het me het spreken moeilijk, zoals nu. Ja. Maar het is echt een enorme stap. En het is, ik realiseer me dat ik het zo lief heb wat ik doe. En ja, nou ja, dus dat is de andere kant van de zaak. Ja, en toch ben ik vastberaden.
1: Zullen we gewoon eventjes luisteren naar wat muziek? Oude, nieuwe nummers, misschien speelt u die ook wel tijdens...

0: Het is een reis door de decennia, als ik het zo hoor. Hè? Vier nummers die we horen in die hele lange carrière. Ik las ook ergens dat u zei, die stem is eigenlijk alleen maar sterker geworden.
1: Ja, nou, ik heb dus een periode gehad, dat is algemeen bekend, dat is 93. Toen had ik na de hand bleek een neurologische aandoening aan mijn stem. Dus heb ik een jaar niet kunnen spreken en een paar jaar eigenlijk heel moeilijk kunnen zingen. En mijn stem was heel zwak. En dus ik dacht eigenlijk dat het nooit meer zou kunnen zingen. En na een aantal jaren, zeker na 6 jaar, kwam die hele diepe stem weer terug. En eigenlijk zo goed, zo krachtig als nooit daarvoor.
0: Ja.
1: En nu is het zo dat ik verbaas me er zelf over met de leeftijd die ik nu heb. Dat ik dus gewoon met een heel groot gemak zing en met heel veel kracht.
0: Ja, dat is prachtig.
1: Dus het is, ja, gek is dat, hè? Ja. Ja.
0: Merkt u ook dat het repertoire gaandeweg veranderd is? Hè? Het laatste fragment wat we hoorden, dat ging over het verlangen naar licht. Is dat ook wat het publiek ook nu meer van u verwacht dan vroeger wellicht?
1: Nou ja, ik ga met de tijd mee, dan zou ik bijna iets anders bedoelen. Maar ik wil zeggen, de tijdsgevricht waarin ik leef, komt ook tot uitdrukking in mijn liedjes.
0: Ja.
1: En ik zou niet anders kunnen dan dat. Dus, ik bedoel, je moet een eerlijk verhaal vertellen. En daar zitten heel veel uplifting liedjes in. Maar die zijn soms ook gelardeerd met, want het is juist een mooie combinatie. Hè? Je kan niet upliftend zijn als je ook niet de andere kant belicht. Hè? En dus beide doe ik. En dus in dat lied Licht, wat je net hoorde, dat kwam van mijn allerlaatste CD. En dat is inderdaad geïnspireerd op de tijd waarin we leven, waarin we roepen om het licht.
2: Ja, maar nu in deze laatste weken hier, de laatste optredens. Ik kan me voorstellen dat u dan in de auto op de terugweg ook wel terugverlangt naar die tijd, naar dat huis vol visite.
1: Nee, ik ben niet zo nog nostalgisch ingesteld, eerlijk gezegd. Nee.
2: Zelfs nu niet.
1: Nee, ook niet. Het is heel gek. Ik zie eigenlijk nu ook, er is ontzettend veel publiciteit nu om mij heen. En dan kijk ik gewoon naar mezelf als een toeschouwer. Want ik weet ook in de tijd van de troubadour en als je in de lift zit, dan krijg je ontzettend veel publiciteit. En ik weet nog zo al die plakboeken die mijn moeder dan inplakte met al die artikelen van mij, die gaan er gewoon allemaal voorbij. En dit gaat ook voorbij. Dus ik vind nostalgie, vind ik een beetje kleverig. Daar hou ik niet zo van.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat er bepaalde herinneringen zijn aan uw tijd in Nederland die u omarmt en koestert.
1: Nee, maar dat is iets anders. Ja. Ja, dat is iets anders. Maar dat strekt zich uit over decennia. En dan heb ik het eigenlijk niet over de successen of wat dan ook, maar veel meer over de gevoel.

0: altijd heb als ik optreed. En wat het is om samen muziek te maken met mijn muzikanten. Die sfeer, dus het maken van de liedjes, het onderweg zijn. De hele creatieve proces. Dus ik vind dus de liedkunst vind ik een ongelooflijk mooie kunstvorm. Omdat je het, je bedenkt, of je, de inspiratie is er, dan moet je het vormgeven. Uiteindelijk heb je het vormgegeven en dan breng je het zelf ook nog naar buiten. Hè? Dus het is gewoon bijna een drieluik. Hmm. Ik vind het het mooiste wat er is. Dus het is de kunst die ik mis eigenlijk.
1: Ja. De liedkunst noemt u. En eigenlijk is dit wel een soort avond van de liedkunst. Hè? Want op dit moment, terwijl wij dit gesprek voeren, is het Eurovisie Songfestival gaande.
0: Ja.
1: We horen Frankrijk op dit moment. Bent u aan het kijken eigenlijk?
0: Nee, ik kan hier geen twee dingen tegelijk doen. Dus nee, ik
1: puur praktisch.
0: Wie is er nu Frankrijk?
1: Ja.
0: Oh ja, dat lied heb ik gehoord.
2: Nou.
0: Ah ja, ja. Ik heb dat lied ook gehoord in Nederland toen ik optrad. Ja.
1: Volgt u het nog intensief eigenlijk, het Songfestival?
0: Nou, niet meer zo intensief. De lol is een klein beetje afgegaan. En dat is, ik heb van die periodes, toen keek ik niet. Toen vond ik het ook heel, ik vond er ook niks meer aan eigenlijk. En toen op een gegeven moment na Anouk vond ik het dus weer beter worden. Ja. Toen ben ik wel weer gaan kijken. En toen heb ik wel weer lijstjes gemaakt met mijn familie, mijn kinderen, mijn zussen. Maar nu de laatste tijd inderdaad. De vervelendigheid die er gebeurd is. Ja. Ook met Israël, met de rug toekeren naar Yuval en naar Eden. Ik kan daar gewoon niet goed tegen. Ik vind dat gewoon. Ik hoorde je net zeggen van. Hoe heet zo iemand ook weer die dan ineens het veld op
2: ja, zo'n streaker.
0: Ja.
1: In het vorige gesprek. Vind, ja.
0: Ja, dat zijn indringers eigenlijk. Ik vind gewoon dat er indringers gekomen zijn in het hele Eurovisie Songfestival.
2: Ja, en als we het nou hebben over dat Songfestival, dan moeten we natuurlijk even terug naar 1969.
1: Nostalgie. Ja.

0: Ja, u mag iets minder hebben met het huidige Songfestival, maar dit succes dat blijft natuurlijk altijd aan u hangen.
1: Ja, en het lied ook, want dat is wel gek of mooi. Dat ik toen niet wist dat de troubadour, want die man bewonderde ik in mijn lied. Hè, dat was een ode aan de troubadour. En later begreep ik dat ik steeds meer op hem ging lijken. Of ik weet niet precies wat er nou eerst was. Maar dus nu gaat het bijna een beetje over mezelf. Ik vond die man ook zo leuk, omdat hij zingt voor groot en klein publiek. En hij trekt iedere keer weer voorbij. Dus dat is ook wat ik voel met zingen. Ik vind het heerlijk om voor een klein publiek te zingen. En ik vind het ook prachtig om voor een groot publiek te zingen. En alles vind ik eigenlijk fijn. Vind ik fijn. Maar ik vind het ook fijn om dan naar huis te gaan. En dan even helemaal niks meer te zijn. Dus dat is ook mooi. Ja.
0: En nu dus de stap naar uw nieuwe land. Lenny Coeur, hartelijk dank. Straks vanaf 11:15 bij de EO op NPO 2. Dus die speciale afscheidsuitzending.
2: NPO Radio 1. 3:30, Michiel van der Velden met het NOS Journaal.
3: Bij woningen die mogelijk verband houden met de mishandeling van twee kinderen in Stadskanaal zijn de ruiten ingegooid. Vandaag werd bekend dat twee vrouwen uit die Groningse gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling. Vanwege de onrust heeft de politie de vrouwen opgepakt, terwijl dat eigenlijk op een later moment zou gebeuren. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. En ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. De man keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit gevonden is in Zuidoost-Azië. Het dier leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: Dan gaan we het over judo hebben, want Amber Gersjes heeft een prachtige judoweek achter de rug. De mooiste misschien wel uit haar leven. Ze draait tot

0: 10 jaar mee in het profcircuit, maar veroverde 2 weken geleden in Tadsjikistan haar eerste zilveren Grand Slam medaille. En daar kwam vorig weekend nog een gouden plak bij op de Grand Slam van Kazachstan.
1: Amber Gesjes in absolute topvorm. Vorige week het zilver en hier is het goud. Want daar is de Deashi Barai, de voetveeg. En de dame uit Mongolië gaat onderuit op de zij. En dat betekent een yuko. De kleinste score, maar dat is voldoende. Want zij houdt het vol, Amber Gesjes. Knappe prestatie van de in bloedvorm verkerende Amber Gesjes.
0: Amber, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Mogen we het zo noemen, de mooiste judo-week van je leven?
2: Zeker. Ik heb veel hoogtepunten, maar dit is zeker, deze komt zeker wel in het rijtje. Ja.
0: Is het allemaal een beetje zeker bezonken? Weten. Heb je het een beetje een plek kunnen geven?
2: Jawel. Zeker wel fijn, zeg maar, natuurlijk op teruggekeken, analyses gedaan, filmpjes terugkijken. Dus dan is het gewoon super genieten. En ook gewoon weer lekker terug op de mat.
0: Oh ja, is dan gewoon lekker eventjes op YouTube die wedstrijden terug te kijken?
2: Ja, zeker, zeker. Beetje nagenieten.
0: Hey, je bent al 10 jaar actief in dat profcircuit. Hè? In 2016 wereldkampioen junioren geworden. Nou ja, dan laat je jezelf wel zien aan de wereld natuurlijk. Maar hoe komt het dan dat die beloning op dit seniorenniveau bij Grand Slams zo lang op zich heeft laten wachten?
2: Tja, hij heeft een stukje fine-tuning nodig gehad. Ik denk dat ik ben vanuit de junioren snel doorgestroomd. En ik denk dat ik daar misschien wat ongeduldig in ben geweest. En dat is me eigenlijk meer het dwars komen zitten dan dat me goed heeft gedaan.
0: Oh, het is eerder een nadeel als je zo goed bent bij de junioren.
2: Nee.
0: Oh, dat niet.
2: Dat ik van alle mooie prestaties zo gretig werd dat ik daar in mijn judo op een gegeven moment een beetje ongeduldig in werd.
0: Ah, zo.
2: Dus dat heeft even tijd nodig gehad voordat ik weer wat geduld heb gevonden. En natuurlijk wel mooie dingen gedaan, ook bij de senioren. Maar ja, die gouden medaille op die Grand Slam, die wil wel hebben. Dus ik ben heel blij dat die er nu ook bij staat.
3: Ja, want je judoot in de categorie tot 48 kilo. Op wat voor manier wordt daarin het spel gespeeld? En komt dat dan ook overeen met jouw manier van judoën?
2: Ja, zeker wel. Ik denk dat lichtgewichten over het algemeen toch wel bekend staan om veel snelheid en explosiviteit. Dat zijn ook echt wel twee dingen die ik ook zeker wel in mijn spel veel gebruik. En verder is het ook een kwestie van natuurlijk kijken en vinden waar je eigen kracht ligt. Dus in het technische, daar vind ik wel een stukje kracht van mezelf. Dus dat kan ik mooi combineren met explosiviteit. En zo kom ik er wel goed uit.
3: En hoeveel sudoku's heb je afgelopen week gespeeld?
2: Ja, een hoop. Dat is iets nieuws en dat gaat erg goed. Dus mijn sudokuboekjes gaan nu elk toernooi lekker mee.
3: Want leg even uit, waarom is dat eigenlijk best belangrijk voor je?
2: Het stukje fine-tune. Ik ben enorm aan het zoeken geweest wat voor mij het beste werkt om een wedstrijdspanning onder controle te houden. Wat juist als je natuurlijk bij de senioren waar het echt moet gaan gebeuren, misschien soms nog wel wat meer wordt dan dat je gewend bent. En eigenlijk altijd al wel veel dingen gedaan. En ook best wel ging dat ook best wel prima. Maar dit jaar eigenlijk gestart met ook een beetje experimenteren. Ook natuurlijk met LA op het oog over 2 jaar. Om even te gaan kijken van wat hebben we nou echt precies nodig. Zijn we een periode ingegaan waarin we eigenlijk vanaf begin dit jaar een aantal nieuwe dingen zijn gaan proberen. Ja, en de sudoku's waren er daar één van.
0: Maar je zoekt dus eigenlijk bewust naar ontspanning.
2: Ja, klopt.
0: En dat
2: ja.
0: is een groot verschil met hoe het was. Want neem ons even mee, hoe ging dat eraan toe dan normaal achter de schermen in het verleden?
2: Ik denk dat ik voorheen, ik ben vrij analytisch en ik heb er nogal de neiging tot het overdenken. Dus als je dan een blok van 1 uur à 2 uur zit tussen je wedstrijden, dan had ik de neiging om dan de volgende wedstrijd misschien al wel 20 keer te hebben bevochten in mijn hoofd. En dat kan ook in je nadeel spelen natuurlijk. En nu was het dus een van de nieuwe doelen is kijken of we die ontspanning kunnen gaan opzoeken. Ja. En dat was middels sudoku's. En dat beviel me enorm. Dus ik heb eigenlijk in die blokken tussendoor aan niks anders gedacht dan mijn cijfertjes. Ja. En kon daarna gewoon al mijn energie en kracht op de wedstrijd focussen.
0: Ja, zo kan dat ook inderdaad. Was het een karakterkwestie dat jij dat zo in die focus altijd zat en die spanning zo voelde? Of was het ook een beetje de mores van de sport dat iedereen het zo deed?
2: Nou ja, ik denk wat ik zei, van ik ben wel van het denken en het overdenken. Dus dat is denk ik wel een beetje een karakterdingetje. En verder, tuurlijk, ik denk dat dat vanzelf gaat. Dat je uiteraard als je ergens instroomt, ook om je heen kijkt en ziet hoe andere mensen het doen. En dat dan allemaal maar gaat proberen. Maar goed, dat was vooral denk ik in het begin. En op een gegeven moment vind je wel een manier waarop je denkt dat het goed werkt voor jezelf. Maar iets wat, zoals ik zeg, 5 jaar geleden werkte, betekent niet dat dat nog steeds werkt. Dus zodoende zijn we wat nieuws gaan proberen.
3: Van overdenken naar denksport dus. Wat voor stap heb je nog meer gezet? Want je zegt, we hebben een aantal dingen geïntroduceerd begin dit jaar.
2: Ja, klopt. Hangt ook weer vast aan dat overdenken stukje loting. De loting komt altijd al de dag van tevoren, is die al bekend. Voorheen was ik gewend om die dan ook meteen te bekijken. En inderdaad volledig uit te denken, te analyseren, te kijken. Waar sta ik, waar staat de rest, wie kom ik tegen, eventueel. En het eigenlijk heel de wedstrijddag al een beetje in kaart te brengen voor mezelf. En we zijn nu aan het kijken naar hoe het anders kan. En de afgelopen toernooien heb ik daarin echt wel een stukje controle losgelaten. En ben ik heel erg gaan vertrouwen op het team om me heen. Want zij hielden de loting in de gaten. En ik daarentegen heb de loting niet gezien. Dus ik heb de loting niet gezien. Niet vooraf niet, niet tijdens de toernooidag. Sterker nog, in Tajikistan wist ik niet dat ik in een halve finale stond. Huh? En voor de finale in Kazachstan stond ik in het verkeerde kleurpak. Oh. Ik had het nog niet door. Dus het is voor mij en voor mijn team om me heen nog een beetje
3: fine-tune.
2: Testen en toetsen, ja. Zeg maar. En fine-tunen. Oh. Maar goed, ik was in ieder geval ontspannen.
0: Maar dat betekent dus dat je eigenlijk pas op het laatste moment weet tegen wie je gaat judoën?
2: In basis, als je de loting doorloopt gedurende de dag, dan weet je ongeveer een uur van tevoren, of soms wat langer en soms wat korter, is de wedstrijd van de tegenstander voor jou, wordt die dan gevochten. Dus dan kom je er dan een uur van tevoren pakweg pas achter wie jouw volgende tegenstander wordt. En zo heb ik het nu doorlopen. Dus mijn eerste wedstrijd hoorde ik pas op de wedstrijddag, ondanks dat je die de dag van tevoren eigenlijk al wel wist. En de rest van de tegenstanders hoorde ik ook gewoon zo gedurende de dag. Kreeg ik die gewoon even vermeld. Van dit wordt de volgende, ze is links of rechts. Hey, dit is het plan.
0: Ja.
2: En go.
0: Heeft het ook iets te maken met dat er ook een nieuwe coachingstaf is? Want er is een hoop gebeurd sinds Parijs. Daar ging het natuurlijk helemaal niet goed met de Nederlandse judoka's. Er zijn grote veranderingen gekomen. Nieuwe coachingstaf onder leiding van hoofdcoach Mark van der Ham. Wat voor rol speelt die nieuwe staf in die begeleiding van jou en die nieuwe aanpak?
2: Ja, ik denk ook zeker wel iets. We zijn natuurlijk bezig met en hebben ondertussen al wel een vrij mooie, stabiele nieuwe structuur opgezet, denk ik. Mark van der Halm ken ik toevallig al vanaf de club. Dus die kent mij al, die kende mij ook al wat. Die weet hoe ik in elkaar steek. En heeft natuurlijk al een tijdje meegekeken. En ik ken hem al. Dus dat is hartstikke fijn. En ik denk dat Mark met alle ervaring die hij heeft en de kennis, dat hij gewoon heel goed zicht heeft op wat er nodig is voor een complete judoka. En ik denk dat we er allemaal ontzettend veel van kunnen genieten nu.
3: Ja, en merk je die verandering ook echt, die cultuursverandering binnen de gehele groep?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het is natuurlijk iets waar we met z'n allen hard aan voor moeten werken. Maar er is zeker wel, er waait een positieve wind.
3: Ja. Dan wil ik je, Amber, nu eigenlijk wat dingen vragen over de toekomst en over de wereldranglijst en over de Olympische Spelen. Maar tegelijkertijd denk ik, dat zijn nou precies die dingen waar jij eigenlijk veel spanning en druk door ervaart. Dus moeten we dat wel doen?
2: Oh ja, tuurlijk. Je mag alles vragen. Dus dat is helemaal geen probleem. Als het zo makkelijk onderuit gehaald zou kunnen worden, dan denk ik dat ik wel heel hard zou moeten gaan werken. Ja, want dan wordt het wel heel lastig voor mezelf.
3: Ja, oké. Want je staat nu in de top 15, hè, wereldwijd. Geeft die plek de krachtverhoudingen eigenlijk goed weer in jouw gewichtsklasse?
2: Ik denk dat de sprong die ik heb gemaakt aangeeft welke ontwikkelingen ik aan het doorstaan ben op dit moment. Maar ik denk wel, als je ook kijkt naar wat er nog boven staat, waarin ik er zeker in de afgelopen periode in de top 10 ook nog wel een aantal heb verslagen, heb gewonnen. Denk ik dat het mij in ieder geval enthousiast maakt en ook aantoont welke mogelijkheden er nog zijn.
3: Ja, want hoe ga je
2: dus
3: nu?
2: Ik voel me nog niet gesetteld op deze plek.
3: Dat nee, precies. Oké, je wil meer, je wil doorbouwen.
2: Ja, zeker.
3: Hoe ga je dat doen?
2: Ik denk door met wat we nu aan het doen zijn. Dus we blijven gewoon, we blijven ontwikkelen. We hebben nu een mooie stap gezet. En we hebben een aantal dingen gevonden waarvan we denken, hey, dit werkt. Maar we blijven gewoon in beweging en we blijven doorwerken.
3: Ja, want volgende maand dan begint het Olympische kwalificatietraject tijdens de Grand Slam van Mongolië. Kunnen we jou al opschrijven voor LA, voor de Spelen van 2028?
2: Je mag me zeker opschrijven, dat doe ik natuurlijk zelf ook. Maar daar moet natuurlijk wel nog wat voor gebeuren. Dus we zijn daar gewoon, we werken er hard voor en ik werk er hard voor elke dag. En dat blijf ik gewoon doen totdat het er ook echt staat.
3: Want vertel nog even jouw motto.
2: Mijn motto? Ja, dat je moet in beweging blijven, want stilstaand water gaat stinken.
3: Ah, ja. Ja. Stilstaand water gaat stinken, ja. Oké, duidelijk. Dus volop in beweging richting LA, al puzzelend.
2: Blijven ontwikkelen, blijven leren, blijven bewegen.
3: En nu even nagenieten van die afgelopen week. Dank dat we je even mochten spreken, Amber Gersjes.
2: Hartstikke leuk, super bedankt.
0: Nou, dat was een tegeltjeswijsheid zo aan het eind. Hè? Union Sint-Gilles heeft de Belgische beker gewonnen. De ploeg met de Nederlander Kjell Scherpen op doel versloeg in de finale Anderlecht. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging kreeg Union Anderlecht op de knieën door twee keer te scoren.
4: Zorgan, bal de match. 3 voor Union. Kevin Rodriguez, qui avait raté son contrôle en début d'action, mais qui ne rate pas son plat du pied. À la 100e minute, l'Union a 2 buts d'avance dans cette prolongation.
0: Een 3-1 zegen en weer een prijs voor Union, dat 2 jaar geleden ook al de beker won en vorig seizoen landskampioen werd. Het is een mooie tijd om keeper van die ploeg te zijn. Dus hebben we contact met Kjell Scherpen. Goedenavond en gefeliciteerd, Kjell.
5: Goedenavond, dankjewel.
0: Ja, het moet toch bijzonder zijn, zeker zo'n finale tegen een stadsgenoot.
5: Ja, zeker. Elk moment om een prijs te winnen is bijzonder in de carrière, denk ik. En gelukkig hebben we een gepakt vandaag.
0: Ja, en het maakt het dan extra bijzonder dat je dan ook tegen Anderlecht speelt? Ja, een grote naam, stadsgenoot, rivaal.
5: Ja, zeker. Maakt het wel voor finale net wat spannender misschien. Ja, voor de fans is iets zeker belangrijk. Dus het was een leuke sfeer en gelukkig dat wij aan het land zijn.
0: Ja, wat was het voor wedstrijd? Jullie kwamen op voorsprong, daarna werd het gelijk. Er was nog een omstreden VAR-moment, of in ieder geval duurde heel lang, hè?
5: Ja, dat was in de eerste helft. Toen scoorden we eigenlijk de 1-0. En dat is na een lang VAR-moment afgekeurd, helaas. En dan blijft het toch een beetje zo'n beetje finale, waar het spel misschien niet van de hoogste kwaliteit was. Maar uiteindelijk komen we op 1-0 voorsprong. En dan mag je eigenlijk niet meer die goal weggeven. En die valt wat dan volgens mij in minuut 84 van een standaard situatie. Ja. Dan geloven we weer een beetje erin natuurlijk. Maar uiteindelijk hebben we het vrij snel in de verlenging goed uitgespeeld en de verdiende winnaar.
0: Ja, hoe groot was het feest?
5: Ja, het is natuurlijk, je wint vanzelfsprekend dat je prijzen wint. Dus je moet er zeker van genieten. En dus we hebben het. We hebben het gevierd in het stadion. We gaan nu zo naar de stad om een kleine huldiging te hebben.
0: Oh ja, een kleine huldiging.
5: Ja, precies. Want we moeten zondag weer spelen. De Brugge uit, dus voor ons een hele belangrijke. Dus dan moeten we er gewoon weer staan.
0: Ja, daar zeg je zo wat. Want jullie staan tweede, hè, in die Belgische competitie. In de kampioensfase, zeg maar. Punt achterstand op Club Brugge. Nog 3 wedstrijden te gaan. En dan spelen tegen Club Brugge. Dus er staat veel op het spel nog, hè?
5: Ja, precies. Dus dat is uiteindelijk ons grote doel. En dan is dit wel natuurlijk wel lekker als je deze wint en goede voet meeneemt. Richting zondag. En dan moeten we het weer laten zien. En hopelijk doen we daar hetzelfde als vanavond.
0: En dan weten we ook nog dat er natuurlijk, je hebt het over de ontknoping van de competitie, maar dat er over een aantal weken ook nog een WK zit aan te komen. Heb je dat nog ergens in je achterhoofd zitten, dat je wellicht opgeroepen gaat worden?
5: Ja, het zou natuurlijk helemaal een kerstkaart zijn. Kijk, als voetballer in de zoals vandaag maak je minimum prijs. Daar doe je het voor om voetballer te worden, maar natuurlijk ook om eventueel dat soort dingen mee te maken. Dus dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn. En als het gaat gebeuren, dat gaan we zien.
0: Ja, want Ronald Koeman, de bondscoach, die heeft al aangegeven dat hij overweegt om misschien 4 keepers mee te nemen. Hoe schat je je kans in?
5: Ja, precies. Dat vergroot de kansen natuurlijk. En ja, weet je, ik probeer gewoon mijn ding te doen al heel het seizoen. En ja, meer dan op dit moment kan ik volgens mij niet laten zien bij ons. Dus nee, het gaat goed. En ja, hopelijk zien ze daar en maken ze de keuken. En ja, mocht het niet zo zijn, dan gaan we ook gewoon weer door.
0: Nou, de eerste prijs is in ieder geval binnen. En misschien moet het beste dit seizoen nog gaan komen. Dankjewel, Kjell.
5: Ja, super. Dankjewel.

0: Come with me, Zazie.
1: Gaan we weer eens even kijken in Wenen, waar de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival plaatsvindt. Zonder Nederland en vier andere landen, maar met volgens Katja Zwart van de podcast Songfestival Koorts een sterke line-up in deze tweede halve finale. Katja, je noemde eerder in de uitzending Roemenië.
2: Ja, klopt.
1: Een echt podiumbeest, zei je, het nummer Choke Me. En daar was best wat ophef over die titel.
2: Dat klopt, want die titel, sommige mensen begrepen dat het om verheerlijking ging van BDSM-relaties en dat de verstikking werd verheerlijkt. Maar dat klopt helemaal niet. Zangeres Alexandra vertelde in een interview dat zij last had van angst- en paniekaanvallen vorig jaar en dat zij daarbij het gevoel had te stikken.
1: Okay.
2: En daar gaat dat nummer over.
1: En laten we even luisteren hoe ze het er vanaf bracht vanavond.
2: Ja.

0: Ja, ik kan me de verwarring voorstellen. Is dit een favorietje voor jou?
1: Zeker, ja. Ik vind haar erg sterk.
0: Okay.
1: Echt podiumbeet, zoals ik eerder zei, ja.
0: Ja, dat heeft ze waargemaakt vanavond.
1: Ja, zonder meer.
0: En dan noemde jij ook nog Tsjechië. Dat heeft een enorme uithaal aan het einde. Dat klinkt in de studioversie natuurlijk heel goed, hè? Want dan kun je dat eindeloos tot in perfectie fine-tunen. Maar wij wilden even weten of hij dat live ook kon. Jij zei van tevoren, ja, dat gaat hij halen.
1: Ja.
0: Zullen we eerst even die studioversie luisteren?
1: Natuurlijk.
0: Maar goed,
2: ik krijg een beetje Gerard Joling vibes,
0: maar.
2: Nou,
0: ja. Maar dit is in de studio, hè? Nee, dat vind jij niet terecht, Katja, Gerard Joling vibes?
1: Nee, zeker niet. Nee,
2: sorry.
1: Ik vind het geen vergelijking. Nee.
0: Kijk, dat is een uithaal. Zullen we dan gaan luisteren hoe dat live vanavond ging?

0: Ja, Katja, dit is niet normaal.
1: Daniel Ziska kan zingen. Die conclusie kunnen we wel trekken, denk ik. Mij deed die stem ook best wel denken. Ik vind het een vrij intense stem die jongen heeft. Deed me ook heel erg denken toen ik het begin hoorde aan Jeff Buckley. De zanger die ons al 30 jaar geleden ontvallen is. Ja. Maar een mooi stemgeluid.
0: Juist, dus dat is een muzikaal spektakel dus. Zoals jij ook eigenlijk al voorspelde aan het begin van de avond. In deze tweede halve finale. Jij zit daar in dat café, hè? Gushamster. Het Eurofan-café.
1: Gushamster Dina, zegt de mevrouw hierna. De eigenares.
0: Ja. Behulpzaam personeel. Wat zijn de favorieten daar?
1: Oh ja, ik zit hier bij een paar Finnen. Maar die zijn natuurlijk dinsdag al geweest. Die waren heel vrij erg weg van Bulgarije, inderdaad. Wat ze minder vonden was, dan moet ik even terug. Wat ik verwacht had, is dat zij Armenië goed zouden vinden, maar dat was absoluut niet het geval. De jongen met de post-it jas.
0: Oh ja.
1: Die voorbij kwam, die geen 9-tot-5 baan meer wil. Oh. Daar zingt hij over. Ja.
0: Maar dat was niet best.
1: Nee, en Cyprus die net was, viel ook erg in de smaak.
2: Dus ze hebben ook een beetje een abonnementje op violen deze editie. Hè? Want we hadden natuurlijk eergisteren al die Finse, maar er was ook een Luxemburgse met een strijkinstrument.
1: Ja, maar dat was playback, hè?
2: Ja, die mocht niet live.
1: Ja, die heeft geen verzoek ingediend. Dus elfde algeheel gebeurt dat gewoon niet. Alles moet playback natuurlijk.
0: Roemenië en Tsjechië hebben we dus gezien. Die noemde jij vooraf als favoriet en die hebben dat waargemaakt. Wat gaat er zo meteen voorbij komen op het podium? Waar kijk je naar uit?
1: Even kijken. We kijken nu op dit moment naar Letland. Ja, sorry, er komen wat mensen binnen, dus ik moet even. Ja. We kijken op dit moment naar Letland, naar zangeres Litje Advara. Wat gaat over alcoholisme en wat dat kan verpesten. Erg mooie song, als je het mij vraagt. Maar ik weet niet of zij het gaat halen in al dit geweld.
0: Okay.
1: We krijgen nog Denemarken, een van de topfavorieten. Australië, met zangeres Delta Goodrem. Nou, daar staat echt een superster. Je weet niet wat je ziet. Beetje gedateerd liedje, maar ze tilt het helemaal omhoog.
2: We gaan nog even bij je terugkomen het komend uur, Katja. Hou het gezellig en volg het lekker daar in dat café in Wenen. Zo dadelijk zijn we terug. Dan gaan we het bijvoorbeeld ook hebben over de Giro d'Italia. Voor de tweede dag op rij een tamelijk bizarre finale. Dit keer in de massasprint met een valpartij. Er is het hockey. We gaan praten ook met een hockeyer, Timo Boers, die niet in de play-offs stond. Dat dadelijk.
0: Tot zo.
3: NPO Radio 1.
4: Dokter Keldrenko.
5: Wie heeft hier eigenlijk last van die zogenaamde energiecrisis? Nee, zegt de mevrouw met de Ferrari F40-tattoo op haar arm. Oh, je hebt een fiets, oké.
4: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
6: Daar kijken wij overheen. Iran is ook lid van de OPEC. Ja. Die schiet gewoon op al die andere OPEC.
5: Zou wel gezellig worden morgen.
6: Morgen is niet gezellig.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
5: Is die koude oorlog eigenlijk überhaupt ooit overgegaan?
7: Nee, die heeft een beetje geslapen, maar die is volgens mij weer helemaal terug.
3: Avro Tros.
4: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
3: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer. Ster.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon kozijnen.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: NPO Radio 1. 10 uur.
18: Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
2: De zesde etappe van de Giro d'Italia is opnieuw ontsierd door een valpartij. Opnieuw met Dylan Groenewegen als slachtoffer.
0: We bespreken het zo in Langs de Lijn en Omstreken. Nu eerst het NOS Journaal. Met Michiel van der Velden.
19: Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat zou pas later gebeuren, maar vanwege de onrust grepen politie en OM nu al in. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, vertelt verslaggever Marjolein Hogevorst.
20: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders. En de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
19: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds de Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder vandaag stapte de minister van Volksgezondheid op, Streeting, die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij de mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. Daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
21: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
19: Volgens de VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. Een Nederlander moet van een rechter in Italië 21 jaar de cel in voor brandstichting. Bij de brand in een meubelmagazijn kwamen 1,5 jaar geleden 3 Chinezen om het leven. Ze lagen te slapen toen de brand uitbrak. De man uit Middelburg was ingehuurd door een Chinees echtpaar. De eigenaar van het meubelmagazijn zou tienduizenden euro schuld bij hen hebben gehad. Het Chinese echtpaar kreeg elk 30 jaar cel. De veroordeelde Nederlander was in Zeeland aangehouden voor 17 diefstallen en inbraken. Een auto die al jaren in een museum in Chicago staat is geflitst op een openbare weg in New York. Het gaat om een replica van de iconische auto Kit uit de tv-serie Knight Rider. Er is een boete van $50 naar het museum gestuurd, maar de directie is niet van plan te betalen. Op de flitsfoto's is te zien hoe een identieke auto te hard voorbij de flitspaal rijdt. Van de auto's zijn in de VS heel veel replica's in omloop. Alleen al voor de tv-serie werden 20 verschillende auto's gebruikt. Het weer, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog met opklaringen. Vannacht koelt het af tot 0 tot 5 graden. Morgen bewolkt en opnieuw buien bij 10 tot 12 graden.
22: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
23: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
23: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
23: NPO Radio 1. EO NOS.
27: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
0: Zijn we weer met nog een uurtje langs de lijn en omstreken. Je zult maar topscorer zijn in de hockeycompetitie, maar niet eens de laatste vier halen.
2: Timo Boers van Den Bosch overkwam het dit jaar, we spreken hem zo.
0: Blaasorkesten hebben steeds meer moeite jonge muzikanten te vinden.
2: We vragen de bekendste feesttrompetist van Nederland hoe hij dat probleem zal oplossen.
0: Nu eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag.
2: De hockeyers van Rotterdam zijn goed begonnen aan de play-offs om de landstitel. De eerste van twee halve finale wedstrijden tegen Pinoquet werd met 2-1 gewonnen. In de andere halve finale speelden Amsterdam en Oranje-Rood met 2-2 gelijk.
0: Bij de vrouwen speelde titelverdediger Den Bosch met 1-1 gelijk tegen Kampong. En de vrouwen van Amsterdam versloegen SCAC verrassend met 3-2. Al vond speelster Felies Albers die verrassing wel meevallen.
28: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we altijd wel gewoon geloof hebben in onze eigen kwaliteiten. Ja, we hebben een jong team. We zijn weer aan het bouwen opnieuw. Dus af en toe pieken we heel erg, maar hebben ook een paar diepe dalen. En de laatste weken zijn we wel echt meer constant. En ja, losgezien van het eerste kwart denk ik dat we wel echt een prima wedstrijd hebben gespeeld. Dus nee, het zit wel in lijn der verwachting eigenlijk.
2: In België heeft Union Sint-Gilles de beker gewonnen. Met Nederlander Kjell Scherpen op doel versloeg de ploeg uit Brussel stadsgenoot Anderlecht na verlenging met 3-1.
0: Tennisser Yannick Sinner heeft zich in Rome op het Masters toernooi geplaatst voor de halve finales door van de Rus André Rublev te winnen. Het was zijn 32e zege op rij in een Masters toernooi en daarmee verbeterde hij het record van Novak Djokovic.
2: Arne Slot gaat ervan uit dat hij ook volgend seizoen trainer is van Liverpool. Vorig seizoen won hij met de club de Engelse titel, maar dit seizoen verloopt moeizaam. Er is kritiek op Slot, maar volgens hem is dat normaal.
29: If you don't have the best season, especially if you compare it with last season, if you compare it with other season, maybe you have a different debate. But if you compare it with last season, this has definitely not been a great season. Then it's also normal that criticism comes. That is how things work nowadays.
2: Morgen speelt Liverpool tegen Aston Villa. Bij winst is de club zeker van Champions League voetbal volgend seizoen.
0: En slecht nieuws voor Christophe Laporte. De wielrenner heeft een spier in een dijbeen gescheurd en mist de Tour de France. De renner van Visma Leasebike liep die blessure op bij een valpartij tijdens een training. Hij zou in de Tour een belangrijke helper zijn van kopman Jonas Vingegaard.
2: En Carlo Ancelotti blijft tot en met het WK van 2030 bondscoach van de nationale voetbalploeg van Brazilië. De voetbalbond van de vijfvoudig wereldkampioen heeft het contract van de Italiaan nog voor het WK van volgende maand verlengd.
0: De kroniek van een aangekondigde valpartij. Zo omschreef het Belgische Sportza de finale van de vijfde etappe van de Giro d'Italia. Het leek een massasprint te worden op de natte keien in Napels, maar door een valpartij in de laatste honderden meters ging Davide Ballerini er verrassend met de buit vandoor. We gaan napraten met commentator Gabriel Melging. Goedenavond, Gabriel.
30: Goedenavond.
0: Gisteren hadden we al die soort slapstick finale en nu weer een valpartij. Wat ging er mis vandaag?
30: Ja, eigenlijk ging het al sinds gisteravond, toen de vele voorbeschouwingen online kwamen op de wielerplatformen, ging het over die laatste bocht op Kasseien met nog 400 meter te gaan en dan een slechte weersvoorspelling met veel regen en dergelijke. Ja, dat is gewoon heel moeilijk om dat goed te laten gaan in een massasprint. En eigenlijk, als je het dan weer omdraait, ging het heel lang allemaal goed. En vooral vanuit Nederlands oogpunt, Dylan Groenewegen werd echt perfect gebracht door de Unibet Rose Rock door zijn wielerploeg. Maar in die bocht, ja, met nog 400 meter te gaan, op keien dus, natte keien, net iets te hard ingestuurd en toen onderuit gegleden met vele anderen. En toen gingen twee outsiders, of ja, niet eens outsiders, ze stonden op geen enkele favorietenlijstje, Ballerini en Stuyven, sprinten om de overwinning en toen won Ballerini.
0: Ja, laten we even luisteren naar wat Dylan Groenewegen na afloop bij Eurosport vertelde.
3: Ja, yeah, it was a bit slippery, I think. Yeah, we did an amazing job and maybe crashed. Can happen in the sprint. It was really slippery and yeah, that's what happened. But I'm really proud of the team. Did an amazing job today. And then it's just bad luck on the end and that's disappointing. But we already look to the next one.
0: Ja, best laconiek. Hij zegt het was glad. Dit kan nou eenmaal gebeuren in de sprint. En hij is teleurgesteld, maar kijkt ook gewoon alweer vooruit. Gabriel, je zegt het ging vooraf al, hè, over die natte keien. Dan stuur je verkeerd in. Dat is ook lastig. Maar maken Reinders en Groenewegen eigenlijk een fout in die laatste bocht? Kun je ze dat verwijten?
30: Ja, het is een beetje lastig om op zo'n manier dan een sprint in te sturen. Kijk, als je kijkt, sprinten op natte kasseien, dat is in essentie niets nieuws. We rijden al decennia lang in de Tour de France de slotetappe op de Champs-Élysées. Ja. En dat zijn ook gewoon kasseien. En als het daar regent, dan gaat het ook heel vaak gewoon goed, weet je. Dat hoort er dan in die zin een beetje bij. Groot verschil is dat je de Champs-Élysées, die rij je dan al 8 keer of zo, die laatste paar bochten voordat je hem dan instuurt. Dus dan voel je al een paar keer je achterwiel glijden op bepaalde kasseien als het nat is. Hier ga je er compleet blanco in. En dan is het zo moeilijk om je snelheid goed in te schatten. Want als je iets te langzaam rijdt, want dat is misschien een soort van wat je ook kan zeggen, van waarom gaan ze niet iets langzamer dan die laatste bocht in, als ze duidelijk gewoon iets te hard gingen. Ja. Ja, als ze langzamer gaan, dan komen er weer allemaal renners over ze heen aan de binnenkant en dan verlies je die positie. Dus je moet langzaam genoeg rijden om niet te vallen, maar hard genoeg om niet mensen aan je binnenkant te krijgen. En dat is zo moeilijk om dat goed te balanceren. En dat kan je ze eigenlijk niet echt verwijten, ja, dat hier dan net een beetje mis is gegaan, vind ik.
4: Ja, het is een dun lijntje natuurlijk wat dat betreft. Groenewegen ging als tweede die laatste bocht in. Kan je daarmee zeggen dat hij ook echt in de positie was om de rit te winnen?
30: Ja, ik zou zeggen van wel. Al helemaal omdat dus Davide Ballerini, die uiteindelijk wint, er vlak achter zat. En normaal gesproken in een massasprint is Ballerini echt niet zo snel als Groenewegen. Het ding is wel dat ook Paul Magnier er op dat moment nog heel goed voor zat. En Magnier werd opgehouden door deze valpartij. Moest met allebei zijn schoenen uit zijn pedalen. Ging als iets van 15e of 16e. Kwam hij uiteindelijk die laatste bocht uit. En wordt toch nog derde. Dus die man reed wel een ontzettend sterke sprint. Zonder valpartij moet ik nog maar zien of Groenewegen voor Magnier was geëindigd vandaag.
4: Ja, je zei het al, die Kasseienstroken, dat is op zich niks nieuws. Kijk naar de Champs-Élysées. Maar ja, er kan natuurlijk wel schade worden aangericht. Hoe is Groenewegen eruit gekomen?
30: Ja, redelijk goed. Hij heeft weer een valpartij dus meegemaakt op zijn schouder. Wat ook zo was in de eerste etappe. En toen was die schouder wat ontwricht. En nu heeft hij weer last van die schouder. Maar hij zegt tegelijkertijd dat hij niks gebroken heeft en dat hij in principe gewoon weer door kan. Ja, het is een beetje afvragen hoe dat dan morgen voelt. Ja. Maar voorlopig zijn er ook niet echt kansen voor Groenewegen. Dus hij heeft tijd om te herstellen.
4: Nou, dat scheelt dan weer. Over die etappe van morgen gesproken, wat gaat dat voor rit worden?
30: Dat wordt echt klimmen. Dat wordt echt heel erg leuk. En dan krijgen we voor het eerst echt een strijd tussen de klassementsmannen. Dat kan bijna niet anders. Finish op Blockhouse. Een klim van 13,6 kilometer aan 8%. Ja, dat wordt Vingegaard tegen Pellizzari waarschijnlijk.
4: Ah, barre omstandigheden verwacht of dat niet?
30: Volgens mij valt dat wel mee, maar dat weet ik niet 100% zeker.
4: Nou goed, het gaat ongetwijfeld spannend worden. Dankjewel, Gabriel. Tot morgen.
0: Vandaag waren dus de eerste wedstrijden in de play-offs om de landstitels bij het hockey. En daar viel ook meteen een verrassende uitslag. De vrouwen van SCAC, die als eerste waren geëindigd in de reguliere competitie, gingen met 3-2 onderuit tegen nummer 4 Amsterdam. SCAC-coach Robert van der Peppel wilde niet spreken van een domper.
9: Van ons eerste kwart echt heer en meester. We waren ongelooflijk goed in de bal en zonder bal. Want we creëren geloof ik 4 corners en 2 kansen.
10: Ja, het had toen al 3-0 kunnen staan.
9: Ja, daar laat je ze leven inderdaad. En werd het maar 1-0 uiteindelijk. Nou, zij scoren vrij snel de 1-1. Ik denk dat de eerste keer dat zij in de cirkel kwamen. Dus al met al klopte dat wel in het begin. En daarna wordt het wel wat rommelig, denk ik, van beide kanten. Dus uiteindelijk hebben zij hun wapens goed benut, denk ik. En wij wat minder. Dus uiteindelijk corners genoeg, gaan we naar kijken. Maar uiteindelijk verlies je hem 3-2. En het leuke is dat het in knock-out lig je eruit. Maar nu hebben we zaterdag nog een mooie return. En ik ben altijd wel overtuigd dat wij 1, 2 of 3 goals kunnen maken.
10: Ja, ik noemde het een domper. Omdat jullie na een minuut of 20 met 3-0 voor hadden kunnen staan. En ik had het idee dat na die 1-1, dat was een eerste echt goede aanval. Waaruit de corner kwam en die ging erin. Ja, dat het de hele wedstrijd anders maakte.
9: Ja, dat was misschien dan in dat opzicht een domper dat je niet inderdaad doordrukt. Aan de andere kant vind ik, als je vanaf het begin onder druk staat en je komt er niet uit, nou, dan vind ik dat erger, zeg maar. Dus ik kan daar wel mee leven, dat in ieder geval je spelplan klopt. Maar je moet wel zakelijker daarin gaan afdrukken. En ja, hun keeper hebben we ook wel heel groot gemaakt dan, weet je wel. En dat is zonde.
10: Ja, jullie hadden er ook veel meer kunnen maken. Ik heb een enorme vechtlust gezien, bijvoorbeeld voorin, van de zussen Dieke. Ja, die creëren de ene naar de andere kans. En ja, dan kom je toch tot de conclusie, iets te weinig benut.
9: Ja, ik denk dat we ze hebben laten leven. En nogmaals, het begint met kansen creëren. Als je dat niet doet, dan heb je een groter probleem. Maar ja, in de play-offs draait wel om details en de zakelijkheid. We hebben een aantal keren kunnen schieten. Anne Veenendaal was goed hoor, daar niet van. Maar ja, je moet er minimaal vandaag denk ik 3-4 maken. En het waren er maar 2.
10: Wat zegt dit voor de wedstrijd van overmorgen?
9: Dat Amsterdam 1-0 voor staat. En dat wij niet heel veel anders gaan doen. Behalve dat we hun sterke dingen nogmaals misschien er iets meer uit moeten gaan halen. En zelf aanvallend iets meer rendement moeten gaan halen.
0: Philip Koken was dat in gesprek met SCHC-coach Robert van der Peppel.
4: En we blijven bij het hockey, want we hebben de topscorer van de hoofdklasse mannen aan de lijn. Maar die stond niet op het veld vandaag in de play-offs om te strijden om de landstitel. Aanvaller van Den Bosch, Timo Boers, goedenavond.
11: Hoi, goedenavond.
4: Ja, want jullie lagen er al uit. Hoe kijk je dan naar die wedstrijden vandaag? Of kijk je helemaal niet misschien?
11: Ja, nee, ik heb zeker gekeken. Toch wel met een stukje jaloezie. Kijk je naar dat soort wedstrijden. Als je ziet wat voor sfeer er op de clubs hangt, dan kan je er alleen maar een beetje jaloers op zijn dat je daar zelf niet tussen staat.
4: En al helemaal denk ik als je topscorer bent, hè, want ja, dan sta je garant voor doelpunten. Dan wil je dat natuurlijk tonen in die play-offs.
11: Ja, net als wat we vorig jaar hebben dat wel gehaald. Was dat natuurlijk een van de mooiste momenten uit mijn carrière. Dus dat had ik graag nog een keer gedaan. Alleen dat mocht dit jaar helaas niet baten.
4: Nee. Het is al voor de tweede keer op rij, hè, dat je topscorer bent in de hoofdklasse. Wat is je geheim? Hoe kom je tot zoveel treffers?
11: Nou ja, ik denk, het klinkt misschien heel cliché. Alleen, ik ben niet de enige die verantwoordelijk is voor de strafcorner. Daar heb je ook een goede aangever en ook een goede stopper voor nodig.
4: Ja, want je bent een echte strafcorner specialist, hè?
11: Ja, klopt. Ik moet het echt alleen van mijn strafcorners hebben en strafballen om doelpunten te maken. In het veldspel sta ik achterin. Maar wat ik al zeg, een aangever en een stopper heb je ook gewoon nodig. En daarbij heb je ook heel veel uren nodig om dat ritme te krijgen. En dat hebben we wel ook weer afgelopen jaar weer heel veel gedaan.
4: Ja, want hoe gaat dat dan in training? Ben je dan aan het einde van de training nog heel veel bezig met extra strafcorners nemen? Dat soort dingen, zoals je bijvoorbeeld ook mensen hebt die heel erg op vrije trappen oefenen in voetbal of dat soort dingen?
11: Nou ja, dat zeker. Er wordt per training wordt er wel genoeg ruimte gemaakt om daar aandacht aan te besteden. Zowel die directe corner als wat varianten om daar aandacht aan te besteden. Nee, er wordt zeker genoeg tijd ingestoken.
4: Ja, en je zegt het is al een teamding natuurlijk, want iemand moet die bal ook aangeven en stoppen, dan moet jij schieten. Maar het killen, dat is natuurlijk wel waar het om gaat, hè? Wat maakt jou zo meedogenloos en hard? Is het slagkracht? Is het misschien onvoorspelbaarheid? Wat is het?
11: Nou, ik denk dat het wel eens verschilt. De ene keer is het wat hard. De andere keer probeer ik er wat meer schijn in te leggen. Probeer ik op het laatste moment nog een kleine verandering toe te passen. En wat ik net ook zei. En soms speel je wel ineens een variant om jezelf misschien bij de volgende corner wat meer tijd en ruimte te geven. Dus ik denk dat ik wat onvoorspelbaar zo onvoorspelbaar mogelijk probeer te zijn.
4: Ben je man van de statistieken trouwens?
29: Dat ben ik zeker, ja. Dat vind ik leuk om te zien.
4: Dus als ik jou zeg, je bent de eerste speler bij Den Bosch die over de 30 goals heen is gegaan in een seizoen, dan wist je dat al lang natuurlijk.
29: Dat wist ik inderdaad, inderdaad ook al. Nee, ik word altijd mooi op de hoogte gehouden door Ramon Min. Die heeft altijd zijn statistieken op orde, dus daar mogen heel veel credits naar uit. En die houdt me altijd mooi op de hoogte. Vaak als ik in de kleedkamer kom na de wedstrijd, heb ik al het een en ander doorgestuurd gekregen van hem.
0: Mooi, je geeft de credit dus ook wel graag aan andere mensen. Maar dat is toch ook iets wat jij zelf trots moet maken?
29: Ja, nou ja, zeker. Toen ik 2 jaar geleden bij Heren 1 kwam en de eerste cornerman werd, weet ik nog dat ik met mijn coach zei van, die zei bij, je gaat eerste cornerman worden volgend jaar, want er werd bij Den Bosch toen geen nieuwe corner gehaald. En toen vroeg hij eigenlijk van, ja, hoe ga je dat doen? En toen zat ik juist zelf eigenlijk, ja, ik ga eigenlijk gewoon die bal gewoon naar de goal proberen te werken. En dan kijken of er een goal uitkomt. En binnen dat jaar werd ik topscorer van de hoofdklasse, wat ik ook zelf zeker niet had verwacht. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik ook zeker niet had verwacht dat ik het 2 jaar op rij ging worden. En dat ik mijn record van vorig jaar verbroken heb.
0: Ja, dus dat zijn mooie statistieken. Maar goed, dit weekend play-offs zonder Den Bosch. Waar heeft het aan gelegen dit seizoen?
29: Verschillende dingen, denk ik. Ik denk toch dat we het seizoen niet, of de eerste seizoen zelf niet begonnen zijn zoals we geëindigd zijn. Daarin merkten we toch dat er kleine veranderingen in het team toch wel groot verschil hebben gehad. Waarin we best wel wat punten hebben laten liggen tegen wat teams die we misschien niet hadden kunnen of moeten laten liggen. Daarbij vind ik wel dat we het vanaf het tweede seizoen zelf hebben we echt een goede lijn neergezet. En zijn we toch weer heel dichtbij gekropen bij de play-offs. Hebben we er toch nog in de ene laatste speelronde ingestaan. En werden we eruit helaas mede door ons eigen spel weer uitgeklikkerd.
0: Ja, en voel je je daar dan persoonlijk ook verantwoordelijk voor?
29: Nou ja, natuurlijk. Uiteindelijk doen we het met elkaar. Kunnen we ook heel erg kritisch kijken naar wat we verdedigend doen. Het gaat niet alleen maar om aanvallen. Je moet ook zorgen dat je het huis achterin dicht houdt. En dat hebben we dit jaar denk ik te slecht gedaan, om eerlijk te zijn. En zijn er te veel makkelijke goals, denk ik, binnengevallen. Ook een paar rare uitslagen. We krijgen de 6 tegen Kampong. We krijgen de 8 tegen Amsterdam. Ja, uiteindelijk, als je bij die top 4 wil horen, moet je gewoon goed verdedigen. En ik denk dat we dat dit jaar een beetje hebben nagelaten op sommige momenten.
4: Ja, we weten dat Den Bosch natuurlijk bij de vrouwen ook een enorme track record heeft, maar ook bij de vrouwen gaat het dit jaar niet heel makkelijk. Ze staan wel in de play-offs. Maar merk je dat op de club? Dat het net even een iets minder jaartje is?
29: Om heel eerlijk te zijn, dan merk ik het op de club niet. Ik zie het natuurlijk zelf ook. Maar ik vind ook altijd ergens, het blijft altijd wel Den Bosch. En ik zag het ook weer in de EAL-finale. Er gaat gewoon een extra vuurtje branden daar. Als er om een titel gespeeld wordt, dan kunnen ze gewoon ineens een paar stappen erbij doen. Dus ik heb er weinig van gemerkt, om heel eerlijk te zijn, op de club.
4: Ja. Ik wil nog even met je over Oranje hebben. Het Nederlands team, deze zomer het WK in Amsterdam. Je zou zeggen, nou ja, zo'n topscorer in de hoofdklasse, die gaat altijd mee. Maar ja, het is niet vanzelfsprekend, hè? Want je zat niet in de selectie voor de Pro League. Was dat heel teleurstellend?
29: Ja, ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet teleurstellend was. Ik had gewoon gehoopt inderdaad om daarbij te zitten. In december heb ik wel nog gespeeld. Toen de volgende Pro League in Spanje helaas niet erbij geweest. Er waren een aantal redenen voor. Daar ben ik hard mee aan de slag gegaan.
4: Waar lag het dan aan? Wat werd je als verklaring gegeven?
29: Jeroen vond dat ik nog wat stappen kon zetten. Als we op hockeygebied kijkend, in het verdedigende vak. Maar ook naast het veld, het fysieke vak. Had hij gewoon wat aandachtspunten voor. Daar ben ik afgelopen winter hard mee aan de slag gegaan. En daar heb ik veel stappen in gezet. Dus ik hoop aankomende Pro League periode wel weer erbij te zijn.
4: Ja, denk je ook dat je wel gewoon meegaat naar dat WK? Of heb je eigenlijk die play-offs nodig om je nog eens even extra aan die bondscoach te tonen?
29: Nou ja, het is altijd, het is gewoon een heel mooi podium om inderdaad te kunnen laten zien wat je waard bent in belangrijke wedstrijden. Dus natuurlijk is dat jammer dat je dat daar niet kan laten zien. Maar ik denk dat ze genoeg wedstrijden, genoeg trainingsmomenten ook wel kijken waar ik wel aanwezig ben. Dus ik denk niet dat het daar alleen van afhangt.
4: Ja, dus toch nog vertrouwen wat dat betreft. Heb je het idee trouwens dat heel Hockey Minute Nederland jou inmiddels kent als topscorer? Of moet je ook nog een beetje aan je naamsbekendheid gaan werken?
29: Nee, daar moet ik nog wel aan werken hoor.
4: Ja, hoe komt dat?
29: Het blijft toch een mooie sport waarin het allemaal toch nog best wel nuchter is, denk ik. Ja, het gebeurt gewoon niet zo snel dat er allemaal grote dingen gebeuren. Als ik vandaag ook naar Amsterdam kijk, dat er een streaker over het veld gaat en dat hij zelf ook weer het veld afgaat.
4: Het was een beetje een halfbakken streaker, hoorde ik al van Philip Koken.
29: Die rent zelf het veld op, maar niemand die erachteraan rent, waar je dat bij het voetbal natuurlijk wel altijd ziet. En hij gaat ook weer zelf rustig achter de boarding zitten en niks aan de hand eigenlijk.
4: Ja, nuchtere hockey. Nou ja, goed. Jij doet het er goed in als topscorer. Dankjewel, Timo Boers. En volgend seizoen nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Den Bosch.

0: Hij heeft ook wel een beetje songfestivalachtig iets. Dit was Adriano Celentano met Azzurri. Dat is een zanger die inmiddels 88 jaar is. En deze voltreffer die dateert van 1968.
1: Mooi zeg. Bijzonder voorval op het WK roeien in Frankrijk. In de Nacra 17-klasse. Dat zijn de Olympische katamarans. Daar brak de mast van de boot van Bjarne Bauer en Jorien Hin af. Dat gebeurt zelden tot nooit. Verslaggever Ayot Kloosterboer die sprak met de onfortuinlijke Nederlanders.
2: Bjarne, wat is er gebeurd?
3: Nou, ik denk een van de wildste dagen uit mijn zeilcarrière. Er stond super veel wind. Windkracht 6, was gekkenhuis. We hadden 4 wedstrijden gedaan, of 3 eigenlijk. En er stond, het ging best wel goed. En we lagen ook goed. Alleen toen sneuvelde helaas onze mast. En toen ging een hele... een reddingsoperatie vanuit ons en onze coach om alles zo goed mogelijk terug naar de kant te brengen zonder alles stuk te maken.
2: Oh, wacht even. Toen sneuvelde onze mast. Ik vraag even aan Jeroen, wat gebeurt er dan precies?
4: Nou ja, goede vraag. Het ging allemaal heel snel. We voeren downwind, dus met alle zeilen omhoog. Ja.
2: En even voor mijn idee, jullie hebben helmen op, dat is niet voor niks. Hoe hard ga je dan?
4: Goede vraag. 50.
2: 50?
4: Ja, we gingen wel echt heel hard. Ja. We hadden vlak water, dus dan houden we ook echt die hoge snelheden. En we raakten een klein golfje, dus dan remt de boot een beetje. En waarschijnlijk door die druk van de zeilen in combinatie met de extreme omstandigheden knapte de mast.
2: Ja. En dan hoor je?
4: Ja, een hele harde knal. je wordt vrij snel nat, want wij hangen met onze trapezes aan de mast. Ja. Dus we vielen allebei in het water. En toen ik boven kwam, toen zag ik eigenlijk wat de schade was.
2: Ja, dus je hoort een hele harde knal. En dan is het ook meteen plons in dezelfde seconde.
3: Ja, inderdaad. Je hebt het eigenlijk niet eens door. Je hoort wel die knal. Ja. En hoofd boven water en je ziet weinig mast overeind staan. En ik hoorde een paar keer om mijn god achter me.
4: Ja, ik wist even niet meer wat ik moest zeggen.
3: En toen snel aan boord geklommen. En ik denk wel best trots op hoe we gehandeld hadden. Want we gingen gelijk gewoon in de oplossingen denken en alles... Ja, zo goed mogelijk aan de kant krijgen. Wat ook belangrijk is voor de komende dagen.
2: Ja, hebben jullie een reservemast?
3: Ja, een reservemast. Zeker. Die hadden we opgetuigd. En we hoefden hem vandaag alleen te wisselen.
2: Dat betekent...

0: hem vandaag alleen te wisselen.
1: Dat betekent dat je de boel goed heel hebt gehouden. Nou ja, relatief dan.
0: Ja, ja, het is wel zonde van onze mast, want het was een hele goede mast. Wel op leeftijd, maar wel snel. Dus dat is
1: wat is op leeftijd?
0: Deze mast was meer dan 10 jaar oud, maar wel snel. Dus daarom hadden we hem erop. Maar...
1: Dan heeft jullie coach er nog mee gevaren.
0: Ja, klopt ja. Ja, dus daar had ook een treintje gelaten. Maar morgen een nieuwe verse mast erop en die doet het ook hartstikke goed. Dus dat komt goed.
1: Ja. Jullie stonden er heel mooi voor in het klassement. Je stond vierde, dacht ik. Nou zak je een paar plekken.
2: Ja, ik hoef niet per se te weten hoeveel we nu staan. Maar dit soort dingen horen erbij. Ik denk dat we naar omstandigheden ook geluk hebben gehad dat het in de laatste wedstrijd gebeurde. En daarvoor waren we gewoon hartstikke goed bezig. Dus we kunnen wel met goede zin naar morgen.
3: NPO Radio 1. Het is inmiddels 10:50, het NOS-journaal, Michiel van der Velden.
4: Bij woningen die mogelijk verband houden met de mishandeling van 2 kinderen in Stadskanaal zijn de ruiten ingegooid. Vandaag werd bekend dat 2 vrouwen uit die Groningse gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling. Vanwege de onrust heeft de politie de vrouwen opgepakt, terwijl dat eigenlijk op een later moment zou gebeuren. De politie in Rotterdam is met onder meer een helikopter op zoek naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Alleen op de laatste plek wist de man een kassalade mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. En ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. De brandweer in Amsterdam heeft vanavond een vrouw uit een boom gehaald. Ze was in het Rembrandtpark metershoog vast komen te zitten. Ze is met een hoogwerker bevrijd. Waarom ze in de boom zat is niet bekend. Tegen AT5 zei de brandweer, bij katten gaat het vaak vanzelf. Maar mensen zijn er niet voor gemaakt om behendig alle kanten op te klimmen. Dan kan de weg naar beneden wat lastiger zijn.
3: Langs de lijn en omsteken.
5: Ja, het zal je gebeuren. Katja Zwart, Songfestival Addict en maker van de podcast Songfestival Koorts. Daar ben jij weer. Jij volgt die tweede halve finale van het Songfestival voor ons. En in het begin van de uitzending noemde jij vanavond een slagveld. Hele goede landen met goede uitvoeringen. Is dat ook uitgekomen tot nu toe?
6: Ik vind van wel. Ik vind van wel. Ik weet niet wat jullie ervan... van vinden, maar ik denk dat we wel sterke dingen hebben gezien.
7: Ja, het leuke is, Katja, wij zien alleen maar beeld, maar we horen de muziek niet. Dus ja, ik vind het lastig te beoordelen alleen op het beeld.
6: Ja, dat snap ik.
5: Nee,
6: ja,
5: wij hebben intussen nog een radioprogramma, Katja.
6: Ja, dat weet ik, maar misschien tijdens de muziek af en toe gaat hij aan, dat weet ik niet. Hier in het café waar ik, het Eurofancafé waar ik zit in Denen, werd hardop geapplaudisseerd door de mensen hier bij het grote scherm voor andere Australië en Denemarken. Dus dat viel me erg op.
5: Ja, want daar keek jij lang naar uit. Hè? Daar had je het al de hele avond over, Denemarken.
6: Klopt.
5: Wat was de titel ook alweer van het liedje?
6: Dat is gemeen. nog wat.
5: Ja, ja, precies.
6: Nee, ik heb er een paar keer op gestudeerd, maar dat is ongeveer een maand geleden.
7: Voor Vigar Jem.
6: Moet behandelen, ja.
5: Ja. Ja, nee, oké, nou dat kunnen we allemaal thuis maar opzoeken dan. Maar goed, presentatoren Harry Schut en Jeroen Kijk in de Vechten op televisie vertelden dat het liedje gaat over de nacht die nooit eindigt. Kus me, pak mijn hart, breek het opnieuw, zeg me dat het nooit voorbij is.

0: Hoe hoog gaat dit eindigen, denk jij, zaterdag, Katja?
1: Dit wordt top 5.
0: Oké.
2: Okay. Nou, dat is stellig.
1: Dit wordt... Ja, dit gaat tussen 3 en 5 eindigen. Dat heb ik besloten gisteren.
0: 4 denk ik dan.
2: Ja, een beetje polderen.
1: Ja, 3, 4 of 5. Okay. Zoiets, maar niet lager, denk ik.
3: En Katja, dan hebben we ook nog die vreemde eend in de bijt, hè? Australië. Altijd heel merkelijk dat dat land meedoet aan een Eurovisie Songfestival natuurlijk. Vorig jaar overigens niet. Toen zongen
1: wel,
3: ze...
1: hoor.
3: Sorry?
1: Ze deden wel mee vorig jaar.
3: Ja, zeker, want ze zongen toen over milkshakes, hè?
1: Klopt, ze doen er 11 jaar mee.
3: Ja, de vraag even, heeft deze dame meer kans?

0: grootheid in Australië. Eurovisiefans hopen al sinds het moment dat Australië meedoet, dat is 11 jaar geleden ook hier in Wenen, dat zij mee zou doen. En nu is het zover. En ja, zij gaat hoog ogen gooien.
1: Oké. Dus tot nu toe ja, is het een succesvolle avond. En dan hebben we Malta nog.
0: Ja,

0: stuk.
1: Hé Joram, dat was niet voor niks dat je het woordje we gebruikt, hè?
2: Nee, want dit heeft een Nederlands tintje. Geproduceerd, Katja, door een Nederlander, toch?
3: Klopt, Joep van der Boom, 24 jaar. En die produceerde dit mee. En het nummer werd opgenomen in Bulgarije.
2: Oké.
3: Dus hij werkt vaker samen met buitenlandse artiesten. Ook mensen die eerder hebben meegedaan aan het Eurovisie Songfestival.
2: Dus dit is eigenlijk het Nederlandse tintje van de editie van dit jaar. Ook goed is dit ook een kanshebber wat jou betreft?
3: Ik twijfel een beetje. Ik vind het een beetje een engert.
2: Oh, oké. Okay.
3: Als ik eens goed kijk, dan denk ik eerst, ja, dit is leuk. Maar ik vertrouw de man niet helemaal. Ik weet niet of het aan die slijmerij ligt, met die rozenblaadjes. Maar ja, er is iets mee wat mij aan twijfelen maakt.
1: Oké. Hey Katja, jij bent wel een goede voorspeller, hè? Want afgelopen dinsdag hebben we zitten turven. Had je 8 van de 10 finalisten goed voorspeld? Je kan ook zeggen, je bent gewoon een echte kenner natuurlijk. Is het vanavond veel lastiger om een echte voorspelling te doen?
3: Ik vind het altijd lastig. Sommigen weet ik gewoon zeker, dit gaat door. Maar dan, het is altijd dat laatste groepje waar je over twijfelt. Zal ik Malta wel of niet erin doen? Is Noorwegen, weet ik, zong gisteren een beetje vals. Vind ik een heel goed performer. Maar ja, ik weet dat ik bij de jury niet goed gescoord heb.
1: Ja, want die kijkt al een dag eerder, hè, bij de repetitie.
3: Precies, ja. Dus dan, ja, dat zijn er. Je hebt die zekere, die laat ik gewoon staan. Maar die laatste paar, dat kost me wel even. Om dat goed te krijgen.
1: Ja. Hey, tot slot, Katja, begrijp ik nou ook, hè, zaterdag is die finale, dat jij daarna last hebt van een pet?
3: Van pet, ja. Post-Eurovision depression noemen we dat in Eurovisieland. Eigenlijk gewoon vrij vertaald het zwarte gat waar je in valt.
1: Ach, ja. Nou ja. Geniet nu nog even van deze periode, zou ik zeggen. Hè?
3: En
1: de grote finale moet nog komen. En nou ja, laten we hopen dat die stem het ook houdt. Katja Zwart, vanuit een prachtig Weens café, Jamsterdiener. Geniet nog even van de spanning en van de avond.
3: Dankjewel.

0: zou ook een uitstekende kandidaat zijn voor Nederland op het Songfestival,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, waarom zou het niet eens proberen?
0: De jeugd vertegenwoordigt met sterrenstof.
2: Engeland is in de ban van Spygate. Een spion van voetbalclub Southampton zou daags voor de wedstrijd tegen Middlesbrough stiekem opnames hebben gemaakt van de training van de aanstaande tegenstander.
3: Right, this is significant breaking news. Middlesbrough have made a formal complaint to the EFL, alleging that a man they believe to be a Southampton member of staff was spying on their training session today before the Championship playoffs, we at Sky Sports News understand.
2: Je tegenstander filmen, dat mag dus niet. Het is verboden om in de 72 uur voor een wedstrijd een training van de tegenstander te bezoeken. We hebben contact met correspondent Arjen van der Horst. Goedenavond.
4: Goedenavond.
2: Ja, dat was ook niet zomaar wat, die wedstrijd tussen Southampton en Middlesbrough.
4: Het was een hele belangrijke wedstrijd. Beide teams komen uit in de Championship. Dat is de tweede divisie van het Engelse voetbal. Nou, de nummers 1 en 2 van de Championship promoveren altijd automatisch naar de Premier League, hè, de hoogste divisie. Maar de nummers 3 tot en met 6 spelen play-offs, hè, voor die derde en laatste promotieplek. Nou, Southampton en Middlesbrough zijn de nummers 4 en 5. Die gingen dus daarom vechten. Promotie naar de Premier League, ja, levert de clubs vele tientallen miljoenen op. Dus er staat heel wat op het spel in deze play-offs. En dit incident gebeurde inderdaad daags voor die eerste play-off-wedstrijd. De halve finale wedstrijd tussen Southampton en Middlesbrough.
2: Nou, neem ons even mee dan naar dat incident. Wat gebeurde er precies rondom dat trainingsveld?
4: Eén dag voor de wedstrijd, trainingssessie van Middlesbrough. De beveiligers zien langs het veld een man verstopt achter een boom. Die was met een camera opnames aan het maken. Daar hebben we ook beelden trouwens van gezien. Hè? Die man is gefotografeerd dat hij daar achter die boom stond. Ja. Werd in de kraag gepakt, werd gedwongen de beelden te deleten. Maar later bleek dus, ja, dat een clubmedewerker was van Southampton, hè, de tegenstander in die play-offs. Ligt heel gevoelig in het land van fair play, zou je sowieso al zeggen. Maar inderdaad, het is ook expliciet verboden om trainingssessies te observeren in de 3 dagen voor zo'n wedstrijd.
2: Ja, dus hij is ontmaskerd. Inmiddels is die dubbele ontmoeting, hè, een heen- en een terugwedstrijd tussen Southampton en Middlesbrough geweest. Gewonnen door Southampton, dus de club die ervan beschuldigd wordt een spion te hebben gestuurd. Wat doet dat dan met die clubs rondom die wedstrijden na dat resultaat en dat verhaal van de spion?
4: Ja, je zag hele uiteenlopende reacties van beide clubs. Middlesbrough, dat kun je wel uittekenen, was natuurlijk woest. Die hebben dus ook officieel een klacht ingediend. En het wrangen van de Middlesbrough is dus inderdaad dat ze uitgeschakeld werden. Ja, Southampton wilde er liever niet op ingaan. De trainer van Southampton wilde er alleen over kwijt dat het een lastige situatie was. Maar toen hem tijdens de persconferentie werd gevraagd: are you a cheater? Ben je een valsspeler? Ja, toen liep hij boos weg uit die persconferentie. Dus dit is een onderwerp dat ze natuurlijk liever vermijden.
2: Maar je vraagt je natuurlijk wel, wat hangt Southampton boven het hoofd? Ze mogen de finale gaan spelen tegen Hull City, tenminste. Dat is de bedoeling, maar gaat dat allemaal door?
4: Gaat dat nog maar door? Dat is de vraag inderdaad. De English Football League heeft gereageerd op die klacht van Middlesbrough. Heeft nu officieel Southampton in staat van beschuldiging gesteld, van valsspelen. Nou, nu moet een onafhankelijke arbitragecommissie zich hierover buigen. Die moet eerst oordelen of er inderdaad genoeg bewijs is voor deze aanklacht. En als dat zo is, ja, dan kunnen ze verschillende straffen opleggen. Ze kunnen middels Southampton een symbolische tik op de vingers geven, maar het er verder bij laten. Of ze krijgen puntenaftrek, maar dat zou dan pas volgend seizoen zijn. Een geldboete behoort ook tot de mogelijkheden. Is ook al eens eerder gebeurd. Hè. In 2019 was er ook al een Spygate. Dat ging toen om Leeds. Ja. En die werd daarvoor veroordeeld.
2: Maar dat is natuurlijk niet wat Middlesbrough hoopt, hè?
4: Nee. De laatste straf. Leeds betaalde overigens toen een boete van €250.000. Ah. Maar in het ergste geval kan deze arbitragecommissie Southampton disqualificeren. En dan zouden ze dus niet de finale van de play-offs tegen Hull mogen spelen, die voor 23 mei staat gepland in het Wembley Stadion.
2: En dat zou betekenen dat Middlesbrough die wedstrijd wel mag gaan spelen.
4: Ja, die mogelijkheid is er nu. En het zou ook zomaar kunnen dat die finale op 23 mei voorlopig niet doorgaat. Die mogelijkheid is er zeker, want als er een uitspraak komt, die arbitragecommissie heeft komende dinsdag een hoorzitting, en de verwachting is dat ze al vrij snel met een uitspraak komen. Ja. Maar er is nog altijd de mogelijkheid van beroep. Middlesbrough kan natuurlijk in beroep gaan als het in hun nadeel is. Southampton kan in beroep gaan als zij bestraft worden. En ook Hull omdat hij belang heeft bij deze wedstrijd, ja, heeft ook een beroepsmogelijkheid. En als dat gebeurt, ja, dan kan het een veel langer proces worden. En de English Football League heeft vandaag aangegeven, ja, dat ze rekeningen mee houden dat die datum van 23 mei mogelijk verschoven moet worden.
2: Oh jee, dat wordt nog wat. Nou, in ieder geval een prangende kwestie daar in Engeland, naar aanleiding dus van de spion van Southampton. We gaan het allemaal volgen. Arjen van der Horst over Spygate.

0: van Kid Creole en de kokosnoten.
1: Vanuit de Brabantse muziekwereld klonk deze week een noodkreet. Er zijn steeds minder jongeren te vinden die een blaasinstrument kunnen bespelen. En dat probleem dat speelt in heel Nederland. Maar er is hoop, volgens Brand Attema, bas, trombonist en artistiek leider van het Nederlands Blazers Ensemble. En de jonge trompetist Jeffrey Parmentier. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Brand Attema, begin ik even bij u. Waarom is dat zo dat jongeren steeds minder voor die trompet of een ander blaasinstrument kiezen? Wat gaat er mis?
2: Ja, ik kan het me niet voorstellen. Ik ben altijd mijn hele leven gegrepen door samenspelen. Maar je kunt er van alles verzinnen. Er zijn tegenwoordig iPhones en tablets en internet. En in mijn tijd was dat denk ik minder. Dus ik had dan de keuze. Ik van, nou, dan ga ik lekker spelen. En dan kon ik met vriendjes samenspelen. En dan ontmoet ik orkesten samen. En dan vond ik de muziek gaaf. En we gingen ook nog lekker samen naar de kroeg op een gegeven moment. Dus ik kon eigenlijk niet laten door dat samenspelen om die trombone die ik dan speel, ja, eigenlijk niet meer los te laten. Het is mijn hele leven echt zo gebleven. Ja. Maar nu wellicht, het is wel zo, de eerste paar jaar dat je speelt, moet je wel oefenen thuis. En klinkt het nog niet zo heel cool en niet zo heel stoer. Dus ik had wel vriendjes op school, die speelden bijvoorbeeld gitaar of drums. Ja. Die waren wel stoerder dan ik. Dus het duurt best lang. Je moet best een tijdje doorzetten voordat je denkt, ja, dat is toch wel echt gaaf.
1: Imago-probleem.
2: Dus misschien is daar iets. Ja, zou kunnen. Ik denk dat daar wel iets zit, een soort vooroordeel. Of dat het misschien het niet stoer of gaaf is. Maar ja, ik denk dat het juist wel is.
1: En u noemt dus eigenlijk ook het aspect dat het gewoon even duurt voordat je het onder de knieën hebt. Dus het is niet zo makkelijk als op een telefoon waar je alles natuurlijk direct hebt.
2: Ja, nee, je moet ook nu nog. Ik speel nu sinds mijn 7e, dat is 40 jaar. En ook nu nog moet ik eigenlijk elke dag wel een uurtje zo echt hebben thuis voor mijzelf spelen voordat ik fatsoenlijk kan klinken op een podium. En dat is, sommige mensen vinden dat lastig. Ik heb een soort van lol uitgevonden. Dus nu is mijn plezier. En nou, met het blazen zo'n proberen we ook allerlei projecten op te zetten waardoor jongeren dat plezier ervaren. Waardoor ze denken, ja, maar dit wil ik niet kwijt. Dan vind ik het die moeite van thuis oefenen ook wel waard. Of misschien zelfs begin ik thuis oefenen eigenlijk ook stiekem wel heel leuk te vinden. En ja, daar zetten we trajectjes voor uit. En dan proberen we dat iedereen toch die ervaring mag meekrijgen en misschien wel nooit bestopt.
3: Ja, niet cool, niet stoer, dat moet je niet zeggen tegen Jeffrey Parmentier. Ook wel bekend als die jongen met die trompet. Liefst 350.000 volgers op Insta. Je bent 24 jaar en je maakt sinds de coronaperiode furoren met je trompet. Je draait je hand niet om voor zoiets plechtigs als dit. Maar als je voor duizenden mensen op een festival staat, dan gaat het net zo makkelijk zo.

0: Jeffrey, als ik dit zo hoor, dan denk ik, dat is hartstikke hip. Toch?
1: Dat is wel een verschil.
0: Ja. Hoeveel mensen stond je daar te spelen? Voor hoeveel mensen?
1: Ja, volgens mij was dit... waar was dit eigenlijk? Ik heb geen idee welke video je hebt gebruikt.
2: Nou, dat zegt genoeg.
0: Ik hoorde wel Eindhoven op de achtergrond. Ja. Maar...
1: Nou ja, het kan het Gelderdoom zijn. Dat was wel een van de grootste.
0: Oh ja, daar heb je ook al gestaan, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Hoe ben jij met die trompet in contact gekomen, Jeffrey?
1: Nou, wel grappig. Ik wilde dus vroeger eigen trombone spelen. Maar mijn armen waren te kort.
0: Oh.
1: Dus toen zeiden ze, begin maar met de trompet. Dan kun je later doorstromen naar een trombone. Maar ja, inmiddels heeft die trompet me toch wel een hoop gebracht.
0: Ja,
1: dus
0: dat kan
1: die ook ga ik niet meer doen.
0: Nee. Woorden ze juist ook al zeggen, hè? Dat is toch een beetje misschien een imagoprobleem. Merkte je dat in jouw jeugd ook? Dat je vrienden het ook niet zo cool vonden?
1: Ja, zeker. Je bent toch een soort sulletje of zo. Het klinkt een beetje hard om te zeggen, maar ze dachten vroeger echt van, nou, die jongen met trompet. Ik werd ook echt wel uitgelachen, hoor. En,
0: oh ja?
1: Ja, weet je, je doet iets wat anderen niet doen. En vroeger was dat niet cool. Dan denken ze, zoek het lekker uit. Maar nu staan diezelfde mensen op de stoep van, mag ik een keer met je mee?
0: Ja.
1: Ja, dag.
0: Ja, mooi, hè?
1: Toch ook niet.
0: Ergens vind ik het ook wel weer verbazingwekkend. Want we hadden een paar jaar geleden natuurlijk ook Kiteman. Die heeft de trompet ook best wel op de kaart gezet, toch?
1: Ja, mega vet. Ja, natuurlijk daarvoor natuurlijk Marty en de Gebroeders Brouwer nog. Toen was ik er zelf nog niet. Toen was ik echt nog heel klein, denk ik.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Ja, en als je dan nu hoort dat die orkesten, zoals die in Brabant, moeite hebben om jonge blazers te vinden, doet jou dat wat?
1: Ja, eigenlijk wel. Kijk, mijn hele doel van social media is ook om jeugd enthousiast te krijgen. En ik speel ook bij jeugd muziekdagen en zo, verschillende dingen in Nederland. Om dan het instrument maar aan de kinderen tussen haakjes te krijgen. En dat is natuurlijk alleen maar vet om dat te kunnen creëren. En ja, als je dan hoort dat er zo'n tekort is aan blaasinstrumenten, vooral in orkesten, want daar gaat het denk ik om. Ja, dat is natuurlijk hartstikke zuur.
2: Ja. En Jeffrey, jij hebt ook je eigen manier om jongeren dus te stimuleren om wel voor die trompet te gaan en ook om door te gaan. Dit voorjaar had jij een verrassingsontmoeting met de jonge trompetist Stan uit Limburg. En zijn moeder vertelde jou dat Stan wel een beetje zelfvertrouwen kon gebruiken.
3: Hij is echt een topper, maar hij is soms ook wat onzeker. Terwijl het helemaal niet nodig is, want hij kan bijvoorbeeld keigoed muziek maken.
4: Hij is aan het oefenen. Ik ben wel benieuwd.
5: Hey, hallo! Oké, Stan, en wat nou als we dit samen voor je oma gaan spelen?
6: Ja, leuk!
5: Is je oma lief?
6: Ja.
5: Gaan we. Lekker, Stan!
2: Mooi zeg, voor lieve oma. Ik denk dat Stan voorlopig wel doorspeelt met genoeg zelfvertrouwen, hè?
1: Ja, zeker. Nou, dat zijn de leuke dingen.
2: Ja, en die zijn
1: daar
2: dus
1: kan
2: ook
1: geen podium tegenop.
2: Nee, precies. Oké, dus het is echt die motivatie die nodig is. Brand, dat is ook waar jullie je dus voor inzetten, hè, met dat blazersensemble. Wat doen jullie dan precies om die jonge blazers te trekken?
7: Ja, we hebben allerlei verschillende activiteiten. Ensembletjes en jonge blazendag. Maar bijvoorbeeld nu zijn we met Maite Hontelee, die jullie misschien wel kennen, ook een waanzinnige trompetist, op pad. En hebben gezegd van, goh, iedereen die wil, kan eigenlijk meespelen. Dus we hebben nu met 10 concerten uit het hele land, hebben 180 mensen die elke dag komen er een stuk of 20 naar ons toe.
2: Oh.
7: Die repeteren 's middags even en die staan s'avonds met ons op het podium. En dan zie je ook weer dat
2: precies.
7: Dat
2: was vanavond, hè? Amsterdam Muziekgebouw.
7: Dat was vanavond, een half uurtje geleden. Ja.
2: En wat wordt hier gespeeld?
7: Dit was een. We beginnen eigenlijk met een traditionele fanfare. En het gaat nu over in een porro. Dat is een Colombiaanse muziek die Maite heeft meegebracht. En dat hebben we dan samen met hun in elkaar gezet vanmiddag. En het is eigenlijk het verhaal van Maite Hontelee, die ooit in een fanfare in Nederland begonnen is. Vervolgens in Colombia een wereldster is geworden. En dit stuk brengt het in één keer. Hier hoort u Maite. Ja, dat is fantastisch en inspirerend. En dan hopen we natuurlijk die 180 mensen die nu meespelen in deze 2 weken, dat die natuurlijk nooit meer vergeten hoe leuk dat is, dat samenspelen. Nou ja, dat zijn. Jeffrey ook al, samenspelen is natuurlijk het middel om nooit meer te vergeten dat muziek maken eigenlijk zo leuk is.
2: Jeffrey, waar is jouw volgende optreden?
1: Mijn volgende is morgen in Biervliet.
2: Kijk,
1: ik stond vanavond in Lochem. Morgen mogen we daarheen.
2: En je vrienden mogen niet mee.
6: zo is het.
1: Nee, die blijven lekker thuis.
0: Dank jullie wel. We horen op de achtergrond al de blazers uit ons eigen orkest. Want we zijn er doorheen voor vandaag. Morgen om 9 uur opnieuw langs de lijnen omstreken. Onder meer met Aston Villa tegen Liverpool. Zo dadelijk met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door
2: Lucella Carasso.
0: Goedenavond.
2: Dag.
8: NPO Radio 1.
9: Jongens waren we, maar geen aardige jongens. Eerder geile jongens. Dit schrijft Ernest van der Kwast in zijn nieuwe roman Schooljaren. Hij is onze gast. Flip van Duin komt vertellen over de taalschat Beertje Pippeloentje van zijn moeder Annie M. G. Smit. En taalwetenschapper Christel Doreleers duikt in haar boek Super Brabants in de wereld van het Brabants dialect. Ook zij is onze gast. René Appel bespreekt de TNA van Lenny Koer.
8: NPO Radio 1.
9: Zaterdag vanaf 11 uur.
8: Wie luistert, weet meer.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Ster. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
17: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
16: En voor de aangepaste fiets van Maria.
18: En zo kan ik er weer op uit.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
20: Ah, ik ben uit!
19: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buisonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
21: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
22: Hou je bek, man.
19: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: NPO Radio 1.
23: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met de vrouwen. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds zijn Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder vandaag stapte de minister van Volksgezondheid op, Streeting, die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. Ook hij wordt genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in een omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. De nationalistische Israëliërs zien deze dag als een feestdag, maar de Palestijnse inwoners vinden het een provocatie. Ook volgens de VN wordt Oost-Jeruzalem illegaal bezet door Israël. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. De man keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit gevonden is in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino, met lange nek en staart, leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer dan nog. Er zijn brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan wel weer bewolkt. En de dag verloopt in het noorden eerst nog wat zonnig, maar daarna raakt het overal bewolkt. En er vallen ook buien. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie, met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
20: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
22: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
24: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
28: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiase geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
29: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
30: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Een auto reed vanochtend de Albert Heijn in Wateringen binnen, ramde de glazen pui en kwam tot stilstand op de groente- en fruitafdeling. Op het journaal zag ik dat ze een bordje bij de ingang hadden opgehangen. Beste klant, door omstandigheden zijn we helaas tijdelijk gesloten. Toch aardig dat ze nog iets aan de verbeelding wilden overlaten. Goedenavond, welkom bij het Oog. De Chinese president haalde de val van Thucydides aan, de generaal uit Athene. Athene dat de strijd aanging met Sparta. Wat de president daarmee zou kunnen bedoelen, daarover straks geopolitiek analist Alex Krijger. We spreken daarnaast over de Palestijnse archieven, naar aanleiding van de herdenking van de Nakba morgen, de ontheemding van honderdduizenden Palestijnen. En rapper Drake trok volop de aandacht voor zijn nieuwe album, wat artiesten tegenwoordig wel niet over hebben voor een PR-stunt. Daarover hoort u 3FM-DJ Vera Simons. En tot slot oud-ambassadeur Fons Stoelinga. De premier van India komt dit weekend naar Nederland. En als er iemand is die weet wat er bij zo'n bezoek komt kijken, dan is het Stoelinga wel. Nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 14 mei.
2: Twee vrouwen uit Stadskanaal zijn opgepakt omdat ze hun jonge kinderen jarenlang hebben mishandeld.
4: Zij zijn dusdanig mishandeld dat het meisje in het ziekenhuis is beland en zelfs in coma moest worden gebracht en aan de beademing terecht is gekomen.
2: Ze werden ook geslagen, opgesloten in een kelder en op een zeker moment kreeg het meisje te veel pap.
4: Zodat ze niet zou schransen tijdens het kerstdiner, omdat ze ondervoed zou zijn. Dat hield zij niet binnen, begon over te geven en dan moest ze van de grond af haar eigen kots opeten.
2: De school van het 7-jarige meisje trok uiteindelijk bij instanties aan de bel. De kinderen zijn nu op een veiliger adres, maar
4: ze is natuurlijk getraumatiseerd voor het leven. Dat kun je iets bij voorstellen.
2: Amerika en China waren nog niet zo lang geleden bezig met een handelsoorlog. En nu werd president Trump met alle egards ontvangen in Peking.
5: A walk across a red carpet, inspection of the troops, children with flags and flowers to welcome President Donald Trump here to Beijing.
2: En Trump vond het prachtig.
6: Great place, incredible. China is beautiful.
2: China en de VS proberen uit te stralen dat ze vrienden zijn.
7: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
2: President Xi wil graag dat Amerika minder wapens levert aan Taiwan. Maar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zegt daar niet op in te willen gaan.
8: US policy on the issue of Taiwan is unchanged as of today and as of the meeting that we had here today.
2: Amerika wil het liever hebben over het maken van handelsafspraken. Daar wordt op getoast.
7: I'd now like to raise a glass and propose a toast to the rich and enduring ties between the American and Chinese people. Thank you, President Xi.
2: Premier Jette heeft zijn reis aan het Caribisch deel van Nederland inmiddels afgerond. Hij noemde het een geslaagde trip.
9: Het is goed om op het eigen oog ook te zien wat hier speelt en welke kansen er liggen.
2: Hij ging naar 6 eilanden in 6 dagen en daar zijn ook afspraken gemaakt.
9: Met Aruba, Curaçao en Sint Maarten, onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk, gaan we echt naar een nieuwe relatie toe, veel meer gelijkwaardig.
2: Nou, de bevolking moet het nog zien.
10: Ze praten veel en niks gebeurt.
2: Ze vinden dat Jette beter zijn portemonnee kan trekken.
11: Is hij plakken komen brengen, geld? Dan is hij welkom.
2: En zeg je hemelvaartsdag, dan zeg je
12: douwtrappen.
2: Vroeg opstaan dus.
13: Ja, echt te vroeg. 4 uur.
12: Waar heeft u het meest zin in? De koffie straks?
2: En dan was het ook nog
14: nat.
2: Maar deze vrouw had er wel zin in.
15: Ik hoop wat wilde dieren te sporten. Misschien nog een hertje onderweg of zo. Nee, lijkt me heel leuk.
2: In Veenhuizen in Drenthe was de regen geen probleem, want daar gingen ze douw zwemmen.
16: En dat je dan hier komt in de kou en het damp slaat van het water en dan met elkaar lekker banen zwemmen en ontbijten, dat maakt het gewoon hartstikke leuk.
2: De douwtraditie is dus niet overal hetzelfde. Zo gingen in Nibbikswoud in Noord-Holland kinderen
17: door het dorp fietsen met blikken achter je fiets iedereen wakker maken.
2: En dat klonk daar zo.
14: Ik vind het echt fantastisch. Ik vind het echt schitterend.
17: En we zijn nog niet eens begonnen.
18: Ik zag wel een paar mensen uit het raam kijken.
19: Maar ik denk dat de meeste mensen wakker zijn geworden.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
20: Heb je de bed in?
21: Ja, ik denk het wel.
20: Bijslapen?
21: Ja.
2: En dan de krant van morgen, Renate Kok.
22: Ja, we gaan het hebben over pijpleidingen. Die lekken wereldwijd onnodig veel gas, terwijl er door de blokkade van de straat van Hormuz juist een groot tekort aan gas is. Europa heeft nu een wet die dat allemaal moet tegengaan, maar vooral vanuit de VS komt er veel druk om die regels te versoepelen. Meld Trouw.
2: De lekken zijn vanwege al het methaan in het gas rampzalig voor het klimaat, maar ook extra pijnlijk nu gas zo schaars is. Want jaarlijks is de hoeveelheid die weglekt ongeveer net zo groot als er door Hormuz de wereld ingaat. Ook in de VS zijn er van dat soort lekken. Die moeten eerst gefixt worden, willen de Amerikanen morgen leveren aan de EU, mogen leveren aan de EU. Voor president Trump gaat dat te ver, vandaar de lobby om de regels af te zwakken.
22: In het AD gaat het ook over gas, maar dan weer over die CO2-heffing op aardgas die hier over anderhalf jaar wordt ingevoerd. En vooral mensen in slecht geïsoleerde woningen zullen dat gaan voelen, dat hoorden we eerder al. En gasleveranciers die garanderen zelfs geen vaste gasprijzen meer. Zo hoog kan die prijs gaan oplopen, schrijft de krant.
2: Prijsvergelijker Keuze.nl zegt tegen de krant dat de eerste energiebedrijven hun leveringsvoorwaarden al zo hebben aangepast dat ze de gasprijs ook bij een vast contract kunnen verhogen. Erg ongunstig voor de consument en bijna niemand lijkt het door te hebben. Maar u bent dus gewaarschuwd.
22: Ja, wat levert het Amsterdam nou op een paar weken van die Harry-mania? De Volkskrant probeert het te becijferen aan de hand van een gemiddelde Harry Styles-fan. De Limburgse Rozemarijn. VIP-kaartje, €500. Ook vast wat voorpret met merchandise uit de speciaal opgetuigde pop-up store. Een hotelovernachting, een hapje eten vooraf. En heel eerlijk, op de grote dag zelf waarschijnlijk nog wat meer merchandise.
2: Daarmee is ze een relatief bescheiden fan. Velen schaffen speciaal voor de show een complete outfit aan. Want elk tournee heeft namelijk zijn eigen dresscode. U begrijpt, het mag wat kosten. Alles bij elkaar opgeteld, 10 keer de arena, in totaal 700.000 bezoekers die allemaal komen slapen, eten en shoppen, zou het de stad zomaar €700 miljoen kunnen opleveren, zegt een onderzoeker. En dat is voor zo'n stad toch lekker.
22: Ja, dat het ook eenvoudiger kan, bewijst de Telegraaf. Die krant ging naar Alsmeer om de opening van het zwemseizoen daarin te luiden, want het bijna 100 jaar oude natuurbad is er weer open. Ondanks temperaturen waarbij zelfs ijsman Wim Hof nog zou aarzelen om zijn grote teen erin te steken in het water. Maar dat mag de pret bij badmeestersfamilie Brommer niet drukken.
2: Al 4 generaties runt de familie het Oosterbad. Niks geen digitale fratsen. Met een krijtje op een schoolbord wordt de temperatuur van het water aangegeven, 16 graden. Afkomstig uit de Westeinderplassen en dus zonder chloor. Vissers hengelen vooraf het bad leeg. En zodra de eerste zwemmers zich weer melden, blijven de vissen vanzelf uit de buurt. Dat weten de Brommers nu na jarenlange ervaring.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Here comes the sun van de Beatles. Het bezoek van president Trump aan China is in volle gang. Een ontmoeting tussen de twee grootmachten. En wat is er bij dit historische bezoek te zien van hoe die twee zich tot elkaar verhouden? Alex Krijger is historicus en geopolitiek analist, doceert aan de Universiteit Leiden. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: De Chinese president die had een opvallende uitspraak in zijn openingsverklaring. Hij verwees naar de val van Thucydides. Ja. Iets waar u onlangs volgens mij ook in een publicatie naar verwees. Misschien goed even dat verhaal van Thucydides naar voren te halen. Wat dat inhoudt.
1: Ja, nee, helemaal goed. En het was opmerkelijk dat de Chinese president dit deed aan het begin van het gesprek. En voor de goede verstaander gaf hij echt een enorm signaal af. Maar goed, iedereen bleef glimlachen. Maar hij zei wel degelijk wat. En inderdaad, die context is dit, dat Thucydides was een legeraanvoerder van Athene, een historicus. In de ongeveer 5e eeuw voor Christus. En die heeft tijdens de beroemde Peloponnesische oorlog tussen Athene en Sparta van 431 tot 404 voor Christus, heeft hij een boek geschreven omdat hij 20 jaar verbannen was. Hij was niet helemaal succesvol als militair legerleider. En toen kon hij tijdens dus die oorlog kon hij alles observeren, goed nadenken, goed kijken. En toen vroeg hij eigenlijk zichzelf af, hoe komt het eigenlijk dat we tot deze oorlog zijn gekomen tussen Athene en Sparta, wat toen twee grootmachten waren, twee stadstaten. En toen kwam hij dus met de theorie. En die uitspraak doet hij in het boek over de Peloponnesische oorlog die hij toen geschreven heeft. Het was de opkomst van Athene en de angst die dit veroorzaakte in Sparta, die onvermijdelijk tot oorlog leidde. Dus eigenlijk het verhaal wat wordt genoemd ruling power versus rising power. Dus je hebt de heersende macht, je hebt zeg maar de nummer 1 op dit moment in de wereld, Amerika. En dan komt een andere grootmacht aan, in dit geval China, en die komt steeds dichterbij. En op een moment, als dan echt dreigt die opkomende macht, die nieuwe grootmacht, de positie van de heersende macht over te nemen, dan leidt dat dus vaak tot oorlog in de geschiedenis. En daar gaat eigenlijk dat verhaal van die Thucydides-treppen over. En dat is vooral de laatste 10 jaar extra bekend geworden door een boek en een groot onderzoek van Amerikaanse hoogleraar Graham Allison. En wat die heeft gedaan met allemaal studenten, super interessant, die heeft 16 historische voorbeelden helemaal uitgezocht, waarbij dus zeg maar de wereldmacht of de heersende macht werd uitgedaagd door de opkomende macht. Eén keer was dat ook de Republiek met Engeland. Nou, het slechte nieuws is dat 12 van die 16 keer is het in oorlog geëindigd. En 4 keer niet. Denk aan de Sovjet-Unie en Amerika tijdens de Koude Oorlog. Dat is niet geëindigd in de Grote Oorlog. Dus het eigenlijk wat Xi Jinping vanochtend deed, was een keiharde waarschuwing geven aan de Amerikanen. Van, we kunnen een stabiele relatie hebben. Hij had het vanochtend over een constructieve strategische stabiliteit. Maar er is één ding, ik heb een keiharde rode lijn en dat is Taiwan. Dus kom niet aan Taiwan, bemoei je niet mee. Want anders komen we in de Thucydides-trap. Ja, dat is eigenlijk wat hij zei.
0: Ja, is dat de enige verklaring? Of beschouwt hij Trump zo dat hij zegt, goh, je bent nu met allerlei oorlogen bezig, want je voelt je bedreigd en je willen. Hè, dus dat hij eigenlijk verwijst naar Iran bijvoorbeeld en Venezuela, dat hij het niet eens zozeer over China heeft.
1: Ja, dat gaat dus echt wel. Het heeft allemaal nu met elkaar te maken. Dus op dit moment, we zitten eigenlijk in een soort kantelende wereldorde. Hè? Dat denken ook wat de Finse president Alexander Stubb daarover zegt, of de Canadese premier Mark Carney. Die hebben denk ik als westerse leiders heel goed door wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Of je het leuk vindt of niet, de wereldorde, de wereld zoals we die kennen sinds 1945, die loopt op zijn laatste benen. En we gaan naar iets nieuws toe, maar de grote vraag, wat is dat nieuwe? Dus we zitten in een soort chaotische overgangsperiode van de oude naar de nieuwe tijd. En de grootmachten zijn zich aan positioneren voor die nieuwe tijd. De Amerikanen, de Chinezen, India en anderen. En wij als Europeanen vinden het nog een beetje lastig om te bepalen wat onze toekomst wordt. Dus wat China hier eigenlijk duidelijk maakt is, of je het leuk vindt of niet Amerika, wij zijn een opkomende macht. En dat komt gewoon op een bepaald moment, dat we de positie van jullie gaan overnemen. Sterker, Xi Jinping zegt dat ook regelmatig in zijn grote speeches. Dan heeft hij het over de grote heropleving van de Chinese natie. En dat moet dan in 2049 allemaal definitief worden als de Volksrepubliek 100 jaar bestaat. Maar dat zijn allemaal grote vergezichten. Maar ja, dat is het grote verschil tussen de Chinezen en Amerikanen. Die Chinezen denken langer termijn en Amerikanen eigenlijk veel meer korte termijn. Maar er is dus iets heel fundamenteels aan de hand op dit moment geopolitiek. Deze twee grootmachten zijn zich allebei aan het positioneren. Trump doet dat door bijvoorbeeld 30 CEO's mee te nemen van allemaal grote companies. Denk aan Apple en Boeing, et cetera. Die zitten heel erg op dat economische. En die Chinezen die zijn helemaal bezig met het positioneren naar zeg maar de economie van de toekomst. Denk aan zonne-energie, denk aan zeldzame aardmetalen, et cetera. Dus het is echt een enorme rivaliteit. Ze proberen het een beetje vriendelijk te houden daar. Morgen is de tweede dag. Maar dat Xi Jinping als Chinese president aan het begin van deze top zo'n waarschuwing geeft, ja, dat kwam denk ik wel aan. En de goede verstaande heeft het wel gehoord.
0: En opmerkelijk ook wel dat hij iets uit de Europese geschiedenis aanhaalt, dacht ik. Toch, voor een Chinese leider, dat hij daarop moet terugvallen.
1: Ja, dat doen ze natuurlijk toch wel vaker, de Chinezen. Ook denken aan hun eigen geschiedenis met het communisme. Dat komt natuurlijk ook allemaal van Europese denkers. Maar dit is wel heel opvallend. Ja. En vooral dat het verwijst naar een Amerikaanse hoogleraar die echt, zeg maar, in buitenlandse politieke kringen veel aandacht heeft gekregen de afgelopen 10 jaar. En die ook, die Graham Allison, dat is wel interessant, die heeft ook recent nog het een en ander gezegd. Namelijk, we kunnen dus voorkomen dat deze Thucydides-trap verkeerd gaat. Dus dat, denk aan die 16 historische voorbeelden, dat het nu nog een keertje misgaat en het oorlog wordt. Maar dat betekent wel een soort accommodatie. Dat betekent dat de Amerikanen zullen moeten accepteren dat China dus die plaats onder de zon ook wil. Dat je dus 2 grootmachten hebt in de wereld. Het kan best. Maar dat betekent wel dat je rekening moet houden met elkaar. Ja, wat je indirect dan zegt, ga dat verhaal rondom Taiwan niet al te hoog opspelen. En die positie van Taiwan wordt overigens ook steeds zwakker. Want vroeger had Taiwan nog heel wat vriendjes in de wereld en dat stelt eigenlijk niks meer voor. Dat heeft China dus diplomatiek allemaal super goed geregeld. Dus de kans dat in de komende jaren er iets gaat gebeuren. En je moet dan niet denken aan een D-Day-invasie zoals Normandië, maar een enorme blokkade. Een beetje Cuba 62 Kennedy. Of zoals nu de Amerikanen doen met Cuba. Een enorme blokkade, waardoor Taiwan helemaal wordt afgeknepen. Ja, daar koers je eigenlijk langzamerhand wel op aan. En dat wordt natuurlijk de grote test tussen de heersende macht en de opkomende macht. Dus we kijken naar iets heel fundamenteels, iets heel historisch. En ik vond het erg opvallend dat Xi Jinping hier gewoon mee begon.
0: En zijn er ook factoren waardoor het China misschien niet gaat lukken om dat in 2049 bereikt te hebben?
1: Ja, er zijn absoluut een aantal enorme zwakheden. Kijk, Amerika heeft op dit moment natuurlijk een aantal flinke zwakheden. Kijk ook naar de toestand rondom Iran. En dat ook impact heeft natuurlijk ook voor de economie in Amerika zelf. De prijzen aan de pomp. En voor Trump is het belangrijk om te kijken naar de midterms. Dus de congresverkiezingen straks in november. Dus die denkt aan de korte termijn. Maar China is natuurlijk een enorm opkomende macht. En zeer invloedrijk wereldwijd. Maar er zitten zwakheden in. Belangrijkste zijn demografisch. Het is op dit moment samen met India, waar jullie straks ook over zullen hebben, het grootste land van de wereld. Dus ongeveer 1,4, 1,5 miljard. India blijft groeien. Ik denk dat onze kinderen het zullen hebben over Amerika, China, India als grootmachten. Maar China gaat op een bepaald moment terug naar 1,2, 1,3. En zelfs op de lange termijn verwacht de Verenigde Naties naar 900, 800 miljoen. Dus demografisch een enorm impact, vergrijzing. Denk aan de eenkindpolitiek. En daarnaast economisch zijn er heel veel kwetsbaarheden. Jeugdwerkloosheid. Er zijn allemaal verborgen economische problemen. De vastgoedcrisis. En het is een land wat in zekere zin nog verschrikkelijk afhankelijk is. Kijk naar olie en gas. De Amerikanen hebben nu de Chinezen afgeknepen van Venezuela-olie. En eigenlijk nu ook van olie en gas vanuit de straat van Hormuz. Vanuit Iran. Dus daar is allemaal over nagedacht. Dat heet geo-economie. Dus het economisch inzetten van instrumenten voor geopolitieke doeleinden. Dus mensen die zeggen Amerika heeft geen strategie. Amerika heeft wel degelijk een strategie. Het is alleen keihard. Keihard economisch. En daar zit natuurlijk Xi Jinping ook wel naar te kijken. Aan de andere kant, die opkomst van China gaat door. En wat knap is van die Chinezen, dat ze ondanks die tarievenoorlog kunnen ze gewoon doordenderen door hun export richting Afrika en Europa gewoon door te zetten. Dus je kijkt echt naar een ontmoeting tussen de leiders van echt de 2 grootmachten in de wereld. En daarachter komt dan India en dan een tijdje niks met allemaal middelmachten. En wij kijken daar eigenlijk, wij staan erbij en kijken daarnaar.
0: En wij beschouwen dat vanuit met het oog op morgen. Alex Krijger, hartelijk dank.
1: Dank.

0: Wilson Phillips met In My Room. De Nakba, het moment dat grote aantallen Palestijnen in 1948 werden verdreven uit het huidige Israël, wordt morgen herdacht. De gebeurtenis is voor een belangrijk deel vastgelegd in archieven van de Verenigde Naties. En de verhalen worden ook van generatie op generatie verteld. Arjan Elvasset, misschien kent u hem nog als Kamerlid van GroenLinks, van harte welkom, maar sindsdien ook nog vele andere functies gehad. Je deed eerder onderzoek naar de familiegeschiedenis van jouw Palestijnse vader. Wat kreeg jij thuis als kind, welkom allereerst, wat kreeg jij thuis als kind te horen over de Nakba?
1: De Nakba heeft voor veel Palestijnen is een traumatische collectieve herinnering aan wat er in 1948 is gebeurd. En zeker in het jaar daarvoor, waarbij ongeveer 500 dorpen zijn vernietigd. Palestijnen op de vlucht geslagen, werden verdreven. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op bijna elke Palestijnse familie. Mijn vaders moederskant van de familie komt een deel uit Ramle, wat nu Israël is. Die zijn richting Jeruzalem gevlucht. En eigenlijk op elke opeenvolgende oorlog zie je dat soort vluchtelingenstromen. En zo is elke Palestijnse familie wel gekenmerkt door familie in meerdere landen, meerdere gebieden. Dus ik heb zelf familie in de Palestijnse gebieden in de Westbank. In Jordanië, Syrië en in Libanon. En in Amerika en et cetera. En dat zie je eigenlijk bij heel veel Palestijnse families.
0: En waren er momenten dat jullie daar, en misschien nog steeds zo'n dag als morgen, daar dan extra bij stilstaan?
1: Ja, en zeker de Nakba is voor veel Palestijnen een soort startpunt. Maar ja, je ziet natuurlijk door de jaren heen, en zeker de afgelopen jaren, dat voor veel Palestijnen die catastrofe, het verdrijven van Palestijnen, eigenlijk nog steeds tot op de dag van vandaag doorgaat.
0: Dus de Nakba is in die zin wordt herdacht, maar ook als nog steeds gaande.
1: Ja, je kan eigenlijk hebben heel veel families op elke dag wel een bepaalde herinnering. Bij ons is het de dag dat mijn opa gedood werd bij een bombardement in 1968. Maar dat is voor heel veel Palestijnen hebben verschillende dagen betekenis. Maar collectief is die Nakba een belangrijk moment om daaraan terug te denken. Ja.
0: En hoe is dat bij jouw kinderen?
1: Nou, ik ben net terug van een reis met mijn jongste zoon naar Jordanië en Palestijn.

0: Jordanië en Palestina. Voor hem was het de eerste keer. En dat komt ook een beetje doordat we dat vaker hebben uitgesteld, zeker de afgelopen periode. Maar dat is ook een manier, niet alleen om kennis te maken met allerlei familieleden die hij nog nooit had gezien. Maar ook terug te gaan naar het familiehuis in Nablus. Naar verschillende plekken waar familieleden hebben gewoond. Waar ze vandaan komen. En we hebben reden langs een tegelfabriek waar mijn overgrootvader van die siertegels, die je echt in heel Palestina ongeveer tegenkomt, ziet. Dus dat is voor hem ook een manier waarop niet alleen die verhalen die ik in een boek en een podcast niet iedereen kan stenen gooien heb verwerkt.
1: Ja, maar waarbij dat ook
0: tot leven wordt gebracht in echte mensen en echte plekken.
1: Ja, we hebben ook contact met Michelle Hamers. Zij is fotohistorica en heeft onderzoek gedaan naar beeldmateriaal van de Nakba in het archief van de Verenigde Naties dat toen nog 10 jaar geleden in Gaza was. Goedenavond, Michelle.
2: Goedenavond.
1: Hoeveel foto's en video's zitten er in dat archief?
2: Nou, dat archief dat is dus van UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Die in 1949 is opgericht en vanaf 1950 eigenlijk allerlei programma's gedaan heeft voor Palestijnse vluchtelingen. En zij hebben eigenlijk vanaf dat eerste moment ook alles vastgelegd en gedocumenteerd op beeldmateriaal, dus foto's en video's. En dat is mijn onderzoek loopt tot 2005, toen eigenlijk de digitalisering van fotografie werd ingezet. Dus aan analoog materiaal is er, hebben we het over 600.000 items ongeveer. Dus negatieve prints, filmrollen, contact sheets. Dus,
1: En jij hebt daar, ik weet niet of je alles hebt bekeken, maar heel veel daarvan. Hè? Welk beeld kreeg je van de Nakba daarvan?
2: Kijk, we hebben natuurlijk wel een beetje een beeld van Palestijnse vluchtelingen, omdat er een soort kleine selectie in de westerse mainstream media voorbij komt. Maar wat ik daar zag was een hele grote samenstelling aan divers materiaal. Dus ook heel veel foto's van kinderen die aan het spelen zijn buiten, die naar school gaan, mensen die samen eten, mensen die trainingen doen. Zeg maar volwassenen, onderwijs. Dus heel divers, heel breed, heel menselijk. En natuurlijk komen die historische mijlpalen ook voorbij. Dus niet alleen de Nakba, maar ook de Zesdaagse Oorlog in 67 en de Libanese Burgeroorlog. Jarmouk-kamp, recent nog. Dus die historische mijlpalen zitten er ook wel in. Maar het is eigenlijk een archief van een volk zonder staat, waarin dagelijkse zaken voornamelijk naar voren komen. Maar die halen meestal niet de selecties die wij dan zien.
1: Nee, en misschien ook wel de tegeltjes en de tegelfabriek van jouw overgrootvader Arjen, hè, in dat archief. Nu zijn de belangrijkste beelden uit het archief, de selectie, was in Gaza en is verloren gegaan in de oorlog. Wat betekent dat voor hoe de geschiedenis verder gedeeld kan worden?
2: Dat is een vraag aan mij, denk ik. Hè?
1: Ja?
2: Ja. Gelukkig is er dus een digitaliseringsproject gestart van het hele audiovisuele archief in 2012. En dat is in 2017 afgerond. Dus alles is gedigitaliseerd. Ook de selectie in Gaza, dat is zo'n 10% van die 600.000 beelden. Dus die is er op digitale drager, zeg maar, op verschillende plekken in het Midden-Oosten. Maar de originele zijn dus inderdaad sinds het genocidale geweld van 23 zijn die verloren gegaan, begreep ik van mijn oud-collega. Het hele hoofdkwartier sowieso in Gaza-stad is, daar is weinig nog van over, begreep ik. Misschien wel interessant om te melden dat ze hebben andere archieven wel kunnen redden uit Gaza. En dat zijn meterslange papieren archieven met eigenlijk de registratieinformatie van Palestijnse vluchtelingen, maar ook geboorteaktes, eigendomsbewijzen. Dus er is wel nog origineel archiefmateriaal over. Alleen
1: ja, dat werd vandaag bekend, hè, dat gered is.
2: Volgens mij is het al eerder, want het is in 2024 uiteindelijk

0: eruit gehaald via verschillende internationale VN-medewerkers die dat eigenlijk gewoon in auto's vervoerd hebben via Egypte. Dus dat is inderdaad ook in Amman aangekomen. En het fotoarchief en audiovisueel archief, die 90% in Amman, die ligt daar nog. Maar wat het betekent, kijk, een digitalisering is natuurlijk ook een soort filter. Of hè, daar gaat natuurlijk altijd originele informatie verloren. En de metadata is niet altijd 100% meegedigitaliseerd misschien. Dus dan wie de foto gemaakt heeft. Of daar gaat toch heel veel informatie verloren op het moment dat negatieve en prints verloren gaan.
1: Ja.
0: Dus ik denk toch dat dat een heel
1: een groot verlies is.
0: Groot verlies is. Ja. En daarnaast is het ook ingeschreven in het UNESCO, Memory of the World Register. Dat wat eigenlijk zoveel betekent als dat wij allemaal daar dus een bepaalde mate van belang aangegeven hebben aan dit archief. Hè, het is belangrijk voor de memory of the world, maar we hebben het toch niet weten te redden.
1: Nee. En Arjan, een deel, 30 meter papier met onder andere eigendomspapieren, registraties, is wel bewaard gebleven, gelukkig. Wat dacht je toen je dat hoorde?
2: Nou, dat het belang nog eens een keer wordt onderstreept van dit soort archieven en de bescherming daarvan. Want we hebben natuurlijk in het verleden gezien, en ook naar recent, dat Palestijnse archieven, of dat nou in de Libanonoorlog, of het archief waar ik onlangs nog langs liep, het Orienthuis in Jeruzalem. Daar is in 2000 een heel archief weggehaald door de Israëli's. En daar kan niemand meer bij. Dat is een ontwikkeling die al jaren gaande is. Waarbij een geschiedenis van een volk wordt uitgewist. Waar Palestijnen niet bij hun eigen geschiedenis kunnen. En dat is echt wel problematisch. En zeker als het gaat om hoe belangrijk erfgoed en cultureel erfgoed is voor een identiteit van een volk. Als je eigen geschiedenis bewust wordt uitgewist, ja, dan zijn dit soort archieven natuurlijk super belangrijk om te beschermen. En de verantwoordelijkheid die een internationale gemeenschap daarbij heeft, is natuurlijk buitengewoon groot daarin.
1: Wat heb jij over jouw familie zelf in die archieven kunnen vinden?
2: Nou, ik heb bijvoorbeeld mijn opa, die is in 1968 bij een bombardement om het leven gekomen. Hij reed in een taxi in Salt in Jordanië. Er was een Israëlische aanval op die plek. En hij en twee passagiers zijn daarbij omgekomen. En ik heb in een archief van een Britse media heb ik de beeldmaterialen van die aanval gezien. En dan zie je gewoon heel duidelijk dat er met napalm is gebombardeerd. Wat ook uit VN-archieven bleek. Maar wat jarenlang betwist werd. Dus je ziet ook dat dit soort archieven heel belangrijk zijn. Ook voor het reconstrueren van wat er daadwerkelijk gebeurd is. En ja, er zijn natuurlijk allerlei politieke belangen om bepaalde zaken uit te wissen. En Palestijnen moesten altijd waren afhankelijk van Westerse of Israëlische bronnen of bronnen van voormalig koloniale machten om hun eigen geschiedenis te bewijzen. En dat maakt het nog extra problematisch.
1: Ja, en inderdaad van groot maatschappelijk belang dat het te vinden is, maar ook van persoonlijk belang.
2: Zeker,
1: als ik jou hoor.
2: Zeker,
1: ja. Nou, dank dat we hierover konden praten. Arjan Alvasset en Michelle Hamers, beide dank.

0: Drake en Rihanna met Too Good. Rapper Drake komt morgen met een nieuw album. Daar vroeg hij op wel heel speciale manier aandacht voor. Eind april liet hij namelijk een enorm blok ijs in Toronto plaatsen, meters hoog en breed. Dat is de plek waar deze wereldberoemde ster zelf woont in Canada. En hij gaf er een hint bij dat blok ijs. Het zit erin. 3FM-DJ Vera Simons is hier. Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: Voor wie het niet heeft meegekregen, wat zat erin?
1: Een cryptische boek was het, geloof ik. Met daarin de datum waarop zijn nieuwe album, dat is nou over een kwartiertje, 15 mei, werd daarin geschreven. En de vinder die zou ook nog een mooi geldbedrag hebben gekregen. En dus de winst, dat je weet wanneer het album uitkomt.
0: En iedereen dacht gelijk, het zit erin. We gaan aan de slag, hè? Want het was een behoorlijk gekkenhuis rondom dat blok ijs.
1: Ja, eerlijk, als jij en ik hoort van je moet een ijsblok door gaan hakken om erachter te komen wanneer mijn favoriete artiest een album uitbrengt.
0: Ik zou het niet doen.
1: Nee, toch?
0: Jij
1: ik zou
0: wel?
1: Me lekker lekker door laten snoezen. Maar het mooie hiervan is ook dat hij hiermee zoveel aandacht, we hebben het er nu over, mensen naar die plek heeft getrokken. Maar wat ik de andere kant ervan vind, is dat het ook een beetje gebackfired heeft. Uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen, omdat het heel gevaarlijk werd. Mensen gingen echt met een soort vlammenwerpers en hakbijlen hun gang, midden in de stad. En daardoor denk ik wel van, oké, het was een goede stunt. Mensen praten erover, maar ik denk wel, het gaat zijn doel misschien een beetje voorbij met zo'n megalomane, ergens ook wel onnodig grote actie, zou ik willen zeggen.
0: Want ik ga even kijken of we de burgemeester ook hebben van Toronto, want die heeft er ook iets over gezegd. Ja, dat kunnen we even laten horen.
2: Drake is a big supporter of our city and there's so much excitement across our city towards this new Drake album, The Iceman. Iceman, right. I'm excited too, right? It's going to be a great summer.
0: Ja, nou, zij vond het allemaal wel oké. Okay. Ook al moest de brandweer eraan te pas komen en er moest worden ingegrepen. Maar goed, zij was ook, is ook fan van hem, dus kennelijk, zo te horen. Maar om even bij jouw punt terug te komen, heeft hij het nodig om dit te doen?
1: Ja, dat vind ik het interessante aan dit specifieke voorbeeld. Het is heel megalomaan. Hij is een grote ster al een heel decennium natuurlijk eigenlijk. En wat je merkt is, 2 jaar geleden is er een ruzie, een beef, zo zou je kunnen zeggen, met rapper Kendrick Lamar gekomen.
0: Die heeft hij?
1: Ja, die is zeker. En die heeft een diss track gemaakt. Een hip-hop nummer waarin het heel duidelijk is dat het rechtstreeks op Drake gericht is. En sindsdien is het gewoon een beetje lelijk geworden. Hij heeft nota bene 5 Grammys met dat nummer gewonnen. Hij mocht de Super Bowl spelen. En Drake probeert daar de hele tijd op terug te komen. En wat we nu zien is, het is nog steeds een van de meest gestreamde artiesten wereldwijd. Hij doet het ontzettend goed. Maar dat zijn echt vooral die oudere platen. Gewoon zijn legacy, zoals je dat in de muziek dan zou noemen. En hij probeert steeds terug te komen met nieuwe muziek. Nou, zijn diss track tegen Kendrick Lamar, eigenlijk alle kenners zijn het erover eens, komt niet in de buurt. Dat is echt gewonnen eigenlijk door Kendrick. En wat er nu met die nieuwe albums gebeurt en de nieuwe muziek is, volgens mij waren de singles die van dit album al uit waren, zijn op de Billboard, de Amerikaanse hitlijst, op nummer 2 binnengekomen. Zou je denken, hele goede prestatie. Maar dit is Drake. Dit is de man die gewend is om meteen op 1 te komen. Dit is de man die gewend is om, koste wat het kost, altijd de zomerhit te scoren. Hij is eigenlijk altijd een trendsetter geweest. En wat we nu een beetje beginnen te zien is dat hij toch wel trends moet gaan volgen. Featuring artiesten, artiesten waar hij mee samenwerkt. Jonge mensen die bijvoorbeeld het UK-geluid van de hiphop daar heel goed kunnen maken. Die daar goed in zijn, die haalt hij erbij. Dat is natuurlijk niks nieuws. Maar je zou als luisteraar, als fan wel kunnen voelen, kunnen zien dat hij ja, een beetje aan het worstelen is met het beeld van hem, wat gekanteld is. Want een grappig feitje is ook dat er wordt gesproken over de Drake-vloek in bijvoorbeeld de basketbal, in de sport. Er zijn een aantal momenten geweest dat als er een basketbalteam moest spelen en Drake kwam supporten, dan verloren ze gewoon.
0: Als constant. Hij op die eerste rij zat.
1: Ja, dus op een gegeven moment werd dat gewoon een ding. Dat zelfs sporters gingen zeggen, ik wil niet dat Drake mijn team support. Dus het is ergens ook een beetje sneu. Ik denk ook, het is een man die een beetje gekwetst is, die nu 500.000 kilo aan ijsblokken in de stad heeft neergegooid.
0: Om aandacht te trekken. Ja. En daar in feite ook een trend mee volgt. Ik bedoel, zo'n ijsblok had nog niemand neergelegd, maar dat een stunt organiseren en aandacht trekken, dat doen ook andere artiesten als ze een nieuw album uitbrengen.
1: Volkomen logisch, ook in deze tijd waar je met een aandachtspanne van luisteraars en een TikTok-generatie hebt te maken met hele korte, kostbare momenten om de aandacht te krijgen, om je liedje te gek te vinden, om te gaan luisteren, laat staan een heel album te gaan luisteren. Want laten we eerlijk zijn, dat zien de statistieken natuurlijk ook zien op dit moment. En daar ben ik wel groot voorstander van, groot liefhebber. En ook zelf als muziekliefhebber en artiest en bands die ik tof vind, is het heel erg leuk om het gevoel te krijgen dat je dichterbij kan komen. Of dat er hints verstopt zijn. Iemand die daar heel goed in is Taylor Swift. Dat noemen ze in de fancultuur de Easter Egg. Zij verstopt hints online. Ze heeft zelfs samenwerkingen met Google gehad. En als je dan ging uitrekenen wat daar stond, dan wisten de fans te maken van, oh, dit is het thema, dan komt het album uit. Voor mij is dat hoge wiskunde. Ik denk echt, waar gaat dit over?
0: Een soort wie is de mol kunde.
1: Ja, ik denk dat iedereen zo'n obsessie heeft. En zo vind ik het heel leuk om in die fan communities te zien dat het is eigenlijk ook noodzakelijk geworden om je fans dichtbij te kunnen hebben. Zeker met de inkomsten die er zijn, de streaming. Je moet wel heel veel gestreamd worden. Dat heeft Drake bijvoorbeeld wel om er rond van te komen. Maar die artiesten die willen graag dat contact met die fans. En zeker als je zo'n groot platform hebt. En je kunt gewoon, ja, de bekende voorbeelden, de billboards laatst van Rolling Stones, je kunt dat opeisen. Dat maakt wel iets leuks los in een, ja, digitaal tijdperk waar we alles streamen, door kunnen scrollen, skippen, noem het op. Dat je actief op zoek moet gaan. Soms zijn het alsnog de Instagram-pagina's van de bandleden die we aan elkaar moeten linken. Maar dan zijn we toch even
0: invested, in feite.
1: Ja, geïnvesteerd in die artiest. En dan denken we, ah, we hebben door. Dit is voor mij bedoeld. En ik ben er zelfs ook schuldig aan. Ik hou er ook van als een artiest speciale luistersessies heeft op donderdag. Weet je wel, het album komt nu om middernacht uit. Vrijdag kan je naar de platenwinkel. En soms kun je op donderdag al het album eerder luisteren. Dan lever je telefoon in. Soms moet je zelfs een NDA tekenen. Maar dan denk ik wel, oh ja, ik heb het al eerder gehoord. Ik ben een beetje dichtbij. En het werkt.
0: En wat doe jij om 12 uur als Drake uitkomt? Is dat bij ons ook 12 uur trouwens?
1: Ja, dat is dus hier middernacht.
0: Nederlandse tijd 12 uur.
1: Ik ga altijd, traditiegetrouw, donderdag of vrijdag door mijn hele release radar van de niet nader te noemen streaming service. En ik ga het algoritme laten bepalen of zij denken dat er een albumtrack van Drake tussen zit. Ik denk namelijk dat ik niet de doelgroep ben.
0: Oké. Ja. Dankjewel. Vera Simons, ben ik benieuwd of je het later nog opzoekt. Zeker. Maar dat hoor ik nog wel eens. Ja. Dankjewel. De Indiaanse premier Modi is onderweg naar Europa. Hij doet komend weekend ook Nederland aan. Hij wordt ontvangen door premier Jette. Wat wil Modi bereiken met zijn bezoek? En is er ook iets te winnen voor Nederland? Dat ga ik vragen aan Fons Stoelinga, oud-ambassadeur in India. Goedenavond.
3: Goedenavond, mevrouw Karassa.
0: Hoe zit de Indiaanse ambassadeur in Nederland erbij, denkt u, op dit moment, vlak voor het bezoek?
3: Heel druk. Ik heb in mijn tijd als ambassadeur in India 2 keer premier Rutte langs gehad. De eerste keer was in 2015. En dan komen er hele gekke problemen naar boven. Want bijvoorbeeld, de Indiërs die geven aan premiers en aan staatshoofden die op bezoek komen, geven ze de bovenste verdieping van de Taj Mahal Singh Hotel. Dat is een heel chic hotel in New Delhi. Maar ze geven de hele verdieping. Daar zitten slaapkamers in, werkkamers, woonkamers, televisiekamers, weet ik allemaal wat. Maar Rutte wilde gewoon een slaapkamertje. Die wilde absoluut niet met geen stok in zo'n kamer.
0: Die wilde een krentenbol en 1 kamer.
3: Ja, en wij zeiden, ja, maar dan beledig je de Indiërs mee. Dat kan absoluut niet. Dus uiteindelijk wat we hebben gedaan tegen die Indiërs hebben we gezegd, hartstikke goed die verdieping, die nemen we. En tegen Rutte hebben we gewoon een van de slaapkamertjes op die verdieping gegeven. En niet gezegd dat die hele verdieping van hem was. En verder alle vergaderkamertjes gebruikt voor vergaderingen van hem. Dus we hebben eigenlijk nog bezuinigd ook op die manier.
0: Ah, en waar moeten de Indiërs hier in Nederland, denkt u, opletten als het gaat om dat soort culturele verschillen?
3: Nou, bijvoorbeeld afspraken. Hè? Wij hadden dus in 2015 zou Rutte komen. Dat wisten we in januari. En dus wij zeiden tegen die Indiërs van, nou ja, wanneer gaan we het doen? Hè? Nou, mei 2015. En mei kwam steeds dichterbij. En vanuit Den Haag paniek van, ja, weten jullie het nou nog niet? En die Indiërs die zeiden van, nou, we hebben alle tijd, dus nog 3 maanden. Maakt niet uit. En vanuit Den Haag hoorden we van die agenda van Rutte loopt vol. Dus als jullie nog willen dat er wat gebeurt, moet er iets. Dus nou ja, dat soort.
0: Ja, dat gepland van de Nederlanders. Ja, ja.
3: Ja, het land van de Nederlanders.
0: En dat Modi nu kiest voor Nederland. Waarom doet hij dat, denkt u?
3: Kijk, hij kiest voor Europa en voor Nederland. Hij gaat dus in Europa gaat hij naar Italië, Nederland, Noorwegen en Zweden. En naar Europa gaat hij omdat zowel Europa als India sinds Trump aan de macht is vanuit Amerika een koude douche hebben gehad. Wij in Europa zitten met problemen met de NAVO, met Oekraïne, door Trump. En India werd door de Amerikanen gezien als een land met kritieke massa om een tegenwicht te vormen in Azië tegen China. En nu krijgen zij ineens van Trump ook een koude douche. Ze kregen hogere tarieven zelfs dan China. Dus die twee hebben elkaar gevonden. Die stonden onder enorme druk. En wat is er gebeurd? Een handelsovereenkomst waarover ze dus 20 jaar over hebben onderhandeld. De EU en India, die was 2 maanden nadat Trump aan de macht was het getekend. Dus Europa, dat is een doel voor de Indiërs. Dat is een heel belangrijke reisbestemming voor de Indiase premier. Nou, binnen Europa is Nederland, het Nederlandse bedrijfsleven, is voor India de 5e grootste foreign direct investment bron. Dus van bedrijfsinvestering. Dus Nederland is een hele belangrijke economische partner voor India. Dus binnen Europa staat voor India Nederland toch wel ergens bovenaan.
0: En wie neemt Modi dan mee op zo'n bezoek?
3: Nou, kijk, hij gaat allerlei bezoeken afleggen. De ambassadeur die zit naast hem de meeste tijd. En dus zo zal het gaan, denk ik. Dat hij,
0: maar ik neem aan, de Tata groep komt mee.
3: Oh, ja, kijk, dus meestal. Rutte deed dat ook, die had altijd iets van 10 CEO's en dan nog iets van 200 andere bedrijven. Maar Modi ook, die kan dus, ik weet niet precies welke bedrijven komen, maar ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld Tata, die hebben hier Tata Steel, die kennen we allemaal. Maar ze hebben hier ook Tata Consultancy Services. En die doen bijvoorbeeld voor banken, voor ING, hoe heet het, ING en voor ABN AMRO, doen zij de electronic banking. Dat wordt helemaal in India gedaan. Dus die Indiërs die volgen dat ook 24 uur per dag. Dus, en dat wordt gedaan door Tata Consultancy Services. Die hebben 600.000 IT-ingenieurs in dienst. Dus dat is een gigantisch. Misschien dat ook hun CEO komt.
0: Ja, en nu speelt er ook nog iets anders. Premier Jette die wil bij het bezoek ook de zaak van het in 2016 ontvoerde meisje Insia onder de aandacht brengen bij Modi. Ja, zij is in India, terwijl haar moeder Nederland strijdt om haar terug te halen. U weet die zaak ook nog uit uw tijd.
3: Ja,
0: is het een goed idee om dat tijdens zo'n bezoek ter sprake te brengen?
3: Ja, zeker. Kijk, ik denk het überhaupt, als de vraag is van kun je dat ter sprake brengen? Zeker. Kijk, als iets in Nederland leeft, hè, heel emotioneel leeft, en je brengt dat op dat niveau, dan zal dat zeker, want die ambassadeur van India, die weet dat ook, dat dat hier speelt. Dus die brieft zijn premier en de hele delegatie natuurlijk over wat er hier allemaal in de krant staat over dat bezoek. Dus dan kun je dat best opbrengen. Dat zal door de Indiërs heel goed worden ontvangen, denk ik. En ja, ik heb begrepen, ik heb het niet gevolgd de laatste 10 jaar, maar kijk, een aanknopingspunt is dat die rechter in India heeft ooit gezegd, er moet wel een kans zijn voor die moeder om dat kind te zien. Dat noemen ze contactherstel. En dat is natuurlijk heel moeilijk na 10 jaar, dat kind weet waarschijnlijk helemaal niet hoe die moeder eruit ziet, denk ik. Maar in ieder geval, dat is een aanknopingspunt. Dus die India's rechter heeft gezegd, die vader moet die moeder de kans geven om dat kind te zien. En dat doet hij dus niet. Dus ik begrijp dus dat Nederland, hè, in ieder geval het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat ze daarop willen inzoomen, op die
0: dat daar in ieder geval een opening ligt om iets van beweging te krijgen. Ja,
3: ja. Want verder is er is tussen Nederland en India geen juridisch verdrag. Dus de rechter hier in Nederland heeft die man die dat kind heeft vervoerd veroordeeld, maar dat telt niet in India, omdat er geen verdrag is.
0: Nee.
3: Dus dit wat die Indiase rechter dus daar heeft bepaald, daar kunnen we dus wel goed bij aanhaken. En dat is dus, ik denk dat het wel een hele goede keuze is om het zo te doen. Want de laatste 10 jaar is er dus gewoon helemaal niks gebeurd. En dat is natuurlijk voor het kind en voor die moeder verschrikkelijk.
0: Geen beweging tot nu toe ingekomen. Nee. En u zegt, nou, als dat hier speelt, dan weten ze dat in India. En dan bereiden ze zich daar in ieder geval ook op voor.
3: Zeker,
0: voor
3: die premier met zijn delegatie, die worden heel goed gebriefd. Dus die weten precies wat er voor punten aankomen.
0: Ik dank u wel, meneer Stoelinga, oud-ambassadeur in India voor Nederland. Hartelijk dank. Want u hoort het oog zit erop. Straks kunt u luisteren naar Nooit meer slapen. En morgen natuurlijk weer een oog. Dan zit Marcia Luiten hier. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human. Mensen die maanden, soms jaren dood in huis liggen. Niemand die ze mist. Hoe kan het dat sommige mensen zo eenzaam zijn en vaak zo vervuilen? Wat zijn de verhalen achter deze tragiek? In veel grote steden zijn initiatieven om deze mensen toch te bereiken en iets van hun eenzaamheid te verlichten. En hen, als het eigenlijk al te laat is, toch een mooie uitvaart te geven. In de publieke tribune praat Koen Verbraak met mensen die zich het lot van deze Einzelgängers hebben aangetrokken.
0: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: NPO Radio 1.
10: Middernacht, het begin van vrijdag 15 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen, die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe wat buien bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
11: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
12: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je zette haar rechtop, ze wist van niks. Dit is de eerste regel uit de nieuwe bundel van mijn gast van vannacht. Je zette haar rechtop, ze wist van niks. Het is Eva Gerlach die hiermee opent en zij zit vannacht naast me. Dichter is mijn gast. Met haar prijswinnende debuutbundel Verder geen leed stormde ze in 1979 de dichtwereld in. Daarna volgden nog zo'n 20 werken, zoals Wat zoek raakt en Een bed van mensenvlees. En prijzen volgden ook. De Jan Kampertprijs bijvoorbeeld en in 2000 de PC Hoofdprijs voor haar hele oeuvre. En hier op tafel ligt haar nieuwste werk, Schipper mag ik overvaren. In deze bundel voel je een moeder. Je voelt de aanwezigheid van de doden. Je voelt herinneringen en taal. Je zette haar rechtop, ze wist van niks. Zo begint het. Mijn gast van vannacht zet de lezer ook rechtop. Klaar om alles te voelen. Eva Gerlach is geboren in Amsterdam in 1948. Welkom.
13: Hi.
12: Ik wil in mijn introductie dan altijd in een paar zinnen zeggen waar het werk over gaat. En als zo'n bundel af is, moet zoiets ook gebeuren. Want er moet een achterflap en er moet een folder voor een uitgever. Maar eigenlijk is dat natuurlijk voor een dichtbundel heel lastig. Waar gaat het over?
13: Ja, nou ja, dan doe je wat algemeenheden. Het gaat over mijn dode moeder.
12: Is dat een algemeenheid?
13: Ja, toch? Iedereen heeft wel een moeder.
12: Levend of dood, ja.
13: Ik vrees dat iedereen een moeder heeft. En een flink aantal mensen heeft een dode moeder. Dus dat is invoelbaar.
12: Maar klopt het antwoord dan op de vraag, waar gaat het over? Is er een antwoord te geven op zo'n vraag?
13: Nee, natuurlijk niet. Want het gaat altijd over alles wat er verder aan vast zit en jezelf en alles wat je meesleept enzovoort. Maar een rare vraag vereist een raar antwoord.
12: Nou, er is een moeder en ook wel een dochter. En ze zijn, nou ja, de moeder is dichtbij, maar niet altijd.
13: Die moeder is er feitelijk altijd, maar je wilt niet dat ze altijd zo dichtbij is. En zij wilde, toen we allebei nog een stuk jonger waren, eigenlijk niet zo graag dat ik zo dichtbij was. Ik was er per ongeluk. Tot mijn grote geluk.
12: Dat je er bent.
13: Ja, ik vind het best wel interessant om er te zijn. Maar zij had niet zo nodig gehoeven.
12: En nu zij er niet meer is, zeg jij, ze hoeft van mij niet altijd zo dichtbij?
13: Ze is nu een jaar of 15 dood. En ze is nog altijd veel dichtbijer dan in zo'n geval eigenlijk moet. En van de ene kant denk ik, oh jee, daar ben je nou weer. Maar van de andere kant zou ik het ook niet willen missen. Die stem die nog altijd tegen je zegt, ben je nou helemaal van God los en zo.
12: Bij wat voor dingen zegt ze dat? Als je in de radiostudio gaat zitten vertellen over je werk?
13: Als je inderdaad in de studio over je moeder gaat zitten praten. Als je zo'n hele bundel gaat schrijven.
12: Was het je plan? Heb jij een plan van, nou, nu een bundel over mijn moeder?
13: Nee, er ontstaan dingen. Je is kennelijk een proces in jezelf bezig. En het gaat daar omheen centreren. Dus dan denk je, nou, oké. zeg ik tegen dinges binnen in mij, als jij dat wilt, dan gaan we dat eens proberen. Dan komt er steeds meer tevoorschijn, dus als je het eenmaal toelaat.
14: En denk je dan op een gegeven moment, weer mijn moeder. En weer mijn moeder.
13: Nee, ik dacht op een gegeven moment, dan gaan we daarmee door en dan kijken we wat eruit komt. Misschien ben ik er dan kwijt, of misschien is ze acceptabeler geworden of zoiets. Met een dat soort dingen doe je natuurlijk alleen maar met een moeder met wie het niet echt boterde.
14: Anders is dat niet nodig?
13: Ja, precies.
14: Is dat al eerder langsgekomen in je werk?
13: Jawel. Ik denk van, ik heb het niet allemaal in mijn hoofd. Ik heb, geloof ik, nogal wat bundels gepubliceerd. Maar ik geloof wel dat ze vaker aanwezig was.
14: Maar niet zo prominent.
13: Ik heb ook bundels voor kinderen geschreven waarin ik zelf in de rol van mijn eigen moeder treed. Bijvoorbeeld, op die manier kan ze ook langskomen.
14: En hoe gaat dat dan?
13: Dat je haar woorden gebruikt. Dat je haar instelling tegenover dingen gebruikt. Maar dan met jezelf in de eerste persoon. Dus dat je op die plek staat zonder te zeggen dat je dat bent. Je bent dan een echte moeder. Die dingen veel stringenter afkeurt of goedkeurt. Dan ik misschien van nature tegen mijn kinderen zou doen.
14: En hoe voelt dat dan voor jou, om die plaats in te nemen?
13: In zo'n gedicht, dat maakt niet uit. Als dat zo opkomt, dan mag dat zo opkomen. Ik kan het altijd nog in de prullenbak gooien. Dat is met je moeder wat lastiger als je zelf nog een kind bent.
14: Zeker, ja, dan ben je afhankelijk. Maar ik kan me voorstellen dat als je de plaats van je moeder inneemt als je schrijft, dat het dat het ook wel kan wringen, dat het ergens niet lekker voelt in je lichaam.
13: De moeders in mijn kindergedichten zijn toch ondergeschikt aan de kinderen. Dat zijn altijd moeders zoals ze door die kinderen bekeken worden. En ja, nee, sorry, ik weet eigenlijk niet een antwoord op deze. Ik weet eigenlijk niet hoe ik hiermee om moet gaan.
14: Zullen we dan beginnen met een gedicht?
13: Ja.
14: Zou je het eerste gedicht waarvan ik net de eerste regel zei, zou je die misschien willen voorlezen?
13: Oké. Okay. Het heeft geen titel. Het is het eerste gedicht van de eerste reeks. En de eerste reeks heet Baar. Het is een ding waarop je dood weggedragen kunt worden. En het is ook de bevelende vorm van baren. Kinderen krijgen. Het heeft geen titel. Je zette haar rechtop. Ze wist van niks. Vroeg of ze wakker was. Je moest haar zogen. Ze deelde zich in spatten licht. Je zocht door alle dekens, maar ze was gevlogen. Kronkelde buiten schot, sloeg neer als hagel. Je bril aan poeier, ze giechelde zich zacht, smolt je ogen in. Je mocht haar baren.
14: Dank je wel. Mocht jij je moeder baren? Of mocht jij dit gedicht baren?
13: Nou, dat heb ik mij hier zelf. Ik ben zo vrij geweest om mijn versie van haar in deze bundel te baren. Ik weet niet of ze daar happy mee is. Ik denk het niet. Maar het kan nou geen kwaad meer.
14: Nee?
13: Nee, dat is de lafheid ervan natuurlijk. Nee, dat is niet. Ik heb haar wel meerdere malen tot haar ongenoegen in gedichten voorbij laten komen, denk ik.
14: Toen ze nog leefde, was er ongenoegen.
13: Ja, ze vond het ook helemaal niet leuk dat ik dit soort dingen was gaan doen.
14: Dit soort dingen als in dichter worden?
13: Ja, wat. Ik heb in mijn eerste bundel, Verder geen leed heet die, geloof ik. Daarvan is het eerste gedicht gaat over een kind dat loopt te vliegeren op een kerkhof. Met een zelfgemaakte vlieger. En ze klimt, een meisje, en ze klimt op de grafstenen om die vlieger beter, weet je, je moet een beetje hoog klimmen om een vlieger fijn op te kunnen laten. Nou, dat idee. En dat is een herinnering van mijn moeder. Die deed dat in Indië, waar zij haar jeugd heeft doorgebracht. Haar vader was vroeg doodgegaan en zij klom daar op de grafstenen met een door haar moeder. Mijn oma kon fantastisch vliegers bouwen. En daar ging zij dan vliegeren en dan klom ze bij voorkeur op haar vaders graf en vandaar liet ze die vlieger op. En sprong ze er weer af en dan rende ze met die vlieger verder. Dat vond ik altijd prachtig.
14: Een heel mooi beeld.
13: Ja. En nou ja, dat heb je van mij gestolen en dat helemaal. Ze had dat zelf, ze schreef gedichten en ze was ook al bezig die te publiceren. Ze kwam uit Indië om Nederlands te gaan studeren. Het werd het jaar daarna oorlog, dus van alles kwam wat minder terecht dan ze had gewild. En nou ja, ik had dat van haar gepikt. Ze is nooit dichter geworden.
14: En dan is het heel makkelijk om te denken, oh, dat is jaloezie.
13: Het is natuurlijk ook gekwetstheid. Ze had het kind ook niet gewild. Die man, dat was een vergissing. En ze is ook fier en trots als ze was. Was echt een... Je kreeg haar niet kapot, hoor. Zij had dus het soort huwelijk van waarin ze geslagen werd. En waarin ze nochtans staande bleef. En hij was een kunstartiest die toen een jaar of 5 jonger dan zij. Ik was niet helemaal de bedoeling, zullen we maar zeggen. Hij werkte bij Maarten Toonder en daar schreef hij en hij tekende, hij maakte strips. En als er geld was, dan maakte hij dat op. En zij kreeg ontzettend weinig geld. Het eerste jaar maakte dat niet zoveel uit, want toen kon ze nog lesgeven en iemand paste op mij. Maar toen kwam die verordening dat getrouwde vrouwen, dat was kort na de oorlog,
14: die kregen ontslag.
13: Die mochten niet werken, die mochten geen baan hebben, want hun man werkte al. En het idee was dat mannen moesten werken en vrouwen voor de kinderen zorgen. Nou ja, en toen was ze afhankelijk en dat was helemaal niks voor haar. En hij had geweldige driftbuien en hij sloeg dan nogal hard. Ik was trouwens heel erg op hem gesteld. Maar ja, dat worden weer van die verhalen.
14: Ja, maar het zijn wel verhalen die ergens over gaan. Kreeg je dat geweld mee?
13: Jawel, dat komt ook wel terug in die bundel. Wou je er iets over voorgelezen hebben?
14: Nou, ik zat nu meer te denken en dan toch die vader geweldig vinden.
13: Nou, het was een nog niet zo oude meneer, even denken. Toen ik geboren werd was mijn moeder 27 en hij 22.
14: Dat noemen we tegenwoordig bijna een jongen.
13: Jongeling. En hij had vuurrood haar. En hij zat altijd op zijn zolderkamertje. We woonden aan in de Prinsenstraat.
14: In Amsterdam.
13: In Amsterdam. En dan heb je boven heb je van die berghokken die door schotten van elkaar gescheiden zijn. En daar had hij een hele lange werktafel en daar tekende en schreef hij aan. En als mijn moeder er dan niet was, dan moest hij op mij passen. En dan ging ik dus naar boven en dan stoorde ik hem en dan moest ik de kabouter gaan zoeken ergens in huis. En dan kon ik de kabouter niet vinden, dus ik kwam weer terug. En dan zette hij mij in de kelderkast. En de kabouter zat daar ergens. Ik moest maar tegen de kabouter praten. Dan kwam hij misschien wel tevoorschijn en ik mocht alles zeggen wat ik wou tegen de kabouter. En dat is het begin misschien wel geweest. Want alles wat ik tegen die kabouter zei rijmde op de een of andere manier. Ik was echt nog kleuterschoolleeftijd.
14: Je ging dichter voor de kabouter?
13: Zoiets. Dat ging niet expres. Maar ik weet niet, ik denk dat je zo met kabouters sprak.
14: Nou, als je kans maakt, dan op deze manier.
13: Ja, nee, zo was het niet eens. Dat was mijn manier van communiceren met kabouters, kennelijk. Op een gegeven moment, als de tijd rijp was, haalde hij mij weer uit die kast tevoorschijn. En dan gingen we wat gezelligs doen.
14: Nou, het klinkt in ieder geval als een creatieve manier om van je kind af te komen.
13: Ja, het was een creatief mens, dat kun je wel stellen, ja.
14: Maar hoe is het voor een kind?
13: Fantastisch leugenaar, ja.
14: Fantastische leugenaar ook.
13: Heel begaafd.
14: Hoe is het voor een kind om niet gewenst te zijn?
13: Het heeft zijn slechte kanten. Maar ik zit nu te bedenken wat eventueel de goede... Ja, je ontwikkelt vechtlust, denk ik. Je moet jezelf voorhouden dat het toch wel leuke dingen zijn.
14: En een soort van ik ben er lekker wel?
13: Nou, ik was ook niet het makkelijkste kind, inderdaad. Ik bedoel, die kinderen van ik ben er lekker wel, dat zijn niet de makkelijkste kinderen. Dat.
14: Voor de moeders niet? Of voor zichzelf niet?
13: Ik was het soort kind dat er mond houdt. Maar als die dan open gaat, dan komen er ontzettende driftbuien eventueel. En dan herkende mijn moeder mij, haar ex. Ze was intussen hertrouwd. En dat was niet zo welkom. En bovendien leek ik ook nog op hem. Dus uiterlijk.
14: Dat maakt het alleen maar erger.
13: Ja.
14: Er kwam na jou een zusje.
13: Ja, en die had veel meer mijn moeders uiterlijk.
14: En was geen ongelukje?
13: Ja, dat staat niet helemaal vast. Maar het was geloof ik wel meer de bedoeling dan dat ik dat was. Maar in elk geval, mijn moeder is toen ik 5 was en mijn zusje 3... is ze dus gescheiden. En ze had van tevoren een baan gezocht. Heb ik dat zo net al verteld?
14: Nee.
13: Oh ja, nee. Ze, op een gegeven moment dacht ze, nu moet het voorbij zijn. Want ze zag buiten haar 2 kindertjes op straat lopen samen in een soort van trainingspakachtige hobbelzakken die door de moeder, door haar schoonmoeder, waren gemaakt van oude gordijnen. En dat was in die tijd na de oorlog misschien best wel aardig. Maar mijn moeder dacht, nee, dit gaan wij niet hebben.
14: Dit leven wil ik niet.
13: Dit wil ik niet. En toen is ze naar de bibliotheek gelopen en ze heeft de kranten gepakt en de mogelijkheden om ver van haar echtgenoot een baan te krijgen, heeft ze onderzocht. En er was een baan in Suriname en een in, op Bonaire, of was het Aruba, een van de Antillen in elk geval. En eentje in Limburg. Limburg deed ze niet, want dan stond hij zo weer op de stoep van, kan ik 100 gulden, neem me niet kwalijk, van je lenen. En als je op zo'n Antil zat, dan was het als het weer oorlog werd, want dat kon natuurlijk.
14: Die had ze meegemaakt.
13: Dat kon onmiddellijk gebeuren weer. Dan kon je moeilijk weg.
14: Want een eiland?
13: Want het was een eiland. En in Suriname kon je weg. Toen ik dat van haar hoorde, en ik woonde toen al een poos in Suriname, dacht ik, hoe wil je hier door het tropisch regenwoud...
14: Waar ga je heen?
13: Naar Brazilië komen of zoiets. Maar goed, dat was toen niet zo...
14: Maar
13: dat wist ze nog niet.
14: Was de nood zo hoog of zat hier ook gewoon iets naïefs in? Want 2 kleine kinderen oppakken en naar Suriname verhuizen waar je verder geen binding hebt.
13: Nou, mijn moeder was op haar manier ook een avonturier. Maar dat was... Ze had dat diploma. Ze kon lesgeven in het middelbaar onderwijs. Ze heeft gesolliciteerd voordat ze haar besluit definitief nam. En ze kon op die school in Suriname een baan krijgen.
14: En toen ze dat wist, heeft ze tegen je vader gezegd van dit was
13: hem. En toen ze dat binnen had, is ze meteen naar boven naar die werkkamer gelopen. En ze heeft gezegd, ik ga van je scheiden. En hij was er altijd tegen geweest. Maar nu zei hij zonder op te kijken, oké, regel dat dan maar zelf. En zo is het gegaan. Je kon. Overspel was de reden dan. Je moest een.
14: De enige reden.
13: De grote leugen werd dat genoemd.
14: Ik kan maar zeggen dat een van de twee een ander had of had gehad. En dan mocht het.
13: Ja, en hij had dat wel op zich. Hij wou dat wel op zich nemen. Dus
14: hij had sympathiek.
13: Hij had haar bedrogen. En zo zijn ze gescheiden en toen zijn wij scheep gegaan.
14: En dan ben je 5.
13: Ik ben 5 en we staan daar op de kade. En daar ligt een heel, heel, heel hoge grote boot. Die heette de Kotika. En ik sta op die kade. En wie had dat gedacht? Daar komt mijn vader aanlopen. Uit de verte over de lange kade heen. En hij had een mooie jas en hij kocht altijd hele mooie kleren voor zichzelf. En mijn moeder had helemaal geen geld voor kleren en zij hield zo van mooie kleren. En hij kwam in een prachtige, wapperende, grijze, lange jas. Ik zie hem nog lopen.
14: Helemaal de kunstenaar.
13: Vuurrode haren aanlopen. En hij zei, kleine, ik moet nog even met je praten. En mijn moeder zei, je gaat niet te ver en ik hou je in de gaten. Nee, ik gooi er niet in het water. Ik moet even met haar praten. Dus toen namen wij plaats op de kant van de kade. En ik mocht met mijn benen wiebelen. En hij zei, nou, je gaat dus ver weg. Maar ik kom ook, ik moet die boot nog bouwen. Maar als hij af is, kom ik in mijn eigen zeilboot. Hij kon heel goed zeilen. Hij was een Fries. En dan kom ik ook. Reken erop. En zorg goed voor je moeder en je zusje.
14: Zo, dan ben je 5. Dat is nogal een taak.
13: Jazeker. En en toen ging hij weg. En toen gingen wij aan boord. En toen waren we op dat schip. En het was een groot avontuur. Ik vond dat best wel spannend. Mijn moeder die werd vreselijk zeeziek dus. En dat heeft een tijdje geduurd. En er was een plek waar kindertjes konden spelen en waarop ze gepast werd. En daar nam mijn zusje dan plek. En ik ontsnapte. En dan ging ik over die boot dwalen. Dat was fantastisch. God, dit slaat helemaal nergens meer op. Hè? Dit...
14: Oh, ik vind het heerlijk om te horen.
13: Ja, oké, nou dan ga ik rustig door. Ik ging over die. Want daar speelt een van de mooiste gebeurtenissen uit mijn leven. Ik liep dan gewoon overal waar een deur open stond, liep ik binnen. En ik raakte de weg geweldig kwijt. Maar er kwam altijd wel een of ander persoon in een scheepsuniform voorbij. En wie je dan als verdwaald kind kon zeggen enzovoort. Maar daar kwam ik op een gegeven moment langs een kamer. En de deur stond open en er stond een soort glazen vitrine in. En daar liep ik dus naartoe. En in die vitrine stond een klein model van dat schip, de Kotika. Helemaal precies de schoorstenen, alles wat je op het dek kon zien en de raampjes van de kajuiten. En ik was helemaal betoverd. Dat was een model binnenin het echte. En ik zie dat nog steeds voor me als het beeld van een gedicht.
14: Jij bevond je in dat schip, kijkend naar het schip.
13: Ja. En zo is voor mij altijd een gedicht is een soort model dan van je gedachten of van de wereld om je heen of zo. Dat is.
14: Jij bevindt je in het leven kijkend naar het leven. Is dat wat je doet als dichter?
13: Absoluut, maar is dat niet zo dat iedereen die zich in het leven bevindt naar
14: nee.
13: Het leven dus alles om hem heen?
14: Nee.
13: Oké.
14: Ja, want dit vraagt om een soort gewaarzijn. Van,
13: gewaarzijn?
14: Nou ja, dat je gewaar bent van het feit dat je leeft en dat er iets gebeurt. Heel veel mensen die leven.
13: Ik vind het een heel mooi woord, gewaarzijn. Ik ken alleen maar gewaar worden. Dus dat is dat dingen tot je komen. Maar gewaar zijn is dat je er middenin bent.
14: Ja.
13: Ja. Mooi, ga ik onthouden.
14: Je mag hem hebben, daar word ik niet jaloers van.
13: Ik ben gewaar.
14: Je komt dan in Suriname. Even voor de luisteraars. Je bent wit.
13: Ik ben wit.
14: Ja.
13: Ik kan niet helpen.
14: Dus daar val je op.
13: Nou ja, er waren... je kent de geschiedenis van Suriname. Die is intussen in Nederland best wel bekend, denk ik. Dus...
14: Dit is nog voor de onafhankelijkheid gebeurt dit allemaal.
13: Ja, het was 1953 toen wij daar kwamen. Dus dat is een hele tijd voor de onafhankelijkheid.
14: 22 jaar.
13: Ja. En, maar je bent je daar als kind niet zo van bewust. En ik heb, denk ik, altijd de merkwaardigheid gehad dat ik niet zo let op de kleur die mensen hebben, maar op hoe ze kijken en wat voor stemmen ze hebben. Ja, god, ik had natuurlijk die slechte ogen die nog niet ontdekt waren als slechte ogen. Ik liep altijd overal tegenop en zo. Maar ik zag wel wat voor kleur de mensen hadden natuurlijk. Maar hoe ze praten en wat voor soort mensen het zijn, vind ik duizendmaal interessanter dan of ze geel, rood, zwart, wit of whatever zijn. Wat voor achtergrond ze hebben. En je hebt allerlei soorten mensen in Suriname, dus dat vond ik meteen al een interessant gegeven. En mijn moeder ging lesgeven en wij zaten voorlopig in een pension. En daarna kregen we een huis. En dat was een heel groot houten huis in Paramaribo. En daar kregen wij ook een... we kregen twee dienstmeisjes. En een daarvan was de vrouw op wie ik onmiddellijk viel. En zij heette Lena. Ze was een grote, zwarte vrouw met een ontzettend lief gezicht. Haar grootouders waren nog slaven geweest. Haar ouders waren nog bevrijd geworden. En dat was op een plantage ergens in de diepe binnenlanden van Suriname. Ze had nauwelijks onderwijs genoten.
14: Vertelde ze daarover aan jou?
13: Ja, later pas hoor. Maar ik weet niet, we hadden onmiddellijk een klik. En niet met mijn zusje, want die mocht bij haar op schoot. Want die was pas 3. Maar die wou niet op schoot, want ze zei, jij bent zwart, je geeft af.
14: Oeh, wat vervelend.
13: Dat was heel erg, dus dat was meteen mis. En Lena en ik, mijn moeder ging dus vanuit het huis door met haar baan aan de enige middelbare school in heel Suriname, daar in Paramaribo. Er was dus één school op het niveau van de HBS waarmee je dan naar Nederland kon om te studeren.
14: Voor een studie, ja.
13: Het was trouwens nog steeds zo toen ik daar op de middelbare school zat. En Lena, die deed het huishouden en paste op ons.
14: En waren er ook leeftijdsgenootjes waar je mee omging?
13: Nou, wij woonden op een huis dat een voormalig plantagehuis was geweest. In een huis. En er was een groot erf, heette dat dan in Suriname. Een hele grote tuin omheen met een woest achterstuk ook. Waar ik helemaal verliefd op werd. En daar stond nog een ander huis in. Dat was dan waar vroeger de opzichter in woonde. En daar woonde een collega van mijn moeder met zijn gezin. En daar, die hadden 2 kinderen. Dus we hadden meteen ook vriendjes, dat we zeggen. 1 meisje van onze leeftijd. En een wat oudere jongen. En we werden meteen ingevoerd in alle gebruiken van kinderen in Suriname. En ik ging ook meteen naar school. Met 5 mocht je naar de eerste klas daar, dus dat vond mijn moeder ook handig, dan had je wat reserve. Dus dit voert ons wel ver van het...
14: Ja, zullen we gewoon weer eens een gedicht doen dan? Zou je misschien het gedicht op pagina 32 willen voorlezen?
13: 32.
14: Graag.
13: Wayang Wong. Als je me slaat, bloedlippen opgetrokken, ogen wijd open, weet ik wat je ziet. Niet mij. Je kijkt, ik kijk.

0: lippen opgetrokken, ogen wijd open, weet ik wat je ziet. Niet mij. Je kijkt, ik kijk. We zijn elkaar, we zien elkaars kijken wie we zijn. Niet ik, niet jij. Een mond smijt vuur, blijft staan. Spuugt lava, strooit as. Kijk, blijf kijken. Dit gaat niet meer over pijn.
1: Blijf kijken, dit gaat niet meer over pijn.
0: Wayang Wong, en ja, iedereen weet wel wat Wayang is. En Wayang Wong is waar ook mensen in kunnen spelen. Dus niet alleen poppen.
1: Dus het is weer...
0: Het is een soort van Wayang. Wayang is met die poppen op
1: zich. Ja, ja, zeker. Dus het gaat weer over...
0: Die
1: over...
0: schimmen dus eigenlijk.
1: Het gaat weer over kijken.
0: En het gaat over kijken.
1: Maar ook iets waar je middenin lijkt te zitten.
0: Ja. Het is niet zo dat ik altijd beter dan een ander weet waar een gedicht van mij over gaat, overigens.
1: Nee?
0: Nou, nee. Ik schrijf die dingen, dan denk ik er verder niet meer over. Nou, niet zo erg.
1: Maar het is uit jou gekomen. Met een intentie,
0: ja,
1: denk ik
0: dus, ook. Je kinderen komen ook uit je, maar je weet ook niet meteen wat ze zijn. Maar je houdt je er meer mee bezig dan ik me verder met die dingen bezig hou die dan in een boekje komen.
1: Ja, want als het eenmaal geschreven is, is het dan weg?
0: Ja, dan ga je verder met de rest.
1: Want...
0: Stilte, goed zo.
1: Nou ja... Want dat betekent dan ook dat waar het je om te doen is, is het schrijven.
0: Nee, iets in mij wil eruit. Dat is waar het dat ding om te doen is, dus kennelijk.
1: Het gedicht wil...
0: Dus ik doe dat dan. En als het er eenmaal is, dan zit ik er nog wat aan te plukken en te pielen. Omdat ik denk, ja... Ik denk dat je dat niet misschien helemaal zo wou zeggen, maar dat...
1: Ik weet het nog net iets beter.
0: Nou, ik doe wat suggesties.
1: maar kan je dan zeggen dat jij het gedicht bedient?
0: Ja. Ja, vind ik eigenlijk niet zo slecht. Uitgedrukt.
1: Het is al in jou, het moet eruit, die dienst bewijs jij.
0: Ik druk het uit. Een soort mee-eter of zo.
1: Zullen we er meteen nog één doen?
0: Oké.
1: Okay. Op pagina 62.
0: Ah, dit is Suriname. Aboma, dat is een soort slang. Een boa constrictor. Aboma, Saramaca. Saramaca is een provincie van Suriname, zullen we maar zeggen. Rivier onder vroestlicht. In de overkant de vrouwen, wassend, vissend, zingend, om en om. Odio, wikino. Ochtend stilde een oever bloot. Ik zag hoe stroomafwaarts, groen vlekkenvel, hoofd recht boven het tij, mijn moeder voorbij kwam. Kopstreep, aventurijnenoog. Van verre me opnam, spluittong uitstak, verder zwom.
1: Wat gebeurt hier?
0: In de vroege ochtend aan de rivier. Mijn stiefvader was geoloog en hij ging dus op expeditie naar wat dan het binnenland genoemd wordt. En ik mocht mee in de vakantie als ik dat wou. En ik wou dat heel graag. Dus dan was ik daar aan zo'n rivier. Ik ben een ochtendmens. En als je dan aan de rivier ging staan... die kampementen waar we dan overnachten waren altijd aan een rivier... dan waren de vrouwen wakker. En die wasten kleren in de rivier. En die waren aan het vissen in bootjes op de rivier. Het was niet heel druk of zo, maar zo'n groepje van zo'n dorpje... En aan de ene kant, van de ene kant naar de andere kant riepen ze naar elkaar. En ze zongen een beetje en ze

0: ze riepen zangerig. En ze riepen dan, Odeo, hoe gaat het? Zijn jullie er weer? En van de andere kant werd dan groepen Wigino ook wakker geworden. Dus kortom, zijn er allemaal nog. En ik stond daar en er kwam een slang voorbij, zo met zijn hoofd rechtop. Dat was zo'n driehoekig hoofd. Een tong die in en uit ging. En mijn moeder, die een echt heel mooie vrouw was, had zo'n driehoekig gezicht. En wat ze vertelde was dikwijls niet de waarheid. Dat vond je dan later pas uit. Dus ik zag echt mijn moeder daar voorbij komen.
1: Als een slang.
0: Een boa constrictor.
1: Ja, dat zijn geen lievertjes, zal ik maar zeggen.
0: Dat zijn feitelijk geen gifslangen overigens, maar
1: zij
0: doden door te wurgen, ja.
1: Voelde jouw moeder zo voor jou?
0: Jawel. Het was een tamelijk verstikkende... Sorry, mam. Je was een tamelijk verstikkende aanwezigheid.
1: En luistert ze mee?
0: Ik heb er later ook wel met haar over gepraat, moet ik zeggen. Later kon je makkelijker met haar praten.
1: En kon zij erop reflecteren?
0: Niet echt. En van heel veel dingen zei ze dat ik dat verzon. Of dat ik dat... Want zij was dat dan vergeten. Dus dat is een makkelijke manier. Maar ze heeft ook wel van dingen gezegd... Ja, dat had ik anders moeten doen.
1: En was dat genoeg voor jou, zo'n zin? Ik had dat anders moeten doen.
0: Nou, je blijft toch wel met een hoop zitten, ik bedoel. Er zijn echt vervelende dingen gebeurd. Ja,
1: heb je daar nog last van? Heb je nog last van je moeder?
0: Nou, misschien door deze bundel wat minder... Het zou wel een psychologisch proces zijn geweest. Ik ben in elk geval dus op een bepaalde manier... in een ander soort gesprek met haar gekomen... dan bij haar leven mogelijk was. Ik moet wel zeggen, zij is ernstig gaan dementeren... vanaf een bepaalde leeftijd.
1: Dus toen verdween elke herinnering?
0: Ja, heel veel verdween. En
1: veranderde ze?
0: Ja, ze wordt een beetje jouw kind dan.
1: Maar met een ander karakter?
0: Je kinderen hebben vaak een ander karakter dan jezelf.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, veranderde haar karakter?
0: Nee, ze hield altijd nog die scherpte, die... Dat plezier in iemand kunnen kwetsen, de macht hebben om iemand te kwetsen. Dat is natuurlijk ook iets droevigs als je dat hebt. Maar dat ja, maar is nu, iets wat zij nodig had.
1: Nu klinkt het sadistisch. Dat ze er plezier
0: sadistisch
1: in had.
0: Sadistisch is een heel groot woord, hoor.
1: Nou ja,
0: maar
1: ik vind...
0: Dat was wel voor haar... Dat gevoel van macht was iets wat zij nodig had.
1: Omdat zij ergens iets tekort gekomen was.
0: Ja.
1: Ben je wel eens gaan graven naar het waarom? Waarom is mijn moeder zo?
0: Ja, natuurlijk. Ik heb haar hele leven uitgespit. Ik had een hele aardige oma. Met wie ik goede vriendjes was. En zij vertelde ook graag over haar jeugd en hoe dat was geweest. En hoe ze haar moeder helemaal niet mocht en haar moeder haar niet enzovoort. Het herhaalt zich door de eeuwen heen, kennelijk. Maar ik ben haar veel beter gaan begrijpen. En dat scheelt een stuk.
1: Dat helpt.
0: Ja. Bovendien is het een interessant verhaal. Dan wordt het steeds meer een interessant verhaal. En dat helpt.
1: Er een verhaal van maken.
0: Iets naast je neerzetten is het dan echt.
1: En dan kun je er naar kijken... Maar je kan er ook gewoon omheen lopen als je er even geen zin in hebt.
0: Ja, en bovendien Er gebeurt ook verder zoveel in je leven. Sinds haar dood is er ook zoveel gebeurd.
1: Dingen die ergens een laag overheen leggen?
0: Nee, alles bestaat naast elkaar. Ik heb niet die ervaring dat er lagen over... Het oude zeer is er nog wel, maar het... Je hoeft er niet de hele tijd mee bezig te zijn.
1: Jouw moeder was Neerlandica.
0: Ja.
1: Is het dan zo simpel dat de liefde voor de poëzie bij haar vandaan kwam?
0: Ja, mijn vader was iemand die schrijver aan het worden was. En dat is hij niet geworden dankzij het feit dat hij zo'n jong gezin moest gaan onderhouden.
1: Ach, de arme.
0: Ja. Maar in elk geval, dus het zit ergens in het bloed of zo. Denk ik.
1: Want je vertelde net dat je als kleutertje spontaan begon te rijmen.
0: Waring Dijkstra heb ik nog in de familie. Heb je ooit gehoord van Waring Dijkstra?
1: Hij klinkt heel erg Fries.
0: Ja, het was de grote Friese volksschrijver. Ga maar opzoeken in de encyclopedie of op Wikipedia. Dan vind je meteen Waring Dijkstra.
1: En dat is dan jouw opa? Of nee,
0: dat is mijn overgrootvader. Maar ik ben zonder die familie opgegroeid verder dus.
1: Maar jij begint als kleutertje te rijmen. Dan kan je nog niet schrijven. Wanneer begon het schrijven voor jou? Meteen toen je het leerde?
0: Ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik begon meteen op te schrijven wat ik die dag had gedaan, bijvoorbeeld. In een apart schriftje. Ja.
1: Als een soort dagboek.
0: Ja, en dat moest dan geheim natuurlijk.
1: Vanzelfsprekend.
0: Op een plek voor je.
1: En wanneer kwamen de gedichten?
0: Dat weet ik niet. Er komen altijd spontaan. Er zijn altijd vanaf ik klein was spontaan liedjes en... rijmpjes en zo in mij opgekomen die ik dan zelf aan het zingen was. Dat breidt zich dan uit zo tegen de tienertijd. En mijn moeder had natuurlijk altijd... ze had sowieso een verzameling poëzie, want zij gaf ook les in de Nederlandse poëzie. En... ik had een grote liefde voor Annie Schmid vanaf het begin. Dat was dan mijn poëziebundel. En dat rijmt allemaal op de meest fantastische manier.
1: Ja.
0: En mijn moeder kreeg ook altijd hele stapels boeken van uitgeverijen toegestuurd. Die waren poëzie voor het onderwijs bedoeld en zo. En die gaf ze dan aan mij, want ze kon lang niet... wat ze niet kon gebruiken, gaf ze aan mij. Al vanaf een tamelijk prille leeftijd. En dan heb je een hele leerschool, weet je wel. En bovendien zat ik op een school waar we... iedere week moest één kind een gedicht uit het hoofd geleerd... declameren voor de klas. En mijn moeder begeleidde mij daarin. En dat waren niet de minste gedichten die ik uit het hoofd moest leren. Dat was dan bijvoorbeeld Frederik van Eden. En consorten, de tachtigers. Ik heb de witte waterlelie lief. Daar zij zo stil is en zo haar hoofd verheft... En zo ging dat verder. De rest weet ik niet meer, hoor.
1: Begreep je het?
0: En de woorden die ik niet begreep, die vroeg ik. En die legde zij dan uit. En ik begreep dan het hele gedicht. En dat zei ik ook netjes op met de stembuigingen die mijn moeder mij geleerd had.
1: Kopiëren?
0: Ja. En dat viel wel goed.
1: Toen jij begon met publiceren... koos je voor een pseudoniem? Eva Gerlach is niet je echte naam.
0: Ja, maar ik ging natuurlijk niet die naam Dijkstra... die intussen was mijn moeder allang hertrouwd. En Mijn moeder, mijn vader en mijn nieuwe broertje hadden dus een andere achternaam dan mijn zusje en ik. Dat vond ik altijd een beetje storend, want dat moest je meteen alles gaan uitleggen aan mensen. En verder wou ik niet als dichter zijnde die Waring Dijkstra met mij meeslepen. Ik wou gewoon mezelf zijn. Namelijk dat pseudoniem.
1: Ja, is dat jezelf geworden?
0: Nee, natuurlijk niet. Dat is een pseudoniem. Ik ben die ik ben.
1: Nee, nou, maar dan bedoel ik meer, is kan je onder haar naam jezelf zijn?
0: Luister, ik weet niet wie ik zelf ben. Weet jij precies wie? Ik weet niet wie ik zelf ben.
1: Ik weet het ook niet precies. Wel steeds meer.
0: Maar als ik mezelf ben, ik ben nu denk ik redelijk mezelf, met alle haperingen en aarzelingen van dien.
1: Nou, maar ik bedoel ook meer, je zei net ook even, sorry mama, voordat je een zin zei. Ik kan me voorstellen dat toen ze nog leefde, dat je, nou ja, dat je aarzelt bij wat je opschrijft. En dat je als Eva Gerlach kan opschrijven wat je wil.
0: Nee, ik kan opschrijven wat ik wil als gewoon mezelf. Maar ik wou die dingen A, niet onder die Dijkstra-naam de wereld insturen. Ik vind het ook geen fraaie naam of zoiets.
1: Geen dichtersnaam?
0: Ik koos voor die naam Gerlach omdat dat verhuisbedrijf kwam net langs toen ik dacht ik wil een pseudoniem hebben. En ik dacht Gerlach, dat is best goed, dat is een verhuizer. Ik verhuis betekenissen van uit de wereld naar die dingen die ik schrijf, waar ze dus hun eigen leven verder gaan leven. Dus Gerlach en Eva was in zekere zin ook een soort van verhuizer. Vanuit het paradijs naar de wereld toe. Want doordat Eva at van de appel, de boom des goeds en kwaad, werden de mensen uit het paradijs verbannen, zij en Adam. Dus dat was.
1: En toen was er Eva Gerlach.
0: Ja, dat idee.
1: Het is een vrouwennaam. En ik las dat toch in het begin heel veel mensen dachten dat er een man achter dat.
0: Een oudere man, ja.
1: Hoe is dat om te horen?
0: Grappig.
1: En ga je dan ook op zoek naar waarom denken ze dat? Waarom schrijf ik blijkbaar als een oude man?
0: Nee, dat kon mij niks schelen. Dat mochten zij denken. Ik vond het. Dat maakte mij verder niks uit. Ik had precies wat ik wou. Ik had die gedichten bij elkaar in een boekje met een andere naam dan de mijne. En verder zag ik het wel dan.
1: En dat was genoeg voor
0: jou? Ik wist ook niet of het door zou gaan verder. Voor één keer was dat in elk geval best wel gewoon wat ik wou.
1: Nou, je ging door. En ergens toen jij de bundel dochter maakte, toen begon het beeld te kantelen. Want een man kon toch niet schrijven over zo'n nou ja, moeder-dochter-relatie.
0: Ik heb dat verder niet gevolgd, hoor. Hoe dat Gerlach-beeld in de mensen. Hoe het Gerlach-beeld in de mensen leeft.
1: Mooi.
0: Nee, ja, oké. Okay. Ik schreef die dingen gewoon en dan was ik blij dat de arbeiderspers wou publiceren.
1: Waarom ben je over je dochter gaan schrijven?
0: Ja, omdat ze geweldig aanwezig was. Dat is dan. Je wereld, ja, in zijn algemeenheid, als je. Heb je kinderen?
1: Ja, 3.
0: Nou, dat is zo'n kind, en zeker je eerste kind, is je wereld. Je volgt het nauwgezet. Alles is nieuw voor je. Dus daar gaan je gedichten dan over.
1: En wat komt er dan? Want ik kan me ook voorstellen dat als iets, ja, zo je leven beheerst, is er dan ook ruimte voor een gedicht? Perst zo'n gedicht zich er ook uit?
0: Er is toch wel van alles dat je kwijt moet. Zij werd te vroeg geboren. En dat vond ik best wel griezelig. Ik was geopereerd tijdens die zwangerschap, omdat daar ergens een gezwel zat dat er dringend uit moest, want anders ging het fout. Met mij, of als ik er nog was met de geboorte, dus dat... Het was niet de eenvoudigste geboorte. En ze werd... ze was ook blauw toen ze geboren werd. Ze werd meteen in een... uit mij weg in een kistje, hoe heet het, een couveuse, werd ze naar de couveuseafdeling gebracht.
1: Ze had hulp nodig.
0: Ja, ze moest zuurstof hebben enzovoorts enzovoorts. En ze is ook nog een poos in die couveuse gebleven. Gelukkig kon ik een kamer krijgen in het zusterhuis, vlak naast het ziekenhuis. Dus ik kon gewoon bij haar langs gaan zo vaak ik wou. Dat heb ik dus ook uitgebreid gedaan. Maar dat is toch wel een dingetje, hoor. Zo'n kind waarvan je niet zeker weet of het goed zal gaan.
1: Omdat je je dan misschien niet durft te hechten?
0: Jawel, ik durf mij wel te hechten in de wetenschap dat het voorbij zal gaan. Ik heb daar niet veel moeite mee. Als het voorbij is, is het voorbij. En als je je hecht aan waar je van houdt, is dat gewoon een te mooie ervaring om te laten liggen.
1: Het zou zonde zijn.
0: Vind ik wel, ja. Er zijn wel weer banden, dan gaat het elkaar kruisen. Als je je kinderen en je man hebt en er komen dan weer dingen voorbij aan wie waaraan je je graag zou willen hechten, dan kan dat niet altijd. Maar dat is dan een kwestie van trouw zijn aan eens gemaakte keuzes en zo. Trouw zijn aan waar je van gehouden hebt en nog steeds van houdt. Hoe waren we ook weer? We waren bij de couveuse.
1: Ja, maar zullen we anders nog een gedicht doen?
0: Ja.
1: Pagina 73, dat is dan de allerlaatste.
0: De allerlaatste. Deze heet Verwerd. Verwerd is een plaats in Friesland, aan de Waddenkust. Niet ver van Holwert, waar de Dijkstra's vandaan komen. En Verwerd betekent onder andere een plek waar terpen zijn. Een terp is zo'n hoogte in het landschap. Ja. En in Verwerd staat een kerk, een mooie oude kerk. En er is ook een oud... kerkhof, ik bedoel van oud tot recent. En daaronder is nog een ouder kerkhof enzovoorts. Er zijn echt al generaties lang hebben de mensen op die terp hun doden begraven. En de naam draagt, die plaats draagt ook die naam van de terpenplek. En dat is eigenlijk waar het in dit gedicht over gaat. En de je in dit gedicht is dan mijn moeder. Verwerd. Het wijde land waarin ik met je loop, zoals mijn kind met haar kind binnenin, dat zwelt en zwelt, zoals jij krimpt en... Er is een einde aan zoals. Er is wat er nog is en onherroepelijk bestaat, gezocht of niet. Het voorziene eindeloze, het opstaande neerslaande riet, het krompelblad, de distels, de vee van verte in de vogelzwerm. En wat nu, nu en nu en nooit meer, sloten kaal gezweept, licht van nergens, blind door storm heen raden waar en wie je en. Hoe wat ik loslaat terugkomt, hoe wat terug meteen gevlogen is, hoe in de kring van dag aan dag ik sta en niemand ben en rondom alles zie en niks herken.
1: Dankjewel. Is jouw moeder bij je? Draag jij haar ergens?
0: Jawel.
1: Is het aan te wijzen waar?
0: Nee. Het zit er diep binnenin mij, denk ik, om het aan te kunnen wijzen. Of het is te veel over mij en door mij heen verspreid. Ik ben wel degelijk ook mezelf, en dat vond zij ook niet prettig. Maar dat heb ik ook goed duidelijk gemaakt. Maar zij is heel sterk in mij aanwezig.
1: Je hebt het in dit gedicht over loslaten. Is dit wat je doet ook met zo'n bundel over je moeder? Is dat ook een vorm van loslaten?
0: Nee, het is een vorm van aanhalen. Het is een vorm van terughalen. Zodanig terughalen dat je kunt denken, oké, zo is het goed. Ik accepteer je zoals je bent. Want ik heb niet meer rechtstreeks met je te maken. Want ik heb je in een kastje dicht. Ja, dus ook loslaten.
1: Nou ja, of de voorwaarden stellen. De voorwaarden stellen voor jullie relatie nu.
0: Ik weet het niet. Ik denk dat ze echt woedend zou zijn als ze dit had mee moeten maken. Ik had het ook niet gepubliceerd, denk ik, als zij nog leefde.
1: En nu is ze nu woedend?
0: Dat dacht ik in het begin echt. Ik dacht, ze gaat ook wraak nemen. Ik kreeg toen last van een vervelende lichamelijke toestand. Mijn ogen gaan ook nog wat erger achteruit. En dan zei ik, ja, kijk, dat is mama die dat doet. Ik kan het ook begrijpen, mam, zei ik dan. En mijn oudste dochter die zei, ja, nou, dan ga ik me wel echt zorgen over je maken, hoor, als je zo tekeer gaat. Oké, dus dat doe ik dan niet.
1: Dankjewel.
0: Oké.
1: De bundel Schipper mag ik overvaren van mijn gast van vannacht, Eva Gerlach, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. We zijn er ook als podcast, dus eens op een ander moment luisteren kan ook. We staan in alle podcast-apps. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen, dan weer met Ellen. Zij gaat in gesprek met Alex Bakker. Hij schreef het boek Gender Pioniers, over Dora, Gert en dokter Hirschfeld in het roerige Berlijn van voor 1933. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling bij een strand aan de westkust, een van de weinige plekken op het bergachtige eiland waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe wat buien bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Apro Tros.
3: Dat was hun grote kracht. Altijd blijven experimenteren. Verdriet en pijn komen in fase. Als een soort langzame download. Als je het Nederlands schrijft, dan ben je echt wat je zingt.
4: Roel van Velzen, zanger, pianist, songwriter. In 2006 brak hij door met zijn hit Baby Get Higher. Hij was vaste muzikant bij DWDD, werd overladen met muziekprijzen. Hij werd coach bij The Voice of Holland. Het blinde aspect van de audities was eigenlijk zijn idee. Hij maakte de podcast Roel's Sofa Sessies over zijn eigen scheiding. Hij maakt deel uit van de streamers, is al jarenlang de huisband van het Olympische Team NL en treedt regelmatig op bij de Vrienden van Amstel. En vanaf 21 mei gaat hij samen met Ruben Heijn en Daria van den Berken op tournee. Met het theaterconcert Music and Wonders of the Beatles. Een muzikale reis door het oeuvre van de band waar hij al sinds zijn 6e verliefd op werd.
0: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Roel, fijn dat je er bent.
3: Misha, dankjewel.
4: Als ik dit zo zeg, 2006 brak hij door met zijn hit Baby Get Higher, 20 jaar geleden.
3: Mm-hmm.
4: Hoe lang voelt dat? Voelt dat ook als 20 jaar? Of is dat net alsof het gisteren was?
3: Nee, het voelt ook echt wel. Het voelt bijna als een ander leven.
4: Ja.
3: Er is heel wat gebeurd. En het voelt als een. Ik had het net over die download. Het voelt alsof ik op een andere software draaide toen. Dat is wel, ja, een jaar of 7, 8 geleden. Wel behoorlijk mezelf tegengekomen. In die zin dat ik werd 40 en ik ging scheiden. En mijn vader overleed allemaal ongeveer binnen een jaar. En toen dacht ik ook wel, het is al heel verdrietig, maar het zou echt triest zijn als ik hier niet iets van opsteek. Dus toen ben ik 2 dingen gaan doen die ik eigenlijk nooit deed. Namelijk praten en om hulp vragen. En mijn gevoel uiten. En dat is dus 3 dingen. Nee, ja, dus dat heeft wel heel veel positiefs teweeg gebracht. Dus ik heb mezelf gewoon heel veel beter leren kennen en heel veel processen ga je dan snappen en ga je zien en ga je. Het was nodig. Ik had gewoon op de linkerbaan gereden, heel lang, zonder een zuchtje tegenwind.
4: Mm.
3: En dat kan heel lang goed gaan. Maar als je dan ontspoort, dan knal je er tegen de muur aan om de rijmetafoor maar even door te trekken.
4: Ja.
3: En ik ben ook heel blij dat gebeurd is. Heel dankbaar. Ik bedoel, ik vind het nog steeds heel verdrietig dat het gebeurd is, maar. Ja, ik kan ook met dankbaarheid op terugkijken nu. Ik voel me heel goed.
4: Want hoe werkt dat dan? Dan heb je geleerd van, je bent jezelf tegengekomen. Je hebt geleerd van, ik moet erover praten, gevoelens delen met anderen.
3: En dan had ik een paar keer positieve ervaring mee. Want dat helpt natuurlijk. Als je dan, ik dacht altijd, nee, dat is van mij. En ik dacht altijd van, ik heb een prima jeugd gehad. Dus ja, ik hoor mensen wel eens over de donkere plekken van jezelf. Of je beschadigde kant. En ja, dat heb ik helemaal niet, weet je wel. En later, als je dan echt wat meer de diepte ingaat. Dus dat begon met therapie. En later ben ik een paar keer gewoon echt zelf weg geweest op retreat. En gewoon telefoon uit en lezen. En ja, leer je dat eigenlijk iedereen gedoemd is om een... niemand komt ongeschonden uit de jeugd. Hè? Dat is niet te doen. Dus de vraag is, hoe ga je daarmee om? En dat leek me heel, heel interessant. Ik moest daar ook iets mee doen, want dat werkte gewoon niet wat ik aan het doen was. En ik vond het, op een gegeven moment merkte ik dat het heel helend werkte. En dat het heel bevrijdend werkte als ik dat snapte en als ik dat aankeek en als ik daar vrede mee kreeg. En bijvoorbeeld met mensen ging praten uit die tijd en dan zeg, hoe zat dat eigenlijk? Waarom was het eigenlijk zo? Of goed gesprek gehad met mijn moeder over mijn jeugd en over waarom zijn er bepaalde dingen gelopen zoals ze gelopen zijn? Of hoe zat dat eigenlijk toen? Wat is er gebeurd? En waarom hebben jullie die keuzes gemaakt? Mijn vader is er dus helaas niet meer. Die kon ik niet meer vragen, maar had wel hele, hele fijne ervaringen mee gehad. Bijvoorbeeld het maken van die sofa-sessies over mijn scheiding. Ja, er wordt nog steeds af en toe op aangesproken. Van, dank je wel voor de mooie gesprekken, want ik zit er nu middenin. En het heeft mij heel veel gebracht in die zin dat ik... Dus het maken zelf. Dus ik ging met collega's, bevriende collega's praten die daar al een keer geweest waren. Maar ook dat het me opluchtte en dat het me perspectief bood. En dat ik er dacht, ook als maker of als creatief persoon, dat je denkt, ik kan het ook omzetten in iets doen. Ik hoef niet alleen maar op de bank te liggen en met de gordijnen dicht in mijn badjas te denken, dit help. Ja. Of ik wil dit niet, of wanneer gaat dit over. Maar ik kon ook echt het actief... Je kan dat actief gaan doen. En dus had ik mijn eerste haakje gevonden om dit aan te gaan vallen of zo. Dus
4: maar werkt het dan ook zo dat als je dan weet van al praten, dat helpt en je weet eigenlijk hoe het allemaal moet, zit je dan nog steeds wel af en toe op de linkerbaan?
3: Ja, het kan wel. Maar ik kan ook veel meer nu terugschakelen en ruimte geven of ruimte maken. Of ik vertelde net, was gescheiden en dan... Ja, ik wilde ook gewoon de helft van de opvoeding doen. Dus dan moet je ook in de weken dat je dan de opvoeding doet, moet je daar ook zijn. Dus ja, op een gegeven moment is dat nog een keer misgelopen. Van, nou, er is een tour gepland. En toen had ik daar gewoon niet gewoon over nagedacht. En toen zijn mijn favoriete ex... dus de moeder van mijn kinderen, die noem ik altijd mijn favoriete ex. Zei van, ja, maar... En hoe gaan we dat dan oplossen? Want die weken... Die was terecht not amused. En toen dacht ik, ja, Roel... Dit gingen we dus niet meer doen. Dus nu met de tour die er nu aanstaande is, de theatertour die er nu aankomt, heb ik tegen mijn management gezegd, ja, één keer in de week als ik ze heb. En die andere kan je helemaal volgooien. Maar één keer in de week als de kinderen bij mij zijn. Dus dat is al een verschil. Dus ik zeg ook, ik ben ook wel veranderd. Ik zeg ook wel tegen meer dingen nee. Selectiever. Van, wat wil ik doen? Waar ga ik mijn energie en mijn tijd aan uitgeven? Waar word ik gelukkig van?
4: Je prioriteiten op orde hebben.
3: Ja, en soms weet je ook niet precies wat je doet of waar je... als je ergens nee tegen zegt, wat het dan wel wordt. Maar je kan in ieder geval wel sturen van... Ik denk dat je intuïtie mee ontwikkelt in de processen die ik net omschreven heb. Mm-hmm. Dat je meer denkt van, nee, dit voelt niet goed. Dat heb ik al een keer gedaan. Of ik heb al een keer... gedacht, nou, ik zeg maar ja en dan zien we wel. En dat doe ik gewoon niet meer. Dus,
4: en dat hele proces van jezelf beter leren kennen eigenlijk, wat je nu omschrijft, reconstrueren, hoe dingen zijn gegaan, maar je leert jezelf ook beter kennen. Zorgt dat er uiteindelijk ook voor dat je een betere muzikant wordt? Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je bent als muzikant?
3: Nou, ik denk als componist zeker. He, dus als je dieper graaft, kom je... En dat werd bij mij wel zo dat ik aan journalen was geslagen. Dus het werd ook in een van de retreats waar ik zat aangemoedigd. En dat vond ik heel moeilijk, want ze zeiden, eigenlijk was de opdracht, je zet je pen op het vel en je gaat schrijven, 20 minuten.
4: Laat het stromen.
3: En dan dacht ik, en toen zeiden ze, maar als je niet weet wat je moet schrijven, dan schrijf je dat op. En op een gegeven moment merkte ik, er komen dingen. En de voertuig daar was Engels, dus ik ging Engels schrijven. En dan dacht ik, hey, op een gegeven moment las ik het terug en zei, dit is een songtekst. Maar wel, die zal niet iedereen begrijpen. Oh, nou. Lekker belangrijk, daar gaat het helemaal niet om. Want ik ben dit is wat er nu. Ja. Wat ik vind als ik mijn pen, zeg maar, heel diep in de smurrie doop. Of in mail. Ja, dus dat is. Dus ik ben hele andere dingen aan het schrijven. En ik denk ook wel. In de voorstelling die we nu aan het maken zijn over de Beatles. Ruben Heijn en Daria van den Berker, daar maak ik het mee. En Ruben Heijn zegt op een gegeven moment: de Beatles hebben gewoon heel veel scheid. En ik zeg, wat bedoel je? Nou, dus zij, voordat iemand het echt goed door had wat ze aan het maken waren, waren ze alweer verder. En dus dan hadden ze alweer. We kunnen daar gaan later misschien wel over door. Maar ik bedoel meer, ik voel veel meer de vrijheid om te doen en laten wat ik wil. Zonder dat ik over nadenk van, jeetje, past dat?
4: Wat je beschrijft.
3: Of hoort dat bij het beeld wat mensen van me hebben? Of,
4: ja. Nee, wat je beschrijft over de Beatles, bedoel je daar dan mee van dat ze het niet zo belangrijk vonden of ze wel of niet begrepen werden?
3: Ja.
4: In die mate scheid en dan alweer door.
3: Ja, dus en zij waren extreem nieuwsgierig en hadden extreem de behoefte om te blijven experimenteren. Wat ik ook in mijn, mm-hmm. in mijn openingstekstje zei. En dat is zo'n fijn eigenschap. Nieuwsgierige mensen die dingen willen blijven proberen. Ik denk dat ik heel lang gewoon ook onbewust stil heb gestaan. Van oké, dit is het beeld nu. Of dit is wat ik doe en daar blijf ik bij. En dat, mm-hmm. dit werkt voor mij. En nu merk ik heel erg, en ook aangemoedigd door Ruben en Daria. En we zijn helemaal gaan ontleden. Wat vinden we nou zo tof aan die Beatles? En ik hou van de energie van de Beatles. En het optimisme en de prachtige composities. En het is al zo vaak gezegd hoe briljant ze zijn, maar wat we er ook allemaal uithalen, dus toen we echt, zeg maar, de 10 of 20 uur grens erover praten, passeerden en echt tot de kern kwamen, is dat ze hun creativiteit. Je kan zeggen, de Beatles zijn heilig, daar moet je niet aan zitten. Mm. Een beetje de analogs, je moet het precies zo doen. En weet je, een grote aureool. En zo is het bedoeld. Ja. En dat kan, dat is heel vet, dat deed is fantastisch. En wij hebben zoiets, nou, maar die Beatle-muziek, die is gemaakt met heel veel vrijheid en heel veel gevoel voor wat ze op dat moment. Ze maakt het heel snel. Geloof ik, Sgt. Pepper hebben ze dan een paar maanden over gedaan. Maar in principe maakten ze die dingen heel snel, heel intuïtief, namens het op. Ah, dit is het, misschien nog 2 of 3 takes en dan dat was het. Waarom gunnen wij onszelf niet ook de vrijheid om dat ook te doen met hun repertoire? Wat voelen wij daarbij? En dat is natuurlijk nog interessanter. Ruben is een jazzmuzikant en een soulzanger, zeg maar. Een jazzpianist met een soulstem. En Daria zit heel diep in de klassieke wereld. En die horen andere dingen dan ik. En dus ik stond er de hele tijd zo daartussen. Zo is het ook ontstaan. Dat ik dat gesprek wat met z'n drieën hadden, eigenlijk wat over het instrument, de piano, begon. Had het eigenlijk alleen maar over de Beatles. Ik dacht, wat? Oké, wacht even, dit is een voorstelling. En langzamerhand werd ik er ingezogen. Hoe meer we gingen maken, hoe meer we de neiging hadden om met dat Beatle-repertoire, om dat te ontheiligen, zeg maar. Maar dan niet omdat we denken dat het beter kan, of dat het beter moet, of dat we dat per se willen veranderen, maar van, kijk, dit kan er ook mee. Dit is wat ik erin hoor. En als we onze werelden laten botsen, dan gebeurt er dit. En misschien gebeurt er de volgende avond, spelen we in Purmerende, gebeurt er dit. En dan.
4: Dus je mag het je eigen maken.
3: Ja.
4: De Beatles.
3: Ja, dat ik me alleen al die vrijheid zou permitteren. Dat was ondenkbaar een paar jaar geleden. Dat je gewoon. En dat is denk ik een metafoor voor welke vrijheid ik mezelf wil permitteren.
4: Want begrepen worden, is dat. Hoe belangrijk is dat? Als jij een nummer hebt geschreven en mensen luisteren dat. En wat heb je dan liever dat mensen zeggen van, oh, dat vind ik echt een geweldig nummer? Of heb je het liefst dat mensen zeggen, ik snap dit nummer helemaal. Het gaat over mij. Ik begrijp dit helemaal.
3: Ik denk dat ik wel af en toe in schrijfsessies gedacht heb, mensen moeten het wel kunnen begrijpen, of mensen moeten het wel op zichzelf kunnen betrekken. En dat is eigenlijk, daar moet je eigenlijk niet mee bezig zijn. Mm. Dave Grohl heeft wel eens gezegd, de zanger van de Foo Fighters, als ik in een stadion sta te spelen, dan zingen er 50.000 mensen mijn liedjes terug. En iedereen zingt dat voor een eigen reden en heeft daar zijn eigen verhaal mee. En dat is het grootste compliment wat je kan krijgen. Dus ik denk eigenlijk wat je van de Beatles ook kan leren. Natuurlijk dachten ze na en natuurlijk dachten ze, oh, dit is nu een goed liedje om te releasen. Of dit is een catchy hoekje. Of natuurlijk. Maar ze waren gewoon intuïtief met elkaar muziek aan het maken. En dachten volgens mij niet te veel na van. Wel, in het begin wel, hoor. Dat zeggen ze ook wel. Van, oh ja, I wanna hold your hand. We bedoelden natuurlijk van, hey. Dus het is een soort sweet spot ertussenin. Van intuïtief dingen schrijven en het dan laten. En niet nog gaan lopen tweaken van, wat is hier nu handig in?
5: Bij welk nummer van de Beatles heb jij dat gevoel van, dit gaat over mij?
3: Ik heb bij Getting Better, dat is een liedje wat op Sgt. Pepper staat, niet super bekend. Have to admit, it's getting better, a little bit, all the time. Dat zingt McCartney dan. En dan zingt Lennon, vind ik heel tof, geeft hij de antwoordjes. It can't get no worse. Weet je wat, kon ook niet slechter. Dat is dan de cynische Lennon. Daar zit meteen een mooie tegenstelling. Dat is het eerste wat nu in me opkomt. Die zing ik ook in de voorstelling. Ik heb wel heel erg die behoefte gehad afgelopen tijd om te kijken van hoe kan ik een betere versie van mezelf worden. En niet omdat ik mezelf haat of dat ik depressief was of niet, of dat het niet meer ging of zo, maar gewoon omdat ik dacht, ja, dit ben ik aan mezelf verplicht, aan mijn kinderen, om mezelf te begrijpen, want dan kan ik, hè, dus je wil sommige dingen, die zitten in de familie en die wil je, nou, dat stopt dan bij mij. Of in ieder geval snap ik het en kan ik het voorleven. Of in ieder geval al uitleggen aan mijn kinderen. Van, nou, er is nu dit, ik deed dat. Dat was misschien niet zo handig. En nou, daar kijk ik nu zo op terug. Dat is alleen al een reden genoeg om naar een soort betere versie van jezelf te streven.
5: Ja, want dat klinkt al gauw zo alsof deze versie niet goed genoeg is.
3: Ja, nee, maar dat.
5: Maar zo bedoel je het dus niet.
3: Nou, ik dacht wel, ik heb wel een tijd gedacht, Jezus, Van Velzen, ben jij een flapdrol? Dus, nou ja, als je de software van, als ik met de software update in mijn hoofd van nu kijk naar mijn gedrag van 10 jaar geleden, of, en dat bedoel ik met name in mijn relatie, ik was gewoon emotioneel, ik was niet beschikbaar, ik was gewoon, weet je wel, dat probeerden ze best. En ja, we waren gewoon nog heel erg. Die diepere laag, die was gewoon onderontwikkeld. En eigenlijk is die nu veel beter aangelegd dan die toen was. We hebben een fantastische band en we voeden echt samen de kids op. En delen onze zorgen en de hoogtepunten en de stemmen de opvoeding goed af. Dus dat. Maar dat komt omdat we ook kwetsbaar naar elkaar. Dus ja, dat heb ik toen helemaal verkeerd gedaan. We zijn veel betere vrienden nu dan we toen waren eigenlijk. En dat is heel triest, maar ja, er moest wel echt iets gebeuren, merkte ik.
5: En dat heeft dan te maken vooral, want ik denk dat er best veel mensen luisteren nu die denken van, oh, dat had ik ook gewild eigenlijk. Mm. Of dat wil ik ook met mijn ex. Heeft te maken met het delen van die kwetsbaarheden van en ook zelfreflectie van, ja, ik heb dit gewoon fout gedaan.
3: Nou, weet je, het was me de winst. De eerste keer dat ik kreeg een nieuwe relatie en op een gegeven moment raakte ik haar ook in gesprek van, nou, ik weet niet zo goed wat ik nu qua werk, ik kom er even niet uit. Ik zit een beetje tegen een soort, is het nou een burn-out of ik weet het niet zo goed. En toen via een netwerk van haar was ik naar een soort carrièrecoach gaan. Nou, die was heel tof. Het was ook een beetje een heel erg. Waren een aantal gevoelssessies ook. Dus ik zat in een kring en er zaten allerlei dingen om me heen. En het klinkt nu heel zweverig, maar ik vond het heel vet en leerzaam. Mm-hmm. En op een gegeven moment, daar kwam eigenlijk uit, ik wil alleen weg. Ik wil werken aan die nieuwsgierigheid en aan die wat zachtere kant en de zorgzame kant en voor mezelf zorgen. Nou, dat. En toen was ik bij dat retreat en toen zag ik, nou, deze week, ik was gewoon random gegaan. Deze week gaat over empathie en vergeving. Dus toen dacht ik, en ik liep naar die class toe en ik dacht, oh ja, nou, wie moet ik eigenlijk vergeven dan? En toen na een half uur in de les dacht ik, oh ja, dat moet ik eerst. Ik moet eerst mezelf vergeven. Want ja, er zat gewoon een verdriet, maar daaronder zat gewoon de ja. Ik was daar heel erg teleurgesteld in mezelf, hoe ik dat had gedaan. En voelde daar ook wel schaamte over. En ja, schuld richting kinderen en richting haar. En pas toen ik daar wat meer over las en wat dieper op inging, en daar een paar keer lekker hard om gejankt had. En ben ik daarna nog dieper met haar erop ingedoken. En heb ik dingen uitgesproken die ik... Ja, en hebben we daar een goed gesprek over gehad. En zijn we daar op een ander level gekomen. Een soort reconstructie gedaan. En even samen heel hard gebaald. En daar begint het eigenlijk. Daar begon het eigenlijk. Het hele. Konden we nieuwe fase in voor mijn gevoel.
5: Het begint dan met de blik naar binnen toe.
3: Ja, zelfreflectie of zo. Ja. Weet je wat ik heel moeilijk vind? Is al die termen die heb ik jarenlang gehoord. En dan dacht ik, oh ja, we zitten in zweefteverland. En pas toen ik dus op dat retreat aankwam en het allemaal op een hele toffe manier, zonder interessant doenerij en zonder mensen die, posers die, weet ik veel, we gaan nu yoga. Maar nee, er was wel yoga, maar dan was het, weet je, het valt of staat toch met hoe je met dingen kennis maakt. En ik had echt een beeld. En ik heb die week allerlei, ik heb die week bedacht, ik ga overal ja tegen zeggen. Dus ik heb ook ecstatic dance gedaan. En nou goed, misschien was dat. Dat heb ik sindsdien niet meer gedaan. Maar het was wel een soort doorbraak van mij. Van oké, ga maar doen. En dat levert zoveel vrijheid op. Dus ik heb zo vastgezeten ook, eigenlijk, merkte ik. En ja, het is heel, heel bevrijdend. Dus ik ben een blij mens.
5: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT: wat zijn de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? We hebben het toch over zelfreflectie, hè?
3: Ja, oké.
5: Heb je die vraag wel eens gesteld aan Chat?
3: Wat mijn positieve kanten zijn? Nee, dat heb ik nog nooit aan Chat gevraagd.
5: Nou, we gaan kijken of het klopt.
3: Heb jij dat wel eens gedaan?
5: Nee, ook niet.
3: Oké. Gaan we dat straks opzoeken van jou.
5: Roel van Velzen wordt geprezen om zijn creatieve invloed op de muziek- en televisiewereld.
3: Zo.
5: Ja, terwijl hij zijn bekendheid ook actief inzet voor maatschappelijke projecten en om via muziek mensen met elkaar te verbinden.
3: Nou, die steek ik.
5: Ja, toch?
3: Maar het komt wel van Chat, dus je moet het een beetje met de korrels uitnemen.
5: Ik moest er even aan denken, actief inzetten voor maatschappelijke projecten en mensen met elkaar verbinden. Vorig jaar heb je heel bewust een uitnodiging afgeslagen, hè, om mee te gaan op staatsbezoek naar Kenia. Dat is dus ook een manier, hè, om te zeggen van verbinden. Ja, nu even niet.
3: Ja, weet je, wat ik lastig aan vond is in hoe dat in het nieuws kwam, is dat het eigenlijk al, volgens mij was dit daags voor het staatsbezoek. En ik had misschien juni of zo, en ik had volgens mij eind februari al nee gezegd. En ik zou samen met 3 Keniaanse zangeressen dat gaan doen. En die zeiden van, we gaan het echt niet doen. En we konden daar ook geen geluidsmensen vinden. En het werkte allemaal niet. Toen dachten we, nou, dit voelt niet goed, we gaan het niet doen. En toen werd ik een paar dagen voordat het bekend werd door een journalist benaderd. Dacht ik, ja, ik kan nu heel laf gewoon zeggen, nee, geen commentaar. En zo heb ik toch even mijn verhaal opgeschreven. En toen heeft hij het gedateerd alsof het, zeg maar, toen heeft hij het zo opgeschreven alsof ik nu mijn kont ineens tegen de kip gooien. Dus het werd een heel, wow, Roel zegt nee tegen de koning. Dat voelde een beetje gemeen of zo van die journalist. Dus dat is mijn eerste associatie nu met dat ding. En natuurlijk was er een hoop mis met het regime daar.
5: Je kan het ook juist zien als wel verbinden met mensen. Omdat je dus...
3: Ja, dus ik werd er tot mijn grote verbazing ook op straat op aangesproken. Van goed zo.
5: Ja.
3: Dus ik dacht, ja, ik vind het zo lastig ding. Want ik ga af op die drie dames. Waarvan er twee daar wonen. En zeggen, we gaan het echt niet doen. Want er is dit gebeurd, en er is dit gebeurd, en er is dit gebeurd. Ja, dat... Dus ging ik daar op mee. En voelde dat heel goed. En sta ik daarachter. Het voelde een beetje... Ook omdat we dat een heel goed overleg toen met het Koninklijk Huis hebben bedankt. Voelde het daarna alsof ik ze nog even wilde natrappen of zo. En dat, ja. Dat ja. Daar zit, ja, de nuance is dan ver te zoeken in zo'n stuk. En dan denk ik, ja.
5: Maar het is wel een thema wat nu ook natuurlijk heel erg speelt. Hè, van hoe politiek maak je muziek?
3: Ja,
5: het Songfestival, ja. Want hoe sta je daarin?
3: Jeetje, Misha, even denken hoor. Ja, ik denk dat het goed is dat we in ieder geval iets doen. En ik denk dat je ook je of af moet vragen qua WK. Van ja, gaan we naar zo'n land waar zo'n dude maar blijft doen wat hij... Van de week hoorde ik een podcast van de dag waarin gezegd werd... of misschien was het NRC. Van hij denkt maar 10 seconden vooruit, de Trump. En hij zegt natuurlijk hele domme dingen tegen... hij beledigt journalisten en zeker ook vrouwelijke journalisten. En dus, nou, dat zou reden genoeg zijn om te zeggen... ik wil niks met dat land te maken hebben. Ik had al een paar keer voorgenomen van... Nou, ik wil mijn kinderen wel een keer New York laten zien. Ze zijn nu wat ouder. Mm-hmm. En ik walg gewoon van het hele land. Dus, maar having said that, we hebben ook een politiek. En die politiek... De regering maakt afwegingen van oké, we gaan daarheen, want dan kunnen we ook. Ja, dus ik heb daar ook wel vertrouwen in Jette. Van, we zeggen ja. Er is bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen ook wel eens afweging geweest van nou, moeten we naar Peking of moeten we naar. En ik ging dan om in het Team NL-huis te spelen. En dan werd me ook wel eens gevraagd: ja, moet je dat wel doen? Maar ik dacht, ja, als we als de regering bepaalt, wij gaan, en dan gaat de sporters. Gaan ook, want die hebben daar 4 jaar voor zich op voorbereid. Ja, dan ga ik ook. Dan wil ik ook dat het de beste versie van wordt. Dus,
5: het is zo moeilijk, hè? Want aan de ene kant is het mooie van muziek juist dat het echt wel macht heeft natuurlijk. Het kan echt wel effect hebben, muziek. Ja. Je kan er mensen mee verbinden. Maar je kunt dus ook er stelling mee nemen.
3: Ja.
5: Met muziek. Dus je hebt impact. En aan de andere kant zou je in een ideale wereld misschien willen dat het helemaal los van staat. Dat het helemaal los staat van politiek of van.
3: Klopt.
5: Landen.
3: Klopt. Het is iets heel machtigs. En het is ook iets heel onschuldigs tegelijkertijd. En. Als je het dan over de Beatles hebt, dat heeft Lennon. Ik was bij de Olympische Spelen. Oké, ik was in Milaan.
5: Ja.
3: Het was heel druk en we zaten in het schaatsstadion bij de ploegachtervolging. En tussen de mannen- en de vrouwfinale moest het ijs worden gedweld. En het duurde best wel lang. En waarschijnlijk waren de schaatsers een warming-up aan het doen. En er was heel veel hele intense muziek. Heel veel prikkels, zeg maar. Het publiek werd vermaakt met de mascotte en een webcam en een kisscam. En blablabla. Waar zitten de mensen uit Engeland? Hey, waar zitten de mensen? En op een gegeven moment zei de announcer... En dan nu een liedje wat we allemaal rustig kunnen meezingen. En ik dacht, wat krijgen we nou? En Imagine werd gestart. En iedereen zong heel zachtjes... Dus al die mensen uit al die landen die voor andere supporters zijn... met conflicterende belangen. Het is sowieso bizar, want Lennon zingt op een gegeven moment... Imagine there's no countries.
5: Ja.
3: Waarom zijn er eigenlijk landsgrenzen getrokken? Daar is een hele gezeik mee begonnen. Toen mensen zeiden, dit is van mij. Maar die Olympische Spelen die bestaan precies bij die gedachte. Maar de Olympische gedachte is ook dat we... Weet je wel, het is allemaal zo verwarrend. En het was zo'n mooi moment dat we even allemaal dat liedje zongen... en hoopten op iets beters. Dus dat als je het over verbindende liedjes hebt... Dat was wel een moment, hoor.
5: Ja.
3: Ik zat daar echt met tranen in mijn ogen. En
5: zo'n festival?
3: Het Songfestival?
5: Ja, heb je daar iets mee? Zou je willen gaan? Zou je mee willen doen?
3: Ja, dat lijkt me wel een keer vet. Dat lijkt me wel een toffe uitdaging. Ja.
5: Ben je wel eens gevraagd eigenlijk?
3: Ja, ik ben wel eens benaderd. Het was ook wel serieus. En toen op het laatste moment werd er voor een andere echt gekozen. En dat was eigenlijk ook prima. Want dan dacht ik, oh ja. Weet je, je vraagt het nu en ik denk, oh, het zweet breekt me ook al uit.
5: Ja?
3: Nou ja.
5: Wat is dat dan, de druk? Dat je denkt, van ik moet een heel land vertegenwoordigen.
3: Precies.
5: En iedereen vindt er wat van.
3: Ja, hoewel het wel minder en minder... ik heb het gevoel dat het me minder uitmaakt wat mensen van me vinden. Dat het langzaam van me af aan het glijden is. Hm. En die... Bowie heeft wel eens gezegd van... alle artiesten die zijn eigenlijk... hebben een gat in hun hart of in hun ego. En die, dat proberen ze te vullen met...
5: aandacht?
3: Ik weet dat het pas aan het einde van het gesprek mensen komt, maar ik heb iets meegenomen. Je had gevraagd van, kan je iets meenemen? Mag ik dat oppakken?
5: Ja, ik vind het goed. Ja. Dan we gooien alles gewoon om.
3: Nou ja, dat is juist. Sluit hier echt precies bij aan, namelijk. Je had gevraagd, kan je iets meenemen waar je dan eigenlijk wat je wil laten, wat je wil laten gaan of
5: achterlaten,
3: waar je
5: achterlaten. Ja.
3: Nee, dus dit is de 3FM Award voor beste live act.
5: Oh, echt?
3: 2008.
5: Niet maar je dat weet ik... dat een volgende gast mag hem meenemen, hè?
3: Oh.
5: Het is een uitwisseling.
3: Oh, nou, daar moet ik even goed over nadenken. dat wist ik niet. Oh mijn god. Nou, dan krijgt hij in ieder geval de bubble wrap waar hij in zat. Maar ik dacht... ik heb hem op het laatste moment... ik wist het eigenlijk niet. Ik gis het mee, het stond... Het kantoor wordt verbouwd, dus ik dacht, ik neem het... maar ik dacht, ja, het zegt voor mijn gevoel... Ik was toen heel erg blij en heel erg... weet je wel, wauw, ik word gezien. Ik krijg erkenning en je krijgt een prijs. En dat is... Nou, en de zalen zaten vol. En weet je, wauw, dit is het.
5: Welk jaar was dat ook weer?
3: Dit is 2008.
5: 2008, ja.
3: En... ik ben eigenlijk heel happy nu met wat ik doe en wat ik maak en wat ik ik denk dat het in het begin van mijn carrière even dat de brandstof waarop die dreef, dat het ook een beetje een soort giftige brandstof was.

0: waarop die dreef, dat het ook een beetje een soort giftige brandstof was. Van gefokte energie. Van, oh, dit moet. En dat, zal, en dat heeft me ook veel gebracht. En dat heeft ook, weet je, dat helpt ook in de. Maar ik denk dat het ook wel gefokte energie was. Mm. En zie mij, zie mij. En dat is niet per se een goede raadgever op de lange termijn. Dus het is wel een fijne turbo boost. En dan moet je daarna heel snel bijschakelen en denken, Oké, wacht even, waar gaat het eigenlijk om? En wat wil ik? En wat is mijn ambitie? Maar dan niet alleen de ambitie van het moet groter, maar ook wat wil ik er echt mee? Wat wil ik er in de diepte mee? Dus dat stukje, dat ja, is nu minder belangrijk. Dat kan ik van een afstandje bekijken en denken, oh ja, dat was toen, dat werkte toen. Maar misschien zou ik het nu anders doen.
1: We moesten nog kijken naar de verbeterpunten.
0: Oh ja. We maken er een beetje zoetje van het script.
1: Geeft niet. Rol, zou zijn optredens en muziek volgens sommige recensenten nog iets sterker kunnen maken? Met meer vocale nuance, wat soberdere producties en een strakker tempo in zijn theatershows. Herken je dat?
0: Een strakker tempo in de Oh nee, je kan natuurlijk niet aan Chet nu vragen wat hij daarmee bedoelde.
1: Een strakker tempo in de theatershows.
0: Dus meer regelmaat. Dus, soms
1: vaart.
0: Zit er nu wel een jaar tussen. Of dus dat?
1: Oh, je bedoelt zo. Recensie op theater.nl. In sommige shows wordt relatief veel tijd besteed aan persoonlijke verhalen en interactie met het publiek. Hierdoor wordt het tempo van de voorstelling soms iets lager.
0: Oh, oké. Ja. Nou, ja.
1: Hoe serieus neem jij recensenten die iets van jouw voorstelling vinden?
0: Nou, niet zo serieus. Ik vind het interessanter om de mensen die je al een tijdje volgen en waarvan je wiens mening je hoog hebt zitten en waarvan je weet dat ze ook tegen je zullen zeggen, dit ging even niet zo goed. Of mensen waarvan je weet dat ze eerlijk tegen je zijn. En een recensent moet ook een recensie schrijven, want anders heeft hij dan. En die moet ook. Je kan niet zeggen, het was fantastisch, 5 sterren. En de rest van de column leeglaten. Nee. Maar having said that, ik snap het ook wel. Ik vind juist in het theater ook de interactie heel erg leuk. Maar bijvoorbeeld in de voorstelling die we nu gaan maken, is het 90% liedjes en 10% de hoeveelheid verhalen. Er is al heel veel over de Beatles gezegd. En ook heel veel door. Wat Ruben laatst zei, door mannen van witte mannen van middelbare leeftijd feitjes opgedreund. Van met welke gitaar, in welke microfoon.
1: Heel veel podcasts zijn erover. Ja.
0: Precies, en dat vind ik ook echt interessant. Hè? Dus ja. Don't get me wrong, ik ben echt een grote Beatle-nerd. Maar dat is niet waar wij het over willen hebben. Het is meer van, wat doet het met ons en wat kan je ermee? En hoe botsen die werelden? Dat vinden we veel interessanter. Er zit wel een klein quizje in waarin we dat heel hard, waar we tegenaan geschopt hebben, daarna toch heel even doen. Omdat het gewoon heel leuk is om iets met het publiek te doen. Ja. Daar word ik altijd heel gelukkig van. Het is geen DVD waarnaar je kijkt. Het gebeurt nu en dus is het leuk om te kijken hoe er gereageerd wordt op bepaalde dingen. En toch heel even te kijken wie zit er in de zaal. En daar krijgen wij energie van. En op die energie, dat is ook, vind ik, wat bij de uitwisseling van het theater hoort. Daarom ga ik zelf ook naar het theater. Omdat je weet, morgen is het anders. En vandaag is het, en dit is nu. En het gebeurt nu hier. En ze maken dit nu. En ze zingen dit en musiceren dit nu. Dus dat zal er altijd wel een beetje in zitten. Maar de recensent kan zich geruststellen. Er zit meer vaart in de voorstelling Music and Wonders of the Beatles.
1: Ja?
0: Ja.
1: Is dit het geluid?
0: Ja, dit is het geluid. If you know, you know.
1: Het geluid van je jeugd.
0: Ja, ik moest denken aan een VHS videorecorder. Mm-hmm. Toen jouw redactie mij vroeg van wat is het geluid van je jeugd. En dat komt omdat ik recent een VHS videoband vond. Waarop stond oma 80. En toen ging ik rekenen en dacht ik, oh ja, dat was 1992. En toen heb ik op zolder de videorecorder die ik nog had afgestoft en een kabeltje op bol.com besteld en erin gedaan. En toen zag ik ineens mijn 14-jarige zelf een verslag doen van de verjaardag van oma.
1: En wat voor jongen zag je?
0: Vrolijk.

0: Onzeker? Ik hoorde een heel zwaar Delfts accent. Waar ik een beetje van schrok. ik was weer helemaal terug op die dag. Dat was fantastisch. En een aantal mensen die er niet meer zijn nu, die waren weer springlevend. En het was de dag van de Freddie Mercury tribute. Dus het was 20 april 1992. Mijn oma zat het ook te kijken. Dus je hoort het ook op de achtergrond. Ja, het is een bizarre tijdscapsule. We hebben inmiddels een neef- en nichtendag gehad. Wat we altijd met de familie van mijn moederskant in de zoveel tijd doen. Hebben we met z'n allen zitten kijken. En het was... Ja, je krijgt een hele grote glimlach van op je mond. Dat toen mijn vader had, dat denk ik, van zijn werk zo'n videocamera gekregen. En gezegd, ga maar mee experimenteren. En natuurlijk, als ik mijn kinderen dat nu laat doen, dan geef ik ze de GoPro mee. Maar dat was echt een unit. Met een, ding te grootte van, een schoenendoos. En dan nog eentje, een halve schoenendoos aan je broekzak voor de batterij. En zo stapte ik daar de verjaardag rond. En mijn moeder is op die opnames jonger dan ik nu ben. Weet je, het is een weirde, weirde trip. En ik spoelde de video op band nog door. En dan bleek er nog repetities op te staan van mijn bandje. Wat ik toen in de woonkamer mocht doen van mijn vader. Onbegrijpelijk dat het mocht. Dus het is fantastisch dat het mocht. En even daarachter is nog een optreden van mijn vaders band. Dus ja, het was echt een heel groot cadeau dat die band... Dat heeft dus 20 jaar of... wat is het? 33 jaar... is dat al mee verhuisd en bewaard gebleven.
1: Want je zei eerder van dat je een soort van reconstructie van je jeugd hebt gedaan. En nu nog steeds doet, hè, ook gesprekken met je moeder. Je vader is inmiddels overleden. Wat zijn vragen die je vader nog heel graag had willen stellen dan? Over jouw jeugd.
0: Hij heeft niet meegemaakt dat ik ging scheiden. Dus dat vond ik een periode dat ik dacht, shit, dat heeft hij ook gedaan. Hoe was dat toen voor jou? Met ouder worden. Ik heb vorig jaar een paar maanden heel bewust een sabbatical genomen. Hij had echt een burn-out, dus hij zat echt thuis. Dus over vooral die periode was ik wel benieuwd naar van hoe die dat had aangepakt en hoe die. En je moet het uiteindelijk toch zelf doen, maar ik had het wel heel erg graag met hem daarover gehad en gelachen en gehuild. We lijken ook heel erg op elkaar in ons doen en laten en de tips en tricks van paps, de levenswijsheden en toen miste ik hem wel. Heel erg.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei In Your Light.
0: Ja.
1: Van John Allen.
0: Ja.
1: Waarom die muziek?
0: Nou, allereerst vind ik het een fantastisch mooi liedje. Het is echt... jeetje mina. Ik weet niet wat er gebeurt, maar die raakt me altijd tot het diepste van mijn zijn. En ik had hem al een paar keer op de radio gehoord. Het is volgens mij een liedje uit 2010, 2011 of zo, die tijd. En ik weet nog wel een bewuste keer dat ik hem hoorde in de tijd dat het niet goed ging in mijn huwelijk. En dat hij me heel erg raakte. En met name dan dat ik dacht, de adoratie die de zanger legt in zijn verhaal, die ben ik kwijt. Die ben ik kwijt voor haar. En hoe komt dit ooit nog goed? Dus het sluit aan op waar we net over hadden met het verhaal van Dave Grohl. Dus John Allen zingt dat. Ik weet niet waarom hij het zingt. Waarom hij het heeft geschreven. Maar dat was wat het bij mij deed. En waarom dat liedje nu altijd een bijzondere lading met zich mee draagt. En het is, dat wil ik er wel bij zeggen, het is niet iets negatiefs. Want ik op dat is een van de liedjes. Ik heb ook een tijdje met een psycholoog. Heb ik veel wandelingen gemaakt. En dat is meer een soort coach. Mm-hmm. En daar hebben we het ook heel, heel veel over gehad. Wat doet muziek met je hersenen? Het kan ook echt een opener van je hart zijn. Dus sommige liedjes raken je heel diep. Maar die helpen je ook als een soort crowbar. Hoe zeg je het? Een breekijzer om bij je gevoel te komen. En soms zit dat heel diep weg. Weet je, we hebben geleerd om heel rationeel dingen te doen. Om optimalisatie. En dit kan sneller, dit kan beter. En als ik nou dan de vaatwasser aanzet, dan is het. Weet je wel, dus. Voor je het weet zit je helemaal, kun je de hele dag gewoon in je hoofd zitten. En dat liedje is bij mij bij uitstek hetgene die zorgt dat ik. Dat ik echt. Dat ik mijn gevoel wakker schud.

0: In Your Light, John Allen. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Roel van Velzen. Je zei het zo mooi voordat we gingen luisteren van het verliezen van de adoratie. En dat gebeurt dan heel geleidelijk.
1: Ja, dat heb je niet door.
0: Nee.
1: En op een gegeven moment word je met je neus op de feiten gedrukt. En dat is wel... dat kan muziek doen. En dat je ineens hoort dit liedjes die je al jaren kent. Van, nu ben ik hier. Of dit raakt me. Waarom raakt het me eigenlijk? Ja.
0: Ik vind het ook altijd zo mooi dat sommige liedjes dan met je mee kunnen groeien. En dat je ze dan pas. En dat je ze dan in iedere levensfase eigenlijk anders beluistert. Ja. Hè? En iets anders inziet. Bij welk nummer van de Beatles heb jij dat?
1: Dat is een mooie vraag. Even denken hoor. Nou, bij Hey Jude, gek genoeg. Daar zit heel veel positiviteit in, hè? Take a sad song and make it better.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan je natuurlijk gewoon als een regeltje beschouwen. Maar die kan me altijd wel weer raken. Ik haal daar, dat is een beetje gek om te zeggen over, maar die, daar haal ik, daar kan ik regelmatig iets energie uit halen of iets een andere blik. Dat ik denk, oh ja, dat is bijna een soort geloof. Het zit ook een beetje in Let It Be. Er zit een soort onschuld in, of een soort bijna een religieuze boodschap. Die door Paul of en Let It Be gaat dan over een droom waarin hij zijn moeder heeft horen zeggen: laat het maar, jongen, laat het maar een beetje gebeuren. Dat is een credo wat je, denk ik, als vader van opgroeiende pubers, wat heel fijn is als je dat af en toe tegen jezelf zegt: dan laat het maar gebeuren. Oké, het loopt anders. Dus er zijn wel van die liedjes die je dan inderdaad. Nou, Let It Be is misschien wel een duidelijker voorbeeld. Dat ik vroeger dacht, Let It Be, dat zijn gewoon dingen die mooi klinken. Het zijn woorden die mooi klinken na elkaar. En nu... Ja, nu krijgen soms dingen andere betekenis. En er is ook een liedje, Julia. Van de Beatles, dat is een Lennon liedje. Iets minder bekend. Dat gaat ook over zijn moeder, overigens. Die hij niet echt gekend heeft. En dat liedje, dat vond ik altijd een prima liedje. Maar Ruben Heijn, zingt dat in onze voorstelling. En ik was een beetje verbaasd over die keuze. En toen ging hij dat spelen. We waren in een pianowinkel in Haarlem, waar we gevraagd hadden van... Toen dit plan een soort serieus werd.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, waar heb je nou drie vleugels staan?
0: Praktisch, maar
1: die zijn er niet zoveel. Toen dacht ik, oh ja. In Haarlem, in het centrum. En hij ging zitten en zei, ik dacht aan deze. En hij speelde de eerste paar akkoorden. En het is de combinatie van zijn stem en het hele goede liedje. En de Lennon zijn het gewoon, zijn het gitaarakkoorden. Maar als je dat op piano raakt... raakt dan toch weer anders. En met de walgelijke, muzikale, bizarre smaak. Niet walgelijk, maar het jaloersmakelijke. Jaloersmakende, dat wil ik zeggen. Jazz. Zettingen van Ruben erbij. En zijn mooie stem. Ja, dat raakte me heel diep. Terwijl ik dat nog nooit had gehad met dat liedje. Terwijl ik het wel, weet ik veel... misschien 100 of 200 keer gehoord had in de versie van Lennon. En nu kwam het binnen. En de Lennon opent met half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Oh, ja, dat is ook een beetje wat ik herken als songwriter. Van, dit is toch niet mooi. Het is toch niet, wat kan ik zeggen, wat recht doet aan wat ik nu voel. Of aan de liefde voor iemand. Of de liefde in dit geval voor je moeder. Vond ik zo mooi. Zo'n mooie eerste zin.
0: Is dat songwriting eigenlijk in de kern van proberen recht te doen aan datgene wat je voelt?
1: Ja, dat denk ik wel. Met daar ook bij de worsteling dat je wil ook niet te veel letterlijk zeggen wat je voelt. Want heel veel woorden zijn al heel vaak gebruikt in dezelfde zin. Dus je wil het ook op een manier zeggen. Kijk, ik was ooit met Paul de Munnik aan het schrijven. En toen wilde ik een liedje voor mijn vader schrijven. Een beetje vergelijkbaar wel eigenlijk nu, bedenk ik me. En toen zei hij ook van. Waarom duurt dat? Waarom lukt het niet dan? Waarom duurt het al zo lang dat je een liedje voor je vader zegt? Ja, ik zoek een zin die alles samenvatten zou, maar zelfs de mooiste zin is niet genoeg. Toen zei hij, daar heb je eerst de couplet. En wat nog meer. Dus hij begon te schrijven. Zei, dit is gewoon uitleggen dat het niet lukt, is ook. Toen dacht ik, oh, ja, dat is het. Dat is gewoon.
2: Wat eigenlijk heel voor de hand liggend.
1: Ja, maar nu,
2: klinkt. Ja.
1: Dus dat is het liedje nu het erop aankomt geworden. Dus ik heb van Paul daar echt wel geleerd van. Niet te veel second guessen wat je zegt. Dus heel intuïtief. Niet te veel filter. Niet te veel. Niet te veel druk maken erover. En ik hou van jou. Ik blijf je trouwen. Rozen zijn rood. Viooltjes zijn blauw. Dat niet. Maar wel gewoon. Spreektaal. Dat is de magie van denk ik ook van John. Dat heeft John misschien ook wel gedacht. Jeetje, alles wat ik nu schrijf is. Oh, en daar gaan we. Ja.
3: Roel van Velzen, oftewel Raoul van Velzen. Zeer gewaardeerde collega, lieve vriend. Wat fijn dat jij daar in de uitzending zit. Ik geniet ontzettend van onze autoritten samen. Waarin wij ondertussen het legendarische spel Rijgedrag spelen. Vrij associëren. Met één woord en we moeten weer eindigen op hetzelfde woord. En dat levert onvoorstelbare lachbuien op. Het blijft niet bij één opname, maar eigenlijk zijn we dan de hele rit bezig om het spelletje te spelen. Je bent een van de grappigste mensen die ik ken. En ik geniet er ontzettend van. Niet alleen van het gelach, maar ook van de serieuzere dingen die we bespreken, zoektochten, et cetera. Dus ik hoop dat we nog vele uren met elkaar in de auto zitten. Tot dinsdag, lieve man.
1: Over Ruben gesproken. Wat lief.
4: Ik moet een keer tegen je zeggen.
1: Oh.
4: We gotta stop seeing each other this way. Je bent gewoon mijn allerbeste wandelgangenvriend. We komen elkaar altijd tegen als jij ergens iets moet zingen en ik iets moet zingen. Of we ergens te gast zijn allebei. Of nou ja, we verzinnen eigenlijk hele tv-programma's en muziekfestivals om elkaar te zien. En dan zeggen we altijd, we gaan afspreken en dan gaan we ook samen schrijven. Want dat zou echt super gaaf worden. Maar ja, tot nog toe is het ook nu weer dat ik dan Misha nodig heb om een excuus te hebben. Om weer eens te zeggen hoe leuk ik je vind. En, maar dat zeg ik al jaren, dat je een keer mee moet gaan doen aan het Eurovisie Songfestival. Maar dan moet het eerst eventjes weer leuk worden, het Eurovisie Songfestival. Nou, dikke kus, daar.
2: Nou, dat is ook toevallig.
1: Nou ja.
2: Toch?
1: Wat onwijs leuk, wat een lieve berichtjes.
2: Ja, dus eerst Ruben Heijn. Klonk als een heel leuk spelletje, dat associëren op één woord.
1: Ja, dus we zaten onszelf gewoon te vermaken. Dus we hadden vorige week 3 repetities in Waalwijk en een afspraak in Groningen. Met TikTok Tammo, de Groningse.
2: Oh ja, die is heel grappig, ja.
1: Social media fenomeen. En dus we hadden heel wat uurtjes, heel wat kilometertjes te doden. Op een gegeven moment waren we dat aan het spelen. Het is zo snel mogelijk dan een volgend woord. Dus iemand, dus Ruben zegt luchtballon. En dan kan ik dus zeggen vuur. En dan zegt hij. Dus zo kan je. Een soort rijggedrag. Dus we moeten de woorden aan elkaar rijgen.
2: Maar je moet eindigen met dat eerste woord.
1: Moeten we weer terug naar luchtballon.
2: Oh ja.
1: En dat is heel vermakelijk, vinden wij zelf. En toen zijn we dat op een gegeven moment gaan filmen. En toen. Dus daar krijgen we heel leuke reacties op.
2: En Claudia de Breij.
1: En ja, Claudia.
2: Ja, die dus ook begint over het Songfestival.
1: Ja. Nou ja.
2: Ja.
1: Ja, ik heb een groot zwak voor Claudia. Dat heb ik al heel. Dat gaat terug naar de 3FM. Tijd dat ik gewoon vrijdagmiddag naar haar luisterde. En later kwam ik af en toe tegen. Heel mooi gesprek gehad in die rolsofa-sessies over mijn scheiding. Waarin zij de briljante quote had. Of dat mooie inzicht meegaf. In ieder geval dat je ging over kinderen van gescheiden ouders. Dat je als een van de twee iets slechts zegt over de andere ouder. Dat je dan eigenlijk tegen je kind zegt, ja, dan zeg je eigenlijk tegen je kind dat de helft van jou, want je kind bestaat ook uit twee delen, de helft van jou niet deugt. Dus dat vond ik zo mooier, kan je het niet zeggen bijna. Anyway, dus dat is lief. En inderdaad, Claudia en ik nemen ons al 10 jaar voor om eens een keer samen te gaan schrijven.
2: Dus te weinig tijd.
1: Moeten we nu echt gaan doen, Claudia? Je luistert vast nu.
2: we eindigen dan. Ja, we hebben het Loslaatmuseum eigenlijk al gehad. Ik wil gewoon echt dat je die award weer meeneemt.
1: Oké.
2: Want ik wil niet dat hij gewoon bij een random iemand in huis belandt. En we eindigen met de liefde. En dat is ook iets waar je het eigenlijk al over hebt gehad, hè? Over Julia heb je als nummer.
1: Ik wou dat ik hem in de versie van Ruben kon laten horen, maar dat is er nog niet. Dan zijn er geen. Dan moeten mensen komen luisteren als ze dat willen horen. We gaan nu John Lennon's versie, die ook niet mis is, hoor.
2: En komt er weer zijn nieuwe Roels Sofa-sessies?
1: Nou,
2: want ik zit zo naar jou te luisteren en ik denk van ja, die zit daar nog wel in.
1: Dat zou zomaar kunnen. Ik dacht wel inderdaad, een paar weken geleden dacht ik dat. Hoe zou het met Evie Hansen zijn? Of hoe. Het zijn natuurlijk wel bevriende collega's, maar het is niet alsof we de deur bij elkaar plat lopen. Ik heb toevallig op de weg hier naartoe Richard Kemper weer eens gebeld. Hij nam niet op. Richard, als je dit hoort, neem je telefoon op. Maar dat is ook zo'n iemand die had ik. Toen op mijn bank en daarna hebben we weer minder contact. Nou ja, zo gaan die dingen gewoon. Maar dacht ik, zouden mensen het ook interessant vinden om te horen hoe het nu gaat met. En
2: ja, of een hele andere nieuwe versie over andere levenslessen. Omdat je ook weer in een andere levensfase zit.
1: Ja, nou ja, ik vond het wel heel interessant. En why not?
2: Ja.
1: Maar we gaan eerst even die theatervoorstellingen.
2: En dan het Songfestival komt dan
1: nog. En
2: dan
1: het Songfestival.
2: En dan
1: ga ik schrijven met Claudia.
2: Precies.
1: En dan ga ik een nieuwe podcast maken.
2: Dankjewel, Roel van Velzen. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Vanaf 21 mei, hè?
1: Ja, begint donderdag. En dan Weert, Purmerend, Zwolle, Groningen, Kapelle en IJssel.
2: De eerste in Baarn.
1: In Baarn is de eerste, ja zeker.
2: En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: shimmering. Afro Tros, de omroep voor ons.
1: Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd drie gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en twee tankstations. Alleen op die laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. NTR.
3: Niet alles wat waardevol is, levert direct iets op. Soms moet je op eigen houtje bouwen, zweten en doorzetten. Al weet je wat de waarde is van wat je maakt, ga je door als je weinig of